0: mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane nog aan meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Soms worden levens gered, liefdes beleefd en geschiedenis geschreven. Zonder dat we het onthouden. Misschien vertelt dat wat we vergeten wel net zoveel als we het herinneren.
1: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk. Un feliz noche en een very good evening van onze luisteraars in het Caribisch deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de nacht van Caribisch Netwerk. Vanaf in de studio bij ons zit een onderzoeker pure sang, de pura cepa, zoals ze in het Spaans zeggen. Ze studeerde filosoof en geschiedenis en specialiseerde zich onder andere in Nederlands-Caribisch verleden. Vannacht duiken we de geschiedenis in van koloniale archieven en botanische tuinen. Tot de vluchtroutes van Joodse Tweede Wereldoorlog vluchtelingen richting Suriname, Curaçao en Jamaica. De gast hebben vanavond Rosa de Jong, historicus en onderzoeker. Rosa, Monochi, goedenavond.
4: Goedenacht.
2: Hi, hoe is het?
4: Goed, goed.
2: Ja?
4: Blij om hier te zijn.
2: Ja, blij om jou hier bij ons te houden hier in de nacht. Als onderzoeker kan ik me voorstellen dat je soms ook in de nacht te vinden bent met onderzoeken

0: opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Soms worden levens gered, liefdes beleefd en geschiedenis geschreven. Zonder dat we het onthouden. Misschien vertelt dat wat we vergeten wel net zoveel als we het herinneren.
1: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk. Un feliz noche en een very good evening van onze luisteraars in het Caribisch deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de Nacht van Caribisch Netwerk. Vanaf in de studio bij ons zit een onderzoeker pure sang, de pura cepa, zoals we in het Spaans zeggen. Ze studeerde filosoof en geschiedenis en specialiseerde zich onder andere in het Nederlands-Caribisch verleden. Vannacht duiken we de geschiedenis in van koloniale archieven en botanische tuinen. Tot de vluchtroutes van Joodse Tweede Wereldoorlog vluchtelingen richting Suriname, Curaçao en Jamaica. De gast hebben vanavond Rosa de Jong, historicus en onderzoeker. Rosa, Monochi, goedenavond.
4: Goedenacht.
2: Hi, hoe is het?
4: Goed, goed.
2: Ja?
4: Blij om hier te zijn.
2: Ja, blij om jou hier bij ons te houden hier in de nacht. Als onderzoeker kan ik me voorstellen dat je soms ook in de nacht te vinden bent. Met onderzoeken en dingen lezen, nalezen. Gebeurt dat ook bij jou wel eens?
4: Nou, ik moet zeggen, soms in de kleine uurtjes, maar misschien niet zo klein als deze uurtjes.
2: Nee?
4: Zo laat ook weer niet.
2: Dus rond deze tijd slaap je wel lekker in je.
4: Doorgaans wel, ja. Vroeger niet hoor, maar tegenwoordig wel.
2: Ja, ja, ja, ja. En vannacht praten we met jou over jouw promotieonderzoek, die vorig jaar november heb je uitgebracht. En tot voor kort een vergeten deel van de Nederlandse geschiedenis. De geschiedenis van honderden voornamelijk Joodse vluchtelingen uit Nederland en België. Die in de Tweede Wereldoorlog via een scheepsroutes terecht zijn gekomen in Suriname, Jamaica en Curaçao. Hoe ben je hier beland? Hoe komt zo'n onderzoek op jouw spoor over deze Caribische vluchtroutes?
4: Nou, dat is best een tijdje geleden al gebeurd. Ik zocht een bachelor-scriptie onderwerp voor geschiedenis.
2: Ja.
4: En ik las over 200 Joodse vluchtelingen die aankwamen in Suriname op kerstavond 42. Dus dat meteen al een beetje zo'n magische klank, kerstavond 42. En vanuit Nederland en België.
2: Ja.
4: En ik was natuurlijk, nou ja, bachelorstudent. Ik dacht, er is vast een boek over. Dat moet ik gewoon vinden.
2: Ja.
4: En dat lukte niet. En toen dacht ik, nou, dan ga ik mijn scriptie daarover schrijven. dat heb ik gedaan. Alleen op basis van Nederlandse bronnen. Dus Nederland aan de Noordzee. Dus uit Den Haag, het Nationaal Archief.
2: Ja.
4: En eigenlijk leverde dat een beetje een beperkt beeld op. Dus ik dacht, nou, volgende onderwerp komt vast weer op mijn pad.
2: Mm-hmm.
4: Alleen toen kon ik tijdens mijn master naar Suriname als stagiair. Voor Els Kloek, het boek 1001 Vrouwen.
2: Mm-hmm.
4: En toen kon ik een beetje on the side in het Neve Shalom archief in Paramaribo. Dus het Joods archief in de synagoge. Op zoek naar die vluchtelingen. En eigenlijk vanaf dat moment dacht ik, oké, dit is wel echt een verhaal wat ik kan vertellen. Ook vanuit hun perspectief. Maar toen was ik dus masterstudent. En toen is het uiteindelijk gegroeid naar een proefschrift. Ik heb het zelfs meegenomen. Ik weet eigenlijk niet goed waar de kijkers zitten als ze er zijn. Maar daar. Dat gebeurde langzaam aan. Omdat ik dus ontdekte dat er ook op Curaçao vluchtelingen aankwamen. En eigenlijk opvallend, meest opvallend misschien wel in Jamaica.
2: Mm-hmm.
4: Dus zo is het eigenlijk stapje voor stapje gegroeid.
2: Ja, ja, en je zegt in je bachelor scriptie ben je daarmee begonnen. En je kon zelf niet heel veel over vinden.
4: Ja, dus het was een beetje verspreid. Ik was misschien ook minder ervaren dan nu in het archiefwerk. Mm-hmm. Dus ik heb niet op alle plekken waar ik nu heb gekeken, gekeken natuurlijk. Maar
2: juist voor iets waar er niet veel over geschreven was.
4: Ja, precies. Ja, ik ben wel echt een historicus met voeten in de modder, mm-hmm. om het zo maar te zeggen.
2: Ja,
4: ik hou van archiefwerk en het puzzelen.
2: Ja, ja, mooi. Maar waarom raakte deze thema jou zo om juist hierover te gaan schrijven?
4: Nou, ik moet zeggen, het is ook echt gewoon een beetje gegroeid, de fascinatie. Omdat ik dacht, maar dit weten we allemaal niet.
2: Mm-hmm.
4: is natuurlijk wel wat bekend over vluchten naar

0: Amerika of Engeland. Maar dit onderwerp is eigenlijk heel onbekend. En ik dacht ook, er zijn zoveel momenten waar de Tweede Wereldoorlog echt groter is dan in Europa alleen. En dit is zo'n voorbeeld.
1: Ja, ja. En waarom is er niet zoveel kennis over? Waarom is er alleen, zoals je zegt, in Nederland aan deze kant aan de archieven gewerkt, zeg maar? Dat er hier genoeg is hierover, over dit verhaal, maar niet op andere plekken.
0: Ja, dus historische onderwerpen zeggen ook uiteindelijk veel over de tijd waarin ze beschreven worden. Dus heel lang was er weinig interesse überhaupt in Joods leed. Vlak na de oorlog bedoel ik. Dus het duurde ook even voordat daar meer over bekend werd, over de Holocaust, hoe dat zich had afgespeeld. Daarna kwam er eigenlijk pas interesse voor onderduik. En ook heel lang dacht men, ach, die onderduik, zo erg kan het niet geweest zijn. Dat moest ook wel, is ook gegroeid. En toen kwam er aandacht voor de vlucht, voor Joden die vluchten voor de oorlog. En eigenlijk daarna nog pas misschien dit. En ik denk ook dat het samenhangt met dat veel van die vluchtelingen zichzelf heel lang niet als op zijn Amerikaans Holocaust survivor hebben gezien. Maar dat ook niet zo hebben besproken op die manier.
1: Nee, toen zagen ze zichzelf niet zo op die...
0: Ja, en natuurlijk is ook de Tweede Wereldoorlog altijd vanuit een heel strak nationaal kader gezien. Dus een Frans, Duits, Brits, Nederlands kader. Terwijl zo gaat migratie nou eenmaal nooit, simpelweg.
1: Nee, en ook niet oorlog.
0: En oorlog ook niet. En een wereldoorlog al helemaal niet.
1: Ja, ja. En ik wilde het moment benutten, omdat ik hier vanavond tegenover een historicus zit. Ik spreek uit een ervaring van een Gen Z'er mezelf. En ik hoor vaak Gen Z'er zeggen van, we leven alleen maar in historische momenten in ons leven. Nu de pandemie, nu zitten we ook in een oorlog. Niet hier, maar ook op verschillende plekken in de wereld die ook invloed hebben op ons. Op welk moment begint een historicus met het verzamelen van het verhaal dat gebeurt? Dus zeg maar, we zitten nu 6 jaar later van de pandemie. Wanneer begint een historicus te schrijven over wat er 6 jaar geleden is gebeurd?
0: Nou, dat is een goede vraag. Ja, het is, iedereen denkt dat hij in een unieke tijd leeft, want je leeft hem nou eenmaal zelf, je maakt het mee. Wanneer de historicus begint met het beschrijven als historicus, ja, ik ben dus de nieuwe tijd of nieuwste tijd. Dus vroegmodernisten vinden sowieso dat ik een journalist ben. Vroegmodernisten zijn dus 15e tot 18e eeuw. Ja. Dus er is onder historici zoals altijd discussie over.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook absoluut historici die zich bezighouden met de jaren nul. Ik denk eigenlijk dat van deze eeuw bedoel ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik denk dat de pandemie misschien ook al wel onderzocht wordt door ons soort. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel dagboeken bijgehouden. Er zijn heel veel historici die daar ontzettend veel expertise over hebben. Hoe lees ik zo'n bron? Voor wie is het geschreven? Waarom heeft iemand een dagboek bijgehouden? Dus ik moet zeggen, wij zijn niet zo. We laten ons als vakgroep niet zo inkaderen. Meestal beginnen we best snel
1: al. Ja. Ja, ja. En ook als we denken aan familiegeschiedenis. Wanneer, we hebben het over dagboeken bijvoorbeeld. Wanneer begint iemand met het. Wanneer begint een verhaal geschiedenis te worden? Is het in diezelfde generatie of is het pas 2 generaties later? Wanneer begint zo'n familieverhaal geschiedenis worden?
0: Ja, als je het mij vraagt, in dezelfde generatie. Ik heb best veel mensen geïnterviewd voor mijn onderzoek. Dus mensen die zelf die vlucht hadden meegemaakt. En aangezien ik best wel laat was met mijn vraag, waren zij natuurlijk kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, ja.
0: Dus ik sprak hen nou wel aan het eind van hun leven. Ze waren in de 80, in de 90 soms.
1: Ja.
0: Maar een aantal van hen had nog zo'n heldere herinnering van die Tweede Wereldoorlog geschiedenis.
1: Ja.
0: Ja, dat is geschiedenis. Maar het is ook iemand die aan de andere kant van de keukentafel jou aankijkt.
1: Ja, ja. Wauw. Wow. En heel veel dingen die, als we hebben over herinneringen, heel veel dingen zijn ook dingen die we, zeg maar, het brein is niet altijd bewust van dingen die we overnemen van misschien een verhaal die we van iemand anders hebben gehoord, die we dan onszelf maken. Hoe kan je dat, zo'n verhaal die iemand jou persoonlijk vertelt, verifiëren met feiten?
0: Nou, zeker als we het hebben over Caribische geschiedenis, denk ik dat we heel lang daar te sceptisch of cynisch over geweest zijn. Want heel veel geschiedenis wordt mondeling doorgegeven.
1: Ja.
0: Vooral natuurlijk door mensen die niet de hele dag achter een bureau zitten te schrijven. En mijn interviews vulden een ander gat. Dus ze vulden niet een soort lijstje van data. Wanneer kwam dat schip aan? Of hoeveel dagen duurde het nou? 21 of 22 of 23? Het vulde een gat aan van emotie, ervaring. Hoe is het om ook met die vlucht te leven? Dus later in de jaren 50, 60 tot nu.
1: Ja.
0: En ik denk voor mij wat heel belangrijk was, is al die ooggetuigen waren natuurlijk kind, maar daarmee gaven ze een ander generationele inkijk dan bijvoorbeeld de dagboeken uit de oorlog.
1: Mm-hmm.
0: En in de jaren 90, door dat grote Spielberg Visual History project, zijn er heel veel mensen hun ouders nog geïnterviewd, maar die kinderen vaak niet. Dus het is ook een soort verschillende ervaring binnen een gezin die vlucht doormaken.
1: Ja, ja. Nee, heel interessant. En dus dat is, zoals ik eerder al zei, in november vorig jaar had je een proefschrift uitgebracht. En je deed dus onderzoek naar Joodse vluchtelingen uit Nederland en België die naar de Cariben waren gevlucht en daar terechtkwamen. En het waren dus mensen die op zoek waren naar veiligheid. Veiligheid buiten Europa, buiten alles wat hier gebeurde. Hoe en waarom kwamen ze daar terecht in plekken zoals Suriname, Curaçao en Jamaica?
0: Ja, dus het is heel belangrijk. De geschiedenis en ook historici hebben er wel een handje van om te kijken vanuit de uitkomst. Dus te kijken van waar komen ze terecht. En dan soms maken ze dan de fout om te zeggen, oh, ze waren er naartoe onderweg. En dat was hier volstrekt niet aan de hand.
1: Nee.
0: Dus deze mensen, dus er zitten ook niet-Joodse vluchtelingen tussen, die bijvoorbeeld anti-Duitse pamfletten hadden geschreven, of om andere reden dachten, het is hier niet pluis, ik vertrek. Mm-hmm. Er zitten ook Engelandvaarders tussen. Dus mensen die probeerden naar Engeland te gaan om weer te vechten, mee te vechten. Maar ze waren dus allemaal in Nederland of België, de Lage Landen. En ze waren telkens op zoek naar de volgende grens naar veiligheid. Dus eerst gaan ze naar België als ze in Nederland waren, dan naar bezet Frankrijk, vrij Frankrijk, Spanje. En soms vanuit Spanje konden ze een schip nemen, soms vanuit Portugal. Maar ze zijn dus niet onderweg naar hun eindbestemming, maar eigenlijk naar de volgende stap naar veiligheid. Ze willen het oorlogscontinent Europa verlaten. En nou ja, weten we dat Spanje en Portugal relatief veilig waren.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat was toen natuurlijk in 41 en 42 helemaal niet gezegd. Dus het is ook die stap, die laatste stap, dus aan boord van dat schip gaan en de overtocht maken, moet je zien in dat licht van op zoek naar veiligheid. Naar behoud van leven en lijf.
1: Ja, ja. En nu dat je het zo vertelt, moet ik dan meteen denken aan onze huidige situatie van vluchtelingen nu. Dat mensen ook veel stappen maken binnen het continent Afrika en dan om overstap te maken via Griekenland of naar andere plekken, om dan in de hoop om op een nieuwe veilige plek, op een nieuwe plek om een nieuw leven te starten. Hoe kunnen we dat dan vergelijken, die reis van die vluchtelingen toen en die vluchtelingen nu?
0: Er zijn voortdurend echo's of galmen van de geschiedenis. Dus wat ik beschrijf vindt zich natuurlijk lang geleden plaats, maar het heeft, er zitten ontzettend veel echo's die je herkent in de krant nu. Vluchtelingen niet welkom zijn, dat het geld kan kosten. Dat ze misschien wel niet te vertrouwen zijn. Dat ze het onbekende zijn. En wat ik interessant vind wat er gebeurt met de vluchtelingen die ik onderzoek, is dat eigenlijk vooral het gouvernement, dus de regering, de koloniale regering, er erg op tegen was dat ze kwamen.
1: Ja.
0: Terwijl de bevolking, met name in Curaçao en Suriname, wel heel welkom over het algemeen stond tegen hun komst.
1: Ja.
0: En eigenlijk denk ik ook dat dat een parallel is met het hele. Kijk, historici zijn natuurlijk altijd voorzichtig met rechte lijnen. Van, oh, het is toen zo gegaan, nu gaat het dus ook zo.
1: Ja?
0: Voorspellen ook niet graag.
1: Terwijl juist de geschiedenis heel veel kan voorspellen van hoe mens en de mensheid zich reageert.
0: Ja, maar het is toch altijd anders. Maar je kan wel wijze lessen trekken uit patronen en uit de geschiedenis ook, denk ik. En ik denk bijvoorbeeld nu dat er ook veel meer bereidheid is jegens vluchtelingen dan er op de oppervlakte of in het nieuws te lezen valt.
1: Ja, ja, ja. Maar dus net vroeg ik je ook van hoe hebben ze deze reis gemaakt? Dus bijvoorbeeld, je zei ze gingen van Nederland naar België, naar zo gingen ze verder naar het zuiden en daarna naar de eilanden. Maar hoe ging zo'n vlucht? Hoe ging zo'n vlucht tijdens oorlogstijd?
0: In Europa bedoel je?
1: In Europa en dan naar. Ja.
0: Nou, dus wat opvallend is aan de mensen die ik onderzocht, was dat ze eigenlijk relatief laat vertrokken. Dus sommigen vertrokken zelfs zo laat als de winter, herfst 42. En dan is het voor Joden heel moeilijk om te reizen. Ze hebben al een J in hun paspoort gestempeld gekregen. Ja. Ja. Mogen niet meer met openbaar vervoer. En soms laten ze hun papieren thuis. Is dat veiliger dan die papieren meenemen?
1: Ja.
0: En hoe ze dan vluchten, het verschilt heel erg per gezin of per persoon. Dus er zijn vluchtelingen die gaan eigenlijk, vooral de rijkere vluchtelingen, die gaan met de trein. En die kunnen tot Spanje met de trein komen.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zijn ook echt veel vluchtelingen, ook gezinnen, die ja, gaandeweg hun weg zoeken. Dus stukjes met de tram, stukjes met de trein, veel te voet. En zij, ja, bij hun is het elke keer weer dat zoeken naar waar ligt de mogelijkheid, hoe komen we verder. En met name als je een gezin bent, dan heb je eigenlijk alles tegen. Dan heb je een kind wat zich kan verspreken of wat niet zijn mond houdt en dan opeens wel heel Nederlands klinkt in Frankrijk. Of een baby die huilt, nog erger. Maar je hebt ook een dienstplichtige vader of man, wat verdacht is.
1: Mm-hmm.
0: En soms hadden ze ook nog hun grootouders mee. Dus dat maakt het extra complex, dat vluchten.
1: Ja, ja, ja. Het is bijna als je op vakantie gaat, weet je, dat je ook je hebt verschillende generaties die meegaan, dan wordt de groep heel langzaam, want je kunt niet alles, want je hebt een kind of er is iemand die ouder is. Dus ik kan me niet eens voorstellen hoe dat is, ook met de drukte van een oorlog en het vervolgd worden, dat gevoel dat je vervolgd wordt.
0: Absoluut, ja. En het is heel moeilijk om recht te doen aan hoe verschillend die ervaringen waren. Dus er zijn ook wel echt kinderen die, als het wordt, dus zijn dus nu volwassen of eigenlijk bejaarden, die als ze nadenken over de demarcatielijn, dat is eigenlijk de gevaarlijkste grens tussen Vrij Frankrijk en Bezet Frankrijk.
1: Mm-hmm.
0: Die werd heel goed bewaakt. Dat ze dan nog steeds dat je een soort huivering door hun lichaam ziet gaan. Terwijl toen waren ze 6, 7, 8.
1: Ja.
0: En heel vaak hebben ouders hun best gedaan om dat allemaal niet mee te laten krijgen. Maar kinderen, die hou je niet makkelijk voor de gek. Die hebben ook, die pikken van alles op.
1: Ja, ja, ja. En dus eenmaal aan de kust nemen ze een boot.
0: Ja, dus dat verschilt dan weer heel erg per plek van aankomst. Bijvoorbeeld om te beginnen met Suriname. Daar gaat de Niassa heen, een Portugees schip. En daar kopen de Nederlandse regering, dus in Londen, in ballingschap, koopt de tickets voor Nederlanders.
1: Joodse Nederlanders.
0: Voor alle Nederlanders. Voor Nederlanders die willen vluchten.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat zijn doorgaans Joodse mensen, maar niet allemaal. En die tickets kopen, dat klinkt natuurlijk heel florisant, heel vrijgevig, heel betrokken bij hun eigen burgers. Maar ze doen dit pas nadat het JDC, een Joods-Amerikaanse hulporganisatie, garant staat voor eventuele extra kosten of onvoorziene kosten.
1: Zoals?
0: Dus na aankomst, stel je voor dat het de schatkist zou benadelen. Dus als die vluchtelingen eenmaal aankomen in Suriname, stel je voor dat die mensen zich niet zelf niet kunnen onderhouden of ziek worden. Weet je wel?
1: Ja.
0: Ze zijn al behoorlijk ingedekt. En dan wat er daarbij nog komt, is dat zij alle vluchtelingen een schuldverklaring laten tekenen voordat ze aan boord gaan.
1: Mm-hmm.
0: Zodat ze na de oorlog de rekening kunnen opsturen.
1: Ja.
0: Dus die tickets die ze kopen, dat is een heel belangrijk moment in de geschiedenis. Omdat ze dus wel Joden helpen. Maar ze doen dit en heel laat en na ontzettend veel garanties. Dus er is na de oorlog, toen de betrokken mannen met name daarover geïnterviewd worden, wel heel erg meegedaan, wel heel erg mee gepocht van kijk ons nou eens levens redden.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Dat hebben ze ook gedaan, maar het kost wel veel zessen en zevens om hen daartoe te brengen. En dus ze kopen dus 200 tickets. En ze willen eigenlijk alleen maar heel lang, dus maanden gaat er corresponderen ze onderling. Dus dat zijn dan de diplomaten, die gaan over de vluchtelingen van Frankrijk, van Spanje. Dus nog een overkoepelende man die daar erg voor gaat. En oeverloos corresponderen ze met elkaar van hoe moet dat nou? Want die mensen zitten in Frankrijk. En wij hebben schepen die vertrekken vanuit Spanje en vanuit Portugal. Maar als we tickets kopen en ze komen niet, ja, dan kost dat ons geld onnodig. En juist het kopen van die tickets had die mensen ontzettend geholpen. Want om vanuit Frankrijk legaal Spanje binnen te komen, moest je kunnen laten zien dat je weer vertrok. Want ze wilden daar ook niet iedereen zomaar onderdak bieden.
1: Ja.
0: Om Portugal in te komen, moest je laten zien, ik vertrek heus weer hoor.
1: Ja, ik heb een ticket.
0: Dus als je een ticket geeft aan mensen in Frankrijk, dan kunnen ze daadwerkelijk weg.
1: Hmm.
0: Terwijl als zij zelf dat moeten regelen, is natuurlijk eigenlijk onmogelijk. Dus hoewel dus die tickets door de Nederlandse staat betaald zijn, en na de oorlog dus weer een rekening voor gestuurd is, is het hele proces niet, niet galant.
1: Bijna bizar dat ze die rekening ook gestuurd krijgen. Maar dat was dus alleen voor Suriname, dat mensen dus een ticket kregen via Frankrijk om daar naartoe te gaan.
0: Ja, dus dan een andere plaats van de aankomst die ik onderzocht heb is Jamaica.
1: Ja.
0: En daarvoor moesten mensen zelf een ticket kopen. Dus dat is ook een voorselectie. Je moet er zijn, je moet het geld dan nog hebben na die vlucht. Heel vaak hebben ze natuurlijk voor die vlucht ook heel veel smokkelaars betaald, hebben ze heel veel moeten afkopen. Soms raakten ze in de gevangenis, moesten ze zichzelf vrijkopen.
1: Mm-hmm.
0: Dus je moet dan nog dat geld hebben en erbij kunnen.
1: Ja.
0: Dus de mensen in Jamaica, die hebben dat zelf betaald. En eigenlijk is Curaçao weer een heel ander, een losstaand verhaal eigenlijk. Die mensen die aankwamen op Curaçao zijn minder vaak Nederlanders. Er zijn meer nationaliteiten die daar aankwamen. En die hebben een veel langer traject. Dus die zijn aan boord van verschillende schepen daar aangekomen.
1: Ja.
0: Eigenlijk wederom tegen de wens van de gouverneur Wouters in dit geval in. En zij komen daar aan omdat er internationale druk zo hoog oploopt, omdat er dus zoveel nationaliteiten aan boord zijn, dat hij wel ze toe moet laten met veel tegenzin. En dan zegt hij, nou, ze mogen dan wel komen naar mijn eiland, maar dan moeten ze binnen 3 maanden weg zijn.
1: Ja.
0: Nou, dat herkennen we natuurlijk nu weer in andere vormen.
1: Ja, ja, ja. Wauw. En hoe was dat om dan die overzicht te maken voor zulke mensen? Want je zei iets van 21, 22.
0: Ja, weken duurt het. En dus dan weer, dus die Curaçaose groep staat er, heet het een klein beetje apart, omdat die dus niet rechtstreeks gaan. Dus ze zijn eigenlijk onderweg naar Brazilië. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Hun visa worden ingetrokken. En op een gegeven moment is de Cabo de Hornos, het schip waar aan boord zit, is op weg terug naar Europa. En dan denkt dus de internationale gemeenschap maar één ding, namelijk de St. Louis. Dat is een schip dat is teruggestuurd nadat het bij verschillende havens had geprobeerd 800 vluchtelingen af te zetten. En dat begint bij Cuba. En die weigert die vluchtelingen. En dan gaan ze naar verschillende havens. En alsmaar worden ze geweigerd. En dat schip, dat is veel voordat de oorlog uitbreekt in Nederland, gaat terug naar Europa. En die mensen worden verdeeld over verschillende landen. Maar dat is zo'n falen van internationale diplomatiek, van hulp aan mensen. Dat op het moment dat dus de Cabo de Hornos teruggaat naar Europa, iedereen daaraan terugdenkt. Dus dan gaan ze brieven schrijven naar Wouters van, deze mensen, u bent de laatste, stop, het zijn er bovendien maar 100, u moet ze van boord laten. Dus voor die groep is die tocht eigenlijk heel anders, veel onzekerder, veel langer. Maar voor de mensen die naar Jamaica en naar Suriname gingen, is het dus een paar weken doen ze de overtocht. En eigenlijk is het, dus de Niassa naar Suriname begint met heel woelige zeeweers. Iedereen wordt zeeziek. Dat gebeurt bij de Jamaica ook. Er gaan 3 verschillende vaarten naar Jamaica.
1: Mm-hmm.
0: En een paar daarvan gaan ook door heftig weer.
1: Ja.
0: Maar wat er ook gebeurt is, het is het eerste moment na al dat plotten, plannen, onzekerheid. Waar moeten we nu heen? Waar slapen? Waar vinden we eten? Dat wegvalt. Er is eten. Ze hebben een slaapplek. Soms is die wat, klungelig in elkaar gezet. Ze hebben ook wel extra bedden gemaakt aan boord van die schepen. Maar de zorgen vallen weg. En ze gaan aan boord van wat schepen die eigenlijk bedoeld waren voor toerisme.
1: Ja.
0: Dus in veel gevallen, vooral als ze in niet de allerlaagste klasse varen, was er ook best veel luxe. Dus er is een muzikaal programma bij het diner. Er zijn meerdere gerechten aan boord. En dat is natuurlijk, als je vanuit de oorlog komt, heel bevreemdend.
1: Ja, ja. Wauw. En dus nu hebben we over verschillende verhalen te maken. Dus van verschillende mensen die verschillende vlucht hebben meegemaakt. Hoe heb jij als historicus, hoe hou je dit, hoe maak je één verhaal van? Van al deze verhalen, van al deze verschillende nuances in het verhaal. De ene gaat, de ene vertrekt voor die reden, de ene komt aan voor andere reden. Hoe maak je één verhaal van al deze verhalen?
0: Dit is de vraag geweest waar ik jaren mee heb geworsteld. Ik heb natuurlijk, ik begon met het idee, ik ga iedereens verhaal vertellen.
1: Ja.
0: Ik voelde ook een best wel grote verantwoordelijkheid om dat te doen. Want ja, niemand had het onderzocht, daar was ik dan eindelijk.
1: Mm-hmm.
0: En toen was het aan mij om het ook te doen.
1: Ja.
0: En uiteindelijk heb ik geprobeerd. Dus ik had iets bedacht, namelijk lokaliteiten. Dus iedereen zou door bepaalde fases van vluchten gaan. Eerst in de haven, dan aan boord van het schip, dan in het kamp. Want ze worden ook nog geïnterneerd, daar komen we misschien zo.
1: Mm-hmm.
0: En daarna zouden ze naar onderweg gaan naar een nieuw thuis. Maar ja, zoals heel veel dingen die je bedenkt in een mooi schema, past de geschiedenis toch niet goed. Dus het is allemaal nog best veranderd. Maar ik heb wel het schip en het kamp behouden als twee losse hoofdstukken. En wat er dan gebeurt als je die verhalen naast elkaar zet, iedereen zit aan boord van een schip. Dat er ook opvalt waar het anders is, waar is hetzelfde. En hoe kan je het vergelijken? En dat geeft een soort ruimte om in te zoomen op verschillen, op overeenkomsten. En wat ik stelselmatig heb gedaan, is niemand anonimiseren. Dus eigenlijk wat je hoort te doen voor een goed leesbaar boek is een paar hoofdfiguren,
1: ja,
0: die je volgt.
1: Ja.
0: Maar de aard van mijn bronmateriaal was gewoon dat er zoveel verhalen te vertellen waren, maar soms maar op één moment in die geschiedenis. Dus er zijn bijvoorbeeld drie vrouwen die alleen vanuit Amsterdam vertrekken in augustus 42. Die gaan komen aan boord van de Niassa. En die gaan uiteindelijk terug naar Engeland. Dus moet je voorstellen dat je als drie vrouwen alleen die hele vlucht gemaakt hebt. En dat je dan alles op alles zet. Want je zegt, ik wil vechten tegen die Duitsers of tegen,
1: ja,
0: de bezetter.
1: Ja.
0: Maar van deze vrouwen bijvoorbeeld had ik maar heel weinig bronmateriaal.
1: Mm.
0: Ik raakte ze een beetje kwijt na de oorlog. Er was sowieso, ik heb geen dagboeken, geen interviews kunnen vinden. Maar ja, ik dacht, ik ga ze niet anonimiseren nu ik het eindelijk heb ontdekt. Dus wat ik in mijn proefschrift heb gedaan en wat ik nu dus ook in mijn boek, ik ben het nu aan het omschrijven of herschrijven, eigenlijk helemaal opnieuw aan het schrijven, naar een Nederlands boek wat uitkomt bij Querido. En ook daar zullen toch heel veel kleine verhalen als het bronmateriaal daar aanleiding toe geeft in blijven bestaan.
1: Ja, ja. Dus dan neem je dat gewoon als gemis.
0: Ja, ja, en ik probeer dan dus door middel van achterin wat biografietjes op te nemen, het toch leesbaar te houden. En ik denk dat het bij proefschrift, zeker voor een proefschrift, best wel goed gelukt is. En nu probeer ik datzelfde dus in het Nederlands.
1: Ja, ja, mooi. En mensen kwamen aan op de verschillende plekken. Je zei bijvoorbeeld dat de gouverneur Wouters hun niet wil ontvangen.
0: Wouters, ja.
1: Wouters op Curaçao wel ze niet ontvangen. Maar hoe werden ze ontvangen? Want ze werden op verschillende plekken geweigerd. Maar uiteindelijk kwamen ze ergens aan. Wat, ja, was die ontvangst?
0: En dat is ook weer natuurlijk per plek wat anders. Maar wat overal hetzelfde is, is dat ze geïnterneerd werden.
1: Mm-hmm.
0: Wat eigenlijk natuurlijk voor heel veel een grote shock was. Want het waren Nederlanders op het laatste stukje vrij Nederlands grondgebied. Want inmiddels was natuurlijk Nederland bezet, Indonesië bezet. En hier wapperde de drie kleuren, zoals ze dat omschrijven, de Nederlandse vlag. Dus zij werden geïnterneerd op alle plekken. En het verschilt heel erg hoe die ervaring was. Bijvoorbeeld in Jamaica, mm-hmm, werden ze in het Gibraltar-kamp gestopt. Wat eigenlijk was aangelegd voor Gibraltar en mensen van Gibraltar en Malta. En daar waren de faciliteiten iets beter. Ze hadden ze barakken, eigen kamers, gezinnen bij elkaar. Ze mochten daar met een stempelboekje wel naar buiten. Mochten ze naar een hotel of naar Kingston. Voor een dagje, voor een middagje, om, ja, om buiten het kamp te komen. Die,
1: ja,
0: mensen in Curaçao, die hadden het veel minder makkelijk, want die werden gesplitst. Dus mannen en vrouwen en kinderen werden gescheiden, echt op, ja, verschillende locaties. En de faciliteiten waren minder goed. Ze moesten zich elke dag melden, ze mochten er niet af. Mochten geen radio, ze hadden geen toegang tot hun eigen geld. Allemaal natuurlijk met als doel zorgen dat ze weer vertrekken.
1: Ja.
0: En in Suriname worden ze opgevangen in een oud Chinees clubhuis. In het oude Chinese clubhuis. Wat omgedoopt wordt tot het tehuis voor oorlogsvluchtelingen. En daar zijn de slaapzalen. En weer mannen en vrouwen gescheiden, maar dus wel op één terrein. En in het begin waren de restricties daar best sterk, maar dat verzwakt wel best snel, na een paar weken al. Dus dan mogen ze ook naar buiten, mogen ze de stad in. En leggen ze zo contacten met vooral de Joodse gemeenschap in Suriname, die daar natuurlijk ook al eeuwen is.
1: Ja, ja, ja, precies. Maar dat had je dus ook op Curaçao al.
0: Ja, ja. Absoluut. Ja.
1: Ja. Maar die kwamen niet samen uiteindelijk.
0: Nou ja, omdat dus die in ieder geval in het begin, het eerste jaar, mogen ze zoveel minder, dat wel de Joodse gemeenschap op Curaçao is heel betrokken bij hun lot. Dus ze worden de hele tijd bezocht en daar gaat ook een rabbijn heen. En er is wel echt betrokkenheid, maar omdat ze dus niet makkelijk dat kamp kunnen verlaten, komt het niet echt van de grond. En uiteindelijk, als dat dus een beetje versoepelt, dan gebeurt het wel. En daar speelt natuurlijk ook weer taal mee. Dus daar komen verschillende nationaliteiten samen. Terwijl in Suriname zijn het Nederlands sprekende vluchtelingen.
1: Ja, ja. En wat deed dit met de mensen? Dus je hebt de verschillende situatie. Hoe zien we dat de mensen hiervan uitkwamen, om even zo te zeggen?
0: Ja, dus wat ik echt over de hele linie zag, was het schrikbeeld van de prikkeldraad. Dus dat kwam eigenlijk op alle plekken terug. En een van de mensen die ik heb geïnterviewd zei ook, ja, we dachten eigenlijk dat we nou juist dit achter ons hadden gelaten in Europa. Het kamp prikkeldraad.
1: Ja. Ja.
0: Maar nou ja, ze hebben natuurlijk maar gewoon te dealen met de situatie die zich voordoet. Dus uiteindelijk komen ze er zeker in Jamaica ook wel achter dat het enigszins meevalt. En eigenlijk wat je ziet, meteen met het moment dat ze geïnterneerd worden, begint het, hoe komen we eruit? Waar gaan we nu weer heen? Hoe bouwen we iets op? Hoe krijgen we inkomen? Want werk is ook een soort rode draad. Dus in Jamaica mogen ze niet werken op het eiland, niet wonen op het eiland, buiten het kamp.
1: Mm-hmm.
0: Wederom met een soort beeld van, dan blijven ze niet.
1: Ja.
0: En ook, er is een soort al oude koloniale angst voor vermenging. Stel je voor dat ze met de lokale bevolking in aanraking komen en wat daar allemaal dan niet van kan komen. En wat ze dan doen is dus in het kamp maar werken, omdat is dan de enige plek die overblijft. Dus je verder nergens mag werken. Dus ze gaan in de kantine werken. Er zijn jonge mannen die een sapservice opzetten in het kamp. Dus bananen, sinaasappels persen en het aan de deur langs brengen. Er zijn mensen die schooluniformen naaien. Van alles gebeurt er om toch maar weer ook bezig te blijven. Want vooral die volwassenen, er viel het heel zwaar. Eigenlijk kinderen passen zich veel makkelijker aan. In elk kamp wordt een klein schooltje opgericht, vooral voor de kleine kinderen. Die krijgen les vaak van de vluchtelingen. Dus die geven dan, is er bijvoorbeeld in Suriname is er één mevrouw van Westen, die alle vakken geeft. En mensen die ik interviewde waren daar natuurlijk heel druk mee. Want die hebben dat zelf ervaren. Dus die zeggen dan tegen mij, mevrouw van Westen. Zo heel netjes in een Engels interview. Dat komt dan opeens boven.
1: Ja, ja.
0: En dus die kinderen, daar gaat het relatief makkelijker, sneller goed mee. En die volwassenen hebben eigenlijk gewoon ook iets nodig om handen om te doen.
1: Ja.
0: En wat ik ook echt realiseerde gaandeweg is, als je niet weet hoe lang iets duurt, voelt het natuurlijk heel anders dan als je weet, oh, maar over 2 maanden ben ik op vrije voeten. Ja. Dus ik las, er is 1 man in het kamp in Jamaica en hij schrijft elke dag, wat er ook gebeurt, schrijft hij. Soms schrijft hij alleen hagedissen, zware regen, of hoofdpijn, last van mijn nek. Soms een heel verhaal. En door dat hele dagboek, pagina voor pagina, gewoon dag voor dag te lezen, ervaar je hoe lang iets duurt als je niet weet hoe lang het zal gaan duren.
1: Ja.
0: Want hij denkt, ik zit hier voor the duration of the war. Dat was een soort gevleugelde uitspraak voor de duur van de oorlog.
1: Ja.
0: Maar ja, hoe lang duurt die oorlog als het 42 is, 43 wordt? Zij volgde heel nauwgezet de grenzen en de linies waar de oorlog over afspeelde. Maar ja, wat zegt dat nou eigenlijk over zijn situatie in Jamaica aan de andere kant van de wereld?
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat ook echt iets is waar we altijd voor moeten waken als historici. Dat je niet invult van, oh, maar het duurde maar zo lang. Mm-hmm. Als je niet weet dat het zo lang gaat duren, is dat een hele andere ervaring.
1: Ja, precies. Die met die hindsight perspectief, dat we al weten van het duurde zo lang. Maar als je erin zit, dan weet je niet hoe lang dat duurt, inderdaad. Maar je zei iets interessant net, van dan, je zei, dan blijven ze niet als ze niet werken, als ze niet in de samenleving mengen. Maar dat is bijna net hetzelfde wat we nu ook doen. Als we naar de AZC kijken, mensen hebben geen toegang tot werk. Of dat ze
0: kunnen mengen in de samenleving. Zo'n zingeving ook. Als je mag werken, dan kom je in aanraking, leer je de taal. Verdien je, al is het maar weinig. Geld is toch ook dat je zelf verdient. Geeft waarde en een plek in de maatschappij. Er staan natuurlijk ontzettend veel mensen te springen om te werken in AZT's.
1: Ja.
0: En het is precies hetzelfde als deze vluchtelingen. Die zoeken maar naar manieren om daar dat te kunnen gaan doen. Dus bijvoorbeeld in alle drie de plekken van aankomst, dus Curaçao, Suriname en Jamaica, zie ik dat die vluchtelingen zelf leer gaan bewerken.
1: Ja.
0: Gewoon met dingen die ze hebben. Weet je, vorken, messen, wat er voorhanden is. Maken ze etuietjes of een riem. Allemaal maar om te bedenken, waar gaan we ons dag mee vullen? We zitten hier nu toch.
1: Ja. En wat zijn nog meer dingen die we op deze manier van onze geschiedenis missen? Dus dat we dingen missen die we al 100, 200 jaar geleden hebben gedaan, die we nu nog doen, nog steeds doen of herhalen. Wat zijn er nog meer dingen die we misgrijpen in het beleid? Of?
0: Grote vraag. Ik denk wat het belangrijkste is, spreek met elkaar, leer elkaar kennen. Want dat gebeurt ook met die vluchtelingen. Als ze dan eenmaal die interneringssituatie mogen verlaten en ze gaan de samenleving in, dan maken ze vriendschappen. Er zijn vluchtelingen die gaan bij Surinaams-Joodse gezinnen inwonen. Die wonen een jaar samen alsof het één gezin is. Gaan samen op republiek, dat zegt de Surinaamse luisteraars misschien wel wat, op vakantie. Ik wil niet de Surinaamse bevolking aanwrijven dat ze nou heel bang waren voor de vluchteling. Ik denk dat we misschien tegenwoordig banger zijn. Maar op het moment dat die ontmoeting plaatsvindt, verandert er iets in hoe je elkaar ziet.
1: Ja, mooi. Mooi, we gaan naar een nummer luisteren. En die heb jij meegenomen. En dat is van Iselin Kalisse, van haar laatste tentoonstelling. Of van haar laatste voorstelling. Rum en Coca-Cola. Waarom heb jij dit nummer gekozen?
0: Nou, het is dus tijdens de Tweede Wereldoorlog komen de Amerikanen in Suriname. En Cynthia McLeod zegt altijd, die kwamen heus niet om ons te beschermen, maar om de bauxiet te beschermen. Bauxiet is het materiaal waar je aluminium mee maakt. En Suriname was de grootste exporteur daarvan. En eigenlijk is het dus zo, zonder Suriname geen overwinning. En dat is, misschien langzaamaan steeds iets bekender. Mm-hmm. Dus hoe belangrijk Suriname was voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar nog steeds niet echt bekend. Maar met die Amerikanen kwam natuurlijk heel veel mee. Kauwgum, Coca-Cola. Het was een soort, werd een booming stad, Paramaribo.
1: Ja. Nou, dan gaan we luisteren. Rum en Coca-Cola.

0: DJ Felicia.
1: Ethelien Kalister met rum en Coca-Cola. En wij zitten hier in de Nacht van Caribisch Netwerk samen met historicus en onderzoeker Rosa. En we hebben met jou gesproken over de reis die Joodse Tweede Oorlog vluchtelingen hebben gemaakt om naar het Caribisch gebied te gaan. Om daar naartoe te vluchten. En we hebben gesproken over dat de reis niet zo bepaald was. Dat ze van A naar B zijn gegaan, maar dat ze heel veel onderweg zijn tegengekomen. En aan het begin had je ook verteld dat je hierdoor bent gaan onderzoeken, omdat er vrijwel geen literatuur beschikbaar was om jouw scriptie hierop te baseren. Hoe ben jij dan te werk gegaan om dan wel onderzoek hierin te doen en om wel een goed literatuur hierop te bouwen?
2: Ja, er is wel wat literatuur. Ik ben natuurlijk tegengekomen in Tweede Wereldoorlog in de West. Van Lisbeth van der Horst. En dat is eigenlijk een catalogus bij een tentoonstelling die uit mijn hoofd in 2010 was. Ik ben er niet geweest. Toen was ik er nog niet. Had ik het onderwerp zelf nog niet gevonden.
1: Ja.
2: Maar daar stond dit dus in. Dus het hier en daar zijn er wel sporen te vinden. Zeker als je eenmaal weet dat het gebeurd is. En ik heb dus, wat ik vertelde, in het Nationaal Archief in Den Haag onderzoek gedaan. In het Nationaal Archief in Suriname. In het Joods Archief in Suriname, dus bij de synagoge. En zo de hele tijd stukjes bij elkaar gepuzzeld. En toen ik eenmaal een proefschrift ging schrijven, ben ik ook in Jamaica geweest. Ook in het Nationaal Archief, in het Joods Archief. Curaçao natuurlijk. En eigenlijk vaak voordat ik ging, zeiden mensen, maar er is niks. Of er zijn geen stukken van. En dan ga je en dan blijkt dat er absoluut wel te zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik heb elke keer dat ik archiefonderzoek deed in de Cariben geleerd hoe belangrijk het is om dat te doen. En daar komt ook nog bij dat er iets is wat minder eenduidig uit te leggen is. En wat ook vooral voor beursverstrekkers soms moeilijk is om te begrijpen, is dat het heel belangrijk is om de plek te zien. Dus dat je de plek waar dat interneringskamp was, ziet. Dat je ziet hoe de bergen daar eigenlijk beginnen. Wat voor soort gebied het is. Bijvoorbeeld in Jamaica is waar het interneringskamp was, is nu de campus van de universiteit.
1: Mm-hmm.
2: En ik liep dus over die campus. En ik wist wel dat er sommige gebouwen nog stonden uit die tijd, die nu worden gebruikt om bijvoorbeeld examens in af te nemen.
1: Mm-hmm.
2: En nou zeggen ze wel dat zijn de gebouwen, maar ik verwacht toch, gezien het klimaat, dat dat inmiddels wel andere planken zijn. Maar in principe zijn het dezelfde gebouwen.
1: Ja.
2: Of ze zijn heel goed ondergeschilderd elke keer. Maar waar ik helemaal niet op voorbereid was, was dat bijvoorbeeld de cementen wasbakken nog steeds daar op die kampen staan. Die zijn ooit neergezet voor vluchtelingen die dus in dat kamp kwamen. Ook Poolse vluchtelingen, Italiaanse vluchtelingen. En die staan nu eigenlijk als een soort grote onhandige blokken midden in de weg. Want niemand gaat natuurlijk daar meer. Het waren echt van die ouderwetse wasbakken waar je ze op kon schrobben.
1: Ja.
2: Waar de vluchtelingen de was deden. En die staan er nog steeds. Want ja, het is heel zwaar om dat te verplaatsen. Dus toen dacht ik wel weer, ja, dit kan je niet van tevoren uitleggen dat je dit nodig hebt om dit te zien.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is

0: heel belangrijk.
1: Ja, ja, ja. En wat zag je nog meer op zulke plekken? Wat zag je voor je die overeenkomt met de verhalen die je had?
0: Ja, dus de bijvoorbeeld de synagoge vond ik ook zo'n moment. Dat je denkt, dit is exact dezelfde gebouwen als die vluchtelingen toen betraden. Met name in Suriname is er best wel veel discussie ook over de riten. Dus de manier waarop de gebeden plaatsvinden tussen de vluchtelingen en de Surinaamse Joden.
1: Mm-hmm.
0: Daar zit absoluut een ondertoon in van de Surinaamse kant. Van heb je weer de Europeanen die het beter weten? En tegelijkertijd voor de vluchtelingen is het heel belangrijk dat ze het herkennen. Omdat ze veel hebben meegemaakt en die gebeden al horen sinds hun jeugd. Dus ik kende dat hele debat. Dat zijn wel 100 brieven. En toen zag ik dat gebouw en dan denk je toch, hier gaat het over. Dus dat soort dingen zijn heel belangrijk, denk ik. En ik kreeg ook bijvoorbeeld in Paramaribo pas toen ik daar was, voor het eerst een soort besef van waar ze dan wonen en hoe dicht ze allemaal bij de synagoge in de buurt gaan wonen als ze dus het kamp uitkomen. Weet je, op de Spanhoek denk je, oh, dat is hier. Of de Gravenstraat, oh, dat is hier. En dat kan je natuurlijk wel op Google Maps zien. En misschien dat er andere mensen zijn die dat heel goed kunnen begrijpen. Maar ik had dat pas toen ik daar rondliep gedacht, oh, dit is echt loopafstand.
1: Ja, ja. Ja, ja, interessant. En dus je hebt mensen kunnen spreken. Je zei, je hebt mensen die nog toen kinderen waren en toen jij ze sprak, waren ze nog op een latere leeftijd in hun leven. Wat zijn die persoonlijke verhalen die jou zijn bijgebleven van die mensen?
0: Heel veel. Ik heb uiteindelijk dus bijna wel 15 ooggetuigen gevonden van de vlucht. Ik zal beginnen bij de ontvangst, want die was al heel uiteenlopend. Dus er waren echt mensen die dachten van, maar kom jij nou voor mijn verhaal? Ik heb helemaal niks meegemaakt. En ik moest vaak reizen. Ze woonden vaak in Amerika. En ik heb tijdens mijn proefschrift daar bijna een jaar kunnen zitten. Dus ik kon vanuit daar die reis maken.
1: Ja.
0: Maar nog steeds was het toch vaak of uren rijden, of uren in de trein, of zelfs vliegen. Sommigen hadden echt zoiets van, maar weet je wel zeker, ik weet niks, ik heb niks. Blijf maar liever thuis.
1: Mm-hmm.
0: Ik er natuurlijk heen. En dan bleek er heel veel te zijn. En ook, ik zorgde altijd dat ik dan nog een keer kon terugkomen. Want je roert ook best wel wat. Hè. In een geschiedenis die 70 jaar geleden plaats heeft gevonden, waren mensen die het nooit aan hun eigen kinderen zo hadden verteld.
1: Ja.
0: En er waren ook mensen, ik geloof alleen maar mannen, die zeiden van, daar is de wetenschap eindelijk. Na al die tijd hebben jullie eindelijk ontdekt dat wij ook bestaan en een geschiedenis hebben. Ja. En een heel klein aantal daarvan dacht dan weer, maar is dit de wetenschap, deze jonge vrouw? Waar is de hoogleraar? Kom jij mij interviewen?
1: Ja, ja.
0: En dan dachten ze soms dat ik het voorgesprek zou doen. Maar ik was natuurlijk met mezelf en alleen. dat was alles wat er was. Maar dat hielp eigenlijk uiteindelijk vaak in mijn voordeel. Omdat ze dan aan mij alles gingen uitleggen. Ze dacht, zij begrijpt het toch nog niet helemaal. En dat is eigenlijk in een interview juist heel fijn. Dat iemand vanuit zijn eigen perspectief gaat uitleggen wat er allemaal gebeurd is.
1: Ja.
0: En wat mij is bijgebleven is eigenlijk gewoon hoe dat opgroeien in de Cariben deze gezinnen heeft gevormd. Dus er zijn ook heel veel van die gezinnen zijn eigenlijk tot op de dag van vandaag verspreid geraakt over verschillende continenten.
1: Ja.
0: Er zijn vluchtelingen die in eerste instantie teruggingen, dus naar Europa, naar Den Haag, waar ze woonden. Na de oorlog dus, na de internering. En dan in 45 of 46 gaan ze terug. En dan blijkt dat alles wat zij kende vernietigd was. Dus alle Joodse winkels waren niet meer, hun hele kring, hun familie.
1: Ja.
0: En dan gaan ze weer weg. Of naar Amerika, of naar Israël later, of terug naar de Cariben. Er zijn ook mensen die eerst een aantal jaar teruggaan en dan denken, die Koude Oorlog, ik herken dit, mij niet gezien, ik ga alvast.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn ook gezinnen die sowieso niet meer teruggaan naar Europa. Dus die gaan naar Amerika en blijven daar. Er zijn ook gezinnen die blijven in de Cariben. Voor de liefde, voor werk. Soms ook minder positieve. Dus bijvoorbeeld, er is een gezin waarvan ik een zoon geïnterviewd heb. En uiteindelijk denk ik toch dat zijn ouders voornamelijk op Curaçao bleven. Uit een soort van, we hebben nu al zo vaak opnieuw ons leven opgebouwd. Die waren eerst vanuit Duitsland naar Nederland. Toen, die hele vlucht natuurlijk. Aangekomen in Suriname. Toen naar Curaçao gegaan. Omdat ze dachten dat het daar en joodser was en minder, jungly, zoals ze dus minder, iets beschaafder ook.
1: Mm-hmm.
0: En beschaafdere Joodse gemeenschap. Dat waren allemaal vooroordelen waar ze eigenlijk helemaal geen nou ja, geen basis voor hadden. En dan zijn ze daar en dan blijven ze eigenlijk ook half, zeker voor zijn vader, half in afwachting van de volgende aanleiding om te moeten vertrekken. Dus hij blijft tot in de jaren 60, 70 landen in de buurt bezoeken om te kijken, hoe is het gelegen? Wat is de valuta? Kan ik hier een bankrekening openen? Hmm. Dus er zijn ook echt zwaar getraumatiseerde mensen uit deze vlucht gekomen.
1: Ja.
0: Hoewel hij dat woord nooit zou hebben gebruikt, denk ik zelf.
1: Ja. Maar die zien het gewoon als, dit is hoe ik leven nu voort gaat zetten voor altijd.
0: Ja, ja, en ik denk ook echt wel voor zijn moeder. Die had een sociale kring, die hield eigenlijk heel erg van het Curaçaose leven. Dus zij bloeit wel op daar.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is altijd een mengeling, hè, van we hebben hier nu een winkel. Mensen kennen onze naam. Dus het is niet één ding. Het is altijd een soort gemengde overwegingen. Die natuurlijk nu nog steeds heel veel mensen hebben die in het Koninkrijk heen en weer reizen. Mm. Maar mij is wel echt ook bijgebleven hoe groot het effect van deze vlucht was en bleef zijn.
1: Ja, dat is wel interessant om te luisteren hoe je dat vertelt. Dat mensen steeds anders mee omgaan. En vooral wat je zegt, dat mensen nog steeds op zoek blijven naar een goede plek.
0: Ja, ja, en dus ook een veilige plek. Deze man die waar ik over sprak, die denkt ook steeds, als het nou eens uitbreekt, dan zitten we hier op dat eiland. Is dat nou juist voordelig? Je kan altijd de andere kant eraf. Of is het juist heel nadelig, voor je het weet zijn we omsingeld. Er waren natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog veel Duitse onderzeeërs in het gebied.
1: Ja.
0: Maar vooral dat mechanisme gewoon in de jaren 50 en 60 doorgaat, vind ik tekenend voor wat die vlucht heeft betekend voor deze man.
1: Ja, ja. En eerder had je ook verteld over de verantwoordelijkheid om dit verhaal te vertellen. En je zei ook dat je koos om niemand te anonimiseren. Waarom koos je om iemand juist bij de naam te noemen?
0: Ja, ik vind het dus heel belangrijk dat als er dan een keer iemand kijkt naar deze vluchtelingen, na al die tijd dan, dat als ik dat verhaal dan eindelijk boven tafel heb, dat ik ze dan niet weer zo terugplaats in een voetnoot. Er is natuurlijk binnen de Holocaustgeschiedenis en Tweede Wereldoorlog geschiedschrijving een hele grote beweging van noemde namen. En je hebt al die struikelblokjes op de stenen op straat. Die elke keer dat je ze ziet, ik woon in Amsterdam, dus dat is heel vaak, dat je toch even denkt, oh, hier woonde een mens.
1: Mm-hmm.
0: En met een naam en een geboortedatum en een sterfdatum.
1: Ja.
0: En ik denk dat voor mij, het is misschien overdreven hoor, misschien dat er later heel veel historici naar deze geschiedenis gaan kijken. Maar ik had heel erg zeker in het begin van mijn proefzicht heel erg het gevoel van, oh, ik kijk nu met de zaklamp de geschiedenis in. En als ik hem even wegschijn, dan valt er iemand uit.
1: Mm.
0: En dat was ook moeilijk, want sommige mensen die ik heb geïnterviewd vertelden mij niet veel nieuws. Of die waren te jong eigenlijk om dingen te herinneren. Dus die staan er wel in en die bedank ik natuurlijk. Maar die worden niet echt groot onderdeel van het verhaal.
1: Hmm.
0: Ze blijft altijd schipperen, maar ik voelde wel een grote verantwoordelijkheid om deze verhalen naar boven te halen.
1: Ja, ja. En je zegt, je kijkt met een zaklamp in de geschiedenis. Wat zijn de verhalen vandaag die we een licht zouden moeten schijnen om ze te behouden, die niet behouden worden?
0: Ik denk heel veel. Eigenlijk, ik denk dat er, we hebben natuurlijk een grote nadruk op wie er wel beschreven wordt. Wie er in de media, zoals ik nu aan het woord komen, wie aandacht krijgen. En nou ja, ik weet natuurlijk nu ook niet per se direct wie of welke groepen. Maar ik denk dat er aan zoveel mensen voorbij gegaan wordt. En bij uitstek aan migranten, vluchtelingen. Tweede generatie. En ik denk nog steeds dat daar binnen de universiteit eigenlijk weinig aandacht voor is.
1: Ja, ja. En je schrijft zo'n proefdruk. Een proefschrift, sorry. Dat mensen naar lezen. Maar wie zou er nou moeten lezen? Of voor wie is het?
0: Ja, proefschrift is eigenlijk een beetje een gek ding. Om te promoveren geef je zelf dus zo'n boekje uit. En dat is eigenlijk een hele kleine oplage. Is er geen uitgever bij betrokken, wordt niet uitgegeven. Dus wat je dan de logische stap in de academische carrière is dat je het dan bij een Amerikaanse of een Engelse uitgeverij uitbrengt en dat het dan in bibliotheken komt. Maar vaak zijn die boeken best duur.
1: Mm-hmm.
0: Dus die bereiken natuurlijk nog steeds niet echt een groot publiek. En ik heb wel mijn proefschrift aan iedereen die ik heb geïnterviewd en hun kinderen gegeven. En alle archieven in de Cariben waar ik geweest ben, heb ik het boek doen toekomen. Dus of zelf of via iemand die ik kende. Bijvoorbeeld Jamaica ben ik niet terug geweest, maar heb ik een doos heen gestuurd en heeft iemand voor mij verspreid.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk geen groot publiek. En ik hoop dus dat het boek wat bij Querido volgend jaar verschijnt, dat in ieder geval voor het Nederlandse taalgebied wel is. En ik moet zeggen, het was eerst best wennen om het in het Nederlands te doen, maar het geeft ook wel veel vrijheid, veel wendbaarheid, omdat het toch je eerste taal is. Ja. Dus ik hoop dat gaat gebeuren.
1: Ja, en waarom is het belangrijk voor iemand die niet te maken heeft met het Joodse geschiedenis of het Joodse verhaal, om zo'n verhaal juist te willen lezen of te moeten lezen?
0: Nou, ik denk dat het voor het Caribisch gebied ook heel belangrijk is, omdat ze dus eigenlijk een hele belangrijke rol spelen in deze geschiedenis. Vooral de bevolking. Mm-hmm. Dus eigenlijk de witte bovenlaag, het gouvernement, wil die vluchteling dus niet hebben. Maar bijvoorbeeld, er zijn al comité's voor oorlogsvluchtelingen op Curaçao en in Suriname voordat die mensen aan boord van een schip zitten. Dus er is heel veel bereidheid om te helpen. Wat wij daarna allemaal vergeten zijn.
1: Mm-hmm.
0: En algemener denk ik dat deze geschiedenis laat zien dat de Tweede Wereldoorlog echt een wereldoorlog was. Als je kijkt naar de verschillende kruisingen tussen koloniale geschiedenis en Tweede Wereldoorloggeschiedenis, die op heel veel plekken zich hebben afgespeeld. Dit is één voorbeeld daarvan. Zie je hoe werelds die Tweede Wereldoorlog is. Je kan niet in Europa blijven. Of Amerika en Europa. En nou ja, ik heb allemaal kleine zijprojectjes. Eén daarvan is bijvoorbeeld een Surinaamse schilder die geïnterneerd wordt in Duitsland. Ja. En daar een heel oeuvre schildert. Dat is weer zo'n voorbeeld. Dus hij schildert vooral zwarte medegevangenen. Weer zo'n voorbeeld van dat die geschiedenis elkaar blijft raken.
1: Ja, ja. Nou, we gaan het zo met jou verder over hebben. Na het journaal praten wij door met Rosa. Maar als jij nu luistert en je denkt, ik heb een vraag voor Rosa. Stuur je vraag in via de gratis NPO Luister-app of bel 0800 1121. Nu is het moment voor het journaal van 3 uur.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 3:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn er in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt, meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden en het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Buonanotte, good evening, goeienacht. Mijn naam is DJ Felicia en welkom bij het tweede uur van de nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals we in het Caribisch deel van ons congres zeggen, de avond van het Caribisch Netwerk.
0: DJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Inderdaad, bij mij in de studio is vannacht historicus en onderzoeker Rosa de Jong. Eerder spraken we over een vergeten hoofdstuk uit de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis van honderden voornamelijk Joodse vluchtelingen uit Nederland en België die via scheepsroutes terechtkwamen in Suriname, Curaçao en Jamaica. Het komende uur praten we verder over een onderzoek en Rosa heeft een oproep, dus blijf vooral luisteren. Maar zelf belt zij nooit naar de radio, maar misschien heb jij wel een brandende vraag voor Rosa. Je kan bellen naar 0811-21 of stuur je vraag in via de NPO Luister-app. Rosa, je zit er nog met ons.
4: Ja.
2: Ja, heel fijn. Toen je klaar was met je onderzoek, ben je teruggegaan naar Suriname. En daar heb je, ben je in de archieven weer gaan duiken. En niet voor onderzoek, maar wat ben je dan daar gaan doen eigenlijk?
4: Ja, dat klopt. Ja, vorig jaar april en mei ben ik teruggegaan naar Paramaribo. Ik had de kans, omdat mijn proefschrift op tijd klaar was, en dan ligt het dus bij de commissie. Dat duurt allemaal heel lang. We moeten allemaal geleerden het lezen en er een oordeel over vellen.
2: Mm-hmm.
4: En in die tijd dacht ik, wanneer heb je nou ooit wel een salaris, maar geen heel heftige taak of werk of invulling daarvan?
2: Ja.
4: Nooit meer. Dus ik wil hier iets bijzonders mee doen. En toen ben ik teruggegaan naar

0: Netwerk.
1: Inderdaad, bij mij in de studio is vannacht historicus en onderzoeker Rosa de Jong. Eerder spraken we over een vergeten hoofdstuk uit de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis van honderden voornamelijk Joodse vluchtelingen uit Nederland en België, die via scheepsroutes terechtkwamen in Suriname, Curaçao en Jamaica. Het komende uur praten we verder over een onderzoek. En Rosa heeft een oproep, dus blijf vooral luisteren. Maar zelf belt zij nooit naar de radio, maar misschien heb jij wel een brandende vraag voor Rosa. Je kan bellen naar 0800 1121 of stuur je vraag in via de NPO Luister-app. Rosa, je zit er nog met ons.
2: Ja.
1: Ja, heel fijn. Toen je klaar was met je onderzoek, ben je teruggegaan naar Suriname. En daar heb je, ben je in de archieven weer gaan duiken. En niet voor onderzoek, maar wat ben je dan daar gaan doen eigenlijk?
2: Ja, dat klopt. Ja, vorig jaar april en mei ben ik teruggegaan naar Paramaribo. Ik had de kans, omdat mijn proefschrift op tijd klaar was, en dan ligt het dus bij de commissie. Dat duurt allemaal heel lang. We moeten allemaal geleerden het lezen en er een oordeel over vellen.
1: Mm-hmm.
2: En in die tijd dacht ik, wanneer heb je nou ooit wel een salaris, maar geen heel heftige taak of werk of invulling daarvan?
1: Ja.
2: Nooit meer. Dus ik wil hier iets bijzonders mee doen. En toen ben ik teruggegaan naar het Neve Shalom archief, dus het synagogearchief in Suriname. En dat heb ik volledig gedigitaliseerd. En dat was best wel een groot project, want ik had maar 6 weken. En ik ben natuurlijk historicus, geen archivaris. En ik heb helemaal geen ervaring met het digitaliseren. Oh. Dus het was wel echt een spannend project. Maar ook wel heel een soort full circle moment. Omdat ik dus daar eigenlijk voor het eerst de vluchtelingen stemmen vond. En nu het proefschrift dan helemaal af was, wacht ik het ook daar af.
1: Ja. Ja, en wat was jouw motivatie om dat te gaan doen? Dat je dacht, ik ga nu daar naartoe en ik ga het archief digitaliseren.
2: Nou, eigenlijk verschillende redenen. Dus ten eerste vind ik het heel belangrijk om terug te geven aan de plekken waar je ook komt halen. En halen, het klinkt wel heel negatief, maar er zijn natuurlijk heel veel historici die carrières bouwen op bronnen in de koloniën, voormalige koloniën. En vaak komen we niet verder dan een voetnoot met een bedankje aan de archivaris. Of een bedankje in het slotwoord. Misschien geven we een lezing. Maar dat is het vaak wel. En ik begrijp dat heel goed. Want het is ook best wel moeilijk om te bedenken, wat kan ik nou bieden waar ook nog eens mensen daarop zitten te wachten.
1: Ja.
2: Dus ik had dit bedacht. En dit archief is dus nog steeds in handen van de Joodse gemeenschap. Zij hebben niet de middelen en al helemaal niet de mankracht of de tijd om dit te digitaliseren. Maar het is natuurlijk wel in een klein houten huisje in Paramaribo best gevoelig erfgoed.
1: Ja.
2: Dus ik vond het ook best wel spannend om het voor te stellen aan Lily Duim, die over het archief gaat. En ik ben naar haar toe gegaan. En zij dacht natuurlijk, Rosa heeft weer een nieuw onderwerp en gaat opnieuw onderzoek doen. Maar kwam met een heel andere vraag.
1: Ja.
2: En zij was eigenlijk heel blij dat ik dat wilde gaan doen. En toen moest er natuurlijk nog van alles georganiseerd worden. Want ik heb een dochter, een hele jonge dochter. En die ging mee. En mijn man ging mee. En mijn ouders gingen mee. Om weer op dat kind te passen. Dus het was op een gegeven moment een hele multigenerationele trektocht. Voor mijn ouders ook de eerste keer in Suriname. Dus het was best wel, het werd best wel groot. Mijn kleine idee van laat ik dit gaan doen.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is ons gelukt. En we kregen ook hulp vanuit de Joodse gemeenschap in Suriname. Dus er kwam iemand helpen met scannen. Dat was wel heel erg nodig. Want we hadden 2 scanpunten zelf gemaakt. Dus in dat kantoortje om alles te fotograferen.
1: Ja.
2: Maar anders hadden we het niet gered.
1: Ja, ja, dus 6 weken lang documenten scannen, archief scannen. Maar waarom is digitaliseren van archief zo belangrijk?
2: Nou, dat is een ander argument wat ik alweer vergeten was. Ik begon met het eerste argument, maar het tweede argument, goed dat je ernaar vraagt, is dat nu, dus archieven zijn al plekken van macht. Wie ze opschrijft, wie ze bewaart, hoe ze bewaard worden, wie ze toegankelijk maakt. Dus er zijn heel veel lagen in een archief van macht. Continu opnieuw is er iemand met macht die besluit welke verhalen bewaren we, welke niet. En hoe beschikbaar maken we ze. En nu met digitaliseren komt daar een hele sterke grote laag bij. Dus eigenlijk is het digitaliseren een soort gigantische echo van die machtsstructuren.

0: En nou ja, dat heeft met geld te maken. Dus bijvoorbeeld in Nederland is er veel meer geld om te digitaliseren. Maar ook met wie kan erbij? Waar liggen de stukken? Worden ze belangrijk genoeg gevonden om gedigitaliseerd te worden? Mm-hmm. En in mijn geval, de bronnen die ik gedigitaliseerd heb, zijn nog steeds in handen van de Joodse gemeenschap. Dus je moet nog steeds daarheen of in ieder geval daar contact maken. Om ze te, dus ze houden het in eigen handen. En heel veel Nederlandse financiering is wel geïnteresseerd in digitaliseren. En kan je dus ook wel geld voor aanvragen. Maar die willen dan wel vaak een kopie.
1: Ja.
0: En zo, ja, zo werkt het niet, zou ik willen zeggen. Maar dat is dus eigenlijk hoe het wel werkt. Totdat je iemand hebt die er zelf heen gaat en het gaat doen. En ik denk dat het heel belangrijk is, om na te denken over de macht van het digitaliseren. Want daarmee wordt natuurlijk bepaald bronmateriaal beschikbaar. Uiteindelijk werken historici altijd met het materiaal dat er is. Natuurlijk kan je tegen de draad inlezen. Natuurlijk kan je kijken naar waar de stiltes zijn in een document. Maar we werken allemaal met documenten.
1: Ja.
0: Dus wat er gedigitaliseerd wordt, heeft een heel groot effect op wat er later verteld kan worden.
1: Ja, ja. Vond je het moeilijk om niet alles zelf te willen lezen tijdens dat je bezig was?
0: Heel moeilijk. Ik had een gouden regel, we lezen niet, we scannen. Die ik ook heel vaak heb herhaald. Het is niet helemaal gelukt. Hier en daar denk je toch af en toe echt.
1: Ja.
0: En ik heb ook wel stiekem toch een klein mapje met, nou, als ik nou nog eens tijd heb, kan ik dit of dat nog wel eens uitzoeken. Hoe zit dit, hoe zit dat?
1: Ja.
0: Maar in principe was het echt de bedoeling. En we hadden dus 17 meter, maar het is niet zo'n lineair proces. Dus hoe kwetsbaarder een bepaald document is, hoe voorzichtiger het omslaan moet gebeuren. Dus het is niet zo dat je denkt, oké, nou, deze eerste 3 meter gingen zo snel.
1: Oh, boom,
0: dan kunnen we gaan uitrekenen hoe lang het duurt. Dat het heel erg afhangt. Bijvoorbeeld brieven in enveloppen kosten heel veel tijd. Moet je die hele envelop fotograferen, dan moet je het eruit halen, uitvouwen, fotograferen, opnieuw opvouwen, terug erin. Dat is natuurlijk veel meer tijd dan een logboek waar je gewoon een pagina omslaat, volgende. Pagina omslaat, volgende.
1: Ja.
0: Dus het was eigenlijk tot de laatste week spannend of we het gingen redden. En toen bleek ook nog op zolder best wat materiaal te liggen waar we dus ook geen tijd meer hadden.
1: Oh, jammer.
0: Allemaal bonnetjes. En ik denk dat het ook, ik bedoel, ze hebben gewoon niet meer ruimte dan in dat kantoor waar Erco is, dan dat ze hebben. Dus daarom lag het op zolder. Maar ik zag meteen al, dat waren dus allemaal bonnetjes uit de oorlogsjaren. En dan kan je natuurlijk een heel netwerk van de stad maken. Ik zag als historicus natuurlijk meteen wat je ermee kan doen.
1: Ja.
0: Maar wie weet, ooit in de toekomst.
1: Ja, ik hoop het voor je. En waarom zijn archieven zo belangrijk voor jou als historicus? Wat, zoals je nu zegt, van je ziet een netwerk voor je. Maar wat zijn dingen die voor een normale mens die naar archief gaat en ziet 200 dozen, die denkt van, ja, wat heb ik hiermee? Maar wat zie jij dan als jij zo'n archief inloopt?
0: Ja, ik denk dus wat ik net zei, dat het bronmateriaal is van de verhalen die we kunnen vertellen over het verleden. En dat klinkt vrij abstract, maar ook over alle mensen in het verleden. Dus om de geschiedenis te vertellen, heb je die bronnen nodig. Maar ik zie dus, als ik 10 dozen zie, gigantisch veel verhalen. En met name dus vind ik het interessant om de verhalen te vertellen die vaak niet verteld worden. Ik kan me soms ook bijna niet voorstellen dat niet iedereen die in het Nationaal Archief zou zitten zou denken, goh, dit is nou eens heel interessant.
1: Ja.
0: En ik denk dat digitalisering daar ook echt bij helpt, dat meer mensen in aanraking komen met oude stukken.
1: Ja, ja, ja. We hebben een vraag die binnen is gekomen van Hans en die vraagt hoe lang je dit werk al doet als historicus.
0: Nou, ik ben dus net in november gepromoveerd.
1: Ja.
0: Dus ik ben begonnen met het schrijven van de proefschrift in 2019.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is een beetje de lengte van mijn professionele carrière. En daarvoor heb ik gestudeerd. En nu ben ik dus postdoc in Utrecht.
1: Ja, ja. En dan is een vervolgvraag van als je dit werk niet gedaan zou hebben, wat zou je dan wel hebben gedaan?
0: Oh, goeie vraag. Nou, voordat ik ging studeren dacht ik altijd dat ik arts zou worden. Dus ik heb een beta VWO gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En toen was dat eenmaal met wat hobbeltjes op het eind klaar. En toen dacht ik, maar ik wil helemaal niet in een ziekenhuis zijn. En toen ben ik eens filosofie gaan studeren. Dus ik had denk ik heel lang nog wel het filosofie als doel, filosoof worden. Maar toen ben ik gegrepen door de geschiedenis en daar ben ik gebleven.
1: Ja, ja. Dankjewel Hans voor je vraag. En als jij nog een brandende vraag hebt voor Rosa, stuur die in via de NPO Luister app of je kan bellen 0800 1121. Rosa, je gaat nog meer onderzoek doen. En zoals we eerder hadden genoemd, je hebt een oproep voor alle luisteraars hier voor Radio 1. Vertel ons een beetje, wat ga je in Suriname doen voor je onderzoek?
0: Ja, ik zal beginnen bij het begin. Dus ik ben nu postdoc in Utrecht bij een heel groot project. Dat is eigenlijk een soort tegenovergestelde van een proefschrift wat je voornamelijk alleen doet. Het is een heel groot project over het decoloniseren van universitair erfgoed. Het zijn allemaal verschillende gebieden waarop we dat doen, als heel groot team. Dus campussen, musea. Ik zit dan op de botanische tuin.
1: Mm-hmm.
0: En hoe, dus in eerste instantie zouden we moeten decoloniseren, is de vraag. Ik denk dat die vraag wel, nou, niet een echte vraag, dat we daar wel redelijk allemaal over eens zijn dat zou moeten gebeuren.
1: Ja.
0: En dan hoe? Hoe gaan we dat doen? Hoe kan je dat überhaupt doen? Een botanische tuin is een plek waar mensen eigenlijk hele positieve gevoelens bij hebben. Een mooie wandeling, heel vreedzaam, rustig. Terwijl er een geschiedenis van veel geweld en onder ligt. Die ook niet altijd makkelijk is om te vertellen op die plekken.
1: Ja.
0: En toen heb ik voor deze baan heb ik iemand gevonden. Henry Charles Fouquet. Of Fokke, want in Nederland heet hij Fokke, maar in Suriname wordt hij Fouquet genoemd.
1: Mm-hmm.
0: F-O-C-K-E.
1: Mm-hmm.
0: Hij is geboren in 1802, dus ik ga een eeuw terug in de tijd. En hij werd opgeleid in Utrecht tot jurist. Hij promoveert daar ook. Hij is geboren in Suriname. Zijn moeder is een zwarte vrije vrouw. Zijn vader een witte planter, een plantagehouder. We zijn dus nu in de tijd van de slavernij.
1: Mm-hmm.
0: En dan is hij dus gepromoveerd, gaat hij in Utrecht, in Nederland, en dan gaat hij terug in 1834. En dan ontstaat er een soort waaier aan activiteiten die deze man onderneemt. Dus hij heeft gewoon een reguliere baan. Dus hij is op een gegeven moment de voorzitter van het Surinaams College van Kleine Zaken. Dat is dus alle kleine vergrijpen. En eerst heeft hij nog een werkt als advocaat. Hij zit niet stil. En ondertussen is hij ontzettend aan het zoeken naar, of nou ja, zoeken is misschien het juiste woord, maar verwondert hij zich over wat het Surinaams is. Hij houdt van het land, hij houdt van wat er om hem heen is. Dus hij schrijft daar ook over. Hij schrijft over Surinaamse muziek, Surinaamse poëzie. Maar hij is best breed, hij schrijft ook over rum en hout. En waar ik hem voor onderzoek is zijn interesse in botanie. Dus hij gaat op zoek naar de Surinaamse planten en bomen. Hij doet dat vanuit, nou ja, wel echt, hij is wetenschappelijk onderlegd. Hij correspondeert met veel wetenschappers. Hij legt een eigen herbarium aan. Dat is een collectie gedroogde planten. Mm-hmm. Aan de hand van waarvan je determineert. Hij stuurt levende planten naar Leiden en naar Utrecht. En zaden ook met instructies van hoe kunnen we die dan, hoe overleven die aan boord van het schip ten eerste. Maar ook hoe moet je ze daarna groeien.
1: Ja.
0: En heel vaak wordt daarna, dus als hij bijvoorbeeld palmen stuurt naar Nederland, worden daarna de palmen hier ontdekt. Dus voor het eerst voor de westerse wetenschap benoemd.
1: Mm-hmm.
0: Soms zonder hem te vermelden, soms met vermelding. En ik ben dus heel, en hij schrijft ook, dat heb ik nog niet gezegd, maar dat is heel belangrijk. Hij schrijft het eerste woordenboek Sanang. Dus ik vermoed dat hij dat spreekt. Dat hij van zijn moeder die taal heeft meegekregen. En dat zijn dus allemaal vermoedens, het is nieuw onderzoek. Maar ik vermoed dus ook dat hij in die tijd, hij gaat ook op verschillende expedities, dat zie je aan zijn herbarium, dus waar hij allemaal geweest, waar hij planten heeft gehaald. En hij gaat dus over het land
1: in. Suriname.
0: Precies, ja, hij gaat echt veel de rivier ook op. Terwijl natuurlijk westerse wetenschappers die daar dit ook doen, die blijven vooral in de stad of blijven heel dicht bij de rivier. Een stukje de rivier, maar niet te ver. En hij gaat best wel ver het land in. Hij gaat ook op plantages kijken naar wat dat heeft gedaan met de bouw en de natuur. En omdat hij die taal spreekt, verwacht ik, maar dat weet ik dus nog niet zeker, dat hij ook lokale kennis, dat hij daar makkelijker toegang toe had. Dus je hebt in Suriname boomkenners. Dat zijn mensen die tot op de dag van vandaag gewoon door de boom te zien heel snel een soort logboek uitklappen en dan hem kunnen zeggen, dit is die boom. Veel sneller determineren dan westerlingen dat kunnen.
1: Ja.
0: Die hebben natuurlijk ook gigantisch veel kennis. En die zien ook, oh, deze boom groeit hier zo en daar zo. En ik vermoed dus dat hij in contact stond met die boomkenners. En vervolgens ook zelf in staat was die kennis te vertalen naar een soort westers kennisparadigma.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ben heel nieuwsgierig naar wat hij vond en hoe zijn positie in die maatschappij hem zo toegang gaf tot die twee werelden.
1: Ja. Ja.
0: Oh, en de oproep, daar begon het natuurlijk mee. In 1983 is er een achterachterkleinzoon, John Fokke of Fokke, die over hem schrijft. En dat is een in het tijdschrift van het Surinaams Museum. En dat is eigenlijk een soort gouden bron voor mij, omdat hij juist ook al die verschillende fascinaties opschrijft. Dus hij maakt een hele lijst van over muziek, schrijft hij over poëzie, wat ik net allemaal vertelde, staat daar ook in. En hij is dus familie. Dus ik hoop eigenlijk of John Fokke zelf te vinden, als hij nog leeft, of zijn kinderen of kleinkinderen. Dus bij deze.
1: Ja. Wauw. Heel interessant. Ja. En als we het hebben over het vinden van zulke mensen. Vandaag nemen we een bijzondere route. We doen een oproep hier op Radio 1. Maar hoe zou je dit anders hebben aangepakt? Of stel je voor, hier komt er niks uit. Hoe ga je dan verder?
0: Ploeteren door de archieven. Dus ik ga naar Suriname volgende week vrijdag. En dan zal ik heel veel tijd spenderen in het Nationaal Archief. Er zijn verschillende manieren om te bekijken waar hij in voorkomt. Dus het register, of hij bezit heeft gehad. Zijn kinderen, die erkent hij vlak voordat hij sterft. In 1856. Dus via het archief kijken of je correspondentie kan vinden. Ik weet dat hij met die bepaalde wetenschappers in contact stond. Dus in hun archieven weer zoeken naar brieven van hem. Bijvoorbeeld in de botanische tuin van Leiden in de Hortus ligt een brief van hem, wat hij dus schrijft met die wetenschappers.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus een beetje speurwerk eigenlijk.
1: Ja, en vandaag de dag zit alles zit heel veel achter AVG. Dus dingen die je niet kan bereiken omdat het nog te recente geschiedenis is voor iemand. Dus hoe, als je bijvoorbeeld deze John wilt opzoeken, hoe kom je bij John als er zoveel restricties zijn in het archief?
0: Facebook, ja. LinkedIn, mond op mond. Reclame voordat ik dit aan het zoeken ben.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb natuurlijk wel ervaring met die ooggetuigen vinden. Dus van de vlucht, dus de Tweede Wereldoorlog vlucht, waar we het eerder over hadden. Ik zou willen zeggen dat daar een hele gedegen wetenschappelijke methode aan ten grondslag lag. Maar dat was helemaal niet zo. Er is ook heel veel speur op het internet. Op een gegeven moment vond ik een man die had precies die naam, die iemand die naar Jamaica ontkwam had. En die had ook op zijn cv staan. Die had cv online staan bij de plek waar hij werkte. Dat hij Nederlands sprak, toen dacht ik, nou, dat kan niet missen. Dan stuur je een hele beleefd voorzichtige e-mail van, bent u misschien deze persoon? Ook via Facebook heb ik mensen gevonden via. Dus dat soms waren vluchtelingen nog onderling in contact.
1: Mm-hmm.
0: Via Surinaamse mensen die de oorlog hadden meegemaakt, die ik gevraagd heb van, weet u nog iets? Weet u nog van iemand? Laat de adressen dan daar een brief heen sturen in de hoop dat dat aankomt. En dat dan iemand weet waar diegene weer naartoe verhuisd is. Dus ja, echt een beetje ploeteren om het te noemen.
1: Ja. En een vraag die ik zelf had over bijvoorbeeld het privacy. Bijvoorbeeld nu hebben we heel veel informatie die, nu beschermen we heel veel van onszelf. Nu zitten er heel veel dingen achter wachtwoorden. Als wij over 200 jaar iemand wil naar dit gesprek weer toe gaan, die hoort dit gesprek van, oh ja, er was een gesprek 24 juli 2026, maar nu zijn ze in 2226. Hoe zouden zij ons vandaag kunnen vinden waar we hebben gewoond, waar we gestudeerd hebben, of wat hebben we geschreven, met wie waren we bevriend? Wat zijn die dingen die mensen terug kunnen halen in zo'n era of privacy?
0: Ik denk dat het heel dubbel is. Ik ben al in eerste instantie heel blij dat ik niet die historicus ben. Kijk wel eens naar mijn eigen inbox en denk ik, stel je voor dat je iets zinnigs moet zeggen over mijn correspondentie.
1: Ja.
0: Het is zoveel en het gaat alle kanten op. En dus het lijkt me helemaal geen prettig beroep over 200 jaar.
1: Nee.
0: Want aan één kant is er natuurlijk overvloed. We posten heel veel over onszelf. Niet iedereen, maar veel mensen. We schrijven ontzettend veel, WhatsAppen heel veel. Maar de vraag is vervolgens of je die overvloed ook kan bereiken. Is mijn WhatsApp over 200 jaar beschikbaar? Ik denk het niet. Dus ik verwacht eigenlijk dat er heel veel dingen toch weer terug zullen gaan naar oude historische methodes van speuren naar wat je wel kan vinden.
1: Ja.
0: Misschien dat Gmail wel ergens, even als we heel futuristisch denken, ergens in de geheel ergens op een cloud komt te staan over 100 jaar.
1: Ja.
0: Als een soort archaïs ding van mensen schreven toen e-mails naar elkaar.
1: Ja.
0: Ze bliepten niet via hun brillen informatie naar elkaar, maar ze schreven dat op een computer.
1: Ja.
0: Zoiets. Ik denk eigenlijk dat toch nog best wel wat van onze eigen methodes dan relevant zijn. Maar ik ben wel blij dat het niet aan mij zal zijn.
1: Nee. Heel fijn. Maar ook heel fijn om zo over zulke dingen te kunnen filosoferen eigenlijk. We gaan even naar muziek luisteren en dan gaan we verder in het gesprek mee met Rosa. We gaan luisteren naar Jayla Ngoda, If You Don't Want My Love. Komt er zo aan.

0: Netwerk.
1: Ja, beste luisteraar, je luistert naar de nacht van Caribisch Netwerk. En dat was zojuist Jille en Gora. En ik zit hier vannacht met historicus en onderzoeker Rosa de Jong. En we hebben zojuist gehad over jouw onderzoek die je gaat doen in Suriname. En je had daarbij een oproep gedaan, een hele bijzondere oproep. Een first time, denk ik, voor de nacht van Caribisch Netwerk. En ik kon je vragen of je die oproep nogmaals zou kunnen doen om voor de luisteraar die het misschien gemist heeft. Wat ga je doen? Naar wie ben je op zoek en voor wie is deze oproep? En waar kunnen mensen jou bereiken?
2: Ja, ik ben dus op zoek naar Henry Charles Fouquet. Hij werd geboren in Suriname en is daar ook overleden. In 1802 werd hij geboren en in 1856 komt hij te overlijden. En hij was dus een soort man van alle dingen in het leven. Dus cultuur, muziek, planten. Hij is jurist, is opgeleid in Utrecht, gaat terug. En dan gaat hij dus, zo interpreteer ik het, uit een grote vaderlandsliefde van alles op schrift stellen over Suriname. Dus hij schrijft het woordenboek van de taal, hij schrijft poëzie, de muziek. En hij doet dus ook een hele serieuze poging, of hij

0: eigenlijk maakt hij een hele serieuze inventarisatie van planten. En daarvoor ben ik naar hem op zoek. Dus vooral voor zijn botanische kennis. En er is in 1983, best wel kort geleden, een achterkleinzoon van hem die een artikel over hem heeft geschreven. En John Volkay heeft ook duidelijk, of dus Fokker, moet ik erbij zeggen, ik weet nog niet zeker hoe we het uitspreken, heeft duidelijk echt veel moeite besteed om dit allemaal boven tafel te krijgen. Hij is in ieder geval in het Nationaal Archief van Suriname geweest. Maar dit format, dit tijdschrift liet denk ik weinig voetnoten toe. Dus het is voor mij moeilijk om zijn spoor te volgen. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar iedereen die überhaupt iets weet over Henry Charles Volkay uit begin 19e eeuw. Maar dus ook wel naar nazaten of John Volkay zelf, zijn achterkleinzoon.
1: Ja, dus als je luistert of kijkt en je kent een John Volkay, dan kun je contact opnemen met Rosa. Waar kunnen ze contact met jou opnemen?
0: Ja, mijn e-mailadres is een beetje, omdat ik Rosa de Jong heet, een beetje ingewikkeld. Dus r.dejong3@uu.nl.
1: Ja, en hoe schrijf je de Jong?
0: De Jong, gewoon zo simpel. Alles eigenlijk zo simpel als je maar kan. Rosa de Jong, ja.
1: Ja.
0: En anders, als u me niet kunt vinden, kunt u me ook toevoegen op LinkedIn of daar een bericht sturen.
1: Ja.
0: Dus dan moet u zoeken naar Rosa de Jong en Volkay of UU, de Universiteit Utrecht. En dan kom ik wel boven, denk ik.
1: Ja. En je gaat de komende week, in een aantal dagen ga je naar Suriname. Hoe gaan die weken voor jou uitzien als je daar onderzoek gaat doen?
0: Ja, dus ik ga aanstaande vrijdag en ik ga maand, iets langer. En ik heb al wel best wel wat afspraken in ieder geval met mensen dat ik er aankom en dat we elkaar zullen ontmoeten. Die staan misschien nog niet helemaal in de agenda's, maar dat gebeurt vanzelf. Ik zal veel in het Nationaal Archief zijn om dus op zoek te gaan naar Volkay. En in het Nationaal Herbarium van Suriname. Dus binnen dat hele grote project waar ik over vertelde, waar ik dus postdoc in ben, is het Nationaal Herbarium van Suriname. Dat zit in de Adenkust, de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Is een partner. Dus zij doen mee aan dit onderzoek. En zij hebben ook een senior researcher aangesteld. Dus ik zal ook heel veel met hun samen gaan werken. Ik denk dat ik daar wel wekelijks ben.
1: Ja, mooi. En je had eerder ook genoemd dat je proefschrift wordt uitgebracht in een boek bij Querido. Wanneer kunnen we dat verwachten?
0: Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Dat hangt er vanaf hoe snel ik schrijf. Ik ben nu aan het schrijven en het is echt heel leuk, omdat je in tegenstelling tot een proefschrift weet ik nu waar het begint en eindigt.
1: Ja.
0: Terwijl als je proefschrift onderzoek doet, dan ben je dit aan het schrijven en weer opnieuw aan het onderzoeken en dan weer opnieuw aan het schrijven. En nu ligt een heel groot deel van het verhaal er al. Er zijn natuurlijk een paar zijpaden die ik niet helemaal heb uitgezocht, omdat ik dacht, nou, dat is niet nodig voor proefschrift die ik nu stiekem wel aan het uitzoeken ben.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik sowieso volgend jaar, ik hoop de eerste helft, maar misschien de tweede helft voor volgend jaar.
1: Ja, oké. Heel mooi. En dat komt dus in het Nederlands uit.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Nou, mooi. Nou, Rosa, dank je wel dat je hier vannacht in de Nacht van Caribisch Netwerk bent geweest en jouw verhaal hebt gedeeld. En als je luistert en je denkt, ik kent een John Fokker of John Volkay, laat het vooral weten. En we hopen dat je heel veel nog kan onderzoeken en heel veel nieuwe verhalen kunt vinden.
0: Ja, bedankt.
1: Ja, dus tot de volgende keer en nog een hele fijne nacht voor je.
0: Van hetzelfde, bedankt.
1: Ja, beste luisteraar, we gaan verder naar de podcast van Latin Impact. En daarvoor gaan we luisteren naar de aflevering 2. The King of Cacicto is niet vergeten. Dat is de podcast van Nina Jurna. En zij ontvangt als gast Rosita Leefland. En zij praten samen over de onweerstaanbare ritmische Cacicto muziek. En natuurlijk over de King of Cacicto, Lieve Hugo.
2: Dit is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. See you

Welkom bij Let an Impact, de podcast waarin ik, Nina Jurna, op zoek ga naar muziek in Latijns-Amerika en naar de sociaal-maatschappelijke context ervan. Dat doen we met gesprekken.

0: De 30e VN-klimaatconferentie, de COP30, vond plaats van 10 tot 21 november in Belém do Pará, in Brazilië. Ik was er om verslag te doen voor NRC en de NOS. En het eerste wat me opviel was dat er overal muziek klonk en dat er zoveel gedanst werd. Vooral op de muziekstijl carimbó. Ik wilde meer weten over de carimbó. En daarom probeer ik af te spreken met Felipe Cordero, die samen met zijn vader Manuel Cordero een belangrijke exponent is van deze muziek uit Belém do Pará. Maar in Belém zijn we beide ontzettend druk en dus ontmoeten we elkaar een paar weken later in Rio, waar Felipe net naartoe is verhuisd. We ontmoeten elkaar in een café in Copacabana.
1: Eu sou Felipe Cordero, músico, cantor, produtor musical, guitarrista do estado do Pará, Brasil.
0: Op mijn vraag over de carimbó duikt hij onmiddellijk de geschiedenis in.
1: No estado do Pará, a gente tem algumas matrizes musicais muito relevantes. Umas mais ancestrais, mais tradicionais, velhas tradições, como o carimbó, que vem lá de outros séculos. O Brasil é um país cheio de música que tem encontros com a população africana.
0: Hij vertelt dat Braziliaanse muziek is ontstaan uit ontmoetingen tussen Afrikaanse en inheemse culturen. De carimbó komt uit de Amazone. En vanaf de jaren 1960 en 1970 is de stijl gemoderniseerd en heeft het zich vermengd met Caraïbische invloeden. In diezelfde periode ontstaat in Pará ook de lambada, met de eerste opname in 1976 van meester Pinduka.

0: No final dos anos 80, mas 15 anos antes, ela já estava sendo feita no estado do Pará e fazendo muito sucesso no norte e no nordeste do Brasil.
1: De lambada was toen vooral in het noorden en noordoosten van Brazilië bekend. Eind jaren 1980 brak de lambada ook internationaal door met Kaoma. Dit nummer kent iedereen nog wel. Uit die lambada-traditie van Pinduka ontstond ook de kitarada, een instrumentale afsplitsing gespeeld op elektrische gitaar in de speelstijl van Amazone-muzikanten uit de jaren 1970.

0: Maar nee, hey. De Amazone kun je niet redden vanuit luxe hotels ver weg. Zolang we het gebied blijven zien als een groene reserve voor het kapitalisme, verandert er niets, zegt hij. De COP in Belém was daarom essentieel. Het bracht het debat naar de Amazone zelf en verbond milieustrijd met cultuur. Want echte verandering, zegt hij, begint niet alleen bij beleid of wetenschap, maar ook bij een ander wereldbeeld. En dat kan versterkt worden door cultuur. Het inheemse denken dat de rivier heilig is en zorgt voor levens bijvoorbeeld. Dit is voor mensen die in de stad wonen nauwelijks voor te stellen. En dit gedachtegoed komt vooral van de oorspronkelijke bewoners van de Amazone, die primair afhankelijk zijn van de jungle, zegt hij.
1: É, porque veja, voltando à história do rio. Se cientista chega para mim e fala que o rio é importante, é uma coisa. Se o presidente do Brasil chega e fala para mim que o rio é importante, é uma coisa. Outra coisa é se eu tô cantando uma música que fala daquele rio. É de outro jeito que você vai se conectar com aquele rio. É muito diferente.
0: Wetenschappers en politici kunnen zeggen dat de Amazone belangrijk is, maar het komt anders over bij de mensen als je erover zingt. Filippi neemt ook als voorbeeld de typische vruchten uit het oerwoud, bijvoorbeeld açaí, wat inmiddels ook in Nederland populair is en dat wereldwijd vooral zoet gegeten wordt met vruchten, suiker, muesli en chocola. Maar in Pará, waar het vandaan komt, wordt het puur gedronken, zonder suiker. Het is cultureel en bijna heilig, zegt hij. De muziek uit Pará vertelt ook over voorouderlijke waarden.
1: Do açaí eu me lembrei agora de uma canção sensacional de poeta e cantor chamado Nilson Chaves e Joãozinho Gomes. Uma música chamada Sabor Açaí. É uma letra linda e grande. Vocês vão ouvir com calma, depois vai falar assim: Boi tapioca.

0: gente, no Pará, a gente tem uma mania de dançar tudo. E basicamente gostar de música que faz dançar, né? Eu também associo isso a uma certa coletividade que pode vir dos povos indígenas, que pode vir das culturas africanas.
1: Em Pará, por van allerlei stijlen gedanst. Muziek is daar een ritueel, iets collectiefs, vertelt hij. Het wordt gedeeld en het is geworteld in inheemse en Afrikaanse culturen. Dans, gemeenschap en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat doet mij denken aan Suraras do Tapajó, een inheems activistisch collectief dat helemaal bestaat uit vrouwen. Ik heb ze vaker zien optreden. Ze spelen percussie, gitaar en ze zingen en dansen. Het is een spektakel om te zien.

0: over Suriname, waar veel Brazilianen wonen die afkomstig zijn uit Beleng en andere plekken uit het Noordoosten. Zij hebben de muziekstijl brega meegenomen naar Suriname.
1: A palavra brega aqui no Brasil é um pouco parecida historicamente falando. As pessoas associam a palavra brega a algo ligado ao mau gosto.
2: Sim.
1: A uma cópia mal feita, a uma coisa extravagante, exagerada, enfim. Só que o que acontece? No norte do Brasil, no nordeste também, a gente é tão diferente que a gente mudou o sentido dessa palavra.
0: Wat ooit werd weggezet als slechte smaak, werd in het noorden een kracht. Brega groeide uit tot een muziekgenre en een identiteit van de bevolking. En vandaag is het popmuziek met grote invloed op de Braziliaanse popcultuur. Een goed voorbeeld daarvan is de techno-brega van Gabi Amarantos.

0: se politizou muito.
1: In Pará hebben we geleerd onze identiteit te verdedigen, zegt Felipe. Wat ooit werd gemarginaliseerd, hebben we opgeëist als een kracht. En muziek laat zien dat wat universeel heet vaak het perspectief van macht is. Door andere culturen ook serieus te nemen, kiezen we voor inclusie. En vanuit Pará draagt Felipe die boodschap ook uit naar de wereld.
0: En mijn grote bandeira é o Pará e o nosso Brasil. Porque eu vejo que a partir do Pará eu consigo falar essas coisas para todo mundo, do mundo inteiro.

Voor Felipe Cordero zijn muziek, cultuur en identiteit vanuit het diepste gevoel met elkaar verbonden. Vanuit de deelstaat Pará in de Amazone, de plek waar hij vandaan komt, wil hij laten zien wat de functie is van muziek bij het tonen van een ander wereldbeeld. En daarom was het voor hem ook belangrijk dat de vee- en klimaattop echt op de plek in de Amazone werd georganiseerd. Want mensen bewust maken over klimaatvraagstukken, zegt hij, doe je niet alleen met een conferentie, maar ook met cultuur

Latin Impact. Met The King of Caseco is niet vergeten. En we gaan luisteren verder naar een andere nummer van Iselin Kalister, Pueblo Lanta.

Keep on Walking van John Allen. En op die manier eindigen we de derde uur, het tweede uur van de Nacht van Caribisch Netwerk. En dan gaan we verder naar het derde uur van Caribisch Netwerk. Maar daarvoor hebben we eerst het journaal van 4 uur. En daar gaan we naar luisteren. En daarna hebben we het nog meer Nacht van Caribisch Netwerk voor je.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Ze zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse in Nijmegen begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend is het eerst nog bewolkt, maar in de middag zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
4: Buonanotte, good evening, goeienacht. Mijn naam is DJ Felicia en welkom bij het derde uur van de Nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals we in het Caribisch gedeelte van ons koninkrijk zeggen, de avond van het Caribisch Netwerk. Later in het uur gaan we in gesprek met onze vaste correspondent Oscar van Dam. Maar nu eerst ga je luisteren naar de podcast De Goeie Immigrant uit 2021 met Jaël van der Wouden. Jaël is schrijver en onderwijzer en ze gaat in gesprek met Nicole ter Borg over haar migratieachtergrond van Tel Aviv naar Zwolle.
3: NPO Radio 1.
5: VPRO Podcast.
6: Dit is de Goede Immigrant Podcast. Een interviewserie met eerste en tweede generatie Nederlanders. Niet in de studio, maar op een plek die zij zelf hebben gekozen. En niet bevraagd als de ander, maar een gesprek van binnenuit.
7: Wat er gebeurt met de mensen die overblijven. En ik ben daar, denk ik, de laatste paar jaar heel erg mee bezig met soort van, wat is er over? Wat wordt erkend en niet erkend?
6: Deze keer Jaël van der Wouden, schrijver en onderwijzer. Op haar 10e migreerde zij van Tel Aviv naar Zwolle. In een interview met Nicole ter Borg spreekt zij over de gelaagdheid van het Nederlanderschap, herkenning en verwantschap. Maar hoe verandert je Joodse identiteit als je migreert? En waar ga je op zoek naar jezelf?
7: En dan kwamen we hier en in het bos in Hoogveen, het oosten. Van heel veel geluid en warmte naar heel veel stilte. Ik was ook heel erg gechoqueerd door alle hakenkruizen overal. De eerste keer dat we een hakenkruis zagen, dat was onderweg van Schiphol naar Hoogveen. Een derde, maar het zijn wel 4 trappen. Huizen.
8: 4 trappen, precies. En oude gracht zien we, heel mooi, heel veel groen. En de ouderwetse houten, donkerhouten balken zie ik boven me. Mm. Hoe is het om hier te wonen?
7: Ja, heel cozy. wel een kleine soort van bubbel van mijn eigen beleving, mijn eigen wereld. Zeg ik dat goed? Is dat wat ik wil zeggen? Ja, het is vooral heel erg afgezonderd, maar dan op een goede manier.
8: Waarom wilde je hier afspreken?

0: wat er gebeurt met de mensen die overblijven. En ik ben daar, denk ik, de laatste paar jaar heel erg mee bezig met soort van wat is er over, wat wordt erkend en niet erkend.
1: Deze keer Yael van der Wouden, schrijver en onderwijzer. Op haar 10e migreerde zij van Tel Aviv naar Zwolle. In een interview met Nicole Terborg spreekt zij over de gelaagdheid van het Nederlanderschap, herkenning en verwantschap. Maar hoe verandert je Joodse identiteit als je migreert? En waar ga je op zoek naar jezelf?
0: En dan kwamen we hier en in het bos in Hoogveen in het oosten. Van heel veel geluid en warmte naar heel veel stilte. Ik was ook heel erg gechoqueerd door alle hakenkruizen overal. De eerste keer dat we een hakenkruis zagen, dat was onderweg van Schiphol naar Hoogveen. Een derde, maar het zijn wel 4 trappenhuizen.
2: 4 trappen, precies. En oude gracht zien we, heel mooi, heel veel groen. En de ouderwetse houten, donkerhouten balken zie ik boven me. Mm. Hoe is het om hier te wonen?
0: Ja, heel cozy. wel een kleine soort van bubbel van mijn eigen beleving, mijn eigen wereld. Zeg ik dat goed? Is dat wat ik wil zeggen? Ja, het is vooral heel erg afgezonderd, maar dan op een goede manier.
2: Waarom wil je hier afspreken?
0: Ik denk dat er is een eerlijk antwoord en een misschien wat genuanceerd antwoord. Aan de ene kant, het is gewoon natuurlijk, het is je huis. En in Nederland weet je nooit wat voor weer het wordt. Dus ik had ook geen zin om in de regen ergens te staan. En ook, ik word vaak soort van overweldigd door heel veel geluid buiten en mensen. Dus ik dacht, hier hebben we in ieder geval de rust en alles. En van meer genuanceerde antwoord is misschien van, dit is enige plek in Utrecht voor mij waarin ik alles om me heen heb en kan zien wat mij laat voelen van ik zit van de manier waarop ik besta is niet soort van made up. Dus het is een combinatie van Nederlands en Hebreeuws en de cultuur van mijn overgrootouders, mijn grootouders en alles soort van door elkaar heen, dat mix daarvan. Dat bestaat hier en dat bestaat in de buitenwereld niet echt. En dat is wel ik denk dat soort van dat coziness, dat komt daar vandaan.
2: En dan zie ik ook om me heen, want werkelijk elke muur, er hangt iets, toch?
0: Ja.
2: Schilderijen, foto's, briefjes, ook hele mooie houten meubels volgens mij. Ik denk heel veel mooie tweedehandswinkels heb je die gehaald. En heel veel handjes natuurlijk.
0: Ja.
2: Vertel daar eens over.
0: De gamsas?
2: Ja?
0: Dit is dat, daar ben ik heel erg mee opgegroeid. Van, als je binnenkomt bij een huis, dan heb je gewoon een gamsa muur. En om de boze oog weg te houden. En het maakt niet uit hoe soort van, of je nou gelovig of niet gelovig bent. Het is gewoon, dat wil je boze oog buiten houden, dan moet je dat hebben. En dat heeft mijn moeder altijd gedaan, waar we ook woonden. En toen ik hier kwam wonen, had ik daar ook heel erg behoefte aan. En ik heb een verzameling over de jaren heen bij elkaar geraapt van gamsa's.
2: Ik wil er zo meteen nog meer over weten. Maar ik wil eerst terug naar Tel Aviv, waar je hebt gewoond.
0: Ja.
2: Tot je 10e.
0: Yes.
2: Beschrijf eens hoe de buurt eruit zag waar je bent opgegroeid.
0: Oké. Het kan zijn dat mijn herinneringen hiervan gekleurd zijn door, weet je, nostalgie of door het oog van een kind. Dus koolzout. Maar het was Ramat Gan. Dus technisch niet binnenstad Tel Aviv. Het is meer soort van de Amstelveen van Tel Aviv. Maar ik denk dat als je uit Amstelveen komt, zeg je ook
2: een hele zogenaamde nette wijk dan?
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee. Amstelveen in de zin van het is een verlengde van Tel Aviv. Maar het was een soort van
2: Je zegt nee, wat dan?
0: Nee, het was zeker een beetje onguur destijds. Een arme wijk. Wat armere immigranten die daar woonden. Het was best wel veel criminaliteit. We woonden naast en boven een bordeel.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Wat zag je daar dan van, als klein meisje?
0: Oh, te veel. Ja. Nou ja, viel waarschijnlijk mee. Naar mijn gevoel soort van, ik denk dat ik het heel erg soort van als de big secret af moet houden. Maar waren vooral.

0: Alle, de vrouwen die dan in het huis tegenover ons, die hadden een balkon die uitkeek op mijn balkon. En het was zeker iets dat ik en mijn vrienden heel erg spannend vonden. En
1: maar zag je de daad of zo?
0: Volgens mij heb ik één keer de daad gezien. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik denk dat ik wel één keer iets heb gezien.
1: Ja, maar wat zag je verder van bordeel dan?
0: Nou, ze waren gewoon heel vaak, en dit is natuurlijk, weet je, je kan het met heel veel humor vertellen, maar het is natuurlijk best wel, het is verschrikkelijk, want ze mochten gewoon niet naar buiten. Ze mochten niet naar beneden.
1: Heb je het over de vrouwen die daar?
0: Ja, de vrouwen die daar.
1: Dus ze werden gedwongen?
0: Ik denk waarschijnlijk wel, want wat er gebeurde, is dat ze mochten geen boodschappen doen. En ze hadden dus een basket.
1: Een mand.
0: En daar zetten ze dan deden ze geld in dat mand en een boodschappenlijstje. En die werd dan naar beneden gegooid. En Dalia van de kiosk bovenop, want het was een heuvel van 90 graden waar we woonden, als het ware. Dalia van boven, die kwam naar beneden en die haalde de boodschappenlijst eruit en geld eruit en stopte de boodschappen erin en het matje ging weer omhoog. En dat is hoe zij boodschappen deden. Onze straat was, aan het begin van onze straat, in Rwandkan, was er een chocoladefabriek. En dus als de wind goed stond, ruikte de hele straat naar chocolade. Maar tegelijkertijd waren er ook altijd luiers en rottende dode katten in de trashcans. Dus het was altijd een mix van the sweet en the absolutely disgusting.
1: Dat ruik je nog steeds, hè, als je je ogen
0: doet. Oh, ik kan het precies ruiken. Dus er waren heel veel geuren in Rwandkan, ja.
1: Nou, bordeel beschrijf je, een arme wijk, zei je. Hoe zat het met jouw gezin?
0: Qua waar we zaten, een soort van...
1: Jij zegt arm? Dus
0: ja, nee, we hadden niet veel. En mijn ouders, die... mijn vader, die werkte... volgens mij toen ik nog heel jong was, werkte die als een... filmset, als een... lighting assistant.
1: Yeah.
0: Dus hij heeft...
1: Lichtassistent, goed, ja. Yeah.
0: Hij heeft soort van zijn claim to fame. En ik hoop dat ik het goed zeg, want anders krijg ik met hem te maken.
1: Yeah.
0: Hij heeft Chuck Norris ontmoet.
1: En het Chuck Norris, ja, dat is goed. Ja, yeah. Bekende Amerikaanse acteur. Die volgens
0: en Annie, maar toen was ze al volwassen.
1: Annie van de film Annie met het rode haar.
0: Precies, ja. Hij zei dat ze niet aardig was.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Dus jouw vader dus en je moeder, wat deed hij?
0: Zij is een kunstenaar. Dus zij waren allebei kunstenaars. Maar tegen de tijd dat ik geboren was, toen... volgens mij toen... mijn vader werkte niet meer in de films. En mijn moeder, mijn vader die sprak geen... Zijn Hebreeuws was niet zo goed.
1: Ja, jouw vader is wit-Nederlands, hè?
0: Ja.
1: Ja. En jouw moeder is van Israël.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik vind het nog steeds heel knap dat hij in 12 jaar best wel vloeiend kon spreken. Maar hij kon niet zomaar soort van aan de slag gaan daar zo. Sorry, dit is een heel verhaal. Het kwam erop neer dat toen ik jong was, dat mijn moeder vooral voor de inkomen zorgde. En zij had een allemaal zo'n kleine baantjes. Zij stond op een markt de kunst te verkopen. Of ze ging een model staan. Of ze had een baan hier of een baan daar. Dus het was allemaal bij elkaar schapen.
1: Dus ze hadden allebei echt een zwaar artiestenbestaan. Dus.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja. En op een gegeven moment werd er besloten van wij gaan naar Nederland.
0: Mm-hmm. Toen heeft mijn vader gevraagd aan mijn opa van kunnen wij een tijdje bij jullie blijven? Mijn opa en oma die woonden toen in Hoogeveen.
1: In het oosten van Nederland, hè?
0: Ja, man.
1: Mm-hmm.
0: Ja, zeker. In het bos. Het was in het bos. Van Hoogeveen. Fluitenberg.
1: Dus van de bordeel, Tel Aviv,
0: mm-hmm.
1: ging je naar Hoogeveen in het bos?
0: Het was extremer dan dat. Want ik zat op school in Jaffa en ik zat op een... open democratische school waar het is een soort van een vrije schoolidee waarin iedereen zijn eigen
1: zichzelf mag zijn.
0: Ja, je mag je eigen lessen kiezen. Wil je niet naar wiskunde, hoeft het niet. We gingen mediteren op het strand. Het was echt gewoon een hippie gebeuren. Maar ook gewoon, ik werd heel erg losgelaten als kind. In de zin van, ik ging straat op wanneer ik wou. Ik had toen een sleutel. En dan kwamen we hier en Ja, in het bos in Hoogveen, het oosten. Van heel veel geluid en warmte naar heel veel stilte.
1: En toen kwam jij op een school terecht.
0: Ja.
1: En toen moest jij naar een klas.
0: Ja, dat klopt.
1: En dat was, hoe was het in die klas?
0: Het was moeilijk. Het was moeilijk.
1: Groep 3, klopt dat? Want jij was... Hoe zit dat?
0: Ja, technisch niet. Ik zat in groep 7. Maar ik had een taalachterstand, want ik sprak geen Nederlands. En dat school wist niet hoe ze met een kind met een taalachterstand... of een.
1: Hoe oud was je?
0: Ik was 10, ik werd net 11.
1: Ja.
0: Ja, dus ik moest met de derde groepers meedoen. Met
1: maar
0: de
1: hoe kan dat?
0: Het was erger dan dat. Het was dus tijdens de taalles was het met derde groepers. En daaromheen wat ze deden was, ze hadden dus een hele... Ze hadden, ik denk dat het soort van de pedagogiek erachter is van, als je de hele tijd Nederlands om zich heen ziet, dan gaat ze uiteindelijk Nederlands verstaan. Want ik kon ook de alfabet nog niet zo heel goed. Want Hebreeuws heeft al een alfabet. En wat ze deden, ze hadden een groot bord van mij gemaakt. Die ik om mijn nek moest dragen. En daar stond ik op. Zodat ik zou weten dat ik ben. En dat het zo eruit zag. En op mijn tafel was een hele grote sticker. En daar stond tafel op. En op mijn stoel was een hele grote sticker. Daar stond stoel op. En mijn enige doel destijds was of populair zijn of niet opvallen. En met een hele grote bord rond je nek waarop ik staat dan... Ja, both options are impossible. Nee, het ging niet zo goed.
1: Ja, als je nu terugkijkt, wat denk je dan?
0: Ik was een tijdje wel heel erg boos, denk ik. Vooral op de lerares die dat allemaal heeft toegestaan. It's a good story at the end. Maar het is wel... Ja. Maar het is... Ik weet het niet. Het is zo'n verhaal geworden dat ik niet eens meer weet. Dus maar oké, wat vind ik er echt van?
1: Ja. Staat het dan buiten jezelf? Kijk je ernaar? Zo staat het een beetje los van jezelf?
0: Ja. Ja. Ik denk het wel, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat was rond dezelfde tijd. Want dat twee jongetjes op dat school... ik weet niet waarom of hoe ze erbij zijn gekomen. Zij begonnen mij dus Anne Frank te noemen.
1: Echt?
0: Ja, dus dat was echt binnen een paar maanden. En ik was 11. Dus alle foto's van Anne Frank zijn ook gewoon van rond de leeftijd van 12 of zo. En ik leek ook wel een beetje op haar. In de zin van dat een Joods meisje er zo uit kan zien.
1: Donkerbruin haar.
0: Ja, precies. Mm. En misschien dat glimlach. Maar dus het was dat in combinatie met mijn nieuwe nickname. Anne Frank was... Het was niet de allerleukste tijd.
1: Hoe vond je dat? Je zegt, vond niet leuk. Waarom? Wat? Ja.
0: Want het, voor mij was het gewoon... ze is vermoord. En juist omdat ze Jood was. En ik was een Jood kind in dat school. Dus het, van het benoemen daarvan was het, van het benoemen van... Dat is wat jij bent en...
1: Dat is je identiteit.
0: Dat is je identiteit. Ja. En ook een soort van, ik weet niet, het was niet een neutraal iets voor mij. Het voelde wel een beetje als een waarschuwing.
1: Dus er hoorde iets achter, hè? Er zit een geschiedenis
0: en
1: aan
0: ik vast.
1: En
0: ik snapte het nog niet helemaal.
1: Maar je kon het wel voelen.
0: Ik kon het wel voelen. Ja, ik was ook heel erg gechoqueerd door alle hakenkruizen overal. De eerste keer dat we een hakenkruis zagen, dat was onderweg van Schiphol naar Hoogveen. En dat was een schuur in het midden van een veld. En iemand had daar een hele grote hakenkruis op gespreken. En ik was een hele righteous child. Ik was altijd soort van...
1: Rechtvaardigheidsgevoel.
0: Heel rechtvaardig. Ja, heel veel rechtvaardigheidsgevoel. En ik begon echt voor mij te schreeuwen in die auto. En dit is een auto met... dus was een auto met 6 mensen... Dus 1 persoon sowieso te veel voor.
1: Mm-hmm.
0: En 2 honden.
1: Maar dat doen we gewoon. We gaan met z'n allen in de auto. Hond.
0: We gaan met z'n allen in de auto. En ik begon te gillen van, mama, je moet de politie bellen. Want iemand heeft een hakenkruis getekend.
1: Dus jij komt uit Israël en je gaat op weg naar Hoogveen en je ziet gewoon dus een hakenkruis al.
0: Ja, ja.
1: En dat ging dus door.
0: Dat was echt...
1: Waar zag je ze allemaal nog meer?
0: Op school. Ze waren overal op school. Op tafels, in de... spiegels, maar ook, ja, er waren ook gewoon een paar kinderen die dat op mijn kluizen hadden getekend. Of een keer hadden ze dan een tekening gemaakt met mij met een hele grote hakenneus. En dan met kleine swastika's eromheen. Een soort van, alsjeblieft, Jaël, dit is een tekening voor jou.
1: Ja, lach erbij. Ik vind het echt
0: Ja, het is... ik had wel een keer aangegeven bij school. Bij de principal, de directeur.
1: Ja.
0: Dat er een paar jongetjes die echt gewoon de hele tijd achter me aankwamen met antisemitische leuzen. En toen werd de keuze aan mij gelegd van wil je dat we ze... wil je dat we ze eventjes uit school plaatsen, dus voor een paar dagen? Of wil je liever, is het oké? Ik dacht van, ik ga het gewoon vertellen en dan nemen we de volwassenen.
1: Maar dat is die keuze bij jou leggen.
0: Ja. Nee, ja. Dus ik heb uiteindelijk gezegd van, ja, nee, ze hoeven voor mij niet van school. Ik wil gewoon dat het stopt.
1: En dat, ja, Joods zijn veranderde voor jou toen je dus naar Nederland kwam.
0: Ja.
1: Op wat voor manier, je hebt het net beschreven al, maar wat voor manieren veranderde dat allemaal nog meer?
0: Het kwam tot... Het was er niet echt. Niet op dezelfde manier. In Israël waren natuurlijk... dus er is natuurlijk wel een lading en een soort van wie is Joods, wie is niet Joods, wie mag daar bestaan, wie niet. Maar voor mij als kind was het vooral hoe gelovig ben je?
1: Ja.
0: Wat is de gradatie van je geloof?
1: Mm-hmm.
0: En dat is hoe ik Joden dan verstond. Als mensen mij vroegen, ben jij Joods? Dacht ik dat ze me vroegen, ben jij religieus?
1: Ja.
0: Dus voor mij de eerste paar jaar dat ik hier was, in ieder geval de eerste paar maanden, als iemand mij vroeg van, ben je Joods? Zei ik, nee. Of in ieder geval niet heel erg. Soort van, dat is hoe ik dat vraag verstond.
1: En wanneer veranderde die, dat je die vraag anders kon horen? Wanneer veranderde dat?
0: Ik denk dat als je het vaak genoeg hoort, dan ga je gewoon ja op zeggen. Ik weet nog, een keer was een meisje die buiten school aan het... Ik wil zeggen aan het bekken, want dat is een soort van als high school word. Maar ze was aan het zoenen met haar vriendje bij de fietsenstallingen. En ze heeft een soort van de mond van hem afgehaald om tegen mij te schreeuwen, ben jij een Joods meisje? Ook gewoon die phrasing, een Joods meisje. En ik stopte en ik dacht van, moet ik nee zeggen? Is het een gevaarlijke situatie? Nee, ze is gewoon aan het bekken. Ja, en dan gewoon verder lopen. En dat was het ook.
1: En toen ging jij studeren. Wat gebeurde er toen?
0: God, wat gebeurde er toen? Ik ging het... Ja, ik was heel erg boos, denk ik. Ik was heel veel boosheid. Want ik zag het iets meer rond me heen. En ik hoorde er meer mensen over. In de zin van mensen die snapten meer dan in het oosten. Soort van wat Joods was. Of wat Israëli's was. Maar tegelijkertijd was er in één keer... Ik denk dat ik er woorden aan begon te leggen van... Er is... een afwezigheid hier. Er waren hier vroeger mensen die hier niet meer zijn. En ik ben een leftover. Ik ben een soort van een ghost of a shell. Van een cultuur, van een taal. En de taal is er nog. In de zin van in het Nederlands. Mensen gebruiken nog steeds Jiddische woorden. En hebben nog steeds elementen uit de Joodse cultuur in de Nederlandse cultuur. I.e. matzes en zo.
1: Mm-hmm. Je hebt er wel vaak over geschreven, hè? In de Nederlands, als ik ga kijken naar woorden, je bent een schrijver. Hoe woorden gebruikt worden. Joods, Joden, Joodse vrouw. Er is echt een duidelijk verschil. Hè?
0: Ja.
1: Wat kan je daarover vertellen?
0: Over het verschil in die woorden.
1: Ja, en verschillende belading erbij. Hoe mensen.
0: Ja, ik weet
1: mensen
0: dat...
1: beseffen vaak niet dat verschil.
0: Ik denk, ik heb gemerkt op de laatste paar jaar. En ik heb daar een artikel over geschreven, inderdaad, voor Dipsaus. En ook vanuit de Joodse hoek waren er ook gewoon mensen die het niet met mij eens waren. Maar mijn eigen ervaringen, mijn eigen ook gewoon die van mijn familie en de mensen die ik ken, is dat ik het woord Jood niet gebruik. En ik gebruik het woord Joods voor mezelf. Ik vind het... making a noun out of a person vind ik sowieso naar. Maar vooral zit dan in de Nederlandse mond. Er is iets aan het feit dat het Jood... Dat was het woord wat op ster stond. Ik ben er
1: Je vindt dat het ontmenselijk, hè? Als je zegt Jood.
0: Persoonlijk, ja, ik word er ongemakkelijk van.
1: Ja.
0: En het is ook gewoon vaak wat er wordt geschreeuwd bij voetbalmatches of door, weet ik veel, neonazies. Het zijn nooit van, oh, down with de Joodse mensen. Het is altijd weg met de Joden. Dus ja, dat zit er ook wel in, denk ik.
1: Dus het is hoe mensen het gewoon gebruiken en natuurlijk de geschiedenis. Die combinatie.
0: Ja.
1: En wat zeg je dan tegen Joodse mensen die dat niet begrijpen? Je hebt natuurlijk heel veel reacties gehad, vertelde je net.
0: Ja, maar dan heb ik zoiets van, ja, het is je eigen leven. Het is je eigen ervaring. Ik ga niet tegen jou vertellen hoe jij je tot je eigen identiteit moet relateren. En dat is, ik denk dat het wel een heel persoonlijk iets is.
1: En je hebt net beschreven hoe het was voor jou in Tel Aviv, daarna als kind. En waar sta jij nu, behalve het woordgebruik? Als je kijkt naar je eigen identiteit. We hebben vele identiteiten, maar ja, wel Joods zijn.
0: Waar sta ik nu?
1: Hoe kijk je naar jezelf?
0: Ik denk dat... oh my goodness. Hoe kijk ik naar mezelf?
1: Dat is een heftige vraag, hè?
0: Dat is een grote vraag, ja.
1: Maar ik heb het over Jood zijn dan, hè?
0: Ja.
1: Omdat je net kon je heel goed beschrijven van... Tel Aviv had het echt te maken met religie. Toen kwam ik in Nederland. Toen kreeg het weer een hele andere belading. Dus ik ben gewoon heel benieuwd waar jij nu staat.
0: Ja, ik denk... weet je, wat je zei, schrijver. Ik kan heel goed met afstand een mooi narratief van iets maken. En als ik erin sta, is het een beetje... Tehovovo is het Hebreeuwse woord. Het is een soort van... De Tehovo is voordat de universum werd geschapen, was het alleen maar Tehovo chaos. Ik denk op dit moment, ik ben al een roman over aan het schrijven op dit moment. Over.
1: Wat goed, dus kunnen het lezen wat je vindt.
0: Hopelijk, ooit eens een keer. Het is over wat er gebeurt wanneer. Een cultuur, een hele manier van leven gewoon binnen 5 jaar van de aardbodem wordt geveegd.
1: Wanneer mensen worden vermoord, een hele volk. Ja.
0: En wat er gebeurt met de mensen die overblijven. En ik ben daar, denk ik, de laatste paar jaar heel erg mee bezig met soort van wat is er over en wat wordt erkend en niet erkend.
1: Is dat ook wat je al hoort, het derde generatie syndroom?
0: Ja, zeker. Ik denk dat we nu, het is een interessante vierde generatie eraan komt.
1: Ja.
0: En ik vraag me heel erg af wat er, want mijn oma is net een half jaar geleden overleden. En dat was wel zoiets van moment van, oké, dat is wel. Zij was net bijna geen 95. En met haar natuurlijk heel veel andere mensen uit die generatie. En dat is wel... Ik ben er wel erg bewust dat ik waarschijnlijk een van de laatste... Dat mijn generatie, de laatste generatie is die met ze heeft kunnen praten. En met daarmee van in, de verhalen... Naar de verhalen hebben...
1: Die de verhalen hebben gehoord uit eerste hand.
0: Ja, precies.
1: Ja. Geeft dat een soort verantwoordelijkheid voor jou? Heb je dan eens iets van ik moet daar iets mee doen of niet?
0: Verantwoordelijkheid. Nee. Ik denk het niet.
1: Nee. Omdat je een boek aan het schrijven bent, toch?
0: Ja. Het boek is ook voor mij om soort van door die. Ik denk dat er nog steeds boosheid zit. Dus van door die boosheid heen te bewegen. En kijken van oké, kunnen we dit op een manier. Kunnen we dit op een manier vormgeven waarin het behapbaar is, ook voor mij.
1: Ja, en je hebt het over je oma, die dus pas overleden is.
0: Ja.
1: Zij zei dat in jullie familie maar 3 beroepen zijn, hè? Klopt dat? Vertel het.
0: Ja. Ik kan een rabbi zijn. Ik kan een psycholoog zijn. Of je kan een kunstenaar.

0: kunstenaar zijn. Dat zijn de drie opties.
1: De drie beroepen in jouw familie. Ja. Wat ben jij dan?
0: Ik ben een kunstenaar, denk ik toch wel. Maar ook, ik geef les. En daar zit ook wel een greintje van psychologie bij.
1: Dus oma heeft gewoon gelijk?
0: Ja. Ja, oma heeft sowieso altijd gelijk.
1: We gaan luisteren naar iemand die heel dicht bij jou staat.
2: Als je Jaël ontmoet, dan ben je gefascineerd door haar, klaar. Ze is niet alleen prachtig, ze is ook nog eens super grappig. Heel erg belezen. Ze luistert veel naar podcasts, dus ze is een soort van fun fact, pinmachine. Ik weet even geen beter woord, maar geef er één stopper en pinpas in en er komen 80 biljetjes aan fun facts uit. Maar als je er wat beter leert kennen, dan zie je ook hoe haar onzekerheden er zo nu en dan blokkeren. Heel vaak onterecht. Eigenlijk altijd onterecht. Want doordat er een heel erg kritisch stemmetje in haar hoofd is, die dingen tegen haar zegt en waar ze helaas nooit luistert, doet ze sommige dingen niet. Of dan... het blokkeert haar gewoon. En waardoor ze niet altijd haar overwinningen ziet of dingen niet doet of juist heel erg blij is met hele kleine dingen. Terwijl ik denk van, je kan veel beter dan dit krijgen. Je verdient zoveel meer. Je verdient alles. En dat is jammer. Ik hoop gewoon dat ze dat stemmetje uit kan krijgen.
1: Sayonara Stuttgart. Samen zijn jullie uitgeverij Chaos begonnen. Ik zie dat je natte ogen hebt.
0: Nee, ja, op een... Rude. Op een donderdagavond. Woensdag. Wat is het? Het is een woensdag. Ja.
1: Waarom word je emotioneel?
0: Ja, want ze is wel lief. En ook de waarheden natuurlijk.
1: En wat zij zegt raakt jou?
0: Want natuurlijk wanneer iemand zegt van ze is mooi, maar ze is onzeker en die onzekerheden die staan in de weg. Dat is natuurlijk een an error to the heart. Want weet je, je weet natuurlijk dat je vrienden je kennen, maar je hebt het niet heel vaak over van, oh, hoe zie je mij echt? En je weet het al, maar je hebt het er niet over. Je hoort het niet vaak.
1: En waar ben je onzeker over?
0: Dan moet je aan Saya vragen. Waar ben ik onzeker over?
1: Nou, ze heeft over het kritisch stemmetje in je hoofd.
0: Ja, ik kan zeker malen. Een klein foutje, dat kan wel dagen, weken, jaren blijven hangen.
1: Nou, houdt dat jou tegen dan? Op een bepaalde manier, dat zegt ze ook. Hè?
0: Waarschijnlijk wel. Ja.
1: Is het gek om haar zo te horen?
0: Ja. Ja, maar wel heel bekend tegelijkertijd. En heel ontroerend. Het geweldige en het verschrikkelijke aan het gezien worden, denk ik, door vrienden. Ik denk dat er heel veel connecties zijn in iedereens leven die gewoon best wel on the surface zijn. En dat moet ook, maar je hebt een paar mensen in je leven die, ja, die hebben gewoon een draad dat zit vast aan je hart. En als ze weglopen voel je dat. En als ze dichterbij komen voel je dat.
1: Duidelijk. Maar ik heb dan nog slecht nieuws voor jou. Want we gaan er nog iemand luisteren.
0: Oh, ik ben een huiler, is wat je moet weten.
1: Je mag huilen. We zijn in jouw huis, man. Je hebt vast wel Kleenex. Komt allemaal goed.
0: Oké. Wordt het mijn zusje, dan ga ik echt huilen.
3: Nou, Jaël als survival gids heeft me geleerd waar ik de best indie rock playlist kon vinden. En dus alle muziek kon ik eerder ontdekken dan al mijn klasgenoten. En dus was ik ook veel cooler. En ik denk Jaël als survival gids heeft me vooral geleerd hoe je discussieert. Oh, en hoe je wenkbrauw epileert. Ook heel belangrijk. Maar ook dus hoe je discussieert en hoe belangrijk het is om je uit te spreken. En voor wekelijkse discussies aan de eettafel tussen Jaël en mijn vader. Die lieten ons toch wel echt heel vaak in stilte achter. Toen ik eenmaal ja, oud genoeg was om echt te kunnen begrijpen waar er over werd gesproken. Toen begon ik er eigenlijk echt van te leren. En hoe je je rug stijf kan houden als iemand weigert te luisteren. Maar vooral ook hoe je spreekt voor een groep mensen die op dat moment niet aan de eettafel zitten.
1: Je zusje, Shira.
0: Ja.
1: Vertel.
0: Ik ben nog steeds aan het verwerken. Vertel over Shira.
1: Over... Wat ze net vertelde. Hè? Zij heeft van jou geleerd om op te komen voor de mensen die niet aan tafel zitten.
0: Ja.
1: Zij heeft van jou geleerd hoe te discussiëren en debat te gaan.
0: Het is grappig, dat is uiteindelijk een narratief. Want ik weet nog heel veel jaren was het echt gewoon... Ik weet nog hoe verschrikkelijk zij vonden, allebei mijn zusjes en mijn moeder, hoe mijn vader en ik tekeer gingen aan de eettafel. Het was gewoon altijd, ja, altijd inderdaad een discussie. Waar het ook over ging, het was een discussie. En ik zag vaak mijn zusjes en mijn moeder gewoon alle drie soort van verdwijnen in hun eigen... in een eigen shell van, dit is, weet je, we willen gewoon eten, we willen gezelligheid.
1: Ze vonden het niet fijn.
0: Nee. Er is natuurlijk cultureel iets daaraan van, aan de eettafel discussieer je. Dat is wat je doet. Ik weet ook nog een soort van, inderdaad, een moment wanneer mijn zusjes in één keer mee gingen doen en aan mijn kant gingen staan. Ik zeg dat mijn kant alsof het mijn versus mijn vader was. Het is natuurlijk, het was een gesprek. Wij waren het ook af en toe niet met elkaar eens. Ik vond wel... Het raakte me wel toen ze zei van hoe je je rug recht moest houden. Wanneer iemand niet naar je wil luisteren. Ik heb deze week nog over gehad met mijn therapeut. Over een soort van hoeveel spanning je in je lichaam houdt. En toen vroeg ze van... En ik vroeg ze, waar zit die spanning? Toen zei ik, in mijn onderbuik en in mijn rug. En toen zei ze, waarom? En toen zei ik van, dan moet je... Ja, als je dat loslaat, dan... All hell breaks loose.
1: Dus je houdt alles eigenlijk nog vast?
0: Ja. Ja. Het is natuurlijk postuurs wel.
1: En wat heeft dat met je zusje te maken?
0: Ik vind het interessant dat... Ik kan me niet meer herinneren dat ik dat tegen haar heb gezegd. En misschien heb ik dat niet gezegd. Misschien heb ik dat soort van op een andere manier doorgegeven.
1: Overgedragen.
0: En dat zij dat heeft meegenomen. Op een positieve manier. Want het geeft je natuurlijk ook sterkte. Het geeft je kracht. Maar ik denk ook dat is... het is vermoeiend waarschijnlijk.
1: En je hebt het aan haar... je hebt het overgedragen, dat opkomen voor andere mensen. Mm. Hoe vind je dat ze dat zo zegt?
0: Ik denk dat ze me heel veel kritiek geeft. Ik denk dat zij zelf ook...
1: Maar waarom neem je dat compliment niet?
0: Wat zei zij ook alweer? ik bedoel... Ja, zeker. Dat is ontroerend. Dat raakt je om dat te horen. Dat je... het schreeuwen aan de eettafel als tiener toch wel iemand iets heeft bijgedragen.
1: En zit het in je bloed, dat opnemen voor gemarginaliseerde groepen? Zit dat in jouw bloed? Heb je dat van je vader?
0: Ik weet niet. Soort van, het is zoals ik terugkijk naar mijn familiegeschiedenis. Het is zo'n bij elkaar geraapt zooitje. Dat ik niet kan zeggen van dit komt daarvan en die komt daarvan. Maar het beargumenteren van dingen en zeker soort van de rechtvaardigheidsgevoel, volgens mij is de koppigheid zit aan alle kanten heel sterk.
1: Maar je schrijft er ook graag over, toch? Om opkomen voor anderen.
0: Ja?
1: Of niet? Schrijf je daar niet vaak over?
0: Ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat ik... ik schrijf niet...
1: Maar ik heb het gevoel alsof het onder de woorden zit die, als je dan bijvoorbeeld schrijft over... wat je zegt, Anne Frank, jouw Joods zijn, dan kan ik daar ook... De Joodse geschiedenis is een heel andere geschiedenis dan die van mij als zwarte vrouw. Maar ik kan daar wel dingen in herkennen.
0: Mm-hmm.
1: Systemen of hoe je daarmee om moet gaan. Begrijp je dat?
0: Ja. Ja, het is zeker... het zit erin omdat het gewoon in mij zit. Maar ik probeer wel te schrijven als mezelf eerst. En dan wat erbij komt kijken, dat komt er wel bij.
1: Micro, macro.
0: Precies, ja. Iemand heeft mij een keer gevraagd van schrijf jij Joodse literatuur? Is jouw literatuur zo van, is wat je schrijft Joods? En ik zei van, ik ben Joods, dus alles wat ik schrijf is Joods. En
1: labelt u weer, ja, altijd. Ja. Labelt je van buitenaf, ja.
0: Maar is wat ik schrijf inherent Joods? I don't know. Dat is dan een ik weet wat betekent dat überhaupt?
1: Jouw schrijven gaat ook heel vaak, komt het uit bij uiterlijk. Maar bijvoorbeeld lichaamshaar.
0: Ja. Ja.
1: Wat is het met jou een lichaamshaar dat je daarover schrijft?
0: Ik kreeg het heel vroeg en ik kreeg er heel veel van.
1: Haren.
0: Haar, lichaamshaar, ja. Ja. Ja, en het was direct heel duidelijk. Als voor mij, voordat we überhaupt hier naartoe kwamen. En het was op een gegeven moment heel erg duidelijk van, ik moet hier iets aan doen of ik word hier, of ik moet hier de hele tijd al bij hebben.
1: Hoe oud was je toen je dat voor het eerst had?
0: Ik denk dat ik kreeg lichaamshaar tussen mijn 8e en mijn 9e.
1: Dat is heel vroeg, ja.
0: Ja. Mm-hmm. En ik begon te plotten. Het was echt plotten van, oké, hoe kan ik dit verwijderen? Hoe kunnen we zoiets van dit, how can we manage? Het is echt gewoon manage. Want ik wist dat het niet meer weg zou gaan. Je hoopt natuurlijk, je bidt. Maar ik denk dat rond mijn 10e, ja, 10e was, 10e, 11e.
1: En je moeder zei, blijf er vanaf!
0: Ja, precies. Ik denk dat heel veel moeders dat hebben. En ik denk dat ik als moeder dat ook misschien zou hebben. Van, of in ieder geval, ik zou het niet opleggen, maar meer van, wees bewust. Ja, je scheert het weg en het komt 3 keer zo dik terug. En dat houdt nooit meer op.
1: En je beschrijft dat ook in je verhaal, De Goede Immigrant.
0: Ja.
1: Beschrijf dat ook, dat je in de kleedkamer ook bent en dat je er heel bewust van bent. Ook een heel heftig moment, dat je gewoon gymles krijgt, geen gymkleren bij je hebt. En hoe dan met je omgegaan wordt. En...
0: Ja.
1: Ja. Heftig.
0: Ja, dat is dezelfde school met de grote ikbord. En nee, ze hebben het niet pedagogisch verantwoord, nee.
1: Maar wat is dat nu dan? En daar beschrijf je hoe het als kind was, maar hoe is dat nu dan met jou?
0: Met mijn haar, lichaamshaar.
1: Ja.
0: Het houdt nooit op. Want haar zit natuurlijk vast aan hormonen. En hormonen zitten vast aan gevoelens en aan stress. Dus ik kan het weg laten laseren. Ik kan hormonen ervoor nemen. Maar elke keer als een grote levensgebeurtenis voorbij komt, dan verandert het weer van hoe het van groei. Dus ja.
1: Maar je schreef daarover. Maar heeft dat dan ook te maken met je Nederlanderschap? Omdat je er natuurlijk over schreef in dat boek.
0: Het was, denk ik, voor mij iets wat heel erg nadrukkelijk werd gelinkt aan het feit dat ik ergens anders vandaan kwam. Want Nederlandse meisjes kregen geen baard. Nederlandse meisjes hadden niet op hun 9e okselhaar of haar onder hun navel of zoveel beenhaar of zo donker of zo dik. En dus gesprekken, ik noem ze gesprekken. Kinderen hebben op die leeftijd niet echt gesprekken. Het is meer een soort van, wat zeg je naar elkaar? Ja, het werd wel vaak gelinkt aan het feit.
1: Wat zeiden ze dan voor dingen? Wat zeiden ze dan?
0: Oh, you know, your regular menagerie, your pick and mix. Gaat terug naar je eigen land, bla bla bla. Maar ja, in het verhaal wat ik dus had geschreven voor De Goede Immigrant, heb ik dus een moment over dat een meisje dus het fascinerend vindt dat ik haar heb. En dan wordt, ja, mijn arm omhoog doen om naar haar te kijken. Iedereen erbij roepen. Kijk, je el heeft haar. Of je el heeft geschoren. Dat was ook een moment. En dat kwam allemaal uit dezelfde monden van dezelfde kinderen. Die zeiden, ga terug. Of die you know, beledigende vragen stellen. Of mij Anne Frank noemen. Dus het zat allemaal soort van in elkaar verwikkeld. En ik heb ook
1: altijd de ander dus.
0: Ja. En het is ook, ik denk dat het in latere jaren zo aan elkaar gelinkt is geworden. Is omdat wanneer ik er wel over kon praten, over haar en over haar groei, En wanneer ik daar wel soort van connectie en begrip over vond, was het juist met andere mensen met immigratieachtergrond. Die ook soort ik noem ze problemen, maar ook gewoon, you know, veel haar hadden. En haar op plekken waar hier in Nederland gewoon niet al te gewoon is om haar te hebben. Dus vandaar.
1: Ja, en nu? Hoe is je relatie nu met haar?
0: Het houdt gewoon nooit op. Het houdt nooit op. Ja. Het is er en het zou er altijd zijn. En ik denk wat het gesprek nu interessanter maakt, maar ook gewoon wat vervelender, is dat nu heb ik steeds vaker dat gesprek minder over van waar ik vandaan kom en steeds vaker over gender.
1: Ja.
0: En soort van, ik heb nu, ik zit nu een bepaalde hormonen die het haargroei wat minder maken. Maar voordat ik daar aan zat, dan ja, kwamen er gewoon best wel vaak vragen over van, ja.
1: Man, vrouw, alles.
0: Precies.
1: Ja.
0: En nu, daar zit ook natuurlijk verwikkeld het idee van, wat is vrouwelijkheid en hoe ziet vrouwelijkheid eruit als het niet de
1: zogenaamde norm is.
0: Ja. En kunnen we nog steeds soort van vrouwelijkheid of wat dan ook, soort van het hele gesprek rondom gender, kunnen we dat hebben los van, ja, op een los van het hebben het gesprek over immigratie en over afkomst en all those things. Ja.
1: Maar het is verbonden aan elkaar.
0: Precies.
1: Ja. En waar droom jij van? Ik Sayonara die had het over, nou, die gaat ooit nog allemaal prijzen winnen. Je bent ook een aantal keer ook genomineerd geweest.
0: Sayonara is echt mijn, zij is mijn PR agent, ze is mijn moeder. Het is gewoon, zij is, ja, she is like Peace Prize, Pulitzer, JL krijgt al.
1: Maar wat is jouw droom? Even dat kritische stemmetje loslaten, wat we eerder over hadden. Maar wat is jouw droom voor jezelf?
0: Ik wil gewoon blijven schrijven. Ik wil schrijven en ik wil dat iemand het leest en dat het ze ontroert of ze aan het denken maakt. Zelfs boos. Ik accepteer ook boos.
1: Mag er ook zijn.
0: Mag er ook zijn. Maar dat connectie via woorden, ja.
4: Dit was aflevering 5 van de podcast De Goede Immigrant. In de volgende aflevering Khadija Bouchbira.
5: Ik was de hele dag alleen van, ja, ik sta gewoon voor de raam kijken de hele tijd. De televisie was geen programma's overdag. Dus de televisie moet je wachten tot 6 uur.
4: Vond je dit een leuke podcast? Luister dan ook eens naar de Angstpodcast.
6: Als ik hier iemand zie staan die hier de ramen lapt aan de buitenkant, van we zitten hier op de 15e verdieping, dan kan ik niet naar kijken of ik krijg echt knikkende knieën.
7: Iedereen kent angst.
8: Het is de keizerin van de emoties.
7: Maar niet iedereen lijdt eronder.
6: Vliegen natuurlijk, dat gaat ook niet. Turbulentie ervaar ik als het begin van het neerstorten.
7: Ruim 1 miljoen mensen in Nederland zijn gediagnosticeerd met een angststoornis.
8: Ik denk dat het komt dat je jezelf nooit hebt leren geruststellen.
7: Onder hen is schrijver Daan Hierma van Vos.
9: Weet je nog wanneer je voor het eerst dacht, die oudste zoon van mij, volgens mij heeft hij ook last van angsten.
7: Daan startte een onderzoek naar het fenomeen angst en kwam erachter dat hij bepaald niet de enige is in de familie die eraan leidt.
10: En dat is, oh god, daar heb je het al donder weer. Nou, daar had je het weer.
7: VPRO en NPO Radio 1 presenteren de Angstpodcast. In je podcast-app of te beluisteren via vpro.nl of nporadio1.nl.
11: De Nacht van Caribisch Netwerk.
12: CJ Felicia.
13: Dat was zojuist de podcast De Goede Immigrant met Jael van der Woude. En zometeen gaan we spreken met onze vaste correspondent op Curaçao. We leggen eerst nog contact met hem, daar Oscar van Dam. Maar we gaan eerst luisteren naar Bongo Bong van Manu Chao.

0: Netwerk.
1: Ja, we bellen met onze vaste correspondent op Curaçao, Oscar van Dam. En die neemt ons mee in het laatste nieuws op het eiland. Oscar, buonanotte.
2: Buonanotte, komt erbij.
1: Bon, hoe is het, Oscar? Hoe is het met jou daar?
2: Met mij is het heel goed, en met jou?
1: Met mij gaat het ook heel goed.
2: Goed zo.
1: Neem ons mee. Wat zijn de laatste dingen die op de eilanden nu gaande is?
2: Nou ja, op Bonaire is er weer rust binnen het bestuur gekomen. We hebben het er al vaak over gehad. Hè. Ze hebben zoveel bestuurscolleges gehad. En een paar weken geleden stapte een van de gereputeerden uit het bestuurscollege. En dat was pas 3 maanden nadat het bestuurscollege, zeg maar de regering van Bonaire, was gevormd. En de afgelopen weken hebben we, voor wie dat wilde, kunnen genieten van een politieke ruzie waarbij men elkaar beschuldigde van smaad, laster, oplichting. Ik weet het niet. Ja. Het was echt... Ja, het is niet fraai wat er is gebeurd, maar ik denk dat de conclusie is dat er nu weer een nieuwe gedeputeerde is benoemd, Dennis Martinez. Die is ambtenaar, hij is ook trouwambtenaar, maar hij heeft ook heel veel andere ervaringen in heel veel andere functies. Mm-hmm. Die is nu gedeputeerde namens de MPB.
1: Ja.
2: En dan zit er verder nog iemand van de UPB en van de fractie Serberi in. Maar om een voorbeeld te geven, tijdens beëdiging, tijdens de vergadering waarin deze Martinez werd beëdigd afgelopen dinsdag, heeft Jona Cherini van de UPB publiekelijk haar excuses aan de bevolking van Bonaire aangeboden voor de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Mm-hmm. De bevolking van Bonaire verdient beter. Ja, dit is gewoon ruzie, achterklap en vieze spelletjes in het openbaar geweest. En dan laten we hopen dat het nu een beetje tot rust komt.
1: Ja, ja. En deze Martinez, gedeputeerde, die is... is hij geallieerd aan MPB? Of is iemand die gekozen werd door de expertise, zoals de andere gedeputeerden?
2: Ze zijn allemaal gedeputeerden, zijn mensen die voorgedragen zijn door 1 van de 3 partijen in het bestuurscollege, mm-hmm, vanwege hun kennis. En deze is voorgedragen door de MPB. Maar we hebben het,
1: dit geldt
2: toen
1: dus ook
2: over
1: voor
2: gehad,
1: Dennis Martinez.
2: En we hebben het toen over gehad. 3 maanden geleden is deze bestuurscollege gevormd. En toen werd heel erg benadrukt van geen partijpolitieke mensen, hè? Dus niet degene die al jarenlang trouw aan de partij is, maar mensen die kennis van zaken hebben. Maar als daarna de partijen ruzie gaan maken over wie wat mag zeggen, en MPB had eerst Joselita Stasia voorgedragen en die zei na 3 maanden, jongens, hier heb ik helemaal geen zin in dat politiek gedoe. Als ik zogenaamd ben gekozen vanwege mijn kennis, waarom moet ik me dan druk maken over politieke spelletjes? Dat leek dus heel goed, hè? Dat idee lijkt heel goed, maar in de praktijk zijn mensen toch in de Bonaireaanse politiek met hun eigen zaken bezig. En dat is niet alleen voor Bonaire het geval, maar het feit dat op sociale media nu zoveel ruzies breedheid worden uitgemeten, dat is gewoon niet goed voor het vertrouwen, laten we het zo zeggen. Want dossier Koninkrijksrelaties, die schrijft dat het nog steeds niet duidelijk is of de partijleider van de UPB een aangifte gaat doen tegen de fractieleider van de MPB wegens laster. Hmm. Jongens, dat is zeg maar alsof de voorzitter van de... die zit er nu in het kabinet in Nederland. Sorry, ik hou het niet zo goed bij. Maar dat iemand van D66, iemand van het CDA voor de rechter wil brengen. Terwijl ze samen in een coalitie zitten.
1: Ja.
2: Ja, dat is gewoon niet goed natuurlijk.
1: Nee, inderdaad. Dus hopelijk brengt dit rust voor Bonaire. En dat er ook geen sprake zal zijn van een Dat Nederland verder hierin zou moeten instappen.
2: Dat hebben wij de vorige keer ook over gehad. Wat zou er gebeuren als Bonaire zonder bestuur zou blijven?
1: Ja.
2: Loop je dan het kans dat Nederland met de maatregel van bestuur of met een andere manier zou ingrijpen? Omdat de verkiezingen die zijn in maart 2027 en er zijn heel veel... problemen op Bonaire die moeten worden opgepast. Het meest zichtbaar is bijvoorbeeld zo'n probleem van de vuilstort, waarvan ook de Tweede Kamer zich onlangs heeft uitgesproken. Ja. Maar ook onderwijs, woningbouw, economische ontwikkeling. Er is gewoon veel te doen op Bonaire. En als er dus geen coalitie meer zou zijn, dan ja, waren sommige mensen bang dat Nederland zou kunnen ingrijpen. Dat is niet de zaken. Maar wat dit gaat betekenen voor de verkiezingen in maart 2027... als oude vertrouwen partijen liever ruzie maken dan regeren... ja, dat is toch wel heel interessant wat daar gaat gebeuren.
1: Ja, ja. Neem ons mee, Oscar. Wat speelt er nog meer op de andere eilanden?
2: Er is op Curaçao door het statistiekbureau CBS zijn eerste resultaten bekendgemaakt van een sociale enquête over 2025.
1: Ja.
2: En daar zitten een paar dingen in die toch wel opvallend is. Misschien wel het meest opvallende, dat 53% van de huishoudens aangeeft niet genoeg inkomen te hebben om schulden en rente te kunnen betalen.
1: Ja.
2: En een derde die zegt dat het aan geld ontbreekt om gezond te kunnen eten.
1: Ja.
2: Ik vind, dat is toch wel verontrustend.
1: Ja, ja.
2: Toch? Ja, ja, dat zijn opvallende cijfers die je nu ziet. Het gaat om een best uitgebreid onderzoek. En het gaat ook om het gebruik van sociale media en dergelijke. Maar het feit dat een derde zegt van jongens, we hebben eigenlijk niet voldoende geld om dat op tafel te zetten dat we op tafel zouden willen zetten. Aankoop van kleding wat we zouden willen hebben. Gezond eten, dat is dus heel opvallend. Maar op vakantie, 63% zegt daar hebben we niet voldoende geld voor. En we betalen onze schulden en leningen niet af. En dat heeft de bank van Curaçao ook al een keer eerder aangegeven. Dat het de invloed van schulden op gezinnen enorm groot is, maar niet altijd even goed zichtbaar is, omdat mensen op Curaçao, ook op andere eilanden, niet altijd van de bank lenen, maar van dat kun je vriendelijk gezegd die man op de hoek die je wel wat geld wil lenen, maar je kunt het ook als een soort schuldhandelaar afschrijven, loan sharks.
1: Ja.
2: Dat heeft gewoon heel veel invloed op mensen. Mensen zijn schuld aan het betalen en daardoor hebben ze te weinig geld om normaal hun gezin te kunnen runnen.
1: Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad heel zorgwekkend dat meer dan de helft hiervan zegt problemen te hebben. Is er enige reactie gekomen van de overheid of van andere instanties?
2: Nou, ja, dus de zorgen die het CBS nu deelt, die worden dan gedeeld. Hè. Dan moet je vooral aan de oppositie denken die zegt van kijk, dit is de situatie. Maar het is ook niet zo dat dit een direct gevolg is van het beleid van de huidige regering of iets dergelijks. Dit is een situatie waar Curaçao in terecht gekomen is. En het heeft een hele lange voorgeschiedenis. Dus je kunt niet zeggen van die man of die vrouw is daarvoor verantwoordelijk. Dit is de situatie waar Curaçao nu in is. En het CBS is een onafhankelijke instelling. Die maakt dit bekend. Nou, daar zal toch meer beleid op worden gegeven. Maar we hebben het ook eerder gehad vanwege die problemen die er zijn, vanwege de veranderingen binnen de wereldeconomie en dergelijke. Dat mensen met een laag inkomen 100 gulden erbij krijgen in een periode van 2-3 maanden. Ja, dat is heel mooi.
1: Ja.
2: Maar daar verander je dit niet mee natuurlijk. Dit gaat echt om een heel structurele probleem. En daar zou... Ja, ik ben geïnteresseerd welke politieke partij zich hier voor warm zou willen maken. Om mensen minder makkelijk te laten lenen. Dat is echt wel een issue.
1: Ja. Ik ben benieuwd wat voor beleid hiervoor uitkomt. Oscar, er is ook iets gaande binnen het FFK, het Curaçaose Voetbalbond. Wat is er dan aan de hand?
2: Ja, de voorzitter, Gilbert Martina, die treedt af. En... dat vind ik toch best wel schokkend eigenlijk. Dat werd afgelopen dinsdag de reden ook bekendgemaakt. Gilbert Martina die is vorig jaar ingestapt binnen de FFK in een situatie die helemaal niet goed was, makkelijk was. Maar uiteindelijk werd hij voorzitter, kwalificeerde Curaçao zich voor het WK en was het een heel mooi avontuur. Maar hij heeft, er is prostaatkanker bij hem geconstateerd en hij zegt, jongens, ik moet aan mijn gezondheid denken.
1: Ja.
2: Gilbert is net zo oud als ik, dus dan raakt het ook altijd, hè, als iemand van die leeftijd daarvoor weg moet. Maar hij heeft het heel goed gedaan. Natuurlijk was er kritiek, maar hij moet nu een pas op de plaats nemen. En dat is toch best wel treurig.
1: Ja. Heel jammer. Heel treurig verhaal inderdaad om te lezen dat na zo'n grote overwinning ook daarmee te maken heeft. Ja.
2: Ja. En hij wist het al tijdens het WK, maar hij zegt, ja, het gaat niet om mij, het gaat om Curaçao, dus ik heb toen niks laten weten. Maar het positieve is dat bondscoach Dick Advocaat nog steeds open is om bondscoach te blijven.
1: Ja, precies. Dus daar hebben we wel iets om naar vooruit te kijken. Ja.
2: Dat zou toch wel mooi zijn, die 78 jaar.
1: Ik las net ook dat de Nations League eraan komt, dus dat Curaçao zich gaat voorbereiden voor de Gold Cup. Komend september en oktober. Oscar, dankjewel. Tot de volgende week.
2: Oké.
1: Yes.
2: Fijne ochtend. Doei.
1: Voor jou ook. Als je weer meer wilt weten, op de website van caribischnetwerk.ntr.nl staat een weekoverzicht die we elke weekend publiceren. Tot zover de nacht van Caribisch Netwerk. Tegen het Caribisch deel van Koninkrijk zeg ik goedenavond, drumidushi. En tegen de Europese deel van Koninkrijk zeg ik goedemorgen. Vandaag, 24 juli, was het mijn genoegen geweest. Mijn naam is CJ Felicia. Bedankt voor het luisteren. En zometeen hoor je vroeg. Tot de volgende keer in de nacht van Caribisch Netwerk. Een fijne weekend. Un feliz weekend.
0: NPO Radio 1.
3: Het is 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe Amerikaanse importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu in te voeren omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNNVARA.
4: We zitten midden in de zomer, de temperaturen stijgen weer en het tempo gaat wat omlaag. Normaal hoor je bij ons het actuele gesprek van de dag, over de stand van de wereld, de laatste geopolitieke ophef of over binnenlandse hectiek. Maar hoe gaat het met de mensen die midden in de maatschappij staan?
5: Vroeg.
4: Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 24 juli. Deze week voeren we persoonlijke gesprekken. Vandaag spreken we met muzikant Sam Jansen. Jarenlang stond hij op het podium als Brit. Maar uiteindelijk besloot hij verder te gaan als Sam. Een keuze die niet alleen betekende dat hij zichzelf opnieuw moest leren kennen, maar ook dat hij misschien iets heel dierbaars zou verliezen. Namelijk zijn stem. Want hoe ga je verder als muzikant wanneer juist datgene waarmee je je verhaal vertelt ineens onzeker wordt? We praten erover met singer-songwriter Sam Jansen. Sam, goedemorgen. Zijn we wakker?
6: Goedemorgen.

0: Zeker weten.
1: Heel goed, heel goed. Hey, stel je zit in een soort horrorscenario, een kring met nieuwe collega's waarin je jezelf moet voorstellen. Wat zou je dan zeggen over jezelf? Hoe zou je je voorstellen?
0: Ik ben Sam Jansen, muzikant, songwriter, gitarist. Daarnaast trotse eigenaar van mijn hond, Admiraal.
1: Leuk.
0: En ik mag mezelf ook Ome Sam noemen.
1: Ook Ome Sam, want je hebt een neef of een nichtje?
0: Ja, neefjes, nichtjes. Ja,
1: kijk,
0: zeker.
1: Ontzettend leuk, ontzettend leuk. Je bent dus muzikant. Kan je zeggen dat muziek dan echt jouw leven is?
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja, ben je er de hele tijd mee bezig, zowel als werk en ook in je vrije tijd? Is het je hobby, een uit de hand gelopen hobby wellicht?
0: Zeer uit de hand gelopen hobby, ja. Nee, het is inderdaad, ja, voor mijn werk ben ik er al mee bezig. Nou, dat is natuurlijk al fulltime.
1: Ja.
0: En dan, daarnaast gewoon in mijn vrije tijd ben ik eigenlijk ook voornamelijk daarmee bezig. En dat kan zijn van concerten bezoeken tot het luisteren naar muziek, tot luisteren naar interviews met artiesten die ik gaaf vind, tot zelf dingen studeren of uitzoeken.
1: Wat goed. Heb je dat
0: gewoon?
1: Heb je dat van kleins af aan al gehad?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben op mijn zevende begonnen met gitaarlessen.
1: Mm-hmm.
0: En toen had ik eigenlijk ook al heel vroeg bedacht dat ik dan dus naar het conservatorium wilde. Niet dat ik echt precies
1: wist. Dat had je toen al bepaald.
0: Ja, dat had ik toen bepaald, maar ik wist natuurlijk helemaal niet wat dat inhield. Maar dat had ik wel toen al bepaald, inderdaad.
1: Ja, dat was toen voor jou het hoogst bereikbare.
0: Ja, absoluut. Ja, en het was ook wel altijd het beeld van dat het gezin voor de tv zat en dat ik in de achterkamer met mijn gitaar weer zat te studeren, zeg maar. Dus dat is wel echt altijd al zo geweest, inderdaad.
1: Ja, leuk. En je hebt ook getoerd met een theatertour, Who the Fuck is Brit? Dus ik ben wel benieuwd, Who the Fuck is Brit?
0: Nou ja, je hebt het net natuurlijk eigenlijk al eventjes verklapt.
1: Yeah.
0: Brit is de zangeres die ik was voordat ik zanger werd, eigenlijk.
1: Ja, precies, want je bent een transpersoon, een transman.
0: Ja,

0: Leuk, ontzettend leuk. Je bent dus muzikant. Kan je zeggen
1: Ja.
0: dat muziek dan echt jouw leven is?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, ben je er de hele tijd mee bezig, zowel als werk en ook in je vrije tijd? Is het je hobby, een uit de hand
1: Ja.
0: gelopen hobby wellicht?
1: Zeer uit de hand gelopen hobby. Ja, nee, het is inderdaad. Ja, voor mijn werk ben ik er al mee bezig. Nou, dat is natuurlijk al fulltime. En
0: Ja.
1: dan, ja, daarnaast gewoon in mijn vrije tijd ben ik eigenlijk ook, ja, voornamelijk daarmee bezig. En dat kan zijn van concerten bezoeken tot het luisteren naar muziek, tot luisteren naar interviews met artiesten die ik gaaf vind, tot zelf dingen studeren of uitzoeken. Ja,
0: Ja, wat
1: het is
0: goed. Heb je
1: eigenlijk
0: dat
1: gewoon een grote
0: van kleins
1: passie.
0: af aan al gehad?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben op mijn 7e begonnen met gitaarlessen. En toen had ik eigenlijk ook al heel vroeg bedacht dat ik dan dus naar het conservatorium wilde. Niet dat ik
0: Dat was
1: echt
0: je toen al
1: precies
0: bepaald.
1: wist. Ja, dat had ik toen bepaald, maar ik wist natuurlijk helemaal niet wat dat inhield. Maar dat had ik wel toen al bepaald,
0: Ja,
1: inderdaad.
0: dat was
1: En
0: toen voor jou het hoogst bereikbare.
1: ja, absoluut. Ja. En het was ook wel altijd het beeld van dat het gezin voor de tv zat en dat ik in de achterkamer met mijn gitaar weer zat te studeren, zeg maar. Dus dat is wel echt altijd al zo geweest, inderdaad.
0: Ja, leuk. En je hebt ook getoerd met een theatertour, Who the Fuck is Brit? Dus ik ben wel
1: Ja.
0: benieuwd, Who the Fuck is Brit?
1: Nou ja, je hebt het net natuurlijk eigenlijk al eventjes verklapt.
0: Ja.
1: Britt is de zangeres die ik was voordat ik zanger werd, eigenlijk.
0: Ja, precies, want
1: En
0: je bent een transpersoon, een transman eigenlijk. Ja.
1: ja.
0: Oké, en deze week voeren we persoonlijke gesprekken. En omdat muziek dus als een rode draad door je leven loopt, beginnen we even met een bijzonder nummer, Goodbye. En dat is een duet
1: Oké.
0: tussen je oude stem, Brit, en je stem nu.
1: Yes.

Poort, dan kom je tussen de afrit Nieuw-Leuzen en het Harde een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A28 Groningen-Amersfoort, dan kom je tussen de afrit Nieuw-Leusden en het Harde een spookrijder tegen.

0: We hoorden Goodbye. Sam, ik kreeg er kippenvel van. Zou je ons mee kunnen nemen door het verhaal van dit nummer?
1: Ja, zeker. Ja. We zijn dus eigenlijk voordat ik zou gaan beginnen met de testosteron, zijn wij dus de studio in geweest om nog één keer die oude stem vast te leggen. En dit is een van de 6 liedjes die we toen hebben opgenomen. En dit liedje is eigenlijk een beetje een afscheid van de van Britt eigenlijk, maar ook een afscheid van de zangstem die ik tot toen altijd zo gekoesterd had. En dat heeft er een klein beetje mee te maken dat het eigenlijk helemaal niet zeker was dat ik na die transitie überhaupt nog zou kunnen zingen. Dus het was best wel een spannend besluit om voor die transitie te gaan. Ik heb daar ook echt wel een jaar of 6 heel serieus over getwijfeld of ik dat wel aandurfde als het risico zou kunnen zijn dat ik die zangstem verloor. En in dit liedje nemen we eigenlijk gewoon officieel afscheid van Britt. Niet wetende of we er ooit een duet van zouden kunnen maken. Want het had dus ook gekund dat de delen die nu door mijn huidige lage stem gezongen worden, dat we die nooit hadden kunnen inzingen. En dan waren dat gewoon lege onderdelen gebleven. Maar zoals je hoort zit die stem daar wel bij, die lagere stem.
0: Ja, gelukkig wel.
1: En precies. Ja. En het mooie is dat die eigenlijk in de huidige vorm van het liedje een beetje probeert gerust te stellen.
0: Ja, precies. Zoals je al zegt, het is best wel een risico dat je genomen hebt eigenlijk. Want dat had een grote impact op je leven kunnen hebben. En je had die nummers opgenomen met het idee dat je misschien in de toekomst nog een duet zou kunnen opnemen met je nieuwe stem.
1: Ja.
0: En dat is uiteindelijk gelukt. Maar in de nummer zeg je, I won't be seeing you around, goodbye. Dus het is toch wel een afscheid van je oude stem.
1: Ja.
0: Voelde het ook echt zo als een afscheid?
1: Ja, zo voelde het ook wel. Ja, want het was ook een klein beetje zo. Ik heb heel veel research gedaan voordat ik begon aan die transitie. Er waren niet heel veel onderzoeken over dit onderwerp. Omdat het natuurlijk, er zijn nou ook weer niet zoveel mensen die in transitie gaan. Laat staan hoeveel zangers er dan zijn die in transitie gaan. Maar de informatie die erover te vinden waren, dat waren echt 4 onderzoeken wereldwijd. En die gaven eigenlijk allemaal aan dat het een negatieve impact op de zangstem zou hebben. De verwachting was ook wel een klein beetje dat ik er in ieder geval op achteruit zou gaan.
0: Ja, precies. Dus je zou misschien niet alleen afscheid nemen van je vrouwelijke stem, maar ook van je mooie stem.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Jeetje, dat is wel spannend. En met wie heb je dat allemaal besproken? Wat voor afwegingen heb je gemaakt?
1: Ik heb het eigenlijk met heel veel mensen besproken. Want natuurlijk sowieso met iedereen in mijn omgeving. Ik ben op een gegeven moment ook zelf in therapie gegaan om ook zeker te weten dat er geen andere zaken meer speelden, zeg maar. Met haar heb ik het natuurlijk uitgebreid besproken. Hmm. En uiteindelijk toen ik ook een klein beetje gezorgd had met die therapie en zo dat alles in mijn leven helemaal op rolletjes liep, maar ik was nog steeds niet gelukkig. Toen zijn we wel een beetje tot de conclusie gekomen van, je kan blijven proberen wat je wil, maar als je in de kern gewoon transgender bent, dan is het enige wat gaat helpen die transitie.
0: Een transitie, ja. Het maakt niet uit absoluut. Wat de uitkomst is van je stem.
1: Nee. En toen ben ik natuurlijk naar het VU Medisch Centrum geweest. Toen heb ik het daar ook weer met het hele behandelteam besproken. Ik ben zangcoaching en logopedie gaan volgen om me zo goed mogelijk voor te bereiden op die hele stemverandering.
0: Ja.
1: En ik heb het natuurlijk ook veel met mijn omgeving en mijn bandleden besproken. Dus er is wel echt door veel meer mensen dan alleen mij heel goed over nagedacht.
0: Ja.
1: Ja, en op een gegeven moment werd helemaal in therapie gewoon duidelijk van, alle winst die we kunnen behalen hebben we behaald. Maar dat laatste stuk moet echt wel gewoon door de transitie zelf komen.
0: Ja, precies. En kan je ons meenemen in hoe die transitie van je stem is gegaan? Hoe lang heeft dat ook geduurd?
1: Ja, zeker. Ja, dat ging eigenlijk best wel snel. En dat is ook een beetje wat het een risico maakt. Want kijk, normaliter raken jongens natuurlijk in de puberteit, krijg je de baard
0: in de keel.
1: En dat gaat soms ook wel wat sneller. Maar niet zo snel als wanneer je als transman in de testosteron gaat. Omdat je dat niet echt opbouwt. Dat is gewoon vanaf dag 1 een volwassen dosering, als het ware.
0: Ja.
1: Dus dat ging eigenlijk wel echt supersnel. Ik weet nog dat ik, de eerste week werd ik verkouden. Toen dacht ik, zul je net zien dat ik nu verkouden word. En dat ik dus niet kan peilen hoe die stem verandert.
0: Ja.
1: Nou, achteraf weet ik ook van mensen om me heen dat dat het eerste signaal is van de stemverandering. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ik na een week al iets merkte. Ik denk dat het na een maand voor mijzelf echt al hoorbaar was. Maar voor de omgeving klonk ik denk ik gewoon nog een beetje verkouden.
0: Ja, maar jij voelde al zelf van mijn stem wordt zwaarder.
1: Ja, klopt. Ja, en ook dat ik wat wendbaarheid in de hoogte begon te verliezen. En vooral dat 's ochtends als ik opstond, dat ik dan bijvoorbeeld iets zei en dat ik dacht, oh, die toon die had ik eerder nog niet. Alleen gedurende de dag. Ja, precies. En gedurende de dag verloor ik dat dan weer een beetje hoor. Dus, maar het was wel echt, ik denk dat na een half jaar of zo was mijn stem net zo laag als dat die nu is.
0: Ja.
1: Dus dat was wel echt gewoon ontzettend snel. Ja.
0: Ja, inderdaad. Vond je dat ook een beetje eng?
1: Nou ja, ik vond het dus voordat ik mijn transitie startte heel eng. Daarom heb ik er ook echt jaren research naar gedaan, getwijfeld, overleg over gehad. Maar toen ik eenmaal de knoop had doorgehakt en ook wist van, ja, de kans is gewoon dat ik dadelijk geen stemcontrole meer heb.
0: Mm-hmm.
1: Toen was natuurlijk alles wat nog wel controle had mooi meegenomen.
0: Ja,
1: dus
0: precies,
1: aan de ene kant was het heel eng, maar ik was ook wel blij dat die knoop na jaren eindelijk was doorgehakt.
0: Dat is ook een opluchting.
1: Ja, en ik had er ook wel gewoon zin in om ermee aan de bak te gaan. Dus om gewoon zoveel mogelijk te proberen om dit te laten slagen. En ik had mijn eigen angst een heel klein beetje weggenomen. Wat niet betekent dat hij niet soms weer even om de hoek kwam kijken. Maar ik had mijn eigen angst een beetje weggenomen met het idee van, ik vind het belangrijkste aan muziek de verhalen vertellen. En de songwriting en dat je die emotie weet over te brengen. En ik ken gewoon best wel veel hele bekende, hele succesvolle zangers die niet per se een supermooie zangstem hebben of een hele goede stemcontrole.
0: Maar wel een mooi
1: maar
0: verhaal.
1: Die wel heel mooi een verhaal weten over te brengen.
0: Ja,
1: dus
0: absoluut.
1: Ik dacht, nou weet je, in het ergste geval, en dan had ik daar waarschijnlijk echt wel mee gezeten hoor, maar in het ergste geval heb ik weinig stemcontrole, maar kan ik wel dat nog?
0: Ja, of was je een songwriter geworden? Als je alleen maar liedjes aan het schrijven. Ja, absoluut.
1: Ja, en dat is misschien wel te makkelijk gedacht hoor. Want dat is nu heel makkelijk spreken omdat het goed is gekomen.
0: Ja, ja,
1: stel ik had echt
0: wel
1: niet meer kunnen zingen. Ja, dan had ik het daar echt wel lastig mee gekregen, denk ik.
0: Ja, dan had je wel gebaald, dat geloof ik. Maar je benoemde het net al even. Je hebt dus een keuze gemaakt gebaseerd op een best wel gebrekkige kennis in de wetenschap.
1: Ja.
0: Neemt de wetenschap inmiddels ook een voorbeeld aan jou? Of pleit je voor meer onderzoek naar?
1: Er zou op zich wel meer onderzoek naar kunnen zijn. Want het is nu eigenlijk voornamelijk gebaseerd op nog steeds een beetje diezelfde paar onderzoeken. Nou moet ik wel zeggen, er zijn inmiddels bijvoorbeeld wel ook veel logopedisten. Je hebt bijvoorbeeld Logopedie Flevoland. Die zijn enorm gespecialiseerd op dit gebied.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat er wel in de praktijk inmiddels wat meer kennis is. Maar als je er echt informatie over gaat opzoeken, ja, dan moet je er toch zelf al wel redelijk veel verstand van hebben, wil je het een beetje kunnen volgen.
0: Ja.
1: En wat ik inmiddels ook weet, wat er in die onderzoeken werd beschreven, daar zal vast een deel van waar zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat ik in de praktijk tegenkom, is anders. Dus ook met, ik heb ook ik geef zelf zangles en ik heb wat transmannen ook op les. En die maken eigenlijk een soortgelijke ontwikkeling door als wat ik heb. En niet de ontwikkeling die ik las in die onderzoeken, die eigenlijk veel negatiever was.
0: Ja, precies. Eigenlijk een vergelijkbare positieve verandering.
1: Ja, waar echt wel uitdagingen bij komen kijken. Want delen van de stem doen het inderdaad gewoon niet meer goed. En moet je echt helemaal opnieuw leren trainen. En heel veel dingen moet je compleet opnieuw leren. Wat natuurlijk wel een heel frustrerend en soms een beetje een angstig proces kan zijn.
0: Zeker als je dat al maar jaren hebt opgebouwd eigenlijk met je oude stem.
1: Absoluut, ja. En helemaal als je, net als ik bijvoorbeeld, ik heb altijd wel zangles gehad, maar bij mij ging zingen eigenlijk altijd heel erg vanzelf. Het was gewoon, ik doe dat gewoon.
0: Je hoeft je mond alleen maar open te trekken en toen klonk het al mooi.
1: Ja, en dat is wel weg als je die transitie begint. Nou moet ik ook aan de andere kant zeggen, daar zat ook weer een soort kans in, vond ik zelf. Want ik heb dus alles opnieuw moeten leren. Dus ik heb het ook heel erg naar mijn eigen hand kunnen zetten. Voorheen klonk ik gewoon zoals ik klonk. Dat was gewoon, oh, dit is mijn zangstem en dat is wat het is. En nu ben ik echt gaan kijken, wat vind ik een mooie klank en hoe kan ik dat specifiek trainen?
0: Ja, ja, absoluut.
1: Dus daar zit ook wel iets moois in eigenlijk.
0: Dus je hebt je stem opnieuw moeten leren kennen of opnieuw moeten trainen. Heb je ook jezelf een beetje opnieuw moeten leren kennen?
1: Nou, dat eigenlijk niet zozeer. Want het is niet zo dat je door die transitie een ander persoon wordt.
0: Nee,
1: eigenlijk.
0: Dat was je eigenlijk al.
1: Ja, het was, ik ben eigenlijk precies hetzelfde gebleven, maar met wat minder moeilijkheden, laat ik het zo zeggen. Dus ik ben wel in zoverre meer outgoing geworden, socialer geworden, rustiger gewoon in mijn gedachten en emoties. Dus ik ben wel nog hetzelfde, maar gewoon makkelijker.
0: Ja, comfortabeler in je vel.
1: Ja, en daar heb ik dan ook nog wel het geluk bij, moet ik zeggen, dat ik geen negatieve bijwerkingen van de hormonen ervaar.
0: Dat
1: dus ik
0: scheelt.
1: hoor ook wel eens van mensen dat ze last hebben van opgefokte klachten of een beetje agressiviteit. Ja, dat ken ik gewoon niet.
0: Oké, gelukkig. Maar je hebt natuurlijk ook wel omgevingsfactoren. Je benoemde het net al even, je zit in een band. Hoe gingen zij hiermee om? Want dat heeft natuurlijk ook impact op de band.
1: Ja, zij gingen er eigenlijk echt ontzettend goed mee om. Ik weet nog dat ik het ze op een gegeven moment verteld heb. En dat was best wel een emotioneel moment. En toen hebben ze me allemaal ook heel erg getroost en gesteund. En ik ben er jaren later achter gekomen dat ze daarna tegen elkaar hebben gezegd: wat is dat? En het zijn gaan googlen. dus dat vind ik eigenlijk een heel lief voorbeeld.
0: Ja, heel lief inderdaad.
1: Nou ja, we zijn nu 10 jaar verder en nu kan je je bijna niet meer voorstellen dat er iemand is die niet weet wat transgender is. Omdat het zo'n hot topic is, zeg
0: precies,
1: maar.
0: Toen waren ze nog eventjes voorzichtig. Een beetje een slippery slope.
1: En nu weet iedereen het en lijkt ook iedereen er een mening over te hebben. En zij wisten eigenlijk gewoon helemaal niet wat het was. Maar hadden wel door in hoe ik het bracht dat het gewoon heel serieus was. Ja. En zij zijn eigenlijk ingehaakt op die emotie en niet per se op het onderwerp. Ja. Dus zij hebben het heel serieus genomen en zijn er natuurlijk daarna zelf ook research naar gaan doen.
0: Wat mooi, puur uit nieuwsgierigheid.
1: Ja, en zij hebben ook wel door de jaren heen kritische en bezorgde vragen gesteld. Maar dat is denk ik eigenlijk ook alleen maar goed. Dat je het daar ook met elkaar open over kan hebben. Dus ze zijn er eigenlijk wel heel goed mee omgegaan. En ja, ook tijdens die hele stemverandering. Een heel deel van het proces. Kijk, nu is het gewoon ook helemaal weer prima, ook met optredens. Maar een heel deel van het proces dat wij aan het optreden waren, klonk het nou niet echt heel fantastisch. En daar hebben zij ook nog eens heel veel geduld mee gehad.
0: Ja, precies. Zij moesten zich eigenlijk ook aanpassen aan de situatie.
1: Ja, en ze hebben mij eigenlijk nooit het gevoel gegeven dat het niet goed genoeg was.
0: Okay,
1: of in ieder geval het gevoel gegeven als ik zelf zei van: oh, dit is niet helemaal goed. Dat ze zeiden: ja, weet je, geef het gewoon even tijd, het komt nog wel.
0: Ja, dus jullie zijn de afgelopen jaren samengegroeid in deze transitie.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, heel goed. En in het album Uncle Sam vertel je het hele proces van je transitie. Waarom wilde je dat verhaal juist in muziek vertellen?
1: Ik denk sowieso omdat het natuurlijk mijn medium is om dingen in te vertellen. Maar in het bijzonder eigenlijk ook omdat ik heel veel representatie van dit onderwerp zag. Waar gewoon heel erg eigenlijk het medische aspect wordt uitgelicht. Je had op dat moment bijvoorbeeld op tv eigenlijk alleen het programma Hij is en Zij. En daar liepen ze dan met mensen mee die hun transitie doorliepen. Nou, super informatief. Maar dat ging eigenlijk ook voornamelijk om de coming out, de medische stappen. En dan verdween iemand ook uit het programma. Alsof dan het leven van de transpersoon niet meer verder gaat, zeg maar.
0: Nee, strik eromheen en klaar.
1: Ja, zo van, oh, na de medische stappen ben je klaar. Terwijl die medische stappen, die horen erbij. Maar dat is echt het, voor mijn gevoel, bijna het minst belangrijke.
0: Het is alleen maar het omhulsel.
1: Absoluut. Ja. En ik dacht, nou, ik zou het juist heel mooi vinden om mensen mee te kunnen nemen in die gevoelswereld. Mm-hmm. Omdat ik ook merkte, als ik met mensen in mijn omgeving het gesprek aanga, welke mening ze er ook van tevoren over hebben, zo gauw ze gewoon de ernst ervan inzien en ook de nood van die transitie kunnen aanvoelen, ja, dan heeft eigenlijk iedereen er best wel veel begrip voor.
0: Ja, precies. Dus misschien omdat het juist door muziek een stukje menselijker wordt.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat het is heel moeilijk om aan iemand uit te leggen hoe het voelt om transgender te zijn, als iemand die gevoelens niet kent. Ja. Ga maar eens aan iemand die nog nooit verliefd is vertellen hoe het is om verliefd te zijn. Of iemand die nog nooit iemand verloren heeft vertellen hoe het is om rouw te hebben. Maar je kan wel vertellen hoe het is om blij te zijn of verdrietig. Want dat zijn universele emoties die iedereen kent.
0: Ja,
1: dus
0: zeker.
1: Ik dacht, nou, als ik het verhaal in tekst vertel in die liedjes, en met de muziek zelf wek je emotie op, of dat nou verdriet, euforie, wat dan ook is, dan kunnen mensen misschien ineens dat verhaal aan hun emotie linken. En dan kunnen ze het misschien veel beter invoelen.
0: Goed dat je dat zo vertelt, want ik vroeg me ook af, denk je dat dit album voor iedereen is? Of alleen maar voor de mensen die in de queer community zitten?
1: Nee, ik weet eigenlijk zelfs dat het voor iedereen is. Door de theatertour die we ermee gespeeld hebben. Want daar kwamen ook veel queer mensen op af. Maar daar kwamen bijvoorbeeld ook heel veel ouders van transpersonen op af.
0: Ja.
1: Die kwamen vaak zelfs zonder hun kinderen. Als die kinderen het nog te spannend vonden. Of als ze gewoon zelf die interesse hadden. En die zeiden bijvoorbeeld in veel momenten ook van... nu snap ik eindelijk mijn kind, zeg maar. Dus dat zijn zelf geen transpersonen, maar die kregen er wel meer begrip voor. Maar er waren bijvoorbeeld ook veel mensen... De band waarin ik speel heet de Lijf de Leeuw Band. Mm-hmm. En dat is een southern rock band. En ons publiek is over het algemeen veel mannen, wat ouder. En die kwamen ook naar deze show, omdat natuurlijk de Lijf de Leeuw Band ook meespeelde in die show. Ja. En zij wisten echt helemaal niks van het onderwerp. En ik denk dat ik op die groep misschien nog wel de meeste impact maakte met de voorstelling. Dus ja, ik denk dat het wel echt voor iedereen is, inderdaad.
0: Ja, absoluut. En je hebt voorheen wel eens gezegd dat je transitie je redding was. Wat bedoel je daarmee?
1: Heel plat geslagen is het natuurlijk een klein beetje. Dat ik denk dat ik er zonder die transitie misschien niet eens meer zou zijn geweest. Maar in principe ook gewoon mijn redding van... ik heb alles geprobeerd om een gelukkig leven te kunnen leiden. En wat ik ook presteerde, of ik nou de beste was op school... of ik was de beste zanger, of ik had de beste song geschreven... of wat ik ook probeerde, of ik had de leukste vrienden om me heen... ik was gewoon niet gelukkig en ik was ook niet echt mijn leven aan het leiden. Het leek een beetje alsof het altijd on hold stond van... als ik dit probeer, dan is de toekomst misschien beter.
0: Ja, ja, ja.
1: En die transitie heeft me eigenlijk gewoon gegeven... dat ik nu gewoon tevreden in mijn eigen lichaam kan zitten. En dat ik gewoon mijn leven aan het leven ben. In plaats van continu aan het streven ben naar iets... wat me dan misschien gelukkig maakt, zeg maar.
0: En kwam dat omdat je je dan gevangen voelde in je oude lichaam?
1: Gevangen voel. Ja, ik vind dat denk ik niet per se. Want het is niet zo dat ik sinds die transitie uit mijn eigen lichaam ben gegaan. Mm-hmm. Ik bedoel, ik zit nog steeds in datzelfde lichaam. Maar het omhulsel is natuurlijk een beetje veranderd.
0: Ja.
1: Het is denk ik vooral...
0: Misschien ook veel het mentale stuk van de transitie.
1: Ja, zeker. Ook heel erg het mentale stuk. En ook inderdaad, als je continu oncomfortabel bent met je eigen lichaam... dan ligt daar ook heel erg de focus op. En dan, weet je, ik kon al afgeleid zijn als ik langs een auto afliep en mezelf in de reflectie zag. Of als ik ergens aan het werk was en ik dacht, en hoe zien ze me nu? Of loop ik nu raar? Of gewoon heel oncomfortabel met mijn lichaam. En dat geeft heel veel storing eigenlijk ook in je gedachten. En dat is gewoon weg.
0: Ja, dat is natuurlijk super fijn om te horen. Maar ik kan me voorstellen, zo'n transitie gebeurt niet van de een op de andere dag. Dat heeft natuurlijk tijd nodig, dat heeft werk nodig. Dus waren er ook mindere dingen van die transitie?
1: Waren er mindere dingen van de transitie? Nou, sowieso. Het is niet zo dat een transitie een soort sprookje is... en dat je er vandaag aan begint
0: knop kan
1: en
0: indrukken.
1: Morgen... Nee, het is niet dat je morgen wakker wordt als Brad Pitt. Je krijgt sowieso... De hormonen geven je gewoon wat al in je genen ligt. Dus het had ook gekund dat ik nooit baardgroei had gekregen... na een half jaar kaal was.
0: Ja, dat is individueel. Weet je wel,
1: dus het gaat echt meer om het man worden dan om dat je je eigen uiterlijk kan ontwerpen of zo, zeg maar. De nadelen. Nou ja, ik ben bijvoorbeeld wel langzaam kaal aan het worden.
0: Ah, kijk, dat hoort er ook een beetje bij, hè?
1: Dat hoort er gewoon bij. Dat had ik natuurlijk liever niet gehad.
0: Ja.
1: Maar ik denk, eigenlijk het grootste nadeel zit hem voor mij niet in de transitie... maar in het transgender zijn eigenlijk. En dat je daardoor gewoon heel veel onzekerheden hebt.
0: Ja.
1: Die ik dus voornamelijk ervaarde voor mijn transitie.
0: Ja, dus
1: gewoon gaan mensen het wel accepteren? Gaat het mijn werk beïnvloeden? Hoe gaat het medisch allemaal lopen?
0: Ja, en niet alleen hormoonbehandelingen of eventuele operaties... maar natuurlijk ook een begeleiding, dus een stukje therapie. Heb je daar ook wat aan gehad?
1: Zeker weten, ja, absoluut. Ja, vooral, vooral de therapeut die ik heb gehad... voordat ik überhaupt de transitie begon...
0: Mm-hmm.
1: Want daar ben ik gewoon heel erg bezig geweest. Als je opgroeit en je struggelt met deze problemen... ja, dan weet je op een gegeven moment ook niet meer wat is nou omdat ik transgender ben, wat is omdat ik al vanaf mijn 12e depressieve klachten ken, hoe ga je dat oplossen? Ik was bijvoorbeeld best wel vermijdend, ik durfde geen conflicten aan te gaan. Nou, dat is niet een heel handige eigenschap als je vervolgens tegen iedereen moet gaan vertellen dat je een transitie ingaat.
0: Inderdaad.
1: Dus ik heb daar in therapie wel heel veel aan gehad om die vermijding te doorbreken, echt stil te kunnen staan bij wat wil ik nou en wie ben ik nou?
0: En daar dan ook voor kunnen gaan staan.
1: Ja.
0: Ja, precies. Om even wat handvatten te krijgen om hiermee om te gaan.
1: Ja, absoluut. Ja, en ik denk dat de transitie zelf ook wel veel zwaarder was geweest als ik dat niet had gehad, hoor. Nu was ik eigenlijk op een gegeven moment... Kijk, die aanloop was echt ontzettend lastig. Dat vond ik eigenlijk het lastigste deel van die transitie.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar toen die eenmaal gestart was, stond ik eigenlijk zo stevig in mijn schoenen en wist ik gewoon dat het goed was.
0: Ja, dat is toch wel een last van je schouders.
1: Ja.
0: Ja. Zit je te luisteren naar Sam en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister app.
2: Vroege vragen.
0: Sam, we hebben wat vragen binnengekregen. Michelle die vraagt, is er iets aan je oude stem dat je soms nog mist? Dus die van Brit.
1: Is er iets aan mijn oude stem wat ik soms nog mis? Eigenlijk niet. Nee, dat kan ik eigenlijk vrij snel zeggen.
0: De hoge tonen die je als vrouw kan hebben wellicht?
1: Nee, want ik kan inmiddels eigenlijk weer net zo hoog. Okay. Alleen is dat dan met mijn facetregister in plaats van met mijn borststem. Dus het klinkt wat anders.
0: Ja.
1: Maar ja, nee, op het begin van de transitie wel, hoor. Ik denk dat eerste jaar miste ik voornamelijk de wendbaarheid van de stem. Toen had ik ook nog wel met de lager wordende stem best wel een schel en dun stemgeluid. Dus vond ik de klankkleur niet zo mooi. Maar daar heb ik inmiddels heel veel aan gewerkt. Dus nu ben ik er heel tevreden mee. Maar dat eerste jaar had ik het wel, hoor. Dat ik dacht, oei, ik mis dit of dat wel. Of gewoon het gemak waarmee ik
0: kon zingen. Ja, of gewenning misschien. Gewenning,
1: ja,
0: die
1: absoluut.
0: Moest aanpassen. Ja, sluit misschien
1: ja,
0: ook aan.
1: Inmiddels.
0: Ja?
1: Sorry?
0: Nou, ik wilde zeggen, het sluit misschien wel aan bij de vraag van Iris. Want die zegt, wat moest hij helemaal opnieuw leren? Welke elementen zijn lastig na transitie die voorheen makkelijk waren met zijn stem?
1: Ja, wat moest je opnieuw leren? Eigenlijk bijna alles. Het enige deel wat hetzelfde blijft is dat als je je stem wil gebruiken, komt er geluid uit. Maar bijvoorbeeld de kopstem, die is gewoon 1,5 jaar volledig weg geweest. Mm. Gewoon zo gauw ik hem probeerde te gebruiken, hoorde je lucht en dat was het. Er kwam gewoon geen geluid uit.
0: Ja.
1: Ik kon wel gedurende de hele transitie nog zuiver zingen. Maar ik moest wel echt een beetje zoeken naar de tonen. Omdat ook die motoriek natuurlijk helemaal verandert. Want ja, je stembanden zijn gewoon 2 snaren. En die worden ineens veel dikker en wat langer. Dus alle dingen die je hebt aangeleerd qua afstanden, die kloppen niet meer.
0: Mm.
1: Dus je bent continu met je oren aan het corrigeren, zodat het weer zuiver is. Ja, en daarnaast is het gewoon, hoe maak je weer de juiste klankkleur? Ik kon bijvoorbeeld op het begin mijn stem niet ontspannen. Daarom klonk die ook zo dun en schel. Dus ik heb moeten leren, hoe gebruik ik mijn borstresonantie, zodat mijn borstkast echt meetrilt. Nou, dat gebruik je bij een vrouwenstem überhaupt ook veel minder.
0: Ja.
1: Dus je hebt ook echt nieuwe technieken en manieren nodig om een mannenstem te ondersteunen dan wat ik deed met een vrouwenstem. Ja, en uiteindelijk om ook weer een klein beetje volume te kunnen gaan geven en een beetje de hoogte weer in te kunnen. Ja, dat heb ik eigenlijk allemaal wel opnieuw moeten leren.
0: Ja,
1: en dat ging een klein beetje in fases, waarbij het dus begon naar zoeken, hoe zing ik überhaupt de juiste tonen? En eindigde in, hoe doe ik die kopstem weer en hoe maak ik de klankkleur op een manier dat ik hem zelf mooi vind?
0: Ja, het is het opnieuw leren spelen van een instrument, want je stem is natuurlijk een instrument.
1: Ja, klopt. Ja, eigenlijk is het dat een beetje. Ja. En misschien is het dan nog wel vergelijkbaar, omdat je al wel veel kennis hebt en al veel gestudeerd hebt, dat het misschien een klein beetje is alsof
0: dat
1: je
0: scheelt.
1: Van een saxofoon naar een dwarsfluit gaat of zo. Je moet
0: zelfs
1: compleet
0: categorie.
1: Anders blazen. Ja, precies. Het is wel echt anders.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lian die vraagt, als het met zingen niet was gelukt, wat zou je dan gaan doen in het leven? Is er nog een ander beroep dat je leuk lijkt?
1: Ja, dan had ik natuurlijk sowieso nog wel muzikant kunnen zijn, omdat ik ook gitarist ben.
0: Oh ja.
1: Dus ik kan me voorstellen dat ik dan als gitarist, songwriter was verder gegaan. En anders had ik misschien wel iets met dieren willen doen of zo.
0: Okay,
1: als kind wilde ik ook wel altijd dierenarts worden. Maar,
0: leuk.
1: Ja,
0: hele alternatieve route. Maar
1: net
0: ja,
1: zo precies.
0: Ja. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app.
0: We zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met Sam Jansen verder over het leven na zijn transitie. Maar eerst muziek. Een nummer van Sam dat eigenlijk het hart vormt van zijn album Uncle Sam. Dit is Uncle Sam van Sam Jansen.

0: Dit is Vroeg van vrijdag 24 juli. We hebben het met muzikant Sam Jansen gehad over zijn transitie en de rol die muziek daarin speelde. En we gaan verder praten over zijn leven na zijn transitie, over jezelf kunnen zijn, zichtbaarheid, pride en de maatschappelijke discussie rondom gender. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister app. Vroeg. Sam, aan het begin van ons gesprek vertelde je dat je trotse oom bent. En ik neem aan dat het nummer over je neefje gaat. Wat wilde je hem hierin vertellen?
1: Het liedje, ik heb het geschreven voor mijn neefjes tweede verjaardag. En ik dacht, dit maakt eigenlijk ook een heel mooi deel uit van de voorstelling over mijn hele transitie. Omdat, natuurlijk het spreken over de kinderwens komt ook nog bij zo'n transitie kijken. Ik denk dat mensen dat vaak over het hoofd zien. Dat er ook nog bij komt kijken. Mm-hmm. En ik was zelf 25, bijna 26, toen ik dus mocht gaan beginnen met de hele hormoonbehandeling. Maar voordat ik die testosteron meekreeg, moest ik eerst nog naar een gynaecoloog, psycholoog en endocrinoloog. Dat is een hormoondokter.
0: Ja, ik moest
1: en die hadden allemaal... langs de hele rits. En zij hadden eigenlijk alle drie voor mij dezelfde vraag. Namelijk, hoe zit het met je kinderwens, inderdaad. Ja. En ik had mezelf eigenlijk tot op dat punt nooit als ouder gezien. Maar ik lag er toch van wakker. Omdat ik dacht, ik ben 25. Wie weet denk ik hier over een paar jaar wel heel anders over.
0: Ja, je moest er verplicht over nadenken.
1: Ja, absoluut. Wat ook heel goed is natuurlijk. Maar stel ik zou daar dus iets mee willen, dan had ik bijvoorbeeld eicelletjes moeten laten invriezen. Wat sowieso al een hele dure aangelegenheid is.
0: Ja, het is ook weer een heel
1: maar
0: proces.
1: Een heel proces. En waarvoor je dus eerst maandenlang vrouwelijke hormonen moet injecteren. Dus dat is precies wat je niet wil. Maar stel je hebt jaren later spijt, is het ook weer een heel groot ding. Dus ik heb uiteindelijk besloten om het eerst met mijn zus te overleggen. Want zij is in mijn hele transitie enorm steunend geweest. En ik wist dat een van haar grootste wensen was om moedig te worden. Hmm. Maar ik zag ook om me heen gebeuren dat het niet vanzelfsprekend is dat het dan ook lukt.
0: Dat
1: om
0: is
1: kinderen
0: zeker waar,
1: te krijgen.
0: Dat is geen garantie.
1: Ja, nee, zeker. Dus ik dacht, het zou wel heel zuur zijn natuurlijk als zij deze hele periode achter mij gestaan heeft. En mocht haar grootste wens niet uitkomen... Dat ik haar een beetje een zus met eicellen heb ontnomen waar ze op terug had kunnen vallen. Maar uiteindelijk is zij eigenlijk heel kort op dat gesprek wat wij hebben gehad met elkaar komen vertellen dat ze zwanger was.
0: Nou, wat leuk. Misschien heeft ze toch wel wat gedaan.
1: Ja, wie weet. En toen was mijn dilemma dus ook eigenlijk opgelost.
0: Ik
1: dus ineens ome Sam.
0: Ja, precies. En denk je dat dat wel goed die rol vervult? Of misschien die leegte van, ik had misschien ooit wel een kind gewild?
1: Ja, ik denk het wel. En dat betekent natuurlijk niet dat ik alsnog nooit een kind zou kunnen hebben. Ik denk niet dat voor mij het belang heel groot is dat het biologisch is. Mm-hmm. Dus het is gewoon helemaal prima. Maar het is wel heel leuk dat er dan... wel kindjes zijn die heel dichtbij je staan en waar je een hele goede band mee hebt. En dat vind ik wel een enorm cadeau.
0: Ja, absoluut. En je zegt dat je zus een grote steunpilaar was in je hele transitie. Ja. En wat voor reacties kreeg je nog meer op dit hele proces van je familie of van je vrienden?
1: Nou, over het algemeen wel goed en steunend, maar wel ook veel zorgen. En die zorgen die brengen soms wel veel kritische vragen met zich mee.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Welke kritische vragen?
1: Vragen als hoe ga je dat dan met je werk doen? Want dadelijk gaan al je leerlingen stoppen. Hmm. Wat nou als je er dan niet meer goed uitziet? Of je kan niet meer zingen? Gewoon heel veel van dat soort dingen. Ook wel mensen die bijvoorbeeld dachten... Er is ook een liedje op de plaat, dat liedje heet Freak. Mensen die dachten, hoezo? Jij hoort toch helemaal niet bij die freakshow? Dus die hadden dan toch een soort van... vooroordeel over wat transgenders zouden zijn, zeg maar.
0: Ja, maar in eerste instantie kritische vragen uit zorgen misschien. Maar zijn er ook mensen die zich hebben afgekeerd van jou?
1: Eigenlijk niet.
0: Okay,
1: nee, gelukkig. En ik zeg daar wel altijd bij, ik weet natuurlijk niet wat mensen achter mijn rug om zeggen.
0: Ja.
1: Want misschien zijn er best wel mensen in mijn omgeving die het heel raar vinden. Of die denken, dat vind ik wel echt... Daar vind ik iets van, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Maar ik krijg die reactie eigenlijk nooit in mijn gezicht. En ik moet ook wel zeggen dat ik eigenlijk gewoon met iedereen ook wel open het gesprek hierover aanga. En ik heb het idee dat dat wel heel goed werkt. Weet je, als mensen gewoon vragen hebben, ja, stel ze gewoon en dan beantwoord ik ze.
0: Ja.
1: En dan is er ook helemaal geen issue.
0: Het hoeft geen discussie te zijn, maar gewoon een open en eerlijk gesprek.
1: Ja, en betekent. Ik vind denk ik het belangrijkste nog wel, ik ga andermans mening toch niet veranderen.
0: Nee.
1: Dus zo gauw ze me gewoon respecteren en met respect behandelen, dan is het ook oké.
0: Ja, en zat je zelf eigenlijk al in die queer community? Had je zelf ook rolmodellen in je transitie?
1: Niet heel erg eigenlijk. Dat heeft best wel een tijdje geduurd. Want ik kon sowieso niet zoveel mensen vinden die transgender zijn.
0: Ja.
1: Want oh ja, ook al denken mensen nu soms dat het een hype is en dat iedereen het is. Het is echt niet,
0: is
1: zo.
0: Niet zo. Nee.
1: Ik denk dat, nee, en ik denk dat de meeste mensen die kunnen niet zomaar even 5 transgenders opnoemen in hun directe omgeving.
0: Mm.
1: Laat staan dat je zomaar even een rolmodel vindt. En ik denk dat dat voor mij pas voor het eerst was toen ik ook echt andere transmannen ontmoette. In Nederland. En ja, dat ik gewoon zag van, oh, dit zijn gewoon hele leuke jongens met gewoon functionele levens. En zo
0: gewoon
1: kan
0: hele
1: mijn
0: normale
1: leven
0: mensen
1: ook gaan zijn.
0: Ja,
1: ja, gewoon waarvan ik het ook niet geweten had als ik ze in de supermarkt was tegengekomen. Zeg maar gewoon, ja, gewoon hele leuke, lieve mensen met fijne levens. En dat vond ik wel een mooi rolmodel eigenlijk.
0: Ja, absoluut. Okay, en jij en ik weten allebei dat het gewoon hele normale mensen zijn. Inderdaad, het zijn gewoon mensen.
1: Ja.
0: Maar heel veel mensen hebben dat ook niet. Ik bedoel, het geweld tegen transpersonen is ook toegenomen in Nederland de afgelopen jaren. En ik las ook dat Nederland weer buiten de top 10 LHBTIQA+ recht staat.
1: Ja.
0: Wat doet het met jou? Als je dit nieuws leest.
1: Ja, ik ben er dus altijd. Ik vind het natuurlijk erg. En ik vind het niet per se voor mezelf erg. Want ik heb gewoon een goed leven.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het wel erg voor de mensen zoals mij die nog veel jonger zijn. Want stel ik was 16 geweest en ik had dit allemaal gelezen. Dan had me dat veel meer gedaan.
0: Ja.
1: Het doet mij op dit moment zelf persoonlijk niet heel veel. Omdat ik gewoon heel erg duidelijk voel dat waar ik sta helemaal oké is. En dat er niets mis is met mij.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben er vooral dan dus, als ik het lees, een beetje van in de war. Omdat ik het ook in mijn dagelijks leven, en misschien spreek ik dan uit heel veel privilege, dat ik het in mijn dagelijks leven niet meemaak. Gewoon als ik met mensen gesprekken aanga, dan is het gewoon eigenlijk altijd oké.
0: Ja.
1: Ik merk het wel wanneer ik met jongeren in gesprek ga. Ik ga wel eens bij middelbare scholen langs om dan met die jongeren in gesprek te gaan over dit onderwerp. Daar zie ik wel de laatste jaren ineens andere thema's naar boven komen. Dat ik denk, oh ja, dit narratief speelt
0: dit
1: dus
0: speelt
1: wel echt.
0: Ja.
1: Ja, en dat is denk ik voornamelijk door politiek en nieuws en social media.
0: Hoe ga je om met social media? Want online wordt er juist heel veel bagger gegooid.
1: Ja, klopt. Ja, en dat is ook voornamelijk wanneer het anoniem is, hoor. Want op mijn eigen social media heb ik dat eigenlijk helemaal niet.
0: Mm-hmm.
1: Ook nooit gehad. Maar bijvoorbeeld op de momenten dat er bijvoorbeeld rondom mijn voorstelling of rondom een tv-optreden waar ik wel eens aan heb meegedaan, iets geschreven werd, laten we zeggen, op een in een krant, in de Trouw of zo. En dan plaatsen zij zo'n krantenkop op Facebook. Ja, daar wil je de comments echt niet van lezen.
0: Nee, je moet wegblijven van Facebook.
1: Ja, en dat zijn mensen die gewoon alleen de kop dan hebben gelezen over, oh, een zanger gaat in transitie. En daar komen gewoon reacties op als dat je jezelf van kant zou moeten maken, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat ik denk, oh ja, dat is wel, dat ik weet niet, maar ik denk vooral, waarom ben jij zo boos?
0: Ja, echt, hè? Wat heb ik jou aangedaan? Maar is jouw huid dus daar wel dik genoeg voor om dat gewoon weg te wijven?
1: Ja,
0: of raakt het je af en toe wel?
1: Nou ja, het raakt me dus omdat ik weet wat voor impact het op jongeren kan hebben. En omdat ik ook wel denk, ik vind het natuurlijk verdrietig dat de positie van transpersonen in negatieve zin aan het veranderen is. Dat vind ik heel vervelend, maar het doet niks voor mijn beeld van mezelf. Want ik voel gewoon in elke vezel van mezelf dat hoe ik mijn leven nu leef helemaal oké is. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn omgeving bijvoorbeeld ben ik gewoon een beter mens geworden. Dus er is niks wat ik iemand in negatieve zin aandoe. Ik heb ook absoluut niet het idee dat ik geestelijk ziek ben, bijvoorbeeld. Want dat is dan ook nog wel vaak wat je hoort.
0: Dat
1: van,
0: is
1: oh, je bent geestelijk
0: ziek. Van transfobie, ja.
1: Ja, bijvoorbeeld. En ik kan me misschien voorstellen als je hier echt helemaal niks van snapt. En misschien jezelf bedreigd voelt in, oh, we mogen ineens geen man of vrouw meer zijn. Dat je die reactie, dat het dat in je opwekt. Maar ik voel daar zelf helemaal niks bij. Dat voelt voor mij als iets wat zo niet klopt. Dat ik denk, ja, je kan ook tegen me zeggen dat de lucht groen is. Dat heeft ook geen impact op me, want ik zie dat die blauw is.
0: Ja, ja, absoluut. Maar toch, ja, zoals je al zegt, er is wel veel geweld onder transpersonen of tegen transpersonen eigenlijk. Maar vind je dat er dan wel genoeg aandacht is voor, nou ja, niet alleen transhaat, maar überhaupt voor de hele transcommunity?
1: Ja, aandacht. Nou ja, er wordt natuurlijk, er wordt eigenlijk best wel veel aandacht aan gegeven. Ook in de media momenteel. Dus ik denk dat dat niet per se het probleem is. Maar ik denk dat het begrip gewoon vooral nog uitblijft.
0: Ja.
1: En ja, dat er misschien soms ook wel aandacht is voor de verkeerde dingen. Je leest natuurlijk ook heel vaak juist negatieve artikelen.

0: Ja, als het over transpersonen gaat in het nieuws, dan gaat het meestal over iets negatiefs, over geweld, over...
1: Ja. Ja, klopt. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk, hè? Want wanneer er echt geweld is, dan moet dat uitgelegd worden.
0: Ja. Maar ja, het mag ook wel eens...
1: Het is ingewikkeld, ja.
0: Ja, ik bedoel, transpersonen mogen ook wel eens gevierd worden.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, maar ja, ook als je dat doet, komt dan negatief commentaar. Ja.
0: Ja, zeker. Hey, en laten we het even daarover hebben, over Pride in Amsterdam in ieder geval.
1: Ja.
0: Daar is ook de World Pride. Die was in 2025 zelfs Pride ambassadeur. Hoe was dat?
1: Klopt. Ja, dat was voor mij echt een compleet nieuwe ervaring. Want het was mijn allereerste Pride. Want ik was er nog nooit geweest.
0: Je was er niet eerder geweest, hoe kan dat?
1: Nee, ik ben er nog nooit eerder geweest. Nou, eigenlijk omdat ik had een klein beetje het idee van, oh, dat is niet voor mij. En niet omdat ik daar niet welkom zou zijn, maar gewoon omdat het natuurlijk een heel groot en uitbundig feest is.
0: Ja, is misschien too much.
1: Ja, en daar hou ik gewoon helemaal niet van. Ik kom uit Brabant en ik vind bijvoorbeeld ook carnaval echt verschrikkelijk. Met allemaal drinkende, feestende, dansende mensen.
0: Ja, dus het heeft niks met de queer community te maken, maar eerder met de drukte en de prikkels.
1: Ja, dat het gewoon zo'n groot feest, ja, dat is gewoon echt niks voor mij. Maar toen dacht ik op een gegeven moment ook, toen ik gevraagd werd om Pride ambassadeur te worden, toen dacht ik, ja, maar wat Pride is natuurlijk vanuit, ja, maar vanuit de oorsprong is Pride natuurlijk een protest.
0: Ja.
1: En sta je daar om te zorgen dat er, ja, betere rechten komen voor de LHBT-gemeenschap? Dus ik dacht, nou, daar sta ik wel heel erg voor. En ik sta ook voor representatie voor iedereen.
0: Zeker.
1: Dus misschien is het ook gewoon wel goed als er op die boot één awkward transman staat die niet durft te bewegen omdat hij dat haat.
0: Ja, die herkenbaar en is voor alle andere awkward transpersonen.
1: Ja, precies. Ja. Of gewoon, nou ja, iemand die wat meer introvert is. En die niet helemaal uit zijn plaats staat te gaan, omdat dat gewoon niet helemaal is wie ik ben. Dat is denk ik ook goede representatie.
0: Ja.
1: Dat gewoon alle soorten mensen... Het is niet zo dat iedereen die LHBT is... Een dansend, feestend iemand is, zeg maar. Alle variaties die je in de hele maatschappij ziet... zie je ook in de LHBT-gemeenschap.
0: Ja, absoluut. En we leven natuurlijk in een tijd waarin Pride steeds vaker onderwerp is van het politiek debat. Er zijn ook online heel veel discussies natuurlijk. Mensen die zeggen van ja, waarom moet het zo in mijn face geduwd worden, door mijn strot geduwd worden? Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
1: Nou ja, dat is in de kern. Nou ja, Pride is belangrijk omdat het een protest is. Ik denk dat mensen er misschien dan soms over vallen dat het in sommige gevallen misschien wat schaars gekleed is of dat er heel erg gefeest wordt.
0: Ja.
1: Ja, ik denk sowieso, ik vind het heel fijn dat tijdens Pride die mogelijkheid er ook is voor LHBT'ers. Want nou ja, als je bijvoorbeeld de vergelijking weer strekt met carnaval in het zuiden, dat is een soort feest van de hetero's, waar ook iedereen schaars gekleed is en van alles met elkaar doet wat je niet in de Bijbel leest.
0: Ja.
1: En dat vinden we ook allemaal oké, en dat wijten we niet aan hetero zijn.
0: Nee,
1: dus laat LHBT mensen ook gewoon alle variaties van zichzelf mogen zijn.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Even een paar weken in het jaar om zich goed
1: precies
0: te kunnen uiten.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
0: Even kijken, Hadassah vraagt, ben je soms niet ook bang voor de positie van trans mensen in onze samenleving als je naar de ontwikkelingen in de Verenigde Staten kijkt?
1: Ja, ik vind dat wel zorgelijk. Ik denk dat dat misschien in Nederland, misschien is dat naïef hoor, maar ik denk dat het in Nederland iets minder snel zou lopen zoals het in Amerika gaat. Omdat we hier toch wel in de democratie heel veel verschillende partijen in de Kamer hebben die denk ik bepaalde hele radicale plannen er niet door zouden laten.
0: Mm-hmm.
1: Of dat hoop ik dan misschien maar. Misschien is dat ook wat me nu positief houdt daarin.
0: Ja, hangt er vanaf inderdaad.
1: Ja,
0: als je bijvoorbeeld leest over het verbod op homogenezing, dan zijn er nog wel twijfels over binnen het kabinet.
1: Absoluut, ja. Maar ik denk dat bijvoorbeeld iets angstigs als, oh, we gaan homogenezing iets maken wat we bij iedereen gaan toepassen. Zo'n plan zou dat denk ik in Nederland nooit doorkomen.
0: Nee, precies, daar geloof je
1: iets
0: niet
1: wat in. Zo heftig is. Ik denk dat een complete afschaffing van de genderzorg zal er ook niet doorkomen.
0: Ja.
1: Maar het kan natuurlijk wel dat helemaal met een wat conservatiever of rechtser vormend kabinet bepaalde dingen wel minder toegankelijk worden inderdaad. En dus ook minder veilig. Want ik denk dat heel vaak, ik zou dat nu bijvoorbeeld ook hebben, stel ik zou naar Amerika gaan. dan denk ik dat ik daar in het dagelijks leven totaal geen problemen ondervind. Ik ben daar namelijk als transman ook al een keer geweest en er is gewoon helemaal niks aan de hand. Maar het probleem zit hem denk ik vooral in de bescherming die je mist.
0: Ja,
1: stel
0: als
1: er gebeurt wel iets.
0: Of wil werken.
1: Ja, ja, ja. En stel er gebeurt wel iets, of je wordt gediscrimineerd, of je wordt wel in elkaar geslagen, of wat dan ook. En je hebt dan dus niet een politiek systeem wat achter je staat en wat je beschermt. Dat maakt het denk ik onveilig.
0: Ja, zeker. Maar je bent niet bang dat dat overwaait naar Nederland?
1: Ja, ik vind dat moeilijk te zeggen, want ik kan dat echt niet voorspellen.
0: Nee, dat is waar.
1: Ik ben er voor mezelf. Ik denk dat dat een beetje hetzelfde is als met de haat. Daar ben ik voor mezelf niet zo bang voor. Maar ik denk dat ik dus ook best wel vanuit een positie van privilege spreek. Omdat ik natuurlijk wit ben en een man. En omdat ik voor de buitenwereld er ook echt uitzie als man.
0: Ja, dat
1: dus
0: speelt.
1: Ik ben misschien ook wel de makkelijkste categorie transgender.
0: Ja,
1: zeg maar
0: je houdt de ontwikkelingen wel in de gaten in ieder geval.
1: Absoluut, ja, ja zeker.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Wijnand die zegt, van de week werd het weer verplicht om bij de Vrouwentennisbond een gendertest af te leggen om vast te stellen dat je biologisch vrouw bent. Wat vind je van dit soort ontwikkelingen?
1: Ja, vind ik ook wel een beetje rooted in transfobia eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik vind het altijd wel ingewikkeld. Nou moet ik ook zeggen dat ik ben niet heel erg een sportman, dus ik weet daar het fijne. Eerlijk gezegd, die ontwikkeling volg ik niet super erg, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Maar het wordt op een gegeven moment natuurlijk wel, ja, hoe moet je wat bewijzen, weet je wel? Ga je dan cisvrouwen ook op een gegeven moment verplicht stellen om hun hormonen te laten testen, omdat de een ook wat meer testosteron heeft dan de ander of wat dan ook?
0: Ja, absoluut. En heb je bijvoorbeeld, even een vraag vanuit mezelf voor, heb je ooit getwijfeld bij het gaan naar een toilet? Van, hey, moet ik nou naar man, moet ik naar vrouw? Denk je dat mensen zich ongemakkelijk gaan voelen als je ergens naar binnen loopt in een wc-hokje?
1: Ja, nu niet meer, want nu kom ik gewoon binnenlopen en dan denken mensen, oh, hij gaat niet naar het urinoir, hij zal wel moeten poepen. Dat is denk ik het enige wat ze zouden kunnen denken.
0: Yeah.
1: Maar in het hele begin van die transitie had ik dat wel. Eigenlijk ook al voordat ik de transitie startte. Ik heb ook wel echt jaren gehad, daarom zou ik het eigenlijk ook heel goed vinden als er wel wat meer neutrale toiletten zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dat ik dacht, ja, Ik weet al dat ik me man voel, dus het voelt nu niet oké om bij de vrouwentoilet naar binnen te lopen.
0: Ja.
1: Maar ik zie er wel gewoon voor de meeste mensen nog uit als vrouw. Dus ik word ook raar aangekeken als ik het mannentoilet inloop. Dus mijn conclusie was eigenlijk een beetje dat ik in het openbaar gewoon niet naar het toilet ging.
0: Okay.
1: Met alle gevolgen van dien, want dat is natuurlijk niet heel handig.
0: Dus.
1: Ja, en ook dat ik dacht, ja, ik wil die vrouwen niet ongemakkelijk maken, dat ik daar dan binnen ben, maar ik durfde ook het mannentoilet niet in.
0: Ja.
1: Ja, dus nu is dat helemaal niet meer een ding. Nu kan ik gewoon het mannentoilet in en dan kijkt niemand vreemd op.
0: Ja.
1: Maar in die hele, ja, beetje tussenfase, zeg maar, vond ik het wel ingewikkeld.
0: Ja, dan was het al wikken en wegen, ja.
1: Ja. Absoluut.
0: Je benoemde net al eventjes dat je misschien vanuit de positie met privileges spreekt. Haroon die vraagt, heb je soms het idee dat je namens de groep transgenders moet spreken?
1: Ja, eigenlijk wel. Terwijl ik natuurlijk helemaal niet kan spreken voor alle transpersonen. Maar ik heb wel het idee dat alles wat je zegt, zou men kunnen zien als, oh, dit vinden dan alle transgenders.
0: Of
1: dit is de stem van de...
0: Ja.
1: Ja, precies. Terwijl ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken. Gewoon daarin eigenlijk ook, ieder persoon is een individu. Dus als een cis-hetero persoon iets doet, dan spreekt dat ook niet voor alle cis-hetero mensen.
0: Ja,
1: en dat is bij transpersonen of welke LHBT'er dan ook, is dat natuurlijk exact hetzelfde.
0: Ja. Tabitha vraagt, denk je dat jonge transgender mensen het nu makkelijker hebben dan jij vroeger of juist moeilijker?
1: Ik denk misschien juist moeilijker. Ik denk aan de ene kant, stel het was zo bekend geweest als dat het nu is, dan had ik het misschien ook al wel geweten toen ik 12 was.
0: Ja.
1: Want ik kwam er gewoon wat later pas achter. En toen ik wist dat het bestond, klikte het ook meteen. Dat dit dus was waar ik al jaren naar zocht. Dat lijkt me aan de andere kant wel weer fijn. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, ik heb op de middelbare school gewoon gestruggeld met puber zijn en met depressieve klachten en niet wetende waar het aan lag.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zat wel in een redelijk makkelijke sociale positie. Gewoon, niemand wist dat ik transgender was. Ik werd heel goed geaccepteerd in de klas. Als ik nu zie hoe het voor transjongeren op middelbare scholen is, dan is dat wel echt heel lastig.
0: Ja, komt dat mede door social media, denk je? Of waar
1: ligt
0: dat aan?
1: Ja, ik denk het wel. Dat er Nou ja, en dat er gewoon een beetje een negatief narratief heerst over wat transgender zijn is, ook op de middelbare scholen al.
0: Ja.
1: Wat zij ook een beetje in het nieuws meekrijgen, en dat zijn dan heel vaak one-liners als ja, maar ik zeg dat ik een fiets ben en dat ben ik toch ook niet, weet je wel? Dat soort one-liners zijn ja, op het moment heel erg in.
0: Ja.
1: Ja, dat heb ik allemaal nooit mee hoeven maken. Ik was al volwassen, dus ik stond ook al iets steviger in mijn schoenen. Dus ja, ik denk dat het ook wel pittig is hoor, als je dit als puber helemaal doormaakt.
0: Ja, absoluut. Hey, we komen al aan het einde van ons gesprek. Om even positief en leuk af te sluiten, waar kunnen we je binnenkort allemaal zien? Even een reclamemomentje maken.
1: Nou, heel goed.
0: Heel kort.
1: Eigenlijk het eerste wat eraan zit te komen is 29 juli in Paradiso. Dan gaat om 3:00 middags de verfilming van de voorstelling Who the Fuck is Brit in première.
0: Mm-hmm.
1: Daar zijn nog een paar tickets voor. En in de avond speel ik ook in Paradiso samen met Sam Bettens van Case Choice.
0: Superleuk. Dankjewel Sam Jansen. Fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen. Dit was Vroeg van vrijdag 24 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is vrijdag 24 juli. De aardbevingen in Venezuela zijn inmiddels een maand geleden, maar er zijn nog altijd tienduizenden vermisten. En nieuwe Amerikaanse importheffingen. Een overzicht van het nieuws, Jan van der Putten.
3: De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. Eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. En ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen. Maar ook om communicatienetwerken, observatieposten, die zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. De steekpartij was iets voor 00:30 vannacht net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand lopen van 50 kilometer. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En het weer nog, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Een maand na de verwoestende aardbeving in Venezuela ligt het officiële dodental inmiddels boven de 5000. Maar er worden nog altijd vele tienduizenden mensen vermist. In de kustplek La Guaira, een van de zwaarst getroffen gebieden, hebben veel mensen hun geliefden en hun huizen verloren. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna was in de eerste week na de aardbeving in het rampgebied. Ze vertelt hoe de situatie er nu is.
4: Ik heb de afgelopen dagen contact gehad in het gebied met verschillende mensen die ik eerder ook al heb ontmoet. Maar ook mensen die ik met behulp van een lokale producer heb kunnen spreken. Ja, en dan merk ik dat er ontzettend veel een maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Ik sprak bijvoorbeeld een man, René Ramirez, die sprak ik voor zijn ingestorte huis. En hij vertelde dat hij daar woonde met zijn vrouw en 3 kinderen. En dat uiteindelijk, toen de aardbeving kwam, dat ze probeerden om iedereen te redden. Maar dat zijn middelste zoontje in eerste instantie, dat ze die dus niet konden vinden.
5: Rescatar a mi esposa y a dos de los niños. El niño mediano, el de 10 años, no lo encontraron. Lamentablemente había quedado mucho más atrás hacia el dormitorio de la casa.
4: Ja, dat zoontje, dat was dus achterin in het huis, in de slaapkamer. Daar was hij gaan spelen. Dus het was in eerste instantie dus niet mogelijk om hem daar te vinden. En toen is er een grote zoekactie op gang gekomen met de buren, met hulpteams, met de politie. En pas na 8 dagen vonden ze zijn lichaam.
5: Y ese mismo día logré llevarlo al cementerio donde está mi papá sepultado y lo dejé allá. Es decir, para honrarlo y no dejarlo allí.
4: Hij vertelt dus dat uiteindelijk het zoontje dus is aangetroffen, het lichaam. Hij heeft dat overleden zoontje toen naar een begraafplaats gebracht, waar zijn vader, die jaren geleden is overleden, die daar begraven lag. Daar heeft hij hem een laatste rustplaats kunnen geven. En hij zegt, daar ben ik blij om, want ik heb hem in ieder geval niet hier in die ruïne hoeven achter te laten. En dat is natuurlijk iets wat toch heel veel Venezolanen niet kunnen doen, hè? Want er zijn nog steeds 50.000 vermissingen. Velen zullen dus tussen die ingestorte gebouwen liggen, de lichamen daarvan. Er zijn massagraven.

0: toen de aardbeving kwam, dat ze probeerden om iedereen te redden, maar dat zijn middelste zoontje in eerste instantie, dat ze die dus niet konden vinden.
1: Rescatar a mi esposa y a dos de los niños. El niño mediano, el de 10 años, no lo encontraron. Lamentablemente había quedado mucho más atrás hacia el dormitorio de la casa.
0: Dat zoontje, dat was dus achterin in het huis, in de slaapkamer. Daar was hij gaan spelen. Dus het was ja, in eerste instantie dus niet mogelijk om hem daar te vinden. En toen is er een grote zoekactie op gang gekomen met de buren, met hulpteams, met de politie. En pas na 8 dagen vonden ze zijn lichaam.
1: Y ese mismo día logré llevarlo al cementerio donde está mi papá sepultado y lo dejé allá. Es decir, para honrarlo y no dejarlo allí.
0: Hij vertelt dus dat uiteindelijk het zoontje dus is aangetroffen, het lichaam. Hij heeft dat overleden zoontje toen naar een begraafplaats gebracht, waar zijn vader, die jaren geleden is overleden, die daar begraven lag. Daar heeft hij hem een laatste rustplaats kunnen geven. En hij zegt, daar ben ik blij om, want ik heb hem in ieder geval niet hier in die ruïne hoeven achter te laten. En dat is natuurlijk iets wat toch heel veel Venezolanen niet kunnen doen, hè? Want er zijn nog steeds 50.000 vermissingen. Velen zullen dus tussen die ingestorte gebouwen liggen, de lichamen daarvan. Er zijn massagraven. We horen ook dat bij die massagraven mensen dan in ieder geval plakaten plaatsen met nummers, zodat ze later eventueel terug kunnen gaan om hun familieleden daar nog weer op te graven en een echte begrafenis te geven op een plek die zij dan willen. En verder zie je in dat gebied ook heel veel muren met foto's van vermiste mensen, namenlijsten. Dus het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
2: En de mensen die het wel overleefd hebben, hoe worden die opgevangen?
0: Nou, de regering heeft aangegeven dat er op dit moment meer dan 23.000 mensen worden opgevangen in opvangcentra. Maar dat zijn eigenlijk een soort van tentenkampen, waar dan allerlei hulporganisaties zijn die de mensen te eten geven, waar kleding wordt uitgedeeld, waar ze met ze gesproken wordt, waar ook psychologen aanwezig zijn. Een van de vrouwen die ik daar dus ook op afstand heb gesproken, dat was mevrouw Neri. En zij woonde ook in zo'n tent met haar kinderen.
3: Porque necesito recuperar, porque necesito saber qué es lo que voy a hacer. No tengo un techo, no tengo nada. Tengo niños que no pueden estar todos los días bajo el sol.
0: Ja, ze zegt van, het is heel belangrijk om hier toch te zijn, want hier kan ik tot rust komen. Het is een stukje veiligheid, want ik ben ook alles kwijtgeraakt. En ook voor de kinderen, die kunnen het niet zomaar buiten laten, zonder een dak boven hun hoofd. Dus voor haar is dit ook echt een opvangplek eigenlijk.
2: Wordt er al over nagedacht hoe mensen in dit gebied de toekomst ingaan? Dus over bijvoorbeeld het opnieuw opbouwen van huizen?
0: Ja, dat is allemaal nog onduidelijk. Je moet je voorstellen, deze plek, daar stonden hele grote flats. Het was ook een toeristische plek. Die zijn praktisch allemaal ingestort, of heel veel daarvan. Dat zag ik ook toen ik daar rondliep een maand geleden. En het is ook een gebied waar vaker problemen zijn geweest. In de jaren 90 grote overstromingen. 100 jaar geleden ook al zo'n verwoestende aardbeving in diezelfde omgeving. Dus het is een heel kwetsbaar gebied. Alleen de mensen die zijn ook gehecht aan hun omgeving. En wat ik dus ook hoorde van de mensen die ik dus sprak, van die zeggen, we willen het liefst hier toch weer opnieuw opbouwen. Terwijl eigenlijk is het dus een heel bijna onleefbaar gebied. Wat ook speelt is dat de mensen in die opvangcentra, dus is een deel daarvan die kan ook worden geholpen, opgevangen bij familieleden, bijvoorbeeld in Caracas, in de hoofdstad. Maar ze zeggen, als wij hier weggaan, dan zijn we bang dat we onzichtbaar worden voor de organisaties en voor de hulpverlening. En dat we dus niet meer straks geen steun meer krijgen en ook geen uitzicht hebben op bijvoorbeeld een nieuw huis ergens. Dus ze blijven daar om in ieder geval zichtbaar te blijven voor de organisaties. Dat is ook wat ik veel hoorde.
2: Zei correspondent Nina Jurna. Het Rode Kruis haalde afgelopen maand bijna 2 miljoen euro op voor mensen die geraakt zijn door die aardbeving in Venezuela. Na de zoekacties richten ze zich nu op psychologische hulp en noodpakketten.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 9 minuten over 6. In Goedenavond Nederland, aandacht voor de situatie in het Midden-Oosten.

0: conflict tussen de VS en Iran lijkt ondanks de vele onderhandelingen weer helemaal terug bij af. Volgens hoogleraar militair operationele wetenschappen Han Bouwmeester zijn er ook steeds meer Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.
1: Viel de Amerikaanse media op dat er wel steeds meer nieuwe eenheden, luchtmachteenheden ingaan, maar dat er geen oude eenheden uitgaan. Dus langzamerhand wordt het aantal opgebouwd. En het contingent Amerikanen wat er nu zit, ook met de marine erbij gerekend, en met de landmacht is ongeveer 50.000.
0: Tegelijkertijd stuurt Iran meer wapens naar de Houthis.
1: En wat we dus zien, het is een hele oude club vanuit de jaren 90, maar die wordt nu flink gesteund door Iran. Ja. Want ze komen allebei uit dezelfde stroming binnen de islamgeloof. En het zijn allebei Sjiïtische clubs. En dat komt Iran erg goed uit. En steunen dus die Houthis, nu met geld en ook met wapens allerlei.
0: UNESCO heeft het historisch centrum van Paramaribo op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. De Surinaamse overheid zou te weinig doen om het unieke historische stadsbeeld te beschermen. Erfgoedspecialist Tessje Leusja vertelt dit met het oog op morgen over welke panden het gaat.
2: Neem natuurlijk de kathedraal, de houten basiliek is het eigenlijk. De hervormde kerk op het kerkplein, ook een prachtig rondpand. Verschillende panden in de Limapo-straat, die panden met die balkons. Het is een smalle straat met aan weerszijden van die houten panden met die balkons. Ja, dat is gewoon heel mooi om daar rond te wandelen.
0: Maar al die gebouwen worden dus niet goed beschermd.
2: Die panden staan aan de ene kant onder druk doordat commerciële projectontwikkelaars die grond willen hebben, oude panden opkopen en ze vervolgens laten verkrotten totdat ze in elkaar vallen. En aan de andere kant zie je dat de overheid, die zelf eigenaar is van een heleboel van die panden heel slecht beheert, slecht onderhoud, ze staan leeg voor een groot deel, dan trekken de zwervers in, er ontstaat brand en de afgelopen 2 jaar zijn er al heel veel panden echt letterlijk in rook opgegaan.
0: Wetenschappers denken dat orka's maanvissen aan stukken scheuren als vorm van vermaak. Dat blijkt uit onderzoek dat gisteren werd gepubliceerd. Op beelden is te zien hoe één orka een grote maanvis beet heeft, tot een andere orka er met volle vaart tegenaan zwemt, waardoor de maanvis uiteenspat. Orka-specialist Jeroen Hoekendijk vertelde in Langs de Lijn omstreken dat orka's wel vaker spelgedrag vertonen.
3: Dieren die soms een zalm op hun kop hebben liggen voor lange tijd. Of dieren die uit het water springen zonder aanwijsbare reden. Ja. Of dieren in van die kelp, van dat zeewier aan het rondkroelen zijn. En dan bovenkomen met zeewier op hun flippers of op hun hoofd. Dus dan vraag je af, wat is dan de functie? En dan, ja, het zijn hele intelligente dieren die in hechte sociale groepen leven. Dus dan plakken we er toch vaak het label spel op.
0: Toch is er waarschijnlijk ook een praktische reden waarom de orka's maanvissen op die manier in stukken scheuren.
3: De buitenkant is een soort van wat minder voedzaam. Zelfs een soort jas om die vis heen die wat minder voedzaam is. Dus daar wil je voorbij komen. Dan wil je bij het voedzame binnenste deel uitkomen. En ook dat zien we bij andere groepen orka's die op andere specialistische manieren jagen. Dus ze zijn best wel kieskeurig wat betreft hun dieet op sommige locaties en bij sommige dieren. En ja, misschien speelt dat hier ook wel een rol.
0: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Nicolet Larsen met Lada Love. Steeds meer Nederlanders krijgen neprekeningen van de tandarts, schrijft de Telegraaf.
1: Die neprekeningen worden verstuurd door criminele bendes met de naam van Informatics erboven. Dat bedrijf verstuurt 80% van de tandartsrekeningen. Dit jaar werd er al 20.000 keer melding gedaan van oplichterij. Vorig jaar waren dat nog maar tientallen gevallen. Volgens de Telegraaf handelen de daders vanuit India, Roemenië en Peru. Informatics zegt dat ze een dagtaak hebben aan deze vorm van zorgphishing. Door het verbod op het verbranden van kleding groeit de kans op illegale dumpingen. Daarvoor waarschuwt de textielsector in Trouw. Sinds zondag geldt er een Europees verbod op het verbranden van nieuwe kleding die niet te verkopen is. Het idee is dat de winkels daardoor nauwkeuriger gaan inkopen. Experts en werknemers zeggen dat ze bang zijn voor sluiproutes. Grote winkelketens zouden hun overbodige kleding illegaal naar buiten Europa kunnen verschepen, of die kleding onterecht als tweedehands gaan aanmerken. De ondernemersorganisatie VNO-NCW noemt het een tegenvaller dat de voedseltak van Unilever niet naar de Amsterdamse beurs komt. Er is gekozen voor Londen, schrijft het FD. De voedseltak van Unilever wordt voor een groot deel overgenomen door het Amerikaanse McCormick. Volgens VNO-NCW is het nog wel iets positiefs aan de overname, omdat het internationale hoofdkantoor van McCormick in Nederland komt. En steeds meer Nederlanders die kamperen laten de tentstokken, het luchtbed en de eigen wc-rol thuis, schrijft het AD. Een groot verhaal, ze kiezen voor glamping. Glamping, dat is nog wel een tent, maar dan heb je er ook een vaatwasser in, een airco, soms zelfs een hot tub. Volgens campingspecialist ACSI boort de glamping een nieuwe groep vakantiegangers aan. Mensen die een luxe van een hotel willen, maar ook de vrijheid van kamperen. En voor vakantieparken en campings is het prettig dat ze wat extra omzet halen in het koude voorseizoen. Voor camping-eigenaren, zegt een deskundige, is het een goudmijn.
0: Geen lekker begin voor FC Twente in Europa. Het ging in de voorronde van de Europa League onderuit tegen Ferencváros. Ragnar Niemeyer zag de wedstrijd.
2: Tja, een koude douche voor FC Twente. Een koude douche voor de debuterende spits Wout Weghorst in zijn eerste officiële duel voor Twente. Dat natuurlijk wel wist dat Ferencváros een lastige tegenstander zou worden. Toch de nummer 2 van Hongarije van het afgelopen seizoen. Maar ook de ploeg die daarvoor en daarvoor en daarvoor en daarvoor keer op keer landskampioen werd. Zwakke start van de ploeg van John van der Brom. Defensief opnieuw kwetsbaar. Net als in de andere duels in de voorbereiding. Joseph profiteert van een fout van Van Rooij. Die spits scoort nog een keer in de tweede helft. En daartussen is het Adelgaard, de nieuwe linksback, die het doet voor Twente. Twente krijgt zat kansen in de tweede helft om te scoren. Doet dat niet. Joseph, die nog met Haiti speelde en bijna scoorde op het WK, doet dat wel. En dat is het verschil. Geen goed nieuws voor het overleven van deze tweede voorronde, als volgende week de return in Budapest wordt gespeeld.
0: Een valse start. Maar trainer John van der Brom ziet wel kansen voor de return.

0: Er zijn een aantal momenten dat we het niet goed hebben gedaan. Daar moeten we ook kritisch naar kijken en kritisch over zijn. Maar ja, het is qua resultaat, laat ik het zo zeggen, absoluut een valse start. Maar wel eentje met het bekende perspectief richting volgende week. Want ik heb wel een wedstrijd gezien waarin wij als FC Twente zijnde prima partijen hebben kunnen bieden tegen Ferencvaros. Ik denk ook dat we heel veel goede dingen hebben laten zien. Zeker in balbezit op het middenveld. Dat heb je denk ik vanaf het begin heel goed gezien. Dat we daar geprobeerd hebben om de man meer situatie uit te buiten. 3-2, 4-3. Daar zijn we heel goed in geslaagd. Alleen het vervolg daarop. Ja, dat kan en dat moet gewoon beter richting volgende week.
1: Ajax begon met een ruime overwinning op het Servische Vojvodina voor een plaats in de Conference League. Commentator Anne de Jong.
2: Vojvodina Ajax was de eerste officiële Ajax-wedstrijd onder leiding van Michel. Dus was het kijken of de patronen die Spaanse nieuwe trainer in wil slijten al een beetje zichtbaar waren. Dat leek gelijk goed te komen. Na 3 minuten al 1-0 doelpunt Davy Klaassen aan voorzet van Dolberg. Daarna nog meer kansen voor Ajax. Goed, snel spel, veel positiewisselingen. Maar ook de 1-1 van Vojvodina uit een van de weinige kansen die ze kregen. Nog voor rust Berghuis en daardoor weer de voorsprong voor Ajax. Die werd vergroot in de tweede helft door een doelpunt van Oscar Gloch op aangeven van Mika Gods. Daarna viel de wedstrijd een beetje dood. Weinig beweging meer voorin na alle wissels. Nog wel één mooi moment, nog iets waar Ajax-fans van houden. Namelijk jonge talenten die zich laten zien. Ouazzane, de 17-jarige, kapt en zet Abdallah, de 16-jarige, vrij. En hij scoort bij zijn debuut 1-4. Goede overwinning in Servië tegen Vojvodina. Eigenlijk alleen maar positieve verhalen over dit nieuwe Ajax. Al moet je wel zeggen dat de tegenstander niet van hele hoge kwaliteit was.
1: Volgende week dan zijn de returns. Via faunapassages kunnen dieren drukke wegen veilig oversteken. Maar als de passages geblokkeerd of ingestort zijn, moeten dieren gedwongen toch de weg over. En vaak overleven ze dat niet. Omdat niet duidelijk is welke passages niet meer goed werken, heeft Zoogdierbescherming Nederland het meldpunt FaunaVeel opgericht. Ellen van Norren is otter-expert en programmaleider van Zoogdierbescherming Nederland. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat voor soorten faunapassages zijn er?
3: Nou, dieren volgen eigenlijk zeg maar lijnen in het landschap. En daarbij komen ze af en toe een weg tegen. En daar hebben we gezorgd voor zeg maar buizen onder de weg door. Van zo'n 40 centimeter doorsnee. Of loopplanken langs het water. Met een raster. Dus aan dat soort faunapassages moet je denken.
1: Ja, want ik dacht meteen aan zo'n ecoduct, hè, zo'n viaduct over de weg heen met bos. Is dat dan ook wel een faunapassage?
3: Ja, dat is ook een faunapassage, maar dan voor veel grotere soorten.
1: Ja, en waar we het nu over hebben zijn heel vaak die tunnels. Welke dieren gebruiken daar weg? Welke dieren maken daar gebruik van?
3: Ja, bijvoorbeeld die buizen onder de weg door worden door otters gebruikt, maar ook door das en bunzing en boommarter. Dus dat zijn soorten die daar doorheen gaan.
1: En wanneer kunnen ze er niet doorheen?
3: Ja, als zo'n buis onder water staat, zijn er soorten die er niet doorheen gaan. Maar er zijn ook andere problemen zoals er is bij de loopplanken die zijn gemaakt dat de dieren langs het water onder de brug door kunnen. Die loopplanken die zijn soms verstopt met aangespoeld materiaal of die zijn afgebroken of staan onder water. En het is natuurlijk belangrijk dat er rasters staan, hekjes bij de weg, zodat de dieren onder de weg doorgaan en niet over de weg heen gaan. En soms zijn die rasters kapot of daar staan klappen de hekjes niet meer van dicht.
1: En nu beginnen jullie dus het meldpunt FaunaVeel. Hoe werkt dat?
3: Dat is een meldpunt waarin als je gewoon buiten aan het wandelen bent met je hondje en je ziet bij zo'n faunapassage dat die is verstopt of dichtgegroeid of ingestort, dan kan je dat makkelijk met een paar muisklikken melden. En eigenlijk doe je dus kan je daarmee een dier redden.
1: Want wat doen jullie vervolgens met die melding?
3: Nou, we vinden het vooral belangrijk om zicht te krijgen op de omvang van... want we horen eigenlijk vooral verhalen. Mensen wijzen ons hierop. Maar we hebben nu nog geen zicht op de omvang. En we willen graag dat mensen dit laagdrempelig kunnen melden. En dus ook mee kunnen doen aan het beschermen van dieren.
1: Maar wat helpt dus natuurlijk dat het wordt opgelost? Wie lost het dan
3: precies
1: op?
3: Precies. Ja. Als wij zicht krijgen op de omvang, dan kunnen wij deze meldingen doorzetten naar de wegbeheerders die verantwoordelijk zijn om het op te lossen. En daar ook op aandringen dat daar aandacht voor is.
1: Want die wegbeheerders, houden die dat dus zelf niet in de gaten?
3: Ja, die hebben zelf ook wel meldpunten. Maar ondanks dat krijgen we dus steeds meer het idee dat dingen niet worden opgelost. En dat is ontzettend zonde. Want die wegbeheerders hebben ook veel geld aan uitgegeven om van die faunapassages te realiseren.
1: En dan moeten ze ook wel werken.
3: Ja, dan moeten ze ook gewoon werken.
1: Dank, Elle van Noor van Zoogdierbescherming Nederland. Het is 7:05. Voor het album waar I Got a Feeling op staat zochten de Black Eyed Peas de samenwerking op met de Franse producer David Guetta. Mocht sowieso wat kosten. Ze namen op in studio's in Parijs en in Londen. Maar goed, dan heb je ook een hit die 17 jaar later nog steeds mensen de dansvloer optrekt.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Jan.
2: De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada, het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote bosbranden. En volgens president Macron is er hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Kinderen die niet in Nederland zijn geboren lopen hier meer risico om te verdrinken, meldt het CBS. Bij tieners van buiten Europa is de kans op verdrinking ruim 14 keer groter dan bij Nederlandse kinderen. Drie journalisten van de New York Times hoeven voorlopig hun bronnen niet prijs te geven. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding tegen het drietal ingetrokken. De journalisten hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van het regeringstoestel dat president Trump van Qatar had gekregen. En de politie heeft iemand aangehouden die mogelijk betrokken is bij het smokkelen van namaaksigaretten. Bij controle op de A7 in Groningen werden in een busje 1,2 miljoen illegale sigaretten gevonden. Die sigaretten zijn in beslag genomen en overgedragen aan de douane. Dan is weer nog, de dag begint bewolkt. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt 22 tot 25 graden.
1: Nog een laatste dag. Alles geven. Het zijn de laatste loodjes voor de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse. Zometeen onze verslaggever in Overasselt.
3: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Het einde is in zicht voor de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Verslaggever Mark Hamer staat langs de route. Mark, hoeveel kilometer moeten de lopers vanaf daar nog?
13: Nog 38 kilometer. We staan op kilometer 12 en het is een gezellig sfeertje, hoor. Aan de ene kant marcherende militairen. Als je ietsje verder bent, ja, dan staan mensen langs de weg met die houden van Duitse rockmuziek. Nou ja, het is een apart geheel hoe dat dan samenkomt. Moet je zeggen, dinsdag spraken we elkaar ook. Dat was de eerste dag, toen zag ik die mensen langslopen. Nou, fris en fruitig. Ja, ja. Dag 4. Het ziet er toch allemaal wat minder uit, hoor. Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
14: Ja, het einde komt in zicht, gelukkig.
13: Ja, is het zwaar?
14: Valt mee, lichamelijk wel. Geestelijk valt het mee.
13: Ja, maar waar zitten de pijntjes?
14: Mijn enkel.
13: Oh.
14: En de blaren.
13: Hoeveel?
14: Te veel om te tellen. Ja, het is okay. Wel de hele onderkant.
13: Oké, nou, Wat is het? Je loopt de 50?
14: 50 voor de eerste keer.
13: Ja, oké. Okay. Nou, nog 38 kilometer geloof ik. Succes!
14: Dankjewel.
13: Ja, het is nog wel een stukje voor de 38 kilometer. En ik wil geen beeld maken van hoe die voet eruit ziet. We staan nu overigens bij de eerste medische post van deze laatste dag. Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Wij spraken elkaar ook dinsdag. Hoe is het verlopen, de Vierdaagse?
0: Het is misschien, nou, dat durf ik niet te zeggen, maar het is wel een hele incidentloze wandel. Vierdaagse, het wandelevenement, is nagenoeg incidentloos verlopen. Het weer is saai eigenlijk.
13: En wat houdt dat in dan? Dat het weer dan inderdaad, gemiddelde temperaturen, lekker zomers.
0: Het is het allerbelangrijkste, hè? Dus heel nat, ontzettend onprettig, heel koud natuurlijk ook. Nou, dat is niet vaak dat gebeurt niet zo vaak in juli. Maar het kan wel bloedheet zijn. En daar hebben we ook wel de gevolgen van gezien in de afgelopen jaren.
13: Want even voor duidelijkheid, nat zorgt voor blaren.
0: Ja.
13: En te warm, zweten ook.
0: Ja, oververhit, hè, dan gaan mensen natuurlijk gewoon echt oud. Dat is heel gevaarlijk. En dit weer is perfect.
13: Ja.
0: Ik bedoel, het is een graad of 20, soms een beetje een zonnetje erbij. Maar hier kun je heel goed op wandelen.
13: Ja, en dat hebben jullie ook gemerkt, veel minder mensen bij de post.
0: Ja, als we naar de behandelingen kijken, zeker van de blaren, dan zijn eigenlijk alle dagen heel gemiddeld. Alles valt precies in het gemiddelde. We kunnen er niet veel moois van maken. Maar onze mensen zijn, we zijn hier met z'n 750'en. Ja, die doen hun uiterste best natuurlijk om alle wandelaars te ondersteunen met die blaren. Want die worden er echt wel gelopen. Maar in gemiddelde hoeveelheden.
13: Ja, nou staan we te kijken, stonden we net ook al. En jij hebt een theorie over ouderen en jongere lopers.
0: Ja, dat is ook wel bekend. Dat veel jonge mensen, die zijn misschien te overmoedig. Dat zie je ook in marathons en zo. Hè. Dat doen we wel. Een weddenschap, dit en dat. En oudere lopers, de geoefende lopers, die zien we gewoon weinig op de medische posten. Die lopen soms scheef of op een manier dat je denkt, kan dit wel? Die lopen gewoon 4 dagen lang die 50 of 40 kilometer uit.
13: 750 vrijwilligers, hè?
0: Zeker.
13: Ja, en één iemand die is 361 dagen per jaar de directeur van het Rode Kruis, Harm Gozens. En vandaag, deze 4 dagen, bent u vrijwilliger?
15: Ja, ik help gewoon, hè. Dat moet ook gebeuren. Zie ik tenminste wat er echt speelt.
13: En wat doet u dan?
15: Nou, gisteren heb ik op de blarenpoli bij de finish alle mensen zitten scannen. 851 mensen.
13: Oh, dat heeft u bijgehouden. Ja, of die op de scanner bij.
15: Ja, dat zie ik op de scanner. En dat zijn de meest vreselijke blaren die ik ooit gezien heb. Maar mensen komen vrolijk binnen, gaan nog vrolijker weg. En dan gaan ze weer.
13: Ja, heeft u dit andere jaar ook gedaan?
15: Ja, ik doe het ieder jaar erbij. En dan probeer ik echt juist te helpen. En dan zie ik wat er echt gebeurt in onze operatie. Want voor het Rode Kruis zit natuurlijk een enorm evenement waar 750 vrijwilligers heel actief zijn en echt van belang zijn.
13: Wat valt u op aan de sfeer?
15: Dat het gewoon normaal, gezellig, een fijne sfeer is. Iedereen is eigenlijk gewoon in een hartstikke goed humeur.
13: Is dat wel eens bij andere evenementen anders?
15: Nou, niet zozeer. Maar ik vind het hier wel. Gisteren vroeg iemand.
13: Nou ja, ik kan maar bij een marathon indenken. Veel meer adrenaline en hier stop.
15: Ja, dat is zeker
13: wel lekker wandelen.
15: Nee, dat is zeker zo. Hier is het echt enorm gemoedelijk. Alles door elkaar heen. Allerlei verschillende soorten mensen. Het is echt Nederland op zijn best, vind ik.
13: Ja. En nou is de grote vraag, wanneer gaat u hem nou zelf lopen?
15: Ik denk nooit. Nee. Ik heb gisteren die blaren gezien, dat is niet verstandig.
13: Nee. Nou, het wordt nog een mooie dag. Hier vandaan de mensen nog 38 kilometer. Het is een beetje bewolkt. Nou, volgens mij prima weer om te wandelen.
1: Verslag even Mark Hamer vanuit de Nijmeegse Vierdaagse.
16: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
17: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
16: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
18: Hey Astrid, een vraagje.
19: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
16: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
20: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
16: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De politie onderzoekt 3 inbraken bij brandweerkazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Bij de meest recente inbraak zijn essentiële levensreddende hulpmiddelen gestolen. En opvallend is dat op meer plekken in Nederland de afgelopen tijd brandweerkazernes doelwit zijn geworden. Commandant brandweer Zaanstreek Waterland, Frank Kunts, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
1: Om wat voor gereedschap gaat het?
21: Ja, het gaat in dit geval, zoals wij dat noemen, om hulpverleningsgereedschap. Een spreider en een schaar. En dat is eigenlijk materiaal waarmee wij mensen kunnen redden die bijvoorbeeld bekneld zitten in hun auto. Of bijvoorbeeld om een gebouw te openen wat zwaar gebarricadeerd is. En als daar brand is of een ander incident, dat wij dan makkelijk naar binnen kunnen.
1: En u denkt dat die criminelen specifiek op zoek waren naar dit gereedschap?
21: Daar lijkt het wel op. Want eigenlijk bij al deze inbraken, u zei net al, er zijn veel meer inbraken, dit soort inbraken geweest in Nederland. En iedere keer lijkt het om deze goederen te gaan.
1: En waarvoor kunnen zij dat dan gebruiken?
21: Ja, ik ben natuurlijk geen crimineel, maar ik denk dat zij het gebruiken. Ja, ook wel voor de dingen waar wij het ook voor gebruiken. Bijvoorbeeld de schaar kun je natuurlijk ook gebruiken om een slot door te knippen. Je kan een spreider gebruiken om een zwaar gebarricadeerde deur te openen. En ja, ik kan me dus ook goed voorstellen dat criminelen belangstelling hebben voor dit soort materiaal.
1: Ja. Denkt u erover om voortaan deze spullen, als ze weer nieuw zijn, beter te beveiligen?
21: Nou, daar zijn we natuurlijk wel over aan het nadenken. En tegelijkertijd de brandweer. We staan 24 uur per dag klaar om mensen zo snel mogelijk te helpen. Dus het is ook apparatuur wat heel snel beschikbaar moet zijn. En meteen voor het grijpen moet liggen om iemand te kunnen helpen. Dus het blijft in dat opzicht, zal het altijd kwetsbaar zijn. Maar wij kijken natuurlijk wel naar preventieve mogelijkheden om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken.
1: Ja, maar bijvoorbeeld in een kluis leggen, dat is wel of niet een optie?
21: Nou, dat is natuurlijk geen optie. Nee, dat gaat natuurlijk te lang duren. Hè. Als wij bijvoorbeeld, je rijdt met je auto te water en je zit er nog half bekneld en we kunnen jou redden door je heel snel uit die auto te bevrijden. Ja, dan is het minutenwerk. En dan is het echt soms op leven en dood dat wij deze spullen nodig hebben. En dan past het natuurlijk niet als het lang duurt voordat we ze kunnen gebruiken.
1: Er zijn nu dus kazernes die dat levensreddende gereedschap missen. Hoe lossen jullie dat op?
21: Nou, we proberen natuurlijk zo'n eenheid zo snel mogelijk weer in de sterkte te krijgen. Dus we hebben nu nog voldoende reservemateriaal. En we zijn met de leverancier in gesprek om ook te zorgen dat we voldoende materiaal houden.
1: Denkt u dat criminelen weten wat het gevolg is? Dat u dus andere mensen niet kunt redden?
21: Ik denk dat ze geen idee hebben. Ik denk dat je niet bij je gezonde verstand bent. Het is echt natuurlijk asociaal en onacceptabel als je dit soort materialen bij hulpdiensten weghaalt. Ik denk dat je geen idee hebt dat je eigenlijk speelt met mensenlevens.
1: Wordt u hier boos van?
21: Ja, woest. Wij zijn ook woest. Het is ongelooflijk dat mensen dit doen. Kun je eigenlijk met je pet niet bij.
1: Dank, Frank Kunts, commandant brandweer Zaanstreek Waterland.

0: Niall Horan on the loose. Er komt een strafpuntsysteem voor verkeershufters, schrijft RTL Nieuws.
1: Appen achter het stuur, rijden onder invloed, dat moet op die manier worden aangepakt, zeggen de politie, het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bovenop een boete krijg je dan dus een strafpunt, en bij ernstige overtredingen 2 strafpunten of 3. En wie binnen een jaar 6 strafpunten heeft, komt op een lijst van veelplegers. En die mensen worden dan extra in de gaten gehouden. Hoe dat gaat gebeuren, dat is nog onderwerp van gesprek, zegt de politie. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Jafiro Frankly van 18 werd op straat doodgeschoten. Zijn neef werd opgepakt, maar die is weer vrij. Die wordt niet meer verdacht. De Telegraaf heeft de advocaat van de neef gesproken en die zegt dat nog zeker 6 vrienden en de broer van het slachtoffer niet door de politie zijn gehoord. En de advocaat roept hen op zich te melden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan Dylan Jesselgus, meldt het WNL-programma Goedenavond Nederland. De hulporganisatie plaatste een bericht op TikTok waarin werd opgeroepen om te reageren met een zogenaamde opdracht uit de zoekgeschiedenis van Jesselgus. Er kwamen tientallen haatdragende reacties. Die hebben 19 uur lang online gestaan voordat ze verwijderd werden. Oxfam noemt het een onhandige post en zegt het te betreuren dat er haatdragende en vrouwenvriendelijke reacties zijn binnengekomen. En Jesselgus zelf heeft nog niet gereageerd. Bloed laten prikken of een vaccinatie halen, voor veel mensen zijn naalden al niet zo leuk. En dat geldt zeker ook voor mensen met een beperking. En daarom wil Francisca van Vliet dat er een speciale prikpolie komt voor die groep. Haar dochter Sterre heeft het syndroom van Down en ze heeft een enorme prikangst, is te horen bij Hart van Nederland.
2: Nou ja, ik hoef het eigenlijk maar te zeggen, prikpolie of de hakken gaan in het zand. En dan is het nee, nee, nee. En huilen, huilen, huilen. Het is één groot drama. Het is echt een traumatische ervaring. En het lukt ook niet.
1: Bij reguliere polies lukt het dus niet om bloed bij haar te prikken. En daardoor zijn al ruim 2 jaar haar bloedwaarden niet gecontroleerd. Een speciale prikpolie voor mensen met een beperking. En zou er moeten komen, daar wordt er bijvoorbeeld meer tijd in geruimd.
3: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Natalie in Brooklyn met Torn. Het is 7:09. De vrouwelijke jager is een opmars. Steeds meer vrouwen kiezen voor de jachtopleiding. Sinds begin 2000 is het aantal vrouwelijke jagers meer dan verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Een van de jagers is Danielle Leeman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U besloot 2 jaar geleden om jager te worden, hè? Waarom?
1: Ja, dat klopt. Ik ben opgegroeid in de Veluwse bossen. En ben daardoor altijd heel dicht bij de natuur geweest. En als klein meisje was ik bijvoorbeeld al op zoek naar de uilenballen. En liepen de edelherten en de reeën bij ons door de achtertuin. Dus die fascinatie is er eigenlijk al vanaf jonge leeftijd geweest. Maar ja, ik kom niet uit een jagersfamilie. Dus ik heb het eigenlijk op eigen initiatief verder allemaal ontdekt. En dan is het een beetje zoals het leven loopt. Hè. Je maakt je middelbare school af en het leven gaat een andere kant op. En voor je het weet ben je 34 en denk je, god, misschien wordt het nu een keertje tijd.
0: maar was het dan altijd wel in het achterhoofd een idee, jager worden?
1: Het heeft wel inderdaad altijd mijn interesse gehad, ja. Ja.
0: En waarom? Waar zit hem dat in?
1: Ja, ik denk toch dat dat wel een beetje te maken heeft met dicht bij de natuur zijn. En je onderdeel voelen van de rest van het geheel waar we in zitten. En toch ook eigenlijk echt wel de liefde voor de dieren en de natuur.
0: Maar het betekent ook dieren doodschieten.
1: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad ook een onderdeel ervan. Maar dat is letterlijk maar een onderdeel ervan. Er zijn ook heel veel jachtochtenden en jachtdagen, dat je daar om 4:15 ochtends in het veld zit en de zon ziet opkomen, de natuur hoort ontwaken, maar met lege handen naar huis gaat. En dan heb ik alsnog een fantastische ochtend gehad.
0: De akte halen, dat gaan doen dus steeds meer vrouwen ook, de jagersakte. Wat voor opleiding moet je volgen?
1: Ja, je volgt via de Stichting Jachtopleiding in Nederland, de SJN, volg je de opleiding faunabeheer. En dat is best wel een hele uitgebreide studie, waarbij er veel verteld wordt over de dieren, maar ook over de gewassen die boeren verbouwen. Wat voor schade kan je daarop verwachten? Maar ook het aantal bomen en struiken wat we hebben in Nederland en wat voor vruchten komen daar bijvoorbeeld aan. Dus het is al met al een hele uitgebreide studie. Dat is het theoretische gedeelte. En dan heb je nog het praktijkgedeelte waarbij je de vaardigheid moet ontwikkelen op het gebied van schieten met een hagelgeweer en een kogelbuks.
0: En waarom is het zo belangrijk om het totale beeld te hebben?
1: Het totale beeld van zowel flora als fauna?
0: Ja.
1: Ja, omdat het allemaal wel met elkaar samenhangt. Als we bijvoorbeeld kijken naar de wilde eend, die krijgt kleine pulletjes, kleine kuikentjes om even zo te zeggen. En die hebben bijvoorbeeld de insecten nodig. Ja, wat zijn de planten die bijvoorbeeld de insecten weer trekken? Om te zorgen dat er een goede biotoop voor die dieren ontstaat.
0: Maar doen jullie daar dan dus ook iets mee?
1: Ja, er zijn zeker heel veel jagers die nauw betrokken zijn bij het instand houden van het soort. Dat is ook onze taak, de instandhouding van de diverse soorten. Mm-hmm. En daar wordt ook zeker ook wel gewerkt aan bijvoorbeeld akkerstroken, waarbij er wildbloemen worden geplant die bepaalde insecten oproepen. Die weer goed zijn voor de dieren die leven in die habitat.
0: Waarom denkt u dat steeds meer vrouwen voor die jachtopleiding kiezen inmiddels?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik kan natuurlijk niet namens alle vrouwen wat dat betreft spreken. Maar ik denk wel dat er een trend überhaupt gaande is in de maatschappij, waar ook zeker deze vrouwen op aanhaken. Is dat je toch dichter weer bij de natuur wilt. Hè? We zitten vaak achter een scherm tegenwoordig. En ik denk dat er gewoon best wel een sterke wens is om dichter bij de natuur te staan.
0: Zitten die mannen daarop te wachten dat er vrouwen bij komen?
1: Wat ik tot dusver heb ervaren is dat het als zeer positief wordt ervaren. En dat eigenlijk iedereen dat alle mannen het ook wel leuk vinden dat er wat meer vrouwen bij komen. Ja, dat merk ik toch wel hoor. Ja.
0: Er is natuurlijk ook vaak kritiek op jagers. Hè? Er zijn mensen die vinden het maar niks, dat doodschieten van dieren. Heeft u daar vaak mee te maken?
1: Ik, Ik heb daar gelukkig in het dagelijks leven, in de gesprekken die ik voer met mensen, als ik meld dat ik inderdaad jager ben, heb ik daar eigenlijk niet zo heel erg veel last van. Online heb ik daar wel wat meer last van gehad. Op mijn Instagram heb ik ook wel wat dingen uitgelegd over de jacht en hoe je bijvoorbeeld je jachtakte moet gaan aanvragen en dat soort zaken. En dan komen er inderdaad af en toe wel eens hele lelijke opmerkingen voorbij. Maar verder in het dagelijks leven merk ik eigenlijk dat het alleen maar heel positief wordt ontvangen en dat men het eigenlijk wel heel erg gefascineerd is als je erover vertelt.
0: En dat online, is dat iets waar u dan op ingaat of denkt u, nou laat maar?
1: Ik ga er eigenlijk nooit op in, nee.
0: Wanneer is de volgende jachtpartij?
1: Dinsdagochtend, hoop ik.
0: Waar hangt het dan vanaf?
1: Dat hangt er vanaf of op dat moment de zomertarwe nog op het veld staat. Omdat de ontheffing die daar is voor schadebestrijding op houtduiven. En als er geen tarwe meer staat, dan is er ook geen schade meer te bestrijden. Dus dan gaat de jacht niet door. Dus we wachten het af wat de boer gaat doen.
0: Dank, Danielle Leeman, jager.
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: Welkom.
4: Zij is er. De koningin van de tv, Mies Bouwman.
5: Toen ik dat in de kranten las, toen werd ik vreselijk opstandig.
4: Zij is er ook, de zangeres zonder naam. Ze doen mee aan een protestavond in 1977 tegen homohaat. Het is het startpunt van een nieuwe podcast over verzet, maar ook relativering.
6: Ik hou van frituur, ik ben dik, ik ben vrolijk, ik hou van zingen en ik ben homo.
4: En hij heet, zoals de zangeres zonder naam al zong, Luister, Anita. Een podcast van de NOS, nu op NPO Luister.
7: Ster. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis

0: Spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Nu bij Dirk. Klaaspul, knoflook, wokgarnalen. 8,99.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: NPO Radio 1. 7 uur.
6: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1 journaal.
7: Goedemorgen. Minder mensen in de Gazastrook zijn ondervoed, maar honger is er nog steeds. En de VS voert nieuwe importheffingen in. Een Oosterstad nieuws, Jan van de Putten.
8: De Amerikaanse importheffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere heffingen, die Trump had ingevoerd, werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt het onzin. En ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij brandweerkazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Drie journalisten van de New York Times hoeven voorlopig hun bronnen niet te geven. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding tegen het drietal ingetrokken. De journalisten hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van het regeringstoestel dat president Trump van Qatar had gekregen. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de zware aardbevingen, waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Volgens het Rode Kruis zijn tientallen ziekenhuizen en gezondheidscentra beschadigd. Dat Giro-nummer blijft open voor donaties. In Nijmegen zijn de lopers bezig met de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En het weer, eerst bewolkt, later vandaag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en maximaal 29 graden. Zondag geregeld buien en een stuk koeler.
7: Het gaat iets beter met de voedselvoorziening in Gaza, maar dat betekent niet dat er geen honger meer is. Zometeen een arts die veel contact heeft met Gazanen.
9: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent,

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Er zijn minder mensen in de Gazastrook onder voet, meldt de VN. Maar honger is er nog steeds. En de situatie kan ook zo weer verergeren. Palestijnen blijven afhankelijk van hulp en die is er amper. Saleh Al-Sadi is arts en werkt op afstand met lokale teams in Gaza via de stichting Aham Hope Foundation. Saleh Al-Sadi, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Is dat wat jullie ook zien in Gaza? Mensen minder onder voet wel dan voorheen?
6: Ja, je ziet wel dat er sinds het staakt het vuren, wat eigenlijk geen staakt het vuren is, zie je dat er meer voedsel op de markt aanwezig zijn. Maar vergis je niet, het is nog steeds veel en veel te weinig. Je ziet nog steeds dat 90% van heel Gaza afhankelijk is van humanitaire hulp. Wat ontiegelijk veel is. En dat

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Er zijn minder mensen in de Gazastrook onder voet, meldt de VN. Maar honger is er nog steeds. En de situatie kan ook zo weer verergeren. Palestijnen blijven afhankelijk van hulp en die is er amper. Sadi El-Sadi is arts en werkt op afstand met lokale teams in Gaza via de stichting Aham Hope Foundation. Sadi El-Sadi, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Is dat wat jullie ook zien in Gaza? Mensen minder onder voet wel dan voorheen?
4: Ja, je ziet wel dat er sinds het staakt het vuren, wat eigenlijk geen staakt het vuren is, zie je dat er meer voedsel op de markt aanwezig zijn. Maar vergis je niet, het is nog steeds veel en veel te weinig. Je ziet nog steeds dat 90% van heel Gaza afhankelijk is van humanitaire hulp. Wat ontiegelijk veel is. En dat humanitaire hulp wordt steeds minder. En wat je nu ook de afgelopen maanden ziet, is dat er steeds minder voedsel binnenkomt. Waardoor alles ook schaarser wordt en ook duurder.
3: Ja, de VN laat ook met cijfers zien, hè, dat het per maand ook heel erg verschilt van wat er binnenkomt. En dat is dus ook te zien op bijvoorbeeld de markt in Gaza?
4: Ja, zeker. Zeker. Je ziet ook, en dat, daar hebben wij heel veel last van. Je ziet wekelijks of er voldoende voedsel aanwezig is, wat de prijzen van voedsel is. En dat is voor de normale Gazaan is dat helemaal niet te koop. Of tenminste, dat kunnen ze helemaal niet betalen. Als je ook nagaat dat 3/4 van alle Gazanen hun werk kwijt is en geen inkomen heeft, dus ook afhankelijk is van wat humanitaire hulp kan geven, maar ook wat ze ook lokaal kunnen inkopen. Want in Gaza mag bijna niks binnenkomen.
3: Maar want het is al lang bezig, dus sowieso dingen kunnen kopen. Hebben mensen nog wel geld?
4: Ja, nou dat is maar de vraag. Alleen 1/4 van de Gazanen werkt momenteel. Ik was daar afgelopen mei en toen was de situatie al ernstig, waarbij je dus nauwelijks eten ziet op de markt, waarbij heel veel mensen hun banen zijn kwijtgeraakt, huizen. En waarbij ze ook echt afhankelijk zijn van anderen. En dat is alleen maar toegenomen, want er is geen wederopbouw in Gaza. Er mogen geen bouwspullen binnenkomen, geen medicijnen, geen eten. En wat we ook niet moeten vergeten, is dat nu intussen bijna 70% van heel Gaza bezet is. Wat inhoudt dat de agrarische infrastructuur ook niet mogelijk is. Dus je kunt daar zelf nauwelijks verbouwen. Dus je wordt op alle fronten word je heel erg beperkt om je leven weer op te bouwen.
3: Ja. Hoe zit het met medische apparatuur en medische middelen?
4: Ja, dat is ook een pijnpunt. Ik spreek ook oud-collega's van mij in het Al-Shifa ziekenhuis. Daar heb ik 1 maand gewerkt, vorig jaar mei. En die vertellen mij nog steeds hetzelfde. Er mogen geen medicijnen binnenkomen. Bijna het hele Al-Shifa ziekenhuis is verwoest. Er staan nog een paar gebouwen. Maar er mag niks binnenkomen. Dus je kunt ook niet nieuwe apparatuur binnen laten komen en dat gebruiken. Medicijnen niet. Dus momenteel het enige zorg wat nu geleverd kan worden is de acute zorg. Mensen die onder het puin vandaan gehaald worden, wat nog dagelijkse kost is. Mensen met kanker, chemotherapie, suikerziekte, nierinsufficiëntie, dat allemaal, dat kan niet worden opgebouwd omdat er niks binnen mag komen.
3: En zijn de medicijnen dan inmiddels ook op?
4: Ja, nou, de meeste medicijnen die zijn op. Maar wat ze doen is dat ze natuurlijk uit oude apotheken die verwoest zijn, ziekenhuizen die verwoest zijn, proberen ze nog medicijnen of eventueel medisch apparatuur eruit te halen. Maar goed, als je het steeds met minder doet, dan ga je ook heel veel cruciale zorg ga je ook niet meer kunnen doen.
3: Nee.
4: Dus je gaat alleen maar focussen op wat is er nu echt nodig en de rest laat je vallen.
3: Maar het klinkt ook alsof opereren bijvoorbeeld bijna niet meer mogelijk is. Is dat zo?
4: Nee, opereren is ook bijna niet meer mogelijk. Het enige wat voor operaties te doen is mensen die acuut verwond zijn. Maar zoals ik al zei, longoperaties die zich voorheen deden.

0: grote buikoperaties, als je kanker hebt of wat dan ook, die kunnen ze allemaal niet meer doen. Omdat ze daar de middelen er niet voor hebben en ook de faciliteiten niet.
1: En u zei al het staakt het vuren, wat geen staakt het vuren is. Wat is daarvan te merken, bijvoorbeeld bij uw collega's?
0: Ja, dat is allereerst het eten. Er is een getal afgesproken met wat er Gaza in moet komen om Gaza weer op te bouwen. Nou, dat getal wordt bij lange na niet gehaald. Daarnaast is er afgesproken dat er een bufferzone van 52% of 54% van Gaza wordt gehandhaafd. Nou, daar zitten we nu al op 70%, dus die wordt telkens opgeschaald. En de bombardementen gaan door. Waar je afgelopen maanden 2-3 mensen omkwamen, zijn het er nu 14-15 per dag. En dat is ook het beeld wat ik telkens hoor van mijn collega's in het ziekenhuis. Van de bombardementen die worden steeds heviger, steeds vaker. En hebben dus het idee dat dat weer teruggaat naar hoe het anderhalf jaar geleden was. Toen er honderden mensen binnenkwamen op de spoedeisenhulp. Dus daar gaan we wel langzaamaan naartoe. En daar zijn ze natuurlijk bang voor. Dus om echt van een staakt het vuur te spreken, nee, dat is er helaas niet.
1: Nee. We hebben nog niet eens gehad over de brandstof die ziekenhuizen nodig hebben. Die nodig is voor bijvoorbeeld ambulances of zo. Hoe zit het daarmee?
0: Ja, brandstof komt nauwelijks binnen. En wat ze dan sinds het begin van de genocide al doen, is dat zij olie gebruiken, plastic verbranden en een type olie gebruiken om auto's te laten werken. En dat is zeer en zeer kostbaar. Slaolie gebruiken ze om auto's te laten rijden. Omdat er gewoon verderweg komt er geen brandstof binnen. En brandstof heb je heel hard nodig voor ambulances, maar brandstof heb je ook nodig voor elektriciteit van ziekenhuizen. Toen ik daar werkte, stonden daar twee hele grote apparaten buiten die voorzien waren van brandstof, zodat het ziekenhuis elektriciteit had. Mocht je geen brandstof hebben, draait het hele ziekenhuis niet. Dus dat is ook iets wat cruciaal is. Maar ten tweede, brandstof is ook belangrijk om iedereen te laten vervoeren van A naar B. En wij van de OHMO Foundation die zorgen voor wekelijks voor honderden gezinnen. En we zorgen voor voedsel en water. Water koop je in en dat verspreid je. Alleen het verspreiden aan zich wordt steeds duurder, omdat brandstof ook duurder wordt. Dus waar vorig jaar een tanker met water €300 kostte, kost dat nu €1000. Omdat brandstof het duurste onderdeel is van het hele proces.
1: En is dat dan iets wat van buiten gefinancierd wordt?
0: Ja, wat wij doen is dat geld sturen daar naartoe om het lokaal in te kopen. Ja. Maar het brandstof zelf, dat wordt heel erg beperkt toegelaten in Gaza. En daar, ik denk dat daar het hekel op het probleem is. Ja. Er is geen voldoende hoeveelheid om heel de bevolking van brandstof te voorzien.
1: Dank. Voor het verhaal.
0: Sali
1: El-Sadi, arts en oprichter van de stichting Aham Hope in Gaza. Onze correspondent Israël en de Palestijnse gebieden, Lennart Wolfs. Lennart, we horen het Sali El-Sadi zeggen, de VN heeft het ook gezegd. Grote verschillen tussen per maand bijna, wat er aan hulp binnenkomt. Hoe komt dat?
2: Nou ja, in eerste instantie omdat Israël bepaalt hoeveel vrachtwagens er dus überhaupt naar binnen mogen komen. En nou ja, dat verschilt per maand. Maar als die vrachtwagens dan gaan rijden en naar binnen mogen, is het nog steeds een heel lang proces met heel veel schakels die vertragingen kunnen opleveren, waardoor je dus grote verschillen gaat zien. Je hebt de grensovergang Kerem Shalom, de Israëlische zijde in het zuiden van Gaza. Nou, daar komen die vrachtwagens dan aan. Daar gaat Israël controleren wat er in die vrachtwagens zit. Want nou ja, Israël bepaalt wat wel en niet naar binnen mag. En heb je bijvoorbeeld dual-use producten die ze kunnen weigeren. Nou, Sali had het net bijvoorbeeld over het tekort aan brandstof. Nou ja, brandstof mag bijvoorbeeld vaak niet naar binnen, of generatoren die heel hard nodig zijn om de ziekenhuizen draaiende te houden. Maar Israël zegt, ja, die kunnen ook door Hamas gebruikt worden voor de militaire activiteiten daar. Dus nou ja, dat proces kan veel tijd in beslag nemen. Vervolgens rijden die vrachtwagens door naar de Gazaanse kant. Dan wordt de hulp overgeleverd aan de hulporganisaties, wat tijd kost. Ja, en dan kunnen die hulporganisaties pas gaan rijden en het verspreiden in Gaza. En na jaren van oorlog is de infrastructuur grotendeels vernietigd. vluchtelingenvechters kun je niet zomaar overal komen. Israëlische bombardementen en beschietingen gaan door, waardoor het voor hulpverleners ook niet veilig is om overal te komen en ze hun werk soms stil moeten zetten. Ja, en dan heb je ook nog Hamas en andere gewapende groepen die hulp

0: Wil je een distributiecentra plunderen? Daar heeft de VN Hamas eerder deze maand ook nog van beschuldigd. Dat dat ook de hulpverleners weer in gevaar brengt. Dus er zijn heel veel schakels totdat eigenlijk die hulp uit die vrachtwagen echt pas bij de inwoners of bij de ziekenhuizen terechtkomen. En daarom zie je ook hele grote verschillen daarin.
1: Waar het ook al over had was dat Israël steeds verder Gaza intrekt. Hè? Ondanks die afspraken. Wat is het einddoel?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En officieel zegt Netanyahu nog steeds Hamas verslaan. Zorgen dat Hamas daar geen bedreiging meer kan vormen. En nou ja, Hamas wil zich tot op de dag van vandaag niet ontwapenen. En daarom houdt Israël een deel van Gaza bezet. Maar we zien inderdaad dat dat deel steeds groter wordt. Toen het bestand werd afgesproken afgelopen oktober was dat ruim 50%. Nou, ze zouden nu op ruim 65% zitten, naar de 70% gaan. En daar spreekt Netanyahu ook openlijk over. En ook Defensie, de minister Katz, die zegt we willen 70%. En we willen zelfs meer. Nou ja, gisteren werd via persbureau AP ook bekendgemaakt. Die hebben op satellietbeelden gezien dat er een aardewal wordt gebouwd langs die gele lijn. Dat is die lijn waar achter het Israëlische leger zit. En Israël zegt dat doen we voor de veiligheid, dat er geen infiltraties kunnen plaatsvinden. Maar ja, de vrees is natuurlijk, en zeker bij inwoners, dat dat toch wel duidt op een meer permanentere bezetting van Gaza. Inwoners vrezen dat dat misschien wel de nieuwe grens van Gaza gaat worden. Dus je ziet dat ze inderdaad steeds verder Gaza intrekken. En ja, wat ze daar dan uiteindelijk mee willen, wat het uiteindelijke doel is, ja, dat daar wordt openlijk niet over gesproken. Maar in ieder geval de afspraken van afgelopen oktober dat het leger zich geleidelijk zou terugtrekken, ja, dat raakt steeds verder en verder uit zicht.
1: Ja. En het lijkt er dus op dat Israël daar ook alle ruimte voor krijgt. Dat er niet wordt ingegrepen door andere landen.
0: Nee, op dit moment niet. En wat je de afgelopen maanden denk ik ook veel hebt gezien is dat de focus ergens anders lag. Want je hebt natuurlijk wel het plan van Trump en nou ja, zijn zogenoemde Board of Peace die daar dan over gaan. Maar met de oorlog met Iran ja, was de aandacht verschoven naar daar. En er zijn nog wel besprekingen en onderhandelingen op de achtergrond. Maar dat is allemaal heel ver naar de achtergrond geraakt. Dus die focus is echt verschoven. Dus we zien op dit moment niet dat er heel drastisch wordt ingegrepen of heel veel druk op wordt gelegd.
1: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Wolfs. Iran heeft een Amerikaans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen, schrijft de New York Times.
2: Dat voorstel dat was afkomstig van de Iraakse premier Al-Zaidi. Die was eerder deze maand in het Witte Huis. En volgens de krant was Iran niet geïnteresseerd in dat voorstel, omdat het om een tijdelijke oplossing ging. En bovendien stond er niks in over hoe het verder zou moeten met de Straat van Hormuz. De Iraanse buitenlandminister bevestigt dat de premier van Irak heeft verteld over zijn bezoek aan het Witte Huis. Maar ja, de Iraanse premier, buitenlandminister, die legt de schuld bij de houding van de Amerikanen, want die zijn volgens hem hebberig en controlerend. De Indiase activist Sonam Wangchuk heeft na 26 dagen zijn hongerstaking beëindigd, lezen we bij de BBC. Wangchuk was gestopt met eten om zijn steun te betuigen aan de Kakkerlakkenpartij. Dat zijn de jongeren, voornamelijk jongeren die hervormingen eisen in het onderwijs. Wangchuk zegt op X dat hij zijn hongerstaking heeft beëindigd omdat de regering heeft beloofd dat er geen strafmaatregelen komen tegen de jongeren die de straat op gaan. En Sonam Wangchuk zegt ook dat hij in die 4 weken hongerstaken 11 kilo is afgevallen. In Marokko is een Belgische tiener omgekomen bij een val met een quad van een klif. De VRT schrijft dat ze samen met een jongen op de quad zat. Een meisje en een jongen dus. En die jongen raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde gisteren in de provincie Nador, in het noorden van het land. Hoe het mis kon gaan, dat is nog niet duidelijk. Volgens de VRT zijn het Belgische jongeren met een Marokkaanse achtergrond. En Spider-Man is to the rescue. In de Amerikaanse staat Arkansas. Het gaat niet om een film. Iemand verkleed als Spider-Man redde een man in een rolstoel die vast zat op een druk verkeerskruispunt. Dat is te horen bij ABC News.
3: Look at that. A traffic camera shows a person in a wheelchair slowly crossing a very busy intersection. Before making it about halfway, Spider-Man jumps out of the red Jeep there and runs in to help. Spider-Man pushed the person safely to the other side of the street.
2: Spider-Man springt uit zijn auto, duwt de man in de rolstoel naar de overkant. En die man die had een Spider-Man pak aan, want die had net opgetreden als Spider-Man in een trampolinepark. En tegen persbureau AP zegt hij, ja, het was allemaal erg eng, de adrenaline ging door mijn lijf. Maar als je zo'n pak aan hebt, dan moet je wel.
4: NPO
5: Radio 1.
4: Radio 1-journaal.
1: Een domper voor FC Twente. Het verloor in eigen huis van het Hongaarse Ferencváros in de voorronde van de Europa League. Sportcommentator Anne de Jong. Anne, dat is niet echt een lekkere uitgangspositie.
5: Nee, inderdaad. En dat op de dag dat de nieuwe technisch directeur Ten Hag juist uithaalt naar het Nederlands voetbal en zegt dat we het aardig hebben verknald in Europa. Verknalt Twente het zelf een klein beetje in eigen huis. Helemaal geen onaardige wedstrijd. Twente was helemaal niet slechter dan Ferencváros. Alleen Ferencváros was een stuk effectiever. En dus wordt het heel erg lastig volgende week om dan juist in Hongarije dat nog recht te zetten. Ja, en anders heeft Twente vorig seizoen een heel goed seizoen gedraaid om uiteindelijk in de eerste Europese ronde toch nog weer een toernooi lager te degraderen, om het zo te zeggen. Dan moeten ze naast Ajax in de Conference League derde ronde nog doorzien te komen.
1: Het was de eerste wedstrijd van Wout Weghorst bij Twente. Terug op geboortegrond en warm onthaald. Daar zei dit over bij de collega's van ESPN.
6: You never walk alone, op die manier het opkomen. En, dat was wel eventjes een... was een mooi moment. Kloten van het resultaat. Uiteindelijk heb je dan het scenario nog iets anders in je hoofd dan dat het vandaag uitpakt. Zeker als je zo'n kans in de derde minuut terug ziet. Dus daar ga ik nog pakken van balen vannacht.
1: Ja. Wat denk je? Gaan we nog veel van hem zien dit seizoen?
5: Hoe je het ook went of keert, je gaat Wout Weghorst absoluut zien bij FC Twente. En ik denk ook wel dat hij het daar goed gaat doen. Naast dat het natuurlijk een van de meest opvallende spelers is uit onze Eredivisie, is het ook iemand die op alle niveaus altijd wel doelpunten heeft gemaakt. Het gaat erom ook hoe hij bediend wordt. Het is niet de speler die heel veel uit zichzelf creëert. Maar bij FC Twente krijgt een spits normaal gesproken wel kansen. En zolang hij het vertrouwen krijgt in de punt van de aanval, gaan de doelpunten denk ik echt wel weer komen. Daar moet je hem niet op zijn eerste wedstrijd gelijk op afrekenen, denk ik.
1: Nou, Ajax, dat wist gisteren wel te winnen in de voorronde van voor de Conference League. Je zei het gisteren al, hè, een nieuwe trainer, nieuwe filosofie. Wierp het zijn vruchten af?
5: Ik ga nu waarschijnlijk een heel aantal heel aardige dingen over Ajax zeggen, maar dat moet je allemaal met een korrel zout nemen, omdat de tegenstander voor je Vojvodina ook wel echt heel erg matig was. Maar het antwoord is ja, er waren al wel patronen te zien van wat Michel heel graag wil spelen. Er waren veel positiewisselingen. Het was veel één keer raken. De combinaties liepen aardig. Ajax kwam al heel vroeg in de wedstrijd na 3 minuten voor. Dat is ook lekker. Maar vervolgens kans op kans nog wel 1 tegendoelpunt gekregen, maar daarna ook weer tot aan ongeveer een uur spelen. Echt leuk voetbal zitten kijken naar dus een onmachtige tegenstander. Daar 3 doelpunten gezien. En misschien op het eind nog wel het hoogtepunt voor Ajax-fans. 2 invallers van 17 en 16 jaar oud combineren een weg door de defensie heen. En Ouazane, dat is de 17-jarige, gaf de assist op Abdallah, de 16-jarige. En die maakte er ook nog 4-1 van. Ajax is natuurlijk met die 4-1 stand al wel door, want ze moeten nog een thuiswedstrijd spelen. Maar ik zie Vojvodina niet in Amsterdam het opeens heel erg anders doen. Dat was allemaal heel erg positief, denk ik, voor een eerste wedstrijd. Er zat een saai stuk op het eind. Maar dat is denk ik ook omdat Ajax het op een gegeven moment wel een beetje liet lopen. En het was ook nog zonder de hele grote aankopen. De 2 Brazilianen die voor ongeveer 30 miljoen gekocht zijn met z'n tweeën. Die zaten allebei op de bank. De linksback Caio Henrique viel nog wel even in. Maar nog zonder de spits Marcos Leonardo deed Ajax het dus al heel behoorlijk.
1: Blikken we nog even vooruit op het weekend, want het is de Grand Prix van Hongarije. Dan is natuurlijk de eeuwige vraag, hoe liggen de kansen voor Max Verstappen?
5: Goede vraag. Zeker ook aan iemand die normaal gesproken de Formule 1 niet heel erg volgt. Maar goed, ik ging dit blokje doen, dus ik heb me goed voor laten bereiden. Louis Dekker, die is in Hongarije, heb ik horen zeggen dat hij in een goede bui was in de persconferentie, Max Verstappen. Nou, daar ben je geloof ik al een heel eind. Vorige week werd hij natuurlijk derde. Hongarije, vorig jaar 9e, niet per se, naar ik heb begrepen, zijn favoriete race. En hij is ook nu niet de grote favoriet, maar Louis schetste wel het beeld dat hij, en dan bedoel ik Max Verstappen mee, het wel weer heeft over we moeten weer gaan winnen. En dat hij dat zegt is al een grote vooruitgang ten opzichte van de eerdere races dit seizoen. Er zit weer een soort stijgende lijn in. Er is ook nog wel met deze nieuwe motoren, met ook nog zo'n elektromotor erbij, nog heel veel te winnen per race. Dus ja, misschien is het wel een reden om optimistisch te zijn. Max Verstappen dus zelf wel optimistisch. Dat is misschien ook omdat het de laatste race voor de zomerstop is. En daar schijnt hij heel erg aan toe te zijn. Ja, er is ook nog een speciale achtervleugel. De Macarena achtervleugel, veel besproken, die komt weer terug.
1: Moet ik je nou vragen om dat uit te leggen? Of zeg je dan, nou doe maar niet?
5: Misschien dat er mensen zijn die iets kunnen

0: training season. Dua Lipa.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: NPO Radio 1.
4: De hoofdpunten van het nieuws, Jan.
5: De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen, als China en Japan, wordt het 12,5%. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Bijvoorbeeld elektrische scharen van zo'n 12.000 euro per stuk. Die kunnen worden gebruikt bij het inbreken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar bestookt. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. En Ajax heeft in de tweede voorronde van de Conference League met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. En FC Twente verloor in de tweede voorronde van de Europa League van het Hongaarse Ferencváros. Het werd 2-1.
4: Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, ik zie hier behoorlijk wat wolken hangen.
6: Ja, dat is op veel plaatsen in ons land nog het geval. En soms zijn die wolken zelfs zo dik dat er een druppeltje motregen uitvalt. Het zijn nog steeds zeer beperkte hoeveelheden, maar helemaal droog in het land is het niet. En er zijn ook plekken waar de zon al wel te zien is, met name in het zuidwesten, in delen van Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. Daar schijnt de zon al. Nou, die zon die gaat meer ruimte krijgen de komende uren. Dat gaat gestaag en het hele land krijgt uiteindelijk wel wat zon te zien. En het wordt dan ook vrijwel overal droog. 21 graden op de Wadden, 25 in het zuidoosten van het land. En daarbij weinig wind, dus in principe is de dag helemaal niet slecht.
4: En wat voor een weekend krijgen we?
6: Een weekend met twee gezichten, want morgen is het grotendeels droog, of eigenlijk zelfs helemaal droog, met in de ochtend volop zon, in de middag wat meer bewolking. Nou ja, en die twijfel bij mij of het dan helemaal droog is, zit hem in de avond, want dan zou er in het noordwesten heel misschien een buitje kunnen vallen. Maar die kans is heel klein. Het is ook warm morgen, 24 graden in het noordwesten tot maximaal zo'n 29 in het uiterste zuidoosten van het land. Iets meer wind dan vandaag, dat wel, maar echt een volop zomerdag. En dat gaan we dan zondag weer een andere kant van die medaille zien. Want dan gaan we geregeld buien krijgen. Een westenwind is matig kracht 4. En de temperatuur valt dan terug naar 20 tot 22 graden. Dus het is echt een heel wisselend weekend.
4: Marco, dankjewel. En er is inmiddels verkeersinformatie. Erwin, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Astrid. Er staat een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. Komt wel vaker voor tussen Knoopend Ouddijk en de Duitse grens. 10 minuten vertraging op dit moment in 2 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt tot maandagochtend gewerkt aan de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook daarvan. Bij Dordrecht staat 4 kilometer file. Vertraging is nog geen 10 minuten.
4: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof ligt onder vuur vanwege seksueel wangedrag. Zometeen een deskundige over wat dat betekent voor het strafhof.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
8: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
10: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Lidstaten van het Internationaal Strafhof stemmen over de toekomst van hoofdaanklager Karim Khan. Hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag richting zijn assistent, een andere advocaat bij het hof. De stemming komt op een gevoelig moment, nu het hof wordt bekritiseerd door landen als Israël en de VS. Larissa van den Herik, hoogleraar internationaal publieksrecht aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
4: Ja, de stemming is een slotstuk van een lang verhaal. Hè? Waarom duurt het al zo lang?
11: Ja, deze mevrouw, Sarah heet ze, die heeft in 2024 een klacht ingediend voor seksueel wangedrag. In eerste instantie anoniem, maar ze is deze week bekend geworden. Op CNN heeft ze een interview gehad. En kijk, het is natuurlijk zonder precedent dat er een klacht wordt ingediend tegen de aanklager. Dus er zijn ook wel veel vragen geweest over wat is nou precies het proces, wat is de bewijsstandaard. Dus dat heeft inderdaad 2 jaar lang geduurd.
4: Gaat dat dan de stemming ook beïnvloeden dat het aan elkaar wordt gekoppeld aan die arrestatiebevelen bijvoorbeeld?
11: Nou ja, dat is dus precies het punt. Zij heeft die klacht ingediend in 2024. En Khan, de aanklager, die had toen net het verzoek gedaan. Het kwam eigenlijk gelijktijdig aan de rechters van het strafhof om arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen Netanyahu en de toenmalige minister van Defensie. En Khan heeft die beschuldigingen van seksueel wangedrag ontkend. En die heeft ook gezegd dat ze politiek gemotiveerd zijn. En daarom is die vrouw ook deze week eigenlijk uit de anonimiteit getreden. Omdat ze zegt, er doen zoveel verhalen de ronde over mij, dat ik een spion ben van Israël bijvoorbeeld. En zij zegt, dat is niet zo, dit zijn aparte dossiers. Er is geen bewijs ook voor die beschuldigingen van politiek gemotiveerdheid. En wat wel van belang ook is, is dat stel Khan wordt vandaag weggestemd. Die arrestatiebevelen die blijven van kracht. Want die zijn uiteindelijk door de rechters uitgevaardigd, omdat er voldoende bewijs voor was.
4: Hoe groot is de kans, denkt u, dat die wordt weggestemd?
11: Ja, nou ja, vandaag gaan die staten die dus partij zijn bij het strafhof, die mogen vandaag stemmen. Nou, Nederland heeft al aangegeven hoe het gaat stemmen. Die heeft gezegd, wij gaan voor ontslag stemmen. En ja, wat je ziet is, er zijn eigenlijk 2 scholen over deze hele situatie. Er zijn staten en ook mensen die zeggen, nou, de onafhankelijkheid van de aanklager is heel belangrijk. Het kan niet zo zijn dat een aanklager wordt weggestemd elke keer dat hij een aanklacht uitvaardigt die sommige staten onwelgevallig zijn. Dus die koppelen eigenlijk wel dat dossier ook wel aan de arrestatiebevelen. En dan zijn er andere staten en mensen die zeggen, nou, een aanklager die andere mensen voor het gerecht haalt, die juist hij moet van onberispelijke kwaliteit en integriteit zijn. Dit loopt nu al 2 jaar. Er zijn aanwijzingen voor seksueel wangedrag en het is gewoon enorm belangrijk voor het strafhof dat het verder kan. Dus die staten die zullen voor ontslag stemmen. En ja, we gaan vandaag zien wat het wordt. Er wordt met meerderheid van stemmen besloten.
4: Ja, het moeilijke bij zedenzaken is natuurlijk al dat die bewijslast, dat speelt hier dus ook?
11: Ja, dat is heel erg de vraag. En wat is de bewijsstandaard? Hoe moet je dat bewijzen? Ja. Wie kan bevindingen doen? Moeten dat rechters zijn? Moet dat een politiek orgaan zijn? En eigenlijk die vragen, dat zijn juridisch-technische vragen, maar de antwoorden op die vragen hangen ook af van in welke school je zit, zeg maar.
4: Het doet er al bijna niet meer toe of het waar is of niet. Het gaat nu over hoe kijk je naar de zaak. Dat is bijna als lidstaat.
11: Maar goed, als er helemaal geen aanwijzingen zijn, dan is het natuurlijk ook weer iets anders. Dus ja. Het loopt wel al 2 jaar. Dat is ook van belang.
4: Stel, het leidt tot ontslag. Wat betekent dat dan voor de reputatie van het strafhof?
11: Nou, het feit dat deze zaak zo lang heeft gelopen, heeft de reputatie natuurlijk niet goed gedaan. Dus ik kan me voorstellen dat er staten zijn, waaronder ook Nederland, die zeggen, nou, het is nu echt van belang dat dit afgelopen is en dat het hof door kan. Want het staat natuurlijk al zo enorm onder druk. Vooral eigenlijk vanuit de VS. Die aanvallen vanuit de VS op het strafhof, dat is natuurlijk het allerproblematischste voor het strafhof op dit moment.
4: Ja, want de Amerikanen waren al nooit fan, zou ik maar zeggen.
11: Nee.
4: maar de toon is wel echt veranderd?
11: Ja, dat klopt. Vorige week heeft Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, een opiniestuk gepubliceerd in de Wall Street Journal met een frontale aanval. Inhoudelijk eigenlijk niks nieuws, want wat u zei, de VS zijn altijd al tegen dat strafhof geweest, nooit partij bij geweest. Maar onder Trump 1 zijn er sancties opgelegd. Dat was zonder precedent. En dat is wel onder Trump 2 nog erger geworden. En dat stuk in die Wall Street Journal, dat was vooral qua taal. Het was echt cowboytaal. Het was heel ferm. En niet eens zozeer om Israël te beschermen, wat vaak gezegd wordt, maar gewoon om de VS zelf te beschermen. Zij zien het strafhof als een aanval op hun soevereiniteit. Zij willen geen kritiek op bijvoorbeeld ICE, die migranten vermoordt, of op grenspatrouilles, die mensen in, wat zij zeggen, drugsboten vermoorden, of de Iran-oorlog. Dus eigenlijk kun je zeggen dat de VS dat strafhof heel serieus nemen en ze willen van die dreiging af.
4: Maar u zegt dreigende taal en cowboytaal, of zijn ze ook echt iets van plan?
11: Nou, ze zijn iets van plan. Ze hebben natuurlijk al die sancties opgelegd op de aanklager, op rechters. En ze dreigen al heel lang met institutionele sancties. Dus dan gaan ze sancties op dat hele strafhof leggen. En dat is eigenlijk het grootste zwaard van Damocles dat nu boven dat strafhof hangt. Dat hebben ze nog niet gedaan. Dus in die zin was dat stuk van Rubio niet zoveel nieuws. Maar wat ze misschien wel gaan doen, nou, ze kunnen dat alsnog wel gaan doen. En wat ze natuurlijk ook kunnen gaan doen, is dat ze andere staten die wel partij zijn gaan overhalen om zich terug te trekken. Dus het is nu, het gaat er nu wel om. En dit is eigenlijk van een heel andere orde nog dan wat er vandaag met Kaan gebeurt. Dit is echt existentieel wat de VS aan het doen is tegen het strafhof.
4: Ja, maar is ook dit dan toch weer aan elkaar te linken in die zin dat het zullen misschien ook landen zijn die zeggen, dan kunnen we maar beter Kaan weg hebben, want als dat door blijft zeuren, deze zaak, dat doet het strafhof al helemaal geen goed?
11: Ja, dat lijkt mij op zich een hele redelijke positie. En daarnaast is het natuurlijk zo dat het nu alle hens aan dek is. Dus alle staten inderdaad alles moeten doen met hun stemming vandaag, maar ook daarnaast, om dat hof te beschermen. En wat je ziet, die Rubio heeft dat stuk gepubliceerd. Nou, dan komen er wel wat reacties, ook vanuit Nederland, natuurlijk speciale status als gastland. Maar ook wel een beetje matig en lauw. Hè. We hebben een beetje pappen en nat houden benadering wel. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Mamdani, de burgemeester van New York, die natuurlijk heel dicht bij Trump zit en daar ook door geraakt kan worden. Maar die heeft zich heel ferm uitgesproken. Die heeft gezegd, ik vind dat de VS partij moet worden bij dat strafhof. Ik vind dat we die arrestatiebevelen serieus moeten nemen. Hij heeft ook gezegd, Netanyahu is niet welkom in New York, maar juridisch gezien kan ik hem niet arresteren. Maar wat hij dus doet is, hij spreekt zich heel erg uit voor het recht. Hij neemt het recht serieus. En dat is wat we nu nodig hebben. Mensen en staten die dat strafhof beschermen en daaromheen gaan staan.
4: Dank. Larissa van der Herik, hoogleraar internationaal publieksrecht aan de Universiteit Leiden.
3: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
12: Goedemorgen, dit is Lieneke uit 's-Hertogenbosch.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
13: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
3: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
14: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
15: Misschien interessant om te vermelden.
4: Maandag werd hij beëdigd. Andy Burnham, de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij wilde meteen voortvarend van start gaan met een duidelijk doel.
16: We need to be a cost of living government and getting that cost of living down and looking at all possible ways of doing that.
4: We moeten een regering worden die focust op de kosten van het levensonderhoud, zegt Burnham. Correspondent Fleur Launsbach. Nou, zijn eerste werkweek zit erop bijna. Zien we er al wat van terug?
17: Ja, hij heeft in zijn eerste dagen eigenlijk meteen de geldkraan opengezet. Op onderwerpen waar Britten dagelijks tegenaan lopen. Dus Nou, inderdaad, dure boodschappen, hoge energierekeningen, de kosten van vervoer, transport. Dat is wel de draad van de eerste week. Hij heeft ook, voordat hij begon, heeft hij beloofd om een einde te maken aan dakloosheid. Dus de mensen die op straat slapen. Dat zijn er heel veel in het Verenigd Koninkrijk. Bijna 5000 per nacht. En toen dinsdag, dat was dus eigenlijk zijn eerste dag. Toen kondigde hij aan dat hij de BTW op energierekeningen gaat weghalen. Dat levert dus huishouden zo'n 45 pond op ongeveer. Dus dat is gewoon een cadeautje voor de kiezer. En toen kwam op de volgende dag dat de maximale prijs van buskaartjes wordt vastgesteld. Dus dat je maximaal 2 pond kan betalen voor de bus. Dat wil hij dan grotendeels gaan betalen door geld wat gereserveerd was voor klimaat- en energieprojecten. Dus dat wil hij in transport gaan stoppen. En toen kwam er donderdag nog eentje bij, dus gisteren. En dat was voor pubs, wat natuurlijk ook wel echt een echt iets is waar de Britten erg van houden. De pub, dat is heel belangrijk hier. Nou, daar wil hij een korting geven bij pubs en buurthuizen van 20% op de bedrijfsbelasting. Dus dat is een bedrijfsvoordeel. En dat wil hij dan weghalen bij winkels die niets bijdragen aan de samenleving. Zoals bijvoorbeeld een vapeshop, waar ze van die elektrische vapes betalen.
4: Ja.
17: Dus allemaal maatregelen die dicht bij de mensen staan.
4: Kortom, hij scoort dus in de eerste week?
17: Nou, het is wel slim, politiek gezien. Het is eigenlijk precies wat mensen willen horen. Lagere energierekeningen, steun voor de pub. Maar de uitgaven voor hem stapelen natuurlijk wel op. Hè. Dus in zijn eerste week heeft hij 1,5 miljard aan beloftes gedaan. En daar blijft het trouwens ook niet bij. Want ondertussen heeft hij ook de defensieuitgaven. Dat hebben we natuurlijk allemaal in Europa, maar die moeten omhoog. Dus hij zegt dat hij dat ook gaat doen naar 3,5% van het BBP, de defensieuitgaven. En hij heeft ook gezegd dat hij de ouderenzorg en gehandicaptenzorg, echt een dossier wat heel duur is en wat heel veel premiers altijd maar voor zich uitschuiven, daar heeft hij ook van gezegd dat hij dat aan gaat pakken. Dus alles bij elkaar denk je wel, ja, hoe gaat hij dit allemaal betalen? Dus als je luistert naar de economen in dit land, dan zeggen ze dat kan eigenlijk niet anders dan dat hij de belasting gaat verhogen. Trouwens, wel één interessant puntje is dat er een groep miljonairs is die deze week heeft gezegd, er zijn 100 handtekeningen van miljonairs verzameld en die zeggen, wij willen meer belasting betalen.
4: Oh.
17: Heel interessant. Die zeggen, geef ons 2% extra op vermogens die boven de 10 miljard zitten. Dat zou dan 24 miljard kunnen opleveren. Dus dat zijn miljonairs die zelf zeggen, alsjeblieft, geef ons meer belasting.
4: dat is dan ook weer goed nieuws voor Burnham.
17: Ja.
4: Maar ja, als je het doet, het is leuk, zo'n eerste, het is een soort witte broodsweek.
17: Ja.
4: Maar het wordt nog wel een enorme kluif toch voor hem.
17: Ja, het probleem hier is inderdaad de economie en de financiering van de plannen. Daar lopen alle premiers eigenlijk tegenaan. En die is in het Verenigd Koninkrijk echt beperkt, de speelruimte eigenlijk. Want er zijn hele strenge fiscale regels qua geld lenen voor een overheid. En dus eigenlijk moet alles betaald worden met of hogere belastingen of bezuinigen. En die financiële markten hier, die kijken heel kritisch mee. Want je hebt een hele hoge rente op de staatsleningen. Een beetje technisch verhaal, maar staatsleningen met een looptijd van 10 jaar, die staan op 5%. Dat is een teken eigenlijk dat beleggers zich afvragen van hoe gaat de regering alles betalen. Dus dat is eigenlijk de uitdaging. Hij moet een begroting presenteren die echt klopt, zodat de financiële markten ook erin geloven. Want als ze dat wantrouwen, dan loopt de rente verder op. En als je rente verder oploopt, ja, dan wordt lenen veel duurder en dan heb je dus nog meer druk op je begroting. Dus dat is eigenlijk het grote probleem waar Burnham tegenaan zal lopen. Hij moet die markten meekrijgen en vertrouwen hebben op de financiële markt. Want anders wordt het alleen nog maar duurder om te lenen.
4: Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Lansbach. De pier in Scheveningen die moet 3 of 4 jaar dicht, schrijft Omroep West.
5: Nou, de pier is gekocht 2 jaar geleden door een projectontwikkelaar en die heeft er heel grote plannen mee. Maar daarvoor moet die pier dus wel een paar jaar dicht. En er komt vanaf het strand een grote damwand omheen. De ondernemer die de Scheveningse pier heeft gekocht wil er hotels in vestigen, er congressen in gaan houden. Maar bijna alles moet volgens Omroep West worden vervangen of worden verbouwd aan de Scheveningse pier. Alleen de pilaren, zegt iemand, blijven in principe staan. De Grote Markt in Groningen is omgetoverd tot een mountainbike parcours met hellingen van wel 17 meter hoog. Het internationale evenement Red Bull District Ride begint vandaag en zit voor het eerst in Nederland. Deze deelnemers gaan er een paar sprongen wagen en ze hebben hoge verwachtingen, zeggen ze bij RTV Noord.
18: Ja, wat gaan we zien? Het beste van het beste van het beste, hoop ik. Want dat was het doel van wat we neer gingen zetten.
19: Ik verwacht ook wel dingen die nog nooit gedaan zijn in de wereld.
18: Het is toch altijd een fijn gevoel als de wielen op de grond komen.
19: Dit zijn echt de top van de top. Dus dit zijn de allerbeste sloopstijlatleten ter wereld. Dus ik verwacht heel veel.
5: Ja, straks om 10:30, dan gaan ze voor het eerst de mountainbikers de hellingen af voor de trainingen. En de eerste wedstrijden beginnen morgen om 4:00 middags. Dan is er dit weekend in het noorden van het land een hoop lawaai, is de verwachting. Want op het TT-circuit in Assen is het jaarlijkse Truckstar-festival. En ja, lawaai, volgens RTV Drenthe zal het toch op de snelweg wat minder lawaaiig zijn. Want er wordt altijd veel getoeterd door die truckers. Maar vorig jaar werden er veel boetes uitgedeeld voor onnodig toeteren. En dat loopt flink in de papieren. Moet je zomaar €319 betalen. En transportbedrijven die roepen op tot gezond verstand bij de chauffeurs die naar de TT gaan. Maar ze roepen ook de politie op tot, doen we eens wat rustig aan. Een toetertje is een toetertje, dat hoort er gewoon bij.
4: Een toetertje is een toetertje.
5: Ja, nee, betoet het. AZ-spits Max Meerdink, die is het nieuwe seizoen op een heel aparte manier begonnen. Het is een nieuw begin voor hem, want Meerdink heeft zich deze zomer laten dopen. En wel op een bijzondere plek, in het IJsselmeer. En daar vertelt Meerdink over bij NH Nieuws.
20: In Lelystad. Dat heb ik heel lang geleden, heb ik een afspraak daar gemaakt. En toevallig in mijn vakantie was er een plekje vrij. Dus dat kwam zo mooi uit.
18: En hoe was dat moment?
20: Ja, heel bijzonder, heel krachtig. Dat kan je eigenlijk niet beschrijven, want ja, dat moet je allemaal zelf echt meemaken. Maar ik heb nog nooit zo'n krachtig moment meegemaakt.
5: Max Meerdink zegt dat hij zich vorig seizoen in het geloof heeft verdiept toen hij langs de kant stond met een blessure.
3: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Somber, my body isn't ready. Verslaggever Mark Hamer is nog steeds langs de route van de Nijmeegse Vierdaagse. Het is vandaag de laatste dag. Mark, is het een bitterzoet einde of overheerst na 4 dagen wandelen valt de blijdschap?
1: Nou, ik zie veel blije mensen, maar ja, er zijn ook mensen, ja, die zijn niet zo blij. Ik sprak net een vrouw, die is uitgevallen.
2: Nee, het ging niet meer. Daar is net ook naar gekeken. Het tendo vaginatus crepitanus speciale ontsteking.
1: Klinkt niet goed in ieder geval. Nee. Ik ben geen arts, maar ik zou er niet mee doorlopen.
2: Nee, het is goed zo.
1: Van Defensie?
2: Ja, van Defensie. En dus uiteindelijk medisch uitgevallen.
1: Ja, dan krijg je geen insigne en dat soort dingen allemaal.
2: Volgend jaar weer een nieuwe kans.
1: Ja, zo kijk je er maar naar.
2: Ja.
1: Was wel leuk om te doen?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Die medische term die ze opnoemde, dus moest ze wel van de telefoon aflezen, voorlezen hoor. Dat wist ze niet uit haar hoofd. Ja, uitgevallen. En ondanks dat er ook hiernaast het parcours, ja, heel veel mensen, je hoort het misschien wel, de mensen staan aan te moedigen. Zitten die mensen bijvoorbeeld, ja, al heel vaak?
3: Wij zitten hier altijd. Mijn zus woont hier en wij logeren hier met z'n allen. Tenten in de tuin, ontbijten met z'n allen hier.
1: En u vindt het leuk om dit te zien?
3: En wij vinden het leuk om dit te zien.
1: En waarom?
3: Wij komen met de kleinkinderen en de kinderen en die staan hier allemaal en wij genieten ervan. En vooral de eerste zien, hè? Ja. Daar gaat het om.
1: Maar dan moet je vroeg op.
3: Ja.
1: Hoe laat kwamen ze langs hier?
3: Ja, daar heb ik niet meegemaakt. 5 uur, geloof ik.
1: U wel, meneer?
4: 4:58 kwam de eerste.
1: Oh. En u vindt het leuk om al die mensen te zien lijden?
3: Nee, dat is die lijden niet, die genieten.
1: Nou, er zitten er tussen.
3: Ja, dat is waar. Ja. Maar die komen later, die lijden.
1: Nou, ik zie nu al wel mensen en als ik ze spreek, zijn ze hele voeten vol met blaren.
3: Nee, toch?
1: Ja, ze zitten er tussen. Nou, je ziet ook mensen langslopen en denk dat. Boep. Je moet nog 38 kilometer.
3: Ja, nee, dat lijkt me dus ook. Daarom zitten wij hier. Ja. Omdat we dat niet willen.
1: Maar kopje koffie erbij en lekker kijken vanochtend.
3: Ja, precies, heerlijk.
1: En aan de overkant zitten mensen gewoon voor een camper.
5: Voor de eerste keer.
1: Oh.
5: Ja.
1: En u zit er zo relaxed bij en denkt, nou, een beetje bermtoerisme.
5: Ja, dat klopt.
1: Ja. En waarom wilt u dit? Waarom wilt u dit zo meemaken?
5: Nou, mijn man die heeft 2 keer meegelopen.
1: Ah.
5: En dan wilde we het een keer van de andere kant zien.
1: En dat is uw man. En waarom loopt u niet meer mee?
6: Ah. Nou, de afstand is toch behoorlijk. Ik kreeg blessures en dat ging helaas niet meer.
1: Dus u weet wel wat deze mensen meemaken?
6: Jazeker, dat is afzien. Maar het is ook heel leuk. Dus de sfeer, die willen we er graag weer meemaken. Maar dan op deze manier.
1: Want de sfeer is mooi.
6: De sfeer is schitterend, jazeker.
1: Ja, en vindt u het nou leuk om die mensen te zeggen, u heeft geen pijn meer, maar je ziet mensen langslopen.
6: Ja, er zijn er bij waar wij medelijden mee hebben, dat klopt.
1: Ja. Maar goed. Dat zegt u met een lach erbij.
6: Ja, natuurlijk, ze doen het zichzelf te gaan. Hè. Maar het is wel, het is een prestatie, dus achteraf kun je op iets heel moois terugkijken.
1: Dat afzien hoort erbij.
6: Dat hoort erbij, ja.
1: Maar u liever met een kopje koffie?
6: Met een kopje koffie of een zoetje. Of, jazeker, helemaal goed.
1: Nou, nog een paar uurtjes komen ze hier langs, hè?
6: Ja, ik denk het wel.
1: Ja. Okay. Veel plezier vandaag.
6: Dankjewel, hè.
1: Nou, je hoort het, de sfeer zit erin. En inmiddels echt grote groepen die hier langskomen lopen. De gezichten meestal wel in focus, zullen we maar zeggen. Maar als je dan naar ze kijkt, dan beginnen ze ook wat te lachen. En ook hier staan hier mensen met de oranje hoeden op. Nou ja, de sfeer in ieder geval is er nog wel. Maar ja, we zijn nog pas op kilometer 12 in vandaag. Het is nog een klein stukje.
0: Verslaggever Mark Hamer.
7: NPO Radio 1.
8: 1 vandaag.
9: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
7: Nou ja. Verdieping bij het nieuws.
10: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
11: Je tuimt nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
10: Sommige zijn klein en ook heel vies.
12: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
13: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
12: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
7: Elke dag een factcheck.
14: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
15: Het is fictie.
16: Avro Tros met 1 vandaag.
7: Op NPO Radio 1.
16: Elke werkdag van 12 tot 12:30.
7: Wie luistert, weet meer.
17: Ster.
18: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: NPO Radio 1. 8 uur.
16: Astrid Kersenboom.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. In Spanje is de noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid vanwege branden. En de EU is niet blij met nieuwe importheffingen van de VS. Een overzicht van het nieuws. Jan van der Putten.
19: EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5%. Volgens de VS omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin en zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen reageren boos. Brazilië noemt de heffing willekeurig. En China spreekt van politieke manipulatie. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd. En duizenden hectares grond zijn al in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizend mensen geëvacueerd. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij brandweerkazernes in Krommeny, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen. Maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten vonden de sigaret in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Er is 1 iemand aangehouden. Vorige week kondigde de douane aan meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. In Nijmegen zijn de lopers bezig aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En het weer, eerst bewolkt, later zon, door 22 tot 25 graden. Morgen zonnig, maximaal 29 graden. Zondag geregeld buien en ook een stuk koeler.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
20: Er staat een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. De enige van dit moment tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. En de vertraging is 10 minuten.
0: Duizenden mensen in Spanje en Frankrijk moeten evacueren vanwege grote branden. Zo onze correspondenten.
21: Ster. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
22: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
24: Oma!
25: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
26: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
28: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
29: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Er blijven maar natuurbranden uitbreken in Zuid-Europa. In Spanje is in de regio Madrid en de provincie Ávila de noodtoestand uitgeroepen. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere landen om brandhaarden te blussen. In beide landen zijn inmiddels duizenden mensen geëvacueerd. Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin.
30: We zijn op weg naar Bordeaux, ten westen daarvan bij het Bassin d'Arcachon. Woedt een grote bosbrand die zich maar blijft uitbreiden. Franse media die hebben het over een monsterbrand vanwege de snelheid waarmee die zich heeft verspreid. Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. En het worden er waarschijnlijk nog meer. De weg naar het populaire schiereiland Cap Ferré is gesloten. En ook daar wordt nu geëvacueerd. Er zijn honderden brandweermensen op de been. Er zijn ook meerdere blusvliegtuigen ingezet. Maar er is meer nodig. President

0: Greenpeace. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Er blijven maar natuurbranden uitbreken in Zuid-Europa. In Spanje is in de regio Madrid en de provincie Ávila de noodtoestand uitgeroepen. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere landen om brandhaarden te blussen. In beide landen zijn inmiddels duizenden mensen geëvacueerd. Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin.
4: We zijn op weg naar Bordeaux, ten westen daarvan bij het Bassin d'Arcachon. Woedt een grote bosbrand die zich maar blijft uitbreiden. Franse media die hebben het over een monsterbrand vanwege de snelheid waarmee die zich heeft verspreid. Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. En het worden er waarschijnlijk nog meer. De weg naar het populaire schiereiland Cap Ferré is gesloten. En ook daar wordt nu geëvacueerd. Er zijn honderden brandweermensen op de been. Er zijn ook meerdere blusvliegtuigen ingezet. Maar er is meer nodig. President Emmanuel Macron die heeft daarom de hulp ingeroepen van Europa. Via een speciaal Europees systeem. Er komen nu extra blusvliegtuigen die kant op uit Kroatië en Portugal. En ook blushelikopters uit Tsjechië en Slowakije.
3: Zij correspondent Saskia Houtuin vanuit de trein onderweg naar Bordeaux dus. En ook in delen van Spanje is het alle hens aan dek. Correspondent Edwin Winkels. Edwin, waar is het nu het ergst?
5: Verschillende plekken. Ja, het grootste nieuws komt nu uit de regio Madrid. Daar woeden drie grote branden en de provincie naast Ávila nog een vierde. Allemaal dicht bij elkaar, dus ten westen van de hoofdstad. Daar zijn, net als in Frankrijk gebeurd, daar zijn inmiddels 10.000 mensen geëvacueerd. En is het zo ernstig dat de regionale overheid, gisteren van Madrid, de nationale noodtoestand heeft gevraagd. Dan was het hier in Spanje dus heel gedecentraliseerd. Alle regio's die hun eigen hulpdiensten hebben, ook brandbestrijding, maar ze kunnen het niet meer aan. En na die oproep komt de nationale regering in actie met onder andere het leger. Dat heeft zich al naar die plaatsjes verplaatst om te helpen met de bestrijding van die drie, vier branden.
3: En dat het zulke grote branden zijn, komt dat door droogte?
5: Ja, zeker naar droogte. We zitten in de tweede hittegolf van deze zomer. Gisteren, veel plekken van het land werd het weer warmer dan 40 graden. De wind, er staat nu heel veel wind ook in Centraal Spanje die het aanwakkert. Maar gek, behalve de droogte is het ook de neerslag geweest van afgelopen winter. We hebben een vrij natte winter gehad in eigenlijk heel Spanje. Het voorjaar was alles ongelooflijk groen. Veel groener dan de laatste jaren daarvoor. Toen hadden we 3 jaar droogte. Maar ja, omdat er zoveel groen is, zoveel vegetatie, heb je ook veel meer brandstof om zich te ontwikkelen. Maar ja, inderdaad, uiteindelijk die branden worden nu beïnvloed omdat het nauwelijks geregend heeft de laatste maanden en alles kurk en kurk droog is.
3: En blijkbaar moeilijk te bestrijden ook.
5: Ja, dat zeg ik zeker. De wind en die hoge temperaturen. De verwachting is dat het vandaag nog een hele slechte dag wordt voor die branden in Madrid. En niet alleen daar hoor. Kijk, dit zijn de branden die groot nieuws zijn. Maar dit jaar staat de teller nu in Spanje inmiddels op 1900 natuur- en bosbranden. Er is al 108.000 hectare verbrand, vooral juni en juli. Dat is 4 keer meer dan normaal is om deze tijd van het jaar. Hoewel vorig jaar nog veel erger was, betekent ook dat het echt de laatste jaren de bosbranden, de omvang steeds groter was. En net nu zijn ze aan het blussen uiteindelijk. Na daags soms een week blussen, zoals in Guadalajara aan de andere kant van Madrid, is nu een brand onder controle die inmiddels ook al 32.000 hectare heeft verwoest. Het enige voordeel in Spanje, anders dan je net hoort in Frankrijk, waar veel toeristen ook zijn geëvacueerd, is dat ze zich hier afspreken. Speelt in het Weidse binnenland met veel kleine dorpjes, maar waar uiteindelijk niet zo heel veel mensen moeten worden geëvacueerd en al helemaal geen toeristen.
3: Nou horen we natuurlijk vaker over natuurbranden in Zuid-Europa. Is het dus ook iets wat toch wel ieder jaar weer terugkomt?
5: Ja, wat ik zeg, meer zelfs. Als je de staartjes ziet, 2022, 2025.

0: Er waren hele slechte jaren, daar is dit jaar nog iets minder. Maar als het zo doorgaat, de hele maand augustus moet nog komen, en dat zijn ook meestal wel hoge temperaturen, kunnen ook weer dit jaar weer alle records worden gebroken. En dat merk je als je het lijstje ziet, dat het de laatste 10, 15 jaar zich de meeste branden hebben afgespeeld. Omdat het ook gewoon, en dat merk je ook warmer is in Spanje. En veel vaker ook in de zomer heel erg droog. Dat is ook hier zorgwekkend. Er wordt rekening mee gehouden, worden brandgangen aangelegd in de bossen. Maar de bossen moeten meer onderhouden worden. Dat is dus een land als Spanje, wat 12 keer zo groot is als Nederland, is dat soms heel moeilijk. Omdat, dat zie je ook bij deze branden, ze meestal beginnen in totaal afgelegen en heuvelachtige gebieden die heel moeilijk bereikbaar zijn.
1: En hebben dan toeristen er ook last van? Want je hebt het over afgelegen gebieden.
0: Ja, nou, er zullen ongetwijfeld wel enkele toeristen ergens op een natuurcamping staan, maar dat is nauwelijks. Hè. Spanje, het meeste toerisme speelt zich af aan de kust, aan de costas, de Middellandse Zee. Nou, daar hebben we dus één grote brand gehad, die begin deze maand aan 13 mensen, vooral Britten, het leven kostte in Almeria. Maar tot nu toe is de kuststreek redelijk, je hebt voortdurend brandjes daar ook hoor. Die worden niet groot internationaal nieuws, maar elke dag zie je wel berichten van een brand hier en een brand daar. Dat wordt heel snel ingegrepen. En grote gevolgen, zeg maar, voor het toerisme in Spanje heeft dat nog niet gehad.
1: Edwin, dankjewel. Correspondent Edwin Winkels. Het is 12 minuten over 8. Een maand na de verwoestende aardbeving in Venezuela ligt het officiële dodental inmiddels boven de 5000. Maar er worden nog altijd vele tienduizenden mensen vermist. In de kustplek La Guaira, een van de zwaarst getroffen gebieden, hebben veel mensen hun geliefden en hun huizen verloren. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna was in de eerste week na de aardbeving in het rampgebied. Ze vertelt hoe de situatie er nu is.
2: Ik heb de afgelopen dagen contact gehad in het gebied met verschillende mensen die ik eerder ook al heb ontmoet. Maar ook mensen die ik met behulp van een lokale producer heb kunnen spreken. Ja, en dan merk ik dat er ontzettend veel een maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Ik sprak bijvoorbeeld een man, René Ramirez. Die sprak ik voor zijn ingestorte huis. En hij vertelde dat hij daar woonde met zijn vrouw en 3 kinderen. En dat uiteindelijk, toen de aardbeving kwam, dat ze probeerden om iedereen te redden. Maar dat zijn middelste zoontje in eerste instantie, dat ze die dus niet konden vinden.
3: Rescatar a mi esposa y a dos de los niños. El niño mediano, el de 10 años, no lo encontraron. Lamentablemente había quedado mucho más atrás hacia el dormitorio de la casa.
2: Dat zoontje, dat was dus achterin in het huis, in de slaapkamer. Daar was hij gaan spelen. Dus het was in eerste instantie dus niet mogelijk om hem daar te vinden. En toen is er een grote zoekactie op gang gekomen met de buren, met hulpteams, met de politie. En pas na 8 dagen vonden ze zijn lichaam.
3: Y ese mismo día logré llevarlo al cementerio donde está mi papá sepultado y lo dejé allá. Es decir, para honrarlo y no dejarlo allí.
2: Hij vertelt dus dat uiteindelijk het zoontje dus is aangetroffen, het lichaam. Hij heeft dat overleden zoontje toen naar een begraafplaats gebracht, waar zijn vader, die jaren geleden is overleden, die daar begraven lag. Daar heeft hij hem een laatste rustplaats kunnen geven. En hij zegt, daar ben ik blij om, want ik heb hem in ieder geval niet hier in die ruïne hoeven achter te laten. En dat is natuurlijk iets wat toch heel veel Venezolanen niet kunnen doen. Hè? Want er zijn nog steeds 50.000 vermissingen. Velen zullen dus tussen die ingestorte gebouwen liggen, de lichamen daarvan. Er zijn massagraven. We horen ook dat bij die massagraven mensen dan in ieder geval plakaten plaatsen met nummers, zodat ze later eventueel terug kunnen gaan om hun familieleden daar nog weer op te graven en een echte begrafenis te geven op een plek die zij dan willen. En verder zie je in dat gebied ook heel veel muren met foto's van vermiste mensen, namenlijsten. Dus het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
1: En de mensen die het wel overleefd hebben, hoe worden die opgevangen?
2: Nou, de regering heeft aangegeven dat er op dit moment meer dan 23.000 mensen worden opgevangen in opvangcentra. Maar dat zijn eigenlijk een soort van tentenkampen waar dan allerlei hulporganisaties zijn die de mensen te eten geven, waar kleding wordt uitgedeeld. Ja, waar ze met ze gesproken wordt, waar ook psychologen aanwezig zijn. Een van de vrouwen die ik daar dus ook op afstand heb gesproken, dat was mevrouw Neri. En zij woonde ook in zo'n tent met haar kinderen.
4: Porque necesito recuperar, porque necesito saber qué es lo que voy a hacer. No tengo un techo, no tengo nada. Tengo niños que no pueden estar todos los días bajo el sol.
2: Ja, ze zegt van het is heel belangrijk om hier toch te zijn, want hier kan ik tot rust komen. Het is een stukje veiligheid, want ik ben ook alles kwijtgeraakt. En ook voor de kinderen, die kun ik niet zomaar buiten laten zonder een dak boven hun hoofd. Dus voor haar is dit ook echt een opvangplek eigenlijk.
1: Wordt er al over nagedacht hoe mensen in dit gebied de toekomst ingaan? Dus over bijvoorbeeld het opnieuw opbouwen van huizen?
2: Ja, dat is allemaal nog onduidelijk. Je moet je voorstellen, deze plek, daar stonden hele grote flats. Het was ook een toeristische plek. Die zijn praktisch allemaal ingestort. Heel veel daarvan. Dat zag ik ook toen ik daar rondliep een maand geleden. En het is ook een gebied waar vaker problemen zijn geweest. In de jaren 90 grote overstromingen. 100 jaar geleden ook al zo'n verwoestende aardbeving in diezelfde omgeving. Dus het is een heel kwetsbaar gebied. Alleen de mensen die zijn ook gehecht aan hun omgeving. En wat ik dus ook hoorde van de mensen die ik dus sprak, van ja, die zeggen we willen het liefst hier toch weer opnieuw opbouwen. Terwijl eigenlijk is het dus een heel bijna onleefbaar gebied. Wat ook speelt is dat de mensen in die opvangcentra, dus is een deel daarvan die kan ook worden geholpen, opgevangen bij familieleden. Bijvoorbeeld in Caracas, in de hoofdstad. Maar ze zeggen, ja, als wij hier weggaan, dan zijn we bang dat we onzichtbaar worden voor de organisaties en voor de hulpverlening. En dat we dus niet meer straks geen steun meer krijgen. En ook geen uitzicht hebben op bijvoorbeeld een nieuw huis ergens. Dus ze blijven daar om in ieder geval zichtbaar te blijven voor de organisaties. Dat is ook wat ik veel hoorde.
1: Zijn correspondent Nina Jurna. Het Rode Kruis haalde afgelopen maand bijna 2 miljoen euro op in Nederland voor mensen die geraakt zijn door de aardbevingen in Venezuela. Na de zoekacties richten ze zich nu op psychologische hulp en noodpakketten. Steeds meer Nederlanders krijgen neprekeningen van de tandarts, schrijft de Telegraaf.
5: Criminele bendes sturen dit jaar al zeker 20.000 mails met de naam van Infomedics erboven. Infomedics, een bedrijf dat veel tandartsrekeningen afhandelt. En dat bedrijf zegt dat ze hun handen vol hebben aan deze vorm van oplichting. Die vorm die ook wel zorgphishing wordt genoemd. De textielsector waarschuwt in Trouw voor illegale dumping van kleding. Sinds zondag is het verboden om nieuwe kleding te verbranden als de kleding onverkoopbaar is. En het idee is dan dat winkels daardoor zorgvuldiger gaan inkopen. Maar gevreesd wordt dat die winkels sluiproutes verzinnen door bijvoorbeeld hun overbodige kleren niet meer naar Europa te verschepen, maar naar landen daarbuiten. Een poging tot bemiddeling van Irak heeft niks opgeleverd. Premier al-Zaidi was eerder deze maand in het Witte Huis en kwam terug met een vredesvoorstel van de Amerikanen aan Iran. Gisteren ontmoette hij een Iraanse delegatie en die heeft dat voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. Iran noemt de Amerikanen hebberig en controlerend. Een demonstrant in India heeft na bijna 4 weken zijn hongerstaking beëindigd, staat bij de BBC. Sonam Wangchuk was gestopt met eten om zo zijn steun te betuigen aan de kakkerlakkenpartij. Dat zijn vooral jongeren die hervormingen eisen. Wangchuk zegt dat hij stopt met zijn hongerstaking omdat de Indiase regering heeft beloofd de demonstrerende jongeren niet te bestraffen. En bloed prikken, een vaccinatie halen. Ja, veel mensen vinden dat niet prettig, want je wordt geprikt. En dat geldt zeker voor mensen met een beperking. Daarom wil Francisca van Vliet dat er een speciale prikpolie voor die groep komt. Haar dochter Sterre bijvoorbeeld heeft het syndroom van Down. En ze heeft enorme prikangst, is te horen bij Hart van Nederland.
6: Nou ja, ik hoef het eigenlijk maar te zeggen, prikpolie of de hakken gaan in het zand. En dan is het nee, nee, nee. En huilen, huilen, huilen. Het is één groot drama. Het is echt een traumatische ervaring. En het lukt ook niet.
5: En bij reguliere polies lukt het dus niet om bloed bij haar te prikken, bij Sterren. En daardoor zijn al ruim 2 jaar haar bloedwaarden niet gecontroleerd.
7: elke werkdag.
8: Van 6 tot 9:30.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Say

0: Non, non, rien à changer van Les Poppies. De Tour de France gaat de laatste fase in. Vandaag en morgen wordt definitief beslist. Wat we toch eigenlijk al wel duidelijk is, hè? IJzer en wederdienende Tadej Pogacar, die de Tour gaat winnen. Wielercommentator Stef Clement, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar de etappe van gisteren, als we daar even naar kijken. Richard Carapaz, hij pakte eindelijk zijn winst, hè? Hele Tour al voorgestreden.
1: Zeker. Zij, de ploeg van Richard Carapaz, de rozen van die IF, die hebben gevochten als leeuwen de hele Tour. En er valt niet zo heel veel te winnen, hè, voor overige ploegen, om het zo maar te zeggen. Carapaz die was eigenlijk al opgeschreven voor een ritoverwinning, ook door Tadej Pogacar. We wisten alleen nog niet wanneer. En gisteren was het zijn grote dag. Op Auxerre-Merlet fietste hij weg op de laatste klim bij zijn overgebleven metgezellen. Waaronder bijvoorbeeld de bolle. Dus hij kreeg hem echt niet te bocht. Maar hij fietste weg, hij zegevierde. En ja, er viel uiteraard ook bij hem een hele last van de schouders. Maar het mooie van die, dat hij, alsof hij nou verliest of wint, altijd zo ontzettend vrolijk is. En zo blij is met alles wat hem overkomt. Dus
0: het leek
1: mij
0: me ook wel voor iedereen
1: een cadeautje
0: hem
1: gisteren.
0: Gunde. Niet qua renners,
1: maar
0: juist ook te buiten.
1: Omdat die jongen dus... Ja, maar ik denk ook in het peloton. En dat komt dus omdat die jongen altijd gewoon dat neemt wat hem toekomt met een glimlach en weer doorgaat. En zich er net zo hard weer insmijt. En misschien dat vandaag ook wel zal doen nog. Richard Carapaz is niet te stoppen. En gisteren stond hij met die prachtige glimlach bovenop Auxerre-Merlet.
0: Ja. Jij had het gisterochtend al over de ploeg van Pogacar. Waarvan je zei dat die zitten er niet zo lekker bij. Nou, dat bleek ook wel. Brandon McNulty uitgevallen, Tim Wellens, maar net op tijd binnen. Adam Yates, nou, die als een vaadoek zag hij eruit. Florian Vermeer, zijn blessure. Hoe gaat dit verder?
1: Dat zijn jouw teksten, hè? Een vaadoek.
0: Nou, hij zag er niet lekker uit, toch?
1: Rien à changer. Er is wel iets veranderd inderdaad. De poppies krijgen geen gelijk als het gaat over UAE. De ploeg van Pogacar wordt eigenlijk weggeblazen op het moment. En dat komt door ziektes en door blessureleed. Brandon McNulty zijn ze kwijt. Nou, ik zal de hele waslijst niet afgaan. Maar het staat er niet zo best voor in de ploeg met nog 3 dagen te gaan. Dus dat is wel degelijk veranderd. En misschien brengt dat voor vandaag ook wel iets belangrijks. Want we hadden allemaal gezegd... Pogacar die wil natuurlijk winnen op de iconische Alpe d'Huez. Vandaag, want dat is de echte beklimming. Mocht er de berg nog een keer aan, maar dan van een andere kant. Vandaag schrijf je een stukje geschiedenis voor jezelf. En we weten dat Pogacar dat graag doet. Maar daar heeft hij normaal gesproken wel zijn ploeg voor nodig. En die ploeg dus ligt eigenlijk een beetje op de grond. Die ligt eigenlijk een beetje op apengapen, zullen we maar zeggen. Dus wie gaat die koers vandaag controleren? Want als je controleert, bijvoorbeeld de ploeg van Remco Evenepoel... dan loop je natuurlijk altijd het risico dat je dat alsnog voor Pogacar doet. Dus ik ben benieuwd of dat we een aanval gaan zien... die er gaat tot op de top van de Alpe d'Huez... of dat toch de grote tenoren het gaan doen.
0: Ja, Alpe d'Huez noemen we ook wel eens de Nederlandse berg. Of dat nou terecht is of niet. Maar Tijmen Armersman bijvoorbeeld, heeft hij een kansje vandaag, denk je?
1: Hij moet dan goede benen hebben, want die had hij gisteren niet.
0: Stef, je viel eventjes weg. Dus Tijmen Arendsman.
1: Ben in Grenoble, jongens, en daar is de ontvangst niet geweldig. Ja. Tijmen Arendsman die moet het van de ontsnapping hebben vandaag. En van goede benen vooral, want gisteren zat hij wel mee, maar had hij de goede benen niet. Laten we hopen dat hij vandaag zich kan voegen in het rijtje Zoetemelk, Kuiper, Winnen, Rooks en Teunissen. En natuurlijk ook... toch een beetje Demi Vollering. Want dat was de laatste Nederlandse winnaar op Alpe d'Huez.
0: Stef, dankjewel. Nou, gelukkig hier in de studio dus een glasheldere lijn.
2: Kraakheldere verbinding. Ja, wel met een iets ander uitzicht, kan ik me zo voorstellen.
0: Maar ik ben toevallig net in Grenoble geweest. Dat is, ja, het uitzicht is trouwens wel fantastisch.
2: Ja, alhoewel naar jou kijken, Astrid, elke ochtend is. Ach, ook een cadeautje.
0: Helemaal wederzijds.
2: Ja, moet ik even bijzeggen. We gaan het hebben over festivals vandaag in Stand.nl. Aanleiding is het Kwakkoe-festival in Amsterdam. Ze zeggen, we kunnen niet in huidige vorm voortblijven bestaan. De organisatie noemt als reden stijgende kosten, aangescherpte vergunningsvoorwaarden van de gemeente en toegenomen organisatorische complexiteit, zoals zij zeggen. En Kwakkoe is niet het enige festival dat het moeilijk heeft. Nederland kent een rijke festivalcultuur. Jaarlijks trekken festivals miljoenen bezoekers. Het zijn plekken waar muziek en cultuur samenkomen. Maar als steeds meer festivals onder druk komen te staan, is de vraag hoe vanzelfsprekend dat nog is. Dus we gaan het daarover hebben aan de hand van de stelling: we moeten de Nederlandse festivalcultuur koesteren. Ik ben benieuwd, bent u iemand die festivals koestert inderdaad en heel erg van geniet, er ook vaak naartoe gaat in de zomers? Ziet u ook dat ze duurder worden? Moet u daardoor keuzes maken? Vindt u dat gemeenten of een andere overheid meer moeten doen om ze overeind te houden, ook als dat geld kost? Of zegt u nou, het is simpelweg de realiteit dat niet ieder festival kan blijven bestaan. We hebben er misschien ook al wel genoeg in dit land, een beetje minder kan ook. Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister app.
3: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Jan.
10: EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5%. Volgens de VS omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin en zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Bij Russische luchtaanvallen op Zuidoost-Oekraïne is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt een Oekraïense gouverneur. Volgens hem zijn er meer dan 1000 drones en raketten afgevuurd op gebieden rondom de stad Zaporizhia. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij brandweerkazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. En het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de zware aardbevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Dat Giro-nummer blijft voorlopig open voor donaties.
0: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, moet toch even wachten op de zon?
11: Ja, niet overal, want op sommige plekken breekt hij al heel aardig door. In de kop van Noord-Holland deels. Bij Den Helder zit dan wel weer wat bewolking, maar richting Enkhuizen zo. Daar schijnt de zon en ook delen van Zuid-Holland en Zeeland, West-Brabant. Maar verder zie je toch ook nog wel plekken met dikkere bewolking. En uit die dikkere bewolking kan ook nog een druppeltje motregen vallen. Stelt heel weinig voor, het wordt snel droog en de zon breekt op steeds meer plaatsen door. Dat levert ook wat hogere temperaturen op dan de afgelopen dag. Met 21 graden op de Wadden en 23 tot 25. 20 graden in het binnenland. Een zwakke wind uit een westelijke richting. Dat is eigenlijk een prima zomerdag.
0: Morgen ook een prima zomerdag?
11: Ja, misschien voor sommige mensen alweer wat te warm. Want dan wordt het in het hele binnenland wel 25 plus. En in het zuidoosten misschien alweer 29 graden. We doen dat met in eerste instantie volop zon in de ochtend. Later meer bewolking. En dan blijft het op de meeste plaatsen de hele dag droog. Kleine uitzondering misschien het noordwesten. Een kleine kans daar dat er in de avond een enkele bui valt. Maar dat stelt vooralsnog ook niet zoveel voor. Er komen meer buien op de zondag. En dat wordt echt een dag met duidelijk meer neerslag. Ook in vergelijking met alle dagen die we de laatste weken gehad hebben. Echt wel even wat regenbuien, tussendoor wat zon, 20 tot 22 graden. Temperatuur valt dan weer even wat terug.
0: Marco, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
12: Het is iets drukker geworden. Er staat nu een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 2 kilometer bij afrit Maastricht Airport door een ongeluk. De vertraging is nog geen 10 minuten. Dat geldt ook voor de file op de A12 Arnhem-Duitse grens. 2 kilometer bij de Duitse grens door de controles. Er is een vrachtwagenongeluk gebeurd op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file, ook nog geen 10 minuten als vertraging. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is even dicht bij Barendrecht door een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel.
0: Daar zijn ze weer, importtarieven. Amerika heeft importheffingen aangekondigd op producten uit 60 landen, ook uit de EU, zo onze EU-correspondent.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Landen reageren verbaasd en boos op de nieuwe importheffingen vanaf de VS. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen te maken met een heffing van 10%. Landen als China en Japan krijgen een hoger tarief. EU-correspondent Ardi Stemmerding. Ardi, voor ons dus 10%. Hoe valt dat in Brussel?
19: Nou, het zal je misschien verbazen, maar ze zijn er eigenlijk hier best wel blij mee. Want de vrees was hier dat het allemaal nog veel erger uit zou pakken. En vooral was hier de vrees dat het misschien allemaal bovenop de afspraken zou komen uit het handelsakkoord dat vorige week zomer is gesloten toen, hè, op de golfbaan. Turnberry, Trump en von der Leyen die elkaar een hand gaven. Daarover was hier bezorgdheid, maar ze gaan er nu van uit in ieder geval dat de nieuwe heffingen, die grens die ze toen hebben afgesloten, namelijk 15% heffingen op de meeste goederen uit de EU, dat de nieuwe heffingen die grens niet overschrijdt. En dus zeggen ze, nou ja, dan valt het ons eigenlijk nog best wel mee.
0: En geven de VS nog een reden waarom ze deze keer deze heffingen nodig vinden?
19: Ja, en daar zijn ze ook best wel een tijd naar op zoek geweest, hè? Want de reden dat die heffingen nu komen is dus omdat het Amerikaanse Hoge Rechtshof vorig jaar een streep zette door de heffingen die Trump had ingesteld. En dus moest hij op zoek naar een nieuwe juridische onderbouwing om te zorgen dat hij ook na vandaag nog heffingen zou kunnen plaatsen op producten uit de rest van de wereld. Nou, en die heeft hij dus gevonden, want de Amerikaanse wet die staat hem toe om heffingen op te leggen aan landen die zich schuldig maken aan, ik lees voor, onrechtvaardige, onredelijke of discriminerende handelspraktijken. Nou, en wat zegt hij nou? Wat is nou allemaal oneerlijk? Dan is het bijvoorbeeld zo dat landen te weinig doen om dwangarbeid tegen te gaan. Nou ja, dat is dus een van de beschuldigingen die hij dus nu oplegt aan de EU, met als reden om nu met heffingen te komen.
0: Dwangarbeid? Ja, dat is nogal een beschuldiging.
19: Het is nogal een beschuldiging. Nou, daar komt ook de irritatie vandaan die je net misschien wel hoorde in het bulletin van Kaya Kallas, de buitenlandschef van de Europese Unie. Die zegt ook, dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Kijk toch eens eventjes naar de arbeidsomstandigheden in de EU. En we hebben juist ook nog wetgeving ingevoerd die ook kijkt of niet verderop in de keten op de een of andere manier sprake is van dwangarbeid. En de EU ontkent dus ook echt dat hier wat fout is. Maar toch, eigenlijk zeggen ze hier, ja, de juridische basis, het zal allemaal wel, hoe Trump het op precies wil verkopen, dat maakt ons eigenlijk niet zoveel uit. Zolang er maar duidelijkheid is voor onze bedrijven, die hebben we nu. Wij gaan ervan uit dat het niet meer wordt dan die 15%. En ja, er zit dus kennelijk een Amerikaanse president die heffingen koste wat kost wil opleggen. Daar zullen we het mee te doen moeten hebben. Ja, en dan is dit het maar.
0: Arnie, dankjewel. Correspondent Arnie Stemmering. De politie onderzoekt 3 inbraken bij brandweerkazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Bij de meest recente inbraak zijn essentiële levensreddende hulpmiddelen gestolen. En het is opvallend dat op meer plekken in Nederland de afgelopen tijd brandweerkazernes doelwit werden. Commandant brandweer Zaanstreek Waterland, Frank Kunst, legt uit om wat voor gereedschap het gaat.
20: In dit geval, zoals wij dat noemen, om hulpverleningsgereedschap. Een spreider en een schaar. En dat is eigenlijk materiaal waarmee wij mensen kunnen redden die bijvoorbeeld bekneld zitten in hun auto. Of bijvoorbeeld om een gebouw te openen wat zwaar gebarricadeerd is. En als daar brand is of een ander incident, dat wij dan makkelijk naar binnen kunnen.
0: En u denkt dat die criminelen specifiek op zoek waren naar dit gereedschap?
20: Daar lijkt het wel op. Want eigenlijk bij al deze inbraken, we zijn net al, er zijn veel meer inbraken, dit soort inbraken geweest in Nederland. En iedere keer lijkt het om deze goederen te gaan.
0: En waarvoor kunnen zij dat dan gebruiken?
20: Ja, ik ben natuurlijk geen crimineel, maar ik denk dat zij het gebruiken. Ook wel voor de dingen waar wij het ook voor gebruiken. Bijvoorbeeld de schaar kun je natuurlijk ook gebruiken om een slot door te knippen. Je kan een spreider gebruiken om een zwaar gebarricadeerde deur te openen. En ik kan me dus ook goed voorstellen dat criminelen belangstelling hebben voor dit soort materiaal.
0: Ja. Denkt u erover om voortaan deze spullen, als ze weer nieuw zijn, beter te beveiligen?
20: Nou, daar zijn we natuurlijk wel over aan het nadenken. En tegelijkertijd, de brandweer, we staan 24 uur per dag klaar om mensen zo snel mogelijk te helpen. Dus het is ook apparatuur wat heel snel beschikbaar moet zijn en meteen voor het grijpen moet liggen om iemand te kunnen helpen. Dus het blijft in dat opzicht, zal het altijd kwetsbaar zijn. Maar wij kijken natuurlijk wel naar preventieve mogelijkheden om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken.
0: Ja, maar bijvoorbeeld in een kluis leggen, dat is wel of niet een optie?
20: Nou, dat is natuurlijk geen optie. Nee, dat gaat natuurlijk te lang duren. Hè. Als wij bijvoorbeeld, je rijdt met je auto te water en je zit er nog half bekneld en we kunnen jou redden door je heel snel uit die auto te bevrijden. Ja, dan is het minutenwerk. En dan is het echt soms op leven en dood dat wij deze spullen nodig hebben. En dan past het natuurlijk niet als het lang duurt voordat we ze kunnen gebruiken.
0: Er zijn nu dus kazernes die dat levensreddende gereedschap missen. Hoe lossen jullie dat op?
20: Nou, we proberen natuurlijk zo'n eenheid zo snel mogelijk weer in de sterkte te krijgen. Dus we hebben nu nog voldoende reservemateriaal. En we zijn met de leverancier in gesprek om ook te zorgen dat we voldoende materiaal houden.
0: Denkt u dat criminelen weten wat het gevolg is dat u dus andere mensen niet kunt redden?
20: Ik denk dat ze geen idee hebben. Ik denk dat je niet bij je gezonde verstand bent. Het is echt natuurlijk asociaal en onacceptabel als je dit soort materialen bij hulpdiensten weghaalt. Ik denk dat je geen idee hebt dat je eigenlijk speelt met mensenlevens.
0: Wordt u hier boos van?
20: Ja, woest. Wij zijn ook woest. Het is ongelooflijk dat mensen dit doen. Kun je eigenlijk met je pet niet bij.
0: Zei Frank Kunt, commandant brandweer Zaanstreek Waterland. Volgens de Amerikaanse sportkrant The Athletic is het niet uitgesloten dat er bij het WK voetbal sprake was van matchfixing. Voetbal International schrijft erover.
10: En die verdenking die komt van de Group of Copenhagen. Dat is een onafhankelijke internationale club die zich richt op opsporen, bestraffen en voorkomen van manipulatie van sportwedstrijden. Er zouden 7 incidenten zijn bij dat WK waarbij enige sprake van vermoeden is van matchfixing. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Volgens The Athletic zou het onder meer gaan om de rode kaart voor de Zuid-Afrikaan Temba Zwane in de openingswedstrijd en het gelijkspel van Spanje tegen Kaapverdië. En ze zetten er wel een dikke disclaimer bij, hoor. The Athletic, voor dit soort gevallen zijn ook vaak verklaringen te vinden. Dan heeft het niks met matchfixing te maken. De FIFA overigens heeft deze week al laten weten dat ze geen verdachte activiteiten hebben vastgesteld bij het WK. BN De Stem houdt een blog bij over de criteriums in Brabant. Wielrennen, na de Tour de France, welke renners gaan zich waar laten zien? Een beetje klein blogje, staat maar 1 naam op dit moment. 1 nieuwtje pas, Huub Arts. die vijf keer naar een top 10 plek sprinten in de Tour. Die komt in de acht van Kaam volgende week woensdag 29 juli. Arts, de Nederlandse verrassing deze Tour. Hij laat zien dat hij kan sprinten, terwijl hij een maandje geleden nog nationaal kampioen tijdrijden werd.
0: Opvallend hoor, want
10: ja,
0: het is toch wel traditioneel, die criteria, maar het loopt steeds verder terug.
10: Ja, kennelijk wel, ja. Nog maar één naam. Nou, opschieten maar. Mark van Bommel krijgt als nieuwe bondscoach van België in elk geval twee Nederlandse assistenten. De Belgische krant Het Laatste Nieuws schrijft dat Boudewijn Zenden met Van Bommel meegaat. Ze kennen elkaar nog van hun tijd als speler bij Oranje. En het is ook wel handig dat Zenden Frans spreekt. Ook Reinier Robbenmond gaat tekenen bij de Rode Duivels. De derde assistent is een Belg. Die kennen we ook uit de Eredivisie. Maarten Martens, oud-trainer van AZ. En volgens Het Laatste Nieuws moet alleen de Raad van Bestuur nog goedkeuring geven. En daarna kan Van Bommel bij de Rode Duivels een contract tekenen tot 2028. Darts. In het Engelse Blackpool heeft darter Dirk van Duivenbode de halve finales bereikt van de World Match Play. Hij kwam tegen Gary Anderson op een 15-8 voorsprong. Toen werd het nog 15-13, maar in de laatste leg gooide Van Duivenbode een paar scores hoger. En daar werd hij toen bij Viaplay naar gevraagd.
1: Waar haalde hij het vandaan? Om 134, 180, 134 te gooien. Onder die druk, want je stond op dat moment echt onder druk.
21: Nou ja, gewoon mikken en raken. Nou, dat begint met 134. Denk je, oké, dit is hem. En dan trap je hem erop.
1: Gefeliciteerd, Dirk. Klasse gedaan.
21: We zijn blij.
1: Zo is dat.
21: Hey, en tot ziens.
1: Toppie.
10: Nou,
0: zo ingewikkeld is het niet, hè?
10: Iedereen kan het, zou je dan bijna denken. Maar let op, hè. In de halve finale moet Van Duivenbode nog tegen de titelverdediger en de regerend wereldkampioen Luke Littler.
0: Informatie, Erwin Hart.
12: En er is een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Dat geeft 5 kilometer file tussen Eurmond en afrit Maastricht Airport. De vertraging is ongeveer een kwartier.
9: NPO. Radio 1.
22: Dit is tot 9:30.
9: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Blow Me Away van Elaine Clark. Vanmiddag is hij ook weer te horen op deze zender, want hij is in radiotour. Het wordt de scheiding van de eeuw genoemd in Zuid-Korea, die tussen Choi Tae-won en Ro Se-young, oftewel een van de rijkste mannen van Zuid-Korea en de dochter van de voormalig president. Al 10 jaar lang sleept die scheiding voort en zojuist heeft de rechter uitspraak gedaan in de vermogensverdeling van het koppel dat tot de elite van het land behoort. Oost-Azië-correspondent Gaby Verberg, wat heeft de rechter in Seoul bepaald?
1: Ja, de rechter heeft bepaald dat de vrouw omgerekend zo'n 570 miljoen euro krijgt. En daarmee stelt de rechter dat de vrouw bijgedragen heeft aan het succes van het bedrijf van haar man via haar connecties met de president indirect. Maar het is wel aanzienlijk minder dan dat de vrouw zelf claimt bijgedragen te hebben. En dat is eigenlijk alles wat ik er tot nu toe over kan zeggen, want de motivatie van die rechter is nog niet bekend.
0: Oké. Maar blijkbaar is het in Zuid-Korea een wereldberoemd koppel.
1: Ja. Dat waren ze eigenlijk bij geboorte al los van elkaar. Natuurlijk, ze komen allebei uit zeer prominente families. Maar werden bekend toen ze dus samenkwamen. En het begon eigenlijk als een heel mooi verhaal. Het stel leerde elkaar kennen in de jaren 80. Zuid-Korea bevond zich op dat moment in een hele turbulente tijd. Het had de militaire dictatuur net van zich afgeschud en was bezig om zich te ontwikkelen tot een democratie. Nou, in 1987 gebeurt dat. En de vader van de vrouw in kwestie wordt de eerste direct gekozen president van Korea. En een paar maanden later trouwt het stel in het Blauwe Huis, de ambtswoning van de president. De ceremonie wordt geleid door de premier en de kranten noemen het dan het huwelijk van de eeuw. Het is een optimistische tijd en hier komen twee mensen samen die van plan zijn om hun invloed in te zetten om een nieuw Korea op te bouwen. Dat is hoe het begon.
0: En wat was dan die invloed?
1: Nou ja, Choi, de man in kwestie, die nam na een aantal jaar het bedrijf van zijn vader over. Dat was toen al een groot bedrijf met heel veel dochterondernemingen. En de bekendste dochteronderneming die we nu kennen is SK Hynix. En dat is een van de grootste chipmakers ter wereld. Alle techgiganten van de wereld, Apple, Microsoft, die zijn er allemaal van afhankelijk. En dat bedrijf verdient ontzettend veel geld en is daarmee tot op de dag van vandaag van enorm belang voor de Zuid-Koreaanse economie. Dus het bedrijf is succesvol onder zijn leiding, maar niet geheel zonder controverse. Choi wordt 2 keer veroordeeld voor onder andere boekhoudfraude, moet 2 keer naar de gevangenis, maar krijgt 2 keer van 2 verschillende presidenten gratie. En daar begint de kritiek op het stel een beetje te groeien. Heel veel mensen hebben toch het idee dat dat wellicht iets te maken heeft met haar connecties met het presidentiële huis. Maar ja, het bedrijf groeit gewoon door.
0: Het huwelijk begon dus sprookjesachtig, maar ja, heeft geen stand gehouden, zo blijkt. Wordt uitgevochten in de rechtbank. Maar hoe komt het dat het zo'n publiekelijke scheiding is geworden?
1: Nou, dat was het. Ook dat was het eigenlijk vanaf dag 1. Want in 2015 publiceert de man een 3-pagina tellende brief in de krant, waarin hij vertelt dat hij verliefd is op een andere vrouw, daar ook al een kind mee heeft en dat hij wil scheiden. En ja, dan heb je het publiek natuurlijk wel te pakken, zeker als het zulke prominente figuren betreft. En sindsdien heeft het publiek ook niet meer losgelaten. Al 10 jaar voert het stel rechtszaak na rechtszaak over dus de verdeling van het vermogen. En de vrouw, die claimt dat het succes van dat megabedrijf voor een heel groot deel te maken heeft met haar connecties met de politiek. En zij zegt, daarom heb ik recht op een groot deel van jouw vermogen en dus van het bedrijf. En dat haar connecties geholpen hebben, dat is ook al bewezen. Het is bekend dat haar vader grote sommen geld heeft overgemaakt aan het bedrijf toen hij inmiddels geen president meer was. Maar dat geld had hij wel bij elkaar verzameld toen hij nog president was, door allerlei bedrijven geld aan hem over te laten maken om een beetje te paaien. Nou, de man zegt, dat is niet waar, ik heb nooit dat geld gekregen. En sterker nog, het succes van het bedrijf heb ik voornamelijk verdiend toen we al uit elkaar waren. Dus hij vindt dat zij helemaal geen recht heeft op zoveel, zo'n groot deel van het financiële succes van hem.
0: Nee, dus hij ontkent het eigenlijk, maar zij zegt, ja, maar die politieke invloed die ik in me heb gebracht heeft wel degelijk een rol gespeeld. Dus wat zegt dit überhaupt over de verhouding tussen de politiek en het zakenleven in Zuid-Korea?
1: Ja, ik denk dat je het al kan raden. Het is natuurlijk exemplarisch voor de nauwe en ik denk te nauwe verwevenheid tussen politiek en het Zuid-Koreaanse bedrijfsleven. En daar is al jaren, dan wel niet decennia, ontzettend veel kritiek op in de maatschappij. En in dat opzicht kon deze zaak eigenlijk ook geen goede uitkomst hebben. Hè. Of de rechter die zou de vrouw in het gelijk stellen en die zou daarmee indirect dus stellen dat het presidentiële huis corrupt was, in ieder geval. Of de rechter zou de man in het gelijk stellen en dat zou ook koren op de mode zijn van de kritiek politici die al heel lang het idee hebben dat leiders van topbedrijven het hand boven het hoofd gehouden worden. Dus ja, en heel veel mensen stellen dat dat laatste nog een functie heeft. Hè. Dat is het bedrijf beschermen is goed voor de stabiliteit van het bedrijf en daarmee van de economische ontwikkeling van het land. Nou ja, wat de rechter vandaag gedaan heeft, voor zover we nu weten, is hij heeft een middenweg gekozen en niemand kreeg echt wat hij wil. De man niet, de vrouw niet. Mogelijk het publiek wel. En met deze zaak is het wel ontzettend duidelijk geworden dat er echt iets gedaan moet worden aan de ogenschijnlijke grenzeloze macht van de Zuid-Koreaanse elite.
0: Gabi, dankjewel. Correspondent Gabi Verberg. Verslaggever Mark Hamer is op de slotdag van de Nijmeegse Vierdaagse. Je bent inmiddels in Kuik. Is daar iets bijzonders aan de gang?
2: Nou ja, Kuik ligt aan de Maas. En daar moeten ze overheen. En dan wordt elk jaar wordt defensie opgetrommeld. De genietroepen, om het zo maar even te zeggen. Het regiment genietroepen. Ja, hij ligt er weer, de pontonbrug. Major Dennis.
3: Ja, het is vandaag weer gelukt. Gisteren hebben we als eerste even getest of het past. We hebben nu nieuwe brugdelen. En het werkt. Ook met dat kunnen we de brug bouwen.
2: U zegt we hebben nieuwe brugdelen.
3: Ja, we hebben nieuwe pontons gekregen. Middenpontons en eindpontons en ook nieuwe boten. Zodat in ieder geval ook de zwaardere NAVO-middelen zoals de nieuwe tanks ook overgezet kunnen worden.
2: Ik kijk even, ja, nee, je voelt het ook. Ja, als ik erop trap, dan komt er, lijkt een beetje het gruis omhoog te komen.
3: Ja, ze zijn nog nieuw. Er zit nog nieuwe grind op. Ze zijn nog heel redelijk stroef. Dus voor de wandelaars, die glijden niet snel uit. En we moesten wat aanpassingen maken om het pas te maken voor de wandelaars. Maar daar zijn we genisten voor. En ook in het echt, als de voertuigen overheen moeten in oorlogssituatie, moeten we het ook passend maken. Dus of het nou voor voetgangers is of voor militaire voertuigen, wij regelen we tot het overheen kan.
2: Ja, u heeft een mooie embleem op uw mouw zitten. Ja. De 80ste brugslag Kuik 2026. Ja, dan heb je het zoveel jaar gedaan en dan moet het toch weer even anders.
3: Ja, kijk, de middelen wisselen natuurlijk bij Defensie. Voorheen zijn ze inderdaad begonnen met de Bailey-bruggen die je vanaf de kant bouwde. Daarna zijn ze naar drijvende middelen gegaan en ook die drijvende middelen zijn op een gegeven moment weer aan vervanging toe. Ja. En vooral onze boten waren aan vervanging toe. En dat is nu echt wel een voordeel met de wendbaarheid en de kracht die de boten nu hebben.
2: Ja, volgens mij de kracht zijn jullie lekker aan het testen ook. Ik zag net wat mannen, ik liep langs en iedereen die op de kade stond, die werd nat gespat. En het schommelt ook lekker. Ja. Er wordt golfslag gemaakt.
3: Ja, de nieuwe boten hebben zoveel meer power, maar dat is ook nodig om de zwaardere middelen over te kunnen zetten en voor te kunnen duwen.
2: Vanochtend vroeg dit neergezet. En wanneer mag het nou weer weg?
3: Ja, als de laatste lopers eroverheen zijn, als de veegploeg arriveert, zal meestal rond een uur of drie zijn, dan breken we hem weer af. En dan hoop ik dat ik vanavond rond 11 uur alles weer in Den Bosch heb.
2: Hé, maar lopen uw mannen nou ook mee?
3: Ja, onze mannen kunnen helaas niet meelopen, want ik heb bijna iedereen nodig om deze brug voor elkaar te krijgen.
2: Ja, dus nooit zo'n mooi lintje dat wat je krijgen jullie als regiment.
3: Nee, dat moeten ze echt in een andere functie hiervoor of hierna doen om de Vierdaagse te lopen.
2: Nou, nog even wachten. Het ziet er prachtig uit. Wel ietsje anders, ietsje hogere zijkanten. Maar nog heel veel lopers zijn hier overigens nog niet.
0: Mark Hamer vanuit Kuik.
4: Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1.
5: We kennen allemaal de paardenbloem. Deze bloeit praktisch overal. Maar we kennen ook de orchidee. Deze bloem is prachtig, maar bloeit alleen als de omgeving voor haar optimaal is. De meeste mensen zijn als paardenbloemen, maar er zijn ook mensen als orchideeën. Stop met hen te beschouwen als zieke paardenbloemen. Dat stelt psychiater Floortje Schepers. Vannacht is ze bij mij, Teddy Tops, te gast in een Nooit meer slapen zomerspecial. Waar zit liefde? Middernacht van 12 tot 1 bij de VPRO.
4: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
14: NPO Radio 1. 9 uur.
15: Astrid Kersenboom.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De politie wil verkeershufters aanpakken door ze strafpunten te geven. Een overzicht van nieuws, Jan van der Putten.
16: Er wordt aan gewerkt aan zo'n puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. En wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. EU-buitenlandschef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5%. Volgens de VS omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt het onzin en zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen reageren boos. Brazilië noemt de heffing willekeurig en China spreekt van politieke manipulatie. Bij Russische luchtaanvallen op Zuidoost-Oekraïne is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt een Oekraïense gouverneur. Volgens hem zijn er meer dan 1000 drones en raketten afgevuurd op gebieden rondom de stad Zaporizhia. Daarbij zijn woningen en een medisch centrum getroffen. Omgekeerd voerde Oekraïne aanvallen uit op distributiecentra van het Russische Wildberries. Dat is de grootste online marktplaats van Rusland. Meerdere locaties zijn getroffen, onder meer in Sint-Petersburg. Een Indiaanse activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wangchuck was daarmee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. En er is ook onvrede over de werkloosheid en de economische ongelijkheid in India. De protesten lopen geregeld uit op confrontaties met de politie. Wangchuck zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten wel grootschaliger. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij brandweerkazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de zware aardbevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Dat Giro-nummer blijft voorlopig open voor donaties. En het weer, eerst bewolking, later breekt de zon door en het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en maximaal 29 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
17: Er staat een file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kerensheide 4 kilometer. De vertraging is 5 minuten op dit moment. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controles 3 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier extra reistijd. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Afrit Nieuwmansdorp en Heijnen-Noordtunnel 8 kilometer file. Staat een auto met pech. De linker rijstrook is dicht. En daarom is de vertraging opgelopen tot een half uur. En daarom staat ook een file op de N217 Spijkenisse-Dordrecht tussen Gooi. Schalk-Soort en de A29, 2 kilometer file.
0: De politie komt met een strafpuntensysteem om hardnekkige veelplegers in het verkeer beter te kunnen aanpakken. Zo de politie.
18: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
19: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
18: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
20: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmaier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
21: Pap, die moeten we hebben!
20: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
22: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
23: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
24: Onlineveilingmeester.nl.
22: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
25: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Politie en justitie gaan werken met een puntensysteem in de hoop verkeershufters te kunnen stoppen. Dat meldt RTL Nieuws vanochtend. Bestuurders die in een jaar tijd te veel strafpunten verzamelen, worden extra in de gaten gehouden. Frits Lindeman, landelijk projectleider verkeer bij de politie. Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
0: Hoe werkt dat systeem?
26: Het systeem gaat zodanig werken dat wij de mensen waarbij wij als politie contact hebben, dus dat is op het moment dat we ze staande houden en aan de kant van de weg hebben, dat zien wij in onze systemen. En als mensen binnen een jaar te vaak met ons contact hebben gehad en daarbij een bekeuring hebben gekregen of aangehouden zijn geweest voor een overtreding of een misdrijf, dan kennen we daar een aantal punten voor toe. En op het moment dat mensen boven de gestelde grens komen, dan komen ze bij ons op het lijstje verkeersveelplegers te staan.
0: En wat is dan de puntenverdeling?
26: De puntenverdeling werkt ongeveer zo dat voor eenvoudige bekeuringen, denk daarbij aan een snelheidsbekeuring of het niet dragen van een autogordel, krijgen mensen 1 punt voor overtredingen die via het strafrecht worden afgedaan, dus waarbij de officier van justitie ervan wat vindt, krijgt iemand 2 punten. En voor misdrijven, dat is bijvoorbeeld kan zijn het veroorzaken van een zwaar ongeval of het rijden onder invloed, kun je 3 punten krijgen. En dan totaliseren we dat. En daarbij, als mensen dan boven de grens van 6 punten komen, dan staan ze bij ons op het lijstje.
0: Ja. En bijvoorbeeld dat app achter het stuur, hoeveel punten levert je dat op?
26: Dat is 1 punt. Dat is een, laten we zeggen, relatief eenvoudige overtreding. Ja. Als je er daar 6 van maakt, kom je ook op het lijstje.
0: Dus dan weet je, ik lig nu onder een vergrootglas bij de politie.
26: Nou, niet alleen onder vergrootglas, want dat project hadden we al draaien. Dat noemden wij Op de Radar. En daarbij kregen mensen waarschuwingsbrieven van: let op, u heeft in de afgelopen periode veel bekeuring gehad. Wij zien dat. En verander uw gedrag, want anders gaat het niet goed. En nu komt stap 2. En dat is de stap waarbij we ook gaan proberen deze mensen echt aan te pakken en actief op te zoeken in het verkeer.
0: Maar aan te pakken hoe?
26: Nou, dat is even het lastige op dit moment. Want daar zitten we nu precies middenin om samen in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie afspraken te maken over wat we dan precies kunnen doen.
0: Maar dus dan...

0: misdrijven. Dat is bijvoorbeeld kan zijn het veroorzaken van een zwaar ongeval of het rijden onder invloed. Kun je 3 punten krijgen. En dan totaliseren we dat. En daarbij, als mensen dan boven de grens van 6 punten komen, dan staan ze bij ons op het lijstje.
1: Ja. En bijvoorbeeld dat appen achter het stuur, hoeveel punten levert je dat op?
0: Dat is 1 punt. Dat is een, laten we zeggen, relatief eenvoudige overtreding. Ja. Als je er daar 6 van maakt, kom je ook op het lijstje.
1: Dus dan weet je, ik lig nu onder een vergrootglas bij de politie.
0: Nou, niet alleen onder een vergrootglas, want dat project hadden we al draaien. Dat noemden wij Op de Radar. En daarbij kregen mensen waarschuwingsbrieven van: let op, u heeft in de afgelopen periode veel bekeuring gehad. Wij zien dat. En verander uw gedrag, want anders gaat het niet goed. En nu komt stap 2. En dat is de stap waarbij we ook gaan proberen deze mensen echt aan te pakken en actief op te zoeken in het verkeer.
1: Maar aan te pakken hoe?
0: Nou, dat is even het lastige op dit moment. Want daar zitten we nu precies middenin. Om samen in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie afspraken te maken over wat we dan precies kunnen doen.
1: Maar dan klinkt het eigenlijk vooral als tot nu toe een plan om het even goed in beeld te krijgen.
0: Dat was ook de eerste opzet waarmee we begonnen, omdat daar in de afgelopen jaren heel veel onduidelijkheid is geweest tussen verschillende partijen van: wat vind je nou iemand een veelpleger? Daar hebben we nu landelijk consensus over. En dan is de volgende stap de mensen ook daadwerkelijk gaan opzoeken en dan te kijken wat we daarmee gaan doen. En ja, dan moet je zorgvuldig afwegen wat wel en niet kan en wat wel en niet goede maatregelen zijn.
1: En geflitst worden, is dat ook eentje op het lijstje?
0: Nee, die staan er juist helemaal niet op. Want in dit geval gaat het altijd alleen maar om zaken wanneer wij als politie daadwerkelijk een staande houding hebben gedaan. Dus wanneer we de mensen ook hebben gesproken en daadwerkelijk hebben gezien. Zodat we zeker weten dat het om die persoon gaat. En dat gaat dus niet op kenteken.
1: U heeft dus al wel een idee van welke mensen dit zijn, of in ieder geval welke groep dit is.
0: Ja.
1: U gaat nu als het ware bewijs verzamelen. Wat voor mensen zijn het vooral die dit doen?
0: Ja, dat is een vrij diverse groep. Maar wat we nu wel zien is dat het voornamelijk mannen zijn, laten we zeggen tussen de 15 en de 45.
1: 15?
0: Dat is in ieder geval ja. Ook dat kan het, hè. Er zijn mensen die zich bijvoorbeeld op, ik durf het woord bijna niet te noemen, maar op fatbikes misdragen.
1: Waarom durf ik het woord niet te noemen?
0: omdat dat natuurlijk een hot topic is geweest in de afgelopen tijd.
1: Het is geen misdrijf, hè, om een fatbike rond te rijden. Nee.
0: Nou, niet direct, maar als je er wat gekke dingen mee gaat doen, kun je bij ons wel op die lijst terechtkomen. Ja, dat klopt.
1: Oké. Wanneer wordt
0: dit is een droge analyse van de cijfers. Dus ja, dan heb je nog geen details.
1: Nee, precies. En dat hoopt u dan straks dus inderdaad wat beter in beeld te hebben. Wanneer wordt het ingevoerd?
0: Klopt. Nou, dat hangt een beetje af wanneer iedereen met elkaar in overeenstemming is. Maar wij gaan er nu vanuit dat in de loop van de tweede helft van dit jaar is.
1: Dank u wel. Frits Lindeman, landelijk projectleider verkeer bij de politie. Het is 9:10. De sluis bij Eefde blijft vanaf morgenmiddag dicht. En dat betekent dat er geen scheepvaart mogelijk is in het Twentekanaal tussen Eefde en Enschede, met ook een aftak naar Almelo. Een nog lagere waterstand kan daar namelijk leiden tot schade aan de waterkeringen en aan de natuur rond het kanaal. Gert-Jan Mooij is voorzitter van de Belangenvereniging voor de Ondernemers, gevestigd op het bedrijfspark Twentekanaal. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Is dit slecht nieuws voor bedrijven in Twente?
2: Ja, het is heel slecht nieuws. Daar wil ik wat over zijn.
1: U bent geschrokken van dit bericht?
2: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het natuurlijk te voorzien. Het is gewoon heel erg droog de laatste tijd. En 4 jaar geleden is het is ook plaatsgevonden. Dus we konden er wel vanuit gaan dat het eraan zat te komen. Alleen ja, het was wel een jaar of 4 geleden is het bij een lagere waterstand geweest dan nu. Dus het is eerder ingezet.
1: Oké. Maar u weet dus wel wat de gevolgen zijn. Wat zijn de gevolgen?
2: Aan de ene kant, er wordt heel veel vervoerd over het Twentekanaal. Dus er is veel overslag. Maar aan de andere kant,

0: Ja, ook voor de natuur. Er wordt heel veel water onttrokken uit het Twentekanaal om vanuit de groenvoorziening om bomen en planten water te geven.
1: Mag dat dan nog steeds?
0: In de vijvers in onze regio sinds een week of drie mag het al niet meer. Maar vanuit het Twentekanaal nu dus per direct ook niet meer.
1: Nee. Hoeveel gebruik maken bedrijven van het Twentekanaal met die aan- en afvoer via binnenvaartschepen?
0: Ja, het is een heel groot aantal. Ik heb net de cijfers over 2024 nog even opgezocht. Maar het gaat om een totale havenoverslag van circa 6 miljoen ton.
1: Dus dat is per jaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus per week, ja, dat is dan een beetje lastig omrekenen natuurlijk. Maar het gaat om veel goederen. Heeft u de vorige keer daar met z'n allen veel verlies op geleden?
0: We zijn een belangenvereniging en ik zit daar niet ver genoeg voor in om daar een heel eerlijk antwoord op te kunnen geven.
1: Okay.
0: Maar ik
1: en u zelf? Dat soms,
0: bij jezelf als bedrijf niet, nee.
1: Betekent het dat alles nu over de weg moet?
0: Ja, heel kort gezegd ja. Wat er een jaar of vier geleden was, toen was er nog wel een bepaalde regeling. Als je dan speciale middelen had, bij wijze van spreken, die echt aangeleverd moesten worden, werd er nog een vergunning voor afgegeven. Maar als dat nu het geval is, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik heb er nog te weinig informatie over gelezen.
1: Er mag dus ook geen water meer gehaald worden uit het Twentekanaal. Daar hebben uiteraard boeren last van. Bedrijven ook?
0: Ja. Vooral de groenvoorzieningsbedrijven, dat zijn dus de bedrijven die water halen uit het Twentekanaal. Zoals ik zei, om de planten en bomen te voorzien. Twente is al een hele droge regio. Dus het water is wel van belang.
1: Kortom, het effect gaat groot zijn.
0: Dit gaat groot zijn. En ik verwacht ook niet dat het de aankomende weken dat er heel veel regen gaat vallen. Als er te veel nieuw water aangevoerd wordt. Dus ik denk dat het wel even gaat duren, ja.
1: Dank u wel, Gert-Jan Mooij, voorzitter van de Belangenvereniging voor Ondernemers die gevestigd zijn op het bedrijfspark Twente.

0: Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
1: Ja, dat zingen ze ook in de file op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Er staat een auto met pech bij de Heinenoordtunnel. De linker rijstrook is dicht en 4 kilometer file is heel veel vertraging ontstaan vanaf afrit Numansdorp. Dus voorlopig even dat stukje vermijden als het zou kunnen, want de vertraging is een uur.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Er zijn minder mensen in de Gazastrook onder voet, meldt de VN. Maar honger is er nog steeds. En de situatie kan ook zo weer verergeren, want de Palestijnen blijven afhankelijk van hulp. En die is er amper. Saleh Al-Sadi is arts en werkt op afstand met lokale teams in Gaza via de stichting Alham Hope Foundation. En vertelt wat hij ziet.
3: Je ziet wel dat er sinds het staakt het vuren, wat eigenlijk geen staakt het vuren is, zie je dat er meer voedsel op de markt aanwezig zijn. Maar vergis je niet, het is nog steeds veel en veel te weinig. Je ziet nog steeds dat 90% van heel Gaza afhankelijk is van humanitaire hulp. Wat ontiegelijk veel is. En dat humanitaire hulp wordt steeds minder. En wat je nu ook de afgelopen maanden ziet, is dat er steeds minder voedsel binnenkomt. Waardoor alles ook schaarster wordt en ook duurder.
0: Ja, de VN laat ook met cijfers zien, hè, dat het per maand ook heel erg verschilt van wat er binnenkomt. En dat is dus ook te zien op bijvoorbeeld de markt in Gaza?
3: Ja, zeker. Zeker. Je ziet ook, en daar hebben wij heel veel last van. Je ziet wekelijks of er voldoende voedsel aanwezig is, wat de prijzen van voedsel is. En dat is voor de normale Gazaan is dat helemaal niet te koop. Of tenminste, dat kunnen ze helemaal niet betalen. Als je ook nagaat dat 3/4 van alle Gazanen hun werk kwijt is en geen inkomen heeft, dus ook afhankelijk is van wat humanitaire hulp kan geven, maar ook wat ze ook lokaal kunnen inkopen. Want in Gaza mag bijna niks binnenkomen.
0: Maar want het is al lang bezig, dus sowieso dingen kunnen kopen. Hebben mensen nog wel geld?
3: Ja, nou dat is maar de vraag. Alleen 1/4 van de Gazanen werkt momenteel. Ik was daar afgelopen mei en toen was de situatie al ernstig, waarbij je dus nauwelijks eten ziet op de markt, waarbij heel veel mensen hun banen zijn kwijtgeraakt, huizen. En waarbij ze ook echt afhankelijk zijn van anderen. En dat is alleen maar toegenomen, want er is geen wederopbouw in Gaza. Er mogen geen bouwspullen binnenkomen, geen medicijnen, geen eten. En wat we ook niet moeten vergeten, is dat nu intussen bijna 70% van heel Gaza bezet is. Wat inhoudt dat de agrarische infrastructuur ook niet mogelijk is. Dus je kunt daar zelf nauwelijks verbouwen. Dus je wordt op alle fronten word je heel erg beperkt om je leven weer op te bouwen.
0: Ja. Hoe zit het met medische apparatuur en medische middelen?
3: Ja, dat is ook een pijnpunt. Ik spreek ook oud-collega's van mij in het Al-Shifa ziekenhuis. Daar heb ik 1 maand gewerkt, vorig jaar mei. En die vertellen mij nog steeds hetzelfde. Er mogen geen medicijnen binnenkomen. Bijna het hele Al-Shifa ziekenhuis is verwoest. Er staan nog een paar gebouwen. Maar er mag niks binnenkomen. Dus je kunt ook niet nieuwe apparatuur binnen laten komen en dat gebruiken. Medicijnen niet. Dus momenteel het enige zorg wat nu geleverd kan worden is de acute zorg. Mensen die onder het puin vandaan gehaald worden, wat nog dagelijkse kost is. Mensen met kanker, chemotherapie, suikerziekte, niersufficiëntie, dat allemaal, dat kan niet worden opgebouwd omdat er niks binnen mag komen.
0: En zijn de medicijnen dan inmiddels ook op?
3: Ja, nou, de meeste medicijnen die zijn op. Maar wat ze doen is dat ze natuurlijk uit oude apotheken die verwoest zijn, ziekenhuizen die verwoest zijn, proberen ze nog medicijnen of eventueel medisch apparatuur eruit te halen. Maar goed, als je het steeds met minder doet, dan ga je ook heel veel cruciale zorg ga je ook niet meer kunnen doen.
0: Nee.
3: Dus je gaat alleen maar focussen op wat is er nu echt nodig en de rest laat je vallen.
0: Zei arts Saleh Al-Sadi over de situatie in Gaza.
4: Die inbraken bij brandweerkazernes die maken nog wel wat los. Er zijn inbraken in Krommenie geweest, in Monnikendam en Broek in Waterland. En bij die inbraken worden essentiële hulpmiddelen voor de brandweer gestolen. Gereedschap waarmee mensen uit de auto's kunnen worden geknipt bijvoorbeeld. En vanmorgen spraken we commandant Frank Kuns van de brandweer Zaanstreek Waterland over die inbraken. En luisteraar Marcel wil van hem weten hoe snel de brandweer weer aan nieuwe materialen komt.
0: Nou, commandant Van Kunst, goedemorgen weer.
5: Goedemorgen.
0: Hoe snel kunnen jullie die spullen vervangen?
5: Ja, gelukkig hebben we hele goede contacten met onze leveranciers. En uit voorraad kunnen zij dat aan ons leveren. Dus wij verwachten dat we binnen een week weer een nieuwe set hebben. Ah. We hebben natuurlijk zelf ook wel reserve sets. Er gaat ook wel eens wat stuk. Dus in de tijdelijkheid kunnen wij dat gelukkig oplossen. Maar het is wel zo met dit soort aantallen inbraken, dat dat wel een keer ophoudt.
0: Er was nog een andere vraag. Hoe zit het met de beveiliging van de kazerne? Want er is toch wel een alarminstallatie, vraagt iemand.
5: Ja, dat klopt. In Zaanse-Waterland hebben alle brandweerkazernes inbraakalarm. Alleen wat we zien is dat de inbraak zo snel gaat. Hè. Ze wippen aan de voorkant een raam eruit en gaan naar binnen toe en zijn eigenlijk met 2 minuten weer buiten. Dat zo snel is dat het inbraakalarm gaat wel af, maar dat verhindert eigenlijk niet de inbraak zelf.
0: Nee. En hangen er dan camera's?
5: Wij hebben geen camera's op onze kazernes hangen, nee.
0: Nee, dus de mensen pakken, dat is ook lastig.
5: Dat is zeker lastig. Wij weten overigens wel dat bijvoorbeeld in Amsterdam is vorige week ook een inbraak geweest. Daar hangen wel camera's. Maar ook die beelden, ja, die leveren eigenlijk niks op. Omdat criminelen inmiddels ook weten dat de camera's hangen. En zichzelf dusdanig bedekken dat je daar ook niet al te veel mee kan.
0: Kortom, zo'n inbraakalarm haalt in dit geval heel weinig uit. Dank, Frank Kuns van de brandweer Zaanstreek-Waterland.
4: We hadden het ook vanmorgen in het mediaoverzicht over de speciale prikpolie voor mensen die bang zijn voor naalden. Mensen met een beperking zijn daar vaak bang voor prikken. Voor hen kan een vaccinatie of bloedprikken heel veel stress geven. En bij Hart van Nederland hoorden we Francisca van Vliet, die op zoek is naar zo'n alternatief voor haar dochter Sterre. Die heeft het syndroom van Down en Sterre heeft een enorme prikangst.
6: Wat ze dan, dan vaak als enige oplossing aanbieden is algehele narcose. Nou ja, voor iets wat je eigenlijk, eigenlijk een simpel onderzoek is, wil je gewoon niet grijpen naar zo'n zwaar middel.
4: En luisteraar Ton die zegt nog in de NPO Luister-app, gebruik dan echografie bij moeilijk te prikken patiënten. Dat kan ze geruststellen.
0: Vroeg het aan de Frederike Nederlof. Zij is van het vaccinatiecentrum Travel Clinic Oost. Die hebben een prikangstpoli in Arnhem. En we vroegen haar, wat voor andere methodes en technieken zetten zij in?
7: In het uiterste geval hoor je inderdaad dat narcoses soms nodig zijn. Maar wij zetten in op eerst luisteren naar het totaalplaatje. Kijken naar verschillende methoden en technieken om af te leiden of de pijn te verminderen. Waarbij we echt kijken naar wat persoonlijk past bij de persoon, samen met eventuele ouders of verzorgers die daarbij zijn.
0: Kortom, dat ze echt wel even de tijd ervoor nemen dus, hè?
4: Ja.
0: En lachgas is blijkbaar een van de opties.
4: Ja, heb ik ook gehoord, ja. Maar vooral specifiek, hè, en met echografie ook, dat je precies ziet waar je moet gaan prikken.
0: Ja, zodat je niet een paar keer hoeft te prikken.
4: Ja, ja, ja.
0: Helpt misschien ook al, voor de toekomst sowieso.
2: 3 voor de dag.
0: In de Tour de France wordt de ook bij Nederlanders zeer bekende berg beklommen, de Alpe d'Huez. De bergrit over 128 kilometer staat in Gap. Finish naar verwachting rond 5:30 op deze bekende berg. Lidstaten van het internationaal strafhof stemmen over een eventueel ontslag van hoofdaanklager Karim Khan. Hij werd geschorst na beschuldiging van seksueel wangedrag. Nederland heeft al laten weten voor te stemmen voor dat ontslag. En Narissa van den Herik, hoogleraar internationaal publieksrecht, over de kans dat Khan wordt weggezend.
8: Er zijn eigenlijk twee scholen over deze hele situatie. Er zijn staten en ook mensen die zeggen, nou, de onafhankelijkheid van de aanklager is heel belangrijk. Het kan niet zo zijn dat een aanklager wordt weggestemd elke keer dat hij een aanklacht uitvaardigt die sommige staten onwelgevallig zijn. En dan zijn er andere staten en mensen die zeggen, nou, een aanklager die andere mensen voor het gerecht haalt, die juist hij moet van onberispelijke kwaliteit en integriteit zijn. Dit loopt nu al 2 jaar. Er zijn aanwijzingen voor seksueel wangedrag en het is gewoon enorm belangrijk voor het strafhof dat het verder kan. Dus die staten die zullen voor ontslag stemmen. En ja, we gaan vandaag zien wat het wordt. Er wordt met meerderheid van stemmen besloten.
0: En de tienduizenden wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse die lopen vandaag de laatste etappe. Via Kuik wandelen ze weer terug naar Nijmegen. Verslaggever Mark Hamer.
9: Ja, nog 15 kilometer. En dan zijn ze er via Middelaar en dan naar het dorp Mook en dan naar Molenbeek. Ja, en dan de Via Gladiola. Daar komen ze dan aan, hè, en daar is het feest. Nou ja, overigens hier in Kuik is het ook feest, hoor. DJ Jan Hendricks, voor de 30ste keer zorgt hij hier voor de muziek. Ja, iedereen op weg dus dan naar Nijmegen. Nou ja, iedereen. Er zijn natuurlijk wel wat uitvallers de afgelopen dagen geweest. Gisteren zijn er zo'n 42.500 mensen gefinished. Ja, hoeveel mensen er nou nog vandaag uitvallen, dat weet ik niet. Maar meestal is dat percentage niet zo hoog. Ik heb even gekeken ook naar de uitvallers andere jaren. Het schommelt een beetje allemaal rond de 12%. En het is ook dit jaar het geval. Ja, een editie die niet zo heel erg zwaar was met het weer. En er komen ook hier twee mensen aanlopen. Die zijn druk aan het vragen. Gaat het een beetje, meneer?
10: Ja, gaat lekker.
9: Ja, welke, de 50 kilometer?
10: Ja, inderdaad, dat staat op mijn bandje.
9: Ja, en geen blaren dit jaar?
10: Daar gaan we het niet over hebben. Dat is het
9: pijn. Wilt u het niet over hebben? Nee, u mevrouw, meneer.
11: Nee, het loopt allemaal prima dit jaar. Veel onverhard gelopen en dat traint de voetjes. En dan ben je weer lekker mooi voorbereid.
9: Op 15 kilometer.
11: Zeker.
9: Dat succes.
11: Dankjewel.
9: Nou, daar gaan ze. De pontonbrug over richting Nijmegen.
0: Lekker lawaai daar bij jou.
9: Ja, je loopt hier geen blaren op, maar alleen gehoorschade.
0: Mark Hamer vanuit Kuik. En dan zometeen na 9:30 is er natuurlijk weer Spraakmakers Roos.
12: Ja, daarin gaan we het hebben over de festivalcultuur in Stam.nl. Het Kwaku Festival in Amsterdam is daarvoor de aanleiding. De organisatie zegt we kunnen niet in huidige vorm blijven bestaan. Reden onder meer stijgende kosten en aangescherpte vergunningsvoorwaarden. En we zien dat meer festivals daarom onder druk komen te staan. En de stelling is daarom vandaag: we moeten de Nederlandse festivalcultuur koesteren. U kunt zoals altijd meepraten door te bellen met 0800 1101.
0: Dat dus bij Roos zometeen. Jan heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. En ik zeg alvast, fijn weekend.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook als ze appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt komende maanden uitgewerkt. In de regio Madrid is de noodtoestand afgekondigd vanwege natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook bij de Franse stad Bordeaux wordt nog volop geblust. En Frankrijk krijgt daarbij hulp van Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij Russische luchtaanvallen op Zuidoost-Oekraïne is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt een Oekraïnse gouverneur. Volgens hem zijn er meer dan 1000 drones en raketten afgevuurd op gebieden rondom de stad Zaporizhia. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap, zoals elektrische scharen. Die kosten zo'n 12.000 euro per stuk. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij brandweerkazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. En het weer nog, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en maximaal 29 graden.
2: Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Er is op dit moment weinig aan de hand op de weg. 3 files die opvallen. De A12 om te beginnen Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud. A22 Beverwijk-Velsen. Voor Beverwijk doe je er 20 minuten langer over. En een auto met pech op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Dat gebeurde net voor de Heinenoordtunnel. Daar is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Limburgs multitalent Frans Pollux. Hij is muzikant, presentator, podcastmaker en schrijver. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Leuk dat je er bent. Zometeen na 11 uur gaan we het met jou hebben over de passiespelen in Tegelen. Al bijna een eeuw een begrip. En dit keer is het verhaal over de laatste dagen van Jezus. Door jou geschreven.
4: Hey.
3: Renny Rijpma, hoofdredacteur van het AD, is hier ook. Goedemorgen, Renny.
5: Goedemorgen.
3: Voor het Mediaforum natuurlijk. Daarin de week van Carola Schouten.
6: Dus ik sta nog een klein beetje bij te komen. Uiteindelijk ben ik heel blij dat het gelukt is. Maar bovenaan was het wel degelijk spannend.
3: Ja, dit was alleen nog maar de Euromast. De Rotterdamse burgemeester had deze week nog veel meer te doen dan abseilen. Maar we beginnen met een portie feestvreugde in Stand.nl. Of nou ja, het Kwaku Summer Festival heeft gemeld dat ze door stijgende kosten en strenge regels juist niet meer kunnen voorbestaan, zoals nu. En meer festivals hebben het moeilijk. De stelling is vandaag, we moeten de Nederlandse festivalcultuur koesteren.
7: Deel uw ervaring.
8: Op 0800 1101.
9: Het zomerfestival Kwaku in Amsterdam stopt na dit jaar.
10: De kosten om een festival te organiseren zijn bijzonder hoog. En daar heb je grote aantallen bezoekers voor nodig om dat eruit te halen.
11: Meneer, bent u wel eens op Kwaku geweest?
12: Iedere jaar. Ben daar geboren.
13: Hey schat, ga je mee naar Pinkpop, Down a Rabbit Hole, Douwpop, Zwarte Cross, Awakenings, Best Kept Secret, Seagat en Lowlands?
14: De tering, daar kan ik nog helemaal niet betalen.
15: Ik heb het gewoon ontzettend druk en we zitten natuurlijk midden in het festivalseizoen.
16: Ja, concerten in het park, in paleistuinen, in binnentuinen, op pleinen.
17: We gewoon lekker kunnen eten daar. Gezelligheid kunnen opzoeken. De jonge artiesten, de jonge creatieve mensen een platform geven om te doen wat ze goed in zijn.
3: Spraakmaker Frans Pollux. Bij jou in Venlo's een van de laatste gratis festivals. Redden die het nog? Weet je dat?
4: Ja, die redden het wel nog. Het is wel elk jaar spannend wat het weer is. Want als het weer tegenvalt, 4 dagen regen, dan komen er minder mensen, hebben ze minder bieromzet en daar moeten ze het verhaal van hebben. Dus het is elk jaar weer spannend of het dit jaar daarna nog kan plaatsvinden. Maar het is echt al 30, 40 plus jaar dat het nog elk jaar lukt. Wat mij wel opvalt, en misschien kunnen we het daar ook over hebben, is dat die festivals ook steeds groter worden. Mm-hmm. Het is ook, dat is het mechanisme als je een groepje mensen bij elkaar zit en iets laat organiseren, dan denken ze het jaar daarna, ja, dat kan beter en groter.
3: Ja.
4: En ja, wat is daar het einde van? Dat, mm-hmm. Misschien speelt dat ook mee bij de problemen van het organiseren van festivals.
3: Je bedoelt dat ze op een gegeven moment ten onder gaan aan hun eigen succes? Of omdat ze groter worden, er ook meer van ze gevraagd wordt?
4: Ja, dat laatste. Omdat het groter wordt, moet het ook, weet ik veel, meer veiligheidsmaatregelen. Moet het allemaal qua budget ook allemaal hoger worden? En daar zit een grens aan, denk ik.
3: Ja. Renny Rijpma, ben jij een festivalganger?
5: Ja, ik hou er wel van. En in dit specifieke geval, de aanleiding is natuurlijk het mogelijk niet meer doorgaan van het Kwakkoe-festival. Ja, het is ook altijd een heerlijk festival in Amsterdam. Want ik ben daar lang verslaggever geweest. En dan was Kwakkoe in de zomer altijd heel leuk om over te schrijven. Want er gebeurde daar van alles. Het was eigenlijk de hele zomer lang in het weekend. Ja. Een mooi, heel multicultureel festival. Kwamen ook vaak Surinaamse politici of mensen van de Antillen. Die echt wel interessant en nieuwswaardig waren. En tegelijkertijd echt dat typische festival gebeuren van muziek en feest. En lekker eten. En,
18: Maar ook een voorbeeld van een festival dat klein begon. Eigenlijk een
5: voetbaltoernooi, hè?
18: Voor kinderen die niet op vakantie konden. Ja. En kijk nu eens.
5: Ja, zeker. Nu is het een beetje uit zijn jasje gegroeid. En ik denk aan de ene kant bewijst dat het succes, dat het natuurlijk steeds heeft kunnen groeien. Maar het maakt het organiseren wel ingewikkeld. En het is natuurlijk, als er zulke grote mensenmassa's bij elkaar komen, is het ook logisch dat daar strenge regels aan verbonden zijn. Ja, tegelijkertijd begrijp ik wel dat die festivalorganisatoren soms het gevoel krijgen dat het een beetje overgeorganiseerd wordt. En zo streng gereguleerd. En in ieder geval niet meer appelleert aan het gevoel waar ze zelf ooit mee zijn begonnen. Maar dat is natuurlijk wel de keerzijde van het succes. Dat als je zoveel mensen op je terrein hebt, dat daar ook verplichtingen bij komen.
18: Ja, en dat als jouw festival groeit en je ziet ook dat het aantal inwoners sowieso van Nederland groeit, het aantal woningen in Nederland groeit, dat op een gegeven moment je moet allemaal diezelfde ruimte delen. Dat je daar
5: En het is wel interessant wat jij net ook zegt, van die festival groeien vaak omdat een groep mensen is bij elkaar en die denkt dit kan groter en beter, maar we slagen er eigenlijk zelden in om terug te schakelen.
19: Ja.
5: Van zullen we het volgend jaar eens weer iets kleiner?
19: Het geldt trouwens ook voor de politiek volgens mij, op alle niveaus. Als je een groepje mensen bij elkaar zit, willen ze het altijd dit jaar beter doen dan vorig jaar. Dus ze gaan de regels ook aanscherpen, wat er vorig jaar fout is gegaan. Daar gaan we nieuwe regels voor bedenken. Nieuw kabinet, nieuwe gemeenteraad, iedereen gaat steeds weer meer bedenken om het veiliger en beter te maken.
18: Ja. We gaan naar Frans de Vries. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
18: U bent de mede-organisator van het Kwakkoe Summer Festival. We zeiden het al, het is eigenlijk ooit begonnen als een voetbaltoernooi. Inmiddels is het uitgegroeid tot het festival wat het is. Is het misschien een beetje te groot gegroeid?
20: Nou, nee, dat is het eigenlijk niet. Want het is al jarenlang zo groot dat zoals het nu is. Mm-hmm. Er zijn edities geweest van ver boven de 150.000. In vier weekenden, vijf weekenden. En dat is natuurlijk heel veel. En dat weten wij ook. Groot. Het is wat ik net ook hoorde, de druk op de openbare ruimte wordt groter. Weet je, hier ook in Zuidoost, er is een bouwopgave, er moeten huizen bij komen. Ja. Dus die druk op de openbare ruimte die is groter geworden. Mm-hmm. Dus jullie noemden het net al, het is een heel raar festival, Kwakkoe Festival. Het is ontstaan, het voetbalfest. Ja. Nee, dat is gewoon zo. En wij hebben anders dan bij festivals waarbij grote cateraars komen en die dan, een frontje met poffertjes naar buiten rollen, met een Chinese wok en een pokeball. Ja. Maar het komt allemaal uit dezelfde firma, hebben wij hier allemaal hobbykok staan. En dat zijn mensen die van vroeger uit die voetbalwereld komen, die zelf wat eten meebrachten en dat verkochten. Daar zijn steentjes, restaurantjes uit voortgekomen. Een deel daarvan is geprofessionaliseerd in de loop der jaren. Maar er zitten ook heel veel thuiskoks nog bij.
18: Ja.
20: Nou, en het is allemaal hartstikke mooi. Het geeft ook een hele goede representatie van iedereen die hier woont.
18: Mm-hmm.
20: Maar het is tegelijkertijd ook zo dat je deze groepen en ook de doelgroep waar wij het voor doen, niet het einde van de wereld kan vragen aan entreegeld of aan staageld.
18: Nee. Dus het is in de loop der jaren is het moeilijker geworden om dit festival te organiseren. En komt u dan ook tegen wat Frans Pollux net zei, namelijk dat elk jaar dan bijvoorbeeld de gemeente of het stadsdeel bij elkaar komt en denkt, we willen het nog beter doen, we gaan nog meer vragen voordat we die vergunning verlenen? Is dat zo gegaan?
20: Ja, dat is er zeker bijgekomen. Maar we hadden hem eerst in een balans. In de zin van, we wisten wat de kosten waren. We wisten wat de inkomsten waren. Je weet wat je maximaal wil doorberekenen. En daar hebben we zoveel duizend bezoekers voor nodig. Zoveel honderd standhouders. En die balans, die raakten we kwijt. Want het werd en duurder door wat autonome kostenstijging. Hè. Zo, na corona zijn dingen echt duurder geworden. Ja. Tegelijkertijd is daar een aangescherpte regelgeving bijgekomen. En Deels is dat realistisch hoor, want dingen moeten veilig. Mm-hmm. Maar het is ook wel vaak een soort Pavlov-reactie dat als ergens een tent afgekeurd wordt op een festival, duiken alle bouwdiensten bovenop je, of je het wel goed doet, terwijl we het altijd goed deden. Maar er moeten nu meer bouwboeken, meer dit, meer dat. Als er ergens iets anders gebeurt, of er komt een storm, weet je, dan is er weer iets. Dus het is wel zo dat de regelgeving wat heigeriger wordt. Terwijl ik niet het gevoel heb dat die slecht was. Als je je gewoon aan die regels hield.
18: Ja.
20: Maar de dingen die je moet inleveren, dat wordt wel steeds meer. En dat is niet meer. Daar heb je gewoon een complete medewerker weer extra voor nodig.
18: Ja, en u zegt dus eigenlijk in deze vorm kunnen we niet doorgaan. Maar we gaan in overleg om te kijken wat dan wel. Waar denkt u dan aan?
20: Nou, wij hebben aangegeven dat de balans waar wij hem in hebben zitten, die is niet houdbaar. En wij willen niet de prijzen verhogen, omdat we denken, dan is het niet meer haalbaar voor de mensen voor wie we het willen doen.
18: Dus waar denkt u dan aan? Hoe komt het er anders uit te zien? Wordt het weer kleinschaliger?
20: Ik heb geen idee. Wij hebben gewoon gezegd van, dit doen wij niet meer. We geven hem als het ware terug. En we willen heel graag meedenken met organisatoren die dat wel willen. En met het stadsdeel die dat wel nog wil. Om te kijken of er een andere vorm is. En of je dat dan in een soort collectief teruglegt. Of dat je het dat de gemeente, net als bijvoorbeeld bij Pride hier in Amsterdam, een grotere verantwoordelijkheid naar zich toetrekt in de selectie van onderdelen. Dat je zegt van nou, ik geef een onderdeel hier, ik geef een onderdeel daar. Dat is een podiumprogrammering, dat is veel meer een markt. Er zijn meerdere vormen nodig.
18: Okay.
20: Wij hebben het gevoel dat wij dat niet meer moeten doen.
18: Ja,
20: want
18: ik snap het.
20: Onze ideale kwakkoe is deze.
18: Ja.
20: En ja, dan denken we graag mee, maar we gaan niet meer. We gaan ook niet in de weg lopen.
18: Nee, ik snap wat u zegt, maar er moet dus nog even over nagedacht worden met alle partijen over hoe dan wel verder. Dank u wel, Frans de Vries, mede-organisator van Kwakkoe. De stelling is vandaag, we moeten de Nederlandse festivalcultuur koesteren. Bram zegt in de NPO Luister-app, ik vind dat niet alle festivals moeten blijven. Liever een paar hele grote dan heel veel kleine. En Hans schrijft in het Spraakmakerscollectief, het organiseren van festivals kost veel energie en geld door de vele veiligheidsmaatregelen die terecht in acht moeten worden genomen. Wordt het organisatie soms onbewust moeilijk gemaakt. We gaan naar Martijn Mulder. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
18: U doet onderzoek naar live muziek en festivals voor de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Het is niet alleen Kwakkoe dat het moeilijk heeft. Ook andere festivals hebben het lastig. Waar hebben ze mee te maken? Allemaal met hetzelfde?
1: Ja, niet helemaal. In grote lijnen wel. De kostenstijgingen waar het net al over ging. En ook de complexiteit van vergunningsaanvragen en alles rondom veiligheid. Gecombineerd op de toenemende druk op de ruimte. Nou, dat zijn uitdagingen die bij alle organisatoren denk ik wel in bepaalde mate spelen. Waarbij je bij de grotere commerciële festivals dit jaar ook nog hebt gehad dat de ticketverkoop pas heel laat op gang kwam.
18: Ja.
1: Maar dat is een uitdaging waar Kwakkoe denk ik niet zo direct mee te maken heeft.
18: Nee, en we hebben aardig wat festivals in Nederland. Zo'n 1200 las ik, soms iets meer, soms iets minder. Klopt dat nog voor dit jaar ook?
1: Ja, als je alle festivals neemt, als je puur kijkt naar het aantal muziekfestivals, is dat wel echt een stuk minder. Maar als je ook alle andere culturele festivals en foodfestivals en alles meeneemt, dan klopt dat aantal redelijk, ja.
18: Ja, en dat is vrij stabiel, dat aantal. Verwacht u dat de komende jaren dat minder wordt door dit soort dingen?
1: Dat totale aantal is nog steeds redelijk stabiel, maar als we dus echt kijken naar de muziekfestivals, waar de programmering van muziek het hoofdonderdeel is, dan zien we echt wel een afname de afgelopen jaren, dat het aantal wel duidelijk afneemt.
18: Ja.
1: Dus ik denk dat het voor de muziekfestivals wel echt een ander verhaal is dan bijvoorbeeld voor theaterfestivals of foodfestivals.
18: Ja, maar goed, al met al, wat betekent dat voor de festivalcultuur in Nederland? Want
1: nou, dat betekent op dit moment nog niet direct dat hij onder druk staat. Want we hebben nog steeds heel veel hele mooie festivals en een heel divers aanbod.
18: Mm-hmm.
1: Maar wat wel tot zorg zou kunnen leiden is dat een type festival, en dat zijn vooral de festivals ofwel die vrij toegankelijk zijn, ofwel die heel erg, zoals Kwakkoe, heel erg vanuit een lokale community ontstaan zijn en heel erg ook op cultuur en het vieren van cultuur gericht zijn, dat die het wel extra zwaar lijken te hebben. En dat als die verdwijnen, dan verdwijnt er wel iets in Nederland wat wel, denk ik, een hele belangrijke functie heeft in de samenleving.
18: Ja, wat zouden lokale overheden kunnen doen?
1: Nou, ik denk een aantal dingen. Kijk, het is natuurlijk het meest voor de hand liggend om te zeggen van er moet meer geld naartoe. Ik denk dat dat ook wel klopt, omdat veel gemeenten festivals nog echt alleen maar betalen vanuit het potje evenementen. En dat is het natuurlijk ook, alleen heel veel festivals, kijk maar naar Kwaku, dat is veel meer dan alleen maar een feestje. Dat is ook, dat gaat ook over de geschiedenis van culturen, over het vieren van culturen, over het kennismaken met andere culturen. Dus je Het zou goed mogelijk zijn dat ook vanuit andere zeg maar potjes binnen de gemeente dat daaraan bijgedragen wordt, omdat het een waarde heeft die verder gaat.
18: Ja.
1: Dat is iets wat zou kunnen. Sommige gemeenten zijn al aan het kijken of ze misschien meerjarige vergunningen af kunnen geven. Zodat niet die hele romslomp met al die aanvragen ieder jaar weer opnieuw moet worden gedaan. Dus er zijn best wel een aantal dingen. Bijvoorbeeld ook een soort garantiefonds bij slecht weer voor dit soort festivals. Dat als de editie echt volledig in het water valt, waardoor bijvoorbeeld de horecaomzet minder is, dat de gemeente dan ook bij kan springen. Dat soort ideeën zijn er.
18: Oh ja. Dank u wel, Martijn Mulder, onderzoeker live muziek. En Andrew Makkinga is onze gast vandaag in de Mediaforum. En hij is ook een echte muziek- en festivalkenner. En daarom, Andrew, hebben we je vast even de studio ingetrokken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
18: Je werkt nu al 15 jaar bij het North Sea Jazz Festival.
2: Nou ja, voor de NTR doe ik al meer dan 15 jaar verslag.
18: Ja.
2: En we hebben net de 50ste editie gehad van een festival op Rotterdam-Zuid.
18: Mm-hmm.
2: Een armere wijk in Nederland. En een van de dingen waar ik ook wel eens met de organisatie over heb gehad is, wat doen jullie eraan om mensen uit de buurt hier toegang te geven? He, los van bijvoorbeeld de CJP-kaartenactie. Hoeveel mensen uit Rotterdam-Zuid kunnen het betalen om 3 dagen naar al die geweldige artiesten te gaan kijken?
18: Want voor mensen die het niet weten, wat kost toegang tot het Noord-Zuid?
2: Ik durf het exacte bedrag nu niet te noemen, maar het is zeker €100 voor een dagkaart volgens mij. Dus het is een flink bedrag.
18: Kijk even naar Rennie, want dat is een notoire festivalganger, weet ik. Sinds
5: vanmorgen. En dit jaar was ik er niet, maar vorig jaar wel.

0: Ja, ik dacht inderdaad zo. Volgens mij nog geen 100 euro voor een dagkaart, hoor. Okay. Maar wel,
1: toch?
0: Wel.
2: En wat kost een pilsje? Of een glas wijn? Oeh, bij de jazz?
0: Nou, ik denk toch ook al gauw 4 euro
3: nou,
0: of
3: en
0: zo?
3: De grap is, dus laat het op 70 of 80 euro per dag houden, voordat ik de Noordzee op mijn dak krijg. Vroeger, tijdens een NSC-filmpje op het festival, waren de bezoekers uit Den Haag, die hadden het over een biertje dat 2 kwartjes kostte. En toen ik dat hoorde, die oude man dat hoorde zeggen, dacht ik, ja, dat is natuurlijk niet meer realistisch. Maar feit blijft wel, is dat North Sea Jazz hartstikke hard moet werken om al die internationale artiesten binnen te krijgen. Mm-hmm. Burna Boy kost hartstikke veel geld, dus er moet geld verdiend worden.
1: Ja.
3: Maar er moet ook een wereld zijn in Nederland, waar mensen, net zoals op Koninginnedag, met het hele gezin naar een festival of naar een plek kunnen gaan waar iets gebeurt, waar wat te drinken is, wat te betalen is.
1: Ja.
3: En waar mensen met steentjes dingen kunnen verkopen. En ik snap dat de regelgeving is, maar Kwaku komt uit een traditie van emancipatie van Afro-Surinaamse Nederlanders en andere bewoners van Amsterdam Zuidoost, die vanuit een voetbaltoernooi echt iets hebben willen bijdragen aan de community. En ik denk dat we als land en als steden en als wijken een nieuwe categorie moeten bedenken waarbij we wel zorgen voor veiligheid,
1: mm-hmm,
3: maar ook zorgen dat de verbinding met de buurt en dit soort festivals blijft.
1: Maar kan je ook dan stellen, het is misschien iets te groot geworden dan ook? Want dat zei Frans net, we willen elk jaar groter en beter, dat zit ook in de mens. Zou je dan ook kunnen bepleiten om het juist toegankelijk te houden voor iedereen? Moet je misschien een klein beetje terugschalen?
3: Ja.
0: Ik weet niet of dat voor Kwaku geldt, want het is wel wat die meneer net van de organisatie ook zei. Ik bedoel, toen ik daarover schreef, dat is onderhand bijna 20 jaar geleden, was het ook al heel groot. Dus, en dat was juist het mooie dat dat kon, omdat het en groot was en die, toch ook dat. Ja, ik zou, het verkeerde woord, ik zou bijna zeggen amateuristische, maar dat bedoel ik dan in de goede
1: alleen,
0: zin
1: de
0: van het
1: de tijden zijn natuurlijk ook veranderd, dat hebben we ook geconcludeerd. Hè? Dus er komt steeds meer druk op de omgeving te staan, je moet steeds meer rekening houden met elkaar.
2: En weet je
1: de kosten
2: ook,
1: lopen op.
2: Weet je wat ook veranderd is, want we zitten in het mediaforum, de rol van media. Als er iets fout gaat, als er een tent wegwaait, dan zijn er grote koppen in de krant die vervolgens vragen wie is hier verantwoordelijk voor.
3: Ja,
2: dus het openbaar bestuur en bestuurders van vrijwilligersorganisaties of van festivals, die bedenken zich wel 3 keer voordat ze op die veiligheid concessies doen.
1: Neem het even op voor de media, want die doen natuurlijk gewoon verslag van.
2: Ja, maar het zoeken naar een verantwoordelijke en daarop doorgaan, dat is toch wel, denk ik, anders dan dat het 20 of 30 jaar geleden ging.
1: Nee, zeker de social media. Dat het uiteindelijk gewoon toch een politiek besluit is wat je daarmee doet.
3: Precies, het probleem is volgens mij meer wat is de consequentie van het uitlichten van dit soort incidenten. Of het nou de Vierdaagse is waarbij de urban concerten incidenten zijn geweest, waardoor ineens Ronnie Flex en Lil Kleine misschien niet mogen optreden. Of het Rotterdamse carnaval, waar elk jaar discussies zijn geweest. Niet alleen van dubieuze aard over de aard van het dansen, maar ook over hoe manage je dat als een stad? Hoe zorg je dat het veilig blijft?
1: Ja.
3: Rijnmond heeft gisteren nog een filmpje gepubliceerd van wordt het niet te druk? Want mensen uit Engeland, Frankrijk willen komen. Ik denk dan als Rotterdammer, is dat niet geweldig? Maar wat zou het jammer zijn als daar straks ook een hek omheen komt
1: en
3: mensen moeten gaan betalen? Zie jij dat dan niet?
0: Ik bedoel, dit soort festivals, en dat is, het doet mij een beetje denken aan wat jij net ook zei over Koningsdag. Wat natuurlijk voor iedereen toegankelijk is. En dat is met het Rotterdamse carnaval ook zo. Ja, dat is voor mij een belangrijk onderdeel van dat festival. Ja. En ik denk dat je dat koste wat kost zou moeten zien te behouden, dat open karakter.
1: Ja, dat je het laagdrempelig houdt. In ieder geval voor sommige festivals en evenementen. We gaan naar Erik Roelofsen, directeur van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Welkom in de uitzending.
4: Ja, goedemorgen.
1: Ik neem aan dat u vooral te maken heeft met mensen die vinden dat het best een tandje minder kan met die festivals. Klopt dat?
4: Ja, meestal wel. Ja, dat klopt.
1: Ja. En waar zit hem dat dan in? In die geluidshinder vooral? Of is het ook andere hinder die mensen ervaren?
4: Inderdaad. Het is een combinatie van. Hè. Het is een combinatie van steeds weer meer, inderdaad, meer en groter en langer. En ook wel het volume van het geluid. Dat verandert ook. Hè? Ook omdat er natuurlijk die festivals groter worden. Hè? Want wat vroeger zeg maar een festivaletje was van 2000 mensen, daar komen nu 20.000 mensen. En dat moet je wel kunnen bedienen, zeg maar ook qua audio.
1: Oh ja, dus dat is meegegroeid.
4: Ja, dus dat groeit ook mee. Ja, en dan neemt de hinder naar de omgeving ook wel toe.
1: Ja.
4: En vooral ook omdat het niet dat enige het festival is, hè, want was dat maar het enige festival per jaar, maar dan neemt in de omgeving ook weer die druk toe, omdat er dan ook weer op andere plekken festivals zijn.
1: Maar je zou zeggen, daarom zijn er vergunningen. Je zult je aan bepaalde geluidsnormen moeten houden als organisator.
4: Ja, nee, zeker. Hè. En tegenwoordig kun je met heel veel technische instrumenten ook nog wel wat omgevingshinder voorkomen.
1: Mm-hmm.
4: Want tegenwoordig, vroeger in de jaren 70, 80 waren die bassen nog niet zo dominant. Ja. Zoals tegenwoordig, als je naar een festival gaat, dan nemen vooral die bassen toe. Mm-hmm. En die dragen ook in de omgeving eigenlijk, zijn de schuldigen voor de hinder.
1: Ja, nu hebben we net een gesprek gehad aan tafel. En we gingen het ook over die belangrijke maatschappelijke functie van heel veel festivals. Die toegankelijk zijn en moeten blijven ook voor mensen. Hoe kijkt u ernaar? Zou je die om die reden niet ook moeten beschermen, die festivals?
4: Nou ja zeker wel. Kijk, wat echt maatschappelijk belang is. En dorpsfeesten of stadsfeesten, wat ik net allemaal hoor. Inderdaad, mm-hmm. ook zo'n Kwaku-festival. Want dat is mooi ontstaan uit het verleden. Hè, en dat is ook gegroeid. En daar is dan vooral veiligheid een ding. Dat is ook wel bij dorpsfeestjes zo. Ja. Hè? Kijk, ik woon in een klein dorpje en daar hebben we ook een dorpsfeest één keer per jaar. Maar die is ook weer teruggeschaald in omvang, omdat gewoon die veiligheidsmaatregelen te duur waren.
1: Liepen er ook tegenaan, ja. Dank u wel, Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Roland Goedgeluk, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: U bent de bestuurslid bij de stichting Vrienden van Park Transwijk. Dat is een park in Utrecht waar festivals worden georganiseerd. Wat voor festivals zijn het allemaal?
5: Oh, dat zijn zeer grote festivals ondertussen geworden. Dat zijn commerciële festivals. Los van het bevrijdingsfestivals hebben we ook Snow World. We hebben allerlei andere zaken. Dat zijn gewoon hele grote commerciële festivals. Die feitelijk niks meer van doen hebben van de kleine festivaltjes. Zoals een Kwaku ooit is ontstaan. Ja. Of een buurtcamping die we nu hebben.
1: Ja. Ik hoor tussen de regels door, u vindt het maar niks. Klopt dat? Heb ik dat goed?
5: Nou, ik vind op zich heb ik helemaal niks zo tegen festivals. Festivals wordt door onze partij in Utrecht D66 gezien als een soort maatschappelijke recht, dat je daar recht op hebt. Maar festivals is gewoon een bonte verzameling. Je hebt de kleine festivaletjes die vanuit een buurt komen. Mm-hmm. Die ook passen bij een bestemmingsplan of het omgevingsplan van Park Transwijk. En dat is een lokaal park met publieke toegang. En dat wordt nu met voeten getreden. En dat kan via de omgevingswet handig gedaan door locatieprofielen. En er is ook net door, dat is wel interessant, want ik hoorde net het gesprek met de geluidsman. De gemeenteraad heeft net vragen gesteld aan het college. En dat gaat over te late vergunningstelsel, geluidsoverlast, een park dat heel lang wordt gesloten. Mm. En dan is een festival niet meer op de juiste plek.
1: Oh ja, dus u vindt eigenlijk een festival prima, maar hou het klein en zeker in zo'n park als Transwijk.
5: Ja, het is Transwijk, Kanaleiland, Merwede. Het is een lokaal park wat in het bestemmingsplan staat als een groen. En het wordt ook afgesloten, 2 tot 3 weken. Oh ja. Precies in een hittetijd. En oud-collega Anne-Noes Nielissen van de TU Delft, de hoogleraar, die zegt ook gewoon keihard, jongens, de hitte is even belangrijker. Maak het publiekelijk groen. Ja. En zorg ervoor dat gebeurt.
1: Ja,
5: en
1: zodat daarmee mensen een uitwijkmogelijkheid hebben als je klein woont bijvoorbeeld. Dat je naar buiten kan ergens.
5: Ja, precies. Ja. Oversterfte is hier behoorlijk in het Het eiland, om het zo maar te noemen.
1: Ik snap het, dank u wel.
5: Er is nog een ander punt, heel kort dan. Ja. Kijk, festivals is natuurlijk ook gewoon een commerciële onderneming geworden. En als het allemaal te duur wordt en de vraag neemt af, ja, dan zit je aan economisch gezien aan kannibalisme te praten. En ja, zo werkt nou de economische sector. Ja. En heel interessant is dat in Utrecht, ik ben bijna klaar hoor, in Utrecht zijn de leesjes langzamerhand een beetje verhoogd. En zijn uiteindelijk met een voorstel naar 80.000 euro gegaan. En toen is los de lobby van de grote festivaljongens hebben gezegd, doen we niet.
1: Duidelijk.
5: En het college heeft zich teruggetrokken.
1: Ja, duidelijk. Ja. Dank u wel, Roland. Goed geluk. We gaan naar Elise Moeskops. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Wethouder van onder andere openbare ruimte en evenementen in Amsterdam. We hoorden net twee mensen, Erik Roelofsen en Roland Goedgeluk, die zeggen, het loopt bij ons een beetje uit de hand met die festivals. Het wordt allemaal een beetje te groot. Hoe kijkt u daarnaar?
6: Het is gedeeltelijk waar en gedeeltelijk ook niet. Want het is altijd een balans zoeken als gemeente en als stad, in mijn geval, tussen inderdaad de overlast die er is, of het nou gaat om omwonenden, als het gaat om geluid of de belasting op de ondergrond en de milieuwaarde van een park. Mm-hmm. Maar ook gewoon wel duizenden mensen die met heel veel plezier naar zo'n festival toe gaan. Ja. Dat mag ook niet vergeten worden. Het zijn natuurlijk ook culturele vieringen.
1: Ja, dat is het ook. Maar je hoort ook, het zijn inmiddels ook grote commerciële partijen die dat organiseren. En heel veel mensen uit de buurt kunnen er niet per se meer naartoe.
6: Soms is dat waar, soms is het natuurlijk ook helemaal niet waar. Hè. Ik hoorde iemand net ook zeggen, het is ook een hele brede verzameling van dingen die er gebeuren.
1: Ja.
6: Maar vergis je niet, kijk, uiteindelijk is zo'n park niet alleen van de buurt, maar wel van een hele gemeenschap.
1: Ja.
6: Dus het feit dat, er zijn maar weinig plekken waar het kan. Dus dat een plek wordt gebruikt door een paar duizend mensen om iets te vieren wat zij belangrijk vinden, betekent natuurlijk niet dat het niet belangrijk is, omdat jij dat toevallig niet belangrijk vindt.
1: Oké. Kwaku is nog in gesprek, hè? Om te kijken hoe en of ze verder kunnen. Wat kunt u betekenen voor ze?
6: Nou, kijk, het is aan eerste instantie. Ik vind het namelijk wel echt heel belangrijk dat zo'n initiatief door een gemeenschap en een organisatie zelf wordt vormgegeven. Mm-hmm. Want als gemeenten gaan bepalen wat leuk is en wat de ziel van Kwaku is, dat is echt niet aan ons. Dat moet echt aan de gemeenschap zelf zijn. Tegelijkertijd vinden wij als gemeente Kwaku echt een heel mooi en heel belangrijk onderdeel van onze festivalcultuur.
1: Ja.
6: We geven ze al een beetje subsidie. Maar daar zit natuurlijk wel een soort grens aan wat je eraan kan doen.
1: Maar u gaat wel met ze in gesprek over de
3: toekomst. Ja, kan wel een beetje meer.
1: Ja, dank u wel, Elise Moeskovs. Dat is lekker.
3: Noordzee is 145 euro per dag.
1: Ja. Oh, 145 euro per dag. Dat is inderdaad best voorstaande prijs. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten de Nederlandse festivalcultuur koesteren. Sarai zegt nog, er zijn te veel festivals, aanbod is zo groot, de meeste zijn door economisch belang te groot geworden. En Stefan schrijft tot slot, we moeten de festivalcultuur koesteren, maar dat wil niet zeggen dat we allerlei festivals die niet levensvatbaar zijn, overeind moeten houden.
7: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens schrijft al 50 jaar en put nog altijd uit zijn eigen ervaring als schooldirecteur.
8: Nou, ik zeg wel eens tegen beginnende leerkrachten, realiseer je gewoon, niet alleen ieder kind, ieder mens heeft recht op zijn eigen afwijking.
7: En fotostripmaker Ipe Driessen is genomineerd voor het Regenboogboek van het jaar met zijn debuutroman Vanilla.
9: Ik bedoel, je schrijft natuurlijk niet zo'n boek zomaar of zo. Het zegt natuurlijk wel iets over mijn leven.
10: Kunststof. Een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig.
3: Huh?

0: NPO Radio 1. 10 uur.
1: Roos Abelman. Het succes van podcasts is ook tot de streamingsdiensten doorgedrongen. Zo heeft Netflix een miljoenendeal gesloten met een grote voetbalpodcast. Deze ontwikkeling krijgt zo onze aandacht in het mediaforum. Nu eerst NOS Journaal met Marnix Ampers.
2: De politie werkt aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Bestuurders kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In de regio Madrid is de noodtoestand afgekondigd vanwege natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. De weersomstandigheden in Spanje zijn ongunstig, zegt correspondent Edwin Winkels.
3: Ja, zeker naar droogte. We zitten in de tweede hittegolf van deze zomer. Gisteren veel plekken van het land werd het weer warmer dan 40 graden. De wind, er staat nu heel veel wind ook in Centraal Spanje die het aanwakkert. Maar gek, behalve de droogte is het ook de neerslag geweest van afgelopen winter. We hebben een vrij natte winter gehad in eigenlijk heel Spanje. Het voorjaar was alles ongelooflijk groen. Veel groener dan de laatste jaren daarvoor. Toen hadden we 3 jaar droogte. Maar ja, omdat er zoveel groen is, zoveel vegetatie, heb je ook of je veel meer brandstof om zich te ontwikkelen.
2: Er woedt ook nog steeds een grote brand langs de Franse kust bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
2: Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron is er hulp onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Oekraïne heeft opnieuw Wildberries aangevallen, de grootste online winkel van Rusland. In Sint-Petersburg en andere plaatsen zijn distributiecentra getroffen. Bij Russische luchtaanvallen op het zuidoosten van Oekraïne viel vannacht een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Een prominente activist in India is na bijna een maand gestopt met zijn hongerstaking. Hij wilde met de actie de protesten van jongeren steunen. Zij noemen zich de Kakkerlakbeweging en demonstreren tegen economische ongelijkheid. In Nijmegen zijn de wandelaars van de Vierdaagse bezig aan de laatste dag. Ze worden onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Steeds meer landen reageren op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Die worden ingevoerd op goederen uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. Voor andere landen, zoals China en Japan, wordt het 12,5%. Het gebeurt volgens de VS omdat bij de productie van de goederen sprake is van dwangarbeid. EU-buitenlandchef Callas noemt dat onzin.
5: The argumentation behind that it's forced labor. But you can't say that for European Union. It's not really grounded.
2: Callas noemt de heffingen dus niet gegrond. Volgens haar zijn de arbeidswetten in Europa ook beter dan in de VS. Toch is de EU ook best opgelucht over de importheffingen, zegt correspondent Artie Stemeding.
6: Nou, het zou je misschien verbazen, maar ze zijn er eigenlijk hier best wel blij mee. Want de vrees was hier dat het allemaal nog veel erger uit zou pakken. En vooral was hier de vrees dat het misschien allemaal bovenop de afspraken zou komen uit het handelsakkoord dat vorige week zomer is gesloten toen op de golfbaan. Turnberry, Trump en von der Leyen die elkaar een hand gaven. Daarover was hier bezorgdheid, maar ze gaan er nu vanuit in ieder geval dat de nieuwe heffingen, die grens die ze toen hebben afgesproken, namelijk 15% heffingen op de meeste goederen uit de EU, dat de nieuwe heffingen die grens niet overschrijdt. En dus zeggen ze, nou ja, dan valt het ons eigenlijk nog best wel mee.
2: Andere landen zijn wel echt boos. Australië noemt de Amerikaanse importheffingen volstrekt ongerechtvaardig. Brazilië noemt ze ongegrond en volledig willekeurig. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in Eefde bij Zutphen worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de sluizen, de bodem en de natuur. Ook mag er geen water meer uit het Twentekanaal worden gehaald voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht tot de waterstand weer op niveau is. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals spreiders en elektrische scharen.
7: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
2: Een spreider en elektrische schaar kosten zo'n €12.000 per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het weer nog, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog bij een graad of 25.
1: Deze ochtend zit Erik Evengroen bij de ANWB om ons te vertellen hoe het eraan toe gaat op de weg. Vertel het eens. Goedemorgen trouwens, Erik.
8: Ja, Ja, zeker. Wederzijds. Dat valt gelukkig reuze mee hoor. Het is natuurlijk vakantietijd, maar onder andere werkzaamheden zorgen toch wel voor vertraging op sommige plekken. Op de beginnende A2 Utrecht richting Eindhoven voor Sint-Michielsgestel 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Het is druk bij de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Er staat daar 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Door de werkzaamheden op de A16 heb je een kwartier vertraging. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Malden 6 kilometer file met een kwartier vertraging ook.
9: Je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One. Van Vodafone.
10: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Europa is van Picasso. India is van mij.
12: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
15: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
16: Reis weer met Golden eSIM.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl.
17: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
16: Reis weer met Golden eSIM.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
19: Roos Abelman.
0: Spraakmakers.
19: Met nu het media.

0: van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV.
7: Roos Abelman.
6: Spraakmakers.
7: Met nu het Mediaforum.
8: Netflix neemt een afslag richting podcast. Oxfam Novib ging met een social media post helemaal de verkeerde kant op. En een Duitse toezichthouder probeert AI-bedrijven op het juiste journalistieke pad te krijgen. Dat is de route die we vandaag afleggen in het Mediaforum. Met Rennie Rijpma, hoofdredacteur bij het AD. En Doe Makkinga, journalist en presentator. En spraakmaker vandaag is Frans Pollux. Hij is columnist, muzikant en schrijver. We beginnen dit Mediaforum met de Mediaweek van...
9: Ik geloof niet dat ik zo heel veel gedacht heb, maar ik heb vooral dat je dan echt denkt, hoe ga ik dit doen?
10: We hebben gezegd, de mensen die daar niet thuis horen vanaf 11 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends, die kunnen beboet worden.
9: Ik wilde zelf zien hoe de situatie is, waarbij mijn gedachten uiteraard zijn ook voor de gewonden en degenen die überhaupt in de tram hebben gezeten.
10: Dit probleem is nog te groot voor veel mensen. En raakt het niet alleen één persoon of één gezin, maar eigenlijk de hele straat.
8: Ja, de Mediaweek van burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze was niet te missen deze week in het nieuws. Gisteren nog abseilen van de Euromast. Daarmee loste ze een verkiezingsbelofte in. Ze was ook in het nieuws omdat ze een gebiedsverbod afkondigde in de wijk De S. Ze was aanwezig bij het tramongeluk. En ze was te zien in het nieuws als voorzitter van de taskforce die het aantal aanslagen in ons land moet verminderen. En dat bleek tot nog toe succesvol te zijn. Het aantal explosieven is afgenomen. Rennie, wij constateerden, dit is de week van Carola Schouten. Constateer jij dat ook?
11: Ja, zeker. Je kon er niet omheen.
8: Ja.
11: En een aantal dingen natuurlijk gepland, zoals het abzeilen en... het besluit over de S kan je natuurlijk redelijk... van afspreken wanneer je dat gaat doen. Maar ja, zo'n tramongeluk, dat is natuurlijk onverwacht. Maar ook toen was ze gewoon heel snel te plaatsen. Dus ik denk, ze laat zich echt zien.
8: Ja, het gaat er ook om hoe je dat dan doet. Hè? Dus je bent aanwezig na een ernstig ongeluk. Daar is Rotterdam behoorlijk van geschrokken. Ja, dan moet je als burgemeester, dan moet je er zijn. Maar het gaat dus ook om hoe je er bent. Hoe heeft ze dat gedaan?
11: Nou, kijk, ik denk, ze is niet op vakantie. Dat lijkt me ook belangrijk, zeg maar, in zo'n stad midden in de zomer. En dat tramongeluk gebeurde op de Erasmusbrug. Nou, is niet heel ver van het stadhuis. Dus ik denk, als ze de pas er een beetje stevig in zit, dan is ze daar wel binnen 10 minuten. Maar ze was er ook snel. En ze heeft daar met de hulpverleners gesproken. Ze heeft de media te woord gestaan. En ik denk dat het heel belangrijk is op zo'n moment. Omdat... uiteindelijk viel het misschien nog mee met dat ongeluk. Want een paar zwaar gewonden en 15 gewonden. Had wel heel anders af kunnen lopen als je keek hoe die trams zijn. Maar het is zo'n tram waar... Nou, ik kijk even naar Andrew, want die woont in Rotterdam. Maar waar iedere Rotterdammer wel eens in zit.
12: Nou, mijn schoonmoeder gaat bijna elke week met onze dochter naar de stad. Moet ik wel zeggen, media-wise, beeldwijs, een tramongeluk ergens in de S was anders geweest dan op die iconische brug. Hè? Dus dat helpt dan ook mee als je het cynisch wil zien. Maar ja, je stelt jezelf ook meteen de vraag... Oh, had ik daar niet kunnen zitten?
11: Zeker.
8: Een paar maanden geleden kopte het AD nog. Het rommelt rondom Carola Schouten. Ze zou niet goed overweg kunnen met verschillende ambtenaren en wethouders. Mm-hmm. Uitgebreid overgeschreven ook in het AD. Dit is echt nog maar een paar maanden geleden. En nu dit. Wat is daar veranderd?
11: Ja, je zou kunnen zeggen, Carola Schouten heeft dat ter harte genomen en is een andere weg

0: geslagen, maar laat ik even anders. Kijk, zij is in oktober 24 is burgemeester geworden in Rotterdam. Natuurlijk voor ons allemaal eigenlijk geen onbekende, want minister geweest, al lang politica in de Tweede Kamer. Maar goed, je begeeft je wel op een heel ander terrein. Je rol is anders. Dus ik vind het op zich niet gek dat je dan ook even stevig moet inwerken. Want niet alleen, de stad kent ze wel redelijk, maar is toch anders als je daar burgemeester van bent. En een hele ambtelijke organisatie. En dat daar dan mensen van plek verwisselen. Ik denk dat het een terechte vaststelling was van onze verslaggever Peter Groenendijk. Die volgt het stadhuis op de voet. Dat kan je natuurlijk in het AD lezen, maar ook op zijn Instagram-account Peter op het stadhuis. Heel leuk.
1: Okay.
0: Maar wat ik ermee wil zeggen is, van het is denk ik niet vreemd dat een organisatie zich ook aanpast aan degene die daar leiding aan geeft. En dat daar mensen en plek maken voor anderen. En dat zij ook de mensen om zich heen heeft met wie ze gewoon goed kan werken. En ik denk dat ze die dat nu gevonden heeft. En ineens zien we haar ook veel. En dat
1: want er was kritiek op van het rommel binnen het huis. En we zien haar heel weinig. Ja. Maar Andrews had gezegd, jij woont in Rotterdam, dus zij is jouw burgemeester. Heb jij dat idee gehad van, ik zag haar eigenlijk te weinig?
2: Nee, totaal niet. Ik denk ook, maar het is misschien een beetje gevaarlijk voor mij om als man te zeggen, maar ik vind het ook een heel soort van mannenvraag. We zien haar niet. Veel van die burgemeesters, die
1: waarom is
2: mannen,
1: dat een mannenvraag?
2: Ja, die vinden het volgens mij ook wel belangrijk om zichzelf te laten zien. Ik denk dat zij gewoon dacht, ik ga aan de slag, wat Rennie net zegt. En er is genoeg te doen, er zijn genoeg gevoelige kwesties. En volgens mij, ik ben helemaal niet van haar politieke kleur, maar ik heb wel de indruk dat zij gewoon meer bezig is met het werk. Mm-hmm. En door het werk laten zien wat ze doet.
1: Yeah.
2: En dat doet ze dus goed. En dat sommige andere burgemeesters, vaak mannen, denken, nou, ik ben er en ik ga eerst een paar weken mijn veren laten zien. En dat mag. Maar,
1: of kennis maken met de mensen in de stad.
2: Ja, maar het komt op hetzelfde neer. Tuurlijk. Het is een stijlkwestie. Heeft ze dan niemand ontmoet in de stad? Dat geloof ik niet. Alleen, ik weet niet of ze elke keer heeft gevraagd of er een persmoment bij was dat haar op die manier zou kunnen dienen. Dat is een stijlverschil. En ik vind dat mooi eigenlijk.
1: Ja.
2: Ik denk dat je het respect van de stad daarmee kan winnen. Zeker als er heel veel speelt.
1: Ja. Er werd ook geschreven toen zij Abu Talib opvolgde, dat het grote schoenen waren om te vullen. Zijn er eigenlijk grote verschillen in stijl die jullie nu waarnemen?
0: Nou, ik denk wel dat Carole Schouten van zichzelf een bescheidener karakter heeft dan Abu Talib had. Maar goed, Abu Talib was natuurlijk ook niet vanaf dag 1 populair in Rotterdam.
2: Nee.
0: Die heeft dat ook moeten verwerven.
1: Rol. Ja.
0: Dus ik denk dat er ook een beetje bij hoort in zo'n functie. Om, aan elkaar te wennen en het werk eigen te maken.
1: En zo?
2: Ja, ik ben het met Rennie eens.
1: Ja.
2: Want Carola is wat bescheidener, maar ik heb ook niet de indruk dat Abu Talib zo olifant in de porseleinenkast was. Maar dat zou jouw collega beter weten dan ik, want ik zo dicht op het stadhuis heb ik nooit gezeten.
1: Ja.
2: Maar ik kan me wel voorstellen dat als je je werk serieus neemt, dat je dan jezelf echt wel de tijd wil geven om je in te werken.
1: Ja,
2: dat kan
1: ik
2: me wel voorstellen.
1: Ja, ja. We gaan naar jullie mediamomenten. Andrew, in jouw moment gaan we naar een uitspraak van de Duitse mediatoezichthouder. Een best ingewikkeld verhaal. Aan jou om dit aan ons allemaal uit te
2: Nou, vertellen. Je hebt dus allerlei AI-tools. Die gebruiken journalisten, maar ook gewone mensen. En straks in de toekomst nog veel meer, zoals bijvoorbeeld Perplexity. Of tegenwoordig, als je wat zocht, dan googelde je dat. Tegenwoordig, als je iets googelt, dan gebruikt Google over het algemeen een AI-tool om dat wat jij hebt gevraagd te beantwoorden.
1: Mm-hmm.
2: Nou zegt de Duitse rechter, dat wat Google creëert als antwoord, wat je dus denkt dat is Google, maar dat is niet meer Google, dat is een door AI gegenereerd antwoord.
1: Ja.
2: Dat is content gegenereerd door het bedrijf, Google of door Perplexity. En die content valt onder onze mediawet. Daarvan kunnen die bedrijven niet zeggen, joh, dat hebben wij niet gemaakt, dat heeft ons tool gewoon verzameld en jullie kunnen ons niet aanspreken voor de fouten die daarin zitten.
1: Oké, dus als er dingen in staan die niet kloppen bijvoorbeeld,
2: ja,
1: dan kun je ons daar niet op aanspreken, zeggen zij.
2: Ja.
1: En nu zegt dus die Duitse rechter zeker wel.
2: En ik vind dat heel belangrijk, omdat AD bijvoorbeeld, of de Volkskrant, of Parool, of waar je ook werkt, die kranten betalen mensen heel veel geld om dingen uit te zoeken.
1: Ja.
2: En dan moeten we een abonnement betalen.
1: Mm-hmm.
2: En die mensen moeten wel betalen om aan waarheidsvinding te doen. En Google en Perplexity kunnen straks gewoon zich verschuilen achter zo'n AI-tool. En dit dwingt ze althans in Duitsland om meer verantwoordelijkheid te nemen in de ontwikkeling van deze tools, om te zorgen dat het veiliger is en dichter bij de waarheid.
1: En de vraag is, kan dat?
2: Dat is de uitdaging. Maar ja, moet je het niet proberen omdat het niet kan.
1: Dan ga je eigenlijk dus vragen van AI. Ik ben nu even aan het meanderen hoor. Maar dan moet je dus ook hoor- en wederhoor plegen bijvoorbeeld.
2: Nou, ik denk dat het veel meer gaat
1: om bronnen checken.
2: Ik denk dat het veel meer gaat omdat je duidelijk aangeeft dat dit een iets van een suggestie is. Want wat je nu doet is, mensen denken dus nu echt dat ze aan het googlen zijn. En dat is wezenlijk iets anders.
1: Dus dat zou voldoende zijn, denk je, als je gewoon boven zegt, dit hebben wij een beetje bij elkaar geraapt.
2: Nee, ik denk dat het...
1: Pint ons er niet op vast.
2: Ja, het is toch met alles wat je ontwikkelt.
0: Ik denk dat het een belangrijke uitspraak is, hoor. Want er wordt inderdaad iets gecreëerd. En dat is natuurlijk, die AI-tools van Google doen dat op basis van bestaande context. Context, al van bestaande stukken, maar ze leggen niet altijd de goede context. En je kan dat soms wel eens uitproberen door bijvoorbeeld een vraag over jezelf te stellen. Want dan weet je doorgaans of het waar is of niet. Heb ik ook wel eens gedaan.
1: Oh, ja?
0: En dan zegt, ik heb dat niet recent gedaan, maar dan zegt bijvoorbeeld Gemini over dat ik bij NRC gewerkt heb. Nou, ik heb nooit bij NRC gewerkt. En daar kan ik dan nog van bedenken, oh ja, mijn voorganger heeft bij NRC gewerkt. Dus waarschijnlijk wordt hier nu zoiets gecombineerd. Maar als je mij niet kent en je stelt die vraag, dan neem je dat toch makkelijk voor waar aan, want dat zou kunnen kloppen.
3: Nou, dat is wel een interessante vraag wat je dan met die uitspraak van de rechter in Duitsland zou kunnen doen. Zou jij dan kunnen gaan klagen bij Google of bij Gemini?
1: Op basis van het Duitse recht.
3: Ja, een klacht bij de Raad voor de Media indienen.
0: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het nu vooral ook de verplichting die het aan Google schept van weet je, wij kunnen dus dit niet zomaar bij elkaar gooien en een eigen stukje van maken.
2: Mm-hmm. Sterker nog, ik denk dat je het veel groter moet zien. Op Europees niveau gaat het eigenlijk om de nationale veiligheid. Want als je in een wereld leeft waar disinformatie, feitenvrijheid de norm gaat worden, dan krijg je gewoon instabiliteit, krijg je potentieel meer polarisatie.
1: Ja.
2: Dus natuurlijk kan je niet verwachten dat een Google of Perplexity AI en de uitdagingen daarvan in één keer gaat oplossen. Maar je vraagt ook aan McDonald's en andere bedrijven om niet gif in hun in eten te stoppen.
1: En toch is de vraag, hoe doe je dat nou?
2: Nou,
1: goed.
2: Je moet ze eerst verplichten om er goed over na te denken en gezamenlijk daarmee aan de slag te gaan. Want guardrails in AI is een steeds terugkerend thema.
1: Ja, want je kan er wel boven zetten. Hè? Let op, het kan zijn dat niet alles klopt wat hier staat. Maar dan nog zullen heel veel mensen denken, nou, volgens mij klopt dit wel wat hier staat. Dus hoe ver moet je daarin gaan dan?
2: Nou, ik denk dus dat men moet verplichten om gezamenlijk aan instrumentarium te werken om dat te voorkomen.
1: En, gek en hoe dat eruit ziet, dat is...
2: Het kan wel als het om terrorisme gaat. Het kan wel als het gaat om... je kan niet op AI met AI een bom maken. En dan gaat er meteen een vlag af.
1: Ja.
2: Dus er kunnen dingen wel. Maar blijkbaar moet je er eerst voor op je vingers getikt worden, voordat je daar gedwongen wordt om met z'n allen daaraan te gaan werken en te zorgen dat beter gaat.
1: En even om de orde van grootte aan te geven, misschien aardig om een voorbeeld aan te halen. Overzicht van de New York Times. Even kijken, AI zeggen zij zou er in 10% van de gevallen naast zitten. Nou, als je weet dat alleen Google al jaarlijks 5000 miljard, dat is dus 12 nullen, zoekopdrachten krijgt, betekent dit dus ook dat er miljoenen foute antwoorden tussen zitten.
2: Levensgevaarlijk.
0: Ja, en die gaat natuurlijk weer verder, want dan wordt het fout op fout. En op
2: een gegeven moment een soort AI-soep.
1: Rennie, jij wilt hebben over de misplaatste grap, tussen aanhalingstekens dus, van Oxfam Novib over VVD-leider Dylan Jezelgus. De hulporganisatie zette op TikTok een bericht met de vraag te reageren met wat de online zoekopdracht van de minister zou kunnen zijn geweest. Ze gaven zelf de eerste voorzet, wat is een ruggengraat? En bij Goedenavond Nederland was te horen wat voor reacties die oproep zo opleverde.
4: Er waren reacties als, hoe kom ik van mijn vaginale jeuk af? Hoe kan ik een Israëlisch paspoort aanvragen als mijn man Joods is? Hoe kan ik op een bezem vliegen? Nou, heel veel seksistische dingen. Hoe kan ik mijn snor laten wachsen? Racistische dingen, antisemitische dingen over de man.
1: Ja, we hoorden Elif Isertman, die was te gast bij WNL. Wat dacht je toen je dit hoorde? Waarom is dit jouw mediamoment?
0: Nou, omdat ik het opvallend vond. Kijk, ik denk als je zo'n post op TikTok plaatst, weet je, waarin je het zo op de persoon speelt, dan kan je dit verwachten. Nou, er gaat in iedere organisatie wel eens iets mis, dus dat is dan kwalijk en dan moet je daar denk ik zo snel mogelijk op ingrijpen. Heeft Oxfam Novib ook gedaan. Ze hebben die post offline gehaald. Ze hebben hun excuses aangeboden. Maar met name dat laatste vond ik opmerkelijk. Want dat zag ik via WNL. En ik ging vervolgens even op zoek naar bij Oxfam Novib. Van, hoe zien die excuses er precies uit? En ik kon het dus niet vinden. Niet op de site van Oxfam Novib. Die er eigenlijk een beetje uitziet. Bijna als een soort nieuwssite. Met allemaal newsy berichten. Mm-hmm. En ze hebben ook nog een button waar je op kan klikken, met nieuws, persberichten. Nou, waar ik ook zocht op die site.
1: Niks te vinden.
0: Ik kon het niet vinden. En ik dacht van dat, ik vind het een bijzondere gewaarwording dat zo'n NGO zich gedraagt als een nieuwsmedium. In ieder geval, dat kan natuurlijk. Sinds er social media bestaan, kan iedereen zeg maar zijn eigen boodschap uitsturen. Mm-hmm. Maar vervolgens, als ze daarop worden aangesproken, niet de reflexen kennen van een nieuwsmedium. Dat en, als je excuses aanbiedt, dat je dat open en bloot doet en dat dat ook herleidbaar is.
1: En waarom is

0: Is dat belangrijk? Want je zou ook kunnen bepleiten, nou, als zij persoonlijk excuses hebben aangeboden aan Yezelgus, dan zou je er ook zijn.
1: Nou, dat vind ik niet, want je richt je tot een groot publiek. En dat je ziet ook wat het gevolg is, de reacties die dat oproept. Dan moeten ook je excuses, kan je dan niet in een achterkamertje doen.
0: Nee, ja. Andrew?
2: Ben ik het mee eens. Die excuses lijkt een beetje op een boomer-reactie, terwijl je eigenlijk iets Gen Z's deed met die pose. want daar wil ik dan ook wel iets over zeggen.
0: Ja.
2: Ik ben gelukkig geen comedian, maar de vraag was toch, wat zou haar zoekgeschiedenis zijn?
0: Zeker.
2: Zijn jullie het met me eens dat als Even tot hier die vraag had gesteld, met een lied erbij, dat dat misschien hilarisch was geweest?
1: Ja,
2: snap je
1: maar
2: waar ik naartoe probeer
1: zeker,
2: te gaan?
1: Zeker, alleen ik denk wel dat het ook dan, zeg maar, kijk, dat het ook de verkeerde afslag kan nemen, is dat risico is best groot. Dus je moet daar heel scherp
2: op
1: zijn.
2: Bedoel, als het over een linkse politicus was geweest, Rob Jette bijvoorbeeld, niet, dan had ik bijna zeker weten ook heel hartelijk kunnen lachen om sommige reacties. Ik denk dat Oxfam Novib veel sneller had moeten reageren, beter had moeten modereren. En ook in de traditie van wat de Gen Z'ers doen, als ze een fout maken, ook echt openlijk op social media dat toegeven. Maar waar ik het niet mee eens ben, en dat zag ik ook in dat WNL-filmpje, er werd op een gegeven moment een andere campagne van Oxfam Novib bijgehaald. Volgens mij werd Casper Veldkamp daarin. Er werd de vraag gesteld, waar is jouw moreel kompas of zo? Nou, sorry, maar als het gaat om Gaza, vind ik dat je die vraag aan iedere Nederlander mag stellen. Ja. Zeker aan de minister van Buitenlandse Zaken.
0: Maar als het om deze campagne gaat, het gaat natuurlijk heel erg over de persoon van Dylan Yezelgus. En als je de online wereld een beetje kent, dan weet je dat dit de reacties gaan zijn.
2: Ja, maar moet je dan daarom Oxfam Novib als organisatie, want dat zag ik ook wel in het filmpje gebeuren bij WNL, in twijfel gaan trekken? Ik denk dat zo'n post en op social media, op originele manieren proberen een genocide of oorlog aan te kaarten, of de mismanagement of het gebrek aan verantwoordelijkheid.
0: Maar dat staat hier los van, toch? Waar Rennie het over heeft, is je wilt ze kunnen bevragen. En je wilt
2: wie kunnen bevragen?
0: Oxfam Novib hierover. En kunnen kijken naar wat hebben jullie nou eigenlijk zelf gezegd hierover.
2: Daar zijn we het over eens.
1: En de vraag is dan, hoe ver moet dat dan gaan in het disqualificeren van Oxfam Novib?
2: Nou, precies. Dus, en ook van, en of zo'n kamp, of die vraag die ze gesteld hebben, ze niet zouden mogen stellen. Dat is waar ik dan nog even mij afvraag.
1: En ik denk eerlijk gezegd dat je die vraag misschien wel mag stellen, maar dat je je dan echt bewust moet zijn over wat dat kan oproepen. En dat je dus heel scherp in de gaten moet houden. En dat heb je niet goed meer in de hand, denk ik, omdat TikTok gewoon groot is. En
2: klopt. En ik denk dat het iets zegt over de community die Oxfam Novib heeft. Want blijkbaar is die niet zo lief als dat ze claimen te zijn. Als je het op een andere plek zou doen, zou je misschien originelere en leukere reacties krijgen. Dat is ook wel belangrijk. Wie is je community? Wie zijn je volgers?
0: Ja. We gaan naar Netflix. De streamingsdienst heeft een miljoenendeal gesloten met Gary Lineker en co. Hun podcast The Rest is Football was tijdens het WK dagelijks te zien op Netflix. En dat smaakte kennelijk naar meer. Even een stukje.
3: Halftime show. You were there, you two. I'm sorry.
4: Before you all be negative, Burna Boy was good. And Shakira was good.
3: I'm not saying any of them weren't good.
5: It's like, seriously, lads, what are you doing, man? Come on. Fucking hell, you're two greats. You don't have to do that.
0: Oh ja, heerlijk, sowieso al die accenten. Maar goed, ze hebben dus een soort studio gebouwd hiervoor. Drie mannen, drie vrienden die sowieso altijd over voetbal praten met elkaar. Zie je dus heel aanstekelijk praten over voetbal. Een podcast, Andrew, op een streamingsdienst. Blijkbaar is er toch ook behoefte om het gesprek van de dag te voeren.
2: Ja, alsjeblieft. Shout-out naar Gary Lineker, die bij de BBC is weggestuurd, om zijn activisme. Die daar dus eventjes drie heren, ik wil het nog eventjes bij stilstaan, voor de Amerikaanse markt en de rest van de wereld totaal niet te verstaan met hun accenten. Oh nee, dus toch wel. Dus kunnen we in Nederland ook alsjeblieft stoppen met dat iedereen zogenaamd ABN praat? Ik hoop dat ik jou aan mijn zijde... Dus er zit zoveel
1: je zit
2: in...
1: Zit met een Fries en een Limburger.
6: Ja, maar dat is dus worden ondertiteld op de landelijke televisie als je Nederlands praat.
2: Nou, maar het feit dat Gary Lineker met Goalhanger, dat productiebedrijf van hem, dat bij Netflix voor elkaar kan krijgen, dat laat zien hoe de nieuwe wereld eruit ziet. Ja. En ik vind het fantastisch.
0: En het zijn niet zozeer podcasts als wel vodcasts tegenwoordig. Hè? Dus dan is er dus beeld bij. Het verschilt niet heel veel, als je door je oogharen kijkt, Rennie, met een talkshow, een tafel
1: met
0: gasten.
1: Nee, en dat is zo. En ik herken het fenomeen ook. We hebben ook bij het AD veel podcasts en met name de dagelijkse podcasts zijn heel populair, omdat je dan toch een beetje in de gewoonte van de gebruiker komt. En ook steeds meer nemen wij die op video. Maar ik moest ook denken bij dit onderwerp over een grappige anekdote van, ik denk wel 10 jaar geleden, mijn zoon was nog klein, ik bracht hem naar school, ik dacht, mijn radio in de auto staat vaak op Radio 1. Ik dacht, ik zet even een muziekje op, iets gezelligs. Dus ik zeg tegen hem, ja, ik zet even iets gezelligs op. Nee, zei hij, laat dit maar staan, want ze doen daar de hele tijd podcast. En dat ging dus over Radio 1. Dus ik wou maar zeggen, in de beleving van jongeren is praten op radio of tv, zien zij als podcast.
0: Maar maakt het uit, bij jullie zien jullie dat of er beeld bij is of niet? Jullie hebben ook echt beeldpodcast, ook een hele studio voor gebouwd eigenlijk. Ja. Jij zit er ook wel eens, weet ik, want ik kijk wel eens. Ja. Maakt dat uit in de kijkcijfers?
1: Ja, dat maakt uit. En dat heeft wel te maken met het fenomeen waar we het hier over hebben. Van Netflix heeft dus nu een deal gesloten met een podcastmaker, zodat dat ook te zien is. Maar dat er ook steeds meer podcasts en op YouTube worden gevolgd. Mm-hmm. En dat Spotify, het voorheen toch echt puur audiomerk, ook zeg maar beeld promoot.
0: Ja.
1: Dus die vormen die vloeien steeds meer in elkaar over.
0: Ja, we hebben ook een podcastmaker aan tafel. Want Frans Pollux, dat doe jij ook, podcasts maken. Jij bent onder andere maker van De Laatste Dans. Wat vind jij van dit fenomeen?
6: Ik zit in de podcast omdat ik hou van geluid en van klank en hoe dat een wereld kan oproepen. En ik maak van die lange series. En dit is natuurlijk, dit is babbelen bij een microfoon met een camera erbij.
0: Ja.
6: En inderdaad is gewoon het mechanisme, waarom zou je er geen camera bij zitten? Als je toch leuk kunt babbelen, dan kun je het ook als video aanbieden.
0: Ja.
6: Dus ik vind het prima, maar het raakt wel aan het oude ambacht van de podcast.
0: Ja, een verhalende podcast kun je eigenlijk op zo'n manier bijna niet maken.
6: Moet je ook niet willen. Nee. Want het is juist klank die iets nieuws, die iets extra, die geeft jou de ruimte om dat beeld erbij te bedenken.
0: Ja, en hoe vind je dat de NPO het doet? Of de omroepen, moet ik zeggen?
2: Ik probeer positief te zijn, maar ik vind dat we het beter kunnen doen. Alexander Klupping zei laatst tegen mij, Andrew, ze zouden hier voor het Mediapark een bord moeten plaatsen met daarop de vraag, hoeveel van de programma's worden bekeken en beluisterd door mensen onder de 30? En wat staat centraal? Lineaire televisie of podcasts en podcasts.
6: En hoe komt het nou dat ze zich hier dat niet goed genoeg realiseren, als iedereen dat weet?
2: Ik vond Alexander Klupping, die dat verhaal ook vertelt op NPO 1, hij heeft gelijk en we moeten daarmee aan de slag, want de trein rijdt verder en we schokken erachteraan.
0: Sluiten we af met nieuwe pareltjes uit de schatkamer van Beeld en Geluid. Gisteren werd overigens bekend dat het online videoarchief is genomineerd voor een Europese innovatieprijs. Tot 31 juli kan het publiek daarvoor stemmen. Deel ik nog even mee voordat we naar jullie momenten gaan. Renny, ik begin bij jou. Jij wil graag terug in de tijd met tante Til, neef Herbert en de rest van de familie Knots.
7: Het is
0: toch
7: best wel een lieve man hoor. Mijn vader. Ergens. Ja. Maar soms word ik behandeld als een hond. Nee, dat klopt niet. Ik denk soms wel eens, was ik maar de hond, dan had ik een veel beter leven. Een hond, zegt u? Hond? Nou, dat kan toch geregeld worden? Een kloddertje roze hier. En een kloddertje roze daar.
0: Ja, de familie Knots.
1: De familie
0: Waarom
1: Knots.
0: Heb je dit uitgekozen?
1: Nou, omdat ik dacht van, die schatkamer, daar kan je natuurlijk lekker terug in de tijd. En ik dacht van, waar denk ik nu met heel veel plezier aan terug? En is het zeg maar echt de woensdagmiddag en de familie Knots. En het is eigenlijk gewoon een heel inventief programma. Wat we horen haar hier, Hetty Heiting. Maar er waren maar drie acteurs die alle rollen speelden. Ja. En Hetty Heiting speelde zowel Hansje als tante Til als oma Knots. De laatste twee hoorden we hier. En ik denk over dat die tante Til met haar roze verf. Ja, ik moet daar gewoon nog heel vaak aan denken. Als ik denk van, eigenlijk zou iemand gewoon nu even in een droom iets anders moeten zien. Een soort Scrooge all over. En
6: het liedje.
1: En het liedje, ja. En ik dacht ook ouwe Semelaar. Ik bedoel, dat woord ligt nog steeds wel eens op het puntje van mijn tong. Als ik iemand een ouwe Semelaar vind. Ja, dus ik heb daar gewoon hele warme herinneringen aan. En ik vind het gewoon ook heel mooi dat het in die tijd toch eigenlijk al een heel inventief jeugdprogramma gemaakt werd. Waarin je veel verschillen en maatschappelijke thema's op een hele speelse manier eigenlijk behandeld zag.
0: Ja. Andrew, jij kwam uit bij een talkshow die liep van 1988 tot 1990.
2: Ja.
0: Welke talkshow is het?
2: Bij Lobit. Daar heb je het over Gilly Koster en Yvette Forster. Onder andere de initiatiefnemer van Kwaku dat nu stopt. En ik durf te zeggen dat ik hier niet zou zitten, waar het niet voor presentatoren als Gilly Koster en Yvette Forster die de deur hebben geopend, nog voordat Rijnman, nog voordat we Umberto, nog voordat we Sylvana Simon zagen en ga zo maar verder. Dus hulde aan hen voor alles wat ze hebben gedaan en dank aan de Schatkamer voor dit prachtige beeld.
0: We hebben het begin van de eerste uitzending hebben we.
8: Zondagavond, 7 uur bij Lobit. En voor de allereerste keer in de vaderlandse geschiedenis een zwarte talkshow op de grote mensenbuis.
9: Lobit was dus niet alleen een goede plek voor de Batavieren om Nederland binnen te komen. En Lobit is niet alleen een goede plek waar de Rijn ons land binnenkomt. Maar Lobit blijkt dus ook een goede plek te zijn voor ons om de eter in te komen.
0: Ja, heel mooi. Ook eventjes om het terug te kijken voor iedereen. Dank jullie wel voor jullie schatkamermomenten. Maar sowieso voor jullie komst naar het Mediaforum. Rennie Rijtma en Andrew Makkinga. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over vakantieland Griekenland? Heeft u er vragen over? Bel 0800 1101. Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws met Marnix Ampers.
10: NPO Radio 1.
11: De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De S. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Vanaf morgen mogen er geen schepen meer door het Twentekanaal. Het waterpeil in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente daalt zo snel dat Rijkswaterstaat de sluizen bij Eefde gaat sluiten. De maatregel moet schade aan de sluizen en de natuur voorkomen. In de regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rond de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. Er wonen niet veel mensen in het gebied, maar toch zijn er duizenden bewoners geëvacueerd. Het weer in de regio is ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. En dan willen politie en justitie werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken of appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden.
0: Erik, hoe is het nu op de weg?
12: Nou, op de meeste plekken gelukkig nog goed doorrijden, Roos. Maar op een aantal plekken toch flinke vertraging. Zoals her en der bij de grenzen. Zoals op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland kost het je een kwartier. En de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens 20 minuten oponthoud. Werkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug zorgen voor vertraging richting Rotterdam vanuit Breda voor 10 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 een kwartier extra reistijd. En dan is er druk rond Nijmegen. En dat zie je op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Voor Kuik bijna 20 minuten oponthoud.
13: Tot 11:30, Roos Abelman.
0: Waar wij als KRO-NCRV inmiddels nu 10 jaar de passion hebben, heeft Limburg al bijna een eeuw de passie spelen. Dat is een begrip in Tegelen, ook daarbuiten hoor. En voor deze editie werd mijn spraakmaker Frans Pollux gevraagd om het script te schrijven. En die deed dat nogal radicaal anders dan de Bijbel. En dat wordt door heel veel mensen enorm gewaardeerd. Hoewel, Frans, het bisdom van Roermond vond het script wel kort door de bocht in eerste instantie, begreep ik.
6: Ja, maar ik zat bij de première 2 stoelen naast de bisschop. Die is van het bisdom. Mm-hmm. En die moest lachen. En die stond op het laatst als eerste op om applaus. Dus hij
0: is erop teruggekomen.
6: Hij was oké.
0: Dat is heel fijn om te horen. Zometeen horen we ook hoe Jezus hierover denkt. Die is dan ook bij ons. Maar eerst dit.
14: Waar in Engeland regent het minst?
15: Waarom vind je in Frankrijk op elke straathoek een apotheek?
16: Waarom hebben Duitsers de gewoonte elkaar intens aan te staren?
17: Wat weten we eigenlijk over ons favoriete vakantieland? Deze zomer beantwoorden we elke vrijdag uw vragen.
0: En vandaag doen we dat met Thijs Kettenis, correspondent in Griekenland, bij ons aan de lijn vanuit Athene. Goedemorgen, Thijs.
18: Goedemorgen.
0: Hoe zit jij er nu bij in Athene eigenlijk?
18: Nou, het is eindelijk weer wat koeler, want het was hier ruim boven de 40 de afgelopen dagen. Dus dat was echt wel puffen.
0: Oh ja.
18: Maar ja, ik zit nu ik zit binnen, want dat is koeler deze dagen dan buiten. Dus dat, ik kan niet klagen.
0: Oké, dat is goed om te horen. Je zit er goed bij. Je doet al 12 jaar verslag vanuit Griekenland. Waarom hou je zo van dat land?
18: Al langer? Al langer, ja. Sinds ik zat nog terug te denken. Ja, 2012 ben ik hier gekomen aan het eind. Dus dat is al 14 jaar bijna.
0: Ja. Wat is dat voor een land? Wat doet dat met jou?
18: Ja, het is een land met veel tegenstellingen. Natuurlijk, heel veel problemen zijn er geweest. Financiële crisis hebben we gehad, vluchtelingenproblematiek. Dus dat is journalistiek gezien heel interessant. Maar ja, om te wonen is het toch heel fijn dat Grieken toch ook de eigenschap hebben dat ze ondanks alles proberen van het leven toch ook een feestje te maken. En zoveel mogelijk te genieten, ook als ze weinig middelen hebben. En dat is, dat is een hele fijne plek. Dat werkt aanstekelijk.
0: Want hoe zie je dat terug?
18: Nou, wat ik bijvoorbeeld me goed herinner van die crisis, zeg maar zo'n 10 jaar geleden, dat duurde natuurlijk jarenlang, maar dat was dat mensen echt geen geld meer hadden. En dan echt gewoon echt geen geld meer. En dat je toch mensen De terrassen zaten vol. En dat vroegen Nederlandse vrienden mij ook vaak van, hoe kan dat? Hè? Dat als er geen geld is, dat mensen alsnog op het terras zitten. Het zal dus wel meevallen. Mm-hmm. Ja, en dat komt echt wel door dat verschil in mentaliteit. Ik bedoel, bij wijze van spreken, ook al heb je je auto moeten verkopen, heb je geen baan meer, heb je nauwelijks nog een huis om in te leven. Die €2 die het kost om een kopje koffie op een terras te gaan drinken, daar kun je dan de hele dag mee doen. Maar dat is uiteindelijk voor veel Grieken waar het leven om draait. Dus daar ga je als laatste op bezuinigen.
0: Ja. Die kop koffie die staat met stip op 1 bovenaan.
18: Ja, inderdaad. Ja. Ja, en überhaupt met vrienden, sociaal doen. Leven is natuurlijk buiten veel, zeker in de zomer. Wij zouden ons als Nederlanders natuurlijk al snel terugtrekken thuis met de gordijnen dicht tijdens zo'n crisis. Nou, hier doen ze precies het tegenovergestelde.
0: Ja, en je zegt het is een land waar je je als correspondent niet hoeft te vervelen. Er gebeuren een hele hoop zaken, ook verdrietige zaken. Toen we jou vroegen van, nou ja, wat is nou een periode die je echt bijgebleven is, toen zei jij, ja, het afbranden van Moria, het vluchtelingenkamp. Want jij hebt daar verslag van gedaan in der tijd.
18: Ja, kijk, Moria zelf was natuurlijk ook, voordat het afbrandde, al een heel treurige zaak. Op Lesbos, het grootste vluchtelingenkamp van Europa, echt onder erbarmelijke omstandigheden, zaten daar soms al 20.000 mensen in tentjes tegen een heuvel, zonder sanitaire voorzieningen. Er was heel veel geweld, hitte. Dat was een vreselijke plek. Maar het was wel de plek van zoveel mensen. Ja, en toen brandde dat in één keer af in 2020. En toen zaten toen 13.000 mensen, die stonden ineens allemaal letterlijk op straat. En ja, de wanhoop en ook de chaos die er toen was, dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt, ja.
0: Ja. We praten zo meteen verder. Heeft u een vraag over Griekenland? We zitten voor u klaar, bel 0800 1101. En terwijl u belt, gaan wij naar muziek luisteren.
19: KRO NCRV. Platen van Spraakmakers.
0: De Spraakmaker mag bepalen, Frans, wat voor muziek we gaan horen en vooral waarom. En jij zei, doe maar iets van de herfsthanenband.
6: Ja, bijna. Band.
0: Band.
6: Ja, herfsthanenband. Ja, je kent het niet, maar ze hebben dit jaar Pinkpop.
0: Duidelijk.
6: Ja, ze hebben dit jaar Pinkpop geopend. Ja. En dat is wel bijzonder, want het is een dialectband. Ze zingen in het Venlo's dialect.
0: Ja.
6: Maar ze klinken super hip. Ze klinken als elke radiogenieke artiest die tegenwoordig in Hilversum gedraaid wordt. Dus het combineert dat oude, traditionele Limburgse dialect met hoe je tegenwoordig op de radio moet klinken. En ze hadden dat hele festival aan hun voeten liggen.
0: Oké, en welk nummer heb je gekozen?
6: Jongens, ik heb jullie de keuze gelaten. Omdat dan zoeken we er vast een titel uit die dan iets betekent in de Nederlands.
0: Ja, ik zie inderdaad hier iets staan. Ik denk dat dan de titel is.
6: Ja?
0: Dan hoop ik dat dat ook goed gaat. De Golden Gloria Ore.
6: Ja, Golden Gloria Ore. Gaat eigenlijk over hoe leuk het vroeger was.
0: Kijk, het toch niet goed, hè?
6: Golden Gloria Ore.

0: De Hers aan de Band.
1: Ja. Ik wil het zeggen, omdat jij het zo goed kan.
0: Oh ja, de Hers aan de Band.
1: Ja, dankjewel voor het afkondigen. Spraakmakers. Thijs Kettenis is Griekenland-correspondent en hij is bij ons vanuit Athene om al onze vragen te beantwoorden over dit vakantieland. Want de populariteit van het land blijft groeien. Jaarlijks ontvangt Griekenland bijna 3,5 keer zoveel toeristen als het inwoners telt. En die hebben allemaal zin in zon, strand en heerlijk eten.
2: Waar gaan jullie naartoe?
3: Ik ga naar Griekenland.
4: We zijn hier in Griekenland.
5: Oh, wat heb ik daar ook zin in, zeg. Souvlaki's. Gerels. Ja.
6: Goed, een bekende Nederlandse influencer heeft zich misdragen op het Griekse eiland Mykonos.
7: De cultuur, de mensen, de gastvrijheid, het weer, de omgeving. Ja, echt.
6: En let op, als je op vakantie gaat naar Griekenland, op meerdere eilanden wordt toeristen gevraagd minder lang te douchen en je handdoeken wat vaker te gebruiken.
8: Vakantie naar Rhodos. Het is dus een all-inclusive hotel en dat vind ik zelf wel echt super relaxed.
1: Heeft u vragen over Griekenland, bel 0800 1101. Ja, Thijs, veel mensen, we hoorden het al, zijn gek op Griekenland. Het koninklijk paar viert daar ook heel vaak vakantie. Wat maakt het nou zo... Ja, wat zeg je?
9: Ze hebben er een villa.
1: Ja, precies, ja. En we hoorden het al, hè, het is lekker eten, de zon schijnt, er zijn stranden. Maar wat maakt het nou nog meer aantrekkelijk als vakantieland?
9: Ik denk toch wel de gastvrijheid. Ja, het is een cliché, maar het is als toerist voel je hier echt in de watten gelegd. En dat hoeft niet per se te gaan dan om enorm luxe verblijf. Dat heb je natuurlijk wel als je dat wilt. Maar je voelt je heel snel welkom in eigenlijk waar in Griekenland je ook maar naartoe gaat. En dat op een hele ontspannen manier. Als je in een hotel komt of in een appartement, dan word je echt... veel mensen zeggen, ik voel me eigenlijk aan het eind van de vakantie een soort onderdeel van de familie.
1: Oh ja.
9: En dat is het gevoel wat heel fijn is.
1: Ja, we gaan gelijk naar onze eerste beller. Thijs, dat is Anastasia. Goedemorgen.
10: Hallo, goedemorgen.
1: Jij hebt een praktische vraag, begreep ik, over de Griekse eilanden.
10: Ja, zeker. Griekenland is echt een van mijn favoriete vakantiebestemmingen. Maar er zijn zoveel verschillende eilanden dat ik soms echt door de bomen het bos niet meer zie.
1: Keuzestress.
10: Hoe maak je, ja, precies. Hoe maak je nou de juiste keuze naar welk eilandje op vakantie moet gaan?
1: Oké, Thijs, zet eventjes de pet van reisbureau op nu.
9: Ja, die moet ik heel vaak opzetten. Want dit is echt met stip de vraag die ik het meest krijg van Nederlanders. Ja, want heel veel mensen willen dat weten. En die denken ook dat ik dan een pasklaar advies heb. En mijn advies is eigenlijk altijd... het hangt heel erg af van wat je zoekt. Want inderdaad, er zijn zo ontzettend veel eilanden. Sommige zijn druk, andere rustig. Sommige staan bekend omdat je heel goed kunt feesten. Andere zijn juist meer een familiebestemming. Dus ik zeg altijd, bedenk eerst goed wat je wilt van zo'n eiland. Hè. Bijvoorbeeld ook groen en natuur. Dat heb je bijvoorbeeld in het noordwesten veel. Nou, ik noem maar Corfu of Lefkos, Kefalonia. Dat zijn die Ionische eilanden. Mm-hmm. Die zijn groen. Dat vinden veel mensen prettig. Maar ja, die zijn zo groen omdat het er ook wat vaker regent.
1: Ja.
9: Nou, als je dat een probleem vindt, dan moet je meer naar het zuiden. Maar dan heb je weer meer rotsen en minder groen. Maar wel vaak warmer weer. En wat ook echt wel belangrijk is denk ik het onderscheid tussen eilanden die een internationaal vliegveld hebben. Die kennen we natuurlijk allemaal. Mm-hmm. Rhodos, Kos, Kreta, Corfu noemde ik net al. Ja, daar is het vaak drukker en zijn dus ook meer voorzieningen. Mocht je nou wat meer rust willen, dan zou ik aanraden om een boot te nemen. Bijvoorbeeld vanaf die eilanden of vanuit Athene.
1: Ja,
9: ja, het nadeel daarvan is, je moet wel iets avontuurlijker zijn. Want die boten gaan niet altijd en niet elke dag. Dus dat vergt iets meer... dat je het kunt overgeven aan, misschien moet ik een dagje langer blijven of een dagje korter.
1: Ja.
9: Dus het hangt er echt helemaal vanaf wat je wilt.
1: Ja, nu kom ik met regelmaat op Corfu. En dan weet ik ook wel uit eigen ervaring, Thijs, dat die vliegvelden, dat moet je niet vergelijken met Schiphol. Dat is allemaal toch even net wat anders, toch?
9: Het is iets anders. Ik vind het voordeel ervan wel dat ze vaak klein zijn.
1: Ja, je bent er zo doorheen.
9: Schiphol.
1: Ja.
9: Dus je bent er zo doorheen.
1: Ja.
9: Maar het is inderdaad, het kan als op piekmomenten kan het er juist heel chaotisch zijn en ook heel druk.
1: Mm-hmm.
9: Ik moet zeggen dat het wel de afgelopen jaren een stuk is verbeterd. Want die vliegvelden, het beheer daarvan is geprivatiseerd. En dat wordt nu voor het grootste deel op die eilanden afgehandeld door beheerder van Vliegveld Frankfurt. Dus daar is die vliegvelden zijn wel een stuk moderner geworden.
1: Ja.
9: En ook bijvoorbeeld schone toiletten of überhaupt toiletten die het doen. Dat was 15 jaar geleden nog zeker niet altijd het geval. En nu is het een stuk beter.
1: Oké. Anastasia, je moet dus eigenlijk weten wat je wil en wat je zoekt. En daar past dan wel een eiland bij.
10: Ja, precies. Dus eerst een lijstje maken en dan daarop gaan filteren.
1: Ja,
10: Oké, dankjewel.
1: Jij bedankt voor het stellen van je vragen. En u kunt ook een vraag stellen, bel 0800 1101. Ja, Thijs, ik zei het net al, het land telt ruim 10 miljoen inwoners... maar ontvangt jaarlijks zo'n 36 miljoen buitenlandse bezoekers. Ja, dat betekent dat ieder jaar ongeveer 3,5 keer zoveel toeristen... als inwoners naar het land komen. In hoeverre kan het land dat aan?
9: Ja, dat hangt er af aan wie je het vraagt. Kijk, want de toerisme-industrie die is natuurlijk hartstikke blij. En die bouwt graag bij en die ontvangt graag steeds meer mensen. Ja, dat levert natuurlijk heel veel geld op. Mm-hmm. Dus die zegt, kom maar. Maar ja, op veel plekken zie je toch wel dat dat tegen zijn grenzen aanloopt. Athene, ik bedoel, ik woon zelf in Athene. Nou ja, ik heb gewoon gemerkt de afgelopen jaren in het toeristische centrum. Nou, dat is echt een plek een beetje om te mijden als bewoner. In de zomermaanden, want er is geen doorkomen aan. Eilanden als Santorini is natuurlijk bekend met overtoerisme. En dat is niet het enige eiland. Op veel plekken is er bijvoorbeeld een afvalprobleem. Dat kunnen ze gewoon niet aan.
1: Oh ja.
9: Water is echt een probleem. Er zijn op meerdere eilanden de noodtoestand nu is uitgeroepen... zodat ze snel kunnen ingrijpen. Want ja, die toeristen consumeren natuurlijk allemaal water... en er worden ook steeds meer zwembaden aangelegd waar ook water in moet...
1: Ja.
9: Ja, dat is een probleem. En dat betekent nu bijvoorbeeld dat een eiland als Amorgos... dat is een Cycladisch eiland, dus in de buurt van Santorini en Mykonos... Ja, daar hebben ze deze week een nieuwe ontziltingsfabriek in gebruik genomen. Dus dat betekent dat drinkwater daar vanaf nu komt vanuit het zeewater... dat zoet gemaakt wordt. Dus dat geeft aan die enorme druk die het op de infrastructuur legt.
1: Ja. En hoe reageren inwoners erop? Want je ziet bijvoorbeeld in Barcelona, maar eventjes een stad te noemen... dat inwoners daar in opstand komen tegen het toerisme. In hoeverre is daar sprake van in Griekenland?
9: Het gebeurt wel, maar het is kleinschalig. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat op Santorini zijn wel protesten. Daar vlogen op een gegeven moment toeristen met drones ongeveer de huiskamers binnen. Mm. Over alle balkons. Dus dat is daar een beetje teruggedrongen. Je ziet het in Athene op het gebied van Airbnb. Want dat drijft natuurlijk de huizenprijzen op. Althans de huurprijzen.
1: Ja.
9: En op stranden zie je ook steeds meer stranden. Daar worden bedjes neergezet. Dus dat betekent dat er voor bewoners minder plek. Daar moet je voor betalen voor die bedjes. Dus dan blijft er voor de bewoners minder plek om hun handdoekje neer te leggen. Maar dus er zijn zeker protesten. Maar het is vrij kleinschalig. En ja, anders dan Barcelona bijvoorbeeld. Is Griekenland natuurlijk een land dat echt leeft van toerisme. Een kwart ongeveer van de economie komt hier vandaan. Dus het is nogal wat als je zegt, blijf allemaal maar thuis. Want ja, diezelfde mensen die dan protesteren... hebben dan ook te maken met een economische terugval. Dus dat is hier wat minder dan bijvoorbeeld Barcelona.
1: Ja. Frans Pollux, je mag ook altijd een vraag stellen als spraakmaker.
5: Wat leuk.
1: En toen jou zeiden dat het over Griekenland ging... toen zei jij, dan moet ik aan The Odyssey denken, dat is de film.
5: Ja, natuurlijk. Het gaat nu overal de hele tijd over The Odyssey. En ik heb de film toevallig deze week gezien. Dat is ook echt imponerend. Niet echt een uitnodiging om naar Griekenland op bezoek te gaan, nogal bloederig. Maar ik vroeg me af of die klassieke oudheid en zeker dit verhaal, dat toch een soort van bakermat is van onze westerse cultuur, of Griekenland daar ook of van dag tot dag nog trots op is, of die mensen daar zelf ook nog steeds mee bezig zijn met dat we toch allemaal daar vandaan komen.
9: Nou, natuurlijk niet. Het is niet dat het daar bij de koffie elke dag over gaat. Maar het is zeker iets waar ze hier wel degelijk bij stilstaan. De scholen bijvoorbeeld. Hè? Ik bedoel, bij ons in Nederland, alleen als je gymnasium doet en Grieks, dan krijg je. Dan lees je een deel van die Odyssee. Maar hier gaat het op de middelbare scholen. Elke Griekse leerling krijgt dat hele verhaal mee. Dus ik ben ook naar die film gegaan met een Griek. Nou, en die kon precies bij elke scène zeggen. Oh ja, nu komt Circe, de heks. Ja, inderdaad. En Calypso en de Cycloop. En, nou, die ging bij elke scène al vertellen wat er ging gebeuren.
1: Oh ja.
9: Dit is wel iets wat ook die film die leeft. En het is iets waar veel Grieken inderdaad trots op zijn. Maar het is natuurlijk wel heel lang geleden. En veel Grieken kunnen ook een beetje meewarig zijn. Vroeger waren we zo de bakermat van de democratie.
1: Waren we groot.
9: Tegenwoordig,
1: kijk nu eens.
9: Spelen ze die rol wat minder.
1: Ja. Thijs, Tom van Dijk heeft een vraag voor je ingesproken.
0: Hoe gaat het nu met Griekenland na die enorme financiële crisis van een hele tijd terug?
1: Thijs, hoe gaat het nu met het land?
9: Ja, ook daar hangt het vanaf van wie je het vraagt. Als geheel doet de economie het heel goed eigenlijk. Beter dan gemiddeld. Ik heb nog even opgezocht. 1,8% groeien ze dit jaar naar verwachting. Nou, Nederland bijvoorbeeld maar 1%. En dat is al een paar jaar zo. Ze doen het beter dan gemiddeld in de EU. Maar en dat komt onder andere door dat toerisme. Maar als je dan aan de gemiddelde Griek vraagt wat die daarvan merkt, dan is dat toch bitter weinig. Want de koopkracht, die gaat niet mee. En dat komt doordat de inflatie hier echt hoog is. Nog hoger dan in Nederland. De prijzen in de supermarkten zijn ook bijvoorbeeld duurder. Ja, dus dat betekent dat de koopkracht is hier op die van Bulgarije na de laagste in de EU. Dus het gaat goed. Griekenland is ook bezig met het aflossen van al die leningen die ze hebben afgesloten. Maar de gemiddelde Griek heeft het niet per se makkelijk.
1: Nee, die merkt er nog niet zoveel van. Nee. Bas Roefs stuurde ons een vraag, gezien de manier waarop Griekenland zich de afgelopen dagen heeft opgesteld. Blijven mij de vraag hangen, hoe verhoudt Griekenland zich tot de Oekraïne-oorlog? En dan gaat het even ter info voor de luisteraars over Griekenland dat zich keerde tegen de EU-sancties tegen Rusland. Griekenland ging pas overstag na de belofte dat Griekse tankers voorlopig toch Russisch vloeibaar gas mochten blijven vervoeren. Dat was de wens van een Griekse miljardair, begreep ik.
9: Ja, dat klopt. Nou, Griekenland staat aan de kant van Oekraïne. En dat is best opmerkelijk, want ze hadden altijd vrij sterke banden met Rusland. Maar dat is echt politiek gezien staan ze 100% achter Oekraïne. Maar hoe zich dat dan vertaalt in steun? Ja, dat is een tweede. Griekenland heeft bijvoorbeeld Patriot-raketten heel veel. Nou, die willen ze niet leveren aan Oekraïne. Dus dat is, want hier zeggen ze hebben het nodig als Turkije ons ooit zou binnenvallen. Economisch is er nog een verhaal. Die scheepsmagnaten, die zijn enorm machtig hier, hebben echt een flinke vinger in de pap, ook bij de politiek.
1: Oh ja.
9: Dus die hebben, als je het heel oneerbiedig zegt, de Griekse regering hier voor hun karretje gespannen. En die dreigt inderdaad met een veto.
1: Ja.
9: En dat is gewoon omdat ze die regering, een beetje, ze kunnen heel veel maken en de regering die gaat daar dan in mee.
1: Ja, ja.
9: Dus ze zijn wel pro-Oekraïns, maar als het aankomt op middelen, is het al minder.
1: In het verlengde hiervan appt Timo ons, waarom verscheept Griekenland eigenlijk nog Russische olie?
9: Ja, het is legaal, want er zijn uitzonderingen dat het onder bepaalde voorwaarden mag het, met een bepaalde prijs, maximumprijs. Ja, Griekenland heeft de grootste commerciële scheepvaart ter wereld. Dat zijn de grootste reders hier. Dat is een enorme industrie. Dus die is daar ook deels van afhankelijk. Dus logisch natuurlijk een land dat een grote koopvaardijland is, dat die ook het meeste vervoeren van die olie.
1: Ja, we gaan naar Peter van Beem. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Peter van Beem.
1: Hi.
2: Ik las net in een lokaal krantje dat bijna de helft van de Zuid-Hollandse 65-plussers die voelt zich eenzaam. En nou vroeg ik me af, hoe is dat in Griekenland, gezien de opmerking van Thijs dat ze erg hecht aan hun sociale omgeving met koffie drinken op terrassen.
1: Ja, Thijs, heb jij zicht op in hoeverre mensen eenzaam zijn in Griekenland en specifiek die oudere groep?
9: Nou, ik heb niet een onderzoek gedaan of gezien en kan daar zeker ook geen percentage op plakken. Maar wat hier natuurlijk wel echt anders is dan in Nederland is het belang van de familiebanden. Sociaal vangnet is er niet als in van de staten uitkeringen. Dus mensen zijn ook gewoon op hun familie aangewezen. En dat zit, dus dat is pure noodzaak, maar dat is ook cultureel. En er zijn mensen, families natuurlijk bij meerdere generaties die bij elkaar in hetzelfde huis wonen of soms in verschillende verdiepingen van hetzelfde pand. Mantelzorg is hier iets, nou is niet eens een term die bestaat, dat is gewoon, dat je zorgt gewoon voor je familielid als dat nodig is. En daar zit ook een sociale component aan, die misschien wel heel aantrekkelijk klinkt, maar ook soms wel, ook door Grieken, als dwingend wordt ervaren. Dat er zijn nou eenmaal verplichtingen waar je niet onderuit komt, sociale verplichtingen, ook al zou je dat misschien soms best willen.
1: Ja. Peter, vraag beantwoord. Het zit dus echt heel erg in de cultuur om dicht bij elkaar te blijven. Sowieso als familie dus ook. Dankjewel Peter van Beem voor het stellen van je vraag. En dank Thijs Kettenis voor het beantwoorden van al onze vragen. Tot zover deze editie van onze rubriek Zijn er nog vragen? Maandag zijn we er weer.

0: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
1: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
2: Deze man die kent alleen maar energie.
0: NOS Radio Tour de France. Iedere toerdag om 2 uur op NPO Radio 1. En
1: deze hele week live vanuit het Tourcafé.
0: Kom ook langs. Kijk op nporadio1.nl.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Ster.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3 sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl.
12: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl.
0: NPO Radio 1. 11 uur.
14: Frans Pollux mocht het verhaal schrijven voor de Passiespelen in Tegelen. En de reacties zijn lovend, maar er zouden nog best wat meer mensen mogen komen kijken. We gaan het er zo over hebben. Nu eerst NOS Journaal met Marnix Ampers.
15: In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk vanwege lawaai, verkeersoverlast en drugsgebruik. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden bij wijze van proef. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen de maatregelen overeen met eerdere afspraken met de Amerikanen en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Volgens de VS is bij de productie van goederen in allerlei landen sprake van dwangarbeid. Dat is volgens EU-buitenlandchef Callas onzin, zegt correspondent Adi Stemmering.
16: Die zegt ook, dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Kijk toch eens eventjes naar de arbeidsomstandigheden in de EU. En we hebben juist ook nog wetgeving ingevoerd die ook kijkt of niet verderop in de keten op de een of andere manier sprake is van dwangarbeid. En de EU ontkent dus ook echt dat hier wat fout is. Maar toch, eigenlijk zeggen ze hier, ja, de juridische basis, het zal allemaal wel, hoe Trump het op precies wil verkopen, dat maakt ons eigenlijk niet zoveel uit, zolang er maar duidelijkheid is voor onze bedrijven. En ja, er zit dus kennelijk een Amerikaanse president die die heffingen koste wat kost wil opleggen, daar zullen we het mee te doen moeten hebben. Ja, en dan is dit het maar.
15: In de regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad zijn duizenden mensen geëvacueerd. De weersomstandigheden zijn ongunstig, het is droog en er staat veel wind. Vanwege het dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel om schade aan de natuur te voorkomen. Op de A7 bij Groningen zijn in een busje 1,2 miljoen illegale sigaretten gevonden. De politie heeft een verdachte aangehouden. De sigaretten zijn in beslag genomen. Politie en justitie werken aan een puntensysteem om verkeersovertreders beter aan te pakken. Bestuurders die de fout ingaan kunnen strafpunten krijgen. En wie 6 of meer strafpunten heeft, wordt extra in de gaten gehouden. Hardnekkige verkeersovertreders liggen al onder een vergrootglas en daar komt dus iets bij, zegt de politie.
6: Dat project hadden we al draaien, dat noemden wij op de radar. En daarbij kregen mensen waarschuwingsbrieven van let op, u heeft in de afgelopen periode veel bekeuring gehad. Wij zien dat, verander uw gedrag, want anders gaat het niet goed. En nu komt stap 2. En dat is de stap waarbij we ook gaan proberen deze mensen echt aan te pakken en actief op te zoeken in het verkeer.
15: Wie straks wordt betrapt op appen achter het stuur of rijden zonder gordel krijgt 1 strafpunt. Ernstige overtredingen, zoals dronken rijden, moeten 2 of 3 strafpunten gaan opleveren. En het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De dag dat de lopers aankomen op de Via Gladiola. Verslaggever Mark Hamer is daar ook in het centrum van Nijmegen. Mark, zijn de eerste lopers al binnen?
17: Het druppelt hier binnen, om het zo maar even te zeggen. Misschien kan je het aan het applausje horen. Het is nog niet zo heel erg druk hier op de Sint-Anna-straat, oftewel de Via Gladiola. De tribunes bijvoorbeeld, ja, die zijn vrijwel leeg eigenlijk nog op dit moment. Maar ja, inderdaad, de grote massa moet nog komen. Dan weet je misschien, ik ben al even onderweg vandaag. Ik ben onder andere in Kuik geweest. En nou ja, ik heb uitvallers gezien. Ik heb mensen strompelend gezien, manklopend, met van pijn vertrokken gezichten. Maar wat schetste mijn verbazing? Ongeveer een half uurtje geleden uit de verte. 2 mannen kwamen aanlopen. Fris en fruitig. De nummers 3 en 4 uiteindelijk van vandaag. Ja, en zij hadden er een lekker tempo in gehad.
18: We hadden het niet verwacht, maar we een beetje normaal van start gegaan. Toen waren we lopen, dacht, volgens mij lopen we best wel vooraan. Toen zijn we ja, dan wel harder doorgelopen dan eigenlijk de planning was. Nou, volgens mij zijn we als derde binnen dadelijk.
17: Toch? Ja, ik geloof het ook, ja.
18: Dat was niet de planning vanochtend.
17: Maar dan opeens gaat dat zo.
18: Ja, nou, en dan als die mogelijkheid er is, dan gaan we een keertje proberen.
17: Ja, wel een nadeel van zo vroeg binnenkomen. Ja, maar, het is nog hartstikke rustig.
18: Het is wel echt rustig, ja, maar daar op de waterrijden en zo, we maken hier goed genoeg gezelligheid, hoor. Dat gaan we zeker doen.
17: En u heeft het gehaald?
18: Ja.
17: Geen pijntjes?
18: Nee, het valt heel erg mee.
17: Ben jij ook?
19: Ja, eigenlijk niks.
17: Nee. Nee, heel nuchter onder.
19: Ja, inderdaad.
18: Iedereen die de eerste die nu binnenkomt, die heeft er niet zo heel veel moeite mee gehad, denk ik.
17: Nee, dat denk ik wel.
18: Later.
17: Ja. Nou, geniet ervan. U heeft hem binnen. Ja. Fijne dag. Hoi.
18: De derde helft.
17: Ja, klaar voor de derde helft. Even een biertje bij de finish. Maar ik denk, schat, nou zeker 40.000 lopers zijn nog onderweg. Maar ja, en voor hun wacht hier straks een feestje.
15: Dankjewel, Mark Hamer. Het weer nog, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Morgen zonnig en droog en iets warmer dan vandaag.
20: Erik, waar staat het nog vast?
21: Nou, op steeds meer plekken ondertussen, want inmiddels zo'n 150 kilometer file in totaal. Er is veel recreatieverkeer onderweg. En op een aantal plekken is het inderdaad goed mis. Zoals op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu inmiddels bijna een half uur vertraging. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. De hoogte van de Drecht-tunnel is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. 2 rijstokers zijn dicht en vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. Omrijden kan eventueel via de Heinenoordtunnel over de A15 en de A29. En tenslotte valt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Kuik voor de Vierdaagse 10 kilometer file met bijna een kwartier vertraging.
22: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sittmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
24: Pap, die moeten we hebben!
23: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
25: onlineveilingmeester.nl.
26: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte.
1: Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
1: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
19: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
28: Roos Abelman.
20: Het is 10:08. We gaan dit half uur natuurlijk ook weer de Nationale Nieuwsquiz spelen. Eén aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. De politie heeft bij Bad Nieuweschans 1,2 miljoen van welk product onderschept?
29: Dromen. D-R-O-M-E-N. Gratis. G-R-A-T-I-S.
30: Ja, joker.
29: Harry.
20: Tegen 11:30 het antwoord. En als u zelf een keer de quiz wil spelen, bel met het bekende nummer 0800.

0: Morgen in huis.
1: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
6: Roos Abelman.
7: Het is 11:08. We gaan dit half uur natuurlijk ook weer de Nationale Nieuwsquiz spelen. Eén aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. De politie heeft bij Bad Nieuweschans 1,2 miljoen van welk product onderschept?
8: Dromen. D-R-O-M-E-N. Gratis. G-R-A-T-I-S.
4: Ja, Joker.
8: Harry.
7: Tegen 11:30 het antwoord. En als u zelf een keer de quiz wil spelen, bel met het bekende nummer 0800-1101 en de redactie gaat u dan indelen. Dan, wat zo'n 100 jaar geleden begon als regionale amateurvoorstelling, heeft in de loop der jaren nationale faam gekregen. Ik heb het over de Passiespelen in Tegelen. Dat gaat over de laatste dagen van Jezus. En dit jaar is het vijfjaarlijkse theaterspektakel voor het eerst geschreven door mijn spraakmaker Frans Pollux. En de voorstelling heet dit jaar Kruisig mij en het klinkt dan ongeveer zo.
9: Jullie beeld van haar is vertekend. En als er iemand aan jullie beeld van haar torent, zijn jullie in staat zo iemand publiekelijk te kruisen.
10: Dan verwoesten ze onze tempel, dan raken we alles kwijt.
11: Daarom verlos ons van deze man.
10: En wat brengen wij te horen?
9: Wij brengen geloof, Judas.
12: Doe goed, ik doe het, meester. Met liefde.
13: Door dit script ben ik steeds meer gaan geloven in dat geloof verbeelding is. Ergens in geloven, het voor je zien. En daarmee ook voor jezelf kunnen kijken wat betekent dat voor mij. En hoe vul ik dat zelf in naar mijn eigen geweten en naar mijn eigen gevoel.
7: Nou, een klein stukje dus uit de Passiespelen in Tegelen. Frans, het herschrijven van zo'n historisch verhaal, dat is nog één ding. Maar dan moet het ook nog worden opgevoerd. Je bent al meerdere keren gaan kijken.
14: Ja.
7: Ja, hoe doen de acteurs het?
14: Ja, fantastisch. Maar ik ben natuurlijk niet neutraal. Maar ik vind het wel echt fantastisch. Ik vind het fantastisch. Ze hebben regisseur Michel Sluismans erbij gehaald van Toneelgroep Maastricht. Mm-hmm. Gouden Kalfwinnaar, die speelt door heel het land zijn voorstellingen. En die heeft uit die amateurs, want dat zijn het, acteurs. 30 sprekende rollen, ik geloof 200 figuranten daar nog omheen.
7: Allemaal mensen ook die daar wonen uit de omgeving.
14: In principe uit de directe omgeving en anders uit de regio daaromheen. Daar heeft hij zoveel uitgekregen dat wat bijvoorbeeld, je hoorde net Jezus met een zachte G, Judas, Barba, er zijn een aantal rollen die zo mooi spelen dat al die keren dat ik er geweest ben, mensen om mij heen aan het einde zitten te huilen.
7: Oh ja?
14: Ja, en dat komt niet door mijn tekst, of dat komt niet door dat komt door wat, hoe die acteurs die tekst ten tonele brengen.
7: Ja, en was het andere jaren dan minder, weet je dat?
14: Andere jaren waren ook fantastische voorstellingen. En ik zit er nu natuurlijk anders bij.
7: Ja, precies.
14: Maar ik heb wel het indruk dat die acteurs nu iets heel bijzonders daar neerzetten. En dat zeggen mensen ook na afloop. Ja, je moet het eigenlijk niet aan mij vragen natuurlijk.
7: Nee, snap ik. Nee, dat is ook zo. Dat had ik ook helemaal niet moeten doen.
14: Nee.
7: Ben je als je daar zit nog heel erg met je tekst bezig? Of lukt het wel om daar enige afstand van te nemen als je kijkt?
14: Dat lukt, dat komt door die acteurs en de manier waarop ze het doen. Maar ik trap me er zelf op dat ik om mijn eigen grapjes die in de tekst zitten dan het hardste aan het lachen ben.
7: Ja?
14: Nog harder dan de bisschop.
7: De recensies zijn ook lovend. En de reacties zien we ook van het publiek op sociale media zijn positief. We lezen Frans Pollux heeft het verhaal naar een hoger plan getild. Mensen verlaten, zoals jij zegt, huilend het theater. Dat is andere mensen ook opgevallen. Wat doet dat eigenlijk met jou, die reacties? Is dat nog belangrijk of kijk jij naar iets anders?
14: Is zeker tof. Ik wist toen we het gemaakt hadden met de regisseur, de tekst geschreven, wist ik, oké, dit is bijzonder, dit is goed gelukt. Maar dan is het altijd nog de vraag hoe het gebracht wordt en of het nog overkomt. En ik vind het heel fijn dat wat wij graag wilden, dat dit verhaal opnieuw mensen raakt. Dat eeuwenoude, millennia oude verhaal op de een of andere manier vandaag de dag nog binnenkomt bij mensen die nu leven. En die daar steeds meer afstand van hebben, tenminste bij ons in de buurt.
7: Mm-hmm.

0: Dat dat mensen raakt, dat was eigenlijk wat we wilden.
1: Ja. Ja, dat toch loopt het aantal bezoekers terug. Het is niet vol. Hoe verklaar je dat?
0: Oh, dat is heel makkelijk. Ja, de kerk heeft zijn functie verloren in Limburg, in onze omgeving en in de rest van het land. En dit is van oudsher een superkatholieke oefening. Het is ook vanuit de kerk ontstaan. Mm-hmm. En je had in de hoogtijdagen, de jaren 50, maar ook later nog in de jaren 80, busladingen vol met gelovigen uit het hele land die samen met hun pastoor naar de passiespelen in Tegelen kwamen. En er zijn periodes geweest dat dat veel minder is. De jaren 70 bijvoorbeeld, de ontkerkeling, kwamen er nog maar 15.000 mensen naar die passiespelen toe. En dat merk je de laatste jaren ook. Ja. Passiespel heeft niet meer die populariteit of die vanzelfsprekendheid die het ooit had. Dus je moet het telkens weer opnieuw.
1: Er is ook concurrentie bijgekomen, onder andere dus van The Passion van Karel en CRV.
0: Op tv? Ja, precies.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook ergens in het land wordt dat uiteindelijk opgevoerd. Dus iets waar mensen naartoe kunnen.
0: Klopt.
1: Zou dat ook nog een rol kunnen spelen?
0: Weet ik niet. Ik denk gewoon dat het voor veel mensen lang vanzelfsprekend was om hier naartoe te komen. Mm-hmm. En dat de depot aan mensen opraakt. Omdat er minder mensen naar de kerk gaan en opgroeien met deze traditie.
1: Was er wel de hoop dat met jou als schrijver dat een beetje te veranderen? Zo van, we gaan het echt even omgooien.
0: Nou, dat
1: om een ander publiek aan te spreken.
0: Want we hadden het straks over die festivals en bestuur. Mm-hmm. Hier zit ook zo'n bestuur van mensen uit de gemeenschap. Dat die het durven om iemand als mij en een regisseur van een professioneel regisseur carte blanche te geven. Om te zeggen, ja, doe maar iets. Dat zegt wel dat ze zelf ook zoeken naar een nieuwe manier om dat verhaal of wat ze doen relevant te maken.
1: Ja. We gaan het zo uitgebreider hebben over je schrijfproces. Maar eerst dacht ik, gaan we even naar iemand die met jouw tekst aan de slag moest gaan, namelijk Max Peuten. En hij heeft niet zomaar een rol, hij speelt namelijk niemand minder dan Jezus. Max, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Ja, hoi. En aan de slag moest je, want je hebt nogal wat tekst.
2: Maar
1: je bent ook vader en echtgenoot. En je hebt ook nog een baan als onderwijsassistent, laten we dat niet vergeten. Ja. Lukt het allemaal een beetje om je dat zo'n tekst nog eigen te maken daarnaast?
2: Jawel, zeker. Ja, ik heb het geluk dat mijn vrouw speelt Judas. Dus daar konden we samen mee het script in duiken. En toen we begonnen met repeteren was ons dochtertje nog maar een paar maanden oud. Dus die lag lekker vroeg in bed. En dan konden wij lekker de hele avond tekst gaan leren.
1: Oh ja.
2: En we hebben alleen gerepeteerd op vrijdagavonden. Dus qua tijdsbezetting viel dat op zich wel mee. Mm-hmm. En nu, de maand voor de première was wel pittig. Want dan hadden we echt de vrijdagavond, de zondag en de zaterdag gewoon de hele weekend vol met repetities.
1: Ja.
2: Maar het is goed te combineren, zeker.
1: Ja, hoe is het zo gekomen dat jullie samen zijn gekomen in deze rollen in de passiespelen? Dus Judas en Jezus?
2: Ja, ik denk een stukje geluk. We hadden de eerste ronde auditie. Moest je gewoon alleen een monoloog doen voor Michel, voor de regisseur. En de tweede ronde gingen we de tekst lezen met iedereen die door was.
1: Ja.
2: En we hadden gelukt. Het kwam toevallig zo uit op alfabetische volgorde dat toen we een scène moesten lezen dat mijn vriendin Judas moest lezen en dat ik Jezus moest lezen. Dat was puur toeval.
1: Ja.
2: En dat pakte heel goed. Dat werkte gelijk. En dat hadden wij van tevoren ook niet echt verwacht. Maar er ontstond een soort van dynamiek tussen ons tweeën die heel natuurlijk en goed voelde. En ik denk dat dat een beetje een doorslag heeft gegeven uiteindelijk.
1: Ja, ja, dat geeft de Judaskus dan ook weer een andere dimensie, kan ik me zo voorstellen. Max.
2: Ja, er zit ook wel wat meer liefde in, denk ik. Er zit onbewust, ik denk dat gaat automatisch natuurlijk, want wij houden in het echte leven ook heel veel van elkaar.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat in die kus nu niet meer per se het verraad zit, maar meer ik geef je die kus vanuit liefde en ik hoop dat je daarmee het goede doet. Ja. Vanuit Judas. Dat ik denk, mensen voelen dat ook volgens mij in de zaal. Dat komt echt wel anders over.
1: Ja. En jullie zijn dus een stel. Hoe wordt erop gereageerd dat jullie samen zo spelen? Of ging het meer over het feit dat je vrouw Judas speelt?
2: Het ging toen vooral erover dat een vrouw Judas speelt. Het ging niet zozeer over dat Nicky dan Judas was. Maar mensen waren een beetje verborgen over het feit dat een vrouw een mannenrol gaat spelen.
1: Ja.
2: En met Judas nog andere vrouwenrollen mannenrollen die door vrouwen worden vertaald. Maar dat is eigenlijk sinds de première heb ik daar niemand echt meer negatief over gehoord. Eigenlijk alleen maar positief of juist helemaal niks. En ik denk dat juist de beste reactie is.
1: Ja. Frans, waarom moesten er meer vrouwen in?
0: Ook omdat er meer vrouwen op de wereld zijn dan tot nu toe in de passiespelen aan bod kwamen. Ongeveer de helft van de mensheid bestaat uit vrouwen, viel de regisseur op. En toen dacht hij, dat moeten we ook een beetje naar voren laten komen in zo'n spel.
1: Ja.
0: Er zijn natuurlijk heel veel mannenrollen in het Nieuwe Testament, maar nou ja, die kun je ook de vrouwen laten spelen.
1: Had je die reacties wel verwacht?
0: Niet zo heftig als dat ze kwamen. Ik dacht ook, wacht even op de voorstelling. Ga eerst even kijken wat het is of wacht op de tekst en vel dan je oordeel.
1: Ja.
0: En sindsdien is het ook oorverdovend stil op dat vond.
1: Ja. Max, veel deelnemers doen met hun familie eigenlijk al generaties lang mee aan die passiespelen. Hoe vonden zij al die veranderingen? Want die zijn natuurlijk ook een bepaald verhaal gewend.
2: Ja, sommigen vonden het lastig. Er waren best wel wat vaste spelers die ook niet meer zijn aangesloten tijdens het repetitieproces. Omdat ze het er niet mee eens waren. Of omdat ze de stijl van Michel niet mooi vonden. Of niet vonden passen bij de passiespelen. En later in het proces zijn ze uitgenodigd om toch eens een keer te komen kijken. Toch eens een keer te proeven van wat is dit nou. Mm-hmm. Ik ken eigenlijk niemand binnen de passiespelen die helemaal is afgehaakt op deze keuzes. Eigenlijk is iedereen toch wel weer teruggekomen en heeft gezien van ja, dit werkt, dit klopt. Dit heeft dit verhaal ook nodig, dit heeft het script nodig.
0: Het ziet er ook anders uit, hè? Er rijden auto's de bühne op, iedereen is in het zwart gekleed. Het klassieke decor van Griekse van tempels op de achtergrond speelt eigenlijk geen rol meer.
1: Ja, maar alle verandering dus blijkbaar is dus, dat schuurt dus toch?
2: Ja, het komt natuurlijk ook van een traditie. Hè. Mensen hebben jarenlang, vanaf dat ze kind zijn, met palmtakken Hosanna geroepen en Jezus verheerlijkt. En niet gestemd voor Barabbas, maar wel voor Jezus.
1: Ja.
2: En nu wordt eigenlijk aan veel van die spelers gevraagd om beelden te maken in plaats van mee te spelen. Sta op het podium, ga daar staan en luister gewoon naar de tekst. En door stil te staan en te luisteren wordt de speler die aan het praten is heel erg versterkt.
1: Ja.
2: En krijgt die boodschap meer mening. Dus de manier van spelen werd voor die mensen ook in één keer heel erg anders. En dat is wennen, dat snap ik ook.
0: Ja. En dat het schuurt is ook super logisch, omdat die mensen al zo lang meedoen. En de rol die die passiespelen spelen in het leven van veel van die Tegelse mensen is enorm. Zo'n figuur als Max, die speelt dat hij Jezus is. Maar Max, misschien kun je eens vertellen over dat mensen je nog aanraken voordat ze de het podium opgaan. Omdat jij
2: ik speel dan Jezus. Ik ben het gelukkig niet. Maar er zijn echt nog wel wat mensen die ook op publiek die komen en die me toch even willen aanraken. Of het is me onlangs iemand gevraagd om voor hem of haar te bidden omdat het slecht ging. Dat soort dingen gebeuren ook. En dat raakt enorm. Ik vind het af en toe ook wel dat ik denk van ik ben ook maar een acteur die Jezus speelt. Maar het zegt wel iets over de overgave die mensen hebben met de passiespelen. En misschien voor het geloof of voor de rol van Jezus.
1: Ja. Frans, ik zei net, we komen nog terug op je schrijfproces. Dat is nu, gaan we nu op terugkomen. zou je kunnen zeggen, het is nu meer een stuk geworden over een mens van vlees en bloed in plaats van een verhaal over een geloof?
0: Ja, dat is het zeker.
1: Belangrijkste verandering.
0: Dat is het zeker, maar dat is het originele Nieuwe Testament ook. Dat gaat ook over, die evangeliën gaan over een man van vlees en bloed die gekomen is. Die gaan niet over een goddelijk figuur of een verschijning die hier rondliep. Daar is later nog de pleuris over uitgebroken. Maar dat hij van vlees en bloed was, dat is de kern volgens mij van waar, in ieder geval katholieke geloof, omdraait. Dat het een mens is geweest en dat hij als mens ook daar heeft rondgelopen. En dat is ook wat die Jezus in het begin van de voorstelling zegt.
1: Mm-hmm.
0: Kijk naar de mens en kijk niet naar de mythe. Die zit in je hoofd. Maar kijk eens naar de mens. En wat is er dan over van die boodschap die ik 2000 jaar geleden probeerde te verkondigen?
1: Ja, je hebt ook geprobeerd om het toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld de zaken te behandelen waarover je zelf tijdens je losse, moet ik erbij zeggen, katholieke opvoeding over twijfelde. Heb je daar een voorbeeld van?
0: Ja, ik vond de Judaskus altijd moeilijk uit te leggen. Zo van, Judas gaat dan Jezus verraden en zegt dan, ja, kom dan daar naartoe. En dan degene die ik dan een kus geef, dat is Jezus. Dat vond ik altijd zo moeilijk om te geloven en moeilijk om precies te duiden. Dus dat heb ik herschreven. En volgens mij is dat voor mij in ieder geval nu helderder. Waarom Judas, dit stuk gaat ook over waarom Judas doet wat hij doet. En waarin ze verschilt met hoe Jezus de wereld wil veranderen. Ik dacht vooral ook aan mijn kinderen. Ik ben opgegroeid als katholiek. In de zin van dat ik gedoopt ben en de communie heb gedaan. En op school nog les heb gehad van meneer pastoor. Maar veel verder is dat geloof nooit gegaan. Wat ik wel heb meegekregen is een soort van kennis van die verhalen. Mm-hmm. En van elementen en van hoe een kerkdienst werkt. En dat zit er bij mijn kinderen niet in. Die hebben geen idee wie Barabbas was. Die hebben moeite te zeggen wie nou precies Jozef en Maria zijn in het kerstverhaal. En dat vind ik wel een gemis. Zoals de Odyssey kennen, waar mm-hmm. je de Griekse verslaggever het zojuist over had. Dat bij die Grieken met de paplepel wordt ingegoten. Dat geeft je een verrijking mee om te kijken naar de wereld en de mensen om je heen.
1: Is je dan ook meteen, toen je werd gevraagd van wil je dit doen? Je krijgt carte blanche. Oh, dit moet het dan ook worden?
0: Ik wist wel meteen, het moet in begrijpelijke taal. Het moet zo zijn dat mijn kinderen naar die voorstelling kunnen gaan en kunnen begrijpen wat ze zien.
1: Ja.
0: En het moet zo zijn dat mijn moeder kan gaan en dat ze geraakt wordt. En daar dacht Michel precies hetzelfde over. En het moest gaan over Jezus als mens van vlees en bloed. En dat is het geworden.
1: Ja, er zijn dus heel veel dingen aangepast, gemoderniseerd. Spoiler ga ik alvast weggeven. Jezus eindigt deze editie niet aan het kruis.
0: Ja.
1: Een leuke cliffhanger ook.
0: Ja, zeker.
1: Ik vroeg me af, hoe moeten de passiespelen nou verder over 5 jaar? Moeten ze door met deze modernisering? moet je hier eventjes pas op de plaats maken en hier even bij blijven, want het was dus best wel een grote kentering al, horen we.
0: Ja, nou, ik denk dat je niet meer terug kan. Ik denk, en trouwens, het is niet zo dat 5 jaar geleden of 10 jaar geleden het al patronaatstoneel was. Dat was ook al anders en vooruitstrevend. Je moet gewoon het verhaal vertellen op een manier die past bij de tijd waarin je leeft. Ja. En niet een verhaal vertellen dat past bij de jaren 50. En volgens mij heeft het passiespel bestuur dat goed ingezien. De spelers vinden het ook allemaal fantastisch. Mm-hmm. En de mensen die daar komen kijken vinden het ook mooi. Dus ik denk dat het zo verder gaat.
1: Dankjewel, Frans Pollux. En ook dank, Max Peuter, dat je bij ons wilde zijn. Dank voor dit gesprek.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Rolien Bekkema uit Naarden. Goedemorgen. Dat is lekker in de buurt.
4: Jazeker.
1: Toch lekker op het fietsje in de buurt kunnen komen. Ja. Je bent 47 jaar. Ik ben net terug van vakantie uit Bonaire.
4: Nou, het was een werkvakantie. Ik was er voor mijn werk. Dus okay.
1: Maakt dat het erger? Of
4: nee hoor, het was heel goed te doen.
1: Ja, je bent de hoofd polyklinieke inwendige geneeskunde. Wat betekent dat?
4: In het Amsterdam UMC.
1: Ja.
4: Dat is dat ik leiding geef en sturing geef aan de verschillende polyklinieken die oninwendige geneeskunde vallen. Zoals interne geneeskunde, nierziekte.
1: Oh ja.
4: Enzovoort.
1: En daarvoor mag je ook naar Bonaire?
4: Nou, dat was nog voor mijn vorige baan. Dat was bij longgeneeskunde. Daarvoor mocht ik naar Bonaire.
1: Oké. Je bent nu hier in de studio gezellig onder mijn systeemplafond om te proberen Silke Schoneberg het Alphen aan de Rijn te verslaan. Die heeft gisteren 91 punten neergezet. Ja, dat is een mooie score. Ja. Maar goed, alles kan verslagen worden. Rolien, zo is het. Toch?
4: We gaan ons best doen.
1: Veel plezier.
5: Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden.
6: Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal en Slowakije.
7: Franse media die hebben het over een monsterbrand.
8: Ook in andere Europese landen neemt de kans op bosbranden toe nu de temperaturen stijgen.
9: De brandweer en buurtbewoners proberen nog te blussen, maar door de droge wind is dat bijna onbegonnen werk.
1: Hevige bosbranden dus in meerdere Europese landen met verwoestende gevolgen, bijvoorbeeld bij Bordeaux. Vraag 1. Inmiddels ruim hoeveel duizend mensen zijn er al geëvacueerd?
4: 200.000.
1: Nee, 20.000. Ook Spanje heeft alarm geslagen vanwege ernstige branden. Vraag 2. Voor welke Spaanse regio is nu de noodtoestand uitgeroepen?
4: Madrid.
1: Ja, dat is goed. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
10: U mag gaan stemmen voor de nieuwe eurobiljetten.
11: Een compleet nieuw uiterlijk.
10: Deze bijvoorbeeld.
12: Eurobriefjes met bekende Europeanen erop.
10: Misschien vindt u dit dan wel weer mooier.
12: De Europese Centrale Bank beslist eind dit jaar hoe het briefgeld eruit gaat zien.
1: Ja, een nieuw uiterlijk voor eurobiljetten. Vanaf vandaag kun je stemmen op 10 verschillende ontwerpen. Vraag 3. Er zijn verschillende thema's. Europese cultuuriconen, rivieren en welk soort dier?
4: Vogels.
1: Ja, dat is goed. Er is gekozen voor vogels omdat die net als rivieren geen grenzen kennen. De andere categorie draait dus om Europese beroemdheden. Vraag 4. Welke iconische operazangeres maakt ook kans om op een nieuw biljet te staan?
4: Maria Callas.
1: Ja, dat is goed. En dan nemen we dus straks afscheid van de niet bestaande bruggen die we nu hebben. En die expres nep zijn, zodat geen enkele lidstaat zich achtergesteld voelt. Dat is enorm Europa. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
13: Ik voelde bij de start al dat ik absoluut geen goede dag had. Zoals ik zei, altijd al zeg, deze tour na de Giro, waar ik gewoon zo compleet naar de klote was, is gewoon de hele tijd ups en downs in de tour.
4: Arendsman.
1: Ja, dat is goed. We hoorden hem hier na de 18e etappe in de Tour. Hij zat in eerste instantie in de kopgroep, maar kon in de slotfase uiteindelijk niet meer mee. Deze vraag kent een vervolgvraag. Wil je de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag?
4: Nou, we gaan voor de moeilijke.
1: Vandaag eindigt de etappe op de Alpe d'Huez. Vraag, hoeveel haarspeldbochten heeft deze berg?
4: Oh, die hoor ik te weten. 21?
1: Ja, is de Nederlandse berg.
4: Zeven,
1: toch altijd, ja.
4: De zevende bocht, hè?
1: Ja.
4: Nederlands.
1: Eens even kijken, we gaan naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws, zie ik. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term.
14: 4.
15: Zoekt en gij zult mij vinden.
14: 3.
15: Want ik neem mijn voortrekkersrol wel heel letterlijk.
14: 2.
4: Oh, stop.
15: Ik vind
4: Google.
1: Voor 2 punten hadden we nog: ik vind mijn eigen resultaten gewoon het belangrijkst. En voor 1 punt, ik krijg nu een boete van bijna 900 miljoen euro van de EU. En dan komen we inderdaad uit bij Google. Voor 4 punten hadden we gezoekt en gij zult mij vinden. Nou, Google is een zoekmachine en je vindt dan met name dus hun eigen zoekresultaten, want die vinden ze het belangrijkste. Lekker, Rolien, we gaan naar het kanon. Je moet 11 vragen goed hebben om aan kop te gaan. Daar gaan we.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Een wijk in welke stad heeft sinds gisteren elke nacht een gebiedsverbod?
4: Rotterdam.
1: Ja, Donald Trump heeft importheffingen aangekondigd van hoeveel procent voor de EU?
4: 10%.
1: Ja, de schadevergoeding voor een winkeldiefstal stijgt naar hoeveel euro?
4: Weet ik niet.
1: 2,42. Gezondheidsorganisaties hebben de Efteling opgeroepen om te stoppen wat onbeperkt aan te bieden.
4: Weet ik ook niet.
1: Frisdrank. De politie heeft bij Bad Nieuweschans 1,2 miljoen van welk product onderschept?
4: Illegale sigaret.
1: Ja, was een hintsvraag. Volgende week krijgt Nederland mogelijk te maken met de hoeveelste hittegolf van dit jaar?
4: 3e.
1: 4e. Welke Nederlandse darter heeft zich geplaatst voor de halve finales van de World Matchplay?
4: Ja, ik weet wel tegen wie die speelt. Ik weet zijn naam niet.
1: Van Duivenbode. De binnenstad van welke Zuid-Amerikaanse hoofdstad is op de lijst voor bedreigd werelderfgoed gezet?
4: Dat is Paramaribo.
1: Ja, van welk lid van het Koningshuis doken privébeelden op van een vastgelopen jacht?
4: Beatrix.
1: Ja, welke rockband beëindigde gisteren abrupt de concert vanwege stemproblemen bij de zanger?
4: Jovi.
1: Ja, de ECB houdt de rente ongewijzigd op hoeveel procent?
4: Weet ik niet.
1: 2,25. Hoe oud is de Ajax-debutant die gisteren scoorde tegen FK Vojvodina?
4: 17.
1: 16.
4: Ach.
1: Ja. Het is helaas, Rolien, niet genoeg. Je hebt
4: moet toch meer in de rente van de ECB moeten bieden.
1: En 9 punten in de factor, dus je komt op 54 in totaal. En dat betekent dat je Silke Schoneberg niet hebt verslagen, want die had dus 91 punten. Silke Schoneberg, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
1: Gefeliciteerd.
16: Dankjewel.
1: Ja, zag je hem aankomen al? We hadden het er al over, hè? Best wel hoge scoren.
16: Dat is best wel hoog, maar na die factor dacht ik, nou, het wordt nog wel spannend.
1: Ja, ja, maar je hebt dus gewonnen, gefeliciteerd. Je bent nieuwskenner van de week. En daarmee win je ook 100 euro, naast de eeuwige eer en de roem. Wat ga je ermee doen?
16: Ik ben een weekendje weg, dus ik denk het daar nog eens uitgeven.
1: Heel goed, en waar ga je naartoe? Of waar ben je naartoe?
16: Ik ben nu onderweg naar de Veluwe.
1: Heel veel plezier, het is daar prachtig.
16: Ja.
1: Silke Schoneberg, nieuwskenner van de week dus. En dank ook dat je mee wilde spelen, Rolien Bekkema. Kom vooral nog een keer.
4: Gefeliciteerd, Silke.
1: Dank Frans Bolleks dat je spraakmaker wilde zijn. Succes met de passie spelen.
0: Tot 30 augustus, nog te zien in Tegelen, Openluchttheater, Doolhof.
1: Heel goed, zometeen hier op Radio 1, Sven op 1 de zomereditie met Mats Akkerman. Mats, goedemorgen, wie ben jij zo te gast?
17: Goedemorgen, wij gaan praten met Amerika-correspondent Michiel Vos over het White House Correspondents Dinner dat vannacht alsnog plaatsvindt, want in april ging het natuurlijk niet door vanwege die aanslag die werd veredeld. En we gaan natuurlijk ook al het andere Amerikaanse nieuws met hem bespreken.
1: Dat zometeen, nu eerst het NOS Nieuws met Marnix Ampersen. Wens ik u nog een fijne ochtend.
18: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
19: De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in hun onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn Roemenen, heeft de politie bekendgemaakt. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, ook met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar gaven wel veel geld uit. Griekenland stuurt 2 blusvliegtuigen naar Spanje vanwege de natuurbranden rond Madrid. Het gebied is dun bevolkt, maar toch zijn duizenden bewoners geëvacueerd vanwege de ongunstige weersomstandigheden. Het is droog en er staat veel wind. Vanwege het dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal van de Achterhoek naar Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach. Jurgen Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. De eerste wedstrijd van Klopp als bondscoach is op 24 september in Amsterdam bij de Nations League wedstrijd tegen Nederland.
20: Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Er is veel vakantieverkeer onderweg. En dat zien we onder andere op de A12 van Arnhem naar Duitsland, bij de grensovergang bijna een 30 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting Breda. Daar is een ongeluk gebeurd net voor de Drechttunnel, waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging een 30 minuten. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein. 20 minuten oponthoud. En dan is er druk in de regio Nijmegen. En dat heeft natuurlijk alles met de Vierdaagse te maken. Om te beginnen de A73 Nijmegen richting Maasbracht, voor Kuik bijna een 30 minuten oponthoud. En op de A325 ten slotte van Arnhem naar Duitsland, voor Nijmegen nog eens 20 minuten vertraging.
3: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie.
2: Mats Akkerman.
17: Dames en heren, goedemorgen. Wie smult van Amerika, die kan vannacht de wekker zetten. Want om 2:00 s'nachts onze tijd vindt dan het jaarlijkse White House Correspondence Dinner plaats. Een event waar journalisten met speeches en comedians samenkomen met misschien wel de grootste criticaster van de mainstream media die Amerika ooit heeft gekend, namelijk president Donald Trump. Het is der kansing, want in april ging het last minute niet door toen een aanslag op de president werd voorkomen. Trump zou toen voor het eerst als president aanwezig zijn. Hij was wel al eerder daarvoor te gast. Hij zat al in smoking in de zaal en toen het niet doorging liet hij ook gelijk weten dat het binnen 30 dagen alsnog zou plaatsvinden. Nou, het wordt iets later, maar vannacht gaat het dus echt gebeuren. En in aanloop naar het event kondigt hij ook nog eens nieuwe importtarieven aan, mogelijke nieuwe aanval op Iran. En dat allemaal in de week dat de Verenigde Staten pas net zijn bijgekomen van het WK voetbal dat er plaatsvond. Daar gaan we het allemaal over hebben met Amerika-correspondent Michiel Vos. Bekend als gezicht van de talkshows van RTL, RTL Boulevard, de schrijver van het boek Vos in de VS en tegenwoordig ook de maker van de podcast Dit is Amerika met Humberto Tan. En nu dus bij ons. Goedemorgen, of eigenlijk goedenacht moet ik zeggen, Michiel.
21: Wauw, Mats, wat een lijst. Dankjewel.
17: Heb Hallo. Ik een complete Hallo. Lijst ook?
21: Ja, fantastisch. Ik wist niet dat die lijst, die wordt steeds langer. Dat is belachelijk. Dat moeten we, nou goed, pardon.
17: Nee, we kennen Trump natuurlijk als iemand die het ontzettend belangrijk vindt om altijd bij de winnaar te horen. Wat gebeurt er nou in het hoofd van Donald Trump als die winnaar dan opeens Spanje is?
21: Ja, nou, ten eerste moest hij even worden bijgepraat over voetbal in het algemeen. ik moet eerlijk zeggen, de Amerikanen vonden dat hij zich heel mooi terzijde heeft gehouden. Afgezien van dat ene hele nare incident waar hij zich niet mee had moeten bemoeien, dat vindt iedereen. Maar we zijn blij dat zeg maar, het WK ging soepel. Het ging niet over Trump in het algemeen, behalve dat ene ding dus. Hè, met het Amerikaanse team, Team USA. Maar ik vond hem ook rustig. En ik heb veel buitenlandse bezoekers gesproken, ook Nederlanders, die natuurlijk in Kansas City waren en in Texas, en et cetera. En veel Europeanen vroegen zich af, dat gekke Amerika, dat hebben we eigenlijk niet gezien. Het was eigenlijk een gewoon Amerika. Where were the school shootings? Where were the AR-15's? Die hebben we helemaal niet gezien. Het lijkt wel alsof het Amerika wat je ziet als je het WK bezoekt bijvoorbeeld, een soort van gewoon land is. En helemaal niet zo gek is als wordt neergezet in bijvoorbeeld Europese media elke dag.
17: Ja, dus wij zijn hier eigenlijk iets te kritisch misschien.
21: Nou ja, we zijn natuurlijk erg gefocust in Europa. Terecht misschien, maar ik denk iets te veel op Amerika. En we zijn ook erg, we letten heel erg op de gekke dingen en de uitschieters. En dat is prima. Maar er is dus ook een gewoon Amerika. En dat zag je tijdens het WK. Voor veel Amerikanen was dit een prima WK. Met record aantal, ik heb heel veel gekeken, record aantal bezoekers in stadions. Ja, die Infantino is een beetje gek. Natuurlijk, dat vinden wij ook wel. Maar we hebben daar wat minder moeite mee dan jullie Europeanen. Het is ook minder onze sport. Hè. Het zit ons niet zo heel erg na aan het hart. Dus we maken ons daar niet zo druk om. En een beetje corruptie, dat zijn we wel gewend inmiddels.
17: Goed.
21: Dat vinden we prima, dat hoort erbij.
17: Laten we het gaan hebben over dat gewone Amerika waar je het over hebt. We moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Ja, wij werden hier vanochtend wakker met nieuws over nieuwe importtarieven. Nieuwe importtarieven. Het zijn misschien eigenlijk de oude importtarieven die we al hadden en die dan nu worden doorgezet. 10% voor de Europese Unie is het. Er is hier niet heel geschrokken op gereageerd. Hoe heeft Trump dat nou weer gedaan? Hoe is dat daar ontvangen allemaal?
21: Ja, dit is zeg maar Z2 in zijn tarievenpolitiek. Hij is natuurlijk gestopt ooit door de Supreme Court eerder dit jaar. Die heeft gezegd, luister, die eerste ronde tarieven, dat was eigenlijk allemaal illegaal. Dat heb je niet zo kunnen doen. Toen is hij terug naar de tekentafel gegaan. Heeft hij een balzaal gebouwd en is hij begonnen met de reflecting pool. En toen kwam hij terug met tarieven. En nu is hij terug met inderdaad tarieven voor 80 landen. 10%, in sommige gevallen hoger, Canada bijvoorbeeld, waar die echt een oorlog mee is begonnen, althans een handelsoorlog. En ja, het past een beetje in het ouderwetse beeld. Trump wil productie in Amerika aandraaien via tarieven. Hoge tarieven op import, dan gaan mensen vanzelf produceren in Amerika, is zijn gedachte. Het is een beetje die gedachte die daarachter zit. Dat is niet echt gelukt tot nu toe. Sterker nog, er zijn allerlei cijfers die wijzen dat productie helemaal niet omhoog gaat in Amerika. Maar dat probeert hij wel. En dit is zeg maar ronde 2.
17: En hij zocht ook een nieuwe reden om die tarieven aan ons op te leggen. En nu beschuldigt hij ons van dwangarbeid. De Europese Commissie zegt al, daar zijn we het niet mee eens. Maar dat vind ik toch wel heel bijzonder.
21: Dat is ook heel bijzonder. Hij heeft allerlei bijzondere redenen. Voor alles. Over hij wil eigenlijk natuurlijk afscheid nemen van de rest van de wereld. He wants to break up with you. Met name Europa. Hij wil af van Europa. Lijkt het wel. Hij wil af van NAVO. Hij wil af van EU. Hij wil af van Europese import. Hij wil af van goederen die al dan niet uit Duitsland of Italië of Nederland hier komen. Hij wil zeg maar op zichzelf. America first. Dat is eigenlijk beetje achterliggend de grotere gedachte. Hij wil Amerika op zichzelf, dat zelf produceert, dat zelf alles maakt. Dat kan helemaal niet, dat is hem al 1000 keer uitgelegd. Maar dat wil hij wel en dat probeert hij dus in ja, nu ronde 2. Kijken wat er, hoe jullie terugslaan. Wat ik als niet-economisch correspondent per se het beste vond, waren de Chinezen die gewoon keihard terugsloegen bij elk tarief wat werd opgelegd aan China. Zei China, oké, dan doen wij ook 10%. Oh, wij 80, dan jullie 80, dan doen wij ook 80. Ik denk dat de EU hard moet terugslaan en snel moet terugslaan. Vooral de snelheid is belangrijk, zou ik zeggen.
17: Ja. En je zegt al, hè, dat het zit allemaal pas in zijn plaatje van America First. Maar als we het over Trump hebben, ja, de laatste tijd in ieder geval hier in Nederland, is het eigenlijk altijd Trump. En dan hebben we het gelijk ook over Iran. En nu was gisteren het nieuws ook weer dat Trump overweegt om weer massale aanval op Iran uit te gaan voeren. Mogelijk bombardementen die heftiger zijn dan Operation Epic Fury, zou hij tegen Axios hebben gezegd. Hoe serieus moeten we dit weer nemen?
21: Ja, dat is moeilijk te zeggen. We zijn wel al 14 dagen zo'n beetje, ik geloof dag 13 vanavond, elke avond aan het bombarderen. Er is minder nieuws over, maar het is heviger dan ooit. Er vallen ook Amerikaanse doden, dat hebben jullie ook meegekregen. Hij is helemaal terug bij de ceasefire, het staakt het vuren, de onderhandelingen, zo die er al waren, zijn volledig van de baan. Iran is weer ouderwets, een land vol met gekken en zo praat hij erover. En we zijn echt terug bij af. Ook daar weer, we zijn niks opgeschoten. Het interesseert hem ook volgens mij niet echt dat de midterms, de verkiezingen in november eraan komen, die volgens mij niet goed uitpakken voor Republikeinen als deze oorlog door blijft gaan met allerlei inflationaire gevolgen daaraan vast, et cetera, prijsstijgingen, olie, et cetera. Ja, hij is op een ramkoers. Hij wil Iran, dat op dat lijstje staat, net als Venezuela en volgens mij Cuba, dat wil hij gewoon regelen. Hij wil het fixen, want die andere 46 presidenten voor hem durfden het niet, dus ik doe dat even. Dat is ook een beetje de achterliggende gedachte hier.
17: Ja, maar die kritiek valt natuurlijk wel aan in het Huis van Afgevaardigden. Er is ook voor de tweede keer een resolutie aangenomen die zegt, beëindig de oorlog, trek de troepen terug. Maar dat is niet een bindende resolutie, dus wat gaat Trump daarmee doen?
21: Ja, het congres in republikeinse handen, met name het huis, is tandeloos. En ook de Senaat, die doen eigenlijk niks. Die keuren alles goed. Er komt een enorme defensiebegroting aan. Die gaat waarschijnlijk, volgens mij, als het zo doorgaat, worden goedgekeurd. Trump heeft de vrije hand. Trump zegt zich niks aan van het congres. Praat nooit over het congres, praat nooit met het congres. Pete Hegseth, onze minister van Defensie, de Secretary of War, heeft sinds begin mei al geen persconferentie meer gegeven, terwijl we dus wel in oorlog zijn. We zijn even voetbal gaan kijken en toen hebben we met Infantino op een podium gestaan met de Spanjaarden en nu zijn we weer gewoon vol aan het bombarderen. Het is alsof er eigenlijk niks is veranderd sinds mei, april, toen de oorlog begon eind februari.
17: En als hij nou bij de midterms dat Congress verliest, kan hij zich dan er nog steeds niks van blijven aantrekken?
21: Ja, dan wordt het moeilijker voor hem. Als democraten, met name in het huis. Ik denk niet dat ze de Senaat zullen overnemen. 1, 2, 3, dat kan, maar dat ligt niet voor de hand. En zelfs het huis wordt moeilijk hoor. Maar dan krijg je meer tegenwicht. Je krijgt meer oversight. Je krijgt meer kritische vragen. Maar Trump heeft zich tot nu toe, in de afgelopen 18 maanden zeg maar, niks aangetrokken van het congres. Het congres ligt volledig vleugellam. Dat is de grote afwezige bij de drie. De Supreme Court doet nog zijn werk. Die keurt dingen goed of af, wat Trump doet. Maar het congres is eigenlijk volledig buitenspel gezet. Daar gebeurt nauwelijks iets. Het zijn een stelletje oude mensen die debatteren over zaken die Trump al lang heeft beslist in zijn eentje.
17: Ja, en waarom boeien die midterms zo weinig volgens jou?
21: Ja, het is een beetje, ik weet, het is niet een reden. Het gaat om hem. Hij kan bewijzen, stel dat de midterms slecht aflopen, dan kan hij zeggen, luister, ik stond niet op het stembiljet, je kon niet op Trump stemmen, ik ben geen congreslid, ik ben immers president. Dus zie je, zodra ik niet op het stembiljet sta, gaat het meteen fout. De Republican brand, het merk Republikein, is eigenlijk niks waard zonder Donald J. Trump. Dat zou hem heel goed uitkomen. Natuurlijk weet hij wel dat het moeilijker wordt als hij pinnige vragen krijgt van democraten in het Huis van Afgevaardigden, als die alle commissievoorzitters worden en als er dus natuurlijk ook een democratisch voorzitter komt van het Huis van Afgevaardigden, dat zal waarschijnlijk Hakeem Jeffries worden, dan wordt het wel allemaal moeilijker. Maar ja, nogmaals, ik heb nog nooit een president gezien die zich zo weinig aantrekt van het congres. Het boeit hem gewoon niet. En hij bemoeit zich wel met de verkiezingen, maar voor een zittend president richting midterms veel te weinig. Het gaat veel te weinig over de gewone economisch, financiële onderwerpen waar een verkiezing over moet gaan. The economy stupid, daar gaat het veel te weinig over. Hij wil het alleen maar hebben over balzalen, reflecting pools en inderdaad zo nu en dan een tirade tegen Iran, dat allemaal een stelletje geloofsgekken zijn die moeten worden aangepakt en die geen nucleaire wapens mogen. En we brengen ze terug tot in de middeleeuwen als we ze nog doorbombarderen. Dat zijn de teksten die we eigenlijk al maanden krijgen vanuit het Witte Huis.
17: Ja, over balzalen gesproken, dat is waar vanavond dat White House Correspondents Dinner natuurlijk gaat plaatsvinden. Gaan deze onderwerpen daar aan de orde komen? De oorlog in Iran, die importtarieven, de midterms. Gaat hij het daarover hebben?
21: Ja, de oorspronkelijke speech een paar maanden geleden. Jij zei dat terecht, dat is dus uitgesteld natuurlijk. En dat heb je verteld. Dat was de revenge speech die zou moeten komen van Trump. Waarin hij wraak zou nemen, eindelijk volledig vanaf een podium op de pers. Wat hij eigenlijk elke dag doet. Er is geen president. Ik bedoel, wat je verder ook van Trump vindt. Het Witte Huis zegt, hij is transparanter dan wie dan ook. Hij zegt gewoon waar het op staat. Daar zou je iets voor kunnen zeggen. Maar er is geen enkele president die zoveel reporters uitmaakt voor dik, ongedierte, stupid, dommigheid, ga mijn vliegtuig uit. Weet je wat? De manier waarop hij omgaat met journalisten, als hij al omgaat met journalisten, dat is, ja, ook dat is ongekend. En een deel van het volk smult ervan. En een groot deel vindt het natuurlijk heel erg. Met name de pers zelf natuurlijk. Trekt aan het kortste eind steeds.
17: Ja, maar toch zitten die wel in de zaal straks, de pers. Want dit wordt georganiseerd door de White House Correspondents Association. Wat zegt u dan over die journalisten die wel in die zaal met hem gaan zitten daar vannacht?
21: Nou, Mats, je hebt meteen dat is meteen een dilemma. Kijk, heel veel Amerikanen vinden dit natuurlijk een soort van nerdfest vanavond. Het is de pers die veel te graag dicht bij de macht wil komen. Nee, de pers moet kritische vragen stellen en oorlog voeren met de macht. En niet in balzalen zitten met de macht. En dat heb ik ook een beetje met het White House Correspondents. Ik vind het eigenlijk allemaal, de tijden zijn gelukkig voorbij dat George Clooney en anderen daar kwamen. Dat is een beetje minder geworden. Maar het is veel te veel een bal geworden waar zenuwachtige journalisten eindelijk even vlak bij de president kunnen komen. Want vergeet niet, de meeste journalisten komen nooit in de buurt van de president. Het heeft iets zelfbelangrijk, zelfimportance van, kijk, wij ook in Washington, in het lang, in smoking, mogen naar een balzaal met een komiek en de president is er ook en er zijn allerlei gasten. Ja, ik weet niet of het journaille, de journalistiek in Amerika zich daar goed mee neerzet. Volgens mij zou het veel beter zijn om dat niet te doen. Bijvoorbeeld de New York Times gaat ook niet meer naar het White House Correspondents. We hebben een paar jaar geleden al besloten, wij kunnen hier niet bij aanwezig zijn, want wij moeten juist die macht ondervragen en in zekere zin bevechten. We kunnen daar niet meer om tafel zitten met een slecht diner en een vervelende speech. Dat gaat een vervelende speech
17: worden. Het is een dilemma voor journalisten natuurlijk, of ze inderdaad besluiten er naartoe te gaan, want dan ben je er wel dichtbij, of dat ze inderdaad principieel niet gaan. Je bent er zelf ook wel eens geweest, begreep ik. Hoe heb je het zelf ervaren?
21: Ik heb mezelf wel schuldig gemaakt. Ja, ik vond het heel glijderig en glibberig. je bent daar en je bent daar toch. Ik bedoel, ik word gevraagd om dingen over. Nou ja, ik ben natuurlijk niet echt het Witte Huis correspondent. Ik ben maar een buitenlands correspondent. Dan sta je op een veel lager niveau, dat moet je ook weten. Maar je komt één keer per jaar op het Witte Huis als jouw premier. In ons geval was dat toen de tijd altijd Rutte naar het Witte Huis komt. Dan ga je mee naar het Witte Huis. Maar het is toch een glibberig idee van dat je daar zit, terwijl je gefeteerd wordt door een omroep en je zit daar en daar zit, oh, George Clooney en oh, daar is die en daar is zus en zo. En dat heeft iets van, nee, ja, dat is niet waar de journalisten moeten niet te grote sterren worden, want dan gaat het te veel over de journalisten zelf. Maar goed, dat heeft te maken met de enorme salarissen, dat heeft te maken met televisie, dat heeft te maken met de enorme podia die sommige journalisten in Amerika hebben. Het blijft een vreemd fenomeen, dat White House Correspondents Dinner, vind ik.
17: Ja, je noemde net zelf de New York Times, dat die bijvoorbeeld hier niet naartoe gaan. Er was ook een verhaal daarover. Journalisten van de New York Times hadden een verhaal over het nieuwe regeringsvliegtuig van Trump. Dat zou niet goed beveiliging, die zou de beveiliging niet goed op orde hebben. Trump heeft toen vervolgens 3 journalisten gedagvaard om de bronnen te laten prijsgeven. Nou, dat is nu ingetrokken wel. Heeft dat nog iets te maken met dat dinner gaat plaatsvinden?
21: Ja, dat denken we dat misschien een goedmakertje is richting de journalisten. Niet alleen waren er 3 journalisten aangeklaagd, of althans gedreigd met een heuse rechtszaak. Een van de moeders van die journalisten, haar telefoon is geloof ik getapt en haar gegevens zijn ingehaald door de FBI. Dat zijn enorme stappen. En dat doet Trump omdat hij de bronnen, althans, dat doet het ministerie van Justitie. Maar goed, dat staat onder Cash Patel en onder Blanche. En dat doet de FBI onder Cash Patel. Die werken allemaal voor Trump. En die proberen natuurlijk zo journalisten, laten we eerlijk zijn, te intimideren. De chill factor, de koude wind die daarmee waait over journalisten. Als je te dichtbij komt, als je te veel over ons rapporteert, als je bronnen gebruikt die wij niet kennen, dan gaan we achter je aan. Dat is natuurlijk, ja, dat zijn hele stevige stappen in een democratie, in een rechtsstaat.
2: Maar dat is bizar wat je zegt, inderdaad, als iemands moeder er zelfs bij wordt gehaald. Waarom juist, zeggen journalisten dan niet gewoon collectief, we boycotten dit evenement? Dat gaan we gewoon niet meer naartoe.
21: Ja, dat vraag je wel vaker af. Dat als hij in de Oval Office achter een van de meestal vrouwelijke journalisten aangaat, dat niet alle journalisten gewoon zeggen, en nou is het mooi geweest, we gaan nu gewoon weg. Ja, dat blijft een raar fenomeen. Dat al die journalisten uiteindelijk, wat ze willen is toegang, access tot hem. En daarmee zijn ze bereid bijna alles te nemen. Alles te nemen wat hij ook zegt en in tirades verpakt tegen hun. En waar hij ze voor uitmaakt. En de interviews die hij geeft. Hij geeft al heel weinig interviews aan echte journalisten. Laten we even duidelijk zijn. Hij belt meestal in bij Fox & Friends. En dan krijgt hij wat softballvragen van hoe was de afgelopen nacht? Nou, tarieven richting Europa. Fantastisch, toch? Ja, nou, hop, ja, fantastisch. Dat is meestal het niveau.
2: En maar dat was met Biden ook al een probleem, toch? Dat hij weinig interviews gaf.
21: Ja, nee, daar is Trump niet de enige in. Biden was ook een probleem. Biden praatte ook veel te weinig met de pers. Had veel te weinig echte sit-down interviews met echte grote, laten we zeggen, de gevestigde orde. En Trump verpakt dat nog meer dan Biden. Als dat is allemaal deep state en allemaal fake news. En ik zat gisteren toevallig in een diner naast een oud hoofdredacteur van Time Magazine. En die zei, dat is de grote schade. De grote schade is langdurig. Het woord fake news, dat bestond eigenlijk niet als term voor Trump. Het idee dat alles vals is, dat alles een complot is, dat alles deep state gestuurd is, dat is allemaal nieuw. En daar hebben we nu sinds, laten we zeggen, een decennium mee te maken. En dat komt eigenlijk door hem. En dat leidt tot enorm veel tegenstand en wantrouwen richting de pers. De pers heeft enorm aan plek ingeboet, lijkt het wel, onder Trump.
2: Ja, toch zitten ze straks allemaal met hem in de zaal. En het is ook wel bijzonder, want Trump heeft tot nu toe in zijn presidentschap is hij nog nooit naar dat diner geweest. Hij is er voor het eerst. Toen het in april niet doorging, zei hij ook gelijk binnen 30 dagen gaan we het alsnog doen. Nou, het is iets later geworden, maar hij is er dus vanavond bij. Waarom wilde hij er nou nu opeens zo graag toch bij zijn?
21: Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet helemaal weet, want ik, als ik hem was geweest, was ik nooit gegaan. Want het past wel in zijn politieke optiek. De journalisten in Washington, hè, in hun smoking. En dan was hij altijd bijvoorbeeld in Pittsburgh, Pennsylvania, ergens in een achteraf hal waar hij dan een enorme speech gaf. En dan zei hij, in Washington zitten ze dik te dineren. Hè, de insiders, de journalisten, de deep state, de charlatans van deze democratie. En ik ben met jullie, gewone mensen. Dat was altijd wel een mooi, tussen aanhalingstekens, thema voor hem. Hè. Het tekende heel erg zijn oorlog tegen de elite, waar natuurlijk de journalisten hoog opgeleid op de juiste universiteiten, kennen elkaar allemaal. Daar zit iets elitairs aan. Daar zit ook iets, laten we eerlijk zijn, in Amerika althans, iets. Er zit een zekere liberal bias als je rechts bent aan. Hoewel de grootste omroep tegenwoordig Fox News is. Maar goed, dat maakt even, hè, even. Daar zit iets in voor hem. Daar was heel veel te halen. Dus ik begreep altijd wel vanuit zijn optiek dat hij er niet naartoe ging. Dat was altijd een heel mooi doelwit voor hem. Kijk naar de White House. En dan zag je die foto's naast elkaar, hè, splitscreen. Journalisten in smoking en Trump bij het gewone volk met hoodies en juichend in Amerikaanse vlaggen die zeiden America first. Ja, dat politiek was dat bruikbaar voor hem. Dat heeft hij dus opgegeven. Omdat hij misschien de journalisten iets meer nodig denkt te hebben, omdat hij nu wel heel veel op zijn bord heeft, Iran, et cetera. Dat had hij toen bij de eerste versie van dit Correspondents Dinner ook. Dat zou kunnen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet helemaal de reden weet. En nou ja, goed, dat het past er ook weer in. Het was natuurlijk ook.
2: Hij blijft onvoorspelbaar in ieder geval. Je zei net dat die speech die hij in april misschien zou houden, dat een soort, volgens mij zei je, revenge speech zou gaan worden tegen de pers.
21: Ja, zo was het aangekondigd.
2: Is dat dan nu de verwachting dat hij gewoon diezelfde speech ongeveer gaat houden? Of heeft hij wel iets daaraan moeten bijwerken?
21: Nou, gelukkig is hij onvoorspelbaar, dus hoef ik het niet te weten. Maar, ja, aan de ene kant, Ik weet het echt niet. Kijk, aan de ene kant wil hij altijd wraak nemen op de journalistiek. Hij wil wraak nemen op media, op advocatenkantoren, op journalistiek, op universiteiten, op allerlei, zeg maar, perceived liberal institutions. En aan de andere kant heeft die journalist ook wel iets nodig, want hij zit wel in het nauw met die oorlog in Iran. Dat gaat niet goed, dat duurt veel te lang en Iran geeft niet op en Iran is er niet onder te krijgen en het is een beetje David tegen Goliath aan het worden. En het is een soort van, hoe zeggen we dat in het slecht Nederlands, embarrassing aan het worden voor Trump. En waarom duurt het zo lang? Hoe kan dat nou? We hadden dit toch even in een paar weken moeten regelen. Wij zijn toch het machtige grote Amerika dat alles kan, et cetera, et cetera. En de economische gevolgen zijn niet mals. Dus wat dat betreft kan die wel wat steun gebruiken bij journalistiek. En aan de andere kant, ja, blijft het een goed doelwit voor hem. Hij gaat dagelijks de keer tegen de journalisten. Ik vind persoonlijk dat hij daarin veel te ver gaat en dat het ook gevaarlijk is. Maar voor zijn achterban is het een goed, zeg maar, symbolisch doelwit. De journaille, hè? Hilversum, dat zich overal mee bemoeit. Dat ons vertelt hoe we iets moeten doen en wat bepaalt wat onze smaak is en wat de toon zet. Daar moeten we van af, et cetera. Dat werkt voor hem.
2: Nou ja, en bovendien, ik heb zelf één keer met hem in de zaal gezeten toen hij hier in Nederland was bij de NAVO-top. En dan valt je toch op, ja. Hij is heel snel, hij is heel scherp, hij is heel gevat. Je bent toch heel snel om hem aan het lachen. Dus dit is misschien wel iets wat hij heel goed kan. En wat een charme-offensief kan worden richting die midterms.
21: Nee, ik heb ook met hem in het Witte Huis zelfs in één-op-één situatie gewerkt. Weliswaar in 2017. He's very charming. En hij is natuurlijk razendsnel. En hij is gewend aan pers. Hij speelt dit spel ook in New York toen die topondernemer, zelfverklaard topondernemer en televisiegigant was. Hij speelt dit spel al heel lang. Hij kent het spel. En er is ook iets dubbels in het. Hè. Aan de ene kant noemt hij je een dik varken als je een verkeerde vraag stelt. Maar aan de andere kant speelt hij ook het spel. Hij weet natuurlijk heel goed hoe het werkt. En hij weet, ja, dat ook tijdens speeches, dat hij dan altijd zegt, hé, daar zitten de verraders achterin, daar staan ze, de pers. Kijk, draai je allemaal maar even om, daar staan ze. Dan gaat iedereen joelen en fuck CNN en dit en dat. Maar tegelijkertijd speelt hij er natuurlijk ook mee. Hij heeft ze ook in zijn vliegtuig. En hij weet ook de juiste quotes te geven. Hij is ook een heel erg quotable, makkelijk te volgen, wat dat betreft, president. Die heel lekker voor de pers, goede kopij geeft, zeg maar.
2: Ja, en het event zelf, hè, vorige keer kon het dus niet doorgaan vanwege die, ja, iemand die probeerde een aanslag te plegen, kwam uiteindelijk helemaal niet in de buurt überhaupt. Zijn er vanavond extra maatregelen genomen? Wordt de beveiliging verscherpt?
21: Ja, sindsdien zijn er alleen maar meer maatregelen genomen. President Trump is veel meer afgeschermd dan ooit. Het Witte Huis zelf is ook veel meer afgeschermd. Er staan veel meer hekken, er is veel meer beveiliging. Ook dat weer heeft ook een deel natuurlijk. Het versterkt ook een beetje zijn martelaarschap. Hè, dat hij voor een deel van Amerika natuurlijk wel degelijk heeft. Dat moeten we niet vergeten. Hij is natuurlijk wel een beetje de man die het tegen alle grote vijanden opneemt. Dat andere presidenten die veel te veel onderdeel van waren van het systeem niet hebben gedurfd. Dat doet Trump wel, want die doet het gewoon. Weet je wel, die zegt het gewoon. Die gaat er gewoon met gestrekt been in. Wat dat betreft is hij net als een Argentijnse voetballer die zich gewoon nergens wat van aantrekt. En gewoon tot op het hoogste niveau gewoon gaat trappen. En dat is voor zijn achterban is dat nog steeds een heel populair ding.
2: En voor mensen die dit nou vannacht willen kijken, Trump gaat dus zelf spreken. Wat staat er verder op het programma als mensen denken, ik twijfel of ik de wekker hiervoor ga zetten?
21: Oh god, allemaal slechte grappen. Hij wordt ingeleid natuurlijk.
2: Volgens mij een mentalist.
21: De mentalist. Oh god, ik moet er niet aan denken. Ja, dat heeft toch iets, laten we eerlijk zijn, dat heeft toch iets heel glibberigs. Dan moet opeens een goochelaar, een mentalist en dan opeens de president. En dan moeten we daar met die president, die dus dagelijks, ook op diep niveau, hè, op structureel niveau, de pers aanvalt, moeten we dan natuurlijk een beetje doen van, oh, kijk, hij is eigenlijk best grappig. Wat jij ook zegt, terecht. Hij is best charmant. Hij kan best leuk omgaan. En ik zag hem in de NAVO-top en daar was hij heel snel. Ja, dus we bakken dan zoete broodjes. Niet we, maar ze bakken dan zoete broodjes. Terwijl ze natuurlijk eigenlijk structureel, ja, bij de knieën worden afgezaagd door deze president. Meer dan anderen. Biden doet het ook. Elke president klaagt over, ook Obama, ook Bill Clinton en George W. Allemaal klagen ze over de pers. En maar Trump zet het om in daadwerkelijk daden. Die probeert journalisten in de gevangenis te krijgen. Als ze schrijven over Air Force One, bijvoorbeeld in de New York Times. Of andere journalisten. Die klaagt mediabedrijven aan. Die zorgt ervoor dat fusies niet kunnen doorgaan omdat hij dat niet wil. Die gaat veel verder dan andere presidenten. Het is Het is niet een soort zwart-wit, het is een, ja, een grijs gebied waarin hij veel verder gaat dan anderen, dan voorgangers.
2: En wat hij nou precies daar allemaal vannacht gaat zeggen, dat zullen we moeten afwachten. Want dat is dus om 2:00 s'nachts onze tijd. Voor wie dat wil gaan volgen. Hier in de zomer is trouwens altijd in Nederland ook een beetje de tijd van de tv-transfers. Is het al bekend waar we jou komend seizoen weer kunnen zien eigenlijk, Michiel?
21: RTL, gewoon. RTL. Hoe we het ook gaan noemen. Ik weet niet, RTL Tonight, laten we zeggen. De talkshow, Boulevard, Goedemorgen Nederland.
2: En bij Renze.
21: Mag je nu aanschuiven bij Rick Niemann. En bij Renze. Ja, Renze dus. Ja, Renze.
2: Kunnen we jou allemaal blijven volgen. Ja. Super, dankjewel. Michiel Vos, Amerika-correspondent. En hier nu één vandaag met Suzanne Bosman.
3: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
5: NPO Radio 1.
6: De Taalstaat komt vanuit het Tourcafé in beeld en geluid. Ik hoop u daar te zien, de toegang is gratis. Wie er ook zullen zijn, Alex Roeka. Hij komt praten over zijn nieuwste album Op Drift en live optreden.
22: Op drift, over rafelende wegen.
6: Koen Peppelenbos vertelt over de roman Verliefd van Jaap van Manen, onze taalschat. Ook komt Koen met nieuws, de bekendmaking van het brutaal regenboogboek van het jaar. En we gaan weer boekclubben. Dit keer bespreken we in onze boekenclub Boek Nu, de roman Aigu. Dat doe ik met schrijfster Sarah van Vliet en 3 leesteraars. Tot in het Tourcafé, morgen 11 uur.
5: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
23: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Dividentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: NPO Radio 1, 12 uur.
6: Suzanne Bosman. Goedemiddag. Gaan we nog wel naar Frankrijk? De auto is gepakt. Vandaag of morgen zou je met je gezin afreizen naar die camping waar je al maanden op verheugt. Maar nu die beelden van die bosbranden en al die mensen die moeten evacueren. Wat te doen? Dat zo meteen in één vandaag na het NOS-journaal. Casper Meijer.
7: Vanwege de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal varen. Het waterpeil in het kanaal van de Achterhoek naar Twente daalt zo snel dat de sluizen vanaf morgenmiddag worden gesloten. En ook mag er geen water meer uit worden gehaald voor het beregenen van gewassen. René Quist is hoofdredacteur van scheepvaartvakblad Schuttevaar. Goedemiddag, meneer Quist.
8: Goedemiddag.
7: Wat betekent deze sluiting voor schippers?
8: Nou, vooral eerst komt het natuurlijk als een donderslag bij helder hemel. Want al die schepen die daar nu in dat kanaal achter sluit liggen, moeten als de wielen weer gaan zorgen dat ze natuurlijk nog uit dat kanaal komen. Anders liggen ze daar tot lange tijd vast. Ja. Dus dat is wel lastig.
7: U zegt donderslag bij heldere hemel, maar het is toch al een tijd droog in Nederland?
8: Ja, maar dit is zover wij kunnen nagaan in onze archieven. Wij bestaan al sinds 1888. Is dit ongekend. Wij waren ook heel veel verbaasd dat dit ineens gebeurde. Want meestal komt er extra water via de IJssel met pompen. Dus dit verrast ons ook bijzonder.
7: Het is gewoon nog niet eerder voorgekomen dat het echt helemaal dicht ging. Ja. Nee. Zijn er alternatieve routes? Want we weten natuurlijk niet hoe lang die sluiting blijft.
8: Nee, het is een doodlopende straat. Dus dat maakt het heel lastig. En er zitten heel veel serieuze bedrijven aan. Want we hebben het nu over de schippers. Nou, de schippers, ik denk dat ze de meeste wel op tijd wegkomen. Maar Er zijn ook grote bedrijven als Kees Smit. Dat is een grote tuinmeubelleverancier. Die zit ook in de buurt. Grote containerterminal. Nobian met het zout. Dat zijn allemaal grote partijen die onmiddellijk heel veel last van hebben.
7: Ja. En kunnen luisteraars hier ook wat? En dan niet de luisteraars die toevallig schippers zijn. Maar wat kunnen luisteraars hiervan gaan merken?
8: Nou, dat zal wel even duren, hè? Want de bevoorrading van winkels, dat er zit ook wel wat opslagplaatsen tussen. Dus ik denk dat niet zo snel. Maar de pleziervaart heeft natuurlijk ook meteen veel last van. Dus ja, voor we in de winkels hier iets van gaan merken, dat duurt nog even. Maar ja, als je nu daar met je schip ligt en je moet als de wielen weer gaan door de sluis heen, dan zou ik me toch niet helemaal zo lang voelen.
7: Nee, dat kan ik me voorstellen. Heeft u enig idee hoe lang dit kan gaan duren?
8: Nou ja, dat is altijd even lastig, hè, want de waterstand is natuurlijk een complexe samenspel van regen en van afvoer van andere rivieren. Het wordt volgende week natuurlijk wel lekker weer. Dus ik durf daar niks over te zeggen. Maar ik verwacht niet dat dat over 48 uur alweer weer opgelost is. Dus hier gaan we echt wel even last van hebben.
7: Dank u wel voor uw toelichting. René Quist, hoofdredacteur van scheepvaartvakblad Schuttevaar. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Maar volgens de Europese Commissie komen de maatregelen overeen met eerdere afspraken met de Amerikanen. En wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Landen als China, Brazilië en Japan krijgen te maken met een heffing van 12,5%. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog hevige natuurbranden. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel gebracht. Dat meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. De politie werkt aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Daarbij kunnen bestuurders strafpunten krijgen, zegt de politie.
9: Voor eenvoudige bekeuringen, denk daarbij aan een snelheidsbekeuring of het niet dragen van een autogordel, krijgen mensen 1 punt. Voor overtredingen die via het strafrecht worden afgedaan, dus waarbij de officier van justitie ervan wat vindt, krijgt iemand 2 punten. En voor misdrijven, dat is bijvoorbeeld kan zijn het veroorzaken van een zwaar ongeval of het rijden onder invloed, kun je 3 punten krijgen. En dan totaliseren we dat. En daarbij, als mensen dan boven de grens van 6 punten komen, dan staan ze bij ons op het lijstje.
7: Een plan van het puntensysteem wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Het is een eerste trainersklus sinds hij 2 jaar geleden vertrok bij Liverpool, zegt commentator Arno Vermeulen.
10: Jurgen Klopp wordt de opvolger van Julian Nagelsmann, die met Duitsland faalde op het laatste wereldkampioenschap. Klopp was natuurlijk succesvol bij Dortmund en Liverpool en is bovendien een buitengewone persoonlijkheid. Die nu al zei dat hij opstapt als het zijn familie bijvoorbeeld lastig wordt gemaakt en eigenlijk opriep aan iedereen in Duitsland, ook de media, om hem te helpen bij deze lastige klus. Hij tekent tot en met het WK van 2030. Een van zijn assistenten wordt Pepijn Leinders, de Nederlander, die ook met hem werkte bij Liverpool.
7: Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Dan nog het weer. Het is bewolkt en hier en daar kan het licht regenen. Later klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 graden in Limburg. Ook morgen zonnig en droog bij een graad of 25.
6: Jasper, dankjewel voor het verkeer naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dag Dennis.
11: Een hele goede middag. Het is al vroeg druk op de weg. Met name ten zuiden van Rotterdam en rond Nijmegen staan lange files. Alles bij elkaar opgeteld staat er net geen 200 kilometer. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland heb je 3 kwartier vertraging tussen Duiven en de Duitse grens. A16 van Rotterdam naar Breda, ook 3 kwartier extra tussen Rotterdam en de Drechtunnel bij Dordrecht. Door een ongeluk met meerdere vrachtwagens is een van de buizen in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer kan ook omrijden vanuit Rotterdam naar het westen van Brabant over de route via de A29. Dan de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland voor de grens, 20 minuten extra. De A73 Nijmegen richting Venlo tussen Ewijk en Kuik, 1,5 uur vertraging. En dan ben je ook langer onderweg op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Ik zie kleurrijke streken.
16: Ik zie mensen van alle tijden.
17: Ik zie deze stijl wel zitten.
18: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
19: Centraal Museum Utrecht.
20: Laat meer zien.
21: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
22: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
23: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
24: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Hoe gezond ben je echt?
0: Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Nu bij Dirk, Klaas Puul knoflook wokgarnalen, 8,99.
5: NPO Radio 1, Avro Tros.
6: Komen ze in de provincie Utrecht een beetje bij van de problemen met het busvervoer?

0: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Nu bij Dirk, Klaas Puul knoflook wokgarnalen, 8,99.
3: NPO Radio 1, Avro Tros.
4: Komen ze in de provincie Utrecht een beetje bij van de problemen met het busvervoer? Dreigt er nu weer onheil met de bussen in Flevoland en in delen van Overijssel en Gelderland? Lieke Trump, ja, die heeft weer nieuwe importheffingen aangekondigd.
5: Ja, hij is weer eens in de oude wetten gedoken en vond ditmaal een artikel in een wet uit 1974, waardoor hij dit nu weer kan doen. Amerika-verslaggever Tom van het Einde die praat ons zo bij.
4: Nu eerst de vakantie op de schop, Suzanne Bosman.
6: Eén vandaag.
7: Ja, we zouden vanochtend vroeg vertrekken naar een camping in de buurt bij Mimizan. En toen opende ik om 5 uur, het net toen de werk was gegaan, even de nieuwsapp. En toen zag ik dus een grote bosbrand daar iets boven bij Biscarros. En toen wisten we niet meer wat we moesten doen. Dus toen hebben we gekeken en toch maar besloten om nog even te wachten met vertrekken.
4: Ja, dat was onze collega Marge vanmorgen vroeg. Ze is uiteindelijk niet vertrokken naar de camping in Zuid-Frankrijk vanwege de bosbranden. En veel mensen zitten er op dit moment zo bij. In de omgeving van Bordeaux zijn de afgelopen dagen al 40.000 mensen geëvacueerd. En er zitten daar, Lieke, ook veel Nederlanders.
5: Ja, in de Facebookgroep I Love Kamperen in Frankrijk wordt heel veel informatie gedeeld. Iemand schrijft, wij komen net uit het gebied rond Biscarros en het is een ramp. Mensen zijn alles kwijt, we hebben paarden over straat zien rennen, campings zijn geëvacueerd. Hier wil je geen vakantie vieren. Ja, er worden ook foto's gedeeld met gigantische zwarte rookwolken. Het ziet er heel eng en apocalyptisch uit. En iemand schrijft daarbij, alles ruikt naar brand hier. De vliegtuigen vliegen af en aan.
4: In Spanje is het ook niet veilig. In de regio Madrid is zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Spanje en Frankrijk hebben andere Europese landen gevraagd te helpen bij het blussen van de branden. Ja, wat moet je nou doen als je vakantie hebt geboekt in een gebied dat nu in brand staat? Frank Radstaak is directeur van reisbrancheorganisatie ANVR. Meneer Radstaak, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
4: En contact ook met Victor Geskes, directeur van de ANWB Alarmcentrale. Dag meneer Geskes.
9: Goedemiddag.
4: Ja, hoe is het bij u? Wordt de ANWB nu veel gebeld?
9: Ja, we hebben inmiddels wel enkele tientallen meldingen binnen van mensen die daar zitten en die geëvacueerd zijn. Dus dat gaan wij uiteraard ook hier merken. Ja. Maar er is gelukkig nog geen sprake tussen de meldingen die wij hebben van mensen die echt nu schade hebben geleden of nog erger letseld zijn. Met name mensen die geëvacueerd zijn en ergens moeten afwachten wanneer ze weer terug kunnen naar een camping of naar een huisje.
4: En wat zijn dan specifiek de vragen aan u? Wat willen ze van u weten? Of hebben ze uw hulp nodig?
9: Nou, het is met name op dit moment als alarmstralen zijn we ervoor om mensen ook gerust te stellen en op weg te helpen. We krijgen ook wat vragen over, ja, goh, als ik extra kosten maak en dergelijke. Nou, daarvan zeggen we, joh, dat kan op een moment, dat kun je met een verzekeraar verder afwikkelen als je daar een goede dekking voor hebt. Dus daar helpen we in. Maar we zijn met name er als mensen terugkomen op de camping en er blijkt van alles mis te zijn of ze hebben daar serieuze problemen, dan kom je in actie als alarmstraal om die mensen te helpen.
4: Mm-hmm. Hebt u ook al mensen met vervangend vervoer verder moeten helpen?
9: Nee, we hebben nu nog geen meldingen daarvan uit mensen die auto's die uitgebrand zijn en dergelijke. Maar goed, dat ik vrees, als ik ook alle berichten lees, dat dat nog wel eens zou kunnen komen.
4: Zeker. Ja, want het einde is voorlopig nog niet in zicht. Gaan we naar de ANVR, Frank Radstaken. Want hoe is het bij u? Vragen over de bosbranden ook?
10: Ja, we hebben gisteren meteen geïnventariseerd bij onze leden wat de problemen waren waar zij mee te maken hebben in dat zuidwestelijk deel van Frankrijk. In alle eerlijkheid is Frankrijk wel een bestemming waar de mensen doorgaans zelf naartoe gaan op vakantie zonder dat ze een reis hebben geboekt. Maar dat is toch ook wel aan de hand. Sommige van mijn leden verkopen daar plekken op de campings of appartementen in de buurt. Uh-huh. Nou, gisteren was het nog rustig, maar net voor de uitzending kreeg ik echt de eerste berichten binnen van mijn leden dat er mensen moeten worden geëvacueerd. Dat gaat echt maar om aantallen nog op dit moment. Maar ook dat de mensen die hadden willen vertrekken, eigenlijk zoals je collega aan het begin. Ja.

0: van de uitzending. Die niet op pad kunnen, simpelweg omdat geboekte campings of appartementen te dicht in de buurt van de bosbranden zijn.
1: Nou, hoe zijn de mensen eraan toe bij u op de parken die u spreekt of die uw collega's spreken? Is er sprake van paniek?
0: Nou, paniek weet ik niet. Het is in dit geval altijd ongelooflijk belangrijk dat je heel goed de adviezen en opdrachten in dit geval opvolgt van lokale autoriteiten. Het allerbelangrijkste in dit geval is je eigen veiligheid. Dus het enige wat ik kan zeggen, luister vooral naar de lokale autoriteit en volg op wat zij je vertellen te doen.
1: Mm-hmm. Ja, het gevoel is toch, meneer Radzaken, dat het de laatste jaren vaker brandt in het zuiden van Europa. Ziet u nu ook dat mensen nu vaker naar het noorden gaan, naar bijvoorbeeld Scandinavië?
0: Dat eerste van die meer branden, dat herken ik toch niet helemaal, hoor. Want een aantal jaar geleden hadden we natuurlijk wel een meer dan forse brand op de Griekse eilanden. De afgelopen paar jaar was het juist weer wat rustiger met het aantal bosbranden. Kijk, bosbranden komen altijd al voor in Zuid-Europa. Wat dit jaar wel opvallend is dat de bosbranden eerder zijn dan we gewend zijn. Meestal is het pas vanaf augustus dat ze voorkomen, en nu waren ze al vanaf eind juni. Dus dat over die bosbranden. Ja, er gaan wel meer mensen dan in het verleden naar Scandinavië op vakantie. Maar dat gaat niet om heel grote aantallen. Dus de percentages groei naar Scandinavië, die zijn er wel. Maar de overgrote merendeel van de mensen die zelf op vakantie gaan, die doen dat nog steeds naar Duitsland en Frankrijk. De mensen die met een pakketreis via een AVR-bedrijf op vakantie gaan, doen dat vooral naar een Middellandse zeebestemming. 85% van de Nederlanders gaat binnen Europa op vakantie.
1: Ja, even terug naar de collega, u verwees ook al naar haar. Marge, die vanochtend dus heeft besloten om niet naar de camping in Zuid-Frankrijk te gaan. Daar geldt code oranje. Er is nog veel onduidelijk voor haar, ook als het gaat om de verzekering.
2: We hebben wel een annuleringsverzekering. Alleen het lijkt dat bij wijze van spreken de hele camping in de fik moet staan voordat je kan annuleren. Ik heb wel vanochtend gelijk de camping gemaild wat de situatie is en hoe zij daarover denken. Alleen nog geen reactie gehad. Ja, ik weet dus ook niet of die camping ontruimd is of niet. Of daar kan ik dus niks over vinden.
1: Ja, Victor Geskes van de ANWB. U zei ook al, u krijgt daar vragen over. Toch, wat kunt u mensen daar nu over vertellen? Hoe dat zit met verzekeringen?
3: Het is heel lastig om daar wat over te zeggen in zijn algemeenheid. Het hangt echt af van welke verzekering je hebt en welke dekkingen je hebt afgesloten. Het is het echt het beste om even contact met je verzekeraar op te nemen. Zeg, dit is de situatie. Wat kan ik nu verwachten van jullie?
1: Mm-hmm. Ja, maar wat zij zegt, van ja, de hele camping moest er ongeveer afgebrand zijn. Herkent u dat?
3: Ja, zeker. En dat, ik kan me voorstellen dat je dan geen zin meer hebt om daar een vakantie te gaan vieren. En dat je een beroep doet op die verzekering. Maar of dat dan ook echt vergoed wordt, dat hangt echt af van de verzekeraar en van de specifieke dekking die je hebt.
4: Nu las ik op de site bijvoorbeeld van Ora dat een negatief reisadvies niet per se onder een dekking valt. Is dat iets wat dan misschien in de toekomst, als die bosbranden eerder blijven komen en misschien toch toenemen, dat iets is waar verzekeraars over na moeten gaan denken om daar ook specifiek verzekeringen voor in te richten of zo?
3: Ja, dat in tegenstelling tot wat de heer Radzaak zegt, wij zien echt wel een toename van het aantal meldingen van bosbranden de laatste jaren. Dus ik denk dat het goed is als verzekeraars daar inderdaad een standpunt over gaan innemen en daarover na gaan denken. Wij handelen dus in opdracht van de verzekeraars en al naar gelang wat mensen verzekerd hebben. Dat is ook onze belangrijkste tip. Zorg dat je goed verzekerd bent als je nu met vakantie gaat. Kunnen wij en willen wij heel graag mensen helpen.
1: Mm-hmm. Ja, meneer Radzaken, bij de ANVR, want hoe gaat dat bij uw leden qua verzekeringen?
0: Ja, ik zeg altijd dat de allerbeste verzekering die je kunt afsluiten als je op vakantie gaat, is het boeken van een pakketreis. Dat klinkt een beetje flauw voor de mensen die er nu op pad zijn die dat niet hebben. Maar als je nu nog je vakantie moet boeken, zorg dat je een pakketreis hebt. Dat zegt niets over wat voor een type vakantie je boekt. Hè. Pakketreis is gewoon een juridische term. Dan heb je vervoer en verblijf heb je bij elkaar, heb je geboekt. En als er dan omstandigheden zijn als deze. Eén, je krijgt je geld terug als de vakantie niet kan worden uitgevoerd. Je krijgt hulp en bijstand vanuit een reisorganisatie. Er worden alternatieven aangeboden. Zoals je collega die nu niet naar het ene gedeelte van Frankrijk had gekund, had dan allicht naar een ander gedeelte van Frankrijk gekund. Dus alles met elkaar is zo'n pakketreis wel heel erg veel zekerheid biedend.
1: Doen
0: en misschien wel de beste verzekering die er is.
1: Doen veel mensen dat?
0: Ja, je ziet wel, met name weer sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten, dat de mensen weer inzien wat de toegevoegde waarde is van het geboekt hebben van die pakketreis. Dus het stijgt de afgelopen periode weer wel. Maar al met al is het nog steeds ruim minder dan 50% van de mensen die uiteindelijk op pad gaan met de pakketreis.
1: Ja, en voor al die mensen die inderdaad de tent achter in de auto hebben en een camping geboekt in de buurt van Bordeaux, meneer Geskes van de ANWB, wat is uw advies nu?
3: Nou ja, het beste advies wat wij kunnen geven is voor een onbezorgde vakantie is voorbereiding ontzettend belangrijk. Dus als je daarheen gaat, En je weet niet zeker of je daarheen gaat. Je kunt bij ons op de site kun je alle info vinden. Je kunt contact opnemen met de camping waar je heen wil, of het verstandig is. En als je daar bent, volg de aanwijzingen op. Maar zorg ook dat je er klaar voor bent om, als het moet, dat je snel weg kan. Dus zorg dat je een vluchttas hebt of een grabbag, waarin je gewoon een paar dingen, water, een powerbank, de medicijnen die je misschien slikt. Ja. Dus dat je echt ook snel weg kan. Dat zijn de beste tips. Maar zorg dat je goed, verzekerd, voorbereid op reis gaat. Dat is denk ik het beste advies wat ik kan geven.
1: Victor Geskes van de ANWB, hartelijk dank. En dank ook Frank Radstaken van de ANVR. Je huis nog aantrekkelijker presenteren op Funda als je daarvoor betaalt. Zometeen waarom makelaars zich daar boos over maken.
5: Eén vandaag.
1: En Trump, Lieke, die komt weer eens met heffingen.
4: Ja, importheffingen op producten uit maar liefst 60 landen, waaronder alle landen van de Europese Unie. Ja, Amerika-verslaggever Tom van het Einde die vertelt ons waarom die dat nou doet.
6: Ja, je ziet gewoon dat Trump koste wat kost toch die importheffingen in stand wil houden. Keer op keer wordt het eigenlijk door de rechter gezegd, dat mag helemaal niet zoals je het wil. En elke keer grijpt hij nu terug op wetten waarmee hij eventjes, vorige keer 150 dagen, toch die heffingen kan opleggen. Dat doet hij nu weer. Want Trump die wil er gewoon voor zorgen dat er zoveel mogelijk producten in de Verenigde Staten worden gemaakt.
4: Ja, die eerdere heffingen die in februari werden ingevoerd, die liepen vandaag af. Dus ja, het was wel een beetje te verwachten dit.
1: Oké, en wat Tom zegt, het doel was toen en nu dus ook dat er meer producten in Amerika worden gemaakt. Heeft dat gewerkt?
4: Ja, dat vroeg ik aan Tom.
6: Het is nog veel te vroeg om te zeggen of die heffingen nou echt effect hebben of niet. Eigenlijk kun je wel zeggen dat de Amerikanen hier tot nu toe vooral de dupe van zijn. Want die heffingen die worden toch uiteindelijk doorberekend naar Amerikaanse consumenten. En die hebben natuurlijk al te maken met hogere benzineprijzen door de oorlog in Iran. En de prijs van eigenlijk alle goederen die is omhoog gegaan door die importheffingen van Trump.
1: Nou, begin dit jaar gingen die heffingen nog niet door. Hè? Het Amerikaanse Hoge Rechtshof greep toen in. Is het realistisch dat het nu wel doorgaat?
4: Nou, Trump heeft er in ieder geval wel zijn best voor gedaan, want hij heeft heel hard gezocht naar een manier hoe het nu wel kan.
6: Trump en zijn juristen die hebben er inmiddels een soort hobby van gemaakt om allerlei oude wetten uit de mottenballen te halen die iedereen eigenlijk al lang vergeten is, maar die het ze wel mogelijk maakt om nu toch weer opnieuw heffingen in te stellen. Terwijl die heffingen eigenlijk door de rechter al van tafel zijn geveegd. Nu gebruikt hij daar een wet voor uit 1974 die iedereen eigenlijk alweer een beetje vergeten is. Maar dat geeft Trump in ieder geval weer wat tijd om in ieder geval de komende maanden weer die heffingen door te kunnen voeren.
4: Ja, gaat om een handelswet uit 1974, artikel 301, die een president de mogelijkheid geeft om importheffingen op te leggen aan landen die zich schuldig maken aan onrechtvaardige, onredelijke of discriminerende handelspraktijken.
1: En dat doen wij in Europa?
4: Ja, volgens Trump dus wel. Hij heeft het dan over dat hij dwangarbeid wil tegengaan, want de EU zou zich daaraan schuldig maken door overproductie. Nou, het is allemaal een beetje ingewikkeld. Vraag is dus, ja, hoe nu verder? Volgens Tom zijn we er nog wel even zoet mee.
6: Nou, ik denk dat zolang Trump in het Witte Huis zit, dat die heffingen in welke vorm dan ook, met welke percentages dan ook, in ieder geval op tafel zullen blijven liggen en komen. Daar komen we echt niet meer vanaf. Zolang hij in het Witte Huis zit, hij heeft natuurlijk ook echt aan zijn kiezers beloofd America first. Ja, en dat wil hij met die heffingen toch echt vooral nastreven. Dus zolang Trump in het Witte Huis zit, zullen we te maken hebben met heffingen. Of die nou kunnen of niet, maar Trump zal ermee bezig blijven.

0: Douwe Bob, Fanny.
1: De studio zit ergens in dit huisje en is 13 vierkante meter voor 110.000 euro.
2: Holy moly.
1: Stel je lekker te koken in je koopwoning van 13 vierkante meter. Nou trouwens, je hebt wel een keukeneiland. Kunnen niet veel mensen met een koopwoning van 13 vierkante meter zeggen. Koopwoning van 13 vierkante meter kunnen sowieso hopelijk niet veel mensen zeggen. Maar goed, als je daar je eitje kookt en je houdt van ontbijt op bed, dan is dat efficiënt geregeld.
0: Ja, Funda, bron van vermaak, maar voor mensen die een huis kopen of verkopen is het onontkoombaar. En Funda komt binnenkort met nieuwe abonnementen. Je huis staat er beter op, maar daar moet je wel meer voor betalen. Dus dan Bons van Vastgoed Nederland is hier. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Kunt u simpel uitleggen wat er dan gaat veranderen op die site van Funda?
3: Nou, het belangrijkste is dat de prijzen ongeveer 70% omhoog gaan. Dus het gaat gewoon meer kosten.
0: Om je huis op Funda te zetten.
3: Om je huis op Funda te kunnen zetten. Om dat privilege te hebben. En ten tweede, voorheen betaalde je eigenlijk je makelaar voor een all-in pakket. Daar zat ook advertentiekosten in, de marketingkosten en dergelijke. En nu betaal je dat rechtstreeks aan Funda. Dus ze willen echt die relatie met de klant opbouwen. En eigenlijk over de makelaar heen gewoon rechtstreeks een factuur sturen naar de klant.
0: Ja, dus meer betalen zodat je huis er beter op staat. Ja. Daar kun je voor kiezen.
3: Klopt.
0: Maar word je ook een beetje aangepraat dat je wel gek bent als je er niet voor kiest?
3: Nou ja, kijk, de makelaars die dit gaan doen, georganiseerd door NVM, die krijgen een kickback fee, zo gezegd. Dus die krijgen een goede 20% van die advertentiekosten. Die krijgen zij weer terug in de eigen portemonnee. Waardoor het natuurlijk voor hen aantrekkelijk is om altijd te zeggen dat je voor het duurste pakket op Funda moet kiezen. Nou, dat is een beetje ondoorzichtig voor de consument geworden. Maar het is nu wat ervoor ligt.
4: Mm-hmm. Is dat niet helderder dat je direct aan Funda betaalt, dat je die makelaar omzeilt? Of is het... Betaal je als je een huis wil verkopen dan ook meer?
3: Kijk, normaal betaalde je dan al in pakket aan de makelaar met opstartkosten. En daar zat die Funda-advertentie al in. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat daar nu een aanpassing in gaat zijn. Maar ten tweede, ja, die kosten die de makelaar terugkrijgt, die heb jij natuurlijk voorgeschoten aan Funda. Dus het zou logischer zijn dat gewoon de prijs wordt verminderd eigenlijk daarmee.
0: Ja, de prijs van de makelaar. Dus dat want de prijs betaal je van de, dubbel.
3: Ja, precies. Als de makelaarsprijzen nu natuurlijk exact hetzelfde zijn, dan betaal je twee keer voor iets waar je voorheen één keer betaalt.
0: Gaat het ook echt werken? Want wat krijg je ervoor? Want je kunt, geloof ik, uit drie opties kiezen.
3: Klopt. Het is een beetje zoals een auto geworden. Vroeger kocht je een auto en dan bestelde je elke optie apart. Zijn. Nou, ik wil wel airco, maar geen elektrische raampjes. Nou, dat hebben ze bij Volkswagen en Audi en weet ik veel wat, hebben ze dat ook allemaal bedacht. Daar hebben ze pakketten van gemaakt met de meest geliefde opties in elke prijsklasse. Nou, dat heeft Funda nu ook gedaan. Dus je hebt drie pakketten waar je uit kunt kiezen straks. En dat is goedkoop, een beetje duurder en heel erg duur. Het begint van 250 euro en het eindigt ergens bij 650 euro.
0: Mm-hmm. Wat krijg je daarvoor? Mooiere foto's?
3: Je krijgt vooral meer zichtbaarheid. Dat koop je dan eigenlijk voor je woning.
0: Het wordt wel heel commercieel zo, hè?
3: Ja.
0: Of was het dat al en realiseren we ons dat nu ineens?
3: Ik denk dat laatste. Voor ons bij Vastgoed Nederland was dat wel al een tijdje duidelijk. Maar Funda heeft een zeer duidelijke commerciële doelstelling. Wat ook geoorloofd is voor een commerciële onderneming. Maar dat schuurt natuurlijk wel een beetje met de belangen van de branchevereniging. Zoals Vastgoed Nederland of van de organisatie NVM die achter Funda zit. En dat zie je nu toch wel echt naar boven borrelen.
0: Want daar is nu een controverse over.
3: Ja, dat is een controverse die intern daar speelt. Dus ik ben daar niet echt bij betrokken. Wij kunnen alleen van een andere positie van die van een branchevereniging kijken. Van wat is nu echt in het belang voor de woningmarkt? Waar wordt iedereen beter van? Dat soort mooie vraagstukken houden wij ons bezig. We proberen niet te veel te kijken naar commerciële belangen. Maar in dit geval zie je gewoon dat het commercieel belang primeert.
0: En ik denk dan aan degene die zijn huis wil verkopen, die toch min of meer gedwongen wordt om daar veel geld aan uit te geven.
3: Ja.
0: Je bent ook kwetsbaar. Een beetje het gevoel dat er misbruik gemaakt wordt.
3: Funda is een monopolist. Ja. En als monopolie draag je natuurlijk een bijzondere verantwoordelijkheid altijd. Zolang er geen anderen in de markt zijn, heb je bijna in dit geval, als het op de woningmarkt aankomt, een maatschappelijke nut, een maatschappelijke positie.
0: Ja, want dat is het ingewikkeld, want je kunt er niet omheen. Je kunt toch bijna niet...
3: Nou, als je je woning online met een advertentie te koop wil zetten, dan kun je er vrijwel niet omheen. Maar er zijn natuurlijk honderden andere manieren om een huis te verkopen tegenwoordig. Met de woningmarkt zo onder druk kun je je zelfs afvragen, is het nog wel nodig om zoveel geld uit te geven? Zet een bord in de tuin, in Amsterdam komen er al 300 op af.
0: Zou je dat aanraden?
3: Nou, ik denk dat het aan de verkoper is. Als die €670 wil betalen, kun je toch een leuke vliegticket van naar wat is het?
0: Dat is nu in Spanje. Een beetje ingewikkeld, hadden we het net over. Ja, inderdaad.
4: Ja. Ja, dus een soort nieuwe, iemand, een soort moralist die Funda 2.0 opzet en die dat gratis doet. Of zo. Maar het is misschien heel...
3: Ah, het is heel ingewikkeld. Kijk, het is heel ingewikkeld. Wij hopen en wij zijn altijd voor concurrentie in de markt, zodat dat voor de consument beter uitpakt. Het zou ook echt heel vreemd zijn als je maar bij één supermarkt boodschappen kon doen. Dat zou een beetje vreemd uitvallen. Maar in dit geval, er zijn alternatieven. Maar als je natuurlijk zo'n kickback via makelaars gaat geven van een hoop geld per verkoop, ja, welke incentive heeft zo'n makelaar dan om het bij een andere start-up uit te proberen? En dat is zo'n consoliderende maatregel, zoals dat heet. Dat is zo'n monopoliepositie nog verder versterken, dat je er niet aan kan tornen. Ja, daar vinden wij als branchevereniging natuurlijk wel iets van.
0: Ja, u vindt er wat van. Kunt u daar ook actie op ondernemen?
3: Als het gaat over marktrecht en concurrentiepositie, is het toch echt de ACM waar we naar kijken. Die hebben al twee keer eerder, waarschuwing is een groot woord.
0: Autoriteit Consumentenmarkt.
3: Ja. Inderdaad, die Autoriteit Consumentenmarkt heeft al eerder rapporten geschreven waarin ze zeiden, die monopoliepositie, daar moet je voor waken dat je geen ingrepen doet die het verergeren. Dus we rekenen erop dat ook zij weer meekijken. Voor de rest is het nu niet echt aan ons, maar aan andere partijen in de markt.
0: Dank u wel. Tristan Brons was dat van Vastgoed Nederland. Doodziek door een tekenbeet en dan niet doordat je Lyme hebt opgelopen, maar een levensgevaarlijk virus, ook dat nog. Erika werd 20 jaar geleden besmet, ze overleefde het maar net en kampt nu nog elke dag met de gevolgen. En daar vertelt ze zo over in 1 Vandaag na het Nieuws.
2: NPO Radio 1.
0: Kasper.
5: Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal varen. De sluizen naar het kanaal van de Achterhoek naar Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de Gironde ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare aan natuur verwoest. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel gebracht. Dat meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard.
0: Dankjewel Kasper. We gaan naar Dennis voor het verkeer.
6: Het loopt goed vast ten zuiden van Rotterdam op dit moment en rond Nijmegen. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je tussen Rotterdam en de Drechttunnel ruim 3 kwartier vertraging. Er staat 13 kilometer door een ongeluk met meerdere vrachtwagens in de Drechttunnel. Een van de buizen in zuidelijke richting is daarom afgesloten. Je kan omrijden via de route over de A29, maar dan kom je ook in de file terecht van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Tussen Oud-Beijerland en het Hellegatsplein heb je een half uur extra nodig. Dan de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Tussen Ewijk en Kuik een half uur vertraging. En dat geldt ook voor de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen.
2: 1 Vandaag. Suzanne Bosman.
0: Ga je de natuur in deze zomer, de bergen in Duitsland bijvoorbeeld, Oostenrijk of Zweden, let dan goed op teken. Nou, dat doe je als het goed is sowieso al, omdat je weet dat je Lyme kunt krijgen van een tekenbeet. Maar er is nu ook een ander gevaar, een virus, tekenencefalitis, ook wel TBE genoemd. Het aantal infecties met dat virus dat neemt toe. En Lieke, je kunt er flink ziek van worden.
4: Zeker. TBE is een virusinfectie, terwijl Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie. De veroorzaker is diezelfde teek, maar het verschil zit hem dus in het soort besmetting. Bij een teek die het TBE-virus bij zich draagt, zit het virus in de speekselklieren. Dus dan kun je direct na zo'n beet besmet raken en echt heel erg ziek van worden. Je kan een hersenvliesontsteking krijgen, je kan zelfs in coma raken. En bij Lyme duurt dat meestal wat langer, want die bacterie die zit in de darmen van de teek en die wordt pas wat langere tijd daarna overgedragen. En daarom kun je een Lyme-besmetting wel voorkomen door zo'n teek er op tijd uit te halen.
0: En bij TBE is dat dus anders. Ja. Erika Bosker was een van de eerste patiënten in Nederland met TBE. Mevrouw Bosker, goedemiddag.
7: Goedemiddag, met Erika.
0: Ja, dag. We gaan straks van u horen wat u allemaal hebt meegemaakt de afgelopen jaren. Maar ook welkom aan Kees van den Wijngaard, epidemioloog bij het RIVM. Dag meneer van den Wijngaard.
8: Goedemiddag.
0: Laten we eens gaan luisteren naar het verhaal van Erika Bosker. Want u raakte, mevrouw Bosker, in 2005 besmet met TBE. Hoe kwam u daarachter dat het mis was?
7: Nou, eigenlijk op de weg terug van vakantie, zeg maar, vanuit Zuid-Duitsland. Werd ik gewoon niet lekker. Ja, werd grieperig. Ik werd ook angstig. Ik was echt misselijk. En de reis was niet fijn, zeg maar. En thuisgekomen had ik veel minder energie. We moesten nog even de tent weer opzetten omdat die nat was. Nou, daar had ik helemaal geen energie voor. Ik voelde me gewoon echt niet lekker. Nee.
0: En toen bent u naar de dokter gegaan?
7: Ja, nou, eerst dachten we gewoon aan een griepje natuurlijk. Ja. Dus maar op een duur kreeg ik toch wel heel erg hoofdpijn. En ik had zoiets van, nou, ik weet het niet wat het is. Inderdaad, naar de dokter geweest. En de dokter zei, ja, nou, het is toch gewoon een griep. Dus toch maar weer gewoon naar huis. En toch werd ik slechter en slechter. En op een duur, ik sliep op zolder. En ik dacht, ik moet toch een verdiepingje naar beneden. Dichter bij de badkamer. Ik was niet stevig op mijn benen. Dus een verdiepingje naar beneden. En nog een keer naar een huisartsenpost gegaan. Nee, nog griep. En toen ben ik thuis in coma geraakt.
0: Zo. Ja. Zo. En u thuis in coma. En op een gegeven moment, bent u naar het ziekenhuis vervoerd, neem ik aan?
7: Ja, toen was het al snel bekeken natuurlijk. Ja. Van heel snel naar het ziekenhuis. En daar aangekomen had ik een neuroloog die eigenlijk heel snel vermoedde wat het was. Dat was heel bijzonder. En zij heeft op dat moment een ruggenmergpunctie gedaan om hersenvocht eruit te halen. En heeft dat met een neuroloog uit Amsterdam en uit Heerlen besproken. En toen kwamen ze tot de conclusie, ja, dit is TBE. Of zoals het in Duitsland wordt genoemd, FSME. Dus dat is eigenlijk dezelfde variant, maar dat in het Duits. Mm-hmm. En toen was het, maar dit is een virus, daar kunnen we niks aan doen. Ik had al van allerlei medicatie gekregen, maar dat werkte niet. Het was uitzieken.
0: Ja, dus uw lichaam was blijkbaar toch in staat om die strijd op een gegeven moment te winnen. Want iets anders zat er niet op.
7: Nee, dit zat er niet op inderdaad. Ik was natuurlijk erg... ik had een hersenvliesontsteking en een hersenontsteking. Epileptische aanvallen, hart op hol. En uiteindelijk
0: na 4 dagen
7: ben ik gelukkig
0: weer... Een totale horror,
7: Ja, ik heb het natuurlijk niet bewust meegemaakt. Ja. Maar dat weet je, dat hoor je dan later van hoe ernstig het is geweest. En het was erop of eronder. En gelukkig ben ik wakker geworden.
0: Zeker. Ja. 21 jaar verder zijn we, meneer Van den Wijngaard van het RIVM, nog steeds hoor je er eigenlijk nooit over. Hè? Er is weinig over bekend.
8: Ja, er wordt wel over gecommuniceerd. Maar een heel groot verschil met Lyme-ziekte is dat TBE, ondanks de ontzettend ernstige gevolgen, gelukkig heel weinig voorkomt. Dus bij het grote publiek is het niet heel bekend. Maar er wordt wel geadviseerd als mensen op vakantie gaan naar gebieden waar het voorkomt, om zich te informeren daarover en te overwegen om zich eventueel te laten vaccineren. Want dat kan. Okay. Het is een laag risico, maar als je het krijgt zijn de gevolgen heel ernstig. Hebben we net ook gehoord. Ja. Dus dan is het helemaal niet gek om daarover na te denken, om eventueel een vaccinatie te nemen.
0: Ja, want het zijn hele specifieke gebieden waar teken dat TBE met zich meedragen.
8: Ja, er zijn in Europa een aantal gebieden, maar ook Nederland hoor, waar het voorkomt. In Nederland niet veel. In sommige andere gebieden veel meer. In Oostenrijk bijvoorbeeld wel tot 50 keer zoveel als in Nederland. En die informatie is bekend. Er is ook een landelijke organisatie in Nederland die adviseert over reizigersvaccinaties. Die ook deze informatie heeft. En met de mensen die op vakantie gaan kan delen als ze daar zich online informeren.
4: Maar dan moet je überhaupt al bedenken, ik ga naar Zweden of Duitsland, heb ik daar een vaccinatie voor nodig? Ik zou daar nooit over nadenken als ik niet naar een Aziatisch land ga of weet ik veel wat.
8: Klopt. Het is ook heel goed dat we hier nu aandacht voor hebben, denk ik. Want het is heel goed dat mensen daar meer van op de hoogte zijn.
0: Maar zegt u dan, laat je vaccineren als je naar Duitsland of Zweden gaat?
8: Nou, dat niet zo hard. Want het hangt natuurlijk ook vanaf wat iemand gaat doen en ook wat iemand zijn eigen keuze is. Kijk, als je een stedentrip doet en nauwelijks niet in het groen komt, dan is dat niet per se heel erg logisch om voor vaccinatie te kiezen. Als iemand zelf weet, ik ga de bos in en non-stop door het struikgewas banjeren, ja, dan is dat misschien een heel ander verhaal. Dan kan iemand een andere afweging maken.
0: Nou, ik begrijp in Oostenrijk bijvoorbeeld, daar is het wel gebruikt dat de bevolking zich laat vaccineren tegen TBE.
8: In Oostenrijk is een nationaal programma, ja, klopt.
0: Ja. Maar nu heb je, want toch even terug naar mevrouw Bosker. Had u in der tijd in de gaten dat u door een teek gebeten was, dat u een teek bij zich had?
7: Nee, ik heb het nooit gezien. En dat blijkt ook achteraf wel dat zo'n teken gewoon weer loslaat nadat hij heeft geprikt. Dus ik had wel kringen op mijn benen, maar meerdere kringen. Ik heb de teken nooit gezien. Nee.
0: Want het is, meneer Van der Weijgaard, dus ook niet zo dat als je wel notie ervan hebt dat je door een teken gebeten bent, of dat je een teken in je vel hebt zitten. Kun je dan daarna nog iets doen? Je hebt die teken eruit gehaald. Kun je dan daarna nog iets doen? Of is het dan te laat?
8: Nou kijk, als het gaat om een teken in het algemeen, is het natuurlijk heel verstandig om, als je in het groen bent geweest, snel te checken op teken. Mm-hmm. Liefst voordat ze vastbijten te verwijderen. En als ze vastgebeten zijn, alsnog zo snel mogelijk verwijderen. Maar de hoofdreden daarvoor is Lymeziekte, want de kans daarop is veel groter. Als je een TBE-besmette tekenbeet krijgt, dan kan die al heel snel besmetten. Vanwege het feit dat, wat net ook werd genoemd, mm-hmm. dat het virus in de speekselklieren zit. Het is wel zo dat hoe sneller je hem verwijdert, hoe minder virus je misschien binnenkrijgt. Dus het heeft altijd zin om snel te verwijderen. Maar als je vervolgens de ziekte ontwikkelt, dan is dat meestal ook mild bij mensen met TBE. Meestal hebben ze dat niet eens in de gaten, want dan lijkt het inderdaad op een griepje. Maar in sommige gevallen verloopt het zo ernstig, zoals bij mevrouw Bosker. Ja. En daar is eigenlijk geen behandeling. Bij Lymeziekte kun je antibiotica nemen. Bij TBE is het toch ondersteunen, in het ziekenhuis opgenomen worden om te zorgen dat de patiënt zo goed mogelijk ondersteund wordt. Maar verder is daar niets iets aan te doen, behalve die vaccinatie als preventie.
0: Ja. Hoe gaat het, Erika Bosker, hoe gaat het inmiddels met u?
7: In de loop der jaren is het steeds beter gegaan, maar het was wel heel moeilijk om te vinden van wat zijn nou de restverschijnselen, zeg maar, hè, wat heb ik nou opgelopen? En dat heeft heel lang geduurd, omdat niemand wist van wat hou ik hier aan over. Mm-hmm. Dus eigenlijk pas na 6 jaar werd er bij mij niet aangeboren hersenletsel vastgesteld. Ja, dan moet je dan nog gaan revalideren. Moet je gaan denken van oké, dit heb ik, dus wat hoort daarbij? Hè? Mm-hmm. En wat moet ik dus eigenlijk afscheid van nemen? Want dat is gewoon niet meer reëel dat ik dat kan. Dus dan komt eigenlijk pas het verwerkingsproces op gang. En nou ja, wat ik wel in de loop der jaren gemerkt heb, dat hersenen zijn plastisch, zeg maar. Dus dat ze heel traag kunnen genezen, hè, stukje bij beetje, maar echt helemaal de oude zal ik niet weer worden. Nee, dat is nog steeds niet zo. Nee. Ja,
0: want ondervindt nu, u zegt, ik ben van ver weg, ben ik een eind teruggekomen, maar het is nog voortdurend aan de hand bij u.
7: Ja, als ik ben gauw overprikkeld, loop veel met een zonnebril, ik slaap 's middags, computeren moet ook echt gefilterd, zeg maar. Als ik autorijden bijvoorbeeld lukt nog niet. Ik hoop dat het in de toekomst lukt, maar vooral de hoofdbewegingen, het steeds scherp stellen van ogen, ja, alles wat met veel informatie, veel flikkerende beelden, ineens harde geluiden. Dat zijn allemaal dingen die impact hebben en die mij vermoeien. Ja, ja.
0: Na dit telefoontje moet u ook even uitrusten.
7: Ja. Dat zeker, ja. Dan dit is even weer intensief.
0: Ja, zeker. Bent u bang geworden voor de natuur?
7: Nee. Nou, dat is het voordeel voor mij. Ik heb zoveel antistoffen opgebouwd uiteindelijk voor dit. Dus daar ben ik niet bang meer voor. Nee. Dat is het mooie, de mooie bijkomstigheid. Maar ik zou wel ja, zeggen van mensen die inderdaad veel in de natuur komen, alsjeblieft laat je inenten. En dat is ook wat de fietsende vrienden doen. Die zijn dus bezig met een campagne van prikken tegen TBE. Okay. Ja. Om dit onder de aandacht te brengen. Want zij hebben een vijfde vriend verloren aan deze ziekte. Kijk, ik kan het navertellen, maar er zijn dus mensen die hier aan overlijden. Mm-hmm. Of die zo ernstig getroffen zijn dat ze maar een half uurtje kunnen praten.
0: Ja, zo zien we het belang ook van dit gesprek. Fijn dat u met ons wilde praten hierover, Erika Bosker. De waarschuwing is gehoord. Ook mede door Kees van den Wijngaard van het RIVM. Dank u wel ook, meneer Van der Wijngaard. En zometeen zoveel bedelaars in Amsterdam. De gemeente komt met een ongemakkelijke maatregel.

0: Bruno Mars, On My Soul. Inwoners en bezoekers van Amsterdam die zien het. Er wordt veel gebedeld op straat. De gemeente heeft daarom per 1 juli het aantal gebieden met een bedelverbod flink uitgebreid. Op 18 plekken mag niet meer agressief worden gebedeld. Onze verslaggever Laura Korst die ging naar een van die locaties. En meteen was het raak.
1: You're standing here with a sign that says I'm homeless, help me.
2: Yeah.
1: So you're basically you're begging.
2: Yeah.
1: But are you aware that you're not allowed to beg here in this particular part of Amsterdam?
2: Yo no parle English, yo parle French. Yo, I'm from Paris.
1: Yeah.
2: From Paris, yo no have house, no sleep. Money for me.
1: Oh, I don't have money. I don't have money. Sorry.
2: No problem, you don't have any money, cash. You want machine distributor.
1: Oh, hij verwijst me nu naar de pinautomaat hiernaast.
2: Ja, one machine distributor.
1: Hij wil geld om naar Parijs te gaan en schoenen. Sorry, I can't give you any money. I'm so sorry.
2: Ja, one machine distributor.
1: Yes. No, I can't. Oké, meneer was een beetje boos dat ik hem geen geld gaf. Ik kreeg de indruk dat hij zich een beetje van de domme hield toen ik hem vroeg. Weet u dat u hier niet mag bedelen? Maar ja, het is natuurlijk ook zijn manier van overleven. Hoe erg is het hier met bedelen?
3: Ja, deze zomer loopt het echt wel de spuigaten uit. Ik kan wel zeggen veel erger dan voorgaande jaren. Ja, absoluut.
1: Sheila Prommeschenkel, winkelstraatmanager in Amsterdam. We zijn in het noorden van de Jordaan, in de Haarlemmerstraat, Haarlemmerdijk.
3: Het zijn natuurlijk verwarde mensen die op straat ook zijn. Je ziet veel arbeidsmigranten die opeens geen werk meer hebben.
1: En wat is het gedrag van de bedelaars?
3: Nou, sommigen zijn best agressief, hè. Bijvoorbeeld als je je fiets hier parkeert, dan komen ze op je af. En als je dan niks wil geven, dan worden ze toch een beetje boos. Ja, en sommige mensen heb je natuurlijk helemaal geen last van. Die zitten hier op een kleedje met een beker voor zich. Kijk, het is natuurlijk heel schrijnend, hè, dat deze mensen dit moeten doen of doen. Maar ja, het is wel een behoorlijke toename van. En dat maakt het lastig.
1: Deze mevrouw zit op een bankje, is Engelstalig, maar woont hier. Do you see beggars? Ziet u bedelaar?
4: I do. When I first came here, because I'm from Canada, it's bad there too. And I notice it more.
1: Deze mevrouw komt uit Canada en ze woont sinds 8 jaar in Amsterdam, maar ze ziet echt een toename sinds dat ze hier is komen wonen.
4: Sad and uncomfortable.
5: Nou, ik vind het altijd nogal triest, die mensen. Dat trek ik me meer aan.
1: Maar u ziet ze wel?
5: Ja, ja, zeker.
1: En meer dan vroeger?
5: Ja, ja, zeker. Ja. Er zijn er een paar, die geef ik wat. En daar,
1: wat geeft u dan?
5: Nou, even wat geld, klein geld, als ik het heb.
1: Er is dus nu een officieel bedelverbod afgekondigd. Wat vindt u daarvan?
3: Ja, weet je, dat is heel mooi ingesteld, maar je hebt er natuurlijk heel weinig aan. Je kunt handhaving bellen, maar oké, zijn ze in de buurt? Nee. Is er capaciteit? Nee. En je mag ze eigenlijk alleen maar bellen als ze overlast geven.
1: Er was tot begin dit jaar een algeheel bedelverbod in heel Amsterdam. Maar dat mag niet vanwege Europa. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft gezegd, mensen in nood moeten om hulp kunnen vragen. En dus nu is het per gebied en alleen als mensen echt overlast geven bij agressief bedelen. Ziet u echt agressief bedelen ook?
3: Nou ja, als je benaderd wordt, of zoals je bijvoorbeeld meteen door wordt verwezen naar een pinapparaat.
1: Omdat ja, dat maakte ik dus net mee. Ja. Vond ik nogal boud.
3: Nou, zeker. Natuurlijk, ja. Je
1: voelt maar is het agressief? Ja.
3: Ja, nee, tuurlijk. Je kan ook je schouders ophalen en doorlopen. Maar als het een paar keer op een dag gebeurt, dan voelt dat toch een beetje onheimisch.
1: De boete is?
3: €110. Ja, kom op. Hoe moeten ze die betalen? Echt, weet je hoe lang dat bedelen is om €110?
1: Ja, ik sprak de gemeente, die hebben ook geen ander pressiemiddel. Want ze verwachten ook niet dat ze het geld krijgen. Maar ze zegt het is een pressiemiddel en een eerste stap in een juridisch traject.
3: Absoluut, ja.
1: Is hier iemand aan het bedelen?
3: Ja, hij...
1: Het is gewoon een kopje koffie. Ja.
3: Hi, hi. Waarvoor is dit precies?
6: We staan hier voor Beans and Better.
3: Ja?
6: We geloven in de Jezus. Okay. En hij heeft ons ook heel veel gegeven, gratis. En deze koffie staat symbool daarvoor.
1: Want ik maak hier een verhaal voor Radio 1 over de overlast van bedelen. Er is een bedelverbod.
6: Ah, oké. Okay.
1: Wat zegt uw christelijke hart tegen een bedelverbod?
6: Wat zegt mijn christelijke hart tegen een bedelverbod? Ik moet even over nadenken, denk ik.
7: Dank u wel.
6: Ik heb er niet zo 1, 2, 3 een antwoord op. Nee.
7: Ja, als je niet sterk bent.
1: We spraken net even de wijkagent, die mag zelf niet zeggen voor de microfoon. Maar die zei wel dat hij 2 tot 3 keer per week een boete uitdeelt voor bedelen.
3: Nou, dat verbaast mij toch ook wel.
1: En benadrukte, het is niet nodig om ook maar iets aan een bedelaar te geven. Er zijn zoveel plekken waar mensen gratis eten, terecht kunnen voor onderdak.
3: Ze willen geld hebben en geen eten. En dat gaat zelfs zo ver dat als ze iets in natura krijgen, bijvoorbeeld een kip, dat ze dan die verkopen aan andere dak- en thuislozen om het maar om te zetten in geld.
1: Ja, dat hoorde ik ook. Ja, op zich best ondernemend natuurlijk.
3: En er is een waterbed, zei de wijkagent. In Utrecht en Rotterdam zijn ze strenger. Dus komen die mensen hierheen.
1: Nee, je hoorde natuurlijk ook van de wijkagent dat er boekjes circuleren in allerlei talen. Waar je kan zitten, wat je moet doen, wat je moet zeggen. Het is gewoon een business eigenlijk, zeg maar.
0: Verslag vanuit Amsterdam van Laura Kors. Na de chaos met het busvervoer in de provincie Utrecht kampt nu ook Flevoland met een busvervoerder die de boel niet op orde heeft. Dat is het bedrijf EBS, dat actief is in Flevoland, Overijssel en Gelderland. EBS zit in grote financiële problemen. Zonder financiële middelen van de provincies is de toekomst van het busvervoer in Flevoland onzeker. Erik Verhoef is vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Meneer Verhoef, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: EBS hoort dus te rijden in Flevoland, dus ook in delen van Overijssel en Gelderland. Rijden daar nu nog bussen van het bedrijf?
8: Voor zover ik weet rijden ze wel. En wat EBS heeft aangegeven is inderdaad dat het niet zo is dat er morgen geen bussen meer rijden. Maar dat, dat ze vooral vrezen voor de financiële haalbaarheid van hun dienstverlening op de wat langere termijn. Mm-hmm. En die, dat gaat niet lukken, zeggen ze.
0: Oké, dus op den duur moeten reizigers er rekening mee houden dat ze straks die verbinding niet meer hebben.
8: Nou, dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk hoe hierop gereageerd gaat worden. Dit is voor een provincie ook niet makkelijk. Want er zijn natuurlijk aanbestedingen geweest. Dat is in dit geval sowieso een beetje rommelig verlopen. Maar uiteindelijk is EBS daar uitgekomen als winnaar. Ja, en dan hoop je natuurlijk dat zo'n bedrijf zich ook houdt aan hetgene wat ze in de aanbesteding hebben beloofd te doen. Ja. Nou, EBS zegt van ja, die aanbesteding, sindsdien is de wereld heel erg veranderd. Dus er zijn onverwachte personeelstekorten, er is inflatie, reizigersaanvallen, aantallen vallen tegen.
0: Ja, nou, op een gegeven moment gaan ze aanvallen natuurlijk, hè?
8: Precies. Maar voor zover ik weet zijn die er nog niet geweest.
0: Nee.
8: En als je dat bij elkaar optelt, dan wordt het verliesgevend. Ja. En uiteindelijk is zo'n bedrijf kan natuurlijk niet oneindig lang verlies leiden. Ja. Dus daar zit je dan als provinciaal bestuurder. Wat moet je dan? Boetes uitdelen. Dat is zeg maar de eerste stap, hè, als een bedrijf zich niet houdt aan de afspraken. Maar ja, het lastige daarvan is dat die boetes natuurlijk leiden tot nog grotere financiële problemen. Dus dat kun je ook niet eindeloos blijven doen.
0: Ja, mag ik u even een beetje vertragen? Want we hebben het over aanbesteding. Dat is een bepaald systeem. Want Lieke, hoe werkt dat precies?
9: Ja, als een provincie een nieuwe vervoerder voor een regio zoekt, dan komt er zo'n openbare aanbesteding. OV-bedrijven kunnen zich daarop inschrijven met een plan waarin zij uitleggen hoe zij het openbaar vervoer in die regio willen gaan opzetten en hoeveel geld ze daarvoor nodig hebben. En het bedrijf dat dan het beste vervoer biedt tegen de laagste prijs, die wint vaak die aanbesteding en mag dan het OV gaan verzorgen.
0: En dat gaat nog wel eens mis.
10: In Twente hebben ze per 10 december een nieuwe vervoerder, Arriva. En sindsdien is het helemaal mis met de dienstregeling.
11: Soms staat hij wel op het app of zo, of daar op het bord, maar dat komt helemaal niet opdagen, zeg maar.
12: Ik heb vorige week nog ook op tijd om mijn werk te zijn, een taxi moeten pakken aan de overkant hiervoor.
13: Er is al een tijdje buschaos in de provincie Utrecht.
14: De reizigersvereniging Rover is het zat. Als Transdev voor 1 mei niet zijn zaakjes op orde krijgt, dan eisen zij gratis tijdelijk busvervoer voor gedupeerde reizigers.
0: Ja, vervoerseconoom Erik Verhoef. Aanbesteding is eigenlijk van degene die zeggen ik kan het zo goed het goedkoopst doen, die krijgt dan vaak de opdracht. Maar ja, die moet dat dan wel waar kunnen maken. En als het dan niet is, dan kloppen ze bij de provincie aan. Is dat het probleem waar het nu om gaat?
8: Nou, dat is een korte samenvatting van het probleem. Ja. En die aanbestedingen, dat doen we in Nederland al sinds het jaar 2000 ongeveer. En in het begin werkte dat heel goed, hè? Want we zijn natuurlijk ooit wel om een reden begonnen met die aanbestedingen. En dat was het gevoel dat het toch efficiënter en goedkoper zou moeten kunnen als je dingen via de markt organiseert. Nou, in de eerste jaren was dat inderdaad succesvol. Maar op zeker moment is die rek eruit. Ja, en dat vertaalt zich dan inderdaad steeds vaker in dat om zo'n aanbesteding maar te winnen, dat de bieders eigenlijk te optimistische biedingen doen. En dat leidt dan ook tot problemen op het moment dat ze gewonnen hebben. Dus er kan of opstartproblemen zijn, soms zijn de bussen er niet. Maar het leidt bijvoorbeeld ook tot problemen voor het personeel, want die roosters, die worden dus onder druk inderdaad van die lagere winst, worden die roosters ook steeds strenger. En er zijn natuurlijk ook eigenlijk uit het hele land te verhalen voordat het voor het personeel ook niet aangenaam is.
0: Zeker, want die worden onder druk gezet om zich het schompers te werken uiteindelijk. Benieuwd hoe dat verder gaat daar inderdaad in Flevoland, in Overijssel en Gelderland. Dank wel voor uw uitleg, Erik Verhoef, vervoerseconoom. Minder maaien, meer ruimte voor bloemen en bijen, voor biodiversiteit. De hondenbezitter is er minder blij mee, want honden kunnen last hebben van grasaren. We kregen er een vraag over van een luisteraar en u hoort er zometeen alles over. Na ene, in één vandaag.
15: NPO Radio 1, Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika leiden tot een aanklacht bij het internationaal strafhof in Den Haag. Bram Vermeulen legt uit wat er aan de hand is. Zo klinkt uitsterving. Dit zijn vogelgeluiden in 1976 op het Engelse platteland. Daar is nog maar heel weinig van over. Zo klinkt het nu. Daan van Koten en de smaakvolste kookboeken. En Flip van Doorn duikt in zijn verre verleden en de geschiedenis van Zeeland.
16: De zee en het land zijn constant met elkaar aan het dansen en aan het spelen.
15: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
17: NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
18: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
15: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Suzanne Bosman. Tot aan zijn schouders hing een passagier van Ryanair uit het kapotte raam van een vliegtuig. Het was een ongelooflijk verhaal, 2 weken geleden. Dat vliegtuig was een Boeing 737. In een reactie zegt Ryanair dat dat de veiligste vliegtuigen ooit gebouwd zijn. Is dat feit of fictie? Zometeen in één vandaag, na het NOS Journaal. Casper Meijer.
21: In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is daar vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn nu geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die brand heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Vanwege het dalende waterpeil, mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal varen. De sluizen in het kanaal van de Achterhoek naar Twente worden morgen voor het eerst gesloten vanwege de droogte. De schepen moeten zo snel mogelijk uit het kanaal, zegt de hoofdredacteur van scheepvaartvakblad Schuttevaar.
22: Al die schepen die daar nu in dat kanaal achter sluis liggen, moeten als de wielen weer gaan zorgen dat ze natuurlijk nog uit dat kanaal komen, anders liggen ze daar tot lange tijd vast.
21: Er zijn geen alternatieve routes voor de schepen.
22: Het is een doodlopende straat. Dat maakt het heel lastig. En er zitten heel veel serieuze bedrijven aan. Want we hebben het nu over de schippers. Nou, de schippers, ik denk dat ze de meeste wel op tijd wegkomen. Er zijn ook grote bedrijven als Kees Smit. Dat is een grote tuinmeubel. leverancier, die zit ook in de buurt. Grote containerterminal, Nobian met het zout. Dat zijn allemaal grote partijen die onmiddellijk heel veel last van hebben.
21: Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Het Twentekanaal blijft dicht totdat de waterstand weer op niveau is. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd, want de weersomstandigheden zijn ongunstig. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na een teleurstellend verlopen WK. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel gebracht. Dat meldt een advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst. Al was toen nog niet bekendgemaakt waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Willem Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Er zijn beelden uit 1980 opgedoken van een bezoek van koningin Beatrix aan Schiermonnikoog. Haar boot De Groene Draak strandde toen zo'n 200 meter voor de haven en lag daar 2 dagen vast. Een Friese vrouw lag er met haar boot vlakbij en maakte er beelden van. De nu 85-jarige vrouwtje Dijkstra Boersma kan zich nog goed herinneren dat de havenmeester langskwam om te zeggen dat haar boot weg moest.
2: Nou, toen kwam de havenmeester bij ons en die zei, we moesten de wei de haven, want de koningin kwam daar en die moest daar lezen. Ik zei, dat doen we net, wij lezen hier. Dan kan ik de meester vertellen dat het mijn buurvrouw best is.
21: Ze vertelde dat ze zich niet liet wegjagen, omdat ze dan kon vertellen dat de koningin haar buurvrouw was geweest. Op de privébeelden van Beatrix en haar gezin bij Schiermonnikoog zijn gedigitaliseerd door het Fries Film- en Audioarchief en onder meer te zien op nos.nl. Dan nog het weer, bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en droog bij een graad of 25.
0: En verkeersinformatie, Dennis.
4: Er staat al 225 kilometer file. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken veel vertraging, met name in het midden van het land en ten zuiden van Rotterdam. Ik begin op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. En doe je er 40 minuten langer over tussen Everdingen en Zaltbommel. Dan de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Die is dicht tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom Noord. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via Roosendaal als je vanuit Rotterdam komt aanrijden over de A59, de A17 en de A58. Dus via het knooppunt Noordhoek. Dan de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een dikke 3 kwartier vertraging tussen Rotterdam en de Drechttunnel. Door een ongeluk met meerdere vrachtwagens is een van de buizen van de Drechttunnel in zuidelijke richting dicht. Omrijden doe je via de route over de A29 vanuit Rotterdam. Dan naar Nijmegen, de A73 richting Venlo. Tussen Beuningen en Kuik ben je ook een half uur extra kwijt.
15: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Tussen de 15 en 20 miljoen mensen hebben inmiddels de Odyssey gezien, de film van Christopher Nolan naar het epos van Homerus. De echte filmliefhebber reist er uren voor om hem op 70 mm te zien. Nou, wat betekent dat? En wat voegt dat dan toe? Regisseur Iman de Vries legt dat zo meteen uit. Feit of fictie, Lieke, gaat over het veiligste vliegtuig.
9: Ja, want volgens de financieel directeur van Ryanair zijn de Boeing's 737, waar zij mee vliegen, de veiligste vliegtuigen ooit gebouwd. Ja, laat dat nou net die Boeing zijn geweest waar dat de passagier laatst bijna vanuit het raam vloog. Dus we checken het, is de Boeing 737 inderdaad het veiligste vliegtuig?
0: En nu over de grasaar en de hond.
15: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, want ze zijn prachtig, die bermen en velden met wilde bloemen die je nu zo vaak ziet. Maar honden hebben daar last van. De hond van onze vragensteller vandaag in ieder geval. Leen Vroegop uit Almere. Goedemiddag, nu Vroegop.
17: Goedemiddag.
0: Ja, wat is er met uw hond? Oké, wat is er met je hond gebeurd, Leen?
17: Nou, dan wordt hij hier slecht gemaaid. Dat is 1. Grasaar en die laat hem los. Daarnaast, als er een keer gemaaid wordt, dan blijven alle grassen en alle grasaren op de grond liggen. Ja, dat is voor de hondenpoot eigenlijk gewoon een soort mijnenveld. Dat is één. En wat er met mijn hond is, één van mijn honden is gebeurd, is dat er dus een grasaar tussen de tenen terecht is gekomen. Door dierenartsen bekeken, dat ding was niet te pakken. Het werd geadviseerd dat ik naar een dierenarts ging die misschien met een echo de grasaar zou kunnen opsporen. Daar aangekomen bij die dierenarts, die de hond is onder narcose gebracht en had zijn pootje kaal geschoren. We werden al meteen in de kamer erbij geroepen, want de grasaar die was al naar buiten gekomen. Die was dus door zijn poot heen gekomen en boven zijn poot al een uitgang aan het vinden. En hij zegt, de aar was alweer bezig om weer de huid in te kruipen.
0: Die vreet zich door zo'n hondenpoot heen, eigenlijk, of meer. Ja, en u, hoe is het afgelopen? Voordat we naar
17: de grasaar kon in dit geval met een pincet gewoon gepakt worden. Ja. De poot is nu, we zijn nu een week verder en het ziet er goed uit.
0: Ja, en de poot is behouden.
17: Ja.
0: Ja. Ja. Nee, maar de grote schrik. En ik moet zeggen, ik heb op het internet even wat grasaar en honden opgezocht. Hele nare dingen daarbij gezien. Leen, blijf even luisteren, want we gaan naar de ecoloog van de Wageningen Universiteit. Niels van Rooyen. Meneer van Rooyen, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Die grasaren, wat zijn dat? Want dat zijn geen levende organismen. Tenminste.
5: Nou, grasaren zijn een onderdeel van wel degelijk levende organismen, namelijk van de grassen. Ja. Het zijn eigenlijk de vruchten van een aantal grassoorten. En specifiek, vooral in de stad, gaat het hier om twee soorten die we tot grasaren rekenen. En dan gaat het om de soorten eiledravik en kruipertje, een hele toepasselijke naam.
0: Ja, want wat ze doen, is dit wat ik vroeger wel eens, wat wij in onze mouw deden en dat dan zo heel grappig omhoog wandelden?
5: Ja, klopt. Vroeger werd het ook wel een mouwkruipertje genoemd.
0: Ja.
5: Ja, en dat zijn van die, het zijn inderdaad de vruchten eigenlijk van die grassen. Dus die grassen die bloeien dan mei, juni en inmiddels zijn ze uitgebloeid en zijn er vruchten gevormd. En op de kafjes van die vruchten, daar zitten een heel stel hele stijve haren die allemaal maar één richting opstaan. Mm-hmm. Dat werkt eigenlijk als een soort weerhaakje. Dus als ze eenmaal ergens vastzitten, dan kunnen ze eigenlijk maar één kant op bewegen. En bij het verhaal van meneer is dat inderdaad de poot van de hond in.
0: Ja, maar goed, er wordt gemaaid. Die dingen blijven liggen, die komen in hondenpoten. Is dat niet de oplossing om ze maar eventjes op te harken?
5: Nou, dat zou zeker een hele goede oplossing zijn. Niet alleen maar omdat je dan die aren weghaalt, wat een gevaar kan zijn. Maar zeker ook maaisel laten liggen. Dat kan ook voor het volgende seizoen ervoor zorgen dat je nog meer van dit soort gassen gaat krijgen. Die voedingsstoffen die komen in de bodem. Je kan open plekken krijgen door het maaisel te laten liggen. En juist op die open plekken, daar kunnen de zaden van deze grassoorten kunnen heel goed kiemen.
0: Mm-hmm. Maar zit je dan dus een beetje in tweestrijd? Van het heeft voor de biodiversiteit, want draagt het bij aan de biodiversiteit om die grasaren te laten liggen?
5: Nou, eigenlijk om die grasaren zelf te laten liggen draagt dat minder bij aan de biodiversiteit. Het zijn twee soorten. Elke soort draagt wat dat betreft bij aan de biodiversiteit. Maar eigenlijk goed maaibeheer en juist zorgvuldig maaibeheer kan veel meer betekenen voor die biodiversiteit. En dat betekent ook dat we eigenlijk naar een soort gesloten grasvegetatie moeten gaan, waar die open plekken geen ruimte hebben, maar waar kruiden en andere grassoorten zonder die grasaren beter kunnen groeien.
0: Oké, Lieke, Leen vroeg op.

0: Ja, dus als ze eenmaal ergens vastzitten, dan kunnen ze eigenlijk maar één kant op bewegen. En ja, bij het verhaal van meneer is dat inderdaad de poot van de hond in.
1: Ja, maar goed, er wordt gemaaid. Die dingen blijven liggen, die komen in hondenpoten. Is dat niet de oplossing om ze maar eventjes op te harken?
0: Nou, dat zou zeker een hele goede
1: Ja.
0: oplossing zijn. Niet alleen maar omdat je dan die aren weghaalt, wat een gevaar kan zijn. Maar zeker ook maaisel laten liggen. Dat kan ook voor het volgende seizoen ervoor zorgen dat je nog meer van dit soort gassen gaat krijgen. Die voedingsstoffen die komen in de bodem. Je kan open plekken krijgen door het maaisel te laten liggen. En juist op die open plekken, daar kunnen de zaden van deze grassoorten kunnen heel goed kiemen.
1: Maar zit je dan dus een beetje in tweestrijd van het heeft voor de biodiversiteit, want draagt het bij aan de biodiversiteit om die grasaren te laten liggen?
0: Nou, eigenlijk om die grasaren zelf te laten liggen, draagt dat minder bij aan de
1: Ja.
0: biodiversiteit. Het zijn twee soorten. Elke soort draagt wat dat betreft bij aan de biodiversiteit. Maar eigenlijk goed maaibeheer en juist zorgvuldig maaibeheer kan veel meer betekenen voor die biodiversiteit. En dat betekent ook dat we eigenlijk naar een soort gesloten grasvegetatie moeten gaan, waar die open plekken geen ruimte hebben, maar waar kruiden en andere grassoorten zonder die grasaren beter kunnen groeien.
1: Oké, ja. Lieke, Leen Vroegop, die komt dus uit Almere. Wat zeggen ze daar?
2: Ja, we hebben contact opgenomen met die gemeente. Zij zeggen dat ze een duurzaam maaibeleid hebben, waarmee ze juist hopen dat die grasaren op den duur verminderen. Ja, ze geven als tip om hondenpoep op te ruimen, geen honden kuilen te laten graven, dus een beetje op te letten. Maar ja,
1: Ja.
2: Gaan ze niet opvegen.
1: Ja, Leen, heb je daar wat aan?
3: Nou, nee. Wat ik denk is dat er wordt misschien vanuit Den Haag gemeld duurzaam maaibeleid en voor de biodiversiteit en laat het maar lekker groeien. Maar ik heb het idee dat gemeentes, die worden natuurlijk aan alle kanten financieel onder druk gezet. Minder geld van Den Haag en meer opdrachten. Dus als ze dan te horen krijgen, we moeten minder maaien, dat ze nog minder gaan maaien. En met alle gevolgen van dien. Dus ik denk dat de gemeente wel blij is met van, joh, het alles onder de naam biodiversiteit.
1: Ja, wat is uw indruk daarvan, meneer Van Rooyen? Uiteindelijk gaat het toch om wat het goedkoopst is?
0: Nou ja, geld dat speelt altijd een rol. Maar wat we wel zien is dat er op een andere manier gemaaid wordt. Waarbij het zeker voor die biodiversiteit juist belangrijk is. En ook een hele goede ontwikkeling is. Dat er zo nu en dan stukken grasland even worden overgeslagen met het maaien. Want dat helpt voor plantensoorten. Dat helpt ontzettend voor insecten. En juist op deze plekken, dus waar minder intensief gemaaid wordt. Zie je dat er eigenlijk ook voor die probleemsoorten. Zoals kruipertje en eilendravik. Dat daar ook minder ruimte voor ontstaat. Juist de plekken waar heel intensief gemaaid wordt, waar soms rommelig gemaaid wordt, ja, dat zijn de plekken waar deze soorten goed gedijen.
1: Ja, want zolang ze gewoon aan de stengel blijven zitten, dan kunnen kruipertje en die anderen geen kwaad.
0: Nou, ze zullen vooral aan de randen van dit soort percelen zullen ze voorkomen. En ze komen vooral op stoepranden en dergelijke voor. Dus eigenlijk niet op die plekken waar dan minder gemaaid wordt voor de biodiversiteit.
1: Ja.
0: Dus het is ja echt die rommelrandjes waar deze soorten het liefst voorkomen.
1: Ja, Leen, ik zou zeggen voortaan toch eventjes een andere route kiezen met de honden.
3: Ja, dat wordt lastig, maar goed.
1: Ja. En heel veel sterkte en ook sterkte en beterschap voor het pootje van die ene hond. En dank voor uw vraag. Leen Vroegop was dat uit Almere. En dank ook voor de uitleg hierbij. Niels van Rooyen van ecoloog van de Wageningen Universiteit. En hebt u zelf nou ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen? Of waar u sowieso aan blijft haken? Dat kan van alles zijn. Stuur die in via onze website. eenvandaag.nl/chat. Of stel de vraag via de NPO Luister-app. Deze zomer is vrijdag voor ons filmdag. Elke vrijdag een populair genre. En we beginnen met een knaller in de categorie avontuur, The Odyssey. No one could stand between me and home. Not even the gods. Ja, regisseur Christopher Nolan die waagde zich aan dat 3000 jaar oude verhaal, de Odyssee van Homerus, en met succes. De film heeft het budget van 250 miljoen inmiddels al lang weer uit. Iman Vries, goedemiddag. Van harte welkom. Ook regisseur, collega van Christopher Nolan. ja, toch?
4: Nou, dat zou ik niet durven beweren.
1: Goed, maar. Wij wel. Ja, ja. Jij gaat ons de komende weken met ons meerdere films hier bespreken. En we beginnen met de Odyssey dus. Hoe ben jij de bioscoop uitgekomen toen je hem gezien had?
4: Ja, ik zou beter nieuws willen hebben, maar echt vol met teleurstelling, eerlijk gezegd.
2: Is dat omdat hij zo...

0: gehyped wordt, dat alleen maar kan tegenvallen?
1: Misschien is dat het ook, inderdaad. Want ik had hele hoge verwachtingen. En ik vind de Odyssey een prachtig verhaal. En ik vind Christopher Nolan een fantastische regisseur. Maar dan kom je eruit. En ja, ik weet niet, ze hebben dat verhaal totaal veranderd. En ik vind het als film eigenlijk ook niet heel erg goed.
2: Oké, ja. Dus, ik moest hier, want ik hoor net ook weer die stemmen. Ik heb hem ook gezien. Ik moest ook hier en daar een beetje lachen. Ja. Omdat ik denk, ja, waarschijnlijk niet zo bedoeld door al die gedragen teksten,
1: stemmen. De dialogen waren ook. Ja, Christopher Nolan is niet goed in schrijven. Nee. En als hij een beetje broer erbij haalt, dan wordt het wat beter. Maar de dialogen in dit geval waren af en toe zo houterig. Vooral.
2: Ja. Ja. Ja, maar er zaten toch hele vette scènes in?
1: Ja, het ziet er soms heel erg mooi uit. Ja. Maar dat maakt het een hele mooie set pieces, zoals ze dat zeggen. Mm-hmm. Maar niet echt dat ik dacht van, ik kan mijn aandacht erbij houden. Of deze personages vind ik heel erg boeiend. Of ik bedoel, Odysseus hebben ze ook gewoon veranderd qua wat hij wil. Nu is een soort traumatische man die iets heel ergs heeft gedaan. Het origineel is hij juist vol
2: heel
1: met
2: slim.
1: Trots. Ja, maar is hij ook heel blij met wat hij heeft gedaan. Een soort van, hé, weet je Troy, dat was ik.
2: Ja. En, jij vond het boek beter.
1: Ja, ik vond het boek beter. Ja.
2: Maar ligt dat dan aan jou? Of want hij krijgt bijna overal 4 sterren, 4 sterren, 5 sterren.
1: Ja, het zijn wel.
2: Hoe moet ik dat dan zien?
1: Het zijn wel van dit soort films die wat jij ook een beetje zei, dat er te veel verwachtingen zijn en dat mensen het ook heel graag leuk willen vinden. Dat is in ieder geval mijn idee erover. Mm. En dan ziet het er ook nog heel erg mooi uit en is het spectaculair. En ik denk dat de kritische stemmetjes dan een beetje weg worden gedrukt. En ik denk als mensen nog even tijd hebben en nog een keer gaan kijken, dat het wat wegzakt, wat dat betreft.
2: Ja, beantwoordt hij wel, want ik zei van vandaag avonturenfilm aan het stramien van een geëikte avonturenfilm. Ik bedoel, het is de weg van de held.
1: Die hero's journey een beetje, bedoel je? Ja, daar zit hij wel in, behalve dat deze man eigenlijk, en dat vond ik een van de grootste problemen, ik kon niet met hem meegaan, omdat het emotioneel heel erg vlak is. Mm-hmm. En dat is toch een beetje vereist dat je met je hoofdpersoon mee kan gaan. En deze man leek ook eigenlijk helemaal niet naar huis te willen gaan. Dat was een beetje mijn ding. En ik dacht, ja, als jij het niet boeiend vindt, waarom zou ik het willen? Dat is het verhaal.
0: Het is nog geen, mijn vriend, wel heel graag.
1: Je moet hem zeker
2: gaan
1: kijken.
2: Er zitten hele vette scènes in. Ja, bedoel, wat ook bijzonder is, en dat weet je als je in de bioscoop zit, van hij heeft weinig met AI gedaan, bijvoorbeeld.
1: Heel knap.
2: Allemaal effecten, maar er zit een enorme cycloop in. Hoe heeft u dat gedaan?
1: Ja, dat is zo'n animatronic. Ik heb wat beelden van achter de schermen gezien. Inderdaad, ja, dat hangt als een soort gigantische speelpop, hangt dat daar in zo'n grot. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk super knap. En dat is hoe hij film maakt, is zeer bewonderenswaardig. Hoe hij alles praktisch probeert te doen en zonder computers en dat soort dingen. Maar
2: waarom doet u dat eigenlijk zonder computers? Dat is toch veel makkelijker?
1: Ja, maar je gaat het wel naarmate de jaren vorderen, ga je het zien. Zullen we zeggen. Ja? Er zijn genoeg films die 5 jaar geleden zijn gemaakt waar je toen niet zag. Maar inmiddels is ons brein toch wel wat meer gewend. En dan denk je, oh, computer.
2: Oké, dus maar dat geef je hem dan wel weer mee.
1: Ja, nee.
2: Oké,
1: dat
2: heeft hij gedaan. Hey, en dat 70 mm verhaal, want ik hoor veel filmnerds om mij heen. Ik moest ook naar een bepaalde bioscoop, want 70 mm. Ik denk,
1: ja, ook daar is wel wat verwarring over. Want
2: het
1: is 70. Nee, ik denk dat heel veel mensen het ook niet echt zien. Maar het is wel leuk.
2: En
1: ik was ook
2: eigenlijk. Zie jij het? Wat zie je dan?
1: Nou, het verschil tussen film en digitaal kan je daadwerkelijk wel zien. Alleen het is ook nog 70 mm IMAX. En die draait alleen maar in Brussel. Dan heb je tussen nog een hoger scherm.
2: Oh God,
1: En film is, zouden ze zeggen, tussen de 12 en de 18K. En digitaal zit, rond de 4, zoiets zo'n beetje. Dus, maar of het menselijk oog dat allemaal zo goed kan waarnemen, daar is ook nog wel eens wat.
2: Maar ben jij in Brussel geweest? Of
1: nou, dat was de tweede stap. Want ik dacht, ik ga hem eerst nu kijken, want dan heb ik het gehad. Ja? En daarna ga ik naar Brussel. Ik denk, dat tripje heb ik afgezegd.
2: Oh, okay. Want ik dacht misschien als je hem daar gezien had, dat je hem dan beter had gevonden.
1: Nee, denk ik niet. Nee, het verhaal is gewoon. Nee. Okay. Dat kan je niet verbloemen met wat extra scherm. Nee.
2: Oké, goed. Maar goed, wat ze van Nolan zelf, want hij heeft natuurlijk meerdere films gemaakt. En hier ook hoe die om dat AI heen gaat. De dingen die zeker meebrengt. Zet hij nou de magie van cinema? Die huldigt hij wel?
1: Zeker. Ja. Nou, en dat vind ik ook heel erg mooi, dat er zo'n film is waar iedereen naartoe gaat. En waar het internet
2: verbindt
1: helemaal
2: ook enorm.
1: Ja, zeker. En iedereen wil het zien en iedereen heeft er een mening over. Ik bedoel, het internet staat er ook vol mee. Dus dat vind ik dan toch altijd wel heel erg leuk.
2: Oké. Okay. Nou, we hebben het over de Odyssey gehad. Weten wij al waar het volgende week over gaat?
0: Nee.
2: We gaan een mooie voor je uitkiezen, iemand.
1: Leuk,
2: om hier dan weer te bespreken. Dankjewel voor nu.
1: Dankjewel.

0: Lizzo, About Damn Time.
1: Feit of fictie?
0: Ze zeggen het, vliegen is een van de veiligste vervoersmiddelen ter wereld, Lieke.
2: Ja, maar als er iets gebeurt, is het ook goed mis. Gebeurde recent bij een Ryanair-vlucht. Een motor raakte los, verbrijzelde een raam, waardoor een passagier naar buiten werd gezogen.
0: Ja, tot aan zijn schouders hing hij inderdaad uit het raam. Maar hij kon weer naar binnen getrokken worden, aan zijn benen. Mm-hmm. Maar wat zegt Ryanair hier nu over?
2: Nou, dat is best opmerkelijk, want financieel directeur Neil Sorahan die zei in The Guardian dat de Boeing 737 vliegtuigen die Ryanair gebruikt de veiligste vliegtuigen ooit gebouwd zijn. Nou, dat is dus dat vliegtuig. Ja, hoe kan het eigenlijk dat vliegen wel over het algemeen zo veilig is? Vroegen we aan Ruud Stegers, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Vliegverkeerders.
3: Vliegen, dat doen we natuurlijk al jaren. En je ziet dat de luchtvaart helemaal is gebouwd om het principe dat op het moment dat er iets gebeurt, of dat nou een echt ongeluk is of een situatie, dan rapporteren we dat en dan leren we daarvan. Dat noemen we de zogenaamde just culture. En dat betekent dus wel de vraag stellen, hoe kon het dat het voor deze man of vrouw logisch was om dat op dat moment te doen? En op die manier is door de jaren heen de luchtvaart ontzettend veilig geworden.
2: Ja, wat dan de definitie van veilig is, weet luchtvaartdeskundige Joris Melkert.
4: De makkelijkste manier ernaar te kijken is te kijken naar het aantal fatale ongelukken. Dus ongelukken dat één of meer doden heeft opgeleverd.
2: Ja, we kijken dus naar het aantal fatale ongelukken. Maar wanneer we een vliegtuig al zich als veilig kunnen beschouwen, weet Stegers.
3: In zijn algemeenheid zie je dat een vliegtuig wordt ontworpen op een manier dat hij enerzijds natuurlijk economisch vliegt, dus zo min mogelijk weerstand en zo laag mogelijk energieverbruik. Maar aan de andere kant ook dat hij inherent stabiel is. Dus dat als er wat gebeurt, dat het relatief dat je geholpen wordt als vlieger om het vliegtuig goed onder controle te houden. Want uiteindelijk is dat wat we doen.
0: Inherent stabiel, hoe zit het dan met die Boeing 737?
2: Ja, Stegers daarover.
3: Die bestaat al sinds halfwege jaren 60. En er zijn er, ik geloof iets van 12.000 inmiddels van gemaakt. En als vlieger ben ik van mening dat het het heeft de uitstraling van een oud beestje. Maar als vliegtuig is het wel gewoon echt een heel fijn toestel om te sturen. Gewoon echt als piloot.
2: Oud beestje, maar fijn te besturen als piloot.
0: Ja, goed. Maar sinds de jaren 60 bestaat hij dus al, dat oude beestje. Maar er is vaker iets mee gebeurd.
2: Ja, zeker. Melkert is voor ons de geschiedenisboeken ingedoken.
4: De loop van de geschiedenis zijn er best wel wat ongelukken mee gebeurd. Er zijn ook best wel wat doden gevallen. En de meest recente kunnen we ons misschien nog wel herinneren. Dat zijn die ongelukken met de Boeing 737 MAX vliegtuigen in Indonesië en Ethiopië een aantal jaar terug.
2: Ja, twee heftige crashes waren dat. In 2019 beide keren kwamen meer dan 100 mensen om het leven. Toch is er wel een nuance als het gaat om die Boeing 737.
4: In de eerste jaren dat het vliegtuig op de markt kwam, werd het heel goed verkocht al. Er vlogen dus heel veel rond. Dus op een gegeven moment begonnen er ook ongelukken te gebeuren. En dan viel het wel op dat er vaak ongelukken waren waar dan een Boeing 737 bij betrokken was. Maar dat kwam eigenlijk alleen maar omdat er veel van die vliegtuigen rondvlogen.
2: Ja, dus als er een ongeluk is, is het logischer dat met dat toestel is.
0: Ja, terug naar de uitspraak dan. De Boeing 737 die Ryanair gebruikt, is het veiligste vliegtuig ooit gebouwd.
2: Melkert heeft het antwoord.
4: Ik denk dat dit wel fictie is. Als ik gewoon even kort zoek naar hoeveel vliegtuigen er zijn die nog helemaal nooit een fataal ongeluk gehad hebben, dan kom ik op een best aardig lijstje, maar daar staat die Boeing 737 niet bij.
2: Ja, benoemd dat er zelfs een aantal vliegtuigen zijn waar nog nooit een fataal ongeluk mee is gebeurd. Een Boeing 717 bijvoorbeeld, of onze eigen Fokker 70. Maar ook hier wel weer een nuance.
4: Nee, als we gewoon kijken naar het aantal fatale ongelukken, is deze niet het veiligste. Maar aan de andere kant, ik stap zo zonder probleem aan boord van het vliegtuig.
2: Ja, fictie dus. Niet de allerveiligste, de Boeing 737... met onze definitie van fatale ongelukken.
0: Oké, en zometeen hier op Radio 1. Laila Frank met Bureau Buitenland. Dag Laila.
5: Hey, dag Suzanne. Zeg, hebben jullie ooit gehoord van de Cheburashka?
2: Nee.
5: Nee, nou, had ik ook nog nooit van gehoord, maar het blijkt een razend populair animatiefiguurtje in Rusland. En Poetin is er de strijd mee aangebonden. Oh. Daarover straks Helga Salomon en met politicoloog Kasper Kerkels gaan we naar de nieuwe politieke wend in Westminster.
0: Oké, dat is allemaal in Bureau Buitenland. Wat hebben wij nog, Lieke?
2: Ja, het zou je maar gebeuren. Je reist helemaal vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Nijmegen om als oud-militair mee te doen aan de Vierdaagse. En dan mag je niet meedoen. Reden? De man had 0,2 kilo bepakking tekort. 200 gram dus. Als hij een appel of een zak nootjes had, had hij mee mogen doen. 9,8 kilo. Maar ze waren onvoorbiddelijk, de marsleiding. 10 kilo is 10 kilo. U gaat maar weer naar huis.
0: Oh, dat is scherp.
2: Scherp, hè?
0: Okay. Goed, dat was het. Onze website is eenvandaag.nl. Ga erheen als u een vraag hebt bij het nieuws of iets anders wat u opvalt of verwondert in de wereld. Vandaag gaan we het dus over honden en grasaren. Wij vinden het leuk om naar antwoorden te zoeken. De tv-uitzending is om 6:30 op NPO 1. En wij wensen u een fijne middag.
6: Avrotros, de omroep voor ons.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
18: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
19: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
18: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
22: Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Zo zijn de profielfoto's ook zichtbaar voor mensen zonder account. Brussel zegt dat TikTok de regels overtreedt en wil dat het bedrijf de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan er een boete worden opgelegd. Tienduizenden mensen zijn in het zuidwesten van Frankrijk geëvacueerd vanwege bosbranden. De grootste brand woedt in het departement Gironde, ten westen van Bordeaux. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn mensen per boot in veiligheid gebracht. Crimineel Willem Holleder is na ruim 11 jaar overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Zijn advocaat zegt dat hij is overgebracht van Vught naar Krimpen aan de IJssel. Volgens onafhankelijke adviezen was het niet meer nodig om Holleder langer vast te houden in de strengst beveiligde gevangenis van het land. Bij de Vierdaagse van Nijmegen zijn de eerste kruisjes uitgedeeld aan de mensen die hem hebben uitgelopen. De snelste loper kwam even voor 10 uur al over de finish. De meeste deelnemers worden in de loop van de middag weer in Nijmegen verwacht. Ze worden onthaald op de Via Gladiola.
23: ANWB Verkeersinformatie. Het is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Net geen 250 kilometer file staat er. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat 14 kilometer daarvan. Tussen Culemborg en Zaltbommel. Je bent daar een uur langer onderweg. De A4 Rotterdam-Antwerpen. Die is dicht vlak voor Bergen-op-Zoom Noord. Dat komt door een ongeluk met meerdere auto's. Omrijden doe je via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Dat is langs knooppunt Noordhoek. De A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam en de Drechttunnel bijna een uur vertraging. Door een ongeluk met meerdere vrachtwagens is een van de tunnelbuizen in het zuidelijke richting dicht. Omrijden doe je via de route over de A29. Dan de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet 15 minuten extra. En het is druk rondom Nijmegen. En dat merk je onder andere op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen is het op onthoud 20 minuten.
21: NPO Radio 1. VPRO.
1: buitenland. Leila Frank.
3: Welkom bij Bureau Buitenland. Aan mijn zomertafel in de studio vandaag schuiven weer twee bijzondere gasten aan. En met hen bespreek ik het nieuws van de dag en uit hun regio. En vandaag gaat dat en over de nieuwe koers in Westminster en over de hevige strijd tussen het Kremlin en een razend populair animatiefiguurtje. Het is tijd voor Buitenland. We gaan aan tafel.
4: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Leila Frank.
3: Ja, en ook vandaag te gast de Ruslandkenner Helga Salomon en politicoloog Kasper Kerkels van de Radboud Universiteit. Welkom allebei, wat fijn dat jullie er zijn.
13: Bedankt.
3: Helga, wij gaan het hebben over de totalitaire tendensen van het Kremlin. En die richten zich nu op een heel populair animatiefiguurtje. Daar komen we straks op. En Kasper, met jou praat ik door over de nieuwe koers in Westminster. Dat straks, maar eerst gaan we naar het nieuws van de dag.
24: An unprecedented vote is set to take place in New York to decide on the fate of ICC Chief Prosecutor Karim Khan. Khan is accused of sexual misconduct, which he denies.
3: Ja, vandaag stemmen de lidstaten van het Internationaal Strafhof over een eventueel ontslag van de hoofdaanklager Karim Khan. De 56-jarige Brit werd geschorst na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Nederland heeft in elk geval al laten weten te stemmen voor zijn ontslag. Helga, nou is Khan ook de man die Poetin is gaan vervolgen, hè? Betekent dit dat de vlag uit is in het Kremlin?
25: Ja, je ziet eigenlijk dat Trump en Poetin in deze gelijk optreden. Zij vinden beide, ons land is zo groot, dat hoeft zich door niemand wat te laten vertellen. Mm. Hij is dan boven de wet. Ja, en Poetin is natuurlijk heel blij, want die probeert het Westen te ondermijnen om die strijd in Oekraïne te winnen, om Europa uiteen te spelen. Hij wordt gedaagd samen met de ombudsman of de ombudsvrouw voor kinderen. Dus dit is natuurlijk geweldig nieuws. Ja.
3: Ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, het gaat eigenlijk over een zaak tegen één man. Of zeg jij, dit wordt nu ook gebruikt om de legitimiteit van dat hof überhaupt in twijfel te trekken.
25: Overal waar ze kunnen stoken, dat wordt breed uitgemeten. Dat wordt tussen de regels gekoppeld, dat hof toch al niet deugde. Die spindokters die zijn vrij briljant daarin.
3: Ja, bus. En Kasper, nou, Khan is een Brits staatsburger. Ja. Betekent dat de juice maar rolt in het VK?
26: Totaal niet. Dat is eigenlijk vooral wat opvalt. Het gaat er gewoon niet of nauwelijks over.
3: Hoe kan dat?
26: Nou ja, misschien ook omdat ze deze week wat anders aan hun hoofd hebben met een nieuwe premier. Maar misschien ook omdat het natuurlijk een tikje gênant is dat het uitgerekend de door de Britten naar voren geschoven hoofdaanklager is geweest die in 2021 onder Johnson naar voren geschoven is.
3: Dus dan maar zwijgen of een grap misschien hier en daar onderkoelt. Ja. En ligt het ook politiek gevoelig in die zin? Want Starmer die brandde zijn handen er eigenlijk niet aan.
26: Ja, nou, Burnham, en daar gaan we het misschien straks ook nog over hebben, is ook niet zo'n man die zich heel erg met buitenlandbeleid lijkt te willen bemoeien. Hè? Zijn focus ligt vooral op het binnenland. Dus ik denk niet dat we Burnham hier heel veel over gaan horen.
3: Nee, nou, we blijven nog even in het Verenigd Koninkrijk, want daar waait een nieuwe wind in Westminster.
27: You know who this man is?
28: The new prime minister, what's his name? Burnham? Sternham?
27: Do you know what he stands for?
28: No, I don't actually, to be fair.
29: I hope people can begin to feel, hopefully you can, some of the excitement that comes with the change.
30: He's the new Labour leader, isn't he?
29: The change will be the biggest change in our lifetimes to the way the country is run. We will create a more streamlined state with a clearer purpose to power up all parts of the country.
31: Does he know what he stands for is the question.
3: Ja, Kasper, ik zie je al lachen. Het is, ik bedoel, het zijn ook wel grote woorden. Hij heeft er zin in en hoop en nieuw en ambitie. Weer een nieuwe premier. Maakt het die Britten eigenlijk nog uit of halen die ook een beetje hun schouders op?
26: Ik denk dat laatste zeker ook. Het is de zevende in 6 jaar tijd. Dus ze denken ook echt van, nou ja, eerst maar zien, dan geloven. Wat wel opvalt is dat Burnham lijkt wel de lessen geleerd te hebben van Starmer. Hè. Dus dat hij komt nu met echt ambitieuze plannen. Hij geeft echt aan van, nou ja, waar wil ik... Hij komt na de zomer met een 10-jarenplan. Schrijft hij nog heel even voor zich uit. Mm. Maar met wat hij in zijn speeches vorige weken al heeft laten doorsijpelen... is dat hij eigenlijk gewoon 40 jaar neoliberalisme aan de kant wil schuiven. Een nieuwe weg wil inslaan. Ja, dat zijn gewoon echt wel heel duidelijke visie van waar het naartoe moet. Eigenlijk precies waar het aan ontbrak bij Starmer.
3: Nou ja, het is wel een visie, maar je zou ook kunnen zeggen, het lijkt me vrij onrealistisch.
26: Ja, dus daar zal hij ook voor moeten uitkijken. Hè, dat de werkelijkheid altijd wat prozaïscher is dan de poëtische dromen. Tegelijkertijd laat hij ook wel meteen zien met kleine, maar toch niet onbelangrijke maatregelen. Iedere dag eentje. Welke kant hij op wil. Hè? Dus de kosten van het levensonderhoud, dat is echt voor hem de kern. Dat is het eerste probleem dat getackeld moet worden. En dan komt hij iedere dag gewoon met een hele concrete maatregel. Komt ook alweer kritiek op van waar wordt dat dan van betaald. Maar je merkt gewoon dat hij in zijn politieke communicatie een stuk slimmer, gevoeliger is dan Starmer. Dat valt mij wel op.
3: Ik wil nog één klein zijstapje maken voordat we daar verder induiken. Ik krijg namelijk berichten van Britse vrienden. Oh my god, there's a Dutch wife op Westminster. Ja. Zijn dat mijn vrienden of is dat ook in de roddelpers misschien? Of speelt dat ook nog op?
26: Nauwelijks. Nee, dat zal ongetwijfeld op een gegeven moment wel weer gaan komen. Want die duiken daar onmiddellijk op. Ja. En wat wordt precies de rol van zo'n first lady, zou je kunnen zeggen. Maar het feit dat zij Nederlandse roots heeft, is in het Verenigd Koninkrijk nog niet enorm nieuws. Nee.
3: Oké. Okay. Nou, dan naar Burnham zelf. Hij liet er geen gras over groeien. Hè? En een nieuwe beleidsagenda. Ja. Nou, je zei er net al kort iets over. Ook een nieuw kabinet. Ja. En nou begrijp ik uit die Britse pers dat hij met die samenstelling een enorme balanceeract aan het uitvoeren
26: ja,
3: is.
26: Dat is anders dan in Nederland. Hè? Dus je kunt als Brits premier echt je hele ploeg volledig naar eigen smaak samenstellen. Tegelijkertijd is hij ook Labour-leider. Dus hij moet ook die partij managen. En dat betekent dus inderdaad heel voorzichtig alle vleugels een beetje afdekken. Je eigen getrouwen daar natuurlijk inzetten. Een beetje continuïteit, want het is wel van de ene Labour naar de andere Labour-regering. Ja, en dan kom je tot een soort van samenstelling waar die nu mee gekomen is.
3: Tikkeltje rechts ook hier en daar?
26: Ik denk over de balans gezien eerder wat linkser dan onder Starmer. Hij heeft zeker ook een aantal lievelingetjes van de rechtervleugel benoemd. Maar wat eigenlijk vooral misschien nog wel opvalt zijn de Noorderlingen. Dus je ziet met name geografisch een enorme verschuiving van het zuiden en van Londen naar het noorden van Engeland. Liverpool, Manchester. Hij wordt natuurlijk de King of the North genoemd. Met name veel vrouwen uit het noorden worden nu ook al geschaard onder de term de Queens of the North.
3: En dat is ook meteen een belofte aan de kiezers.
26: Ja, want hij wil decentraliseren. Hè. Hij wil de kiezer buiten Londen ook gewoon weer de aandacht geven waarvan hij vindt dat eigenlijk in de afgelopen decennia veel te weinig is gebeurd.
3: Ja, nou maakte hij inhoudelijk ook meteen grote beloftes.
0: Can I just say, I expect this every meeting. We need to be a cost of living government and getting that cost of living down and looking at all possible ways of doing that.
3: Ja, zijn grote belofte is dus het verlagen van de kosten voor het levensonderhoud. Ik zou bijna zeggen famous last words van elke politicus. Hoe gaat hij dat dan doen?
26: Ja, wat ik al zei, hè, dus met kleine maatregelen in de belastingssfeer, hoewel je daar ook niet echt de grote maatregelen kan nemen, want daarvan heeft Labour beloofd dat ze dat ze niet aan de belastingen zullen komen. Hè. Dus dat moet je dan zien in de sfeer van een kleine belastingtarieven verlagen voor de energierekeningen. De buskaartjes zijn van 3 naar 2 pond gegaan. Dat soort zaken, ja.
3: En wat ik me ook afvraag is, want jij zegt het net ook, hij heeft hele grote ambities. Hij wil al die kosten verlagen, 40 jaar neoliberalisme afschaffen. Maar het is toch ook gewoon allemaal minder geworden? Je moet toch ook offers brengen? Brengt hij ook een in die zin realistisch verhaal naar zijn kiezers?
26: Ja, dat is inderdaad hierbij het grote verschil met Starmer. Die begon zijn termijn door te zeggen van, dames en heren, het wordt eerst veel slechter voordat het een klein beetje beter werd. Nou, dat is niet een hele fijne boodschap natuurlijk. Misschien wel een eerlijke boodschap. Tegelijkertijd is dat dus ook, en misschien schiet Burnham een beetje door aan de andere kant, die probeert nu vooral de achterban mee te krijgen in een soort van nieuwe hoop.
3: Ja.
26: Dat is heel erg wat hij benadrukt heeft. Maar hij zal tegen dezelfde problemen aanlopen van een kwakkelende economie, van sociale zekerheidsuitgaven die beteugeld moeten worden, van defensieuitgaven die omhoog gaan. Hij heeft nu een nieuwe minister van Financiën benoemd, die een maand geleden nog afgetreden is, vanwege het feit dat hij vond dat Starmer de defensieuitgaven niet genoeg wilde verhogen. Dus dat zijn wel de dingen waar hij tegenaan zal gaan lopen. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, hoe wil hij dat gaan betalen? Ja. En hoe kan hij daar de kiezer, de inwoners van het Verenigd Koninkrijk in overtuigen dat dat misschien ook af en toe pijn zal doen?
3: Ja, want de nadruk ligt bij hem vooral op het binnenlandse beleid. Ja. Dat gaf je net ook al aan, terwijl Starmer juist op dat buitenland heel zichtbaar opereerde. Wat zijn eigenlijk de buitenlandambities van Burnham en van zijn minister?
26: Ja, dat is zijn minister is van Buitenlandse Zaken, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken.
3: Ja, of oude.
26: Ed Miliband. En die wordt gezien als iemand van de linkerflank. Eigenlijk iemand die de linkerflank het liefst als minister van Financiën had gehad. Maar goed, dus het zal iets meer in de richting van pro-Gaza zijn. Dat wordt nu wel zo gezien. Verder zal ze het beleid van Starmer doortrekken in de zin van volledige en grote steun aan Oekraïne. Ook het opzoeken van duidelijkere samenwerking met Europa, hoewel daar ook heel duidelijke grenzen zijn. Het is alleen heel duidelijk niet echt de grote interesse van Burnham. Dus die heeft daar ook wel. Miliband is echt wel een zwaargewicht. Dus die hoopt ook van, nou ja, dan kan ik dat met goed fatsoen en in vertrouwen aan hem overlaten. Kan ik me richten op die binnenlands politieke agenda.
3: Ja, en jij zegt het al, die steun aan Oekraïne is eigenlijk in beton gegoten. Helga, hoe kijkt het Kremlin dan naar deze machtswissel?
25: Ja, die is natuurlijk teleurgesteld. Hè? Dat zag je ook bij zijn beëdiging. Toen was er een grote schietshow voor Plymouth. Die zij een oefening noemde in Rusland. Ja. Dat was al een signaal. Hou nou op met het steunen van Oekraïne.
3: Dus het was geen toeval, zeg jij. Dat op de dag dat Burnham beëdigd werd, de Russen een schietoefening hielden voor de wateren van Engeland.
25: Nou, als je ziet dat Rusland bezig is met een hybride oorlog tegen Europa, omdat ze niet kunnen winnen in Oekraïne, dat ze Europa proberen te intimideren door sabotage, door cyberhacks, door dit soort dingen, kan het bijna geen toeval zijn.
3: Nee. Zien ze dat in Engeland ook zo, Casper?
26: Ja, dat denk ik ook. En dit is natuurlijk ook, je moet dit ook alweer even in het kader zien van wat er de afgelopen maand is gebeurd. Het is het derde incident in nabij Britse wateren.
3: Ja, ik las dat er gewoon een nietsvermoedend koppel op een zeilboot ineens in aanraking kwam met een grote...
26: Een paar gepensioneerden die kregen een waarschuwingsschot van een Russisch marineschip. Omdat ze iets te dichtbij kwamen. En dat was volgens mij weer een paar dagen nadat de Britse marine een Russische olietanker binnen was gevallen. Omdat ze vermoeden dat die het sanctiebeleid overtraden. Dus dat is in de politicologie heet dat een tit-for-tat strategie. Hè? Dus als de een je vijand een klein beetje iets doet, dan reageer je erop met een vergelijkbare tegenaanval, zou je kunnen zeggen.
3: Met het risico van escalatie.
26: Ja, maar tit-for-tat is wel heel erg duidelijk, je maakt het niet groot. Dus je volgende stap, je escaleert in die zin niet. Je doet precies hetzelfde als wat de tegenstander deed. Een bekende tactiek die ook in de Koude Oorlog heel vaak gebruikt werd. En ja, we zitten natuurlijk in een nieuwe Koude Oorlog.
3: Maar betekent dat ook dat het een beetje, ik zeg, tussen aanhalingstekens plagen is? Of krijgen ze het in het Verenigd Koninkrijk ook echt benauwd van datgene wat Poetin nu aan het doen is?
26: Ik denk dat dat op zich wel meevalt. Ze weten natuurlijk wel dat ze een extra risico nemen, omdat ze een van de grootste medestanders van Oekraïne zijn en van Zelensky zijn. Dat hebben ze heel duidelijk vanaf het begin onder Johnson. En dat is volledig voortgezet, ondanks de vier premiers die er daarna zijn gekomen.
3: Dat is toch opmerkelijk, want het zou niet gek zijn dat daar enige een beetje aan geknibbeld zou worden, toch?
26: Ja, maar dat is toch met name op buitenland beleid. Misschien voelen ze, dit geeft ook een soort Britse trots van, kijk, wij zijn de echte broeders van de Oekraïners. Het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met het zoeken naar een nieuwe internationale positie voor Groot-Brittannië na de Brexit. Het heeft misschien te maken met het feit dat er in 2018 zijn er Britse dubbelspion is toen bijna vergiftigd. Hè? In Salisbury, die hele zaak. Net als in Nederland wordt het dan meteen heel concreet, hè, met MH17. Van oké, dit is dus die Russische dreiging. Dus dat je ziet ook overal op alle gebouwen, of overheidsgebouwen, meer dan in welke Europees land dan ook, de Oekraïnse vlag wapperen. Dus dat is echt heel duidelijk. Ja.
2: De Bureau Buitenland Zomertafel.
3: Ja, u luistert naar de Bureau Buitenland Zomertafel met politicoloog Casper Kerkels en met Ruslandkenner Helga Salomon.
5: Вот так надо. Держи.
6: Держу.
5: Крепче. Теперь правильно.
6: Правильно. Чебурашка, держись!
3: Ja, Чебурашка. Helga, jij wilde het dus heel graag over deze Чебурашка hebben. Maar ja. wie of wat is het en waarom is het zo belangrijk?
25: Nou, het is heel belangrijk. Je zou denken, wat is dit nou? Dit is Чебурашка. Hier staat een knuffel van Чебурашка voor de kijkers. Het is een witte Чебурашка, omdat dit was de mascotte van de winterspelen in Rusland in 2014. Daaronder staat een bruine Чебурашка, zoals die er eigenlijk uitziet.
3: Ja, en ik probeer hem toch even te zeggen. Het is een beetje, het lijkt op dat Chinese
25: speelgoed. Het lijkt op de Labubu, maar ja. De Labubu is gemeen en Чебурашка is lief.
3: Oh, Чебурашка is lief, ja. Oké. Okay.
25: En het komt dus uit een kinderboek uit 1966. En je moet je bedenken, in de Sovjet-Unie was alles ellendig. Mensen werden onderdrukt. Er was weinig te koop. Ze konden opgepakt worden. We hebben ook nog de grote terreur gehad eerder. En in de verhalen, vooral de kinderverhalen, was alles even lief. Dus dit gaat over een, ja, het is een beertje of een aapje, we weten het niet, die in een land terechtkomt en vrienden gaat zoeken. En zijn of haar, hij is genderneutraal. De grootste vriend, die horen we ook in het filmpje, is krokodil Genna. Een schattig verhaal. Je zou zeggen, je kunt je hier geen buil aan vallen. Vergelijk het met Jip en Janneke. Er zijn veel animatiefilms over gemaakt toen al. Ook jongere Russen kennen ze nog. Vandaar dat hij het symbool was in 2014 nog. Maar ja, wat is het geval? Er worden nieuwere animatiefilms gemaakt, net als bij ons. En begin dit jaar, dan is het Russisch nieuwjaar en de kerst, waren er drie animatiefilms gebaseerd op oudere Russische verhalen. Pinocchio, nog een verhaal van deze man, en Чебурашка 2. Vorig jaar was het Чебурашка 1. Prachtig gemaakt. Inmiddels, ondanks de sancties, is de techniek nog zo goed dat ze mooie animatiefilms maken. Het doet een beetje denken aan een mix van Paddington en Barbie. Hè. Je ziet ook een roze scène. Dat willen ze niet zeggen, want dit is zogenaamd echt Russisch. Dus het Kremlin denkt, wij doen iets goeds. We maken een film die Sovjet-nostalgie oproept. Want Poetin brengt die Sovjet-Unie ook weer terug. En wat gebeurt er? Ze werden rechts gepasseerd door de zogenaamde Z-patriotten. Extreem-nationalisten, waaronder de ideologen. Ja?
3: Maar wacht even, want ik begrijp iets niet. Deze film is uitgebracht door het Kremlin, of juist niet?
25: Hij is gefinancierd door onder andere Gazprom. Dus, maar dan zijn er extreme mensen, Z-patriotten, nationalisten.
3: Ja.
25: En die zitten vooral op sociale media, want die komen niet op tv. Want zelfs voor het Kremlin zijn die wat te rechts. Maar Poetin heeft zich door hen laten gijzelen, omdat zij degene zijn die oorlog, die Poetin niet wil stoppen, nog steunen in hart en nieren. Nou, en de belangrijkste ideoloog is Alexander Dugin. Daar hebben mensen wel eens van gehoord. Ja, en wat zeggen deze mensen? Deze films zijn schande, want ze brengen niet de juiste patriotische gevoelens bij. En wat zegt Dugin? Deze lieve Чебурашка is een demon van de maan. En Genna is de Egyptische god Set. En samen hebben ze de Sovjet-Unie ten gronde.
3: Maar waar beschuldigen zij dan dit kleine wezentje van? Wat doet dit wezentje niet patriotisch?
25: Nou, zij zeggen dus, deze film brengt geen ideologie over. Ze richten zich op de makers. Want je moet je bedenken, Poetin heeft zich verslikt in deze oorlog. En wat doet een leider die zich verslikt? En wat doet een dictator? Die moet zondebokken vinden. In het geval van Poetin zijn dat homo's, zijn dat feministes. En er moeten steeds, die geheime diensten moeten steeds nieuwe slachtoffers vinden voor die monsterlijke machine. Ja, en die Z-nationalisten weten van gekkigheid niet hoe ze zich in de kaart moeten spelen en wat ze moeten roepen. Dus die richten zich nu op dit soort animatiefilms en zeggen, dat brengt niet de juiste ideeën bij. Dat leidt af van de oorlog en het betekent feitelijk dat zij Rusland de kant van een totalitaire samenleving uitduwen, samen met Poetin. Want dus kinderfilms en humor, wat in de Sovjet-Unie nog mocht, dat mag ook niet meer.
3: En dan toch even, want wat ik er niet helemaal aan begrijp is dat blijkbaar Poetin zich laat gijzelen door deze partij op rechts. Dus er is toch een soort tegenmacht dan tegen Poetin.
25: Ja, dat is een heel goed punt natuurlijk. Kijk, het punt is, Poetin heeft zijn oorlogshysterie op gang gebracht. Want die oorlog gaat niet goed. Hij kan niet zeggen dat iedereen blij moet zijn omdat hij Oekraïne heeft veroverd.
3: Nee.
25: Maar hij wil niet stoppen, lijkt het erop. En dit soort mensen is eigenlijk de harde kern die hem nog wel steunt. Maar het zijn ook de mensen die zeggen, je moet doorgrijpen, je moet escaleren, je moet mobiliseren, je moet kernwapens inzetten en je moet dit escapisme, want dat is het, Russen zoeken vluchten in dat heet innerlijke emigratie. Dat komt uit de Sovjet-Unie. Ze vluchten, ze proberen zich af te sluiten voor dingen. Mm. En deze zetpatrie. En het Kremlin ondersteunt dat. Want de boodschap van Poetin is: gaat u maar rustig slapen. Dus hij is schizofreen. Hij zegt tegen de Russen: gaat u maar rustig slapen. Het Kremlin. Tegelijkertijd heeft hij die nationalisten nodig. Dus hij heeft zichzelf ook klem gezet. Mm. Maar het leidt tot dit soort belachelijke dingen. Want parlementariërs zijn nu aan het discussiëren of animatiefilms moeten worden verboden. Ja. Als ze geen oorlogselement hebben.
5: En nou zeg jij, hè, dit is weer een symbool van die totalitaire tendens in Rusland. Maar Helga, dat heb je toch al heel vaak gezegd.
25: Nou, dat
5: of gebeurt. Ja.
25: Kijk, je ziet die repressie neemt toe. Maar ja. Je ziet dus sinds de oorlog dat die oorlog is. Het is ook een tendens die al loopt. Maar dit is toch een extreem voorbeeld om te laten zien hoe ver dat gaat. Ik sprak een Russische vriendin die leeft in de Sovjet-Unie geleefd. Ik zeg, lijkt dit op de Sovjet-Unie? Ze zei, toen mochten we nog grapjes maken. Dat kan nu ook niet meer. Dus het is nog erger. Dus je ziet dat. Het is ook de boodschap, zelfs al is deze oorlog afgelopen, het komt voorlopig niet goed met Rusland. Dus je ziet wel dat het steeds extremer en enger wordt eigenlijk. Ja.
5: Ondertussen woedt ook de fysieke oorlog door en dat gaat op dit moment niet heel erg lekker voor Poetin.
7: Meer dan ooit weet Oekraïne de Russische olieindustrie te raken.
8: For the second time in four days, Ukrainian drones striking unopposed deep into Russia's territory, into its economy. Two huge logistics centers belonging to Wildberries, Russia's answer to Amazon, being turned relentlessly to ash and smoke.
9: For diesel right now, I think about 40% of the capacity to produce diesel have been destroyed.
5: Ja, die drones van Oekraïne blijven Rusland maar raken. Hè? Ook op een belangrijke olieraffinaderij, oliepijpleidingstations. En nu dus het distributiecentrum van een belangrijke webwinkel, zal ik maar zeggen.
25: Een soort Russische Bol.com.
5: Precies. Hoe pijnlijk is dat nou voor Poetin?
25: Nou, het is ook heel lastig voor de mensen. Want ze staan in de rij voor benzinestations. Nou, die Bol.com, die levert niet meer. Maar het erg is ook dat heel veel kleine ondernemers, dat heb je hier ook bij Bol, dan kun je producten daar neerzetten. Dus heel veel Russen die ook handelen, die verliezen hun handel, hè, eigenlijk. Dus dit is ernstig. Mensen voelen het. Het is natuurlijk gênant, hè, dat Rusland nu wordt aangevallen. Maar het punt is, Oekraïne doet dit omdat ze willen laten voelen aan de Russen, die oorlog treft jullie ook.
5: Ja, oh sorry, ga maar.
25: En het punt is, ja, dat is wel zo, maar heeft dat invloed op het gedrag van Poetin? Want daar is het toch voor bedoeld. En helaas lijkt het zo te zijn dat Poetin zoiets heeft. Ja, dat volk moet niet piepen, want het volk geeft hij niet om. En dat hij gewoon doorgaat en dat het zelfs zo is, zeggen sommige deskundigen, misschien wordt hij mede door die nationalisten waar we het net over hadden, dat die op een gegeven moment denkt, ja, hoe lang laat hij zich nog in zijn hemd staan, dat hij misschien harder gaat terugslaan. Dus de vraag is dit, de vraag is, kijk, die olieinstallaties, die raken ook het leger. Militaire installaties raken ook het leger. Dus het schendt de Russen wel. Maar aan het front schuiven de Russen nog steeds op. Mm. En Poetin lijkt het nog niet op te geven. Dus de vraag is per saldo, wat levert dit op? Want Poetin lijkt nog niet te willen stoppen. En zal die dan gaan escaleren om te laten zien om hierop te reageren?
5: Ja, en jij zegt, het raakt, de Oekraïners raken met deze drones ook militaire doelen, maar het zijn ook burgerdoelen, toch? Dus doet Oekraïne niet precies datgene waar het Rusland van beschuldigt?
25: Nou ja, ik ben geen jurist, maar ik begrijp dat er wel de vraag is, gisteren een kind van 3 inderdaad doodgegaan door een Oekraïnse drone. Dus er zijn 2 vragen. Ten eerste, is dit nog legitiem, hè? Want zo'n magazijn, de Oekraïners zeggen, er liggen militaire onderdelen. Maar dat is de vraag, als dat niet zo is, is het een burgerdoel? Maar de dieperliggende vraag is dus van, verliezen ze niet hun sympathie hiermee? Het is in ieder geval niet zo dat de Russen staan te juichen voor de Oekraïners. Dus de vraag is of het effect wat ze willen bereiken, de Russen voelen de oorlog komen in opstand, daar lijkt het niet op.
5: Nee.
25: De elite is ook niet blij met die oorlog, maar dus de vraag is of ze hier ook niet de goodwill in het Westen mee verspelen. Want zo'n kind van 3 wordt uitgemeten, hè, door Russische media.
5: Ja.
25: Dan hopen ze Europa ook weer. Dat komt weer op sociale media. Dus de vraag is, dat weten we pas later, Heeft dit geholpen bij het beëindigen van de oorlog? Of heeft het geleid tot een escalatie? Of nog iets anders?
5: Ja, want het is opvallend stil hè, in Europa over deze aanslagen. Terwijl er dus wel net een nieuw sanctiepakket is aangekondigd. Hoe verklaar je dat?
25: Nou ja, je ziet nu... Wat ik begrijp, ik ben geen politicus, maar dat de westerse landen zeggen, we moeten Oekraïne steunen, we moeten Rusland niet helpen om die tweedracht te zaaien. Ik ben benieuwd hoe dat na de oorlog gaat, of dat, want Rusland die verricht veel vreselijkere oorlogsmisdaden, dat wordt bijgehouden. Mm. Dus op dit moment is het idee, we moeten solidair zijn met Oekraïne.
5: Ja.
25: Maar die sancties gaan natuurlijk gewoon door, want Rusland moet op de knieën worden geholpen. Ja. Nog één ding, als ik mag zeggen.
5: Dat mag altijd, maar net niet nu. Want de tijd zit erop. Helga, het spijt me. Ik wil jullie wel heel erg bedanken voor dit gesprek. Ruslandkenner Helga Salomon en politicoloog Casper Kerkels van de Radboud Universiteit. Nog wel één vraag. Kijken jullie naar de Tour? Ik zie een nee.
26: Nee, dat is meer voetbal, net zoals Burnham.
5: Oh ja, oké. Okay, nou, jullie missen wat jongens. Want straks naar NOS Journaal Radio Tour de France. Vandaag finish op de Alpe d'Huez. Het beloofd had. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er maandag weer.
10: NPO Radio 1.
11: Deze week zendt de perstribune live uit vanuit het Tourcafé in beeld en geluid in Hilversum. Met oud Radio Tour de France-iconen Tom van het Hek en Ferry de Groot.
12: Goedemiddag, zaterdagmiddag 3 juli, de start van de 86e Tour de France.
11: En wielercommentator en oud-wielrenner Michael Bogert.
13: In de schaduw van Leipheimer mocht hij in de Tour rijden en hij geniet ten volle. En wij genieten met hem mee.
11: Pieter van der Wielen, in gesprek met Tom van het Hek, Ferry de Groot en Michael Bogert. Pak die fiets en kom langs in beeld en geluid. Of luister zondag vanaf 12 uur naar NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
15: Ster.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
18: Reis weer met Golden eSIM.
19: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: NPO Radio 1. 2 uur.
20: Goedemiddag. Wat de uitslagen vandaag en morgen ook worden in de Tour de France. Het worden twee Hollandse dagen, want dat hoort sinds de jaren 70 en 80 bij ritten naar Alpe d'Huez. Zoals Bert bij Ernie en Ferry de Groot bij André van Duin. Maak het mee bij Radio Tour de France met nu het NOS Journaal. Casper Meijer.
22: Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam nadat ze van huis was weggelopen. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed hij later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Willem Holleder is overgeplaatst van Vught naar Krimpen aan den IJssel, meldt zijn advocaat. Volgens onafhankelijke adviezen was het niet meer nodig om de zware crimineel langer vast te houden in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarrosse.
0: Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de foto's zien, ook mensen zonder account. De Nijmeegse Vierdaagse komt langzaamaan tot zijn eind. De afgelopen uren druppelden steeds meer wandelaars de finish over, ziet verslaggever Steef Bouwman.
1: Ik zit erop!
4: Wat zegt u?
1: Ik zit erop!
4: Hoe gaat het?
1: Ja, het gaat prima.
4: Ja.
15: Wat was het de eerste keer?
1: Dat is de derde keer.
15: Vergeleken met die vorige keer dat u heeft gelopen, wat was dit dan voor een editie?
1: Ik vond het echt een heel leuke editie. Die mannen leren kennen.
15: En het weer zat goed mee, denk ik, hè?
1: We hebben een heel klein beetje regen gehad, een paar dagen terug. En voor de rest hebben we echt perfect weer gehad. Het hoeft mij niet warmer te zijn, dus...
0: Een ideale temperatuur om te wandelen vindt ook de organisatie. Zij zien vandaag een gemiddeld aantal deelnemers finishen en spreken van een succesvolle editie.
21: Volgend jaar weer precies hetzelfde liedje. Dat gaan we meemaken. Mensen denken dat wij allemaal draaiboeken hebben, dat het een piece of a cake is om dat enorme evenement te organiseren. Dat is niet waar. Ieder jaar staan we voor nieuwe uitdagingen. De klimaatverandering bijvoorbeeld. Maar gelukkig denk ik dat we echt met enthousiasme weer gaan beginnen aan de voorbereidingen van de 109e Vierdaagse.
15: Ja, wat bedoelt u met de klimaatverandering? Wat voor impact heeft dat potentieel in de toekomst?
21: Ja, we moeten natuurlijk rekening houden met het feit dat dat steeds vaker kan voorkomen. En dan moet je dan als Vierdaagse leiding maatregelen gaan voorbereiden om te voorkomen dat je door de weersomstandigheden een dag of misschien wel de hele Vierdaagse moet afgelasten. Ik moet er niet aan denken, maar het is wel reëel om daarover na te denken. We leven hier niet onder een steen in Nijmegen.
15: Dit jaar gelukkig niet, die staat hier in een pak, lange broek.
21: Ja, zeker. Wat dat betreft is ook dat uiterst acceptabel.
15: Geniet ervan vandaag nog.
21: Zeker, dankjewel.
0: Dat was de marsleider Henny Sakkers in gesprek met verslaggever Steef Bouwman. Jurgen Klopp is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Duitsland. Hij moet de Duitse ploeg weer uit het slop trekken na een teleurstellend WK voetbal. Klopp kwam meteen met een waarschuwing aan de pers. Als jullie zeggen dat ik weg moet, dan ga ik weg.
23: Ich werde dafür sehr gut bezahlt, das ist also alles klar, aber an dem Tag, an dem ihr das nicht mehr wollt, sagt ihr es und ich bin weg. Ohne Abfindung. Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, bin ich weg.
0: Hij zei verder dat hij de media nodig heeft om een positief gevoel te creëren rond het Duitse voetbalelftal. Jurgen Klopp maakt eind september zijn debuut als bondscoach bij een Nations League wedstrijd tegen Nederland. Dan nog het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog en wordt 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler.
20: Ja, en dan komt het verkeersnieuws vandaag live vanuit het Tourcafé. Erik Evengroen, je was er vorig jaar even bij. Toen meldde je een file bij het Tourcafé.
24: Ja, klopt.
20: Dat staat er nu bijna weer. Maar dit is nog net niet, denk ik, vermeldenswaardig, hè?
24: Nee, het gaat nog net. Maar het is wel behoorlijk druk.
20: Het is heerlijk druk.
24: Het was ook wel vroeg druk, kan ik zien. Ja. Zag ik inderdaad ook. Maar het is desalniettemin ook al behoorlijk druk in Nederland op de weg, met ruim 250 kilometer file in totaal. De meeste files zien we ten zuiden van Rotterdam en bij Nijmegen. Wat erbij opvalt is daar A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er bijna drie kwartier langer over. Er staat daar 13 kilometer file. A4 Rotterdam richting Antwerpen. Daar gebeurde een ongeluk bij Bergen op Zoom. De weg is nog altijd dicht voor politieonderzoek. Houd rekening met bijna een half uur oponthoud. Omrijden kan via Roosendaal over de A59 en de A17. Dan is het erg druk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Want daar gebeurde bij de Drechttunnel een ongeluk waar meerdere vrachtwagens bij betrokken zijn. Er is één tunnelbuis dicht. Vertraging is ruim een uur. Omrijden kan via de Heinenoordtunnel over de A29 en de A59. En tenslotte bij Nijmegen, bij de Vierdaagse, de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Voor Nijmegen 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ster.
27: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
28: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
29: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
28: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
30: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
4: Ga naar datacation.nl.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
7: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
6: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
8: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
25: Nou, dan gaan we speciaal uitzenden in Tour de France. 7 man weg, met daarbij...
26: Boon Snij, Bonemolde, Pieter Vliegaans, Henk Vlug op de doos.
31: Ik zit dus wel te wachten op Arie Boksbeugel en Ome Joop, maar die komen vast nog wel lang.
32: De Bas.
33: Je kan wel radiocommentator worden. Als Lulle Pudding is hij Dr. Oetker.
34: Joris van den Berg.
35: Zo, dit is een echte. Richard Carapaz.
33: En volgens mij, Joris, zie ik de Carapaz andermaal gaan?
35: Ho, ho, ho. Hoe is dit mogelijk?
34: Welke bergheid gaat er binnen?
35: Richard Carapaz.
36: Joris van den Berg, Sebastiaan Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guylaine Plag en Henry Schut.
37: Goedemiddag, we hebben Beb en Toos en Koos Hoek met zijn routeboek in de camper naar Frankrijk gestuurd met Van Duin en De Groot achterin. En de Tour de France is begonnen aan zijn grote finale. En dat is te zien, te horen en te voelen hier in het Tourcafé. Goedemiddag allemaal. Allemaal mensen die weten waar de finish vandaag is. Want ieder jaar als het parcours bekend wordt, dan kijken liefhebbers in het hele land hunkerend of die ene berg erbij zit. En wat schetste hun verbazing voor deze editie van de Tour? Hij zit er 2 keer in. Vandaag en morgen is de Alpe d'Huez de apotheose. En vandaag, ja Joris, moet nog beginnen.
38: Moet zeker nog beginnen. Nog 1 kilometer en dan mogen ze echt los de renners rijden.

0: en te voelen hier in het Tourcafé. Goedemiddag allemaal. Allemaal mensen die weten waar de finish vandaag is. Want ieder jaar als het parcours bekend wordt, dan kijken liefhebbers in het hele land hunkerend of die ene berg erbij zit. En wat schetste hun verbazing voor deze editie van de Tour? Hij zit er twee keer in. Vandaag en morgen is de Alpe d'Huez de apotheose. En vandaag, ja Joris, moet nog beginnen.
1: Moet zeker nog beginnen. Nog een kilometer en dan mogen ze echt los. De renners rijden al, maar ze moeten nog even geneutraliseerd totdat ze bij het echte startpunt zijn. En dan gaat de rit beginnen, 128 kilometer lang, met meteen een klim van tweede categorie. Dan na 18 kilometer een klim van eerste categorie. En de slotfase is natuurlijk de klim naar Alpe d'Huez, 13 kilometer lang. En het meest gebruikte woord van deze middag, dat zal toch ongetwijfeld zijn, Pogacar.
0: We zijn benieuwd. Vanuit het Tourcafé zijn we de omlijsting van etappe 19. We halen herinneringen op aan die prachtige Alpe d'Huez. En er is muziek, live muziek, vandaag op ons live podium. Alain Clark.

0: Alain Clark, zo dadelijk met onder meer Father and Friend and This Ain't Gonna Work. Ja, een artiest van de buitencategorie, passend bij een etappe van de buitencategorie, met straks ook een quizzer van de buitencategorie, hopen we, want het schijnt dat die alleen maar vragen wil van de buitencategorie. Ik krijg het er nu al warm van, dus laten we maar easy beginnen.
1: Goedemiddag. Vendredi 24 juillet. 19e étape. Cap. Alpe d'Huez. 128 kilometer.
2: Het laatste etappennieuws op NPO Radio 1.
3: Wie luistert,
2: weet meer.
4: Zou ik even wat mogen vragen voor we verder gaan?
5: Nou, zullen we eerst een plaatje gaan draaien?
6: De Tour. Goedemiddag, hallo. Hey.

0: zeker Alp de Wes. Ook twee keer Phil voor de prijs van één. Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover. De Bas, goedemiddag. Ik beloof je, er zal vandaag niemand door je heen praten. Laat staan twee iconische types. Dat was gisteren een pittige klus voor je.
1: Ja, dat eerste uur, dat loog er niet om. Maar goed, het was wel bijzondere radio inderdaad. En we zijn er gewoon weer. Ook vandaag, etappe is begonnen net een minuut of twee, drie geleden. Vanuit Gap naar een lastige neutralisatie. Want daar loopt de weg al meteen omhoog. 162 renners aan het vertrek voor deze 19e etappe naar de beroemde, beruchte en oh zo druk bezochte Alpe d'Huez. Hoe is het met Pogacar? Waarom toch die zwarte broek bij de Sloveense leider van de Ronde van Frankrijk? Gaat het eigenlijk allemaal wel goed vanmiddag op de Alpe d'Huez? Heel veel nerveuze mensen van de tourorganisatie ASO deze ochtend in Gap. En hoe zit het nou met Del Toro, de Mexicaanse ploeggenoot van Pogacar? De man in het wit, is hij ook nog wel fit zo aan het einde van de Ronde van Frankrijk? Nou, op tal van vragen krijgen we wellicht vandaag antwoord. Etappe is dus begonnen een paar minuten geleden. Meteen veel Nederlanders in de problemen, want de weg loopt meteen omhoog op de Col Bayard. Dat is een klim van bijna 5 kilometer. 7,2% gemiddeld. Dat is meteen dus een pittige klus, ingedeeld in de tweede categorie. Mooie tweebaansweg omhoog vanuit Gap. Terwijl Guy, Healy, Quinn en Johannessen, hoor ik op de koersradio, de eerste aanvallers zijn. Dat gebeurt achter ons, want wij nemen ietsje afstand. We doen het iets anders vandaag. We beginnen vooraan in de koers. En dat heeft vooral te maken met de tweede klim van de dag. De Col du Noyer. Dat is een heel smal rodding. Maar eerst moeten die coureurs dus die Col Bayard zien te overleven. En aan de achterkant staat de deur al open. Coy was de eerste die gelost werd. Ook Affini, die Italiaan van Visma, is er al af. Pascal Eenkhoorn is al in de problemen gekomen. Kees Bol rijdt al achter het peloton aan. En ze zullen snel gezelschap gaan krijgen van tal van andere renners. Want de een na de ander komt al in de problemen. Tim Marsman wordt op dit moment ook gelost. Een viertal dus kort voor het peloton uit. Maar ja, we hebben pas een kilometer of twee afgelegd. Op weg, we komen eraan hoor. Naar de Alpe d'Huez.
0: Op een dag waar velen dus naar hebben uitgekeken. Een korte maar hevige rit van 128 kilometer naar Alpe d'Huez. Ja, morgen dus Joris weer finish op Alpe d'Huez. Wat is het verschil tussen beide dagen?
2: Nou, dat is een goede vraag, Henry. Morgen dan is de finish al op de west. Dat zijn zo'n beetje de laatste 3 kilometer van vandaag. Dat zijn ook de 3 meest eenvoudige kilometers. Dat is een procentje of 6 morgen dan. En dan is het daarvoor vooral de klim naar Col de Sarenne. Dat wil trouwens niet zeggen, Henry, dat het morgen eenvoudig is. Want ik ga jou twee namen noemen. Col du Telegraaf, Col du Galibier. Dat zit daarvoor morgen. Oh, ja. Dat wordt ook genieten.
0: Dus de klassieke Alpe d'Huez, die hebben we vandaag.
2: Ja.
0: Met wel interessante ontwikkelingen de afgelopen dag of dagen bij de ploeg van de gele truidrager. Ziektegevallen. McNulty stapte gisteren af. Wellens kwam als laatste over de streep. Net voor de bezemwagen. Yates is ziek en ook Vermeers is niet top. Denk je dat Poggi zich zorgen maakt?
2: Hij zal absoluut zeggen van niets.
0: Nee.
2: Hij heeft een zwarte broek aan. Gek genoeg heb ik familie wonen in zwarte broek. Dat wil ik even kwijt. En er is een gerucht dat sijpelt zo'n beetje binnen via Sportza. Daar wordt gezegd dat Isaac Del Toro ook ziekjes is.
0: Maar dan vraag je je meteen af, hoe fit is hij zelf dan? Want
2: exact.
0: Zou hij dan als enige de dans ontspringen?
2: Het enige dat ik zojuist zie, ze beginnen aan een klim van tweede categorie. En daarop proberen nu dus Johannessen, G, Quinn en Healy weg te rijden. Ik zag dat meteen Poliet wel aan het werk ging op kop van het peloton. Wat dat wil zeggen, ja, het kan ook verstoppertje spelen zijn. Het kan natuurlijk ook zeggen, als je het positief bekijkt, ja, Poliet is goed, want Poliet probeert meteen te controleren.
0: Ja.
2: Het kan ook precies het tegenovergestelde zijn. Maar ja, we gaan het zien. Dit is dus een dag met wel daarboven een groot geel vraagteken eigenlijk.
0: Ja, en de andere kant van het verhaal is misschien ook weer, want die stemmen gingen natuurlijk gisteren meteen op. Moet Evenepoel dan niet vol in de aanval en de andere mannen die dicht in het klassement staan? Maar je kan je ook bij al die mannen afvragen, hoe realistisch is dat? Want zijn ze niet allemaal al heel blij dat ze staan waar ze staan? Ja, Evenepoel, Sijksas, nog een tiener.
3: De enige van wie het werd gezegd dat de ploeg echt zou gaan profiteren van het feit dat UAE nu kwetsbaar is. Hè? Dat is een woord van deze tijd, kwetsbaar. UAE is nu kwetsbaar. En dan heb ik begrepen, als je een aantal bronnen naast elkaar legt, dat Decathlon, de ploeg van Sijksas, wel daarvan een soort aanvalsverhaal wil maken. Dat wil samenkneden tot, oké, wij hebben het idee dat UAE kwetsbaar is, dan gaan wij er eens even een flinke ram erop geven vrijdag en zaterdag in de Tour.
4: Jouw eigen
0: tourquiz. De quiz waarin de kandidaat zelf bepaalt waar het over gaat. Wij bedenken daar dan de vragen bij. En de antwoorden kunnen je brengen tot een bijzonder goed gevulde tourflitstas met prijzen. En tot eeuwige roem op jouw specialiteit. En als je alle vijf de calls overkomt, dan win je dat Middellandse zeeblauwe NOS wielershirt 2026. Alleen deze zomer een gelimiteerde oplage te winnen. De kandidaat mag het zelf weten of de mensen die hem of haar opgegeven natuurlijk opgeven. Wie is het vandaag?
5: Goedemiddag, beste wieler- en radioliefhebbers, waar ook ter wereld. Hier Tom uit Den Bosch, 54 jaar. Het mooiste in het leven zijn racefietsen, de Tour, maar vooral Radio Tour de France. En quizzen. In jouw eigen tourquiz komt dat op prachtige wijze samen. Jouw eigen tourquiz kan, net als de Tour zelf, niet zonder een koning in de rit. Daarom mijn thema. Vijf vragen uit de buitencategorie, uit willekeurige onderwerpen. Ik beschouw het zelf als gekke werk, maar mijn ploegleider Joost heeft het volste vertrouwen in me. Dus ik ga ervoor. De dood of de gladiolen.
0: Het klinkt ook alsof hij is opgegeven door die Joost, maar daar zullen we hem straks wat meer over vragen. Je moet er maar zin in hebben. We hadden alles in jouw eigen tourquiz voor dummies met hele makkelijke vragen. Dit wordt dus het totale tegenovergestelde. Tom Keuler krijgt in het volgende uur dus alleen maar vragen van de buitencategorie.
4: Eigen tourquiz.
6: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
4: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
6: Welkom in het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
0: De tourartiest van vandaag heette Alain Clark. En het eerste liedje is er meteen eentje, denk ik, die we straks allemaal kennen. This Ain't Gonna Work. Nou, niks was minder waar, toch, toen?
7: Nee, inderdaad. Het heeft heel goed gewerkt, ja.
0: Is alweer een tijdje geleden, 2007, 2008 volgens mij. Dat neigt naar 20 jaar geleden, Alain.
7: Nee, is allemaal niet waar, joh.
0: Nee, toch? Hij voelt nog als nu. Dat scheelt natuurlijk een hoop. Welke deuren heeft dat destijds voor jou geopend?
7: Nou ja, wij gingen toen de tijd... Dat was de eerste single van mijn album Liberaal, die toen een aantal maanden later uitkwam. En wij speelden toen met mijn bandje in allerlei kroegjes, vooral in Haarlem in de buurt. Kroegjes waar 50 man of 100 man in passen misschien. En er waren er 20 en dat was mijn familie, zeg maar. En dat ging allemaal heel snel van... Toen het liedje uitkwam, speelde we in één keer het voorprogramma van Amy Winehouse. Weet je? Dus moet je voorstellen, dat was natuurlijk een mega verandering in één keer. En vanaf toen ging die rollercoaster eigenlijk alleen maar omhoog. Gewoon een paar jaar lang.
0: Ja, het ging eerst nog even met de single daarna nog verder omhoog. En met Father and Friend, dat duet met je pa. En wat heb je dan toen allemaal meegemaakt wat daarvoor onmogelijk leek? Of waarvan je nu... jaren later denkt van, wauw, wat is daar allemaal gebeurd?
7: Ja, dat is het gekke. Ik heb de langste tijd van de tijd daarvoor heb ik ervan gedroomd. Dus dan ben je dat allemaal in je hoofd aan het afspelen. En als het dan in één keer echt gebeurt, heb je het op een gekke manier eigenlijk niet echt door dat je er dan in zit. Dat je in die droom zit. En dan gaat het allemaal heel hard. En dan ben je er gewoon en dan doe je gewoon wat er van je verwacht wordt. En pas later ga je dat echt voelen. En
0: wanneer kwam dat voor jou, dat je dat ineens bedacht van, hey, wat is daar gebeurd?
7: Gisteren.
0: En wat dacht je gisteren?
7: Morgen mag ik erover vertellen. Nee, dat kwam eigenlijk een beetje toen die rollercoaster, wat ik zeg, die rit omhoog, zeg maar. Een beetje zoals die mensen...
0: Alduwes.
7: Ja, precies. Dat duurde echt een jaar of drieënhalf. Was eigenlijk alleen maar goed nieuws en op. En op een gegeven moment werd het zo, weet je, dan koelde het een beetje af. En toen had ik ook voor de eerste tijd en de rust om te denken van, wauw, wat is me eigenlijk allemaal overkomen. En dan komt ook de dankbaarheid, ook een beetje shock, weet je. Want het is echt gewoon een heftige verandering die in je leven plaatsvindt. Van je tijd en de mensen, hoe mensen je behandelen. En
0: wordt dat heel anders?
7: Ja, alles verandert. Want iedereen moet zich een andere positie aannemen. Zelfs je beste vrienden die je heel goed kennen of je familie. Als jij ergens wat gaat eten, zeg maar, waar je normaal in alle rust en privé... Nu moet iedereen in één keer omgaan met mensen die op je afkomen... of allemaal vragen en foto's, noem het allemaal op. En dat is een van de vele voorbeelden van dingen die gewoon veranderen... waar je iets mee moet. Maar heel leuk hoor, ik heb echt van genoten.
0: Een artiest kan daar vaak iets mee. Die kan daar dan iets mee voor zijn volgende album of albums.
7: Exact, ja. Dus daar zijn denk ik ook wel uit dat gevoel... Want je wordt ook echt opgetild, weet je. Ook je hele energie en je zelfvertrouwen. Dus daar, dat neem je dan weer mee de studio in en het podium op, zeg maar.
0: Je bent bezig met nieuw werk, maar daar vraag ik je het volgende uur over. Want dat is heel leuk en heeft niets met de zomer te maken... om vast een tipje van de sluier op te lichten. Nu eerst This Ain't Gonna Work, Alan Clark.

0: Alain Clark, zometeen nog veel meer. De koers is nou een kilometer of 8 oud. Joris, hoe gaat het?
1: Het is een klimmetje geweest, Henry. En ja, klimmetje. Kool van tweede categorie hebben ze afgelegd. Die begon meteen naar de start. Dus het was meteen omhoog fietsen. Sebastian zei al, dat gebeurde bij de officieuze start ook al. Lekker voor al die sprinters. Er is een bus gevormd. En er is natuurlijk gesprint om de bergpunten. Valentin Paget-Peintre pakt 5 punten op die eerste klim. Die komt daarmee op 74 en staat nu voor het eerst aan de leiding in het bergklassement. Hij draagt de bergtrui, maar Poggi leidde daarin de drager van de gele trui. Dus Paget-Peintre is de nummer 2. Tenminste, dat was hij vanochtend. En mocht de bolletjes trui dragen, nu heeft hij 74. Poggi heeft 70. Carapaz kwam als tweede over de streep en heeft nu 66 punten in het bergklassement. Nou, dan is er nog een heel klein pelotonnetje over. Er is al een bus gevormd, dat zei ik u. En de sterken van het klassement zitten allemaal in dat pelotonnetje en gaan richting Alpe d'Huez. En onze collega Bas Koel, die al op de Alpe d'Huez staat, tussen allemaal hossende Nederlanders. We hebben verontrustende filmpjes gezien. Daar vandaan, vanuit bocht 7. Daar staan alle Hollanders. Die zegt, het is daar ook een soort Dixieland. Er staan allemaal

0: van die mobiele toiletten. En misschien ja, heeft dat ook wel te maken met een virus dat door het peloton gaat. Je weet het niet, hè? Dan moet je ook meteen weer aan Tom Dumoulin denken. Het peloton moet nu nog 120 kilometer. En dat zit dan eigenlijk wat betreft de sterke kerels allemaal nog bij elkaar.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 14:30, Casper Meijer.
3: IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. De criminele groep eist volgens RTL Nieuws losgeld en ze dreigen gestolen gegevens op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als zij hun account op openbaar zetten, kan iedereen die video's zien, ook mensen zonder een account. En bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dit zo blijft. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, maar het OM is het daar niet mee eens.
2: Erik Evengroen, mag ik raden hoeveel kilometer file?
4: Nou, doe eens een poging.
2: 306?
4: Exact. Maar dan ben je ook een man van de cijfers natuurlijk.
2: Ja, en je zit naast me, dat scheelt
4: ook. Ja, dat ook een stuk. Ja, inderdaad al ruim 300 kilometer file. En dat is veel recreatieverkeer wat onderweg is. En er zijn er ook nog wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen, ter hoogte van Bergen op Zoom Noord, is daar een ongeluk gebeurd, zoals gezegd. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De weg is dicht. Vertraging is bijna een half uur. Omrijden kan via Roosendaal over de A59. Dan de A16, bij daar richting Rotterdam, bij Dordrecht, bij de wegwerkzaamheden, is de rechte rijstrook dicht. Kost je ook ruim een half uur. Dan is de A17 ook niet helemaal filevrij door die werkzaamheden. Hou daar rekening met 20 minuten op onthoud. En veel verkeer richting Zeeland zien we op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haringvliet-Dam doe je er bijna een half uur langer over.
2: Etappe 19 en dan nog 20 en 21 en dan zijn we er alweer door. Richard Carapaz liet zijn aanvalslust al de hele Tour zien en gisteren werd zijn lef beloond met een etappezege. Dat had niemand in onze voorspelcompetitie zien aankomen. Want onder toeziend oog van André van Duin en Ferry de Groot werd vooral Tijmen Arendsman als winnaar voorspeld. Ja, met nog 3 etappes te gaan zijn er nog maximaal 3 punten met de etappes te behalen en dan nog de punten voor de eindwinnaar, maar die heeft bijna iedereen hetzelfde, dus die zal het verschil niet direct maken. De stand is als volgt. Let even op allemaal, alle spelers van de competitie, want daardoor moet je nu soms ook tactisch, echt tactisch gaan kiezen. Sebas, Joris en teamanalisten hebben 6 punten, Lucas heeft er 4 en het team verslaggevers moet het meest tactisch aan de haal zometeen met 3 puntjes. Dat zijn er ook 3 achterstand. Ik begin bij een van de koplopers, Joris. Niet heel toevallig natuurlijk dat deze loting vandaag zo is.
5: Ja.
2: Ja, wat zegt de koers tot nu toe en wat zegt jouw gevoel of je verstand?
5: Ja, ja. Jij gaat ervan uit dat
2: doe
5: ik
2: maar
5: verstand
2: gevoel
5: heb.
2: Dan.
5: Ja,
2: dan
5: gevoel. Gevoel heb ik heel veel. Ja, verstand minder. Pogacar gaan we gewoon spelen, want je bent knettergek als je dat niet doet. Of je staat, je bent een kat in het nauw en die maken rare sprongen en zulke snuiters zitten wel in dit spel. Ik ben op dit moment niet zo'n figuur. Ik ben iemand die gewoon op gevoel voel zegt, ja, die gozer in die gele trui die daar zo zit, met toch nog wel wat ploeggenoten om hem heen. Zwarte broek aan, ja, wat wil dat zeggen? Ik heb werkelijk geen idee. Ik speel hem, Tadej Pogacar.
2: En ga ik op zoek naar de knettergekken in dit spel en dan de katten in het nauw op het einde. Sebas, jij mag straks die Alpe d'Huez op de Nederlandse berg. Wordt hij weer eens echt Nederlands vandaag?
6: Ja, ik ben het wel met Joris eens. Ik ga denk ik toch ook maar voor de man in het geel. Nou weet je wat, Joris is vaak bij mij in het wiel gaan zitten. Dus ik doe het nu eens een keertje andersom. Of Pogacar nou wel of niet ziekjes is. We hebben daar nog geen reden toe om dat te denken. Dus ik denk ook gewoon dat hij hem wil afvinken. Die Alpe d'Huez, die wil hij op zijn erelijst hebben. Ik denk dat hij aan die immense kopgroep die we op dit moment hebben nooit meer dan 1,5-2 minuten gaat geven. En dat hij dan toch de puntjes op de i gaat zetten op Alpe d'Huez.
2: Het team analisten moet door Tom Tom naar de zege geleid worden. Morgen Tom Dumoulin en zondag en vandaag Tom Velers. Goedemiddag, Tom.
7: Goedemiddag.
2: Ja, dat voelt als druk en dat is het eigenlijk ook wel.
7: Ja, we moeten.
2: Je staat gelijk met Sebas en Joris. Nou, dat moet toch te doen zijn.
7: Ja, dat hoop ik wel inderdaad.
2: Ja, maar ga je dan ook in het wiel om dan het verschil op een andere dag te maken? Of ga je nu iets anders kiezen?
7: Nee, ik ga iets anders kiezen. Want ik ben niet van plan om in het wiel mee te sluiven. Is het was sowieso al lastig om in het wiel te blijven bij de meeste jongens. Dus,
2: zeker op een motor van Sebas. Dat is helemaal onhandig.
7: Heel lastig.
2: Maar doe je dit om tactische redenen? Of omdat je ook denkt dat er iets anders gaat gebeuren vandaag?
7: Ik doe het om tactische redenen. Ik denk wel dat Pogacar echt een hele, hele grote kans heeft. Maar de vluchters hebben mijn ziens ook een kans. En ik zie nu al een aanzienlijke kopgroep, waar de vlucht echt door Visma Leasebike gedragen wordt. Vooral Bruno Amirai, die begaafd tijdrijder, daar probeert een voorsprong te genereren. Voor gisteren al een heel goed rijdende Jurgensen, maar dat is niet degene die ik speel. Ik ga voor Sepp Kuss.
2: Sepp Kuss, die zelfs weet hoe het is om een grote ronde het heel erg goed te doen en zelfs te winnen. Maar jij denkt vandaag de etappe voor Kuss. Dan ga ik naar Lucas. Lucas, jij bent eigenlijk een van de katten in het nauw in dit spel, want je moet er nog 2 inlopen op 3 spelers. En dan zeg ik er nog maar even niet heel hard op bij dat je even een pool hebt als eindwinnaar. Wat ook een voordeel zou kunnen zijn natuurlijk, hè? Want als dat gebeurt, dan hoef je niet zoveel meer te doen, dan win je gewoon.
8: Dat is zeker waar. Ja, ik zit ook heel erg in dubio. Want we weten allemaal dat Pogacar die wil graag die iconische rit te pakken. Maar ja, Tijmen Agensman op de Nederlandse berg, die door, weet ik veel, 1200 man in bocht 7 allemaal duwtjes op zijn kont krijgt, die kan ook wel snel boven komen daardoor. Dus, fuck it. Ik speel gewoon Tijmen Agensman.
2: Kijk. Dat is alvast heel erg mooi. We hopen het met je mee, Lucas. En dan ga ik naar Jan Kees. Namens het team verslaggevers, namens de rode lantaarndragers. Ik wil wel ietsje aardiger voor jullie zijn, Jan Kees. Want jullie hadden gisteren met groot onheil te maken. Hè? Ingebroken in wagens en dat soort dingen. Is het allemaal weer een beetje in orde?
9: Ja, het zit niet mee. Alles is weer gerepareerd en we zijn weer op pad. Dus we kunnen weer moedig voorwaarts. En datzelfde geldt dan maar ook voor de competitie, waarin we iets moeten doen om het nog een beetje recht te kunnen trekken. Hè,
2: want de vraag namens de Radio Tour Equipe in Hilversum is: hebben jullie daarbij ook je verstand teruggevonden? Gisteren of vandaag?
9: Nou, ik heb het deze hele tour al niet bij me gehad. Dus dat heeft niet eens te maken met de inbraak.
2: Telefoon ook nog weg.
9: Maar ik heb wel lekker. Ja, dat ook nog inderdaad. Het zit niet mee. En ik heb nog geen punt gepakt, dus dat moet vandaag dan gebeuren. Maar ik heb wel even mee zitten luisteren net. En volgens mij om te winnen moet ik iets anders zeggen dan wat hiervoor genoemd is.
2: Dat is juist. Je moet nog 3 punten inhalen. Dat kan. Want dan zou het ex aequo kunnen zijn. En dan gaan we naar een beslissingsvraag zondagavond. Maar dan moet je nu iets anders zeggen dan Joris, Sebas en de analisten.
9: Ja, nou, dus toen Pogacar genoemd werd, toen wist ik al dat moet het iemand anders zijn. Dacht ik heel even aan Sepp Kuss, maar die is net ook al gespeeld.
2: Ook niet.
9: Moet ik weer even doorschakelen? Ik neem de tijd nog even om te vertellen dat ik ook een zwarte broek aan heb getrokken vandaag. Want die is niet meegenomen door de boeven. En dan kom ik toch weer uit. Zit Carapaz weer voorin?
2: Zit Carapaz voorin? Ja, Carapaz zit voorin. Ja. Wel met 3 miljoen anderen hoor, maar hij zit voorin.
9: Nee, maar die is goed. Die gaat voor een dubbelslag en die zorgt ervoor dat wij weer helemaal terug in de race komen.
2: Carapaz, rien ne va plus. Ja, die Alpe d'Huez die had dus 8 keer een Nederlandse winnaar. Allemaal in de jaren 70 en 80. Dat had eenzelfde effect op het Nederlands volk als de grote voetbalprestaties uit diezelfde jaren. We zijn met z'n allen gek van deze berg en trekken er ieder jaar massaal naartoe.

En dat doen we zo op de 21 bochten van de Alpe d'Huez. En 20 bochten.

Zometeen gaan we eraan beginnen aan de beklimming van de Alpen d'Huez. D'Huez. Het is een berg met historie voor de Nederlanders. Want hier hebben we in het verleden al 8 overwinningen geboekt. 8 Nederlandse renners die als eerste bovenkwamen op de top van Alpe d'Huez.

0: bocht. Wat zeg ik? Het ziet oranje van de mensen.
1: En hij wordt hartstochtelijk toegejuicht door honderden.

maken. En hij rijdt dan naast de wagen van Felix Levitan. En die Kuipers, laatste meter, nog 15 meter, nog 12 meter, nog 10 meter.

0: wordt ook wel gezegd dat dit de Nederlandse berg is. Kijk maar dadelijk in die bochten. Daar staat het vol met supporters uit Nederland. Je ziet het rood-wit-blauw, je ziet het oranje.
1: En dat hebben we allemaal te danken aan twee keer Joop Soeter, maar ook twee keer Henny Kuiper, twee keer Peter Winnen, één keer Steven Rooks en één keer Gert-Jan Teunissen. De carnaval, de Paris was dat. En hoe is het in de rit naar Alpe d'Huez in 2026, Joris?
2: Ze zijn op weg naar het volgende obstakel. Dat is de Col du Noyer. En dat is niet te onderschatten. Dat is een klim die na 2 kilometer zwaar wordt. Het is een klim van 7 kilometer. Maar na de eerste 2, dan wordt het echt heel erg steil omhoog. 9%, 8%, 8%, 10%, 9,5%. Dat zo'n beetje. Het is dus wat gescheurd in het peloton. Met die bergsprint zojuist op die klim die ze al gehad hebben, klim van tweede categorie. En daardoor rijden er nu 43 man voorop. En dan ga ik u de hoofdrolspelers noemen in die groep. Terwijl het peloton rustig wordt aangevoerd door Poliet. Zit er dus een groep voorop met 1,5 minuut voorsprong met Arendsman. Die zit daarbij. De nummer 7 van het klassement is erbij. Lenny Martinez. Die staat op een kleine 13 minuten. Dat is niet zo fijn voor de koplopers. Carapaz is 10 in het klassement. Zit er natuurlijk bij, want die is in supervorm. En die heeft Healy bij zich. Voorzaar staat 11e. Die Zwitser die goed bezig is deze Tour is ook afwezig in de grote kopgroep. En dan noem ik nog wat losse namen. Bolletjes uitdragen, Paratpentre, Sepp Kuss, die naam hebben we vandaag al gehoord. Adam Yates, 2 dagen geleden nog zo ziek als een hond. Tobias Johannessen, Simmons natuurlijk. En Jurgensen, die gisteren ook heel goed in het offensief zat. Dat zijn de koplopers op dit moment. En ze beginnen aan een klim die de eerste 2 kilometer nog wel aardig te doen is. 7%, 6%. Maar daarna gaat het lastig worden op de Col du Noyer. Een grote kopgroep. Dat is lastig te controleren met een toch nog behoorlijk hoog geclasseerde Lenny Martinez erbij. Die staat op 13 minuten. Sebastian, ik denk dat dat een vervelend verhaal is voor de koplopers. Dat die Martinez erbij zit. Want je hebt zometeen met Alpe d'Huez in het vooruitzicht wel wat voorsprong nodig.
3: Ja, zeker weten. Als ze dan, als Poggi dan gaat accelereren, als die tenminste daar fit genoeg voor is, ja, dan is de 1 minuut 35 helemaal niets waard. En dat hebben ze op dit moment op de Noyer. En ik draaide me net even om, want vanwege die ultra smalle weg zitten wij er nog eventjes voor. Dan is ook 1.35 nog niet goed genoeg met zo'n grote groep om er al achter te gaan zitten. Arendsman dus mee, maar ik zag ook gewoon net in tweede positie de man in het groen weer rijden met Pedersen. Want ja, ook vandaag wil hij weer jacht maken op die tussensprint. Die ligt na de Noyer, tussen de Noyer en de Col d'Ornol in. En Pedersen is onvermoeibaar deze ronde van Frankrijk. Gisteren natuurlijk een grote slag geslagen, omdat hij mee zat ook in die kopgroep. En Jasper Philipsen, die eergisteren de rit won en daardoor dichterbij was gekomen, niet. Die zit gewoon weer mee. En sterker nog, hij heeft nu een man ook, zie ik als ik achterom kijk, op kop gezet. En dat zou Derek G. wel eens kunnen zijn, want die zit ook mee in deze groep. En Vaacek hebben ze ook nog mee, dus ook Little Track. En trouwens, Simmons ook, is prima vertegenwoordigd ook in deze kopgroep. Jij noemde, Joris, ook al een paar mensen van Visma Leasebike. Die hebben er 4 mee in totaal, want naast Armirai en Kuss zit dus ook Jurgensen mee en die Italiaan Davide Piganzoli. Nou ja, Jees heeft Joris net genoemd. Verder dus Little Track, heel goed vertegenwoordigd. En ook EF Education, ja. En het was wachten. Hoor ik nog een naam van Picnic PostNL voorbij komen of een nummer. Ik heb het niet gehoord. Die hebben de slag dus gemist op die eerste beklimming. Zij zitten niet in die hele grote kopgroep die richting de 1 minuut 40 gaat. En ook richting het nog smallere en nog steilere gedeelte van deze Col du Noyer. De tweede beklimming van de dag op een heerlijke koersdag met heerlijk koersweer. Het is 29 graden, vrijwel windstil, onbewolkt, de zon schijnt. Kom erop met een lekkere pittige rit richting de Alpe d'Huez. 1 minuut en 45 seconden. De voorsprong voor de kopgroep. Laten we het maar lekker de groep Arendsman noemen.
4: Laten we dat vooral doen. Dat is voor de sfeer hier in het Tourcafé ook prima. Terwijl die sfeer hier al fantastisch is. Ik ben even de camper uitgelopen. Want het is te gezellig om niet tussen de mensen te staan. Ik weet niet of u allemaal ziet waar ik ben gaan staan. Maar ik sta hier bij de man zonder wie u hier allemaal niet gezeten had. Dit is Robert Meder, dames en heren. Want, Robert, natuurlijk hebben we dit verhaal al een paar keer verteld, want we zijn zo trots op dit Tourcafé en jij in het bijzonder. Maar hoe zat dat ook alweer? Het was in het jaar 2018,
5: geloof ik, dat Tom Dumoulin het zo goed deed en Steven Kruijswijk het zo goed deed dat de hoofdredactie zei, we moeten met Radio Tour de France naar de finish, dat we zaten aan de finish. Kort verhaal, hè, wordt het nu, hè?
4: Heel kort.
5: In plaats van een lange versie. Zaten we met de studio onder een partytent en iedereen zat foto's van ons te maken. Toen dacht ik, ja, dit is echt heel raar. Met een tafel met 4 microfoons en er worden foto's gemaakt. Mensen vinden het geweldig, Radio Tour de France kijken, moeten we meer mee? Nou, A4'tje gemaakt, we moeten iets doen met een tourcafé. Beeld en geluid lijkt me hartstikke leuk. Nou, en de rest is kijken hoe we er nu bij zitten.
4: Ontstaan dus toen in Parijs. Niet iedereen kan zomaar naar Parijs, dus we doen het lekker hier in Hilversum, alsof het hier in Frankrijk is. Jij bent officieel met pensioen. Daar merken we nog vrij weinig van trouwens, want je bent gewoon nog op de radio, vanavond ook weer. Hè?
5: Het leuke is, als je met pensioen gaat bij de NOS, dat je dan meer tijd krijgt om radio te maken bij de NOS.
4: Dan word je ineens voor van alles gevraagd. Maar je hebt ook nog tijd voor andere zaken. Je bent in het theater, met de Tour.
5: Ja, met Tom trouwens. Ik kan wel net nog even hoi zeggen. Maar
4: Velers?
5: Velers, die ging ook mee het theater in, gaat mee het theater in. En Gio Lippens en Theo de Rooy. En we hebben een kleine versie voor bij evenementen om te praten over Radio Tour de France, over de Tour met beeld en geluid. En nou ja, lang verhaal. Moeten mensen maar op robertmede.nl kijken, dan weten ze genoeg. En daar gaan we zeker na volgend jaar gaan we daarmee het land door. De eerste aanvragen daarvoor zijn er al, dus ja. Wat wil je nog meer?
4: Het schijnt ook als je met pensioen gaat dat je dan je eigen IP-adres krijgt op internet, hè? Robertmede.nl in dit geval. Allemaal naar robertmede.nl. Nu ik je toch spreek, luister even mee.
6: Wat is die fiets? Waar is die fiets?
4: Het is namelijk de hoogste tijd voor het antwoord op de dagelijkse prangende vraag. Terwijl we aan een lekker bakje koffie zitten, zeg ik dan elke dag. Maar ik zie eigenlijk alleen maar bier en lege glazen. Doe er eens wat aan, mensen. Rondje voor deze tafel, alstublieft. Vuelle velo, waar is die fiets? Oftewel...
5: Jan Kees, waar ben je?
7: Ik sta in die heerlijke lucht van verbrande koppelingsplaten. Want ja, dat is het grote geheim van bergetappes in de Tour. Al die auto's van ploegen en van de organisatie die nu nog tussen al dat publiek naar boven moeten. Dat levert een vieze, roestige brandlucht op. Maar verder is hier echt ruim partij. Eigenlijk de hele dag al groot feest. Ik heb even een stukje naar boven gelopen via de Belgische bocht en de Duitse bocht. Natuurlijk uiteindelijk naar de Nederlandse bocht. Maar voordat ik daar aankwam, kwam ik al de ouders van Rick Pluimers tegen. Die zitten een bochtje lager, bocht 8 dus. En zij kunnen, dat is toch niet zomaar iets straks, hun eigen zoon aanmoedigen in de Tour de France.
8: Ja, het is heel speciaal als je zoon meedoet in de Tour. En als je dan ook nog de Alpe d'Huez op gaat. En ik zag vanmorgen in de krant dat er heel wat renners eigenlijk nog nooit op de Alpe d'Huez waren gekomen.
7: Is het voor Rick ook de eerste keer?
8: Ja, hij is een klein jongetje hebben hier geweest en op vakantie. En toen is hij wel omhoog gefietst. Maar dat was hij een jaar of 11, 12, weet ik niet precies. Maar,
7: nu gaat hij in de Tour, de Alpe d'Huez op.
8: En nu gaat hij in de Tour, ja.
7: Heb je nog contact gehad vanochtend, gisteravond?
8: Ik heb hem net nog even geappt dat hij zich kon voorbereiden op een gekkenhuis.
7: Ja, dat klopt, ja.
8: En hij had er heel, heel erg veel zin in.
7: Heeft hij straks nog tijd voor jullie om eventjes een high five te geven of zo?
9: Meestal doet hij dat wel. Meestal als hij langskomt, dan komt hij even onze kant op en een high five, ja.
7: Dus jullie moeten wel even vertellen waar jullie staan.
9: Hebben we al gedaan.
7: Bocht 8.
9: Ja,
7: buitenkant, linkerkant.
9: Ja, weet hij ook al. Ja. En bewust niet in de drukte zodat hij ons kan zien.
7: Op naar de high five straks, ja. Voor Rick.
9: En loop jij de berg op?
7: Ja, ik loop even door naar bocht 7 zo nog.
9: Oké, okay, veel plezier.
7: Ja, want bocht 7, dat is de traditionele Nederlandse bocht. Bij het kerkje waar de Nederlandse pastoor Reuten, Jaap Reuten, in de jaren 70 en 80... de klokken liet luiden bij die overwinningen van Peter Winnen, van Steven Rooks en Gert-Jan Teunissen. En het is dus inmiddels uitgegroeid tot dé plek om de Nederlanders aan te moedigen in de Tour. En het is al vroeg op de dag behoorlijk druk. En het wordt ook alleen maar drukker.
10: Ja, wij zijn vanmorgen heel vroeg hier naar boven gegaan.
7: Hoe laat?
10: 5 uur waren we bij totaal vertrokken.
7: Ja,
10: ja, ja, we moesten op fietsen, maar dat is ook niet gelukt. We hebben maar gelopen. Ja, ik tenminste.
7: En waar heb je de fiets gelaten?
10: Die staan wel erg.
7: Oh, je bent naar boven gelopen met de fiets aan dan?
10: Ja.
7: Het beste zware berg eigenlijk.
10: Ja, ook een zware berg, dus het was ook een goede workout.
7: Ja. En het is gewoon één groot feest al, hè?
11: Ja, top. Kijk daar. Fantastisch. Ja, heel mooi. Ja.
12: Goede zomerdag met z'n twee. De zon zien zakken en de zee. Oh, dat is al afgelopen.
7: Ja, dat stemmetje, daar is niks mis mee.
12: Nee, dat stemmetje is niks mis mee. Dat zal over 2 uur anders zijn, denk ik.
7: Oh, dan gaan we weer.
12: Hey, ik wil de zon zien zakken in de zee.
7: Het leukste is misschien nog wel de Nederlanders die er daar nog achteraan gaan komen.
12: Ja, in de bus.
7: Ja, wat gaat er dan gebeuren?
12: Nou, ik hoop dat ze een biertje afpakken van ons. Want dat is mooi. Ja. Er zijn al een paar Nederlanders, zoals Teunissen. Die zei al, ik wil een biertje aanpakken in box 7. Dus die gaan we hem aanbieden.
7: Niet alles opdrinken dan nu, hè?
12: Ik drink niet alles op, nee. We moeten wel cool blijven.

0: vanuit het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
1: Het ging met hem net al even over zijn platina-album Live It Out. Triple platina werd dat album zelfs. Een echt hitalbum XL met This Ain't Gonna Work, wat hij zojuist speelde. Father and Friend, wat natuurlijk straks nog komt. Blow Me Away hebben we ook al een stukje van gehoord. En ook dit stond daarop. Fell in Love, hier is Alain Clark.

0: Dankjewel.
1: Alain Clark.
2: Tot zo.
1: Joris, waar zitten ze en wat is de situatie?
3: Ja, het begint toch wel aardig zonnig te worden voor de koplopers. Het zijn dus in totaal nu 42 man met Tijmen Anesman erbij. Ze hebben 2 minuut 13, 2 minuut 14 krijgen ze nu van UAE. En dan zit er een groep met Van der Poel voorop en een groep ook met... Dat is die Kampenaars van Visma Leasebike. Ja, die zit daar en die zitten een minuutje daarachter. Dat is zo'n beetje de bus die al gevormd is. Dus er zijn 3 pelotons eigenlijk. Je hebt dat eerste peloton met 42 man, met dus Arendsman. En Parat Pentre en Koes en Pedersen, Yates en Jurgensen, Simmons. De beide Johannessen zijn daarbij. En de nummer 7 van het klassement, Lenny Martinez. Op een minuutje of 13 staat hij. Carapaz, Healy, Voisard, die staan ook kort in het klassement. Zitten ook in de kopgroep. En dat zijn de mannen die nu bezig zijn op die uitdagende klim Col du Noyer. Maar die klim zit nu in een situatie in de wedstrijd dat het net niet uitdagend genoeg is. Het is natuurlijk al zwaar, het hakt er wel in, maar er wordt niet gestreden. De etappe ligt even in een plooi. Er zijn heel veel koplopers. Het peloton controleert dat. Nu op een kleine 2,5 minuut met wat wapperende Franse vlaggen langs de weg. Ik wil niet zeggen dat er met de Franse slag gereden wordt, want dit is echt wel een zware klim hoor. Maar er wordt dus niet geknald op deze beklimming. Straks gaat er wel gesprint worden om de bolletjes trui, om de punten. En dat gaan natuurlijk Parat Pentre en Carapaz voor hun rekening nemen. En er wordt gereden voor die groene trui, voor die oersterke Deen Wedspedersen. G zit op kop van deze groep en zorgt ervoor dat... Ja, die is daar 89 kilometer in de wedstrijd. Dat Pedersen dan bij die tussensprint net als gisteren 25 punten kan pakken ten opzichte van zijn concurrenten. Dat is de situatie. Het is 2,5 minuut voor die 42 en het peloton houdt Sebastian momenteel even het kruid droog.
4: Dit is eigenlijk de eerste keer in deze ronde van Frankrijk dat we kunnen zeggen dat in redelijke rust die eerste groep is ontstaan. De kopgroep is ontstaan. Maar die rust gaat dadelijk weer even verdwijnen voor Valentin Paré-Pentre. Pakt al de punten mee op de Bayard. Dat was nog een categorie lager, tweede categorie, 5 punten. Waardoor die volgens mij Pogacar virtueel voorbij is in het bergklassement. Paré-Pentre tegen Carapaz over 2 kilometer op de top van deze tweede klim van de dag. Dat wordt het duel.
1: Met de finish op Alpe d'Huez, nou zo'n beetje om 5:15, 5:30. Lekker nog 2,5 uur koers te gaan. Tot zo.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: NPO Radio 1. 3 uur.
12: Henry Schut.
0: Friends.
1: Als Ajax en Twente al Europees gevoetbald hebben, dan weet je dat het feest van de Tour de France alweer richting het sluitstuk gaat. Overmorgen dan is al de slotrit, maar tot die tijd genieten wij hier in de Tourcafé, duizenden Nederlanders in Frankrijk en miljoenen thuis aan de radio of tv van deel 2 en deel 3 van het Drieluik in de Alpen. Ja, je kan dat ook op je tv volgen op kanaal 81 bijvoorbeeld, NPO 1 Extra. Daar is Radio Tour de France met beeld. Nu het NOS Journaal, Casper Meijer.
2: Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account, zegt Brussel.
11: Younger minors, so from 13 to 15, can easily on TikTok change their default settings from private to public. We do not accept this because at that age you must stay private.
2: Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. Volgens de rechtbank was er geen overtuigend bewijs dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, maar het OM is het daar niet mee eens. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Verder naar het zuiden woedt er een grote brand bij Biscarrosse. Vanwege het dalende waterpeil gaat het Twentekanaal dicht. De sluizen naar het kanaal van de Achterhoek naar Twente worden morgenmiddag om 12 uur gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor schade aan de sluizen en aan de natuur. Ook mag er geen water meer uit het kanaal worden gehaald. Het geldt voor boeren, maar is ook slecht nieuws voor bedrijven langs het kanaal, zegt de Belangenvereniging voor Ondernemers daar.
12: Er wordt heel veel vervoerd over het Twentekanaal. Dus er is veel overslag. Maar aan de andere kant, ook voor de natuur. Er wordt heel veel water onttrokken uit het Twentekanaal vanuit de groenvoorziening om bomen en planten water te geven. Maar het gaat om een totale havenoverslag van circa 6 miljoen ton.
2: De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand in het Twentekanaal weer op niveau is. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De 49-jarige oud-international van de Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. En volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Van Bommel heeft een goede naam in België. Van de zomer van 2022 tot medio 2024 was hij succesvol trainer van Royal Antwerp. Sinds zijn vertrek bij Antwerp had Van Bommel geen club meer. Dan nog het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog en wordt 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wordt het wisselvalliger en een stuk koeler.
1: Op steeds meer plaatsen zon hebben we ook op steeds meer plaatsen file, Erik Evengroen.
13: Ja, dat kun je wel zeggen. Ondanks de vakantieperiode staat er bijna 300 kilometer file in totaal in Nederland. Files met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 13 kilometer file met een half uur oponthoud. De A4 Rotterdam richting Antwerpen. Bij Bergen op Zoom Noord gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is nog altijd dicht voor politieonderzoek. Omrijden kan via Roosendaal over de A59 en de A17. De A16 dan Rotterdam richting Breda. Bij het Dordrecht Centrum gebeurde een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij, maar houden rekening met een half uur oponthoud. Wegwerkzaamheden op dezelfde A16 van Breda naar Rotterdam die zorgen voor oponthoud bij de Moerdijkbrug. Hou rekening met een half uur ook. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder bijna 25 minuten oponthoud.
14: Een opvallende tv-campagne binnen jouw budget.
15: Van de Laar van Efferen Studios.
16: Check vandelaarvaneffen.nl.
15: Van de Laar van Efferen Studios.
0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. En Vaatmansons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
17: Een goed plan is één ding. Maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
20: Met Henry Schut.
1: We noemen hem de Nederlandse berg, maar de afgelopen decennia was hij toch eigenlijk vooral een Italiaanse berg en een Spaanse berg en een Britse berg en een Amerikaanse berg. En toch zal Alpe d'Huez zo dadelijk en morgen ook helemaal weer vol met Nederlanders staan. En als Joris Gert-Jan Teunissen dan eindelijk een opvolger krijgt, dan moet het Tijmen Arendsman zijn?
21: Ja, dat kan niet anders. En die zit best lekker in deze etappe, hoor. Tijmen Arendsman, kopgroep van 42 man, is net over de Col du Noyer gekomen. Met natuurlijk Parapentre voor Carapaz. Parapentre was steviger aan de leiding nu in het virtuele bergklassement. En Arendsman zit lekker in die groep. En die groep heeft een voorsprong op het peloton dat nu boven komt op de klim van 3 minuten en 40 seconden.
1: De laatste man van rood-wit-blauw die op Alpe d'Huez won, dat was een Luxemburger, Frank Slek. Zijn broertje Andy, die is zometeen hoofdrolspeler en leidend voorwerp in de Grabbelton.

0: Conga van de Miami Sound Machine. Het staat in de boeken als een bergetappe, dat is het natuurlijk ook. Maar de eerste echte berg die nu komt, ja, dat is gewoon de Alpe d'Huez, Joris.
1: Ja, hij is toch van Col d'Ornon, hè?
0: Ja, die is van de tweede categorie.
1: Ja. Oké. Ja, ergens op zich heb je wel een soort van gelijk. Hè. Ja, Alpe d'Huez, dat is 13 kilometer. En als je de eerste 2 kilometer schrapt, dan heb je 11 kilometer dik in de 9% Alpe d'Huez. Zometeen het vlot van deze etappe. En de etappe bevindt zich nu in een beslissende fase, denk ik. Gaat de kopgroep het redden of niet? Dat gaat nu zo'n beetje beslist worden. Want het liep naar de 4 minuten en nu daalt het hele zwikkie, de kopgroep en het peloton vanaf de Noyer richting de Vallei. En dan gaan ze een tijdje in vertoeven in die Vallei. Richting de tussensprint. Gaat nog 55 kilometer duren, hoor. Dat klusje van Pedersen. En nu gaat het peloton ook weer ietsjes dichterbij komen. Dit is de fase waarin Pogacar eigenlijk de beslissing moet nemen. Gaat hij de boel blijven controleren en zorgen dat het allemaal nog wat te doen is op

0: Conga van de Miami Sound Machine. Het staat in de boeken als een bergetappe, dat is het natuurlijk ook. Maar de eerste echte berg die nu komt, ja, dat is gewoon de Alpe d'Huez, Joris.
1: Ja, is toch de Col d'Ornon, hè?
0: Ja, die is van de tweede categorie.
1: Ja. Oké. Ja, ergens op zich heb je wel een soort van gelijk, hè. Ja, Alpe d'Huez, dat is 13 kilometer. En als je de eerste 2 kilometer schrapt, dan heb je 11 kilometer dik in de 9% Alpe d'Huez. Zometeen het vlot van deze etappe. En de etappe bevindt zich nu in een beslissende fase, denk ik. Gaat de kopgroep het redden of niet? Dat gaat nu zo'n beetje beslist worden. Want het liep naar de 4 minuten en nu daalt het hele zwikkie, de kopgroep en het peloton vanaf de Noyer richting de Vallei. En dan gaan ze een tijdje in vertoef in die Vallei. Richting de tussensprint. Gaat nog 55 kilometer duren, hoor. Dat klusje van Pedersen. En nu gaat het peloton ook weer ietsjes dichterbij komen. Dit is de fase waarin Pogacar eigenlijk de beslissing moet nemen. Gaat hij de boel blijven controleren en zorgen dat het allemaal nog wel te doen is op Alpe d'Huez voor de ritzegen? Want voor de rest hoeft hij zich natuurlijk nergens zorgen om te maken. Of zegt Pogacar, en dat kan natuurlijk ook, bekijk het eigenlijk allemaal maar. En het is allemaal wel goed, want ik sta eerste 4 minuten 32 voor Evenepoel. En waarom moeten wij dit allemaal doen met een ploeg met allemaal mannen die ziek, zwak en misselijk zijn? Kan natuurlijk ook. Dat is de fase nu, denk ik, Sebastiaan, waarin we vertoeven. Kopgroep, dik 40 man, Arendsman erbij, gat naar het peloton en iedereen is aan het dalen. 3 minuten 40, 55 kilometer nog naar de sprint.
2: Ik ben het helemaal met je eens, Joris. Dat is de fase waarin we nu zitten. En ja, twijfel toch een beetje. Misschien hebben we ons toch een beetje laten piepelen bij de voorspelling. En zit de winnaar hier vooraan bezig aan het laatste deel. Want ja, ik ging met jou mee. Pogacar als ritwinnaar voorspeld. Maar dat kan natuurlijk zomaar dat de winnaar hier vooraan zit. En dan stijgen de kansen van Tijmen Arendsman. De afdaling zit er bijna op. Het eerste deel was smal, hobbelig, een paar lastige haarspelbochten. Nu wordt de weg weer wat breder. En we rijden in de buurt van Super Devo Louis. De renners gaan nu rechtsaf en vervolgen de afdaling. Als we hier links waren gegaan op de kruising waar we nu met de motor ook overheen rijden, want we rijden inmiddels achter de kopgroep aan en de D17 op waren gegaan, ja, dan waren we naar Super Devo Louis gereden. En misschien dat Richard Carapaz, de winnaar van gisteren en de man die andermaal mee zit, de Ecuadoriaan, in deze kopgroep toch wel met een glimlach zo rondkijkt in dit gebied. En ik geef hem geen ongelijk, want het is zo waanzinnig mooi Alpengebied. Het is open, het is ruim. Je ziet de rotspunten van de Alpentoppen links en rechts naast ons. En op een mooie, onbewolkte en droge dag is dat echt genieten van de wonderschone natuur. Beetje in wat nevelige hulsen nu en dan, die Alpentoppen. Maar Richard Carapaz won hier 2 jaar geleden een etappe. Nou, gisteren herhaalde hij het kunststukje en wie weet doet hij het vandaag nog een keer. Ondertussen Valentin Parapentre dus als eerste bovengekomen net op de Noyer. Hoppa, weer 10 punten erbij voor hem. Heeft nu 14 punten voorsprong, als ik het allemaal goed heb uitgerekend, op Pogacar in de strijd om die bolle trui. Maar Carapaz, daar is die naam weer. Die volgt en die schaduwt hem de hele tijd. En die staat volgens mij nu nog zo'n 10 punten achter Parapentre in dat bergklassement. Dat is dus een etappe in een etappe. Het gaat vandaag om de ritzegen op Alpe d'Huez. Het gaat om die strijd, om die bergtrui. En dan hebben we natuurlijk ook nog die tussensprint en die strijd om de groene trui. En die coureurs van Little Track die maar deze kopgroep waar wij achteraan rijden blijven aanvoeren en aanvoeren. Simmons cijfert zich weer weg op dit moment althans. Want nam er net ook gewoon over voor Mats Pedersen. Derek G doet daar zijn werk. Nu weer op een nieuw geasfalteerde, mooie, omlaaglopende weg aan 80 kilometer per uur. Vaartcheck zit mee. En dan Pedersen in derde, vierde positie. Maar je moet nog even de benen stil houden voordat we gaan sprinten. Dat is pas over 52 kilometer. Een lang interbellum eigenlijk in deze etappe die tot nu toe wonderbaarlijk rustig verloopt. Het mag ook wel een keer na bijna 3 weken fietsen door Frankrijk.

0: op ons live podium in het Tourcafé Alain Clark. En je bent bezig met nieuw werk.
1: Ja, dat klopt. Vanaf januari ben ik al bezig. Daarvoor was het december. En dat was kerst.
0: Voor januari was het december, ja.
1: Ja, zoals ieder jaar eigenlijk tot dusver is gebeurd. En ik werd in januari wakker met de eigen realisatie van... ja, ik heb altijd na Father and Friend gedacht van... ik ga ooit nog een keer iets met mijn vader op willen nemen. En dat ooit, ja, dat kun je blijven zeggen. En op een gegeven moment had ik zoiets van... ja, maar ooit is eigenlijk nu, weet je. Mijn vader is 79. Ik moet dat nu gaan doen. Toen ben ik eigenlijk meteen naar de studio gegaan. En onderweg naar de studio bedacht ik me... dat moet een kerstplaat worden. Dus ja, zo geschieden. Vanaf januari ben ik daarmee bezig en het is nu net klaar. Ik heb tot nu toe de hele zomer, de hele lente aan een kerstplaat gewerkt. Kerstlichtjes aangehad in de studio om in de sfeer te komen. En,
0: ik wilde net zeggen, want dat hoor je natuurlijk vaker. Je moet dat dan opnemen als het nog geen kerst is. Heb je de echte kerstsfeer gevoeld? Zo bij, wat was het, buitentemperaturen van plus 20 plus of 30 plus zelfs?
1: Ja, nou, onderweg naar de studio zeker niet. Nee, maar in de studio lukte dat al snel wel. En gewoon heel bijzonder om met mijn vader dat te mogen doen, weet je. En ik bedoel, je gaat door allerlei stadia heen. Want je gaat daarheen met de gedachte, ik ga een plaat maken. En dan in één keer heb je door van, ja, ik ben herinneringen aan het maken. Ik ben aan het realiseren wat de tijd doet. Hoe dingen veranderen. Dus het is dus een hele mooie, rijke ervaring voor me geweest. Waar ik ben er heel erg trots op. En ik heb met een aantal hele mooie, getalenteerde muzikanten dat mogen opnemen. Dus ik moet nog eventjes een halfjaartje wachten voordat ik het kan delen, maar...
0: Nou, een paar maandjes nog maar eigenlijk, toch?
1: Ja, het gaat eigenlijk volgens mij beginnen. Eerst de pepernoten komen volgende maand al, geloof ik.
0: Dus hij kan al bijna.
1: Hij kan al bijna. Zullen we gewoon een kerstliedje doen nu?
0: Ja. Nou ja, is je vader er ook? Nee.
1: Hij is er wel, maar niet hier.
0: Oh, nee. Ja. Dat was natuurlijk toen, dat Father and Friend was één liedje op het album. Doen jullie nu samen het hele album?
1: Ja, we hebben echt een duetalbum gemaakt. Ja, dus ik heb eigenlijk alleen maar ook besloten om niet gewoon klassieke kerstliedjes te coveren, maar allemaal eigen liedjes te schrijven. Wel een beetje in de stijl van de klassieke nummers. Echt met een jazz kwartet, fantastische muzikanten opgenomen. Dus het is wel echt de kerstsfeer.
0: Hey, en droom jij inmiddels ook van een duet met de generatie die daar weer nakomt? Want jouw zoon is nu volgens mij 16. Zingt hij al een moppie mee?
1: Ja, dat is wel heel leuk. Want mijn vader heeft dus ook... Ik blijf steeds mijn vader bij haar. Maar het klopt natuurlijk in het verhaal. Maar hij heeft ooit eens in een interview gezegd... van het zou me zo mooi lijken om een keer met mijn zoon en mijn kleinzoon te mogen spelen. Dat audiofragment heb ik zeg maar geplukt. En dat heb ik tijdens mijn optreden in AFAS Live 2 jaar geleden... bij de toegift heb ik dat aan het publiek laten horen. Nadat we Father and Friend al hadden gespeeld midden in de set. En toen het audiofragment afgelopen was, toen zette ik Father and Friend in. Toen kwam mijn zoon het podium oplopen. En toen hebben we dat met z'n drieën gezongen. Dus dat was echt, ja, voor ons alle drie, maar ook denk voor iedereen het publiek, echt een kippenvel moment.
0: Ja, maar kan je daar woorden aan geven?
1: Nou, eigenlijk niet. Nee, maar ik begreep wel toen pas wat mijn vader al die tijd heeft gevoeld. Want ik stond toen in één keer ook met mijn zoon op het podium. En ik heb mijn vader natuurlijk 1000 keer horen zeggen van ja, het is zo bijzonder en weet je. Maar nu dacht ik van, oh wauw, ja, datzelfde liedje krijgt in één keer een heel andere betekenis voor mij. Al die jaren later.
0: We denken je vader erbij, we denken je zoon erbij, want hier is hij. Dames en heren in het Tourcafé, Alain Clark met Father and Friend.
1: Ja, en wel even zonder mijn vader. Dus jullie moeten me even helpen bij het refrein. Komt-ie aan.

0: Alan Clark, inclusief imitatie van Dan Clark, Father and Friend.
1: Radio Tour, Grand Bolton.
0: Ja, en als iemand dat kan, is natuurlijk de zoon van de man die die andere partij zong. Het is propje vol, Kilene, je past er nog net bij.
2: Even me heel erg dun gemaakt. En dan lukt het. Voor de grappelton.
0: Ja, zullen we vandaag maar eens gewoon ons richten op Alpe d'Huez herinneringen. Ja. Want daar hebben we het voor de uitzending even over gehad met de mensen die er toen al waren. En dat was bijna iedereen die er nu ook nog is. Ja, en dat puilt uit, hè, van de ideeën en herinneringen.
2: Heel veel mooie verhalen. Ik had al mensen beloofd, ja, ik grabbel jou er wel uit. Maar ja, ik doe het toch maar eerlijk. Mm-hmm. Dus ik sta dan in één keer naast Ellie Lemmers.
3: Ja, dat klopt.
2: Jullie zijn ook op die Alp geweest. Ja. En daar werd jij verliefd, begreep ik.
3: Wat zeg je?
2: Daar werd je een beetje verliefd.
3: Ja, op Serge de Mière.
2: Een Zwitserse wielrenner.
3: Een Zwitserse kampioen. Ja, een hele mooie jongen. Maar ja, met al die vrouwen om hem heen en al die zoenen. Hij eindigde in het ravijn.
2: Pardon?
3: Ja. Ja, ze gingen vanuit Boer de Wassan gingen ze naar Grenoble. En we zaten in de auto. En we hoorden dus dat Serge gevallen was in het ravijn. En dat kwam door al die vrouwen.
2: Ja. Hij had niet echt de focus meer.
3: Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet.
0: Nou, die vrouwen ook niet, denk ik.
2: Nee. Maar wat een bijzondere herinnering. En je hebt ook wel gewoon de koers zitten kijken daar.
3: Ja, ja, ja, prachtig. Ja. De eerste keer zijn we met het gezinnetje geweest. Toen waren mijn dochter en mijn zoon, die waren alle twee wielrenner. Bij de WSV Flevoland. En toen zijn we dus de berg op gegaan. En tot de vierde bocht, geloof ik. En toen gingen we naar beneden. En toen stonden we bij de rotonde. En mijn man die sprak Frans. En er stond een politieagent. En toen zegt hij, wie heeft er eigenlijk gewonnen? En toen zegt hij, Peter Winnen. Peter Winnen. We kenden die hele jongen niet. En dat bleek dus een Nederlander te zijn. Peter Winnen. In 1981. Want die fietste toen met Caprizone. Dus dat was onze eerste herinnering aan Alpe d'Huez.
2: Ja, die Zwitserse wielrennen heb jij meer onthouden. Ja, ik heb het al door. Ja. Ga ik ook nog even naar deze mevrouw toe? Of wie van jullie? Want dat was ook een mooi verhaal.
4: Over Serge de Mière, maar ik heb met Serge de Mière gefietst. Ik reed in Zwitserland, mocht ik mee met de junioren, met de Tour du Pays du Vaux. En die won Serge de Mière. En ik won het sprintklassement. Een donkere jongen, ja.
0: Ik zie nu al een vonk overslaan hier, Guilaine.
2: Zie jij het ook? Ja. Ja, ik dacht, ga ik dit benoemen of niet? Maar zijn vrouw zit er ook bij. Dus. Oh. Maar dat is wel leuk, want jullie waren voor het eerst op de Alp toen jij zwanger was.
5: Ja, toen was ik zwanger. Dat was 1984. Dus dat was de eerste keer dat we met de Alp d'Huez te maken kregen. Dus dat was klein fietsen toen nog. En toevallig was hij gevallen, dus we hadden toen tijd om naar de Alpe d'Huez te gaan. Ze waren in de bus toch heen gegaan.
2: En het grappige is, Henry, en dat moet dan ook weer zo zijn. Dit zijn dus ouders van net achter van een collega. Want ik zou zelf de Alpe d'Huez zijn gaan fietsen. Maar toen was ik 7 maanden zwanger. Dus ik heb nog nooit de berg beklommen.
0: Maar dat is wel een tijdje geleden al, toch? Hoeveel kansen heb je daarna nog gehad om het alsnog te doen? Dat antwoord laat nog even op zich wachten, dat hoor ik later van. Gisteren kwam het briefje zonder afzender uit de ton, met wel een prachtige tekst daarop. Ketting eraf en die slek komt daardoor, rijdt door. En dus gaan we nu terug in de grabbelton naar 19 juli 2010. Een bergrit naar Bagnères de Luchon. Etappe 15 is het alweer. En de verschillen boven in het klassement zijn nog klein. Niemand weet wie de echte topfavoriet is. Er is wel een eenzame koploper in de etappe. Dat is zo ongeveer de grootste avonturier onder de vluchters ooit. Thomas Voeckler. En alle klassementsmannen zitten daar nog achter. En wie zijn dat eigenlijk allemaal, Gio Lippens?
6: Contador, Schleck, Armstrong, Kleude, Leipheimer, Hesjedal, Rodriguez, Gadre, Sastre, Geesink zit daar in ieder geval nog bij. Van der Broek zit erbij, Sanchez, Menchoff. Dat zijn de mannen die daar in die achtervolgende groep zitten. Hier zien we weer een aanval, een schijnaanval is het haast. Van, Schleck die blokkeert, er is iets mis met zijn fiets. Andy Schleck moet van de fiets af. Hij gaat uit de pedalen en nu gaat Alberto Contador. Dit is de aanval. Wat een fout van Schleck. Nou, de versnellingsapparaat loopt vast. De ketting loopt loopt eraf. En Andy Schlek staat daar aan de kant van de weg schreeuwend. Wanhopig. Ik wil een nieuwe fiets. Ik wil een nieuwe fiets, roept hij. Maar daar staat hij dan. De ketting loopt nog steeds niet lekker eromheen. Ja, en nu ruikt Contador bloed, hoor. Contador gaat natuurlijk. Je moet profiteren van dit soort momenten. Het is keiharde strijd. Het zijn professionals. En dan wacht je niet op je tegenstander. Nee, hop. Je ziet het gebeuren bij Schlek. Hij trapt door. En dan trapt hij in het dolle. En dat is het moment waarop Vinokourov in zijn wiel zit. En Vinokourov richting Contador roept. En nou moet jij gaan. Contador, Samuel Sanchez en Dennis Menchov. Dat zijn de mannen die op dit moment op kop liggen. En Schlek die moet in de achtervolging in zijn eentje.
0: Ja, daar zit hij dan in zijn eentje. Thomas Verclaire wint de rit. En hoeveel verliest de gele truidrager Schlek dan op Contador? Is dat zoveel dat de gele trui van schouders wisselt door zo'n lullig akkefietje als de ketting van de fiets? Het groepje Contador komt richting de streep.
6: Contador vraagt of hij even binnendoor mag. Want die wil gaan sprinten om die tijdwinst. Contador die met Mondori het sprintje moet gaan afwerken. Mondori is een betere sprinter, dat weten we. Want Mondori zien we af en toe wel eens in de massasprints. En dan gaan we meeschrijven, want dan wordt het interessant. 2 minuten en 48 seconden is het tijd op de finish. 2 minuten en 48 seconden. Wanneer komt Andy Schlek over de streep? Schlek op dit moment in het gezelschap van die Jurgen van den Broek en van Alexander Vinokourov. Vinokourov doet natuurlijk geen trap te veel, want die beschermt de belangen van zijn kopman, van Alberto Contador. En ook Jurgen van den Broek zal helemaal niets doen. Die is al lang blij dat hij bij de gele trui in de buurt zit. Kijken wat er gaat gebeuren. De klok inmiddels op 3 minuten en 25 seconden. En dat betekent dat gewoon dat hij verloren heeft, hoor. En ja hoor, daar raakt hij de gele trui kwijt. 3 minuten en 29 seconden. En dan is hij, even kijken, 40 seconden kwijtgeraakt op Andy Schlek. En dan is hij zijn gele trui kwijt, want hij had 31 seconden achterstand Alberto Contador. Dat betekent dat hij de gele trui overneemt.
0: Ja, Contador heeft dus wat hij wil. En was het nou netjes wat hij deed? Daar verschillen de meningen nogal over. Je denkt in eerste instantie misschien van niet, maar dit zegt een man die het kan weten, oudrenner Henk Lubberding, er diezelfde avond over.
7: Nou ja, misschakelen, dat is geen materiaalpech. En ik zie het gewoon als misschakelen. Ja. Nou, en als Contador ook niet ziet dat hij überhaupt van de fiets afstapt, want hij was hem al voorbij voordat hij afstapte. Ja, alleen hij zit te prutsen met zijn apparaat. Ja, dan kun je op iedereen gaan wachten. En je zag het, hij had gelijk compagnons, want Menchov vond het ook prima. En als Menchov het niet prima vond, dan begreep ik al dat Adrie van Houwelingen het prima vond.
0: Ja.
7: Rijden.
0: Ja, Adrie van Houwelingen, de ploegleider van Rabo, met de kopman van destijds, Dennis Menchov. Schlek verliest 39 seconden, raakt de gele trui dus kwijt aan Contador en komt dat ook niet meer te boven. Hij eindigt in Parijs toevallig ook op 39 seconden achter Contador op de tweede plaats. En toch komt het in de boeken uiteindelijk goed voor Andy Schlek, want door een dopingstraf van Contador, u weet het misschien nog wel, die 50 picogram klembuterol met de bekende 000-uitspraak, is Andy Schlek toch de officiële winnaar van de Tour van 2010. Het was me het sportzomertje wel, want dit gebeurde een week na de WK-voetbalfinale die op dat moment ook de hitlijsten domineerde. Onder meer met deze superhit van Shakira.

0: This Time for Africa, dat was Shakira met Waka Waka. Dan nog even grabbelen voor de dag van morgen. Ja. Nu het nog kan, 2 dagen nog maar te gaan.
1: Even 2 dames die hun mond bijna vol hebben. Jullie zijn...
2: Wat moet ik zeggen?
1: Madelon, wil jij in de grabbelton een papiertje pakken en voorlezen? En dan gaan we daar morgen iets leuks mee maken.
2: Even kijken hoor. Even iets onderaan. Ja, ik heb er één.
1: Wat staat erop? Er staat op Armstrong. En dan Bilocchi, bocht, gaat door merg en been.
0: Ook alweer zo'n rariteit, net als vandaag. Ja, Armstrong die nog een klein stukje door de berm ging toen. Maar die mocht in die dagen alles. Morgen in de grabbelton.
3: NPO Radio 1.
0: Het is even na 4:30, Casper Meijer.
4: De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die veel schade had kunnen veroorzaken, zegt de Ierse politie. TikTok overtreedt Europese regels door accounts van minderjarigen niet goed af te schermen, zegt de Europese Commissie. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Volgens RTL Nieuws eisen ze los geld en dreigen ze gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De 49-jarige oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... Hij moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. En volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd.
0: De files, Erik Evengroen.
5: Ja, ruim 250 kilometer file op dit moment. Het zijn vooral ongelukken en werkzaamheden die voor veel vertraging zorgen. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Bergen op Zoom. De weg is nog altijd dicht voor politieonderzoek en het gaat zeker tot vanavond 7 uur duren. Omrijden kan via Roosendaal over de A59 en de A17. Dan ook een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Dat gebeurde bij Leerdam. Hier is de linkerrijst ook dicht en dat kost je ook een half uur. Dan de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum, ook daar een ongeluk, maar hier is de weg gelukkig vrij. Vertraging nog altijd ruim 20 minuten. En dan is het tenslotte druk naar de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Dat zien we op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor Stellendam doe je er bijna 3 kwartier langer over.
0: Ja, Joris, ik zag net iemand die ging tegen een opblaaskussen aan liggen. Dat scheelde weinig, want het was een blok beton, hè?
6: Zo, ja, het ging op 2 blokken beton, want Marco Haller, Oostenrijker, dat is een blok beton. En die klapt richting de betonnen voet van een verkeersbord. Een soort stuurfout maakte hij met plankaart. Ze zaten een beetje aan elkaar, die fietsen, die frames. En hij klapte erop met volle vaart. En hij valt gelukkig, die Oostenrijker, die wel een tikkie kan hebben, hoor. Maar die valt dan tegen dat kussen dat daar gelukkig was neergelegd om een mogelijk ongeluk te kunnen voorkomen. Nou, dat gebeurde. Edward Plankaart viel ook en die stond hem bij. En inmiddels fietsen ze allebei weer verder. Het is af en toe toch om hoofdschuddend naar te kijken. Haller wel meteen op de fiets naar de cabriolet van de Tourarts. En daar laat hij het even kijken. Een beetje naar zijn schaafwonden en zo. Maar het is niet te geloven hoe hard die kerels zijn. Tom Veles kan daar natuurlijk alles over vertellen. Want die heeft ook wel het een en ander meegemaakt, geloof ik, op dat gebied. Altijd weer opstaan, doorgaan en dan eens even gaan kijken wat de schade is. Nou, bij Haller valt het mee, maar de klap was imposant. En ik denk dat die betonnen voet van dat verkeersbord ook wel een flinke tik heeft gekregen van die vierkante kerel die daar tegenaan klapte. Zo'n kerel is het, hoor. 73 kilometer nog. En dat betekent dat het nog 34 kilometer is naar de tussensprint. En zie daar in het peloton, daar is Red Bull Bora erbij gekomen bij het meedraaien met voornamelijk UAE, de ploeg van de gele trui. En dat betekent dat het gat niet meer gegroeid is. Het is iets geslonken. Het gat tussen de 42 koplopers met Arendsman daarbij en het peloton. 3 minuten 15, 3 minuten 20 is het nu. Dat is een beetje status quo. En achter het peloton zit dan nog een groep met Wellens en Huub Arts. Arts kondigde het aan voor de etappe in de microfoon van Han Kok. En Arts had erbij een gek hoedje op, maar hij zei al, het was gisteren zwaar en het gaat vandaag nog zwaarder worden. Gisteren zei hij al, Huub Arts, dat vertelde hij vandaag dus, maar hij zei dat hij gisteren dicht bij een DNF zat. Did not finish. Even het peloton kijken en dan naar Sebastiaan. Sebastiaan, ik zie Pogacar in een zwarte broek en hij ziet er kloek uit.
7: Nou, dan gaan we dat in de gaten houden de rest van de middag. Kloek in zijn zwarte broek, die hij dan volgens de complotdenkers zou dragen, omdat hij last zou hebben van diarree. Maar ja, hij laat daar verder zelf helemaal niks over uit. En we rijden op dit moment achter de kopgroep, dus geen blik op de kloeke Pogacar of niet. Nee, vooral blik op die 42 man hier vooraan, onder wie Tijmen Arendsman. En die rijden op dit moment het dorpje Krops binnen. En dan krijg ik een gigantische déjà vu. Ik heb toch de indruk dat ik hier eerder ben geweest. Ja, dat ben ik ook, want gisteren reden we hier ook doorheen. Aan de rechterkant ligt het prachtige Lac du Sauté overigens. En we zijn een beetje nog aan het klimmen. De Côte Corp is 2 kilometer lang. Telt dit jaar niet mee voor het bergklassement, waar dat in het verleden wel eens een paar keer is geweest. En hier rijden we eigenlijk tegen de richting in vanaf nu. Een stukje tegen de richting in van het parcours van gisteren, toen we onderweg waren naar Orcher Merlet. En de koffiesponsor van de tourorganisatie heeft hier een gezellige partytent neergezet. En is een beetje een openluchtfeestje aan het bouwen. Ja, de kopgroep heeft er weinig oog voor. Tijmen Arendsman zit lekker midden in die groep. Heeft ook 2 ploeggenoten mee. Ze weten Tobias Vos en Joshua Tarling. Ja, daar heb je wel wat aan. En eindelijk heeft hij ook zijn ploegleider bij zich. Er waren ploegleiders namelijk die nog achter, en dat gold voor de meeste ploegleiders, nog achter het peloton zaten. Ja, het was dus heel lang, heel smal op het parcours van deze etappe, van de beginfase. En die ploegleiders konden er maar niet door. En die kregen eigenlijk op 1 stuk weg. Terwijl u daar die ploegleider van Netcompany hoort. Hoppakee, lekker driften door die bocht heen. Helemaal naar buiten toe. Ja, dat zijn coureurs hoor, die dat ook moeten kunnen met die ploegleiderswagens. Maar nu pas zijn eigenlijk de meesten gearriveerd, omdat die nog achter het peloton zaten. En dat peloton maar niet voorbij kwamen. Er waren er eigenlijk maar een stuk of 6 die vandaag waren begonnen voor de koers uit. Net als wij met de motor. En die zich daarna hadden laten afzakken. En natuurlijk werd die wedstrijd der ploegleiders weer gewonnen door de Italiaan Davide Bramati van Sudal Quickstep. Die hoef je helemaal niks uit te leggen. Die weet precies hoe al die spelletjes werken. Aurélien Parapenter is zijn enige pupil hier in de kopgroep. Maar het is wel een belangrijke pupil, want die strijdt dus om de bergtrui. Nou, het dorpje Korps hebben we weer verlaten. We rijden over de Route Napoleon, niet in zuidelijke richting zoals gisteren. Nee, nu dus een stukje in noordelijke richting. 11 kilometer voordat we rechtsaf slaan richting de volgende col, de Col d'Ornon. NPO
3: Radio 1. Van 2 tot 4.
8: Kom allemaal naar het Radio 2.

0: Harry Styles, As It Was.
1: Jouw eigen tourquiz.
0: Ja, vandaag alleen maar calls van de hoogste categorie. Dat is eigenlijk niet zoals we het spel spelen. We gaan niet van de vierde naar de derde categorie. Want we beginnen gewoon op de Mont Ventoux en klimmen dan tot aan de dak van de Tour zo'n beetje. Tom Keulen speelt namelijk jouw eigen tourquiz in het onderwerp de buitencategorie. Tom, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zijn de baas in deze quiz, dus zelfs dat mag. Je bent wel opgegeven door een vriend van je. Is dat nog steeds een vriend van je?
2: Dat hangt erg vanaf of we ze alle vijf afmaken.
0: Maar ik ben wel benieuwd of jij toegeeft dat hij wel een punt heeft. Want ik lees even een stukje uit zijn mail. Ik weet niet of je weet wat hij ons geschreven heeft.
2: Nee, ik weet dat hij me opgegeven heeft.
0: Hij schrijft, afgelopen april vierden we zijn vrijgezellenfeest. Dat van jou dan dus, neem ik aan, hè?
2: Ja,
0: langs de kant van de Amstel Gold Race. Uiteraard ook met een kleine quiz over de Gold Race. En zijn aanstaande. Het verraste ons niet dat hij meer vragen goed had over het wielrennen dan over zijn aanstaande vrouw. Waar zegt dit nou meest over?
2: Dat ik al 54 jaar wielrennen volg en mijn vrouw 10 jaar.
0: Ja, dat is op zichzelf natuurlijk wel een goed antwoord. En het schijnt ook dat als jullie met z'n allen gaan wintersporten, dat er dan onderweg wordt geluisterd naar allerlei radiotourverslagen die jij aan elkaar geplakt hebt.
2: Ja, wat erg leuk is om van de Tour alle intro's te pakken van Radio Tour de France. Ja. En die dan achter elkaar, inclusief het liedje, en die dan op één playlist te zetten.
0: Zo, dus
2: dan beleef je de Tour opnieuw.
0: We kunnen met jou alle kanten op, denk ik, of niet?
2: Qua onderwerp?
0: Ja.
2: Ja, dat is het idee.
0: Nou, precies, dat is inderdaad het idee. Maar dan was het idee wel dat het dus een hele moeilijke quiz is. Dus, voor één keer beginnen wij op de buitencategorie en daar blijven we dan. Ik wens je heel veel succes, Tom.
2: Dankjewel.
0: Daar gaan we. Eerst een vraag met een, nou laten we zeggen, relatief makkelijk stijgingspercentage dan. Maar het is al van de buitencategorie. Uit de vragencategorie groene trui in de laatste 10 jaar. Peter Sagan reed in 2019 de hele Tour de France in het groen. Maar in de tweede en derde rit was hij eigenlijk de nummer 2 van het sprintklassement. Want de leider van dat sprintklassement reed toen in het geel, waardoor Sagan het groen aan mocht. Wie had het geel om de schouders? Hij had dus de eerste etappe gewonnen.
2: 2019, dan even, moet ik even terug
0: gaan. Dicht bij huis.
2: Ja, ik vermoed in Brussel, hoe heet het? Mike Teunissen.
0: Mike Teunissen, zo klonk dat destijds in Radio Tour, want Teunissen sprintte namelijk toen tegen Sagan. In eerste instantie leek Sagan te winnen, maar toen bleek dat onze analist van dienst, toevallig ook die van vandaag, Tom Veles, superscherp was.
3: Tom, jij zei Teunissen, maar ik bedoel, Gio zit op de finish, maar jij had even de indruk dat het Teunissen was die als eerste over de finish kwam, of niet?
4: Ik hoop het hier. Kijk, de laatste shot van het Sagan of Teunissen. En voor mij is het
3: Gio,
4: Teunissen.
3: Gio.
5: Voor mij is de bevestiging, ook de bevestiging op dit moment van de Tourorganisatie. Hij drukt inderdaad met die jump. Ja. Die laatste jump. Hij zit 2 meter voor de streep, zit hij er nog achter. En dan komt hij ernaast en dan drukt hij net zijn wiel. Het is wel een half wiel hoor. Maar hij doet dat fantastisch. Dus hebben we wel een Nederlandse gele truidrager.
0: Ja, onze Tom was toen scherp en de Tom van de quiz, jij dus, was ook scherp genoeg. We gaan naar de volgende vraag van de buitencategorie. Dat zou je niet verbazen. Nederlandse etappe-overwinningen in de jaren 90. Bart Voskamp won een etappe in die jaren 90. Hij had er 2 kunnen winnen, maar in 1997 werd zijn sprint als onreglementair beschouwd. Luister.
6: Bart Voskamp met die zonnebril op het hoofd maakt een kleine schijnbeweging, maar zit nog steeds in dat achterwiel. Maakt nog geen aanstalten om de sprint echt aan te gaan. Nog 400 meter. Schijnbewegingen van Bart Voskamp. Gaat hij misschien niet te vroeg? Hij maakt niet een al te groot gat hoor. Ga door Bart! Ga door! Ga door jongen! Hij zit in het achterwiel. Zit in het achterwiel, maar kan hij er ook voorbij komen? Maak geen verkeerde bewegingen. Het is vechten voor wat hij waard is. Oh, tegen elkaar aan! Tegen elkaar aan nou! Bart Voskamp wint dan wel!
0: Ja, Jacques Chapelle schreeuwde naar de overwinning. Met welke Duitse renner sprintte hij hier om de overwinning?
2: Ik ben er niet helemaal zeker van, maar ik meen dat het Hebner was.
0: Jens Hebner is goed. Ze werden overigens allebei gedisqualificeerd. De volgende vraag.
2: Ik was bang dat je ging vragen wie dan de etappe won.
0: Nee, ik zou het ook echt niet meer weten. Weet je dat wel?
2: Nee.
0: Wie het weet mag het zeggen. Traversoni wordt mij ergens ingefluisterd. Zeg je dat nog wat?
2: Echte kennis.
0: Dan heb je mazzel. We gaan naar de volgende vraag van de buitencategorie. Nederlanders uit de Tour van 1989. Er was één Nederlander, ploeggenoot van de Tourwinnaar, Greg LeMond. Hij reed dus voor het ADR Bottecchia-team. Wie was dat?
2: Jos Lammertink, volgens mij.
0: De naam lijkt er zoveel op dat ik je één herkansing geef.
2: Het was wel een Jos, maar geen Lammertink. Ik zit ernaast te zoeken naar een andere Jos uit die periode.
0: Zowel voor als achternaam lijkt erop. En meer ga ik niet zeggen. Dan heb je nog een paar seconden.
2: Nee, dan moet ik passen.
0: Ja. Dan was dit het. Dan eindigt het hier.
2: Dan was het.
0: Op de derde berg van de buitencategorie. Ja, dat is het voordeel wel weer van zo'n quiz. Je eindigt toch op de buitencategorie. Het was Johan Lammerts.
2: Ja, nu je het zegt.
0: Dat is een soort van. Dat daagde dus nog wel ergens in die hersenkwap van je, maar het zat er net niet meer helemaal. Heb je nog behoefte aan de laatste vraag? Eens even kijken of je daar overheen was gekomen. Dan sta ik er even.
2: Zeker.
0: De laatste. Uit de categorie nationaliteiten in de Tour. De Tour de France begon in 1903. En werd de eerste 6 keer door een Fransman gewonnen. In 1909 niet meer. Toen won François Faber. Geen Fransman. Uit welk land kwam hij?
2: Ja, dat moet een Belg zijn.
0: Nee, dat was Luxemburg. Nou kijk. Dan is dat misschien toch een soort van pleister op de wonden. Ja, dat je het in elk geval niet had gehaald. Wij gaan jou wel opsturen natuurlijk. Een Tourflits tas. En daar stoppen we een heleboel pluralia in die hier nog liggen. En die je ook verdiend hebt met het toch beantwoorden van een paar vragen van de buitencategorie. Dankjewel Tom.
2: Dankjewel Henry.
0: En blijf studeren.
2: Zeker.
1: Jouw eigen Tourquiz.
7: Wees de deelnemer in jouw eigen Tourquiz.
1: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
7: Vanuit het Tourcafé.
0: Op weg is hij naar een nieuw album, een kerstalbum wordt dat dus. Ook op weg naar een nieuwe tournee, die komt al wat eerder. Een theatertour komt eraan met de intieme titel Date Night. Hier is hij nog één keer live op ons Tourcafé podium met Back in My World, Alan Clark.

0: Alan Clark, dankjewel. En morgen op ons live podium Lois Lane. Sebas, gaat het dan gebeuren, denk je? Mogen ze wegblijven van het peloton en van Poggi?
1: Oh ja, moeilijk vind ik dat. Het is nog altijd redelijk stabiel volgens mij in de wedstrijd. Ook al een tijdje trouwens geen verschil meer gehoord. Dus even luisteren, want precies nu gaat de koersradio iets zeggen. Maar ik hoor nog geen verschil inderdaad. Nee, dit is dat we op dit moment bijna 70 kilometer hebben afgelegd. En nog iets minder dan 60 kilometer hebben af te leggen in deze etappe. Ja, dat klopt inderdaad wel. Tijd om te lunchen. Nou ja, ze willen later lunchen natuurlijk. In de kopgroep, de etenszakjes worden uitgereikt. Vroeger was dat maar op één zone tijdens de etappe. Tegenwoordig gebeurt dat nou wel echt zo'n drie maal. En trouwens op alle beklimmingen mag dat ook gedaan worden. En dus zie ik bijvoorbeeld medewerker, de verzorger van Visma daar staan. Ja, die heeft de druk. Want die heeft vier man in deze kopgroep zitten natuurlijk. Met Armin Jurgensen, Koes en Piganzoli. 3,5. 3 minuten en 55 seconden hoor ik nu. Ja, Joris. Nou, we gaan die vraag van Henry maar beantwoorden. Kan het of niet? Ik denk toch dat dit te weinig is. Wat denk jij?
2: Ja, het is dan nu in beeld verschijnt 4 minuten op de West. Als je een goede klimmer bent en het gele gevaarte komt achter je aan. Ik denk dat je dan 6 minuten nodig hebt. Ja, dan zijn ze goed op weg. Dan ziet het er goed uit. Maar dan zie ik intussen het peloton. En daar zit nog heel veel animo en spirit in het rijden van Niels Poulidt, dat is de trouwe helper van Tadej Pogacar. Het is natuurlijk een lekker stuk terrein dit, de weg loopt naar beneden, maar hij zit flink gas te geven. Daar maak ik uit op dat het nog niet zo is dat het peloton zegt, gaan jullie er maar om rijden. En voorin zitten om en om de UAE's en de Red Bulls, de renners van Pogacar en de renners van Evenepoel. Die zitten gegroepeerd voorin en die houden de boel in de gaten en misschien, ja, ik heb geen idee, ik weet niet precies waarmee ze bezig zijn, maar het is absoluut nog niet zo dat het peloton zegt, kopgroep, ga er maar om rijden. Dat is niet het geval. En in die kopgroep, die nog 58 kilometer moet, daarin zitten Arensman en Carapaz en Paratpentre en Jurgensen en Koes en groene truidrager Pedersen. En die Pedersen, die lonkt naar de tussensprint. En daarvan is hij, met zijn medekoplopers, nog 19 kilometer verwijderd.
0: Die arme Tom net in de quiz, die zei toch Jos Lammertink als knecht van Greg LeMond in 1989. Jos Lammertink was knecht van Greg LeMond in 1986. En Johan Lammers was het in 1989. Dus er zit een hoop informatie in je hoofd. En soms weet je het dan net niet. Heb ik jou wel eens verteld over die keer dat ik de Alpe d'Huez heb beklommen?
3: Oh ja, en dan ga je zeker wachten totdat het klaar is.
0: Nee, maar het is wel echt waar.
3: Oh, het is echt waar.
0: En het was in 1995 en het was te voet. En het was ongelooflijk warm, dus ik heb het laatste stukje wel afgesneden, maar het was onvergetelijk.
4: Ster. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen. Van ingrediënt tot etiket. Volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
8: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
7: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
9: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: De bouwverslimmer.
11: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
12: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
10: Soedal, de bouwverslimmers.
12: Iedere klus weer.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
15: NPO Radio 1. 4 uur.
16: Hélène Plag.
3: Nu hij dat wil aantonen dat ze het wel kunnen. Een Evenepoel die alles al dit seizoen voor dit weekend opzij heeft gezet. En heel veel renners die met een licht bevreesd hart die feestklim moeten gaan trotseren op de Alpe d'Huez. We fietsen door in het Tourcafé. Na het NOS-journaal met Casper Meijer.
17: De Europese Commissie accepteert de nieuwe importheffingen die de Verenigde Staten oplegt. De nieuwe heffingen gelden voor 60 landen, waaronder de EU-lidstaten. Contact nu met correspondent Ardy Stemerding in Brussel. Ardy, waarom deze nieuwe Amerikaanse heffingen?
18: Ja, dat komt omdat Trump op zoek moest naar een nieuwe juridische basis onder zijn heffingen. Nadat het Amerikaanse Hoge Rechtshof een streep zette door de vorige heffingen. Nou ja, dus heeft Trump nu een nieuwe basis gevonden. Namelijk, hij zegt dat er in een heleboel landen, waaronder de EU, te weinig wordt gedaan tegen dwangarbeid. En dat dat dus nu een nieuwe juridische grond is om heffingen op te leggen.
17: Eigenlijk de nieuwe juridische stok om mee te slaan dus. Buitenlandchef Callas heeft al gezegd dat ze die beschuldiging van dwangarbeid onzin vindt. Maar toch accepteert de EU deze heffingen. Hoe kan dat?
18: Nou, eigenlijk vindt iedereen het onzin, dat verwijt van dwangarbeid. Niet alleen Callas. Callas zegt, kijk allereerst eens even naar hoe wij met onze werknemers omgaan. Dat is prima. Maar belangrijker lijkt er nog, en dat is namelijk ook waar Trump nu op doelt. Ook in de hele keten doen wij aan dwangarbeid. Sterker, er is net nog weer een nieuwe wet aangenomen die dwangarbeid moet tegengaan. Ook al gaat die dan wel pas in 28 in. Maar ja, toch zegt Trump dat het zo is. En waarom pikt de EU het dan? Nou, dat is omdat de EU zegt, erger willen wij voorkomen. Dit geeft tenminste zekerheid. Het komt niet bovenop de afspraken die we hebben gesloten in de handelsdeal. Dus het wordt in ieder geval niet erger dan het nu toch al is. En ze zeggen, ja, we weten gewoon dat met Trump dat je dit soort dingen kan verwachten. Dus laten we dat nou alsjeblieft niet gaan aanvechten. Dit geeft duidelijkheid voor onze bedrijven. En ja, hier kunnen we mee leven.
17: En dus slikken we weer wat van Trump. Dankjewel, correspondent Ardy Stemerding. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam nadat ze van huis was weggelopen. TikTok overtreedt Europese regels door accounts van minderjarigen niet goed af te schermen, zegt de Europese Commissie. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog wel zichtbaar. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Crimineel Willem Holleder is overgeplaatst van de EB in Vught naar een gewone gevangenis in Krimpen aan den IJssel, meldt zijn advocaat. Volgens onafhankelijke adviezen was het na 11 jaar niet meer nodig om de zware crimineel langer vast te houden in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die veel schade had kunnen veroorzaken, zegt de Ierse politie.
19: I can't go into the exact detail of the device, but what I will say, certainly it was a significant explosive device, and it would have or could have potentially caused significant damage.
20: De politie kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Die willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. Volgens de Ierse politie schuwen ze niet om wapens en explosieven te gebruiken. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De 49-jarige oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. En volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Van Bommel heeft een goede naam in België. Van de zomer van 2022 tot half 2024 was hij succesvol trainer van Royal Antwerp. En sinds zijn vertrek bij Antwerp had Van Bommel geen club meer. Dan nog het weer. Het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af naar een graad of 12. Morgen blijft het droog en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt daarbij zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg.
3: Kasper, dankjewel. Erik, vrijdagmiddag, dan weten we het wel.
21: Ja, klopt. En dan is het ook nog op veel plekken werk aan de weg. En dat betekent bijna 300 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A12 Utrecht richting Den Haag voor de Meer. En is een ongeluk gebeurd zojuist. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 20 minuten. Ook een ongeluk eerder op de middag op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Hier is de weg inmiddels wel weer vrij. Houden we nog wel rekening met bijna 1,5 uur oponthoud. Werkzaamheden zorgen voor vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Net voor de Moerdijkbrug staat 10 kilometer file met 1,5 uur vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A17 voor knooppunt Klaverpolder. Ook hier bijna 1,5 uur vertraging. En tenslotte veel vakantieverkeer op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor Stellendam doe je er bijna 1,5 uur langer over.
22: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
25: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
26: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
27: De bouwverslimmers.
11: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
15: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
27: Soudal, de bouwverslimmers.
15: Iedere klus weer.
28: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Het is een mythische etappe in de Tour en als ik de benen heb, dan ga ik ervoor. Was getekend de winnaar van gisteren, Richard Carapaz. Wat denk je, Joris?
29: Ja, nog steeds lastig te zeggen, al is er wel weer wat tijd bijgekomen. Tussen de koplopers, en dat zijn er 42 en het peloton. 4 minuten en 15 seconden nog. 9 kilometer naar de tussensprint. En bij die tussensprint zou wel eens een ding kunnen veranderen. Want Lidl Trek rijdt nu nog voor Petersen in de kopgroep. Maar daarna zou Lidl Trek wel eens kunnen stoppen met rijden. Want in het klassement is Martinez, een van de koplopers, bezig Skelmose en Ayuso in te halen.
3: En natuurlijk wordt deze etappe ook vandaag weer opgesierd en voorzien van mooie inzichten en verhalen. En de vaste luisteraars weten dat de kans groot is dat de naam van de analist begint met een T en eindigt op OM. Dat is vandaag ook weer het geval. De man die 3 keer de Tour reed, Marcel Kittel, voorzag van een perfecte lead-out. Al heel wat jaren erbij is in Radio Tour de France. En ook nog eens een buitengewoon fijn mens. Dames en heren, applaus voor Tom Velers. Tom, ben je liever hier of in bocht 7?
0: Momenteel hier. Ja, de drukte in bocht 7 is je dat. Dat is gaaf om mee te maken, zeker als renner.
3: Dat wel, maar hoe gek gaat het nog worden daar? Dan is het misschien hier in het Tourcafé zo gek nog niet. Een broodje kroket, een drankje, de aanmoedigingen en muziek.

0: Curtis Mayfield met Move On Up. Ja, die kunnen ze wel even gebruiken. Een lichte shout-out om nog door te zetten. Sebas, want het zware werk moet nog komen natuurlijk.
1: We gaan er bijna aan beginnen. Na de tussensprint is die Orno en dan de Alpe d'Huez. We passeerden de nette kruising en er stond een bord langs de kant van de weg. Bourg-Boisan, rechtdoor. Ja, nou dat komt goed uit, want dan moeten we natuurlijk heen richting de voet van de Alpe d'Huez. Vooraan nog met 41 man over. Want Ben Healy is er zojuist afgegaan. Werd uit de wielen gereden, zomaar ineens op het tussen aanhalingstekens vlakke gedeelte. Al is het hier eigenlijk geen moment vlakke. Het gaat de hele dag een beetje op en af. Tenminste, dat afgelopen half uur gaat het eigenlijk continu een beetje op en af. En in één keer zagen we Ben Healy daar verschijnen tussen de ploegleiderswagens. Nog wat ijs meegekregen net voor in de nek, een bidon. Maar hij maakt niet meer aanstalten om dat gat nog weer te dichten. Nee hoor, we gaan met 41 koplopers verder. Onder wie natuurlijk Tijmen Arendsman. Visma Leasebike wordt op dit moment opgeroepen. We zagen trouwens ook een kwartiertje geleden een probleem voor Matthias Vácek, de Tsjechische kampioen die mee zit hier vooraan. En ploeggenoot van Mats Pedersen had een probleem met de fiets. Moest van fiets wisselen en keerde daarna vrij makkelijk weer terug in deze kopgroep. 5 kilometer nog tot de tussensprint. Tussensprint die dadelijk ligt in het gehucht Le Perrier. Dorpje met 126 inwoners. En dan is het niet zo heel ver meer. Nou, vanaf die tussensprint naar de voet van de Col d'Orno. Dat is het voorproefje voor natuurlijk de slotklim naar Alpe d'Huez. Dus Joris, 1 man minder in de kopgroep van die ploeg IF. En vooraan in de kopgroep neem ik aan, nog steeds, want daar heb ik nu even geen zicht op, de ploeggenoten van Mats Pedersen, aangezien die tussensprint nadert.
2: Ja, maar die bemoeien zich er al niet meer mee. Hè? Want Lidl Trek zit dus tussen 2 vuren. Dat zei ik net al heel snel. Dat ga ik toch nog even uitleggen. In het algemeen klassement staat Ayuso 5e van Lidl Trek en Schielmo 6e. Lenny Martinez staat 7e en die zit in die kopgroep. En die is met die voorsprong nu van de kopgroep van dik 40 man bezig die 2 plekken van die Lidl Trek renners te bedreigen. Maar Lidl Trek zit in de kopgroep en heeft gereden voor voorsprong, omdat er nu een tussensprint aankomt. Dat is tussen 2 vuren zitten. Lidl Trek draait nu ook niet meer mee, want ja, je wilt toch Ayuso en Schielmozen niet een plekje zien zakken. Dat is ook weer niet de bedoeling. Tarling zien we nu een beetje achteraan bungelen en die lijkt er ook uitgereden te zijn. Dat zijn mannen, net als Healy, die stond helemaal stil. Die was helemaal leeg. Dat was geen rood streepje meer op de batterijmeter. Helemaal klaar. Dat zijn mannen die de afgelopen uur gewerkt hebben aan deze kopgroep, zich weggecijferd hebben en nu klaar zijn. Nu in eerste instantie de tussensprint eraan komt. En dan de Orno en dan de Alpe d'Huez. Voorsprong, dat is het belangrijkste natuurlijk, van de ongeveer 40 koplopers op het peloton. 4 minuten en 20 seconden. Dat is ongeveer in het gebied van een voorsprong die een goede klimmer nodig zou hebben om het te kunnen redden tegen een ontketende Tadej Pogacar op de Alpe d'Huez. Zoiets, daar moet je ongeveer zitten. En alles wat er nu bij komt, dat speelt in het voordeel van, ja, Arendsman, Carapaz, Parapentre, Jurgensen, Koes denk ik ook wel hoor, die kan dit zeker. Dat soort kerels, die zitten vooraan. En die zouden met deze voorsprong, zeker als er nog iets bij komt, misschien wel aan de ritzegen kunnen gaan denken. Maar dat is toekomstmuziek. Eerst gaan we over 3 kilometer kijken naar Mats Pedersen, die heel makkelijk 25 punten gaat bijschrijven op zijn groene puntensaldo.
0: Tom Velers, welkom. Alsnog, nogmaals, ja, zo gezegd. Want je zat hier natuurlijk al voor het voorspelrondje. Betekent dat, met wat Joris zegt, dat alles toch nog open ligt?
3: Ja, zeker ligt alles open. Het is waarom je Healy ziet lossen, waarom je onder andere Tarling ziet lossen, die hebben eigenlijk constant gegang maakt.

0: na die eerste twee klimmetjes, de eerste 25 kilometer, is het constant in glooiende lijn verder gegaan. En die hebben eigenlijk die brug met het peloton, met onder andere Tadej Pogacar natuurlijk, geslagen. Om zoveel mogelijk tijd over te hebben op de ene laatste en vooral de slotklim.
1: Ja.
0: Dat onder andere Carapaz voor natuurlijk IF en onder andere Arisman voor Ineos daar toch een kans heeft om daarmee te gaan halen.
2: Arisman zei al, als ik betere benen heb dan gisteren, maar dat hebben we natuurlijk al een paar keer horen zeggen, dan wil hij er natuurlijk voor gaan. Waarbij hij ook zei van ja, dit gaat gewoon, zeker die bocht 7, gaat een soort mythische herinnering worden. Ja. Als iedereen zich maar gedraagt.
0: En hoe zou die herinnering kunnen zijn dat hij de eerstvolgende etappewinnaar natuurlijk op de rest zou zijn? Dan is het natuurlijk een extra mooie herinnering. Ja. Maar vorig jaar natuurlijk twee overwinningen kunnen pakken in de Tour. Wat natuurlijk ultiem is. En eindelijk zijn neus echt aan het venster gestoken. Op een manier wat echt gewoon super knap is. Mm-hmm. Ben ik heel benieuwd wat hij vandaag toe in staat is.
2: Ja, maar denk je dat hij het kan? Want tot nu toe komt hij net tekort, of mist hij hem net, of rijdt hij lek?
0: Ja.
2: Het zit nog niet mee.
0: Nee, misschien dat die mythische berg van de Alpen, Alpe d'Huez, net dat extra zetje kan geven.
2: Nou, letterlijk misschien wel. Want hoe ben jij eigenlijk die berg opgekomen ooit, meneer Velers?
0: Ja, meermaals in training, maar in de Tour van 2013 mochten wij hem twee keer.
2: Twee keer in één etappe?
0: Ja, twee keer in één etappe. Ja, ik weet niet wie dat verzint, maar Thierry Gouvenou, maar de parcoursbouwer. Maar twee keer dezelfde kant in één etappe. Dat was heel pittig. De eerste keer zat ik al achter de bus. Dus de spreekbeurlijke rennersgroep die als laatste rijdt. En de tweede keer ook. Maar toen hadden vrienden heel strategisch zich opgesteld op de berg. Om mij om de 50 meter over te nemen qua duwen.
2: Serieus?
0: Dus, zeker.
2: Jij bent echt die berg letterlijk opgeduwd.
0: Nou, niet letterlijk opgeduwd. Maar die tijd schijnt niet eens heel sterk. Niet heel slecht te zijn geweest.
2: Zo kan ik het ook. En de dag daarna afgestapt. Worden duidelijk.
0: Helaas wel. Ja. Die Tour was niet zonder kleerscheuren. Etappe 10 ging daar al onderuit. En toen doorgewasseld tot etappe 18 twee keer op de West. En etappe 19 was toch echt, moest ik de pijp maar maten geven. En helaas afscheid nemen. Ja,
2: doordat jij zo geduwd werd, hebben ze nu hekken neergezet. Nee hoor, dat heeft wel alles te maken met die drukte. En dat is natuurlijk hopen in ieder geval dat die hekken gewoon blijven staan. En dat het netjes eraan toe gaat. Maar dat het een circus gaat worden, dat laat zich wel raden. Maar eerst natuurlijk die tussensprint, Joris.
3: Ja, dat gaat niet heel spannend worden, maar misschien toch wel leuk om naar te kijken. En sowieso uit respect voor Mats Pedersen, mooi om dat even te volgen. Want die Deen heeft het toch wel weer voor elkaar gekregen om erbij te zitten. Het is misschien toch ook wel een soort van zenuwpees, zeg ik op een leuke manier. Want hij zei, ik wil met 30 punten voorsprong op Philipsen in Parijs aankomen. Dus aan die laatste etappe beginnen. Hij heeft nu 32 punten en gaat dan toch weer de hele dag over allemaal cols heen. Richting Alpe d'Huez in de kopgroep zitten om te gaan doen wat hij over 600 meter ongeveer kan gaan doen. 25 punten bijschrijven. Hij staat er nu 32 voor. Hij gaat op een voorsprong komen van 57 punten. Het wordt nu heel makkelijk in het pelotonnetje dat voorop ligt. 40 man nog altijd. Die kerels van Lidl Trek doen dit goed. Die trekken de sprint aan. Vartsek zit daarbij op een reservefiets. Die heeft net van fiets gewisseld. En Mats Pedersen gaat dan doen waarvoor hij keihard gewerkt heeft. Waarvoor hij afgezien heeft. Een grote, sterke sprinter is hij. Maar hij kan ook goed heuvels over. Kools, dat is wat anders. Dat hebben we gisteren ook gezien. Toen was het meteen na de tussensprint klaar. En nu rept hij zich naar de finish. En Mats Pedersen krijgt zijn verdiende loon. 25 punten. Bingo. Hij is normaal gesproken, als er niks geks of vervelends met hem gebeurt, winnaar van het puntenklassement van de Tour van 2026.
4: Sportzomer en
5: hey, ik ben Pascal Eenkoren. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie weer naar ons kijken vanuit het Tourcafé. En we gaan vandaag weer vol aan de bak.

0: Mink de Veel met Demasiado Corazon. Ja, Joris, ik zit naar die parapenten te kijken. Ik weet dat het een jelletje is, maar het is toch net of hij een dartpijltje in zijn rug heeft?
1: Ja, dat is ook een andere zender, hè, Dars. Ook, ja. Ook schitterend trouwens.
0: Hoort wel altijd goed.
1: Ja, Bullseye. Hij heeft de Demasiado bolletjes op zijn pak. En hij is ook Demasiado vermoeid, parapenter. Hij wordt eraf gereden. Jurgensen ook. In één keer vallen ze als vliegen uit de kopgroep na die tussensprint. In één keer krijgt het dan een ander gezicht. En zien we dat de mannen die zich wel weten te handhaven in de kopgroep een lekkere voorsprong hebben, hoor. 4 minuten 40. Daar komt het peloton pas aan bij de tussensprint. En dan zit er een pitcockhelper voorop en wat Evenepoelhelpers. En daarachter pas het gezelschap Pogacar. Er zit niet echt heel veel vaart meer in. Dit is een beetje plichtmatig rijden. 4 minuten 40. Het begint er kansrijk uit te zien met eerst natuurlijk de Ornon nog. En dan tenslotte Alpe d'Huez. Oh, daar maak ik bijna reclame voor iets heel moois. Alpe d'Huez. En als we heel goed luisteren, dan horen we de takkenherrie al vanaf bocht 7. Die Nederlandse bocht waar het ene groot krankzinnig feest is. Dat gaan we straks allemaal meemaken. En het is ook heel mooi om te zien het contrast dat heel veel mensen zeggen: blijf van de renners af vandaag. En dat Huub Arts met dat rare hoedje vanmorgen op zijn hoofd zei: geef mij alsjeblieft straks duwen op Alpe d'Huez. Die zag al een slechte dag aankomen. Het is dus een fase in de kopgroep nu, Sebastiaan, dat de zwakkeren overboord gaan. Onder wie? Jurgensen en de gele, de bolletjestruidrager. Overigens is Affini uitgestapt. Afgevallen uit de Tour.
2: Die is inderdaad uit heel de ronde verdwenen. En Jurgensen uit de kopgroep. En niet de enige, ook Derek G. Ja, die heeft natuurlijk heel hard gewerkt voor Mats Pedersen richting die tussensprint. En heeft het daarna laten lopen. Ook passeerden we net Raul Garcia Pierna. Ja, is ook niet zo gek. Hè? Die heeft volgens mij 6 keer in de goede vlucht gezeten in deze ronde van Frankrijk. En dan is het ook niet zo gek dat het een keertje ophoudt natuurlijk met de energie. Ook gisteren zat de Spanjaard nog mee. Hier rijdt de Duitse kampioen Engelhard. Hier rijdt Berwick. Kan ook een streep doorheen. Hier rijdt Quentin Pasquier. Die kunnen we ook doorstrepen op het lijstje. Waar stond hij? Die stond daar. 187. Hup, ja, zo radicaal zijn we. Streep er doorheen. Berwick strepen we ook door. Zij zijn dus ook gelost. En dat terwijl de Col d'Ornon, die klim van tweede categorie, nog niet eens officieel is begonnen. Ja, dit is de derde week. Dit is de laatste vrijdag. Dit is de vermoeidheid van al die kilometers die zo gejaagd voorbij zijn gegaan. Ook nu weer de wind in de rug trouwens. Tom Dumoulin die verbaasde zich er gisteren over. Die zei, volgens mij hebben ze de hele Tour al de wind in de rug gehad. En ook nu in de vallei van La Chalpe in de richting van de Col d'Ornon. Daar waait de wind schuin links van achteren. En hier gaat de volgende van IF eraf. En dit is Baudet. Die hebben we heel veel in de aanval gezien in het begin van de ronde van Frankrijk. Daarna was het beste er bij hem wel vanaf. En ook nu in deze etappe. Dus IF heeft Quinn en Carapaz nog overeen. Quinn heeft ook zijn supportersgroep trouwens bij zich. Want al een paar dagen en ook vandaag alweer een keer gezien staat er een supporter langs de kant van de weg in een camper met een groot bord erbij. God save the Quinn. Nou, hij zit in ieder geval mee in de kopgroep. En de kopgroep begint op dit moment over deze mooie brede weg te strouwen. Een stuk warmer geworden, 31 graden aan de Col d'Ornon. 5400 meter lang, 6,4% gemiddeld. We gaan naar 1850 meter.
0: Tom Velers, we hebben ons natuurlijk al vaak verbaasd over hoe hard het met die hitte gaat. Is dit nu wat we zien, naast dat het gewoon sowieso de derde week is?
3: Ja, de derde week is echt cruciaal. Wat heb je nog over? Wat zit er nog in de tank? En dit is wind mee. Het werd net nog een keer weer benoemd. Ja, het is, ik denk, een mengelmoes van wind mee en ook wel het harde rijden. Dat gewoon elke dag weer strijd wordt geleverd.
0: Want we dachten toen, het moet toch een keer dat het op is. Of dat je dit gaat voelen, dat je het gaat merken. Ja. En nu zien we ze eigenlijk één voor één gaan.
3: Ja, één voor één zie je ze nu ook gaan. Omdat het zijn veelal de renners die, zeg maar, deze kopgroep gedragen hebben eigenlijk. En nu met die Col d'Ornon in aantocht zien ze de meerwaarde niet meer van daar op kop te rijden. Ze weten dat ze genoeg tijd hebben om op de Alpe d'Huez op tijd binnen te komen. Dus dan is het ook, hun werk is gedaan. Dus ze hebben het gedragen. Hun kopman is op deze manier goed afgezet. Het is in feite
0: klus
3: alleen
0: verklaard.
3: Nog op, af, op. Ja. En dan is het klaar.
0: En een beetje dus die duim onder die kin, hè, heb ik
3: geleerd. Nou ja, inderdaad, dat ze echt aan de limiet zitten, inderdaad. Dat is inderdaad een teken daarvan. voor. Als jij als renner, als je ploegleider of dergelijke, dan is dat een teken van het is gedaan.
0: Even een zijstapje. Pedersen, weten we nu, het groen is zeker. Dus die strijd is gestreden. Is dat niet heel gunstig voor Mathieu van der Poel met het oog op komende zondag? Ja, die heeft natuurlijk zijn zinnen gezet op Montmartre. Gisteren met Tom Dumoulin zeiden we, ja, als Philipsen ook nog kans maakt, wie mag er dan?
3: Ja, welke keuze gaan ze daar maken?
0: Precies,
3: inderdaad.
0: En
3: dat is natuurlijk een lastig verhaal. En ik weet niet hoe ze het ingestoken hebben. Deels, of tenminste grotendeels, heeft Philipsen natuurlijk voor de groene truipunten en de tussensprints meegedaan. En de reguliere sprints natuurlijk meegedaan. Uiteindelijk kwam hij heel close met zijn overwinning. En het beulswerk van Pedersen. En Pedersen die zet zijn beulswerk eigenlijk gewoon door steeds maar weer consequent die tussensprints te pakken, waar hij toch 25 punten om 25 steeds voorloopt. En daarmee denk ik inderdaad dat hij zijn winst gehaald heeft. En daarmee is sowieso de kans voor Van der Poel om te sprinten vrij voor Alpecin.
0: Ja, de groene trui voor Mats Pedersen. Groen licht voor Mathieu van der Poel.
3: Zo is het.
4: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: NPO Radio 1.
0: 1 minuut over 4:30 is het. Het NOS Journaal, Casper Meijer.
9: Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op de exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer mogen verkopen aan Europese bedrijven, als die civiel en militair kunnen worden gebruikt. De Chinese maatregel is een reactie op een nieuw Europees sanctiepakket tegen Rusland. Daarin waren ook Chinese bedrijven opgenomen omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen raakten gewond. Het is zeldzaam dat Rusland overdag in plaats van 's nachts aanvallen uitvoert. Ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen zeker 6 mensen om in Kiev. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. De bom was klaar voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. In verband met de vondst worden 2 mensen verhoord, melden Ierse media. TikTok overtreedt Europese regels door accounts van minderjarigen niet goed af te schermen, zegt de Europese Commissie. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar.
0: Dankjewel, Casper. Ja, we hebben hier in het Tourcafé hier zo ongeveer tropische temperaturen. Zo volgepakt. Het is een beetje bocht 7 hier, Marco Verhoef. Daar hoef je niet naar Zuid-Europa nu om die 30 graden aan te tikken.
10: Ja, als je het maar vol genoeg propt, dan lukt dat inderdaad. Buiten is het geen 30 graden. Het warmst is het nu in Zeeland, 26 graden. In het noorden 21. Die 30ers komen voor Nederland wel in zicht. Morgen in de buurt, 29 maximaal in het zuidoosten. En dan ergens in de loop van volgende week wordt de kans op 30 graden een heel stuk groter.
0: Kijk, en hier verder, Europa?
10: Nou ja, goed, het mooiste vakantieweer, althans het droge en zonnige vakantieweer, zit op de bekende plekken. In Spanje, Portugal, Frankrijk. Maar het is wel heel heet. En verder is het wat wisselvallig in Scandinavië. Een normale verdeling. En als je bij ons dan het weekend bij de horens vat, dan is het morgen inderdaad best warm. 23 tot 29 graden, het warmste in het zuidoosten. Het is droog met in de ochtend de meeste zon. Zondag tapt het weer uit een ander vaatje. Dan is het 20 tot 23 graden en vallen er geregeld buien.
0: Dankjewel, Marco. Erik, hoe staat het ervoor?
8: Nou ja, ondanks de vakantieperiode is er toch nog behoorlijk druk op de weg met bijna 250 kilometer file in totaal. Dat heeft vooral te maken met wegwerkzaamheden en veel recreatieverkeer. Dat zien we onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Dan staat er een auto met pech op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, ter hoogte van de Benelux-tunnel. Hier is de linkerrijstrook dicht en een vertraging bijna 3 kwartier. Een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum, net voor knooppunt Lunette. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. 3 rijstroken zijn er maar liefst dicht en de vertraging is bijna 1 uur. En dan is er druk op weg naar Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Dat zien we op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor Stellendam bijna 3 kwartier vertraging. Ster.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Zit jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
16: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
15: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
17: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
18: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
15: Ga naar datacation.nl.
0: Het voelt een beetje, Joris, als die 10 kleine visjes die zwommen in de zee.
1: Ja, ja, die kopgroep die valt nu helemaal uit elkaar. De een naar de ander los. Even kijken hoor, waar waren we gebleven? Bij Pedersen, Vacek, Johannessen, anders dan Yates, Tiberi, Quinn, Figansoli, Voisard, Bras, Soren, die zijn er allemaal af. En het allergekste, ik vertelde u al over die 2 vuren van Lidl Trek. Dat is dus een heel duidelijk verhaal, want Derek G zat net in de kopgroep, heeft gewerkt aan de voorsprong van de kopgroep, heeft daarmee dus meegewerkt aan de punten voor Pedersen, maar ook voor het feit dat Skjelmose en Ayuso een plaatsje aan het zakken zijn in het klassement door Martinez. DG, die heeft zich nu laten terugzakken naar het peloton en die zit nu op kop van het peloton. Datzelfde gat te dichten. Het is niet te geloven. Een krankzinnig verhaal. Dat is wat Lidl Trek vandaag doormaakt. Strijden tegen zichzelf eigenlijk. In dienst van de puntjes van Pedersen. Dat is allemaal gelukt en nu moet dat gat weer dicht. Ja, Sebastian, zo snij je jezelf eigenlijk in de vingers, toch?
2: Ja, dat zijn al die verschillende belangen. Hè? Groene trui, klassement, et cetera. De kopgroep dijt dunt verder en verder uit. Yates is eraf, de ploeggenoot van Pogacar, die hier mee zat. Armirai zit er nog wel bij. Koes zit er nog bij. Stoer en Voisard worden op dit moment ook gelost. Of ja, dat is een even geleden gebeurd. Rijden nu net iets voor ons uit als het koppel van Tudor, die tegelijkertijd eigenlijk uit de wielen werd gereden. Arendsman zit er nog steeds goed bij, hoor. Die zit daar prima bij vooraan met de wind nu links van opzij op 1 kilometer onder de top van deze loper. Want dat is de Col d'Ornon wel. Die 6,4% gemiddeld. 1000 meter nog. En dan zijn we op de top. En dan gaan we beginnen aan de afdaling in de richting van Bourg-Loisel. In de richting van de Alpe d'Huez. Het is hier al drukker en drukker aan het worden. U hoort het ook aan de aanmoedigingen, de klaksen, de toeters. En het zal alleen nog maar gekker en gekker gaan worden dadelijk als we Bourg-Loisel bereikt hebben. Quinn is er inmiddels ook af en probeert nog aan te haken bij dat koppeltje van Tudor dat een paar meter voor hem uitrijdt. Wegloopt ook heel eventjes naar beneden. En zo is er van die kopgroep niet zo heel veel meer over. Zit Koes er dus nog wel bij. Catania zit er ook bij. Dat is een ploeggenoot van Remco Evenepoel. Simmons natuurlijk. Carapaz, Benoot en Ricky Tello, ploeggenoten van Paul Sijksas. Wat zou die van plan zijn eigenlijk? In de wetenschap dat we ook nog altijd wachten op de eerste Franse ritzege. Lenny Martinez zit er ook nog bij, maar die is wel zijn ploeggenoot kwijtgeraakt. Want Thibery werd de net gelost. Een paar honderd meter nog en dan zijn we boven op deze Col Tornon.

0: Als Tijmen Arensman zou meeluisteren nu, dan zou hij heel blij worden van ons. Want dit is zijn favoriete beentje, Best Stil met Pompeii. Joris, ik heb het idee dat ze vanuit het peloton denken, nou, misschien moeten we wat gaan doen.
1: Ja, dat wordt gedacht en dat leidt ertoe dat de koplopers, en dat zijn er nog maar ongeveer 15, dat die nu nog 3 minuten 45 hebben. De etappe komt op gang. De boel wordt op sleeptouw genomen, natuurlijk door de ploeg van Pogacar. En dan rapen ze nu bijvoorbeeld Baudin op. De ene na de andere gaat op de blik en vegen van UAE. Hoewel Red Bull Bora, de ploeg van Evenepoel, ook lekker meedraait voor op het peloton. De vaart is er nu echt ingekomen, dat zie je ook. En de secondes boven in beeld tikken terug. De secondes in het voordeel van de 15 koplopers. Arensman, Vos, Armirey en Koes, Cataneo, Simmons, Carapaz, Benoot en Riquitello, Tejada, Martinez, Frigo, Romo en Rubio. Een hoop O's, maar vooral de A van Arensman. Die zit voorin en die heeft wederom de goede vlucht gevonden. Maar of het een succesvolle vlucht is, dat kunnen we langzaam maar zeker toch gaan betwijfelen. Het peloton met Pogacar, de machtige erin, komt nu boven op de klim van tweede categorie. Carapaz is daar als eerste doorgekomen. Die heeft 5 punten gepakt in de kopgroep. Armirey 3, Vos 2, Arensman kwam als vierste boven. 1 puntje. Punten voor het bergklassement zijn dus verrekend. Parapentre gelost uit de kopgroep. Maar let op, dat doet hij natuurlijk omdat hij morgen weer in de vlucht wil zitten met de Telegraaf en de Galibier op het programma. Daar kan hij heel veel punten pakken. Slimme man die Parapentre. Staat aan de leiding in het bergklassement. 84 is zijn score. Carapaz nu op 79. Pogacar op 70. Die kan vandaag nog wel wat gaan pakken. Zometeen misschien op dat klimmetje Alpe d'Huez. Zou zomaar kunnen. Maar die Parapentre speelt het slim. Valentin heb ik het over. Zijn broer sluit nu aan in een groepje met gelosten. Dat zien we nu in beeld. Dat is leuke verwarring. Parapentre weet dat hij morgen gewoon weer in de vlucht moet belanden. En dan kan hij heel flink gaan scoren op twee Alpenreuzen onderweg. Ja, in de slotfase. Dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Zo zal hij het moeten proberen. Het winnen van het bergklassement. Zijn concurrent van nu, Carapaz, zit nog voorin. Samen met Arensman. Voorsprong, nog 23 kilometer. Dat is nog 10 kilometer tot aan de Alpe d'Huez. 3 minuten en 44 seconden.
0: En Tom Velers, wat hebben ze eigenlijk nodig, die kopgroep, om het peloton uit de buurt te houden?
2: Nou, pak weg 4,5 minuut. Ja, dat spant erom. Echter dunt de groep van Pogacar wel uit. Heeft Grosjean heeft hij nu nog voor zich. Yates die zit er nog voor, dus die komt nog terug. Het is echter de vraag of die nog iets kan doen. Mm-hmm. Na afgelopen dagen heeft hij al diep moeten gaan om überhaupt goed te finishen. Ja. Dus dat is even mengelmoes hoe dat gaat. Want ik verwacht niet dat Pogacar meteen vanaf de voet al
0: een aanval is. Seixas zit hier ook bij. De Del Toro natuurlijk.
2: En daar zitten
0: de Evenepoel.
2: Zitten natuurlijk wel mannen. Die kunnen natuurlijk wel ook gaan. En zeker precies. Voor een Seixas zit Benoot zit er nog voor. Die kan ook wachten. En die kan daar ook iets in betekenen voor Seixas. Dus dat zou een uitgelezen kans zijn.
0: Op zich hebben die ploegen meer mannen mee.
2: Die hebben voor nu meer man om mee te spelen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja,
2: en dat is voor volgend jaar minder. En Del Toro heb ik het gevoel dat ze die nog niet op willen offeren. Om toch die derde plek. Mogelijke derde plek te laten vallen.
0: Maar tegelijkertijd, Pogacar kan natuurlijk gewoon in het wiel gaan rijden.
2: Ja, uiteraard.
0: Toch?
2: Uiteraard. Ja. Maar het is natuurlijk wel de vraag, zetten ze het door, ja of nee? En hoe is hij voor vandaag?
0: Want kunnen er afspraken gemaakt worden? Bijvoorbeeld tussen een Decathlon en een Red Bull?
2: Ja, maar die afspraken denk ik dat dan eigenlijk voor dat vlakke deel al gemaakt hadden moeten worden. Om daar iets uit te halen. Ja. Dan als het bergop gaat. Want ik denk dat als dat hij echt zijn duivels ontbindt als het bergop gaat. Ja, dat iedereen dan toch echt wel gezien is.
0: Sebas, de vraag is natuurlijk hoe snel het peloton dichtbij die kopgroep gaat komen.
3: Ja, dat is het afwachten in de afdaling in het begin van die Col d'Or. Terwijl we nu het dorpje uitrijden dat vernoemd, waar de Col naar vernoemd is. Het eerste deel loopt wel redelijk recht toe, recht aan. Daarna wordt het technischer. Zitten er een paar gevaarlijke bochten in. Het asfalt wel trouwens in goede staat, in goede kwaliteit. Maar door de bomen eigenlijk, waar we op dit moment weer tussen rijden. Niet zo heel erg makkelijk om door te kijken. Ik zat even mee te luisteren ook met de koersradio. Ja, het schommelt nog steeds zo rond die 4,5 minuut. De voorsprong voor de groep met Tijmen Arensman. Die gewoon een hele goede indruk maakt. Ook vandaag weer. Gisteren miste hij de slag toen Carapaz die vuurpijl af. afschoot, waardoor de kopgroep die er toen was werd gedecimeerd tot 6 en moest hij het uiteindelijk laten lopen. Hij heeft volgens mij Vos nog altijd bij zich, terwijl deze, in deze afdaling dat koppeltje van Tudor, te weten Storer en Voisard en die Quinn, Sean Quinn, een wat onbekendere renner uit de Verenigde Staten, proberen om met een helse afdaling, want je moet hier ook wel weer flinke cojones hebben, zoals we eerder hoorden in de ploeg, in de individuele tijdrit, om op die manier terug te keren. Rechts een diepe kloof, links de rotsen van de berg. Ja, je moet er niet aan denken wat er gebeurt als je over dat muurtje gaat, maar gelukkig gaat het allemaal goed, dat muurtje aan de rechterkant van de weg. En even ruiken, ja, we ruiken bijna Bourg-Toisant, jongens.
1: Ja, en nou de renners nog, laatste 20 kilometer. Goede kopgroep hoor. Nog één keer noemen, want daar zit dus wel degelijk Tobias Johannessen bij. Met Romo Rubio, Martinez, Tejada, Benoot, Ricky Tello, Carapaz, Geweldenaar, Simmons, Cataneo, Armirai en Koos, Vos en Tijmen Arendsman. Hij houdt stand in een adembenemend decor. Nu zien we even waar we straks naartoe gaan. Die 21 haarspeldbochten. Met in bocht nummer 7 allemaal kabaal en techno-muziek en bier en schreeuwende supporters. Er zijn ook hekken neergezet, zodat het misschien daar enigszins reglementair allemaal kan verlopen zometeen. Maar er werd al geroepen in een van onze reportages zojuist. Oh, daar gaan we gewoon overheen, zei iemand die bij zo'n hek stond. We zullen het zometeen zien. Het wordt sowieso een gekkenhuis op Alpe d'Huez. En één ding is zeker, als Pogacar zijn ploeggenoot Groschartner zo laat werken op de Ornol, dan is hij dus iets van plan. Want hij heeft verder niks te verliezen. Het maakt hem niet uit wie er voorop zit. En dat er iemand tijd wint of zo. Dat is voor hem geen probleem. Want geen van zijn concurrenten, als hij die al heeft, was op dat moment tijd aan het winnen. Dan kan hij maar één doel hebben, de rit willen winnen. Maar het gat is dan nog altijd wel aanzienlijk. 3.38, 3.40. Daar schommelt het een beetje op 5 kilometer van de voet van Alpe d'Huez. En dan is het de eerste kilometers meteen vreselijk stijl. 10% de eerste 2 kilometer, dan 8,5%, dan 9, dan 8. Zo beginnen we aan die klim. 13 kilometer lang. De laatste 2 kilometer, die vormen een aangenaam toetje met percentages van 5 à 5,5. Dan ben je er, dan weet je dat je het voor elkaar hebt. Dus het zal meteen ook losbarsten op Alpe d'Huez. 18 kilometer nog. Nog altijd 3 minuten 40 voor de kopgroep van 14 man. Met daarbij Tijmen Arendsman. Die is geweldig bezig.

0: Dernier dansen van Indila. Mochten ze willen, Joris. Ze moeten nog beginnen.
1: Ja, ze zien hem. Ze zien de Alpe d'Huez. Die ligt klaar om bedwongen te worden. Die schitterende Alpecol waar Demi Vollering de laatste Nederlandse wielrenner is. Die daar wist te winnen. Voor de mannen moeten we heel ver terug in de tijd. En Arendsman kan daar iets aan gaan doen. Maar hij is met linker kerels op pad. Met zo'n Carapaz die achteraan zit en die alles nu alleen aan het doen is. Maar hij doet zijn schoenriempjes even vast. Is net een bidon gaan halen. Dat is natuurlijk echt een doorgewinterde prof. Gisteren gewonnen. Nu heel goed voor zichzelf aan het zorgen. Hij is al zijn ploeggenoten kwijt. En dat geldt niet voor Arendsman. Arendsman heeft Vos tot zijn beschikking gehad. En Vos is een van de motoren in deze kopgroep. Samen met Bruno Armirai. Vos rijdt voor Arendsman. Armirai, die grote trouwe Fransman, die draait zijn edele delen eraf in dienst van Sepp Kuss. Dat zijn zo'n beetje de drie mannen in deze kopgroep op wie je kunt gaan rekenen zometeen. Met 3 minuut 25 op het peloton. Oei, oei, oei. Dus we hebben Kuss, Arendsman, Carapaz, Lenny Martinez is gevaarlijk in deze situatie. Cataneo heeft heel goede benen, dat liet hij in de tijdrit zien. Simmons kan op alle terreinen een stunt uithalen. En dan zit er ook nog die Tejada en die Tobias Johannessen. Heel sterke Noor van Uno X. Dit is een kopgroep die alle kanten op kan. Had ik Lenny Martinez al genoemd? Denk het wel, want die moet je ook, daar moet je rekening mee houden. Cataneo, kunt u een streep doorheen zetten? Hij heeft wat strepen op zijn arm, tatoeages. En we zetten een streep door zijn naam van de kanshebbers. Want hij gaat er nu af. Hij zet hem in de parkeerkant. Stand. Hij heeft wat lyres gevonden en klaar is hij. Oh, die Armirai zegt ijs in zijn nek. Vos aan zijn zijde. Arendsman achter die geblokte Noord. Ze zijn begonnen aan de Alpe d'Huez. Sebastian.
2: Hier zijn we dan in het stadion waar duizenden mensen tezamen zijn gekomen. Stroller die heeft het geprobeerd om terug te keren. Is hem niet gelukt in die kopgroep. Piganzoli kwam nog in de buurt. Izagirre ook. Rechterkant staan dranghekken aan het begin van de Alpe d'Huez. Waar het meteen steil omhoog loopt. Linkerkant zonder dranghekken. Ik moet mijn hoofd even naar beneden doen. Anders krijg ik een Tsjechische vlag. Een gigantische Tsjechische vlag tegen mijn hoofd heen. Tegen mijn hoofd aan. Thijs Benoot gaat er op dit moment af. Of misschien laat hij zich wel afzakken richting Paul Sexas. Dat kan natuurlijk ook. Voisard net niet teruggekeerd. Ook eraf. Daar honderden, duizenden mensen hier al tezamen. Maar ik moet wel zeggen, de mensen die aan de rechterkant staan, keurig op dit moment achter de dranghekken. Dat doen ze hartstikke goed, waardoor er genoeg ruimte is hier om te passeren. Hier zijn we dan voor de 33ste keer begonnen aan de Alpe d'Huez, waar we voor de 32ste keer in de geschiedenis gaan aankomen. Want één keer reden we hem dus twee keer overheen. En ik ben benieuwd hoe het dadelijk verderop is. Veel gendarmes trouwens ook hier op de motoren die erbij zitten, die een oogje in het zeil houden. Cataneo ook eraf bij die kopgroep. Arendsman gaat nog altijd prima mee.
0: Hoe in hem, Tom Velers?
3: Ja, heerlijk. En vooral om die achtergrond inderdaad nog een Mats Pedersen die dan een lead-out doet voor zijn mannen, Ayuso en Skjell Mose. Aan de voet van de Alpe. Ja, dat is wel ultiem om te zien van die mannen.
0: Arendsman ziet er goed uit.
3: Het ziet er zeker goed uit. Heeft Vos nog bij zich, wat ik net zag. Terwijl Armirai is afgedraaid. Bruno Armirai, die heel erg veel werk heeft gedaan. En die heeft toch wel een beetje oud zeer, denk ik, na vorig jaar. Waar die op de Houten Kam klim. Ja, echt in een paar minuten werd dichtgereden op hem. Wat echt heel extreem hard ging door Pogacar.
0: Dus die is nu enorm aan de beulen, kunnen we wel zien.
3: Die is er nu net af, maar die heeft heel veel werk gezet.
0: Het is zo mooi als ik dan hier het Tourcafé inkijk. Dan zie ik al die hoofden naar de schermen. Hebben we er nog een beetje vertrouwen in dat Arendsman het gaat doen vandaag? Ja? Echt? Zeker? Nou, wij zouden alleen maar niks anders willen natuurlijk. Dat brengt ons ook terug naar die waanzinnige sfeer die we vorig jaar hier natuurlijk ook hadden in het Tourcafé. En weer een Nederlandse winnaar op die Alpe d'Huez. Hoe mooi zou het zijn? Maar goed, ze moeten nog even 12,5 kilometer die Alpe d'Huez bedwingen. En wat voor feest of kwelling dat gaat worden, dat gaan we zo meemaken. Blijf luisteren.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: NPO Radio 1. 5 uur.
12: Hélène Plag.
0: Ja, we hadden de reclame nog niet gestart, of...
13: Joris. Reclame voor de wielersport, daar gaat het om op deze zender, mag ik toch hopen. Tijmen Arendsman vertrokken. 12,5 kilometer onder de top ging hij er vandoor. En hij kreeg mee Martinez, Koes en Carapaz met z'n vieren nu voorop. Maar het slechte nieuws, tenminste, dat is wel 3 minuten achter die vier. Ook Pogacar is vertrokken, begonnen aan zijn missie. De gele trui in zijn eentje. Niemand kan de versnelling van Pogacar nu volgen. Hij zit op 11,7 kilometer, 3 minuten achter de vier. Vier koplopers, Carapaz, Koes, Martinez en een heel goede tijd met Arendsman.
0: En als je nu niet in het Tourcafé bent, gemiste kans natuurlijk. Maar je kunt alles alsnog meemaken via NPO 1 Extra ofwel Kanaal 81 op je televisie. Nu het NOS-journaal met Casper Meijer.
14: Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters. En Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen. In het westen van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij de stad Bordeaux. Ik ga erover praten met correspondent Saskia Houtuin. Saskia, waar ben je nu en hoe is het daar?
15: Ja, ik ben nu in Le Canoe. Dat is aan de rand van het bosbrandgebied. En ja, als ik hier boven me kijk, zo'n beetje alles is zwart, rood... Oranje, om de zoveel tijd vliegen Canadair blusvliegtuigen over. En uit de lucht dwarrelen ja, stukjes verbrande boomschors, blaadjes, as. De brandweer die heeft hier een uitvalsbasis. Dus brandweerauto's die rijden hier af en aan. En er worden ook mensen hier opgevangen uit nabijgelegen dorpjes en campings. Ook Nederlandse vakantiegangers die ik heb gesproken. Op zich is de sfeer wel rustig. De brand is dichtbij, maar die komt niet onze kant op. Maar je voelt wel dat er toch wel wat onrust is. Mensen die hebben hun huizen, hun spullen, hun caravans allemaal moeten achterlaten. Mm-hmm. En sommige mensen die zitten al 2 dagen te wachten op nieuws en op verbetering. Waaronder ook een groep Nederlanders die ik heb gesproken. Luister maar even mee naar Rob Steendijk.
16: Wij stonden op de camping. Wij hadden natuurlijk wel in de gaten dat er vuur was. Ik had mijn dochter 's morgens naar het vliegveld gebracht. Ik had de rookwolken gezien. Maar we hadden niet gedacht dat wij geëvacueerd zouden worden. Want het was best nog op een afstand. Maar toen plotseling kregen wij dus bericht van de camping, van de beheerder, dat ze vriendelijk verzocht werden om zo spoedig mogelijk te vertrekken.
14: En dus moesten ook deze mensen weg. Saskia, wat zijn nu de laatste ontwikkelingen?
15: Nou, dat tot nu toe hier in dit gebied 12.500 hectare in vlammen is opgegaan. En daarmee is dit de grootste natuurbrand hier in Frankrijk van dit jaar. Mensen hebben het hier over een monsterbrand of een XXL-brand. Veel mensen zijn geëvacueerd. Tot nu toe staat de teller op 44.000. Over de weg de meeste, maar ook wel best wel een aantal over het water. Die met bootjes vanuit Cap Ferré naar Arcachon gaan. Omdat ze simpelweg niet meer over de weg kunnen. Er zijn ook best wel wat huizen ook al in vlammen opgegaan. 53 tot nu toe, ook één camping. Maar ja, ik sprak hier ook net mensen die nog niet weten hoe een huis er überhaupt aan toe is. Iemand die zei dat ze voor vertrek nog snel sproeiers hebben aangezet. Met de tuinslang hebben geprobeerd het huis en de tuin nog zo nat mogelijk te maken. In de hoop dat het gaat helpen. Dus nog veel onzekerheid hier.
14: Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin.
0: Tussendoor Joris, een update.
13: 10,5 kilometer nog. Tijmen Arendsman bezweken onder een enorme aanval van Koes en Carapaz. Die plaatsen de ene versnelling naar de andere en de Nederlander kan niet mee. Nu hebben we voorop Richard Carapaz, de winnaar van gisteren. Seth Koes, Toby Sainz, sterke Amerikaan en Lenny Martinez. Die drie rijden aan de, rijden aan de leiding. En Tijmen Arendsman zit in een groepje erachter. Maar het gele gevaarte komt eraan. Pogacar zit op 2,5 minuut van de drie koplopers. En die moeten nog dik 10 kilometer. En nu probeert Carapaz weer solo weg te gaan. Een heerlijk duel op de Alpe d'Huez.
14: En dan verder met het nieuws. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. Ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Volgens Zelensky waren dat er toen 6. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de man die in 2020 de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed. De verdachte werd vorige week vrijgesproken omdat de bestuurder volgens de rechtbank niets te verwijten viel. Maar het OM is het daar niet mee eens. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Volgens RTL Nieuws eisen ze losgeld en dreigen ze gestolen gegevens op het dark web te publiceren. Tialf bevestigt de hack, maar zegt dat de gevolgen ervan nihil zijn. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. De bom was klaar voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft bekend schuldig te zijn aan openlijke geweldpleging in een nachtclub. Bij de vechtpartij in 2023 in Londen raakte een muziekproducent gewond. Brown sloeg het slachtoffer meerdere keren met een fles op zijn hoofd en deed dat samen met zijn stemcoach. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. Het is niet de eerste keer dat Brown met justitie in aanraking komt. 17 jaar geleden werd hij veroordeeld voor het ernstig mishandelen van zijn toenmalige vriendin, popster Rihanna. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar bij de Rode Duivels. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, vertelt sportcommentator Arno Vermeulen.
17: Het is natuurlijk geen verrassing dat Mark van Bommel de nieuwe bondscoach van België is, maar het is alles bij elkaar natuurlijk wel opmerkelijk. Staat niet echt op een lijstje om in Nederland bondscoach te worden, maar in België is hij veel populairder. Hij deed het fantastisch met Royal Antwerp in 2023, in zijn eerste jaar landskampioen en won daar de beker. En sindsdien kan hij daar eigenlijk niet meer stuk. En dus stond hij 1 in de polls in België en zijn ze blij dat hij zijn handtekening heeft gezet. En wie zijn zijn assistenten? Is daar een Nederlander bij? Ja, Boudewijn Zende, maar ook een Belg, Maarten Martens, de ex-speler van AZ en de ex-trainer van AZ.
14: Sinds zijn vertrek bij Antwerpen in 2024 had Van Bommel geen club meer. Dan nog het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden.
0: Dankjewel. Ja, er staat een file van heel veel kilometer op die Alpe d'Huez. Waar staat het hier,
18: Erik? Klopt, maar
0: Erik?
18: Dat weten we inmiddels. De meeste files, want ik hou het kort houden op dit moment, worden gelukkig alweer korter. 2 vallen er nog op. Dat is op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug heb je een 30 minuten oponthoud. En daardoor loopt het ook vast op de A17 voor knooppunt de Klaverpolder. Ook daar een 30 minuten vertraging.
0: Met Hélène Plank. 3 man aan kop. En Joris, de man in het geel die genadeloos wil toeslaan.
1: fascinerend duel. Die drie vooraan, die Carapaz, die is zo sluw aan het koersen. Die speelt een beetje met Koes en met Martinez. Met zijn twee kompanen vooraan. Ze zien er nog goed uit met z'n drie, hoor. En Carapaz, die peilt ze. Die kijkt eens even of niemand zich zit te sparen. Die wil niet dat er geprofiteerd wordt. En hij probeert telkens weg te rijden. Carapaz heeft gisteren al gewonnen. Koes nog niks. En Lenny Martinez staat er natuurlijk wel goed voor in het algemeen klassement. Zevende, maar die wil vandaag de rit pakken. Maar Pogacar komt weer wat dichterbij. Hij zat een tijdje in het wiel van de teruggezakte Adam Yates, zijn ploeggenoot. En dat ging niet al te hard, maar Yates is tot stilstand gekomen. Pogacar tankt nu verder, gooit een bidon leeg over zijn hoofd en moet nog 2 minuten 12 goed maken op de 3. En ho, wat gaat die hard, Pogacar. Wat zit daar een tempo op? Wat maalt hij makkelijk rond met nog 9 kilometer voor de koplopers voor de boeg. Sebastian.
2: Ja, die is niet ziek, hoor. Dat is wel duidelijk. Dat zagen we ook toen hij langskwam op de plek waar wij stonden met de motor. Achter die leiders vandaan. Achter Pogacar vandaan. Wij zitten op 10 kilometer van het einde. Achter de groep met Polsak Sas. Die strijdt om het podium, weet u wel. Benoot is hier naartoe afkomen zakken. Voert het tempo op dit moment op voor Sas in zijn wiel. Evenepoel zit hier nog. En wat gebeurt er vooraan, Joris?
1: Ja, de beelden van gisteren, Sebastian. Dit zou je moeten zien. Jij als wielerliefhebber. U als wielerliefhebber, wat een schitterende demarrage. Het is zo mooi om te kijken van Carapaz. Hij rijdt weg, hij wil weg, hij wil alleen. En dan hangt alleen Lenny Martinez aan zijn wiel. En dan zien ze, als ze achterom kijken, de man uit Ecuador en de Fransman. Dan zien ze Sepp Koes heel klein worden. Maar Koes krijg je niet zomaar gek, hoor. Die blijft kalm zijn eigen tempo draaien. We hebben nu 2 koplopers, 8,5 kilometer nog. Carapaz kijkt om en ziet dat klusje is geklaard. Maar als hij voor zich kijkt, dan ziet hij de fijn gesneden, pure klimmer Lenny Martinez. 2 pure klimmers aan de leiding. Carapaz en Lenny Martinez. Sebastian.
2: In bocht 13. En u hoort het geklaksoneer van Kevin, mijn motaar. Hier is het weer wat gekker geworden. Hier staan ook wat speakers waar de housemuziek uitklinkt. Nou, door bocht 13 heen. Dat groepje met Remco Evenepoel. Met zijn teamgenoten Catania. Met Skelmose daarbij. Met Sijk Sas. En met Del Toro. En Benoot is hier op dit moment klaar. Ja, die gaat eraf nadat eerder Ricky Tello er al af ging. Nu moet Sijk Sas het hier op eigen kracht gaan doen. Sijk Sas aan de leiding van dit groepje waar de strijd gaande is dus om het podium in de Ronde van Frankrijk. Evenepoel staat daar voorlopig op. Catania daarachter. Dan Del Toro, de voornaamste kant tegenstrever. De voornaamste concurrent van die pol. Sijk Sas en Skelmose, de Deen van Little Track, gaat nog goed mee in dit groepje. Weer een gedeelte waar het ietsje rustiger is onder de bomen. Even genietend van de schaduw. Izagirre wordt hier teruggepakt en achtergelaten. En die wil maar één ding, die wil water. Nou, die krijgt hij uit de wagen van het neutrale materiaal. Hier dus even wat rustiger. Maar ja, we zijn onderweg naar die druk bezochte bochten waar de leiders bijna rijden, waar Pogacar bijna rijdt en waar dus deze groep met Sijk Sas en Evenepoel bijna rijdt. Terwijl zij op dit moment Piccanzoli ook terugpakken en achterlaten.
0: Tom Velers, als we naar voren kijken, dan gaat het zeker niet rustiger.
3: Dat gaat zeker niet rustiger, maar ondertussen, die drie die kijken elkaar net iets te veel aan. Ja, die hebben de eerste 4 kilometer hebben ze al een kleine 2 minuten verloren. Wat natuurlijk super zonde is, want het is eigenlijk alleen het speelveld dat ze Pogacar, dat ze daarmee af moeten
0: zij
3: rekenen.
0: Zij moeten nu met z'n drieën gaan om Pogacar nog een beetje op afstand te houden.
3: Ja, we hebben het vandaag over bondjes gehad inderdaad. Ja. Over onder andere voor Bora bijvoorbeeld. Of die met CSA in een bondje voor Pogacar iets kan doen. Maar ik denk dat die drie even een bondje moeten sluiten om voor de etappeoverwinning te gaan.
0: Want Joris, Pogacar, loopt hij in?
1: Hij loopt in, hij komt gestaag dichterbij. 1 minuut 49 nog. Hij komt eraan. Of ze het nou leuk vinden of niet. Maar komt hij op tijd eraan? Het is nog 7,7 kilometer. En ik heb al een paar keer gezegd, de laatste 2 kilometer van die Alpe d'Huez, bijna 3, hè. De laatste bijna 3 kilometer, die zijn niet zo heel zwaar meer. Pogacar weet dat ongetwijfeld. En weet dat hij dus nog 4 zware, steile kilometers heeft om dit gat, dat nu 1 minuut 43 is.
13: is te dichten. Hij pakt een bidon, knijpt hem leeg over beide kanten van zijn hals en zijn nek en trapt weer verder. Hij zit werkelijk heel goed op zijn fiets. Wel een beetje een bleek koppie, dat viel me op. Maar dat kan ook natuurlijk een door een bepaald beeld of een bepaald zonlicht komen. Dat weet je niet. Pogacar, hij is eraan begonnen. Daar zal hij het moeten afmaken ook. En één voor één haalt hij terugvallende koplopers, ex-koplopers in. En hij weet dat hij er pas is als hij die drie ziet. Als hij Sepp Kuss zit, want hij zit weer bij Carapaz en Martinez. Als hij die drie ziet, dan is hij vooraan in de wedstrijd. De klok zegt nu, Sebastiaan, 1 minuut 36.
2: Ja, dan kan het nog. Dan kan het nog voor Pogacar. Maar ook natuurlijk nog voor die koplopers. Die ploegleiders willen naar voren. Frans Maassen wurmt zich op dit moment langs het groepje. Met Evenepoel, Del Toro, Skel, Moze en Saik Sas. Waar Catania klaar is met zijn werk. Die heeft zich leeggereden voor Remco Evenepoel. Ja, en die zit hier rustig gewoon in het wiel van Pogacar.

0: Volgend jaar loopt hij in.
1: Hij loopt in. Hij komt gestaag dichterbij. 1 minuut 49 nog. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Of ze het nou leuk vinden of niet. Maar komt hij op tijd eraan. Het is nog 7,7 kilometer. En ik heb al een paar keer gezegd. De laatste 2 kilometer van die Alpe d'Huez. Bijna 3, hè. De laatste bijna 3 kilometer. Die zijn niet zo heel zwaar meer. Pogacar weet dat ongetwijfeld. En weet dat hij dus nog 4 zware steile kilometers heeft om dit gat. Dat nu 1 minuut 43 is. Te dichten. Hij pakt een bidon, knijpt hem leeg over beide kanten van zijn hals en zijn nek en trapt weer verder. Hij zit werkelijk heel goed op zijn fiets. Wel een beetje een bleek koppie, dat viel me op. Maar dat kan ook natuurlijk een door een bepaald beeld of een bepaald zonlicht komen. Dat weet je niet. Pogacar, hij is eraan begonnen. Daar zal hij het moeten afmaken ook. En één voor één haalt hij terugvallende koplopers, ex-koplopers in. En hij weet dat hij er pas is als hij die drie ziet. Als hij Sepp Kuss zit, want hij zit weer bij Carapaz en Martinez. Als hij die drie ziet, dan is hij vooraan in de wedstrijd. De klok zegt nu, Sebastiaan, 1 minuut 36.
2: Ja, dan kan het nog. Dan kan het nog voor Pogacar. Maar ook natuurlijk nog voor die koplopers. Die ploegleiders willen naar voren. Frans Maassen wurmt zich op dit moment langs het groepje. Met Evenepoel, Del Toro, Skel, Moze en Sykes-Sas. Waar Cattaneo klaar is met zijn werk. Die heeft zich leeggereden voor Remco Evenepoel. Ja, die zit hier rustig gewoon in het wiel van Paul Sykes-Sas. De nummer 2 in het algemeen klassement. Voor hem is er op dit moment helemaal geen reden om hier weg te rijden. Pogacar is te sterk en hij kan het wiel makkelijk volgen van de 19 jaar jonge Fransman, terwijl Quinn Simmons nu wordt teruggepakt. Nou, die kan nog één dingetje kort betekenen voor Skel Moze, zijn ploeggenoot. En dan wordt hij ook weer achtergelaten. Sykes-Sas is de man die het tempo bepaalt in dit groepje, dat natuurlijk geen kans meer maakt om de ritzegen op de Alpe d'Huez, waar het gewoon kijken naar elkaar is en aftasten is en misschien nog een strijd dadelijk tussen Sykes-Sas en Del Toro. De strijd om de ritzegen. En natuurlijk de vraag, komt die man in het geel nog terug? Dat gebeurt hier vooraan. En een nieuwe versnelling hoor ik op de koersradio, Joris, van Carapaz.
1: Carapaz met het stuur tussen zijn tanden. Oh, wat een redder. Mooi. Maar Martinez weer op zijn wiel. Dit is een beeld van 3 minuten geleden. En Kuss kan dit niet volgen. Kuss houdt niet van die versnellingen. En intussen haalt Pogacar Arendsman in. Arendsman keek om en denkt, daar komt een TGV aan. Een gele sneltrein. Nou, dat was ook zo. Arendsman dus ingehaald door Pogacar. En Carapaz kijkt eens en die ziet en die concludeert dat hij die Martinez er niet afkrijgt. 7 kilometer nog. Pogacar op 1 minuut 15. En daar komt Vlieren fluitend helemaal in zijn eigen tempo. Sepp Kuss weer aansluiten bij die Magenta Carapaz en bij de in het alle soorten blauw gehulde Lenny Martinez. Een vliegenwicht, een echte klimmer. Pogacar tussen allerlei fans uit zijn eigen land. Het is aan de vlaggen te zien. Sloveense vlaggen aan alle kanten van de weg. Tijmen Arendsman moet aan de kant voor een televisiemotor. Iedereen moet aan de kant voor iedereen. Alles komt nu bij elkaar. Het wordt drukker en drukker. De vlaggen beginnen te overheersen. Fans aan alle kanten van de weg. En er komt een aanval nu van, ja, Sepp Kuss. Sepp Kuss versnelt. Die houdt niet van versnellingen, dachten we een minuut geleden. En hij bewijst het tegendeel. Maar het is ook niet echt een heel vinnige demarrage. Want het is alleen maar een versnelling. Kuss wil misschien ook gewoon de vaart erin houden. Want hij weet dat Sebastiaan Pogacar nog op 1 minuut 8 zit.
2: Hij nog een dikke minuut inderdaad voor de man in het geel. Terwijl het weer gekker en gekker begint te worden. En de weg smaller en smaller begint te worden. En Bras Afonso hier ook rijdt aan de rechterkant van de weg. En bijna door de wagen van Bora van de weg wordt gereden. En het publiek dat op het laatste moment aan de kant gaat. Ik weet niet of u mij nog hoort, want het is een tikkeltje herrie. Ook in deze bocht een beetje lawaai. Even kijken, waar hangt het bordje? Ik ben de tel een beetje kwijt. Nou, het bordje was niet te zien. Maar we zijn weer een bocht door. En nu, als dit allemaal maar goed gaat. De weg wordt inderdaad smaller. En wij nu ook langs die Sloveense vlaggen. Waar Tadej Pogacar de straks reed in die gele trui. In die jacht op die koplopers. Joris, is het al onder de minuut of niet?
1: Nee, het is 1 minuut 9. En als je moet uitsturen voor een vlag, dan is degene met een vlag in de fout gegaan. Een Nederlandse vlag op de weg. En die wordt zo lang voor Pogacar gehouden die eraan zit te komen, dat de Sloveen echt even moest uitsturen. En dat is niet goed. Zo hoort het niet, jongens. Aanmoediging is leuk, maar val die mannen niet lastig. Die zijn bezig een toeretappe te rijden op een klim van buitencategorie. De mannen vooraan. Sepp Kuss. Dan Carapaz. En daartussenin zit Lenny Martinez. Die zie je bijna niet. Die is zo klein.

0: je niet ziet dat hij ertussenin zit met zijn blauwe helmpie. En ze beginnen een beetje te surplassen. Niet doen, jongens. Oh, Carapaz bijna met een zwenking voor en onder de neutrale materiaalwagen. Maar hij stuurt handig en die wagen rent op tijd. En dan komen ze weer op gang. Ze gingen even surplassen. Jullie zouden er goed aan doen, beste Sepp Kuss, Richard Carapaz en Lenny Martinez, om vrienden te blijven. Want het gevaarte komt eraan. Maar het gevaarte, Pogacar in zijn gele trui, zit op 1 minuut 10 en stampt zich nu een weg tussen allerlei supporters door en komt dan nu ook wat hekken tegen. Goed dat die hier staan, want al die gekte wordt goed tegengehouden door al die hekken. Dat is het geval op dit gedeelte van het parcours. Kuss, Carapaz, Martinez, 6 kilometer nog, 1 minuut 10, even een status quo in de etappe.
1: Tom Velers, het laatste wat ze moeten doen is spelletjes met z'n drieën gaan spelen nu.
2: Ja, het bondje waar we net al over hadden. Ja, het is steeds hollen stilstaan. Ja. Bij het stilstaan dan verlies je steeds 2-3 seconden. En ja, dat maakt het gevaar groter dat zij niet kunnen strijden voor die etappe. Ja. En ja, ik heb toch echt Kuss gespeeld vandaag. Dus,
1: ja, jij hebt Kuss gespeeld. Je bent gewoon bevoordeeld. Nee. Daarom wil je dat. Maar we hebben gisteren gezien hoe vaak Carapaz kan blijven aanvallen.
2: Ja, dat is ultiem natuurlijk. En dat is ook wel iets dat Leo had. En ja, strijden van beroep, zei Joris ook al. Het is, je moet je even afvragen dat als jij... je gaat gewoon tot het uiterste. En dan word je misschien teruggehaald of dergelijke. En dan nog een keer jezelf vermannen. Om dan nog een keer tot het uiterste te gaan. En niet nog daarbij stoppen, maar nog een keer. En ja, dat is wel echt ultiem als je dat echt fysiek kunt natuurlijk, maar ook mentaal. Want het is natuurlijk de derde week van de Tour. Dan begint dat mentale ook heel erg door te werken.
1: Maar jongens, moment komt een keer dat hij onder de minuut duikt.
0: Ja, dat is nu zo'n beetje, Guilaine. Alsof je meekijkt, hij duikt onder de minuut. Pogacar is Tobias Johannes en Einar Rubio tegengekomen. Twee van de ruim 40 aanvallers die deze dag rijk was. En met die twee aan zijn wiel is hij nu bezig om de seconde eraf te knabbelen. Hij komt, dat gele ding. Daar komt hij aan, Tadej Pogacar. 50 seconden en daarvoor aan is er nu een versnelling van kop af van Carapaz. Niet vanuit de derde wiel, niet vanuit de tweede wiel, maar vanaf de koppositie probeert hij weg te rijden bij Martinez en Kuss. En dan kijken of dat lukt. Het is zo'n inspanning die hij hier levert. Maar hij weet, de laatste 2,7 kilometer, die vallen mee. Dat is nog 2,5 kilometer slopend. Weg met die vlaggen nu. Ook al zijn ze prachtig baskisch. Weg met die dingen. Och, wat een enthousiasme. Het is allemaal zo goed bedoeld. Maar ook allemaal wel soms in veel gevallen dan een tikje egoïstisch. De eigen aandacht is belangrijker dan de liefde voor de sport. Nu moet Carapaz weer aan de kant. Hier is het te druk. Dit is gekke werk. Hij komt niet zo heel goed meer vooruit. Omdat er allemaal mensen zijn. En die willen allemaal in beeld. En allemaal midden op de weg staan. En dat kan niet als er twee renners in de 19e toeretappe aankomen. Carapaz zegt tegen Martinez. Wat een gedoe. Wat een vlaggen. Het is hier veel te druk. Kuss komt terug. De koplopers komen dan wat op stilstand. Zien dan, als ze heel goed kijken in de berm, een bord staan. Dat zegt nog 5 kilometer. En nu zien ze de boog ook. En dan vraag ik me af. Wat gaat er gebeuren op dit stuk van het parcours, als Pogacar hier langskomt, wat gaat dat losmaken? En dat gaat over nu een halve minuut gebeuren, denk ik. Eens kijken of de regisseur dat ook aanvoelt. Want Pogacar ligt 50 seconden achter deze drie. En die drie die komen nu weer op gang. Pogacar zou nu op dat gedeelte moeten zijn waar het heel smal is. En waar veel te veel enthousiasme is. En veel te veel eigendunk. Mensen die in beeld willen komen. Mensen die zich willen doen gelden bij een heel groot sportevenement. Nou, dit slaat ook helemaal nergens op. Wat goed dat hier hekken staan. Het is hier zo smal. Je moet je stuur op zijn kant zetten. Wil je hier doorheen kunnen. De drie staan tot de pedalen. Helden zijn het. Richard Carapaz, Lenny Martinez, Sepp Kuss. Ze zijn er door. Het wordt hier weer wat breder. En dan zien we aan het klokje dat Pogacar ook nog aan het fietsen is. Ja, die komt er doorheen. Met een stalen gezicht. Een bleek snoetje, dat zeker. Maar hij is er doorheen gekomen. En hij ligt nog maar 39 seconden achter Sebastian.
3: Oh ja, hij komt eraan, hij komt eraan. En wij met de motor achter dat groepje met, zei ik zelfs, en Evenepoel en Del Toro. En die zijn volgens mij nog tezamen, als ik zo tussen de fietsen door kijk, op de ploegleiderswagens die daar achteraan rijden. Nu ook in dat smalle gedeelte. Ja, bocht 7 was het dus prima afgezet. En terwijl nu iemand op de koersradio zich ontzettend druk maakt om een motor van de televisie. Ja, die kunnen natuurlijk soms ook geen kant op. En we gaan toch richting het moment, ja, dat ze misschien wel de hele Alpe d'Huez moeten gaan afzetten met dranghekken. In bocht 7 was het goed te doen. Maar hier waar we nu rijden, echt een supersmal pad. Heel veel mensen die op het laatste moment aan de kant gaan. Boeg roept ze nu en dan ook voor de wagen van UAE. Die kan niet bij Pogacar komen. Die rijdt hier bij dit groepje. Het groepje dus van Evenepoel en Sijksas en Del Toro. Maar het gele gevaarte met zwarte broek, Joris, is onderweg naar de kop op de Alpe d'Huez.
0: Ja, al ziet hij dat zelf bijna niet. Je ziet bij Pogacar dat zo'n renner, zoals hij dat op dat moment is, niet eens ziet waar hij moet gaan fietsen. Er zijn zoveel mensen en ze gaan op het allerlaatste moment aan de kant. En hij moet maar ongeveer inschatten waar de juiste asfaltstrook is. Ze hebben alle drie bedrukte gezichten. Pogacar nu, daar is hij weer. En het is zo dik. En man, staat er weer een op de weg. En weer een, en weer een, en weer een. En een shirtje omhoog houden en een bordje. En allemaal foto's en allemaal toejuichingen en vlaggen. Maar die man, die is bezig met een sportprestatie. En die wurmt zich er doorheen. Moet telkens ook met zijn hoofd een beetje een zwenking maken. Nu een bocht naar links en dan is het weer zo druk. En hier moeten straks nog 150, 160 renners doorheen. Hoe gaat het allemaal gebeuren? Hoe gaat het goed komen? Ja hoor, hij moet weer in de remmen. Want er staan weer te veel mensen op dat wegdek daar. Maar hij zit nog maar, als we de klok moeten geloven, 22 seconden achter de drie koplopers aan de kant. Nu maakt hij ook een gebaar. Weg! Hij wordt de gek van Tadej Pogacar. Ga nou aan de kant, zegt hij met zijn rechterarm. Alsjeblieft, hij smeekt het. Wegwezen, hij ziet de weg niet. Moet ik nou links of rechts? Waar is de weg? Daar is de weg. Maar de mensen, hoe goed ze het ook bijna allemaal bedoelen, laten zo weinig ruimte, fietsruimte over. Laat staan ademruimte voor de atleten. Nu, hekken. 3,8 kilometer nog. En er zijn hekken neergezet. De weg is breed. En dan kunnen Koes, Carapaz en Martinez ademhalen. Dat doen ze ook even. Ze komen vertwijfeld tot stilstand. En ze doen het allerdomste wat ze kunnen doen met Pogacar in aankomst. Ze gaan pokeren. Ze gaan naar elkaar kijken. Ze gaan een surplus uitvoeren. Carapaz op 14 seconden op dat stuk open weg daar. Ze moeten er echt even aan wennen. Ach, wat fijn. Ruimte. Kunnen we even nadenken? Kunnen we even bijkomen? Kunnen we even zien wat er mogelijk is? Ze kijken om en ze zien hem komen. 3,7 kilometer nog. Carapaz, Martinez, Koes en op 14 seconden Poggi.
3: En de groep met Evenepoel daarachter. Ja, ik dacht ook even dat we begonnen aan die hekkenzone. Ja, ik dacht dat is wel heel erg snel achter Pogacar. Maar hier houden de hekken weer op. Ja, en hier staan politieagenten. En die proberen echt die mensen een beetje op afstand te houden. Zodat er twee banen, of in ieder geval wat meer dan die 2 meter gereden kan worden. Maar ja, de mensen komen gewoon naar voren. Ze drummen naar voren. Ze doen het bovenlichaam naar voren. En op de koersradio maken ze zich heel erg kwaad. Op tal van volgers die nog blijkbaar achter Carapaz rijden en achter de koplopers rijden. Maar ja, waar moeten die allemaal heen als er geen ruimte is? Het is zo nu en dan wel een beetje erover. Maar goed, sfeervol is het wel. De ploegleiderswagen van Tijmen Arendsman die achter ons zit en ook continu moet klaksoneren om er nog door te komen. Ja, en dan sluit het weer zich gewoon achter ons aan. Terwijl de groep met Evenepoel en Sijksas volgens mij daar nog komt. Compleet is door de bocht naar links heen. En wij ook manoeuvrerend. Jongens, jongens, hoe lang gaat dit duren? Niet voordat iedereen binnen is, maar voordat iedereen ook vanmiddag en vanavond weer beneden is.
0: Ja, Evenepoel zit natuurlijk weer klem achter een televisiemotor. En Pogacar komt met de handjes op het stuur bij de drie. Hij gaat zo'n beetje aansluiten en op dat moment versnelt Koes. Het is nog 3,2 kilometer. Koes versnelt, Martinez volgt, Carapaz ook. Het is een beetje vechten tegen de bierkaai wat ze hier doen. Want daar zit Pogacar op het moment van aansluiten. Het was weer heel typerend dat Evenepoel weer klem kwam te zitten in een heel druk stuk. Achter een televisiemotor die daar aan het vaststropen was in een mensenmenigte. Dat is de groep. Del Toro, Evenepoel, Skelmose, Sijksas, Ricky Tello. Ayuso is veel aan het verliezen vandaag. Die zit daar al dik 2,5 minuut achter. Nog een keer Carapaz. Pogacar kan momenteel even niet aansluiten. En Carapaz voelt dat onder de boog van de 3 kilometer aan. Die plaatst een versnelling, want die ziet dat de Sloveen nog heel even aan het bijkomen is van zijn inspanningen. Carapaz solo voorop. Dan Martinez en Koes en een paar seconden daarachter Pogacar. Maar die moet ook nog 2,9 kilometer.
3: Op de flanken van de Alpe d'Huez. Terwijl dat groepje met Sijksas, Del Toro, met Skelmose daar nog compleet is. Waar is Evenepoel? Hier zien we Tijmen Arendsman. Maar belangrijker, Joris, het is weer een aanval volgens mij van Richard Carapaz.
0: van het leger. Hij ligt al voorop, maar hij plaatst weer een versnelling. Want Carapaz is Pac-Man en die is nu Martinez aan het opheten. Hij heeft Sepp Kuss al verorberd. En Carapaz zit met een heel... Pogacar is Pac-Man en die heeft nu Martinez te pakken. En die heeft de rug wat gerecht. En hij stampt in eigen tempo. Hij is niet super hoor, Pogacar. Hij is niet super. Carapaz nog altijd voorop. Die voelt dat aan. Dit is een fascinerend duel. Carapaz voelt aan dat Pogacar niet super is. Zeker niet op dit moment. Die heeft heel veel inspanning geleverd. En wellicht is hij ook niet op zijn allerbest. En Carapaz voelt aan dat deze Pogacar nog altijd te kloppen is. Het gat tussen die twee, het is nog wel 2,5 kilometer, is 10 seconden.

Pogacar zoekt zijn vijfde. Carapaz zoekt zijn tweede op rij. En die is op een heerlijke manier weer tegen die Alpe d'Huez aan het opknallen. Wat kan die man fietsen, Carapaz? En wat heeft hij dat ook weer goed gezien? Pogacar toch wel met een probleempje. Want hij krijgt nu ook Lenny Martinez niet overboord. 6, 7, 8, 9, 10 seconden. Daar zitten ze met z'n tweeën. Martinez heeft zijn tanden in het zadel van Pogacar gezet. Geeft niet op. Koes is eraf. Die kan dit niet volgen. Die zit daar weer een paar seconden achter. En we kijken boven in beeld. En we zien dat Magenta. En we zien echt dat Pogacar niet heel erg supersterk is. De oude, superieure Pogacar had nu op verschrikkelijke wijze dit dichtgereden. Hij gaat het wel dichtrijden. Het verschil is ontzagwekkend om te zien. De vechtende. En dan gaat hij weer staan. Carapaz. En de continu zittende, dat valt op. Pogacar. Nog 2 kilometer.

En in de strijd om de andere podiumplaatsen rijdt Del Toro intussen. Dat is echt dik 2 minuten achter die 3 vooraan. Weg bij Evenepoel en de andere. Del Toro in een soort tegenaanval, maar dat gebeurt ver weg. En dan dat fascinerende duel vooraan. Het is even nog hetzelfde. Carapaz zwalkend, staand op de pedalen, hakkend als het ware op zijn fiets. En Pogacar in een monotoon tempo, gewoon in dezelfde houding. In een statische fietshouding, maar met een zwaar verzet. En dit is het moment. Op 1800 meter voor de finish op Alpe d'Huez. Dat Pogacar en Lenny Martinez, vlak hem niet uit, aansluiten bij de strijdlustige Richard Carapaz. 1700 meter nog. Ze zijn in het dorpje.

gaan ze even halt houden. Ja, iedereen is moe. Iedereen is kapot. Pogacar niet super, wel met afstand de beste. Hij heeft Evenepoel vandaag zeker alweer een tik uitgedeeld. Maar hij is niet op het hoogtepunt van zijn carrière. Zo moeten we dat nu ongeveer stellen. Dat zien we duidelijk. En hij is ook blij dat hij kan inhouden. Nu gaat hij versnellen. 1,5 kilometer nog. Versnelling ter rijpe Pogacar. Carapaz heeft een antwoord. En Lenny Martinez met de grootste grimas die hij ooit op zijn gezicht heeft tevoorschijn getoverd. Hangt er nog aan. Nee, Pogacar is niet super. We kunnen hier een verrassing krijgen. Poggi, Carapaz, Martinez nog 1400 meter.

0: Stoïcijns, dat is het. Pogacar doet kopwerks. Ergens in de verte zien ze de rode driehoek hangen. Carapaz in het wiel, dat is de vinnige van de drie. Martinez denkt aan de grootste overwinning in zijn carrière. De jonge Fransman, die tot voor kort een soort bergklassement sprinter was, maar zich nu heeft ontpopt tot een man die heel goed top 10 kan rijden in de Ronde van Frankrijk in het eindklassement. Daar is hij mee bezig en dat wil de renner van Bahrein graag bekronen met een ritzegen. Hij zit met Carapaz en Poggi voor zijn neus en ze moeten nog een kilometer. Kilometer nog, 900 meter nog. Versnelling Pogacar. Krijgt hij ze er nu wel af? In dat tempo, met de handen op het stuur. Zittend, hij staat niet. Zittend rijdt hij weg op de Alpe d'Huez. De laatste stroken van Carapaz en van Martinez. Hij heeft geen moment te staan vandaag. Hij doet alles zittend. Het is heel merkwaardig om te zien. Een zittende Pogacar, dat mag zo geduid gaan worden. Hoe apart dit is, hij demareert zittend op het zadel. Apart, bijzonder, fascinerend en met afstand de beste. Daar komt de volgende ritzege aan van de Sloveen. Les Angles, die won die. Gavarnier-Gedre, die won die. Le Lyon, die schreef hij op zijn naam. Le Marc Steyn, daar was hij de beste. En nu kijkt hij om en dit is zijn minst overtuigende overwinning. Zijn ploeg is aangetast, dat is duidelijk. Hij heeft meer werk moeten verrichten dan vandaag, dat is ook duidelijk. Dit is zijn 26e in zijn tourcarrière, ook dat is duidelijk. En dit is zijn 5e van deze editie die hij met afstand gaat winnen. Zeker nu Vingegaard er niet meer is, maar ook die stond al op grote achterstand. 1 op Alpe d'Huez. Tadej Pogacar, zonder echt uit te blinken, is hij de beste. En ook zonder op de pedalen te gaan staan. Ja, hij maakt er gebaar van. Ook zo, het is een beetje een andere dag. Maar het is wel een glorieuze dag voor Pogacar. 2, hij komt wat balend over de streep. Lenny Martinez en 3. Gisteren gewonnen, nu 3e. Richard Carapaz. En die maakt nog een gebaar naar de jury. Maar ja, daar gaat hij niks meer mee bereiken. Top 3 is binnen. Het is wachten op de rest.
1: Poeh, hoed af.
2: Hoed af, zeg jij.
1: Ja, echt ultiem. 4 minuten bleek niet genoeg.
2: 4 minuten eraf gereden in...
1: In 1 klim, in 12 kilometer. Ja, pakweg 12 kilometer ging die al. Normaal zie je dat ze 4, 5 kilometer van de meet. Maar nu had hij nog iets hulp van Adam Yates. Maar hij bleef zichzelf pezen. Ik kwam gelukkig, want we zaten hier eigenlijk met samengeknepen billen. En ook de vingers als een knoopje in elkaar. Dat het goed mocht blijven gaan. Eigenlijk vooral de zone waar de hekken niet stonden. Ja, doet hij het weer. En laat hij opnieuw zien.
2: In die laatste 500 meter vliegt hij er vandoor.
1: Vliegt hij er vandoor.
2: Gewoon zittend op het zadel.
3: De ontknoping van elke etappe. You're here.
4: Ster. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen? Of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken. In de tentoonstelling Living Mesh – A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
13: Ster.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
18: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
19: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
20: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
21: NPO Radio 1.
2: En zometeen natuurlijk het uitgestelde NOS-journaal van 5:30. Maar even, Joris, is iedereen binnen? Of tenminste, de belangrijkste, laat ik het zo zeggen. Iedereen?
22: Er is nog bijna niemand binnen. Nee joh, die klok die staat nu op 5:26. Daar komt Voorzaar aan. Die zat ergens eerder vandaag in de kopgroep. Die heeft een slimme etappe gereden. Die stond 11e. En ja, die blijft zijn mooie klassering op die manier wel verdedigen. Pogacar wint. We hadden hier een record staan op Alpe d'Huez van Marco Pantani. Ja? Een even mooie als niet mooie naam uit de tourgeschiedenis. Pantani reed ooit 36:50. Pogacar reed net, officieuze bron, maar een vrij goede, 35:24. Dat is 1:26 onder het record van het olifantje. Ja, dat is schrikbarend goed, echt waar. 1 Pogacar, 2 Eleni Martinez vlak daarachter. Die heeft een uitstekende etappe gereden. Carapaz evenzeer, derde. Dan even niks. Koes, toch nog vierde geworden op 1:14. Dan Tobias Johannessen, goed stand gehouden. Remco Evenepoel, zesde op 2:29. Die krijgt dus 2:39 erbij in het algemeen klassement aan zijn broek. Del Toro 12 seconden erachter, zevende. Met vlak erachter paartellen. Skelmose, Seixas. En dan zit Tejada, de nummer 10 van de etappe, weer wat verder. Maar dan hebben we de belangrijkste mannen dus binnen. Behalve Ayuso, de nummer 5. Die is bezig in elk geval zijn vijfde plaats te verspelen ten koste, nee, ten gunste van zijn ploeggenoot Skelmose. Die gaat over hem heen. De algemeen klassementen die zijn nog lang niet binnen, maar ik heb het u al gezegd. Evenepoel stond op 4:39 en staat zometeen op een dikke 7 minuten van Pogacar, die in een recordtijd wint op Alpe d'Huez en met een gebaar over de streep komt van, wat maken jullie me nou? Op deze manier kan ik het ook. Hij is niet super, maar hij rijdt een super tijd.
2: Dat zeker. Zometeen natuurlijk reacties vanuit Frankrijk, maar nu eerst het laatste nieuws. Casper Meijer.
23: Rijkswaterstaat gaat vanaf morgen al het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug handhaven. Eerder werd bekend dat dit weekend camera's worden opgehangen, maar dat er pas op zijn vroegst vanaf maandag zou worden ingegrepen. Nu meldt Rijkswaterstaat dat er al vanaf morgen boetes worden uitgedeeld. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. De muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach 2 keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte daarbij gewond. In oktober krijgen de 2 hun straf te horen. En een groep van 120 Britse miljonairs wil graag meer belasting betalen. In een open brief roepen ze de nieuwe premier Burnham op om meer belasting te heffen op de allerrijkste, zodat de welvaart in het land eerlijker wordt verdeeld. Ze pleiten voor een vermogensbelasting van 2% op vermogens van boven de 10 miljoen pond. En volgens de initiatiefnemers zou dat jaarlijks zo'n 24 miljard pond opleveren.
2: Dankjewel Casper. Wat heb jij nog voor rij, Erik?
0: Nou ja, de meeste files worden nu snel korter. In totaal nog 80 kilometer. Wat nog opvalt is de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug bij de werkzaamheden daar een half uur op onthoud. Daar hadden we ook nog een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 nog een kwartier vertraging. En tenslotte de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij Oorschot is een auto gestapt met pech. Hier is de rechte reis ook dicht en dat kost je 20 minuten.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
21: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
24: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
25: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
26: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.

0: Tom Velers, hij doet het dan toch weer, Tadej Pogacar. Heel de tijd hadden we, denk ik, met z'n allen wel een beetje het gevoel, er is iets te halen.
1: Ja. Ja, vooral voor die koplopers. Maar die waren het ook niet met elkaar eens. Dus ja, daar kun je ook wat van vinden.
0: Maar natuurlijk. Hebben ze het daar laten liggen? Of was het hoe dan ook Pogacar geweest die het toch had gedaan? Wat is jouw
1: mijn inziens hebben ze iets laten liggen.
0: Ja?
1: Want ik vind wel, kijk, als zij met elkaar en Lenny Martinez, vooral voor het klassement. Kijk, en Lenny Martinez, als hij dan nu denkt aan de etappezegen, als hij een rappe Carapaz bij zich heeft. En Kuz is een beetje meer allrounder. Ja, dan denk ik bij mezelf, kerel, denk even goed na hoeveel je nu kunt winnen zo'n dag als vandaag. Nu wint hij nog steeds hoor, hij pakt nog steeds minuten terug op directe concurrenten voor het klassement. Maar ja, de gedachte erachter was mij niet helemaal duidelijk waarom hij dan afwacht.
0: En hoe keek hij naar het gebaar van Pogacar op het moment dat hij over die finish komt, dus beide handen naast zich van, zien jullie nu wel mensen, toch?
1: Ja, zo kwam een beetje, het over. Hij wou een beetje de criticasters, denk ik, de mond snoeren. Ja. En ik denk dat hij zelf ook zoiets heeft. Ja, tuurlijk, Brandon McNulty is eruit. Nou, heeft dat met ziek zijn, maar ook misschien met die aanrijding, wat hij vlak voor de tijdrit heeft gehad, te maken. Er zijn ook wat jongens bij hem in het team, onder andere Wellens, die niet in de beste doen verkeren, met keelpijn en dergelijke. Daar komen behoorlijk wat vraagtekens. Wat hij natuurlijk voor de tijd, de afgelopen etappes, wat hij daarna gevraagd, na de etappes, wat hij daarna gevraagd. Hij leest natuurlijk ook zijn social media. Daar ga je toch bepaalde invullingen maken. Ja. En het was eigenlijk een soort van teken. Jongens, ik ben er. Kijk mij. En hiermee ook, denk ik, een teken naar zijn directe concurrentie voor het klassement.
0: Maar ook voor morgen, mocht iets van plan zijn.
1: Morgen hoef je het ook niet te proberen.
0: Is het een beetje een anticlimax bij jou ook, of niet? Ik betrap mezelf er wel op namelijk.
1: Nou, een heel klein beetje. Maar ik vind het van de andere kant wel weer. Het is natuurlijk sportman optima forma.
0: Zeker.
1: Zijn gedrag is daar één van. En de een die haalt zijn motivatie eruit. Als hem boeg wordt geroepen. Of als hem iets... niet wat gewenst.
0: Ja.
1: En een ander die is natuurlijk daar. Ja, die
0: trekt onder de indruk. Ja. En dat hebben we hem eerder horen zeggen, Pogacar, toen hij onderweg ook al een paar keer boegeroep had, dat hij zegt: dit sterkt mij alleen maar. Henry, jij bent eventjes tussen de mensen gaan zitten hier in het Tourcafé. Is daar een beetje de sfeer van anticlimax of ook wel trots van?
2: Nou, ik denk dat dat wel weer meevalt. Maar ik ben wel benieuwd of iedereen het een beetje zo voelt als jullie het nu omschreven. Ik kan natuurlijk eerst dan even, dat is wel altijd leuk voor zo'n zaal. Heeft u een leuke middag gehad?
3: Ja.
2: Had u op een andere winnaar gehoopt?
3: Ja.
2: Dat is dan precies wel. Nou, even gewoon een heel klein rondje. Wie had er dan moeten winnen?
4: Ja, ik.
2: Dat is wel lastig als u hier bent. Maar hier zijn alleen maar winnaars. Maar wie had de etappe moeten winnen wat u betreft?
4: Dan toch Carapaz.
2: Ja, je kreeg ook het gevoel dat dat zo was. Eens?
5: Nou, ik hoop de Arendsman. Maar...
2: Nee, dat zat er uiteindelijk ver vanaf. Al probeerde hij het wel weer, misschien een beetje tegen beter weten in. Ik probeer hier nog even een beetje te polsen. Want deze mensen zitten echt helemaal eerste rang. Op wie hoopte u vandaag?
6: Ook Carapaz.
2: En u?
7: Goed, Van der Poel.
2: Van der Poel. Ja.
0: Mooi. Kan ook.
2: Heeft u die uitspraak van zijn vader gehoord?
7: Nee.
0: Hij had geen zin vandaag.
2: Hij is te lui om te klimmen.
7: Ja, ik, met dat gewicht geloof ik het. Ik heb het vroeger ook gedaan. En dan had ik een vriend die was, laat ik zeggen, 30 kilo lichter dan ik. En toen gingen we de Redoute op. Toen zei hij, je moet ook wat je pedalen moet je trekken. Ik zeg, weet je wat jij eens moet doen? Je bent met een mut aardappel achter op je fiets gaan fietsen.
2: Ja, daar is op zich, u kunt er iets aan doen. Maar Van der Poel, die kan weer andere dingen heel goed. Ik proef wel een beetje wat jullie dus ook zeiden. Ja. Laten we het zo samenvatten. We hebben echt een geweldige middag gehad. En dan, de wint niet altijd degene die je hoopt, toch?
0: Die laatste 500 meter.
2: En hij was wel weer ongelooflijk goed natuurlijk.
0: Dat ook.
2: Ja.

0: Miles Smith, zo zal hij zich voelen. Gold. Tymon Arensman niet. Hij had de sympathie hier van iedereen in het Tourcafé. En hij heeft het geprobeerd, maar hij bleek toch niet sterk genoeg. Hij viel als eerste aan op de Alpe d'Huez. Finishte uiteindelijk als 12e. Hoe kijkt hij terug op vandaag?
1: Ja, trots op mezelf. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Dus wat ik zeg. Ik denk ten opzichte van vorig jaar, na zo'n zwaar klassement in de Giro, zoals ik al zo vaak heb gezegd, deze Tour, mis ik gewoon een paar procentjes. Je kan niet het hele jaar 100% zijn en dan in het... De grootste wedstrijd ter wereld moet je gewoon 100% zijn. Ja, je kan gewoon niet het hele jaar 100% zijn, dus... Ik ben heel erg trots op mezelf en het team. Alles gegeven wat ik kon. En ook met hoe ik me de eerste week voelde in de hitte. En wat ik zeg na de Giro is het... ben ik super trots op hoe ik zo kon terugslaan. Dus ook geweldig om hier in de Tour de Alpe d'Huez op te rijden met al die Nederlandse fans. Dus ik heb geprobeerd wat ik kon, maar... Ja.
2: Er leek ook veel vertrouwen achter te zitten. Want je had al een aanval vroeg op die slotklim, op de klim naar de Alpe d'Huez. Was dat ook zo, dat vertrouwen?
1: Ja, dat was er zeker. Ik voelde me de hele dag wel goed. Dus ik dacht, ja, en Tobias deed het ook zo goed dat ik dacht van... Ja, hij zei dat hij niet meer kon. En ik dacht, ja, ik moet gewoon iets proberen, alles of niets. En toen merkte ik dat ik net die paar procent niet had die ik vorig jaar wel had. En als je dan... op een gaatje komt en je voelt dat je niet meer terugkomt, ja, dan kan je ook niet meer vol gaan. En dan is het gewoon proberen ervan te genieten en naar de finish te rijden.
2: Ja, nou, je hebt nog aardig doorgereden, moet ik zeggen. Hoe was het omhoog rijden? Want het is een bijzondere berg natuurlijk. En op het oog van wat wij zagen, zag het er echt ontzettend gek uit om daar doorheen te rijden. Qua gekte van die mensen.
1: Ja, mijn oren trillen nog wel een beetje. Dus soms moet je misschien moeten jullie een paar vragen herhalen. Maar... je ziet echt dat het een feestje is voor alle fans. En super speciaal om daar doorheen te rijden. Helaas wel een paar vlaggen meegenomen. En dat was al heel erg eng dat het niet in mijn wiel kwam of zo. Maar gelukkig, ik hoop dat er niemand is gevallen of wat dan ook. Het was een paar keer wel goed eng, maar wel van genoten.
2: Uiteindelijk wint Pogacar hier. Is dat een schrale troost dan nog?
1: Ik heb geen idee wat er is gebeurd, maar dat is wel zeker een schrale troost dat de kopgroep dus alweer niet naar de streep rijdt. Dus kleine schrale troost, maar ja, uiteindelijk had ik liever natuurlijk zelf gewonnen. Maar ik mis net een paar procentjes nog van vorig jaar.
0: Ja, die paar procenten en die nekken je dan, want alles moet ongeveer perfect zijn om überhaupt een kans te maken om van Pogacar te winnen. Hij zegt, helaas nam ik een paar vlaggen mee, maar dat, Tom, begint wel... Ja, eigenlijk kan het niet meer, toch? Die limiet is bereikt, volgens mij.
3: De limiet is zeker bereikt. En zeker wat de organisatie... er worden al deels hekken neergezet. Maar waar ligt de toekomst? Als een renner als Tymon Arensman, die nog van voren rijdt, zich al niet meer veilig op de fiets voelt... Dan is het eigenlijk ook een moedje. Hè? Dus dan moet hij wel door, omdat het een Tour is. Omdat het,
0: Natuurlijk zegt hij, weet je, het is onvergetelijk. En iedereen gun je zijn feestje. Maar je moet wel gewoon kunnen rijden.
3: En hopelijk overheerst die gedachte. In plaats van de angst van door te moeten. En ongevaarlijk voelen. Maar het is inderdaad echt met zijn samengeknepen billen. En ik denk dat er bepaalde middelen nodig zijn. Ik hoop niet een berg afsluiten of zo, maar dat zou super zonde zijn. Maar er zijn middelen nodig. Of helemaal hekken, of heel veel politie, of noem het maar. Daar moet in zeker over nagedacht worden om de veiligheid te garanderen van de renners.
0: Nog even kort over Pogacar, want die zien wij natuurlijk in alle herhalingen nu ook om ons heen verschijnen. Als je denkt, had hij het gif wel of niet? Nou, zeker als je ook naar afloop kijkt. Misschien wat bleekjes om de neus, maar... Dat is dan ook het enige.
3: Ja, zeker blikjes om de neus. Maar zijn finishgebaren hebben we net al besproken. Dat was er één van.
0: Dat deed hij niet ook, één keer ook, hè?
3: Nee, dat was het ene finishgebaar. Daarna kwam hij inderdaad stil te staan bij zijn verzorger. En kwam hij voor de pers te staan. Ja, en daar kwam nog een keer een finishgebaar. En dat hebben we afgelopen week eigenlijk weken. We zijn al 2 weken onderweg. Bijna 3. Nog niet zien doen.
0: Nee.
3: Dus daarmee zie je ook een bepaalde drang. Hier ben ik. Wie wil me wat maken?
0: Hij reed nogmaals weer iedereen overhoop vandaag. En dus kwam er op die Nederlandse berg geen Nederlandse, maar een Sloveen.
4: We komen eraan hoor, naar de Alpe d'Huez.
5: Bocht 7, daar staan alle Hollanders.
1: Bocht 7, dat is wel echt een unicum in je carrière.
4: 29 graden, de zon schijnt. Kom erop met een lekkere pittige rit richting de Alpe d'Huez.
5: Ja, het begint toch wel aardig zonnig te worden voor de koplopers. Nu 42 man met Tijmen Anesman erbij.
4: Hoe is het met Pogacar?
5: Sebastian, ik zie Pogacar in een zwarte broek en hij ziet er kloek uit.
4: Kloek in zijn zwarte broek, die hij dan volgens de complotdenkers zou dragen omdat hij last zou hebben van diarree.
5: Moet je ook meteen weer aan Tom Dumoulin denken.
4: Tom Dumoulin, die verbaasde zich erover.
5: Jij gaat ervan uit dat ik verstand heb. Gevoel heb ik heel veel. Ja, verstand minder.
4: Ik ben het helemaal met je eens, Joris.
5: We kijken het eigenlijk allemaal maar.
4: Lang interbellum eigenlijk in deze etappe.
5: Mats Pedersen, bingo. Hij is normaal gesproken winnaar van het puntenklassement.
4: Voor de 33ste keer begonnen aan de Alpe d'Huez.
5: Tijmen Arendsman vertrokken.
4: En natuurlijk de vraag, komt die man in het geel nog terug?
5: Carapaz met het stuur tussen zijn tanden. Oh, wat een redder, wat een redder.
4: Maar het gele gevaarte met zwarte broek, Joris, is onderweg naar de kop.
5: Dit is het moment op 1800 meter voor de finish op Alpe d'Huez dat Pogacar en Lenny Martinez aansluiten bij de strijdlustige Richard Carapaz. Goed af. Zittend rijdt hij weg op de Alpe d'Huez. Apart, bijzonder, fascinerend en met afstand de beste. 1 op Alpe d'Huez. Tadej Pogacar.
0: En Tom Velers, Erik Evengroen en jullie in het Tourcafé. Dank jullie wel en adama.
6: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
7: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
6: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
8: Europa is van Picasso. India is van mij.
9: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
6: Ga naar datacation.nl.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments, een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
13: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
14: NPO Radio 1, 6 uur.
15: Jan-Willem Wesselink.
16: Goedenavond, dit is de dag waarop tienduizenden Europeanen geëvacueerd zijn, namelijk weg van de bosbranden die Zuid-Europa teisteren. Tegelijkertijd wacht ons in Nederland volgende week alweer de vierde regionale hittegolf van dit jaar. En hoewel wetenschappers het erover eens zijn dat dit de gevolgen zijn van klimaatverandering, zwakt de EU haar klimaataanpak af. Valt dat te verdedigen? Daarover debatteren we zo meteen in Dit is de Dag. Na eerst het NOS Journaal met Casper Meijer.
17: Bij Russische aanvallen op een wapenbeurs in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen en zeker 100 gewonden, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Contact met correspondent Christian Pauwe in Kiev. Christian, wat weten we tot nu toe over deze aanval?
0: Opvallend was dat Rusland midden op de dag hier zware ballistische raketten afvuurde. Dat gebeurt normaal niet zo vaak overdag, meer 's avonds natuurlijk. En later werd duidelijk dat ze afgevuurd waren op een wapenbeurs op een trainingslocatie buiten de stad. En dit was een plek waar allemaal belangrijke figuren van de Oekraïense wapenindustrie samen waren gekomen. En wat ook opvallend is, dat hier dus eigenlijk heel erg openlijk over deze beurs is gecommuniceerd met uitnodigingen, flyers en advertenties. En ja, dat maakte het dus een eenvoudig doelwit voor de Russen.
17: Ja. Wat zijn de reacties vanuit Oekraïne?
0: Ja, heel veel boosheid hier dat zoiets georganiseerd werd. Zo'n overduidelijk doel. Een populair Telegram-kanaal zegt dat er eigenlijk geen woorden voor zijn dat nu nog zoiets gedaan wordt. En de vraag wordt gesteld, wanneer is er nou eens bewustwording over de risico's en de mogelijke gevolgen van dit soort bijeenkomsten

0: in oorlogstijd. En ja, die boosheid is te begrijpen, want er zijn al vaker vergelijkbare fouten gemaakt. Bijvoorbeeld tijdens oefeningen van militairen die in grote groepen samenkwamen en dan geraakt werden door een raket. En het probleem met die ballistische raketten is dat ze heel snel gaan en dat ze soms al geland zijn voordat de sirene is afgegaan. En bovendien heeft Oekraïne niet genoeg luchtafweer om ze te onderscheppen. En ook vandaag zouden er 6 raketten zijn afgevuurd, waarvan er maar 1 uit de lucht is gehaald. Ja.
1: En afgelopen nacht waren er ook al zware aanvallen over en weer, hè?
0: Ja, onder meer op de stad Zaporizhia in het zuidoosten. Die werd zwaar geraakt, ook op andere plekken in Oekraïne. Zeker 6 doden gedurende de nacht, talloze gewonden. Tegelijkertijd zien we ook dat Oekraïne steeds intensievere luchtaanvallen uitvoert op Rusland. Met als nieuw doelwit nu distributiecentra van een populaire Russische webshop, Wildberries. Volgens Oekraïne zou Rusland deze gebruiken voor de invoer van onderdelen voor wapens. Maar het lijkt er toch ook op dat die aanvallen bedoeld zijn om het moreel van gewone Russen te raken die deze webshop gebruiken. En om te laten zien dat zij ook gevolgen ondervinden als de distributiecentra van deze webshop geraakt worden. En daarom geen leveringen meer kan uitvoeren.
1: Deze aanvallen komen op het moment dat er in Kiev dagelijks protesten zijn tegen de militaire leiding. Vanavond zijn die ook weer. Wat willen de demonstranten?
0: Ze willen heel concreet dat de populaire oud-minister van Defensie, Fedorov, weer terugkeert op zijn oude plek. Zelensky stuurde hem vorige week weg omdat deze Fedorov ruzie zou hebben gehad met de opperbevelhebber van Oekraïne. Dat was de verklaring die Zelensky gaf. Sindsdien zijn Oekraïners door heel het land de straat op gegaan, want ze willen hervormingen. Ze willen dat de corruptie wordt aangepakt in het leger, dat de problemen met de mobilisatie worden aangepakt. En deze Fedorov had hele duidelijke plannen. Zij zien het wegsturen van de Fedorov dan ook vooral ze zien hier vooral dat iemand wordt weggestuurd omdat hij gewoon te veel wilde veranderen en daardoor ruzie maakte met allemaal hoge figuren en mensen in de militaire defensieindustrie. Nou, Zelensky heeft wel geluisterd naar de protesten en de opperbevelhebber vervangen eerder deze week. Maar Fedorov is nog niet terug op zijn plek. Ik ga zo meteen kijken bij die demonstratie om te zien hoeveel mensen nu nog komen opdraven. Want dat zal ook wel een indicatie zijn in hoeverre Oekraïners nu genoegen nemen met de vervanging van de legertop. Of dat Zelensky toch verder zal moeten inschikken.
1: Dankjewel, correspondent Christian Pauwe. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Onder de brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. Ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grotere brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Daar zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. TikTok overtreedt Europese regels door accounts van minderjarigen niet goed af te schermen, zegt de Europese Commissie. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Rijkswaterstaat gaat vanaf morgen al het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug handhaven. Er werd eerder bekendgemaakt dat er dit weekend camera's worden opgehangen, maar dat er pas op zijn vroegst vanaf maandag zou worden ingegrepen. Nu meldt Rijkswaterstaat dat er al vanaf morgen boetes worden uitgedeeld. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De 49-jarige oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar. Hij moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. In Amerika wordt vanavond het Correspondents Dinner ingehaald. Het jaarlijkse galadiner van het Witte Huis met journalisten werd eind april afgebroken nadat een gewapende man door de beveiliging probeerde te komen. Correspondent Ryan Hermelijn is er vanavond bij in Washington. Ryan, wat is er nu anders ten opzichte van die vorige keer in april?
2: Ja, om te beginnen is de gastenlijst drastisch aangepast. Het was ruim 2000 gasten waren dat. Dat gaat nu naar minder dan 700. En in plaats van dat grote Hilton Hotel is het diner nu in het veel kleinere Waldorf Astoria. Dat is overigens een plek die de president goed kent, omdat dat vroeger nog het Trump International Hotel was in de stad. Daar was hij eigenaar van. Maar er is dus meer politie op de been, met beveiliging die je vooral op een vliegveld ziet. Dus metaaldetectors, honden. En ze hebben nu een enkel punt van toegang. In tegenstelling tot de vorige keer waar het hotel gewoon aan alle kanten open was. En gasten krijgen nu een digitale QR-code op naam in plaats van een algemeen fysiek kaartje. Nou, aanleiding is natuurlijk dat incident met die gewapende man. Die is overigens aangeklaagd voor poging tot het plegen van een aanslag op de president. En daar wordt in het programma ook vandaag stil bij gestaan. Hè. Zo wordt de Secret Service agent die werd geraakt in zijn kogelvrije vest in het zonnetje gezet. En hetzelfde gaat ook voor het hotelpersoneel die er meer dan 2000 maaltijden snel klaarmaakte om te doneren aan dak- en thuislozen. Dus ze gaan er echt absoluut bij stilstaan, maar het wordt echt een ander karakter.
1: Dankjewel, correspondent Ryan Hermelijn. In Nijmegen veel opgeluchte en uitgebluste gezichten, want de Nijmeegse Vierdaagse is voltooid. De laatste wandelaars zijn zojuist over de finish gekomen. Verslaggever Steve Bouwman was de hele dag in Nijmegen en hij sprak een van de eerste en een van de laatste die over de finish kwamen.
3: Zit erop!
4: Wat zegt u?
3: Zit erop!
4: Hoe gaat het?
3: Ja, het gaat prima. Ja.
4: Het weer zat goed mee, denk ik, hè?
3: We hebben een heel klein beetje regen gehad, een paar dagen terug. Maar voor de rest hebben we echt perfect weer gehad. Het hoeft mij niet warmer te zijn. Dus,
4: U staat gewoon ook nog. Ik denk niet, ik ga even lekker op de grond liggen, zitten.
5: Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, ik voel me nog goed fit. Ik voel me nog heel fit. Dus,
4: Man en een vrouw liggend op lichtstoelen vlak naast de finish. Met allebei een apparaat om hun been.
6: Het ligt er uitstekend bij.
7: Het is echt heel ontspannen, echt.
4: Wat is dit voor apparaat?
6: Het is een apparaat dat er, als je vermoeide benen, spieren hebt. Volgens mij hoor ik hem ook een beetje trillen.
4: Je hele been wordt samengeknepen.
6: Ja, het is ook ter bevordering van de afvalstoffen in je benen.
4: Je bent helemaal kapot nu, of niet?
6: Nee hoor, we gaan morgen weer een route lopen. Morgen weer een 40er.
4: Dat meent u niet?
6: Ja, echt wel.
4: Waarom?
6: Nou, een hobby en lekker doorgaan.
4: Nou, ga ik lekker door naar de tribune waar Henny Sakker staat. De marsleider, de organisatie. Handen aan het schudden van de mensen die over de finish komen. En wat voor editie was dit?
8: Dit lijkt mij een ongelooflijk mooie en fantastische editie. En daar sta ik van te genieten.
4: Wat maakt dit zo'n geslaagde editie?
8: De weersomstandigheden, die zijn perfect geweest deze week.
4: Ook hier is burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Kunt u wel tevreden zijn? Want er waren toch grote incidenten met de schietpartij en beveiliger die ernstig is mishandeld.
9: Die incidenten zijn natuurlijk buitengewoon ernstig. Zeker als iemand wordt doodgeschoten. Andere kant, 150.000 mensen elke avond, elke keer hier. Ten opzichte van wat we normaal een uitgezacht hebben, is dat dan ook weer overzichtelijk, hoe gek het ook klinkt.
4: Het is niet meer, maar wel ernstiger dan afgelopen jaren.
9: Nee, dat kun je ook niet zeggen. Er zijn een paar ernstige incidenten, maar kijk, helaas, een mishandeling maken we elk jaar wel een keer mee. Dat iemand wordt doodgeschoten, dat is echt wel heel zonderling.
4: Jullie hebben wel maatregelen genomen omdat het te druk was, hè?
9: We hebben een bepaalde locatie, daar zijn extra maatregelen. Omdat daar de sfeer gewoon niet goed was. Altijd wat vechtpartijtjes.
4: Jullie hebben sowieso gezegd dat jullie geen grote artiesten meer als Lil Kleine en Ronnie Flex.
9: Nee, bepaalde artiesten moeten hier komen. Of ze groot of niet groot zijn, is niet criterium. Maar bepaald fout volk wat aangetrokken worden op bepaalde artiesten, dat moeten we niet willen.
4: Wat bedoelt hij daarmee, fout volk?
9: Mensen die onheil willen veroorzaken. Dat is fout volk.
4: Terwijl ondertussen het allerlaatste wandelvolk de finish haalt. Sommigen echt strompelend. Hoe gaat het?
10: Weet ik nog niet. Ik zei net al. Ik weet niet of ik trots ben of gewoon blij dat ik niet meer hoef.
11: Dat was eens en nooit meer.
4: Veel plezier nog vandaag.
10: Ja, jij ook. Hè.
1: Een verslag van Steve Bouwman over het einde van de Nijmeegse Vierdaagse. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft dan ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste twee etappes in de Tour de France. Het is 10 minuten over 6, het weer nog. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. En het wordt 24 tot 29 graden.
4: Dankjewel Casper. Dan naar Erik Evengroen. Waar staan de files?
12: Nou, op de meeste plekken zijn ze opgelost, worden ze nu snel korter. De meeste hebben hooguit nog zo'n 5 minuten op onthoud. Twee vallen er nog op, dat is de A12 Den Haag richting Utrecht. Voor het Prins Klausplein gebeurde er een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging nog wel 10 minuten. En werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam, die zorgen nog voor vertraging bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstok is dicht en dat kost je 20 minuten.
13: NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling.
14: Goedenavond. Spanje roept de noodtoestand uit en Frankrijk vraagt andere EU-landen om hulp bij het blussen van bosbranden. In totaal is er nu in Europa al meer hectare in vlammen opgegaan dan normaal gesproken in een heel jaar. En Nederland verwacht volgende week al de vierde regionale hittegolf van dit jaar. Volgens wetenschappers voelen we nu onmiskenbaar de gevolgen van een veranderend klimaat. Maar tegelijkertijd zwakte de Europese Unie vorige week haar klimaatbeleid af. Kunnen we ons dat veroorloven?
11: De bosbranden aan de Franse kust bij Bordeaux breiden zich uit.
15: C'était tout rouge. C'est triste.
11: En ook in Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden.
16: Hay ambulancias para atender a estas personas mayores.
17: The leader of the Madrid region said 10,000 people have been evacuated and affected.
18: In the last 10 minutes, the police have come round and they've told us that we've got 30 minutes to get out.
14: Dit zijn geluiden uit de door bosbranden geteisterde regio's van de afgelopen 48 uur. Ik ga over die bosbranden en wat we er misschien nog wel aan kunnen doen praten met twee Europarlementariërs. Gerban-Jan Gerbrandy is van D66 en Dirk Gotink van NEC. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn. Meneer Gotink, wat denkt u als u dit nieuws zo voorbij hoort komen?
19: Ja, het is verschrikkelijk als je de verhalen hoort. Kijk, ik spreek regelmatig met collega's die uit die gebieden komen. Dat zal ook zo zijn voor meneer Gerbrandy. Het is daar een topprioriteit in de zomer. De brandseizoenen worden langer en dat komt natuurlijk ook mede door die klimaatverandering.
14: Ja, zeggen ze dat meteen tegen u of komt het omdat u daarna vraagt wat voor gesprekken zijn dat in het Europees Parlement?
19: Nou, je hebt eigenlijk ieder jaar, en dat hebben we zelfs bij de laatste plenaire vergadering in Straatsburg ook gehad, dan staat er gewoon een debat op de agenda over bosbranden en over wat we eraan kunnen doen, maar ook bijvoorbeeld hoe de hulpdiensten, de Europese hulpdiensten, kunnen assisteren.
14: Ja, Gerben-Jan Gerbrandy, herkenbaar?
20: Ja, het zien van die beelden, het horen van de verhalen, het is vreselijk. En helaas zien we dat we elk jaar harder geconfronteerd worden met de bruutheid van klimaatverandering.
14: Ja.
20: Dan is het wel frustrerend om te zien dat we daar niet veel meer aan doen met elkaar.
14: Ja, komen we op te spreken, maar merkt u dan ook een verandering in bijvoorbeeld politieke opvattingen van Spaanse en Franse Europarlementariërs die misschien eerst dachten, nou, dat klimaatbeleid, dat hoeft van ons niet zo nodig, maar die nu zelf de gevolgen zien?
20: Nou, helaas nog niet. Ook na de vreselijke overstroming in Valencia.

0: Gotink, wat denkt u als u dit nieuws zo voorbij hoort komen?
1: Ja, het is verschrikkelijk als je de verhalen hoort. Kijk, ik spreek regelmatig met collega's die uit die gebieden komen. Dat zal ook zo zijn voor meneer Gerbrandy. Het is daar een topprioriteit in de zomer. De brandseizoenen worden langer en dat komt natuurlijk ook mede door die klimaatverandering.
0: Ja, zeggen ze dat meteen tegen u of komt het omdat u daarna vraagt wat voor gesprekken zijn dat in het Europees Parlement?
1: Nou, je hebt eigenlijk ieder jaar, en dat hebben we zelfs bij de laatste plenaire vergadering in Straatsburg ook gehad, dan staat er gewoon een debat op de agenda over bosbranden en over wat we eraan kunnen doen, maar ook bijvoorbeeld hoe de hulpdiensten, de Europese hulpdiensten, kunnen assisteren.
0: Ja, Gerben-Jan Gerbrandy, herkenbaar?
2: Ja, het zien van die beelden, het horen van de verhalen, het is vreselijk. En ja, helaas zien we dat we elk jaar harder geconfronteerd worden met de bruutheid van klimaatverandering.
0: Ja.
2: En ja, dan is het wel frustrerend om te zien dat we daar niet veel meer aan doen met elkaar.
0: Ja, komen we op te spreken, maar merkt u dan ook een verandering in bijvoorbeeld politieke opvattingen van Spaanse en Franse Europarlementariërs die misschien eerst dachten, nou, dat klimaatbeleid, dat hoeft van ons niet zo nodig, maar die nu zelf de gevolgen zien?
2: Nou, helaas nog niet. Ook na de vreselijke overstroming in Valencia 2 jaar geleden heb ik Spaanse collega's in één zin horen zeggen hoe vreselijk dat was en vervolgens het weer hebben over de onzin van klimaatverandering. Dus ik ben bang dat...
0: Nou, dat waren die overstromingen na hevige regenval, toch?
2: Precies, ja. Dus ik ben bang dat nog niet bij iedereen het lampje echt is gaan branden.
0: Ja, dan naar Dirk Gotink. Want heeft u nou het idee dat we die bosbranden op deze schaal dan in de toekomst nog kunnen voorkomen? Of zijn we daar vooral veel te laat?
1: Nou, ik denk dat bosbranden aan zich, die zijn van alle tijden.
0: Maar
1: zeker,
0: de hoeveelheid niet, hè?
1: Precies, de hoeveelheid ligt echt significant hoger. Vorig jaar was al een recordjaar. Dan gaat het over meer dan 1 miljoen hectare. Dat 1 hectare is 2,5 voetbalveld, dus dan kunnen we ons ongeveer voorstellen hoeveel dat is. Nee, het is wat dat betreft zien we de gevolgen ervan. Maar om dan de mensen weg te zetten die niet alleen maar de klimaatblikken weg te zetten als nou, bij hun is het lampje nog niet aangegaan, dat vind ik wel heel eenzijdig. Er zijn meerdere belangen in het spel, want de energieprijzen in Zuid-Europa, ook voor de consument, zijn gewoon ontzettend hoog. En daar proberen die regeringen daar en mijn collega's daar ook iets aan te doen.
0: Maar mijn vraag was of we bosbranden in de toekomst, de schaal van deze bosbranden kunnen voorkomen of dat we daarvoor te laat zijn.
1: Nou, ik denk op het moment, we hebben meer nodig voor klimaatadaptatie, voor het omgaan met meer van die branden. En dat zal ook betekenen dat daar meer budgetten naartoe moeten gaan, ja.
0: Ja, maar voorkomen, daar bent u wat pessimistischer over.
1: Ja,
0: bent u
1: ben
0: daar,
1: ik pessimistisch over.
0: Bent u daar optimistisch over, meneer Gerbrandy?
2: Nou, ik ben er niet optimistisch over van wat we met z'n allen kunnen. Maar dat heeft er vooral mee te maken als ik kijk naar hoe er in de wereld nu naar gekeken wordt. Maar dat neemt niet weg dat we daar nog altijd met heel veel energie tegenaan moeten gaan. Want
0: ja,
2: uiteindelijk is dat het enige wat op langere termijn echt werkt. Dat we proberen om die CO2-uitstoot echt sterk te verminderen. En dat kan ook, want het is een kwestie van investeren, innoveren. En dat kunnen we heel goed. We weten ook technisch hoe het moet. Alleen, we hebben wel de politieke wil nodig om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar tijdens deze snikhete zomer kregen we vorige week te horen dat Eurocommissaris Wopke Hoekstra het Europese klimaatbeleid afzwakt. Meneer Gotink, u hoort tot dezelfde politieke familie in Brussel als Wopke Hoekstra, de Europese Volkspartij namelijk. Wat was er mis met het beleid tot nu toe?
1: Nou, dat het aan de grens kwam van wat uitvoerbaar was. En aan de grens kwam van wat houdbaar was voor bepaalde energie-intensieve industrieën in Europa. Vooropgesteld, het ETS-systeem waar u dan naar refereert, dat is een van de kroonjuwelen van ons klimaatbeleid. Heeft een enorme transitie veroorzaakt. 50% reductie, ook in onze industrie, heel veel geld opgeleverd.
0: Het is het emissiehandelssysteem, hè, waarbij je moet betalen voor CO2-certificaten. Dus dan mag je wat uitstoten, maar dat heeft ook een prijs. Het aantal certificaten wordt steeds minder, waardoor CO2-uitstoot duurder wordt en uiteindelijk er geen CO2-uitstoot meer is.
1: Uitstekende uitleg. En er is dus een prikkel voor bedrijven om te investeren in een groene transitie. En dat is ook zoals je dat moet doen. Tegelijkertijd, het ligt niet alleen aan de politieke wil. Als je geen energienet hebt die dat aan kan, als je geen groene waterstof hebt, als je geen CCS-projecten hebt, als je geen grootschalige, goedkope energievoorziening hebt, dan is het gewoon ontzettend moeilijk om überhaupt staal of aluminium of cement in Europa competitief aan te bieden op de wereldmarkten. Dus dan is het dus niet alleen politieke wil, maar ook gewoon de realiteit van die industrieën.
0: En wat zou er dan
1: zitten?
0: Zijn gebeurd als het beleid niet was aangepast?

0: volgens u?
1: Nou, in principe zijn op dit moment de energie-intensieve industrieën in Europa aan het doodbloeden. En hun toekomst ligt vooral in China. En dat komt onder andere, kijk, dat ETS-systeem, dan betaal je dus per ton CO2-uitstoot, dat is 80 euro ongeveer in Europa. In China betaal je daar maximaal 12 euro voor. En in de VS is er helemaal geen extra kost. Dus het is een enorm concurrentienadeel. En eigenlijk maken we nu een kleine aanpassing om ook iets meer ademruimte te geven voor die sectoren.
0: Ja, meneer Gerbrandy, vindt u dat een gerechtvaardigde aanpassing?
2: Nou, de aanpassing had kleiner gemoeten, want die is echt te radicaal. Kijk, het grote probleem van de Europese industrie is niet het klimaatbeleid, dat zijn de hoge energieprijzen, doordat wij zo afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. En dat hebben we ook weer gemerkt in de oorlog die Donald Trump in Iran begonnen is. Dat leidde tot 500 miljoen euro hogere energiekosten in Europa per dag. Per dag 500 miljoen euro. En het vervelende is dat emissiehandelssysteem zorgt er juist voor dat bedrijven die minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken, daar profijt van hebben. En we moeten echt die weg op. En daarvoor is een bepaalde prijs nodig. Als bedrijf, als je investeert, moet je dat terug kunnen verdienen. Dat lukt alleen als jouw concurrenten die niet investeren in schone technologie, als die duurder uit zijn.
0: En in dit geval.
2: Dus we moeten echt verder vooruitkijken. Ik geef een voorbeeld. Een Nederlands bedrijf, Dutch Climate Systems, maakt airconditioning. Zo'n beetje alle airconditionings in Europa worden ingevoerd. Hun systeem heeft 80% minder energieverbruik. Dus we moeten echt vooruitkijken. Niet alleen maar de bestaande industrie beschermen en proberen overeind te houden. We moeten juist naar die nieuwe economie. En daar is een hoge klimaatprijs voor nodig.
0: Ja, meneer Gotink, doordat de certificaten nu langer beschikbaar blijven, kan er meer CO2 uitgestoten worden. Maar is het ook goedkoper om dat te doen? Ontnemen we bedrijven daarmee niet een prikkel om toch te gaan verduurzamen?
1: Nou, ik ben een groot fan van dat soort bedrijven waar meneer Gerbrandy ook naar refereert. En ook van de innovatie die we in Nederland hebben. Maar de kernvraag is of we als Europa in de toekomst nog staalproductie willen hebben of aluminiumproductie willen hebben. En kom je toch uit op de vraag, willen wij onafhankelijker zijn van China? En dan heb je het over medicijnproductie, heb je het over de semiconductorindustrie, heb je het over kunstmest, heb je het. Als wij echt al die industrie naar China laten vertrekken, dan hebben wij dat niet meer zelf in de hand. En we maken nu een keuze dat onacceptabel is. Want China is geen vrije markt, China is geen democratie en daar wil ik niet meer afhankelijk van worden. Ja. En daarom moeten we die industrie blijven steunen. En ik hoop dat in het plaatje van D66 die industrie ook een rol houdt in Europa en in Nederland.
0: Ja, is dat zo, meneer Gerbrandy?
2: Nou ja, ik praat al een beetje door hem heen, want anders kom ik weinig aan het woord. Maar China investeert 2 tot 3 keer zoveel in schone technologie als Europa. Dus de Chinezen hebben heel goed door waar de toekomst ligt. We zien het ook in de auto-industrie.
0: Nou, komt dat, meneer Gotink? Is dat het terechtpunt?
1: Nog steeds kolencentrales. Dat is echt Chinese propaganda. Ja, de schaal
2: is
1: groot.
0: Dan kom ik weer bij meneer Gerbrandy. Eerst meneer Gotink.
1: Nou, kijk, China bouwt nog steeds kolencentrales en ze zijn heel erg afhankelijk ook nog steeds van fossiele brandstoffen. En ze hebben ook nog niet hun piekuitstoot bereikt. Europa is al sinds 2005...
0: Dus ik snap dat u zegt, ze doen en veel groen, maar ze doen ook veel grijs,
1: precies.
0: Meneer Gerbrandy.
2: Ze hebben waarschijnlijk hun piek bereikt, maar het gaat vooral. Je moet vooruitkijken. Je moet niet terugkijken, je moet vooruitkijken. En als je 2 tot 3 keer meer investeert in schone technologie, dan ga je dus leiden op het gebied van schone technologie. En dat is iets wat Europa ook zou moeten doen. Neem de auto-industrie, die is nu in Europa in heel zwaar weer. Dat komt omdat de Chinezen veel eerder hebben ingezien dat de elektrische auto de toekomst is. Wat wil nou de partij van de heer Gotink, de Christendemocraten? Die willen langer benzine- en dieselauto's op de markt toelaten. Mm-hmm. Dat is de doodsteek voor die industrie, omdat de elektrische auto is in elk aspect superieur. Ja. Dus wat we moeten doen is doorgaan met ons klimaatbeleid en de industrie die het moeilijk heeft helpen door ook de opbrengsten van die emissiehandel, door die te investeren, terug te investeren in die industrie. En dan gaan we vooruit in plaats van dat we achteruit gaan en de oude industrie elke keer maar weer de helpende hand toesteken.
0: En dat staat ook in het plan van Hoekstra, hè? Dat meer van die ETS-opbrengsten weer terug moeten worden geïnvesteerd in de vergroening van de industrie. Bent u daar dan wel blij
2: absoluut.
0: Mee, meneer Gerbrandy?
2: Ja, ja, absoluut. Nee, dat is een heel goed punt.
0: Oké, nou, goed om dat te weten. Maar ik ben toch nog wel benieuwd. En ik ga zo meteen een vergelijkbare vraag aan meneer Goting stellen. Maar bent u bereid om wat sectoren de nek om te draaien, omdat ze nou eenmaal niet kunnen voldoen aan de strenge klimaatregels?
2: Nou, er is helemaal geen sprake van sektoren de nek omdraaien. Kijk,
0: de chemie krijgt het heel lastig mooi, toch, met die huidige ETS-regels, als je ze niet aanpast?
2: Nee, ze hebben het lastig door de hoge brandstofkosten. En dat zit hem vooral in fossiele brandstofkosten. En daar moeten we ze dus eerder vanaf zien te krijgen. Je ziet het heel goed als je bijvoorbeeld Spanje en Italië vergelijkt. Italië schreeuwde moord en brand toen de brandstofprijzen omhoog gingen, omdat Italië onder Meloni veel minder heeft geïnvesteerd in duurzame energie. Spanje heeft dat wel gedaan en was dus veel minder afhankelijk van die fossiele brandstoffen en werd veel minder hard geraakt door de stijging van die prijzen. Ja. Dus met zo'n voorbeeld kan je al zien, Spanje heeft de weg vooruit gewezen, Italië leefde veel in het verleden en wij moeten vooruit. Dat is de enige manier waarop Europa ook economisch sterker kan blijven en dan kunnen we ook nog het klimaat daarmee helpen.
0: Meneer Goting, niet die ETS-kosten zijn het probleem, dat zijn gewoon de energiekosten en dan moet je vooral niet bij fossiel blijven, zegt meneer Gerbrandy.
1: Nee, precies. De gewone Nederlander gaat voor 2 dubbeltjes in België tanken of in Duitsland, maar 80 euro per CO2 ton uitstoot, dat maakt niks uit in de wereldwijde markt. Natuurlijk maakt het wel wat uit. En ik vind het ook echt het zwart maken van die oude industrie, wat dus geen oude industrie is, een cruciale industrie. De chemie is de slagader van onze strategische autonomie. Eigenlijk van onze vrijheid. Als wij die verliezen, als die helemaal wegtrekt uit de Rotterdamse haven en uit Amsterdam, raffinagecapaciteiten bijvoorbeeld, ja, dan worden wij gewoon zwakker, hebben wij minder invloed in de wereld. En dat is niet goed voor Nederland. Dus er is een plek nodig voor die industrie. En uiteraard, er zijn landen die het misschien iets beter doen dan anderen, maar de schaal waarop bijvoorbeeld op dit moment de chemie wegtrekt uit Duitsland en ook gewoon de machinebouw wegtrekt uit Duitsland en allerlei andere sectoren zeggen van ja, hier valt geen droog brood meer te verdienen in Europa. Ja, goed, dat zou ook voor ons allemaal echt een alarmsignaal moeten zijn.
0: En bent u dan ook bereid om wat extra bosbranden te accepteren over 10 jaar?
1: Nee, dat is echt een valse tegenstelling. Want als wij naar 0 uitstoot gaan in Europa, dan zijn er nog steeds bosbranden. En China is 30% van de uitstoot in de wereld. Dat gaat op dit moment nog steeds omhoog. Wij zitten op 6% en dat gaat omlaag. Dus volgens mij moeten we onszelf ook met iets meer zelfvertrouwen bejegenen. We weten heel goed waar het probleem zit. Oneerlijke concurrentie vanuit China. We hebben ook ons eigen netwerk niet op orde. Onze energievoorziening niet op orde. En dat is ook gelukkig waar in Nederland op dit moment wel wat beweging in komt. Maar uiteindelijk zijn dat echt de kernvragen voor de toekomst.
0: Ik begreep altijd ook dat de plannen van de Europese Commissie waren dat wij er voorop gaan lopen, maar dat we ook producten van buiten de Europese Unie die niet aan dezelfde groene eisen voldeden, dat we die zouden gaan belasten, zodat we andere landen ook meekrijgen in onze eisen. Wat is daar eigenlijk van overgebleven, meneer Gerbrandy?
2: Ja, nee, absoluut. En dat systeem bestaat ook nog. Het ligt alleen internationaal lastig. Zeker met landen als de Verenigde Staten, waar een Donald Trump daar niet heel blij mee is. Maar we moeten ons daar ook niet. Nee, maar we moeten ons daar ook niet rijk rekenen. Want als wij een heffing aan de grens instellen omdat andere landen geen streng klimaatbeleid hebben, dan moeten we ook oppassen dat China op een gegeven moment niet zegt wij hebben strenger beleid, dus wij zouden het eigenlijk om willen draaien. Wij moeten niet altijd denken dat we als Europa het beste jongetje van de klas zijn. Ik ben heel erg blij met die regels om producten aan de grens tegen te houden. Dat gaan we ook doen met auto's en cement en staal en andere producten. Maar we moeten nog zien hoe dat in de praktijk uiteindelijk gaat werken. Overigens een ander punt wat ook heel belangrijk is dat we blijven investeren in een hele sterke natuur. En dat is iets anders wat ook zwaar onder druk ligt in het Europees Parlement. Onder andere door de partij van de heer Goting. Want alleen met een sterke natuur kunnen wij weerbaar zijn bij klimaatverandering.
0: Ja, iets ander onderwerp. Laten we het nu eventjes laten liggen. Gaat u eigenlijk voorstemmen in het parlement, meneer Gerbrandy, of bent u sowieso tegen?
2: Nee. Wij gaan dat als liberalen gaan we dat amenderen. En dan hopen we daar een meerderheid in het parlement voor te krijgen. Want het voorstel in zijn algemeenheid is zo slecht nog niet. Maar er zitten een paar mindere elementen aan. En daar moeten we echt de scherpe kanten af zien te krijgen.
0: Oké. En vindt u dan dat het kabinet nu voor kan stemmen? Of denkt u dat die met D66 in het kabinet ook nog wel wat gaan sleutelen aan dit voorstel?
2: Ik heb heel veel vertrouwen in de Nederlandse klimaatminister Stientje van Veldhoven.
0: Oké, ja, dat zou me niet verbazen. Dank jullie wel voor dit gesprek. Europarlementariërs Dirk Groting van NSC en Gerben-Jan Gerbrandy van D66. En zometeen, dan gaan we het hebben over iets heel anders. Nederland viert zondag dat we 445 jaar onafhankelijk zijn. Althans, we vieren het niet, maar zouden we dat wel moeten gaan doen?
3: Ster. Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
10: NPO Radio 1.
0: Het is 6:30, Ismael de Bruin heeft het NOS-journaal.
11: In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Rijkswaterstaat gaat al vanaf morgen handhaven op de Merwedebrug bij Gorinchem. De 65 jaar oude brug is aan vervanging toe. Al bijna een week mogen er geen vrachtwagens meer overheen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En Pogacar behoudt ook de gele trui. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog en zonnig vanavond. Vannacht is het een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden.
0: Tot later, Ismael. Dan naar Helene Geest voor de verkeersinformatie.
12: Ja, er staan nog maar een paar files. Onder andere eentje op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens 5 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk is de vertraging 10 minuten. En door wegwerkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam staat er file bij Dordrecht. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging ruim 10 minuten.
13: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
0: Zondag, dan is het dus 445 jaar na 26 juli 1581. Dan denkt u natuurlijk, wat was er ook alweer op 26 juli 1581? Was er nou iets bijzonders? Nou, op zich wel, want toen schreef de Staten-Generaal het plakkaat van verlatingen, waarmee Nederland zich onafhankelijk verklaarde van de Spaanse koning. In andere landen wordt een onafhankelijkheidsdag groot gevierd. Denk bijvoorbeeld maar aan Amerika. Maar zouden we dat in Nederland ook moeten doen? Dat bespreken we zo meteen. Eerst iets anders, want het klinkt toch wel als een goede deal voor je portemonnee. In attractiepark De Efteling kan je namelijk een hele dag onbeperkt frisdrank drinken voor 17 euro. En ook Slagharen en Bobbejaanland hebben zulke acties. En kinderen die houden natuurlijk wel van frisdrank.
13: Het maakt me niet zoveel uit, ik drink het gewoon. Ik zie het effect later wel.
14: Ja, ik kan ook slecht van slapen meestal.
15: Slecht voor je tanden. En omdat ik ook een beugel heb, mag je eigenlijk geen frisdrank, maar ik doe het toch.
0: Ja, maar gezondheidsorganisaties vinden die acties problematisch en willen dat er het liefst vandaag mee gestopt wordt. Is dat wel nodig? Daarover ga ik praten met kinderarts in het Erasmus MC Erika van der Akker. En met Karin Kuiper, directeur van de Club van Elf. Dat is de branchevereniging voor dagattracties. Goedenavond allebei. Karin Kuiper, voor 17 euro onbeperkt frisdrank. Waarom bieden parken dit aan?
16: Ja, goedenavond. Parken gaan over hun eigen aanbod. En zij ontwikkelen horecaconcepten die onderdeel zijn van de beleving van het vaak maar één keer per jaar dagje uit van de verschillende gasten. En ze zijn daarbij voortdurend op zoek naar de balans tussen gastvrijheid, keuzevrijheid en verantwoord horeca aanbod. En daar kan dit ook een keuze in zijn.
0: Ja, en de deal bij de Efteling is dat je 17 euro betaalt en dan mag je de hele dag onbeperkt frisdrank tappen?
16: Daar zit wel een limiet aan, want je mag het. Het concept heet de dorstlesser en bezoekers kunnen maximaal iedere 3 kwartier hun beker vullen. Mm-hmm. Maar dat is met een drank naar keuze, dus dat kan ook met water. Of andere suikervrije opties.
0: Ja, en dan in hoeveel
16: liter? Dat is het totaalconcept.
0: Oké, en hoeveel mag je dan vullen? Is het een liter, halve liter?
16: Dat daarop moet ik u het antwoord schuldigen.
0: Oh, oké. Maar je kunt wel redelijk veel vullen. Dus als je iedere 3 kwartier mag. En ik dacht dat het een halve liter was. Dan kom je natuurlijk wel op meer dan. Het is 12 uur open, geloof ik, de Efteling op een dag in de zomer. Dus dan heb je wat te drinken. Erika van der Akker, kinderarts. Dus wat vindt u van zo'n aanbieding in bijvoorbeeld de Efteling?
17: Ja, goedenavond. Als kinderarts zie ik dagelijks de gevolgen van overmatig suikergebruik bij kinderen. We hebben een obesitaspolikliniek in het Erasmus MC. En daar zien we de afgelopen 10 jaar een enorme toename. We hebben de poli steeds moeten uitbreiden, omdat we steeds meer kinderen hebben met overgewicht en ernstig overgewicht. En de gevolgen daarvan. Ze worden daar ziek van. En dat betekent dat we als kinderartsen in Nederland ook hard ons best doen om de kinderen gezonder te laten eten. En dat vinden wij niet alleen als kinderartsen, maar dat vindt ook een overheid en allerlei instanties. Dat zijn we het met elkaar eens, dat kinderen het recht hebben om in een gezonde omgeving op te groeien. En ja, dat kan je hiervan eigenlijk niet zeggen. De suikerhoudende dranken zoals die, ik heb ook gelezen dat de beker ongeveer 500 milliliter bevat, dan heb je het in één beker over 12 suikerklontjes. Ja, dat heeft een kind niet nodig. Sterker nog, ons lichaam is daar niet op gebouwd. Suiker wordt door de industrie gemaakt, is geraffineerd. En dat betekent dat het in ons oorspronkelijke voedsel waarop wij gebouwd zijn, niet zat. Het lichaam gaat daar dus op reageren met heel veel insuline aanmaak. En het komt bij het beloningssysteem, waardoor je er wel degelijk lekker van voelt. Dus ze vinden het fijn, maar het leidt er ook toe dat ze er steeds meer van willen. Ja. En dat is gewoon ongezond.
0: Kinderen worden er dik van. Vindt u dat niet erg, mevrouw Kuiper?
16: Wij vinden ook dat kinderen recht hebben op een op gezond opgroeien. En daarom hebben wij ook destijds gezamenlijk met de fondsen onder schouders gezet onder het preventieakkoord. Dus ik denk dat wij qua doelstelling helemaal niet zo ver uit elkaar lopen, hoor.
0: Maar waarom biedt u dan voor 17 euro per stappen?
16: He, wij maken ook stappen om het voedselaanbod ook steeds gezonder en diverser te maken. He, we hebben ons ook gecommitteerd aan de gezondheid.
0: Er zijn allemaal goede initiatieven, maar het gaat even om die 17 euro onbeperkt frisdrank. Dus waarom bieden jullie die aan als jullie op zich ook ondersteunen dat kinderen niet te dik moeten worden?
16: Kijk, de keuze om individuele concepten aan te bieden, dat is niet aan mij als brancheorganisatie. Dat is aan de individuele parken.
0: Ja, maar waarom doen ze dat dan? Als u heeft gezegd dat die kinderen niet dik moeten worden?
16: Omdat zij ook gewoon water kunnen kiezen.
0: Okay.
16: Dus de Efteling biedt ook voldoende. We hebben ook afgesproken bij alle verkooppunten die er zijn in de attractieparken, dierentuinen en musea die bij ons lid zijn, dat is overigens een bredere coalitie, wordt per verkooppunt in ieder geval ook een gezonde keuze aangeboden. Ja. Dus die keuze is er wel degelijk.
0: Ja, Erika van der Akker, voor die 17 euro hoef je niet alleen maar frisdrank te kiezen. Bij diezelfde automaat kan je ook gewoon water tappen. Dus wat is dan het probleem?
17: Ja, het vrije keuzeargument wordt eigenlijk heel veel gebruikt. En natuurlijk zijn wij ook voor vrije keuze. Echter, de vraag is of dit echt een vrije keuze is. Want wat er gebeurt, en zeker bij kinderen, het kinderbrein is nog niet volgroeid. Wat er gebeurt is, de voedingsindustrie maakt dit soort dranken omdat het leidt tot er steeds meer van willen drinken. En kinderen vinden het aantrekkelijk. Alleen, kinderen zijn niet bezig met de lange termijn of de gevolgen daarvan. En zijn dus alleen bezig met meer van die suikerdrank te willen. Terwijl dat ondertussen heel ongezond is. Ja. Dus die verleiding die daarbij hoort, bij die suikerrijke dranken, dat is eigenlijk geen vrije keuze. In onze hersenen zijn wij niet gemaakt om de voedselkeuzes die we doen, zijn voor een belangrijk deel, lopen buiten onze wilskracht om.
0: Is dat bij kinderen erger dan bij ouders?
17: Zo diep in de hersenen, die zitten in dezelfde soort gebieden als waar je temperatuur geregeld wordt of je ademhaling. Dus het eten is zo diep in evolutionair dat je daartoe verleid kan worden. En dat het dus eigenlijk helemaal geen vrije keuze is.
0: Mevrouw Kuiper, die vrije keuze bestaat niet, hoor ik.
16: Nou, bij ons in ieder geval wel, want de consumenten hebben, stel dat wij alleen maar water zouden aanbieden, dan hebben consumenten bij ons altijd ook nog de keuzevrijheid om eigen eten mee te nemen. Dat past ook in het concept van gasvrijheid. Ja. En dat is voor ons, als mensen toch met tassen, met zakken chips, Snickers en flessen cola naar binnen komen, dan gaan wij ze niet weigeren aan de poort. Dat past niet bij onze opvattingen van gastvrijheid. En keuzevrijheid. Dus die keuzevrijheid is er op veel momenten. En dat is misschien ook belangrijk om te benadrukken dat die gezonde leefomgeving, die strijd moeten we gewoon echt wel op vele vlakken voeren. Hè? Ook bij scholen, ook bij sportverenigingen, ook in supermarkten. Het is niet een simpel probleem wat je met één knop op de één druk op kan.
0: De bijdrage per sector. Ik ben wel benieuwd, mevrouw Van der Akker, kinderarts, dus in het Erasmus UMC. Ik hoorde net ook die kinderen aan het begin van dit gesprek. Ja, ze vinden frisdrank natuurlijk wel gewoon lekker. Kan het? Ik bedoel, mensen zitten niet iedere dag in de Efteling. Moet het niet gewoon even op die ene feestdag per jaar kunnen? Moeten we er dan zo'n probleem van maken?
17: Ik denk dat je het inderdaad niet over de uitzondering moet hebben, maar we zien wel tegenwoordig dat kinderen van uitzondering naar uitzondering gaan. Hè? Dus het is dan een verjaardagsfeestje, dan is het vakantie. En wat wij van ouders op de polykliniek horen, zijn ook echt wel andere geluiden. Dat ze zeggen, ik word er wanhopig van waar mijn kind overal wordt blootgesteld aan de ongezonde producten. Zowel op school als op de sportkantines. En dat is het probleem. Dus ik ben het wel helemaal met mevrouw eens dat het uiteindelijk moeten we het complexe systeem aanpakken. En geldt dus dat de hele omgeving moet meedoen. Het gaat niet alleen om de pretparken, natuurlijk. En daarom zijn we ook hard bezig met de suikertax bijvoorbeeld.
0: Allemaal interessant, maar ik wil het wel even bij die pretparken houden. Want u zegt, die ouders die vinden het moeilijk, want ze zien overal die verleidingen en van uitzondering tot uitzondering. Maar waarom kan die ouder dan niet tegen zijn kind zeggen in de Efteling, jij krijgt geen frisdrank vandaag?
17: Ja, dat kan dus wel, maar dat blijkt dus in de praktijk heel erg moeilijk te zijn, ook voor ouders. Die zitten zelf ook in het hele systeem, in het hele complexe systeem, wat ons constant verleidt tot ongezonde keuzes.
0: Ja, mevrouw Kuiper, zou u die ouders niet een handje willen helpen?
16: Die helpen wij ook zeker wel een handje, hè? Want in onze onderling vastgelegde afspraken, waarbij we het over suiker is daar niet het enige item waarin we ons voedselaanbod willen aanpassen. Hè. Wij kiezen ook steeds vaker voor vegetarisch, uiteraard halal producten, zodat meer doelgroepen naar onze parken kunnen komen. Maar het gaat ook om portie grootte verkleinen. Het gaat om receptuur. doorontwikkelen. Hè. Zo zijn bijvoorbeeld volgens mij de poffertjes in diezelfde Efteling niet meer op basis van melk, maar op basis van eiwit. Dus we zijn ook wel, en dat zie je misschien niet altijd op de voorgrond, bezig met het verbeteren van het voedsel in receptuur en in product en in productgrootte en niet in de laatste plaats, ook door narrowcasting.
0: Maar mevrouw Kuiper, ik wil niet cynisch zijn, want dat is het risico van mijn vak, dat je als journalist een klein beetje cynisch wordt, maar de dingen die u noemt, bijvoorbeeld halal voedsel aanbieden of vegetarisch voedsel aanbieden, daarmee krijg je meer klanten, dus dat is goed voor de portemonnee van een pretpark. Het verkleinen van porties houdt in dat u minder ingrediënten kwijt bent, dat is ook goed voor de portemonnee van een pretpark, dus is het niet zo dat u die maatregelen makkelijk kan nemen, maar als het dan iets kost, dat het een stuk moeilijker wordt?
16: Nou, dat betwijfel ik, want bijvoorbeeld het doorontwikkelen van receptuur met minder zout, minder vet en minder suiker zit daar ook allemaal bij.
0: Oké, en dan levert u dat dus ook pijn op voor de pretparken. Tot slot nog even naar Erika van der Akker.
16: En dat is ook prima. Ja. Dat is ook prima.
0: Ja. Erika van der Akker, wat ik me nog wel afvraag. Ik bedoel, frisdrank was er natuurlijk altijd al in pretparken. Waarom, dan moet je alleen betalen, €3 of zo voor een flesje cola. Waarom vindt u juist dat onbeperkte zo ingewikkeld?
17: Nou, er zijn toch wel heel veel veranderingen in de afgelopen tientallen jaren geweest. Zijn we ontzettend veel meer suiker gaan eten. Mm-hmm. Maar het probleem is dat, ik denk, willen we het tij keren, dan zullen we het overal moeten aanpakken. En dan kun je niet overal zeggen, ja, maar hier is een uitzondering. We zullen echt, de hele maatschappij zal er anders naar moeten gaan kijken, om te zorgen dat, als je wil dat dit de gezondste generatie ooit wordt, dan zullen we het op alle vlakken moeten aanpakken. En dan kan niemand zeggen, nou, niet op mijn bordje.
0: Oké. Okay. Dank jullie wel voor dit gesprek. Kinderarts Erika van der Akker en Karin Kuiper, zij is van de Club van Elf. Dat is de branchevereniging voor dagattracties.
18: Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling.
0: Zondag is het 445 jaar geleden dat de Staten-Generaal het plakkaat van Verlatingen ondertekende, waarmee de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden niet langer gehoorzaamde aan de Spaanse koning, die toen nog de baas was in ons land. Andere landen vieren hun onafhankelijkheidsdag groot, denk bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten. Maar in Nederland gaat de dag onopgemerkt voorbij. Daar moet verandering in komen. 26 juli moet namelijk een nationale feestdag worden, vinden verschillende historici, waaronder Geert en Waling. Goedenavond. Trek je een fles open aanstaande zondag om dit te vieren?
19: Zeker, ook omdat ik zelf nu in de VS zit. In Washington ben ik vanochtend nog eventjes geweest bij de Declaration of Independence. Tot slappe aftreksel van ons plakkaat van verlating, kun je wel zeggen. Dus ik trek zeker zondag hier in de VS even een flesje bubbels open. Ja.
0: Luc Panhuizen, ook historicus, doe je mee?
20: Nee, ik doe niet mee.
0: Nee? Oké, daar komen we nog wel op. En we gaan ook even naar een Amerikaans comedian Greg Shapiro. Goedenavond.
21: Goedenavond.
0: Ja, dat plakkaat van Verlatingen, Geertin verwijst er altijd aan. Ik moet zelf altijd even nadenken waar het nou ook alweer precies over gaat. Maar in de Verenigde Staten weet iedereen dat wel, hè, wat dat plakkaat van Verlatingen is.
21: Ja, natuurlijk. Nee, eigenlijk. Wij hebben dat niet in onze history lessons, eigenlijk. En ja, dat is jammer.
0: Ja. Nou ja, maar jullie hebben wel die independence-verklaring.
21: Ja.
0: Die is een beetje op de plakkaat gebaseerd, toch?
21: Zo te horen wel, ja. Ik deed mee met die televisieprogramma Pronkstuk van Nederland. En toen heb ik al eigenlijk niet met de inburgeringscursus toch. Maar ja, het was door die televisieprogramma moet ik. Daar heb ik gehoord voor het eerst over 1581.
0: Ja, maar jullie hebben wel een onafhankelijkheidsdag in Amerika. Kan je het aanbevelen?
21: Wij moeten dat in Nederland ook vieren. Niet alleen bubbels in Washington D.C., maar, maar misschien vuurwerken in. De helft van Nederland is in Spanje, dus vuurwerk is geen goed idee op dit moment. Op vakantie. Maar is dat gek? Ja, wij nemen de onafhankelijkheid van Spanje en de helft van Nederland viert 26 juli in Spanje.
0: Ja, nee, dat maakt het wel ingewikkeld. Toch eventjes terug naar Geert en Waling. In Amerika dus, want jij zegt dat plakkaat van Verlatingen, dat is, moeten we toch misschien nog even uitleggen, een belangrijke inspiratie geweest voor de Amerikanen?
21: Ja, zeker. Het zou het ironisch zijn om het in Spanje te vieren, juist omdat het plakkaat natuurlijk het afscheid is van de Spaanse koning in 1581. Maar misschien extra leuk om wat vuurwerk, wat veilig vuurwerk af te steken. Nou, kijk, de plakkaat heeft eigenlijk de keuze om een vorst die tiran geworden is af te zetten door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden. En uiteindelijk een paar jaar later besluiten ze zelf verder te gaan als Republiek der Verenigde Nederlanden. Dus zonder een vorst, maar dan gewoon zelfbestuur. Datzelfde is in Amerika gebeurd, maar dan 200 jaar later. Mm-hmm. En die teksten, vooral geschreven door Thomas Jefferson hier in Amerika, die tekst die lijkt heel erg op de tekst van het plakkaat van verlating. Ik heb daar net een boek over geschreven, Amerika, dat zijn wij. En het is wel zo dat het heel moeilijk te bewijzen is dat die linker is. Maar de overeenkomsten zijn zo treffend. Er zijn geen twee documenten in de wereldgeschiedenis die zo op elkaar lijken als het gaat om de statelijke onafhankelijkheid als het plakkaat en de declaration.
0: Oké. Okay. En jij zegt dus, maak nou van aanstaande zondag een nationale feestdag. Waarom?
21: Ja, behalve de timing in het jaar, dat is inderdaad het ongelukkige eind van de zomer, eind van juli, midden in de zomer. Maar ik denk dat het heel goed is om te vieren dat er een gemeenschappelijke gedeelde geschiedenis is van een land dat toch wel veel verdeeldheid kent. De huidige polarisatie is natuurlijk bekend, politiek gezien, links en rechts, maar ook op allerlei andere terreinen is de samenleving gewoon erg verdeeld.
0: Ja, we hebben bevrijdingsdag en we hebben Koningsdag en jij zegt, doe ook die onafhankelijkheidsdag. Waarom juist die onafhankelijkheidsdag?
21: Nou, Koningsdag is altijd een beetje het vieren van de verjaardag van papa. Dat vind ik een beetje flauw voor een volwassen democratie die ook nog twee eeuwen een republiek is geweest.
0: En toen viel denk ik de lijn met Geert en Waling weg. Wel een goed moment om eventjes naar jou te gaan, naar Luc Panhuizen. Want jij zei net eigenlijk in het eerste rondje, maak er vooral geen feestdag van. Waarom niet?
20: Nou, maak er vooral niet een aanleiding van om onafhankelijkheid te vieren. Want wat deed die acte van verlating nou eigenlijk? Dat was afscheid nemen van de koning van Spanje. Mm-hmm. En vervolgens diep door de knieën met de soevereiniteit van het land op een presenteerblaadje eerst langs de broer van de koning van Frankrijk gaan. Wilt u alstublieft onze vorst worden? En toen die Franse koningsbroer dat had verkloot, ging het presenteerblaadje de Noordzee over en probeerden we het bij het Engelse Hof. En de graaf van Leicester, die namens de Engelse koningin hier dan de soevereiniteit kwam uitvoeren, die maakte er ook een zootje van. En toen is een beetje op kousenvoeten is Nederland zelfstandig geworden. En dus die acte van verlatingen, daar kun je iets heel heldhaftigs van maken. Maar het begon echt als een daad die aan de ene kant een vrede vorst afzwoer, maar aan de andere kant met lood in de schoenen met zijn soevereiniteit langs koningshuizen ging leuren.
0: Dus het was meer een van wie kunnen we nu afhankelijk worden dag?
20: Wie kan ons beschermen? Mm. En dat is niet echt, laten we zeggen, een stichtingsakte of een daad van onafhankelijkheid. Oh.
0: Geert, het is helemaal niet zo heldhaftig.
1: Ja, ik snap deze. Dit is op de formele lijn van de meeste historici in Nederland helaas. Kijk, je kunt natuurlijk wel zien dat achteraf die tekst ook principieel zo ontzettend belangrijk was dat geen enkele vorst daar ook nog aan kon of wilde voldoen. Dat we ook daarop terug kunnen kijken. Net zoals de Amerikanen terugkijken op de Declaration, waarvan in die tijd helemaal niet duidelijk was dat dat een succes zou worden. Het was ook met lood in de schoenen en op kousenvoeten en dat soort voorzichtige houdingen dat ook de Amerikanen in dat avontuur zijn gestapt. Ze hebben ook nog 7 jaar moeten vechten voor een onafhankelijkheid voordat Engeland dat erkende. In Nederland was het zelfs bijna 80 jaar nog. Dus het is helemaal niet zo erg dat document is niet met één klap de onafhankelijkheid en toen werden we een moderne natiestaat of zo. Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel een van de meest principiële teksten, niet alleen voor Nederland zelf, maar voor de hele wereldgeschiedenis, van het standpunt dat een volk zelf mag bepalen als een vorst een tiran geworden is, dat hij dan afgezet mag worden en dat het volk zichzelf mag gaan besturen.
0: Duk?
20: Ja, dat je tirannen mag afzetten, dat is al veel ouder. Dat wordt al door heel erg veel filosofen beweerd. Iets anders is om het in de praktijk te doen. En kijk, als je het hebt over een stichtingsakte en dat je wil dat op een datum vastpinnen, nou, dan mag een beetje precisie wel op zijn plaats zijn. En het was een experiment. Het was inderdaad een heel angstig avontuur. Ja. En als het aan Willem van Oranje had gelegen, wiens idee het was, dan hadden wij dus veilig onder de vleugels van een grotere macht gezeten.
0: Ja.
20: En ja, dat is anders gelopen. He, maar ik vind het heel erg achteraf de dingen kloppend maken en de boel opwrijven, omdat we zo behoefte hebben aan, nou, iets heroïs.
0: Hmm. En stel nou, we gaan er even vanuit dat je wel iets wil vinden in die onafhankelijkheidsstrijd van de Spanjaarden, het begin van de Republiek. Zou je dan dit moment kiezen of zou je dan ook nog zeggen, nee, een ander moment is in die geschiedenis belangrijker?
20: Nou kijk, dat is lastig. Kijk, want Geert de Waling heeft natuurlijk wel een punt. Het is een langzaam proces.
0: Ja.
20: Maar wat ik wel spectaculair vind, is de Eerste Vrije Statenvergadering.
0: Dat vraagt wat uitleg. Wat was de Eerste Vrije Statenvergadering?
20: Nou, de strijd tegen de supermacht van zijn tijd, Spanje, staat nog in de kinderschoenen. En er is organisatie nodig. Er is moed nodig. 11 steden en een aantal edele lieden die komen bijeen in Dordrecht. Mm-hmm. En gaan vergaderen tegen de wil van de koningin.
0: Want eerder werd dat alleen uitgenodigd als de koning zei, jongens, willen jullie met mij praten over belastingen?
20: Ja, ik heb geld nodig, we gaan vergaderen. Ja. Dit was echt eigen richting. Mm-hmm. En toen werd er eigenlijk een soort van regime opgetuigd met Willem van Oranje als leider, met hoe gaan we een krijgskas organiseren. En toen kwam heel klein beetje die opstand zeg maar uit de startblokken.
0: Is dat dan eigenlijk niet een belangrijker moment, Geerten?
1: Nou, dat is wat nu Panna zegt, het is net zo belangrijk om dat soort momenten te vieren en te herdenken. Kijk, je zou ook kunnen zeggen, dan ga ik een stapje verder. Degene achter die Vrije Statenvergadering was ook al Willem van Oranje. We zouden ook kunnen zeggen, we vieren de geboortedag van Willem van Oranje. Dat zou dan in april zijn, 24 april. Dan heb je de vader van de Republiek en de vader van het Koningshuis samen vier dan tegelijkertijd op Oranjedag. Dat zou ik ook een prima alternatief vinden. Maar dan wel stilstaan, net zoals met zo'n onafhankelijkheidsdag op 26 juli, dat idee wel stilstaan bij het idee dat er ergens, je moet ergens een stip zetten. En dat maakt me niet eens zoveel uit waar je dat in het begin van die 80-jarige oorlog zet, maar dat je wel erkent dat er daar iets gedaan is wat uiteindelijk heeft geleid tot de vrijheid, de verdraagzaamheid en de soevereiniteit die daar voor Nederland, maar ik denk ook wel voor als internationaal voorbeeld is gevestigd.
0: Oranjedag, goed idee?
20: Nee, ik vind het, we hebben al een Koningsdag. Ik vind Willem van Oranje een bewonderenswaardig figuur, maar veel nazaten, daar ben ik minder enthousiast over. Te veel op de persoon. Het is echt een collectieve inspanning geweest. Wat er bijvoorbeeld met die Eerste Vrije Statenvergadering is gebeurd, is dat tegen de supermacht van zijn tijd een handjevol steden heeft gedacht van hoe kunnen wij alle beschikbare energie en krachten bundelen. En zo is het langzaam is een sneeuwbaleffect geworden. Ja. En dat collectieve, dat is belangrijk. En dat het een experiment was.
0: Ja. Geerten, mijn collega's, die spraken vandaag ook nog even met een collega-historicus, Maarten van Rossum. En hij zei, maar er zijn zo nog drie andere momenten waarop we ook onze onafhankelijkheid kunnen vieren. Toen de Fransen Nederland verliet in 1813. Toen Lodewijk XIV in 1672 werd teruggedrongen. Of toen de Duitsers in 1945 vertrokken. Nou, dat doen we al met Bevrijdingsdag. Waarom zou je dan voor 26 juli gaan?
1: Nou, ik denk dat het goed is om een onderscheid te maken. Je zou er drie dagen moeten maken. Eentje over de vrijheid, dat zou je nog Bevrijdingsdag kunnen laten zijn. Eentje voor de verdraagzaamheid, dus de tolerantie die in Nederland ook heel bekendmerkend is geweest. Wereldwijd een voorbeeld daarvan, hè, met de verlichting en de filosofie, de literatuur en de kunsten die hier vrij konden bloeien. Maar en dan de onafhankelijkheid als apart thema. Want de statelijke onafhankelijkheid, ik blijf daar toch bij, is iets anders dan vrijheid of verdraagzaamheid. Is echt een apart thema waarbij een land, een bevolking, zelf, en natuurlijk bij monden van een paar rijke witte mannen zou je tegenwoordig zeggen, maar zelf de macht opeist om vervolgens een proces in gang te zetten wat leidt tot die moderne democratische rechtsstaat die we vandaag de dag geworden zijn. En ik denk dat het wel goed is om daar een stip aan de horizon te zetten. Mijn voorkeur zou uitgaan naar 26 juli, maar als de heren een beter argument hebben, laten we het in ieder geval vieren.
0: Even Luc Panhuizen, heeft Maarten van Rossum een punt. Het is een beetje willekeurig, want we zijn heel vaak overheerst en ook heel vaak weer onafhankelijk geworden.
20: Hij heeft het punt, 1813, toen verliet Napoleon het land en kwam er een monarch. En die wilde het liefst absolutistische heerser worden.
0: Willem de Eerste.
20: Nou, precies. Dus kijk, waarom wil je zo'n feestdag? Ik heb verschillende debatten van de Amerikanen gevolgd over hun verjaardag. En wat overheerst is, waarom vieren we dit? Wij hebben alle reden om ons zorgen te maken over de rechtsstaat. En dat zou ook je kunnen laten denken, weet je wat, laten we de geboorte van de rechtsstaat vieren.
0: En de Bill of Rights, bijvoorbeeld.
20: Nou, of 1848, dat onze grondwet in het leven werd geroepen. En ik bedoel, 1848 was een revolutiejaar, daar weet Waling ook van alles van. Maar dat was een heel spannend jaar. En daar gebeurde iets groots, hebben we nog steeds de voordelen van. Maar dat is het verdedigen waard.
0: Oké, goed, is goede suggestie. Tot slot nog even naar Greg Shapiro, want jullie doen dat dan, onafhankelijkheidsdag vieren. Heb je nog een tip voor Geerten of voor ons, hoe we dat op een goede manier kunnen doen?
21: Ja, nou, inderdaad. Ik hoor jullie praten over hoe belangrijk het is eigenlijk, de onafhankelijkheid. En in Amerika, op dit moment hebben wij 27 klachten. Ja?
0: Maar Greg, ik wilde een feesttip.
21: Oh, oké, een feesttip. Ja, ik zou zeggen, gewoon vieren.
0: Gewoon vieren, oké. Okay. Nou, dat gaat Geert en Waling al doen aanstaande zondag. Maar wel dus in Amerika. We hoorden hem vanuit Washington D.C. Dank ook aan comedian Greg Shapiro en aan historicus Luc Panhuizen. Zo dadelijk het misdaadbureau hier op NPO Radio 1. En om 9 uur zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstrijken. Heel graag tot dan. Mooie avond.
18: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
2: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika leiden tot een aanklacht bij het internationaal strafhof in Den Haag. Bram Vermeulen legt uit wat er aan de hand is. Zo klinkt uitsterving. Dit zijn vogelgeluiden in 1976 op het Engelse platteland. Daar is nog maar heel weinig van over. Zo klinkt het nu. Daan van Koten en de smaakvolste kookboeken. En Flip van Doorn duikt in zijn verre verleden en de geschiedenis van Zeeland.
3: De zee en het land zijn constant met elkaar aan het dansen en aan het spelen.
2: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
18: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.

0: evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: NPO Radio 1.
3: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote natuurbrand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Dat gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach 2 keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de 2 hun straf te horen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. En de 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan wat warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een ANWB Verkeersinformatie. We gaan naar Helene de Geest. Waar staat het vast?
5: Het staat nog een beetje vast in de grensstreek door Duitse grenscontroles. Onder andere op de A1 Hengelo-Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf de afrit Beek tot de grens ook bijna 10 minuten vertraging. En verder ook nog file op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen. Daar is het oponthoud ook 10 minuten.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: NPO Radio 1. Boont.
6: Het Misdaadbureau.
7: Misha Blok.
8: Een ernstige vechtpartij, gewelddadige dronken jongeren en zelfs een dodelijk schietincident. De Nijmeegse Vierdaagse wordt overstemd door geweld. We bespreken de ophef rondom de veroordeelde rapper Ali B, die nu toch van zijn geplande comeback afziet. En de politie krijgt steeds vaker bizarre nepmeldingen. Het is een nieuw fenomeen dat is overgewaaid uit Amerika en het heet swatting. We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door met collega Alissa Hippe en advocaat Justus Reizinger. Ja, inmiddels zijn de laatste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse over de finish. Kunnen zij in de relaxstand. Maar datzelfde geldt niet voor de politie in de stad. Want waar je bij de Vierdaagse denkt aan feest en wandelen, hebben zij hun handen vol aan mishandelingen, dronken agressieve jongeren en zelfs een dodelijke schietpartij. Want dinsdagavond eindigde de Vierdaagse feesten in een dieptepunt. Een 18-jarige jongen werd doodgeschoten. Alissa, wat weten we tot nu toe?
9: Ja, dat het rond 10:00 s'avonds ging het mis in een straat vlakbij het centrum werd ook wel als uitloop gezien van die feesten. Ja, enorm veel omstanders die ineens schoten hoorden en een jongen op straat zagen liggen. Die werd ook door politie omschreven als een jonge man. Klopte ook wel, het bleek om een 18-jarige jongen te gaan. Werd ook nog een traumaheli opgeroepen, maar tevergeefs, want de jongen is overleden in het ziekenhuis uiteindelijk. Heel veel onduidelijkheid al met al. Waarschijnlijk zijn de schoten ergens anders gelost. Ook een in beslag genomen auto door de politie, die roept heel veel vraagtekens op. Dus heel veel onduidelijkheid.
8: Ja, wat we wel weten is dat zijn familie heeft laten weten dat het om Jafarel gaat. En zij spreken over zinloos geweld.
9: Ja, zij zijn ook een crowdfundactie begonnen om de uitvaart te bekostigen. En ze beschrijven hem als een lieve, zorgzame, ambitieuze jongen die pas net 18 was geworden. Onlangs ook geslaagd was voor zijn mbo-opleiding. En zij organiseren zondag ook een stille tocht in Rotterdam. Zeggen overigens ook specifiek erbij dat hij niet het doelwit zou zijn en dat hij slachtoffer zou zijn van zinloos geweld.
8: En nu heeft de burgemeester zojuist laten weten van nee, het gaat niet om zinloos geweld. Hoe zit dat?
9: Ja, best wel opvallend. Hij zegt er was geen sprake van zinloos en of willekeurig geweld. Is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. En ik quote, er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Nou, wat er dan wel is gebeurd, dat laat hij in het midden. Daar zegt hij niks over. Politie zegt ook nog steeds druk te zijn met het onderzoek naar de aanleiding onder andere van de schietpartij.
8: Ja, want de dader, is die inmiddels gepakt?
9: Nou, er was iemand aangehouden op woensdagochtend. Was ook een 18-jarige man. Dat zou een neef van het slachtoffer zijn. Maar die is weer vrijgelaten. Dat bleek de verkeerde te zijn. Dus nee, er is nog geen nieuwe verdachte opgepakt. Is nog steeds waarschijnlijk een klopjacht gaande op de echte dader.
8: Ja, Justus, het blijkt dus dat de opgepakte verdachte onterecht vast zat. Wat zijn nu de vervolgstappen?
10: Ja, het brengt de politie weer een beetje terug bij af. Hè. Het is iemand die is aangehouden en kennelijk niet de juiste is. Want er wordt niet zomaar iemand losgelaten die eerder verdacht werd van levensdelict zoals dit. Het is ook wel bijzonder als we nu horen dat de burgemeester er eigenlijk al inhoudelijk iets over loslaat. De burgemeester staat in direct contact met de politie om meerdere redenen. Maar de politie zal druk bezig zijn met onderzoek. Dus dan is het opvallend dat er al iets over wordt gezegd, terwijl dat nog volop bezig zal zijn.
8: De dodelijke schietpartij was niet het enige incident rondom de feesten, want eerder werd in een extreem druk park, waar op dat moment artiesten optraden, een man zwaar mishandeld en tegen zijn hoofd getrapt. Alessa, dit is allemaal te zien op beelden.
9: Ja, en wordt online op social media massaal verspreid. Miljoenen keren bekeken inmiddels. En je ziet op dat filmpje de aanleiding voor de mishandeling zie je niet. Totaal geen context. Maar wat wel duidelijk is, is dat je ziet hoe iemand tegen het hoofd van het slachtoffer aanschopt. Ja, dat zorgt terecht, denk ik, voor landelijke verontwaardiging. En hoe het slachtoffer eraan toe is, is onduidelijk. Wel dat hij zichzelf bij de politie heeft gemeld.
8: En de dader is te zien op beeld, dus dan zou je zeggen, die zit vast.
9: Nee, die is niet ter plekke gepakt in ieder geval. Wel opvallend, weet je, de heftigheid van het incident heeft de politie ook besloten om eigenlijk vrijwel meteen al de herkenbare beelden te publiceren van deze dader. Gebeurt niet vaak, is wel echt een ingreep die ze doen daarmee. In de hoop om hem natuurlijk snel op te sporen. En dat is wel gelukt, want ja, de dader is uiteindelijk aangehouden. Dus foto's inmiddels ook verwijderd. Ja.
8: Want Justus, het is dus niet gebruikelijk, hè, om een foto te tonen van de verdachte. Welke gevolgen heeft zo'n besluit?
10: Ja, verschillende. Maar als je kijkt naar de juridische en persoonlijke. Eenmaal een foto op internet weten we allemaal. Die zal er nooit meer vanaf gaan. Dat gaat een eigen leven leiden. Ook al heeft de politie hem eraf gehaald. Het is natuurlijk wel effectief. Want iemand meldt zich meteen. Maar wat doorgaans wel gebeurt. Is dat het in een soort fase gaat. Dat eerst een foto wordt gepubliceerd. Maar waar iemand niet herkenbaar is. Dat iemand zichzelf kan melden. Dat iemand de kans krijgt. En pas als dat geen zin heeft, dat er dan wordt overgegaan tot herkenbare beelden. Dit is niet heel gebruikelijk en daar is in de rechtspraak vervolgens ook wel het nodig over gezegd, omdat de politie het proportioneel moet doen. En als dat niet gebeurt, kan dat gevolgen hebben bijvoorbeeld voor de strafmaat, dat er een strafkorting volgt.
8: Alessa, de burgemeester uitte eerder al zijn zorgen over groepen jongeren in combinatie met drank en drugs en de overlast die dat veroorzaakt. Dit waren dus niet de enige incidenten.
9: Nee, helaas niet. Zeker niet zelfs. Er waren ook nog massale vechtpartijen. Eentje waarbij riemen werden gebruikt. Een barvrouw ook gewond raakte toen een gesp van zo'n riem losschoot en tegen haar aankwam. Andere grote vechtpartijen waarop ook weer op social media heel veel beelden circuleerden. Waarbij terrasmeubilair werd gebruikt om op elkaar in te slaan. Wordt nog erger, ook 4 minderjarigen aangehouden die een meisje belaagden en mishandelden. En onlangs is ook bekend geworden dat er een beveiliger op het station van Nijmegen ernstig is mishandeld, ook weer door een groep.
8: Ja, dus de burgemeester heeft halverwege de week ook ingegrepen. Heeft nieuwe maatregelen aangekondigd. Wat voor maatregelen waren dat?
9: Ja, onder andere bij het evenement waar die feesten plaatsvonden met die artiesten, minder bezoekers. Zei ook echt dat de maat vol was en zich zorgen te gaan maken over de veiligheid van die bezoekers. Toegangscontroles die werden aangescherpt. En als je niet wil meewerken, dan kom je ook gewoon niet binnen. Drugs, drank, als je dat mee probeert te nemen, word je meteen geweigerd. En ook wordt het gebied als een veiligheidsrisicogebied aangewezen. Dus dat betekent ook dat de politie preventief mag fouilleren.
8: Ja, enorm veel incidenten dus. In hoeverre is dat uitzonderlijk?
9: Ja, politie spreekt ervan dat het niet anders is dan in andere jaren. Zij benadrukken ook van ja, je moet de incidenten wel afzetten tegen hoeveelheid bezoekers die er op zo'n gigantisch evenement afkomen.
8: Medewerkers van de gevangenis in Vught zaten in doodsangst toen ze tijdens Sinterklaasavond vorig jaar gegijzeld werden door Corné H. Hij zat vast na een eerdere gijzeling in een café in Ede. En deze week moest hij opnieuw voor de rechter verschijnen. Ja, Alessa, zo'n beveiligde omgeving, ja, dan vraag je vooral af van hoe kan dat gebeuren?
9: Ja, ze hadden net Sinterklaasavond dus gevierd. Hij had aardappelschilmesjes gekregen om een fruitsmoothie, een sapje te maken. Tot het punt dat hij besloot om die in te zetten om dus medewerkers te gijzelen. 2 vrouwen die wisten net op tijd het kantoor uit te vluchten. 3 anderen die verscholen zich in een kleedkamer bij het kantoor. Maar het mondde uiteindelijk uit tot een urenlange gijzeling, waarbij ook 2 van de 3 gegijzelden zich met handboeien aan een tafel vast moesten maken. En uiteindelijk lukte het de politie, een onderhandelaar, om in gesprek te gaan en hem te laten overgeven.
8: Ja. Want hij zat vast voor een eerdere gijzeling, terwijl hij eigenlijk al dus TBS had moeten hebben.
9: Ja, en dat is het hele onderdeel ook van dit verhaal. Hij werd eind 2024 veroordeeld voor 9 maanden cel en TBS, dat vooral. Nadat hij dus eerder een gijzeling heeft gepleegd in een café in Ede, waarbij hij barpersoneel urenlang gijzelde. En de rechtbank zei destijds ook heel specifiek dat het heel belangrijk was om deze man, omdat hij aan een enorme lijst aan allerlei stoornissen kampt, zo snel mogelijk met zijn behandeling te laten starten. Nou, en door de lange wachtrijen voor deze TBS-klinieken onder andere lukte dat niet en bleef hij dus in deze gevangenis in Vught zitten. Ja, met dus dit tot gevolg en ook andere incidenten.
8: Ja, want Justus, dit verhaal staat niet op zich, hè?
10: Nee, wel dat het natuurlijk zo uit de hand loopt. Dat hoor ik in ieder geval niet heel vaak. Maar het is wel een heel groot, breed probleem dat mensen die tot TBS zijn veroordeeld en een gevangenisstraf of zelfs zonder gevangenisstraf heel lang moeten wachten totdat die plek beschikbaar is. En dat is gewoon een kwestie van capaciteit, van politieke prioriteiten, van geld. Maar waar heel veel advocaten tegenaan lopen, ik zelf ook, dat er echt cliënten heel lang moeten wachten op een plaatsing in de TBS-kliniek. Maar die plaatsing die is er met een reden. En die is er met een reden omdat ze een stoornis hebben die behandeld moet worden. En dat moet zo snel mogelijk, anders loopt het uit de hand zoals dat hier ook is gebeurd. Maar het is echt een breed probleem. Ja. Dat heel lelijk uit de hand kan lopen zoals dat hier is gebeurd. En met grote veiligheidsrisico's. Om maar een voorbeeld te geven. Een TBS-maatregel wordt opgelegd voor de duur van 2 jaar. Dan moet het elke keer worden verlengd. En er zijn al zaken geweest, ook voor mezelf, waar een TBS-verlengingszitting

0: in Ede, waarbij hij barpersoneel urenlang gijzelde. En de rechtbank zei destijds ook heel specifiek dat het heel belangrijk was om deze man, omdat hij aan een enorme lijst aan allerlei stoornissen kampt, zo snel mogelijk met zijn behandeling te laten starten. Nou, en door de lange wachtrijen voor deze TBS-kliniek onder andere lukte dat niet en bleef hij dus in deze gevangenis in Vught zitten. Ja, met dus ja, dit tot gevolg en ook andere incidenten.
1: Ja, want Justus, dit verhaal staat niet op zich, hè?
2: Nee, wel dat het natuurlijk zo uit de hand loopt. Dat hoor ik in ieder geval niet heel vaak. Maar het is wel een heel groot, breed probleem dat mensen die tot TBS zijn veroordeeld en een gevangenisstraf of zelfs zonder gevangenisstraf heel lang moeten wachten totdat die plek beschikbaar is. En dat is gewoon een kwestie van capaciteit, van politieke prioriteiten, van geld. Maar waar heel veel advocaten tegenaan lopen, ik zelf ook, dat er echt cliënten heel lang moeten wachten op een plaatsing in de TBS-kliniek. Maar die plaatsing die is er met een reden. En die is er met een reden, omdat ze een stoornis hebben die behandeld moet worden. En dat moet zo snel mogelijk, anders loopt uit de hand zoals dat hier ook is gebeurd. Maar het is echt een breed probleem. Ja. Dat heel lelijk uit de hand kan lopen zoals dat hier is gebeurd. En met grote veiligheidsrisico's. Om maar een voorbeeld te geven. Een TBS-maatregel wordt opgelegd voor de duur van 2 jaar. Dan moet het elke keer worden verlengd. En er zijn al zaken geweest, ook voor mezelf, waar een TBS-verlengingszitting is geweest, na 2 jaar dus, terwijl de TBS-kliniek de plaatsing nog niet heeft plaatsgevonden. Waar dus iemand nog steeds in de gevangenis zit en het al zover is dat die 2 jaar verlopen zijn, maar er is nog niet eens begonnen aan de TBS-behandeling. En dat is wel echt treurig.
1: Ja, en die impact, Alissa, moet ook enorm zijn geweest voor het personeel.
0: Ja, zij spraken zelf over doodsangsten en dat ging vooral het eerste uur. En dat kwam ook, zij zeiden, wij komen hier niet levend uit. Juist omdat deze verdachte, dader Corné, heel weinig emotie toonde. Ze beschreef hem echt als heel kil en heel kalm. En dat beschreef voor hun, dat ze zeiden van ja, er kon ieder moment iets gebeuren naar hun gevoel. Dus sommige van hun vragen zich ook hardop af, kunnen wij überhaupt dit werk nog gaan uitvoeren?
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat heeft het OM geëist?
0: Ja, 1 jaar voorwaardelijke celstraf en een proeftijd van 2 jaar. Dus dat betekent dat hij niet terug de gevangenis ingaat. Moet wel een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. En hij noemde het zelf overigens ook een impulsieve daad. En zei wel meermaals tegen de rechter dat hij er enorm veel spijt van heeft.
1: Ja. Ja. Toch, Justus, klinkt het als een hele milde straf.
2: Ja, het is ook nog de eis, als ik het goed begrijp. Er is nog geen straf opgelegd. Maar ik begrijp hem toch wel. Zonder de afbreuk te doen aan de ernst die het, en de impact die het op de betrokkenen heeft gehad. Want die is er natuurlijk. Maar waarschijnlijk zit hij ook weer in een hele nauwe relatie. En dat weet ik niet, omdat ik de zaak niet zo goed ken. Maar met de stoornis. En als je hem weer in de gevangenis zou plaatsen, zou dat weer vertraging oplopen voordat hij die behandeling kan krijgen. Terwijl iedereen weet die betrokken is bij iedereen in detentie. Detentie is niet de plek waar een stoornis er beter op wordt. Het wordt er alleen maar erger op en loopt alleen maar sneller uit de hand. Dus het is ergens te begrijpen zonder tekort te willen doen aan de betrokkenen.
1: Het klinkt als een spannende serie. Douaniers die worden omgekocht door onderwereldfiguren om grote cocaïnetransporten mogelijk te maken. Maar het is geen fictie. 3 mannen die werkten in de haven van Rotterdam moesten zich deze week melden in het verdachtenbankje. Alissa, best een ernstige verdenking.
0: Klopt. Ja, het gaat om 3 mannen van 26, 41 en 45. En zij worden ervan verdacht dat ze ruim 1 jaar lang lieten betalen door cocaïnecriminelen om geheime informatie uit het douanesysteem te hengelen. En het was ook wel echt cruciale info, want ze werkten op een ja, ook cruciale plek, namelijk het landelijk tactisch centrum van de douane. Juist ook in dat centrum wordt bepaald onder andere welke containers eruit gepikt worden, welke gecontroleerd worden. En ja, dus een hele handige, laten we het zo zeggen, een gouden connectie voor criminelen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, en ze zijn uiteindelijk in het vizier gekomen bij de politie na een anonieme tip. Mm-hmm. En vervolgens is er vol ingezet op die tip.
0: Ja, ja, echt van alles. Van afluisterapparatuur in auto's tot observaties. Echt alles uit de kast getrokken. Maar dat leverde opvallend weinig op. En als ultiem middel heeft toen de politie begin dit jaar een undercover agent op ingezet. En dat gebeurt ook niet heel erg snel. Die undercover agent die vroeg ook met een briefje aan dit drietal info op over een drietal containers. Van hey, wat kan je hier hierachter komen? Waar zijn ze? Wat zit erin? En dergelijke. En dat leek in eerste instantie beet, want de drie kwamen dus terug met info over die containers. Maar dat bleek verkeerde info te zijn. Bijvoorbeeld het de naam van het schip, dat klopte bijvoorbeeld niet. Nou, best wel cruciale info lijkt mij. En volgens een van de advocaten was dat expres, omdat die verdachte niks met criminaliteit te maken wou hebben. En ja, eind dit jaar gaat de zaak pas in.

0: inhoudelijk verder. Dus dan zullen we uiteraard wat meer details horen.
1: Justus, het klinkt niet alsof alsof er zuinig is omgegaan met de opsporingsmiddelen. Hoe bijzonder is dat?
2: Nou ja, aan de ene kant is het niet zo bijzonder, omdat dit een hele kwetsbare plek is in het geheel van het buitenhouden van drugs in Nederland. En dit is een van de achilleshielen van het systeem. Dus als daar een melding over komt, dan zal daar serieus op worden doorgepakt. Maar het wordt wel altijd een probleem dat hoe verder je komt en als de rest niks oplevert, dan kan het natuurlijk ook zijn dat dat komt omdat er gewoon niks aan de hand is. Of omdat je zwaardere middelen nodig hebt. En dit is daar wel één van die daar wordt ingezet. Maar het brengt een heleboel gevaren met zich mee. En wat net genoemd wordt, als eerste denk advocaat altijd aan uitlokking. Aan iets iemand ergens toe brengen waar zijn opzet daarvoor niet op was gericht. Maar misschien ook wel onder druk zetten van mensen. Want dat gebeurt ook steeds meer. Dat mensen denken we zijn niet veilig als we niet meewerken. Dus we komen maar met iets. Ja, dan is dat foutinformatie. Het zou kunnen. En er kan nog weer iets heel anders spelen. Dat er wel een vorm van schuld is. Maar ja, dat zijn wel dilemma's die daar allemaal bij komen kijken.
1: En er is ook een discussie gaande, hè, of die inzet dan wel proportioneel is. Ja. Dat is natuurlijk een relatief begrip. Een van de douaniers zegt PTSS te hebben opgelopen naar aanleiding van een undercover inzet. Het is best een lastige discussie, toch?
2: Zeker, ja. Een undercover gaat pas werken als hij vertrouwen wint. Dus je moet daar echt veel tijd met mensen doorbrengen. Dat blijkt ook wel dat dat ingrijpt op de persoonlijke levenssfeer van iemand. Daarvan is bekend dat dat inderdaad best een impact heeft op mensen. Als die daarna erachter komen van diegene die mijn vertrouwen heeft gewonnen, die kan ik eigenlijk helemaal niet vertrouwen. En dat blijkt heel anders te zitten. Die blijkt dat aan de politie te hebben doorgespeeld. En met welke motieven daar dan ook achter zitten. Of die daadwerkelijk een crimineel was, zo gezegd. Of zich onder druk gezet voelt worden. Of wat dan ook. Het heeft eigenlijk, zo blijkt in dit soort zaken, altijd grote impact.
1: De politie krijgt steeds vaker bizarre nepmeldingen waardoor een heel arrestatieteam onterecht moet uitrukken. Het fenomeen, wat swatting genoemd wordt, is overgewaaid uit Amerika. Ja, Alissa, ik ken wel squatting, dat doe ik in de sportschool, hè. Maar swatting, waar komt die term vandaan?
3: Nou, niet heel verrassend genoeg. Het Amerikaanse SWAT-team lijkt bijna een soort werkwoord. Wij zeiden vooraf, ik swat, jij swat, wij swatten.
1: Ja.
3: Verwijst dus naar dat team. En dat is een beetje vergelijkbaar met het Nederlandse arrestatieteam van de DSI, dienst speciale interventies. Ja, de bekende mannen met schilden, met enorme wapens, vaak gezichtsbedekking, echt ja, wat je ook in films voorbij ziet komen. Nou, en justitie en politie waarschuwen nu dus dat deze teams steeds vaker onterecht op personen worden afgestuurd naar aanleiding van nepmeldingen. En dat gebeurt vooral onder jongeren.
1: En waarom doen mensen die nepmeldingen?
3: Ja, het is altijd natuurlijk, gisteren zal ook per incident verschillend zijn, maar het kan bijvoorbeeld een wraakactie zijn na een online ruzie. Ja, mensen shockeren kan ook als middel worden gebruikt om iets af te dwingen van iemand of te chanteren. Slachtoffers worden ook onder druk gezet om iets te doen en ja, wat ze eigenlijk gewoon echt niet willen doen. Dus echt om te chanteren. Ja. Ja.
1: Justus, kende jij dat probleem van swatting?
2: Nee, ik ken het niet. Althans niet dit werkwoord. Ik weet als advocaat wel, er wordt ook vaak voor gewaarschuwd dat niet te snel op één anonieme melding moet worden afgegaan. Omdat je gewoon niet weet wie het is, om welke motieven die dat doet. De keerzijde is wel, dat begrijpt ook denk iedereen, dat als dat een melding is over wapens, dat de politie wel moet handelen. Want wapens, zeker vuurwapens in het maatschappelijk verkeer, dat wil niemand. Maar als we het net hadden over iets dat grote impact heeft. Ik weet uit ervaring van cliënten dat iets als een huiszoeking waarbij dit soort diensten binnenkomen vallen. Vaak met bivak of met schil of met alle lawaai van dien als er kleine kinderen bij zijn. Dat heeft echt ook gigantische impact. En ook niet zelden iets als PTSS of PTSS-achtige klachten. Dus ja, het is een moeilijke situatie. Want natuurlijk wil je voorkomen dat als er zulke meldingen komen, dat er vuurwapens beschikbaar blijven. Maar ja, het kan ook heel goed een wraakactie zijn of een drukmiddel of dat soort achtergronden kennen.
1: Ja, Alissa, de 17-jarige Dana en haar gezin maakten dit mee, hè?
3: Ja, zij vertelt in het AD dat ze via TikTok, Roblox, een spel en Discord in contact kwam met een groep jongens. En begon heel erg vriendschappelijk, gewoon ja, leuke info uitgewisseld. Maar al heel snel eiste ze dat ze naaktfoto's stuurde en zichzelf pijn ging doen, onder andere ging snijden. En dat bleek te gaan om een zogenoemde komgroep. Dat is een, ja, een nieuw fenomeen, ook geheim online netwerk waarin jongeren worden gelokt en aangezet tot sadistisch geweld. geweld, afpersing, cybercriminaliteit. Nou, en zij heeft dat standvastig echt geweigerd. Zij heeft meerdere keren gezegd nee en die heeft ze geblokkeerd.
1: Ja. Ja, en dan denk je,

0: dan is het klaar. Maar dat was dus niet zo.
1: Nee, dit was wel overduidelijk een wraakactie op dat blokkeren. Want die jongens die verzamelden haar adresgegevens op basis ook van dat eerdere contact. En deden dus afgelopen mei een valse 112-melding. En je hoort ook hoe slachtoffer Dana en haar moeder, die bij Eén Vandaag vertellen wat er vervolgens gebeurde.
2: Ik nam de telefoon op en toen was de politie. Die aangaven dat ze melding hadden gekregen dat er een wapen bij ons in huis aanwezig zou zijn. En toen ik de deur opende, toen stonden daar een stuk of 6 agenten met pistolen op ons gericht.
3: Toen kwamen we beneden en toen stond er een arrestatieteam voor de deur. En toen waren we met z'n vieren onder schot gehouden.
0: Ja, Justus, ik kan me voorstellen, je schrikt je kapot, toch? Dit doen van zo'n nepmelding is verboden.
4: Het doen van valse aangifte is in ieder geval echt strafbaar. Ja. Je zou kunnen discussiëren of dit een aangifte is. Dat wordt toch wel eens opgerekt om het er toch onder te laten vallen. Maar je zal ook tegen het bewijsproblemen aanlopen van wie heeft die melding gedaan. Want een anonieme melding moet ook echt anoniem blijven. Anders gaat niemand meer dat systeem gebruiken om anoniem te melden. Dus wie heeft het gedaan? En soms kan je erachter komen door dingen met elkaar te verbinden. Maar het is wel ingewikkeld.
0: Ja. Het is wel een lastige, want wij besteden er nu ook aandacht aan. Want ja. Je riskeert natuurlijk kopieergedrag.
4: Nou ja, we hadden het in de voorbespreking erover moeten het eigenlijk wel bespreken als het zoiets is. Maar goed, ja, je ontkomt er niet aan dat nou eenmaal dingen die nieuwe fenomenen, dat ook weer gekopieerd wordt. Laten we hopen dat het weinig gebeurt. Maar vooral ook dat op anonieme meldingen wel eerst zorgvuldig wordt gehandeld en misschien wordt opgeplust met meer informatie voordat er ergens wordt binnengevallen. En ik moet wel meteen zeggen, het lijkt hier wel enigszins zorgvuldig te zijn gegaan. Want het is niet echt binnengevallen, dus is aangebeld. Nou, dat gebeurt 9 van 10 keer bij de meeste van mijn cliënten ook niet. Dan wordt er gewoon meteen de deur uitgeramd. Juist om te voorkomen dat iemand met het wapen wegvlucht of nog erger gaat gebruiken tegen zo'n team.
0: Ja. En Alissa, dan was er ook nog een Belgisch echtpaar. En zij dachten het slachtoffer te worden van swatting. Toen zij 's nachts de tuin inkeken, zagen ook zij gemaskerde, gewapende mannen in hun tuin lopen. Wat is daar gebeurd?
1: Ja, past helemaal in dit plaatje wat we net beschrijven. Bij hun was het na 2 uur 's nachts, lagen gewoon in bed, wanneer ze een melding kregen van hun camera die op de tuin gericht stond. Dus zij kijken en zij zien 5 mannen in hun tuin. Nou, zij belden meteen 112, want het waren ook weer gewapende mannen met gezichtsbedekking, dus best wel angstaanjagend. Bellen 112, krijgen ook te horen dat ze binnen moeten blijven. En dit vind ik heel bizar, want ze hoorden dus een half uur lang hoorden ze niks. Moet je voorstellen dat je in je slaapkamer zit af te wachten. Dus zij hebben nog een keer naar 112 gebeld. Van, hey, we hebben net al gebeld, wat is hier nou aan de hand? En zij kregen toen te horen, het bleek te gaan om een militaire oefening in hun tuin. Ja.
0: Kan toch niet?
1: Nee, zou je denken dat ze vooraf even laten weten hoe of wat? Het ministerie van Defensie die bevestigt het verhaal ook. En de woordvoerder daarvan legt uit dat de oefening in civiele omgeving, noemen ze dat, worden gehouden om de omstandigheden van echte operaties zo goed mogelijk na te doen. Nou, of een privétuin daarbij valt, denk ik niet. Ze zeggen namelijk ook dat de schending van het protocol, dat ze dat echt betreuren. En dat de militairen zich misschien niet eens realiseerden dat ze in een tuin in een privéterrein liepen. En hij verzekerde dat er voortaan een waarschuwing zou worden gegeven als ze dit soort plannen hebben.
0: Ophef rondom de veroordeelde rapper Ali B. Het leek er even op dat hij een comeback aan het plannen was. Amper 3 maanden na zijn veroordeling zou hij spreken op een netwerkevenement voor ondernemers. Alissa, hij ziet er toch vanaf, hè?
1: Mm-hmm. Ja, organisatie van het evenement die noemt de media-aandacht vooral als reden. Ze zijn bang dat de avond uit zou groeien tot een mediaspectakel. En de organisatie heeft nog gezegd dat mensen te nieuwsgierig zijn naar Ali's privéleven. Het zou haakstaan staan de hele discussie op de bijeenkomst waar die voor bedoeld is. Dus Ali heeft besloten om zich terug te trekken. Maar ook het hele evenement is gecanceld.
0: Ja, zorgde wel voor enorm veel commotie.
1: Ja, een reputatie-expert zei online dat Ali zich gedraagt alsof hij onschuldig is. Dat het juridisch strategisch is, een soort reputatietest. En de hoofdredacteur van de Story die ziet het als provocatie zelfs. Hij zegt, Ali is miljonair. We hoeven met hem financieel geen medelijden te hebben, want hij heeft nogal wat op zijn kerfstok. En hij wordt ook online wordt er wel gevonden dat een toontje lager zingen wel gepast is. andere kant ook, zijn advocaat Boumanjal, die zegt bijvoorbeeld van ja, moet je in zo'n jaar dat je een proces afwacht, moet je dan maar afwachten, een beetje onderduiken, niks meer van je laten horen, dat het ook niet de bedoeling kan zijn.
0: Nee. Het alibi is in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen en zit nu in een cassatieprocedure. Justus, stel dat hij jouw cliënt zou zijn, wat zou jij hem adviseren?
4: Ik zou hem adviseren, denk ik, om een reputatie-expert in de arm te nemen. Want het is toch vooral een kwestie van wat doet het met je PR? Mm-hmm. Als advocaat zou ik er verder niet zo heel veel van vinden. Kan ik alleen maar zeggen, het klopt dat hij is veroordeeld. Dat hebben we al genoemd, maar het is nog geen definitieve veroordeling. Die loopt nu nog in cassatie. En wat daaruit komt, het is een bijzonder soort procedure waar het echt gaat om rechtsklachten en om hele juridische punten, niet om feitelijke argumenten. Maar dat zullen we moeten afwachten. En ook los daarvan snap ik het punt van zijn advocaat wel. Ja, zolang je buiten bent, moet je dingen kunnen ondernemen die bij je horen. Maar is het vooral de vraag, is het vanuit een imago perspectief wel handig om te doen? En snap je ook heel goed dat er kritiek op komt?
0: Ja, maar het mag dus wel wat hij doet.
4: Ja, bij mijn weten heeft hij geen bijzondere voorwaarden gekregen dat hij geen contact mag hebben met de media of bepaalde bijzondere voorwaarden heeft. En zolang dat er niet is, mag het vanuit een juridische opzicht, is het helemaal niet verboden. Is het echt de vraag, is het slim om te doen?
5: NPO Radio 1.
0: Zometeen bespreken we de mysteries rond een 50 jaar oude zaak die bekend kwam te staan als de Bredase koffermoord. Nu eerst het NOS Journaal met Felicia van der Graaf.
6: In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen, schrijft Omroep Gelderland. De bestuurder raakte erdoor afgeleid en belandde op de verkeerde weghelft waar ze de vrachtwagen raakte. En LeBron James heeft zijn keuze gemaakt. De 41-jarige basketballer zet zijn carrière voort bij de Philadelphia 76ers. Pardon. Dat maakt de NBA-speler bekend na een periode vol speculaties na zijn vertrek bij de Los Angeles Lakers.
5: Het misdaadbureau. Misha Blok.
0: Welkom terug. Een halve eeuw geleden doet een wandelaar een gruwelijke vondst. Een meisje van 13 jaar oud wordt dood aangetroffen in een koffer. De zaak komt bekend te staan als de Bredase koffermoord. Door knap speurwerk kan de politie binnen 48 uur een verdachte aanhouden, maar die wordt nooit veroordeeld voor de moord. Zou de zaak nu, 50 jaar later, een andere uitkomst hebben gehad? Daarover praat ik met Gert-Jan van der Bemt, binnenkort verschijnt zijn boek over deze zaak, en met Louis Smits, hij was destijds een van de technische rechercheurs. Goedemiddag. Goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Sandra, bijna 50 jaar geleden wordt het lichaam dus van een 13-jarig meisje aangetroffen.
8: Ja, het is nog ochtend als Jos de hond uitlaat in Breda en hij ziet dan op een braakliggend terrein een grote koffer staan, achtergelaten. Nou ja, hij vertrouwt het niet, alarmeert de politie en dan blijkt in die koffer een lijk te zitten. Het lichaam is al in verre staat van ontbinding. Overal ongedierte. Ja, en voor de politiemensen die het uiteindelijk zien, is het echt een naarbeeld. Het is dus echt in verre staat van ontbinding. Het hoofd ligt los van het lichaam. Coaches van haar linkerhand ontbreken. Het lijkt er dan op dat het om een jonge vrouw gaat.
0: Want dan is nog niet bekend wie het slachtoffer is.
8: Nee, door de staat van het lichaam was het op dat moment echt onmogelijk om haar direct te identificeren. En er waren ook nauwelijks aanknopingspunten.
0: Gert-Jan, jij was toen 12 jaar. Kun jij je nog iets van die zaak herinneren?
7: Eerlijk gezegd niet zoveel. Wat ik me wel kan herinneren is de foto van de koffer. Op de voorpagina van De Stem, heette die krant, stond een koffer van Sky, die in die tijd heel veel mensen hadden. En dat trok mijn aandacht. En ik heb toen dat artikel gelezen en las dat er een lijk van die jonge vrouw in die koffer zat.
0: Ja. hebt een boek geschreven over deze zaken, de Bredase koffermoord. Die koffer was voor de politie in het begin ook het enige aanknopingspunt. Waar kwam die koffer vandaan?
7: In de koffer zat een labeltje. Tini's Lederwaren. Dat was een winkel in koffers en handtassen en dat soort zaken. Twee van die winkels hadden die naam. En één van die zaken heeft die koffer gekocht.
0: Ja. Ja. Om het feit dat je een boek erover hebt geschreven, wat was het dat je zo fascineerde in deze zaak?
7: De echte trigger was dat ik ontdekte dat de plek waar de koffer gevonden is, daar is later een gebouw neergezet. En in dat gebouw heb ik een atelier. Dus dat kwam wel heel dichtbij toen. Ja. En toen ben ik erover gaan lezen en heb ik alles uitgespit. Ja.
0: Louis, jij was technisch rechercheur in deze zaak. Is dit nou die ene zaak die je altijd zult herinneren?
9: Nee, dat is niet helemaal waar. Er zijn meerdere zaken die in mijn loopbaan gepasseerd zijn. Die heel bijzonder zijn geweest. Maar dit is wel een van de zaken, ja.
0: Want jij kwam toen op het plaatsdelict om foto's te maken. Kun je omschrijven wat je daar aantrof?
9: Ja, heel bizar natuurlijk. Een koffer op een heel leeg pleintje. Met wel wat grasbegroeiing. En daar lag een koffer. En collega's hadden ontdekt dat er dus een stoffelijk overschot vermoedelijk in zat. Want dat was natuurlijk toen nog niet bekend. Moest eerst de koffer open gedaan worden om te kijken wat er dan zo in zat. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat het heel schokkend was. Of wen je aan dat soort dingen?
9: Nou, daar wen je niet aan.
0: Nee.
9: Maar het was ook heel schokkend, heel bizar. Maar je staat eigenlijk versteld van wat je aantreft natuurlijk. Ja, en dat meer bijzonder. Dus dan ga je toch plichtgetrouw doen waarvoor je gekomen bent. En de boel fotograferen, de omgeving vastleggen. En begint alles te rollen.
0: Sandra, eigenlijk liepen er vanaf dat moment twee onderzoeken naast elkaar.
8: Ja, er werd door de recherche inderdaad gewerkt aan twee onderzoeken. Het achterhalen dus van de identiteit van het meisje en dus het opsporen van de dader. En het bizarre is eigenlijk dat de politie sneller een verdachte op het oog had en aanhield dat ze überhaupt wisten wie het slachtoffer was. En dat had alles te maken met inpakpapier.
0: Ja, want Louis, om bij het onderzoek naar de verdachte te beginnen, hoe kwam de politie bij de verdachte uit?
9: Ja, de koffer was dus inderdaad bekend op een gegeven moment dat er een koffer, daar werd onderzoek naar gedaan. En die koffer bleek dus inderdaad gekocht bij een lederzaak in Breda, Tini's Lederwaren. En die man had verklaard dat hij die koffer had verpakt in eigen pakpapier. En het recherchebijstandteam, wat die ochtend bij elkaar is gekomen, dat kwam tot de conclusie dat we een onderzoek moesten instellen in de omgeving. En dat was de binnenstad van Breda. En zo is afgesproken met de milieudienst dat die ochtend alle vuilnisbakken die opgehaald zouden worden, werden gecontroleerd of daar dat pakpapier in zat. Nou, dat bleek helaas niet het geval. En wat men vergeten was, achteraf bleek dat er niet werd genoteerd waar geen vuilnisbakken buiten gezet waren. En misschien loop ik namelijk de zaak vooruit, want toen iemand belde op een gegeven moment om te onderzoeken waar stank vandaan kwam die hij rook in zijn tuintje, werd een clubje van politiemensen, waaronder mij persoon, werden daar naartoe gestuurd om te kijken of er iets in die tuin verborgen zou zijn. Men dacht aan een dode kat die begraven mogelijk was, maar wij hebben dat tuintje toen onderzocht met een man of vijf en daar hebben we totaal niks gevonden. Het bijzondere was dat toen we terugliepen vanuit de tuin door een smal pad naar de voordeur de Bosstraat, toen stonden daar twee vuilnisbakken en in het passeren van die vuilnisbakken deed ik de vuilnisklep open en daar lag zowaar bovenin pakpapier van Tini's Lederwaren. Dat herkende ik en ja, toen was natuurlijk een fluitje van een cent, want toen kwam de hele boel aan het rollen, werd alles teruggedraaid. En dat was de oorzaak natuurlijk dat we onmiddellijk uitgebreid een huiszoeking gingen doen in dat pand.
0: Ja, want even een paar stappen terug, hè. Dat afval onderzoeken, rechercheurs vermomd als vuilnismannen.
9: Nee,
0: las
9: mij
0: ik
9: niet bekend. Nee.
0: Nee?
9: Nee, er is wel een team bij geweest,
0: ja,
9: bij het onderzoek van rechercheurs. Maar de milieudienst zelf heeft ook aardig meegewerkt aan, aan het ophalen van het vuil.
0: Want het klinkt dan heel makkelijk, hè, van even door het afval, maar dat is een enorme klus.
9: Een enorme klus, ja. Ja. En ik heb ook begrepen dat het...
10: 8000 kilo, las ik.
7: 8000 kilo, ja.
0: Zo.
7: Ja. Maar het is inderdaad waar dat een aantal politieagenten hebben meegeholpen met overal zijn handschoenen om dat huisvuil te doorzoeken.
0: Ja, ja. Dus het brengt de politie bij een woonadres, dus in Breda. En daar treft de politie een horrorkelder aan.
9: Ja, wij troffen daaraan in het huis. Want dan heb je dus natuurlijk reden om een huis goed te doorzoeken als je dergelijke zaken vindt, dat pak papier. En toen vonden we een kastdeur van een kelderkast en die was helemaal afgeplakt met tape. Dat was al bijzonder natuurlijk, dus dan wil je graag weten, ja, waarom is die afgeplakt. Dus nadat het plaksel werd verwijderd, hebben we gekeken in de kelderkast beneden en daar vonden we drie vingerbotjes. En kennelijk heeft de dader dus het lijk, wat al aardig aan het ontbinden was, daar in de koffer gedaan. En daarbij zijn wat vingers tussen de bedeksel en de koffer gekomen. En die zijn daar afgevallen.
0: Want dat woonadres was dus helemaal niet ver van het plaatsdelict.
9: Nee, ik denk dat weet Gert-Jan beter.
7: Ja, als hij via de achterkant loopt, 100 meter. Ja.
0: En de politie kon dus direct iemand aanhouden?
9: Ja, er waren één of twee mensen binnen, ik weet dat niet. Ik denk dat Gert-Jan dat beter kan vertellen.
7: Er was één bewoner aanwezig, die was niet betrokken bij de zaak. De latere verdachte is op zijn werk aangehouden. En dat was een vleeswarenfabriek in Rijsbergen. Daar moesten collega's aanwijzen wie het was, nadat de deuren vergrendeld waren, zodat hij niet kon ontsnappen. En toen hebben ze hem aangewezen, is hij vastgepakt.
0: En wat zei de verdachte?
7: In eerste instantie probeerde hij de schuld op een ander te wijzen. Die hield zijn kaak op elkaar, die is ook opgepakt. Uiteindelijk bekende de verdachte dat hij het zelf had gedaan.
0: Ja. En met welke reden?
7: Hij beweerde dat het een ongeval was. Het meisje, want het was een meisje van 13, trok een stiletto, maakte steekbewegingen en hij heeft dat afgeweerd. Het mes belandde in haar hals. Ze is toen doodgebloed en in paniek heeft hij het lijk in de koffer, in de kelder gelegd. Daar heeft het lijk 5 maanden gelegen.
0: Louis, ondertussen is ook het onderzoek naar het lichaam van het slachtoffer in volle gang. Jij hielp bij dissectie daarvan, dus onderzoek van het lichaam van het meisje. Wat bleek daaruit?
9: Nou, daar bleek uit dat ze ernstig natuurlijk aan het oplossen was. De maden kropen langs alle kanten uit het lichaam. En dokter Zelderust heeft toen in de sectiekamer in Breda heeft die sectie op haar verricht. En dat betekent dus dat hij natuurlijk allerlei lichaamsonderdelen gaat apart halen en onderzoeken. Die hij dan meeneemt aan het laboratorium om daar verder onderzoek op te doen. Daar bleek ook de lengte uit. Dat ze dus van weliswaar Afrikaanse afkomst was, heb ik begrepen.
7: Noord-Afrika.
9: Ja, Noord-Afrikaanse afkomst. Zwarte haren en ja.
0: Gert-Jan, hoe komen ze er uiteindelijk achter wie het meisje is?
7: Dat is een heel wonderlijk verhaal. Op een gegeven moment kregen ze een telefoontje uit de koepelgevangenis in Breda. Daar zat een gedetineerde in voorarrest. Die had het vermoeden dat hij wist wie het meisje was.
0: Want ik hoorde naar aanleiding van een televisieuitzending.
7: Nee, dat is niet correct.
0: Nee?
7: Nee. Dat heb ik uitgezocht. Ja? Die gedetineerde kan die televisieuitzending niet gezien hebben. Die werd om 22:30 s'avonds uitgezonden. In die tijd hadden de gevangenen echt geen televisie op de cel. En ze mochten ook niet na 22:00 uit die cel. Dus hij heeft het in de krant gelezen. De directeur van de gevangenis heeft contact gelegd met de recherche. Die zijn met hem gaan praten in de koepelgevangenis. En hij had een foto waar twee meisjes op stonden. En hij vermoedde dat een van die meiden het slachtoffer zou kunnen zijn. En dat bleek ook zo te zijn.
0: Kun je wat meer vertellen over dat meisje?
10: Ja, dus na intensief speurwerk werd inderdaad bekend dat het ging om een
8: 13-jarig meisje, Katja Elbassen heette zij. Ja, het was een avontuurlijk meisje. Dat was weggelopen uit Chantilly, een voorstad van Parijs. Ze was samen met een vriendin naar Nederland gelift.
0: Ja, want Gert-Jan, jij sprak ook met personen die haar hebben gekend. Welke informatie heb jij nog meer gekregen over dit meisje?
7: Nou ja, ik weet dat in die tijd, we spreken half de jaren 70 van de vorige eeuw, was een hele lastige tijd voor, zeker voor moslimmeisjes die uit een streng gezin kwamen. Die zaten echt tussen twee kampen. Op school, met onder jongelui mocht je alles drinken, roken, seks. Thuis mocht je niks. Zij was opstandig, maar aan de andere kant ook heel lief en toegankelijk. Dus echt tussen twee vuren. Ze had een vriendin die iets vrijgevochtener was en die heeft haar echt wel meegenomen op avontuur. Daar is ze verschillende keren mee weggelopen uit Villejuif, waar ze woonde. En een van die tochten is fataal afgelopen. Ja.
0: Uiteindelijk werd er dus een verdachte aangehouden en vervolgd. Ja, zijn kant van het verhaal, dat was dus dat verhaal met die stiletto. Is bekend in hoeverre dat verhaal klopte?
7: Daar zijn hele grote twijfels over. Het stiletto is nooit teruggevonden. En vreemd genoeg is er wel een uitbeenmes gevonden onder de vloerbedekking in zijn huis. Waar menselijke eiwitten aan zaten en een haar. Waarom bewaart iemand wel zo'n mes, maar niet het steekwapen? Dat is vreemd. Hij beweerde dat hij die stiletto heeft weggegooid. Dat blijft een mysterie.
0: Louis, er werd ook een reconstructie gedaan, hè, om een beter beeld te krijgen van de verdachte. Jij was daar toen bij om foto's te maken. Hoe was dat toen?
9: Ja, er is op verzoek van het OM is toen inderdaad een reconstructie heeft er plaatsgevonden. Omdat het zeer onduidelijk was voor ieder wat er dan wel had plaatsgevonden op die bank. En daar is toen ook een videoteam van de Rijkspolitie bijgekomen. Die naast het fotograferen ook video's van het totale gebeuren heeft gemaakt. En daar hebben we samen natuurlijk met z'n allen, met het OM, met de advocaat, met de officier van justitie naar gekeken. En onze idee, mag ik wel zeggen, toch het algemeen, dat het wel heel bijzonder is geweest dat met het afweren van hem dan zogenaamd die steek heeft plaatsgevonden. Dus ja, ontkennen kun je het nooit. Maar het is wel heel bijzonder.
0: Je vond het niet geloofwaardig?
9: Nee.
0: Sandra, de verdachte werd in die periode bijgestaan door een advocaat die ook bij die reconstructie aanwezig was. En jij hebt die advocaat gesproken.
8: Ja, hij herinnert zich deze zaak inderdaad nog heel erg goed. En ook vooral de opmerkelijke gebeurtenissen. De verdachte werd dus in die periode bijgestaan door advocaat Nico Ter Haar Roemeni. Nou ja, toen hij hem moest bijstaan, schatte hij eigenlijk zijn eigen kansen helemaal niet hoog in. Ik vind het ook fascinerend dat hij daar nu zo open is na al die jaren. Het is een van de meest bizarre zaken die hij heeft gedaan. Vooral omdat het beschikbare bewijs in de zaak niet echt in het voordeel van zijn cliënten pleitte.
10: Zo was er een trui die dat meisje had aangehangen, die toch echt helemaal flarde was gesneden, leek het al. En dan denk je, daar is toch wel iets gebeurd. Verklaringen van de verdachte, die waren in dit geval wel 2 tot 3 keer anders. Dan zou je moeten denken als politie, maar ook als rechtbank, hier klopt iets niet. We kunnen niet echt afgaan op het idee dat deze man de waarheid spreekt. Laat ik zo zeggen, ik wist niet wat het Openbaar Ministerie daarvan zou maken. Dus ik heb die voorbereiding, die zitting, heb ik allerlei varianten bedacht. Hoe gaan we dit aanpakken? Ik ben daar eerlijk gezegd helemaal niet uitgekomen. Dus ik heb daar mezelf overkomen. Maar echt een nacht over liggen denken. En op de zitting wist ik het echt nog niet. En toen kwam de officier toen met de verlossende woorden. Dat hij vond dat het niet bewezen was. Vrijspraak werd er gevorderd. Ik was zeer verbaasd. En ja, toen was er natuurlijk voor de advocaat niet veel meer te zeggen. En dat was uiteraard voor mij, zeker als advocaat van de verdachte, een grote opluchting. Maar je blijft dus zitten met de vraag van hoe is dit mogelijk? Nog steeds denk ik bij die zaak dat het een heel vreemde zaak was. Ja, en dat er hele rare dingen gebeurden eigenlijk. Maar in het voordeel van de verdachte.
0: Ja, Sandra, dus een advocaat die er zelf geen fiducie in heeft.
8: Nee.
0: En die vervolgens ook nog heel verbaasd is van hij wordt vrijgesproken.
8: Ja, je hoort hem inderdaad zeggen, hoe is het mogelijk? Hij werd uiteindelijk dus ook vrijgesproken van moord, doodslag en zware mishandeling met de dood tot gevolg. Ja, er was dus te weinig wettig overtuigend bewijs. Hij is alleen veroordeeld tot 8 maanden celstraf voor het verbergen van het lijk. Ja, zijn advocaat had echt deze uitkomsten nooit verwacht. Ja, en dan is er nog een opmerkelijk detail in deze zaak. En dat gaat ook over het bewijs. Nou ja, in het boek van Gert-Jan komt daarover iets opmerkelijks naar voren. En dat gebeurde eigenlijk vlak na de ontdekking van de koffer. Hè?
0: Ja, want is mogelijk bewijs verloren gegaan, Gert-Jan? Hoe zit dat?
7: Nou, als je met de blik van nu ernaar kijkt wel. Voor die tijd was het heel gewoon. Maar voor nu is het ondenkbaar dat de kleding waarin het meisje is gevonden, is gewassen. Zeer zorgvuldig gewassen. Met als doel om te speuren naar etiketten van labeltjes van kledingmerken. Met als doel om dat meisje te kunnen identificeren. Nu zou dat echt ondenkbaar zijn. Dat je gaat zoeken naar kledingmerkjes. Je gaat geen bloed- en DNA-sporen wegwassen. Toen is dat door 2 politiemensen in een sectietafel gewassen. En buiten op het gras te drogen gelegd, in de zon. Later is het nog naar een professionele wasserij gebracht om nog eens een keer te wassen. Dus van die kleding blijft niks meer over.
0: Nee. Louis, wist jij dit?
9: Nee, is me totaal onbekend.
0: Ja, en wat vind je daar dan van?
9: Nou, ik kan me voorstellen dat men getracht heeft die kleding dusdanig te fotograferen om dus te ontdekken en laten zien dit en dat had het meisje aan. Want we waren ook natuurlijk op zoek naar wie is het meisje. Dus dat kan ik me voorstellen dat men dat heeft geprobeerd te doen. Maar ja, dat men dan vervolgens de kleding 2 keer heeft gewassen, daar wist ik totaal niks van.
0: Nee. Nou. Gert-Jan, denk je dat dit wel heeft bijgedragen aan die vrijspraak?
7: Nee. In die tijd bracht dit proces geen schade toe. Nu wel, omdat je dan DNA-sporen uitwast.
0: Ja.
7: Maar die waren er toen niet. Er was geen DNA-onderzoek. Dus technisch gezien konden ze er ook niet veel meer mee. Dus je moet het wel in de context zien. En nu lijkt dat heel merkwaardig gedrag. Voor die tijd was het eigenlijk heel gewoon. Je kon niet veel anders dan dit doen.
0: Maar stel de zaak had zich nu afgespeeld in deze tijd, dan was de uitkomst toch heel anders geweest, Louis?
9: Ja, dat is de vraag. En het is natuurlijk niet gezegd dat inderdaad die DNA-sporen nog daarop gezeten zouden hebben. Als je ziet hoe de kleding en de huid van het meisje en al die zaken meer, hoe die aangetast waren door ongedierte en ver vergaan. Dus dat kan toch best een rol gespeeld hebben in het geheel. Maar uitsluiten zeker niet.
0: Want jouw werk ook, dat zou zo anders zijn. Is zo veranderd door de komst van dat DNA-onderzoek.
9: Ja, dat is gigantisch veranderd. Ja, niet alleen DNA, maar vroeger hadden we aan een plas bloed hadden we genoeg voor onderzoek. En tegenwoordig is het met een klein druppeltje al meer dan voldoende.
0: Ja. Gert-Jan, wat is jouw gevoel erbij? Kan het zijn dat het verhaal van de verdachte dat het klopt?
7: Ik denk het niet. Nee, ik vermoed dat hij doet zichzelf, of hij deed zichzelf heel erg onschuldig voor. Ik denk dat hij seks met haar wilde en dat zij dat niet wilde. Daarom noem ik het ook een geval van femicide. En dat zij dus zich heeft proberen te verdedigen. En dat liep helemaal mis. En ik denk dat hij... ik sluit niet uit dat er meerdere mensen bij betrokken waren. En dat hij de schuld op zich heeft genomen. Omdat hij geen kant op kon. Wat ik begrepen heb, ik heb een vriend van hem nog gesproken. Dat het een hele zachtaardige man was. En ook van buurtbewoners zeiden, hij deed geen vlieg kwaad. Ik heb vrienden gesproken die met hem tafel voetbalde in een café. Er zat geen kwaad in. Ik geloof ook niet dat het kwade opzet was. Maar dat hij zo onschuldig was als hij doet voorkomen, dat is ook weer een ander geval.
0: Want Sandra, welke vragen blijven onbeantwoord als het om deze zaak gaat?
8: Nou ja, er blijven natuurlijk inderdaad een paar raadsels hangen. Nou, je hoorde het net al, vermeende stiletto waarmee Katja de verdachte zou hebben bedreigd, is inderdaad nooit door de politie gevonden. Hij beweerde dat hij het weg had gegooid. Maar ja, wat natuurlijk wel was gevonden, was een tas met kledingstukken van haar, een gouden medaillon. Ja, en dan denk je, ja, waarom bewaart zo'n man dat dan? Hè? Ja. Nou ja, forensische psychologen die hebben daar wel verschillende theorieën over. Dat komt ook aan het aan bod in het boek van Gert-Jan. Zo kan het natuurlijk al gezien worden als een moordtrofee. Zo kan het ook gezien worden als, ja, soms heb je dat de dader toch nog een soort controle wil hebben over het slachtoffer, ook na de dood. Het kan een soort verzameldrang zijn. Nou ja, uiteindelijk aan bod komt in het boek dat er wordt gesteld dat het bewaren van die kleding en het medaillon eerder bij hem wijst op een vorm van eenzaamheid en herinnering mogelijk.
0: Gert-Jan, jij trekt een parallel in je boek met andere moorden.
7: Vooral zijn gedrag nadat hij dit gedaan heeft. Mm-hmm. Een soort fatalisme. De zaak van Gert-Jan Heijn, Ferdy E., ging zich ook steeds slordiger gedragen met het uitgeven van geld. Uiteindelijk is hij door een landbouwvoertuig geschept op zijn fiets. Deze dader is uiteindelijk ook om het leven gekomen door een verkeersongeval. Waarbij je af moet vragen of het wel een verkeersongeval was. Want misschien was het wel een moedwillige ruk aan het stuur. Hij dronk op het laatst van zijn vrije bestaan enorm veel. Hij zat verschrikkelijk in de stress, denk ik. En ook het feit dat hij die koffer kocht en 100 meter van zijn huis laat staan, dat geeft aan van ik geef het op. Kom me halen.
0: Alsof iemand gevonden wil worden.
7: Ja, dat gevoel had ik wel.
0: En de zaak kan niet meer heropend worden?
7: Heeft weinig zin. Het is sowieso 50 jaar geleden. De dader is overleden. Ik denk dat dat nooit gaat gebeuren.
0: Nee. Louis, welk gevoel geeft dat jou, nu we het dan weer over deze zaken hebben? En dat er dan toch andere dingen naar boven komen, en die dan toch ook de uitkomst zou misschien anders zijn met het huidige onderzoek?
9: Ja, ik denk inderdaad dat er toen meer mogelijkheden, als het nu gebeurde, waren er mogelijkheden meer om te onderzoeken. Dan denk ik alleen maar, jij had het over de kleding. Hmm. Maar ik denk dan met name aan het mes, wat we gevonden hebben onder het tapijt, wat niet voor niks verstopt was, waar wel menselijke eiwitten aan zaten, zelfs een haar. Tegenwoordig zou je daar zoveel mee kunnen doen en zou je echt wel kunnen bewijzen dat het haar was en haar bloed van haar aan het mes had.
8: Zou het dan misschien moord of doodslag toch alsnog kunnen zijn geworden, denken jullie?
9: Dan denk ik dat je een stuk meer in de buurt was gekomen.
7: Ja, denk het wel.
0: Ja. Je boek verschijnt binnenkort, hè, Gert-Jan. Wat hoop je de lezers mee te geven? Behalve een fascinerend verhaal, een heel treurig verhaal ook.
7: Het is een heel treurig verhaal, ja. Nou, het klinkt een beetje zweverig misschien. Ik zie het toch een beetje als een monument voor haar. Ik ben zelf opa en ik ben dus ook vader. Maar ik beeld me dan in, dat zou je dochter maar zijn, of je kleindochter, die 13 jaar is, van huis weggelopen en dan vermoord wordt, of in ieder geval om het leven komt. En niemand kijkt naar haar om. Dus het is ook een beetje een pleidooi om beter op elkaar te letten en niet, zoals in Breda 50 jaar geleden, dat zij gewoon in een verkeerde kroeg kan komen. Want zij kwam in een hele foute kroeg. En niemand deed daar iets aan. En dat gebeurt nog steeds. En ik denk dat we mogen wel iets meer naar elkaar omkijken.
0: Ja, dus een mooie boodschap. Dank Gert-Jan en Louis voor jullie komst naar de studio. Het boek verschijnt
7: exact 50 jaar na datum.
0: Precies.
7: 1 augustus.
0: De Bredase koffermoord. En zometeen hier op Radio 1 het NOS-journaal van 8 uur. Gevolgd door Stand van Nederland.
11: NPO Radio 1.
12: De taalstaat komt vanuit het Tourcafé in beeld en geluid. Ik hoop u daar te zien, de toegang is gratis. Wie er ook zullen zijn, Alex Roeka. Hij komt praten over zijn nieuwste album Opdrift en live optreden.
13: Opdrift, over rafelende wegen.
12: Koen Peppelenbos vertelt over de roman Verliefd van Jaap van Manen, onze taalschat. Ook komt Koen met nieuws, de bekendmaking van het brutaal regenboogboek van het jaar. En we gaan weer boekclubben. Dit keer bespreken we in onze boekenclub Boek Nu, de roman Aigu. Dat doe ik met schrijfster Sarah van Vliet en drie leesteraars. Tot in het Tourcafé, morgen 11 uur.
11: NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
15: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
16: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmaier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
17: Pap, die moeten we hebben!
16: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
18: onlineveilingmeester.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: NPO Radio 1.
4: Edith Isitman.
5: Goedenavond, zometeen in Stand van Nederland. Oekraïners in Nederland. Wat voor impact hebben zij op onze arbeidsmarkt? Dat hoort u zo na het NOS-journaal.
6: In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij de 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plekken zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Is uw zoon of dochter gezakt voor het

0: eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar. NPO Radio 1. WNL.
3: Stand van Nederland.
4: Goedenavond, je luistert naar Stand van Nederland, het programma van WNL waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. Vandaag, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is 4 jaar na de start nog altijd in volle gang. Ook vandaag zagen we weer bombardementen op Kiev. Oekraïners sloegen destijds massaal op de vlucht voor het oorlogsgeweld en bijna 140.000 van hen kwamen in Nederland terecht. Ze kregen een speciale status waardoor ze direct aan het werk konden, een fundamenteel verschil met andere vluchtelingen. Wat heeft dat hen gebracht en wat heeft het onze economie tot dusver opgeleverd? Dat en meer bespreek ik vandaag met mijn gasten. Dat zijn Jean Dome, journalist bij het Financieel Dagblad. Aliona Wertheim-Davigora, onderzoeker inclusieve arbeidsmarkt aan de Hogeschool Windesheim. Geboren Oekraïense, maar wel al 30 jaar in Nederland. En voorzitter van de stichting Slava Ivolia, die ontheemde Oekraïners bijstaat. En tot slot Hans Drijver, hij is mede-eigenaar van Heroyam, een uitzendbureau voor nieuwkomers in Nederland. Direct uit de grond gestampt toen de stroom Oekraïnse vluchtelingen naar Nederland op gang kwam. En natuurlijk onze eigen Erik de Vries Lensch, welkom allemaal. U kunt ook meepraten, dat kan via de NPO Luister-app. Via het chat-icoontje rechts onderin kun je jouw vragen stellen aan onze gasten en dan gaan wij ze in de uitzending behandelen. Ja, Aliona Wertheim-Davigora, eerst even naar jou. Want ik zei het net al, je bent inmiddels al 30 jaar in Nederland. Hoe is dat gekomen? Dat is niet door oorlog gekomen.
5: Nee, ik was bezig met mijn studie in Kiev, aan de universiteit in Kiev. En een van de vakken die ik volgde was de Nederlandse taal.
4: Oh.
5: En dat heeft mij naar Nederland gebracht, waar ik mijn toekomstige man heb ontmoet en voor hem ben ik naar Nederland gekomen.
4: Ja, een mooie reden eigenlijk dus om naar Nederland te komen. En vanwaar die interesse eigenlijk in de Nederlandse taal vanuit jou?
5: Ik was geïnteresseerd in alle talen van de wereld, maar we hadden een hele inspirerende docent Nederlands en heeft mij dus
4: Heeft jouw leven veranderd?
5: Ja, mijn leven veranderd, ja.
4: Ja, mooi. Hans Drijver, ik zei het net al, jij bent direct ingesprongen eigenlijk op het feit dat er zoveel Oekraïnse vluchtelingen naar Nederland kwamen. Je hebt een uitzendbureau opgericht en dat is begonnen met Oekraïners. Kan je daar iets over vertellen? Hoe is dat begonnen?
6: Ja, klopt. Wij zijn begonnen eigenlijk in maart 2022. Dus echt toen die oorlog net op uitbreken stond. En dat is eigenlijk gekomen. Ik heb het samen gestart met Bart, mijn compagnon. En hij kwam al heel veel in Oekraïne. Hij vond het gewoon een bijzonder land om te reizen en te ontdekken. Dus toen die oorlog op uitbreken stond, heeft hij eigenlijk allerlei berichten die hij daar gestuurd naar mensen die hij daar kende. En gezegd van, ja, goh, als je naar Nederland komt, dan help ik je wel. Misschien kunnen we helpen met huisvesting of iets dergelijks. Maar dat bleek niet nodig te zijn, omdat dat door de overheid vrij snel geregeld werd. Maar dit waren wel allemaal mensen, ja, die spraken goed Engels en die hadden horeca-ervaring. Dus wij dachten, nou, we hebben vaak genoeg in Zwolle, waar we vandaan komen, aan de andere kant van de bar gezeten, om een horecabaan te vinden voor deze mensen. Dus zo zijn we eigenlijk begonnen. Ja. En ja, het is een beetje uit de hand gelopen.
4: Ja, een beetje 1 en 1 is 2 dus destijds. Van, er was een tekort en jullie dachten, nou, hier kunnen we mensen aan het werk helpen. Wat ja. waren de eerste mensen eigenlijk die via jullie een baan hebben gekregen?
6: Ja, dit was echt in het begin, er was nog niks. Ik had zelf, we hadden geen kennis of ervaring als uitzendbureau of in arbeidsbemiddeling. Ik had een marketingachtergrond, dus ik kon wel een websiteje maken. Die kon ik via via laten vertalen naar het Oekraïens. Van, goh, zoek je werk, schrijf je in. Wij hebben wel banen. Die moesten we nog wel even vinden voor deze mensen destijds. Maar dat hebben we uitgezet in wat Facebook-groepen en wat Telegram-groepen. En dat is eigenlijk meteen ontploft. Binnen een paar dagen hadden we 500 reacties erin. En dit waren mensen die echt nog in Oekraïne of in Polen waren. Die zeggen, nou, ik spring nu op de trein naar Zwolle en ik kom eraan. Dus we werden meteen overspoeld door heel veel reacties van mensen die heel graag aan het werk wilden. En ja, het is eigenlijk een hele diverse groep. Veel vrouwen, zeker in het begin, zijn natuurlijk vooral de vrouwen die gevlucht zijn en naar Nederland toegekomen zijn.
7: Mm-hmm.
6: En we hebben vooral gefocust in het begin op mensen die in ieder geval een beetje Engels konden spreken, misschien wat horecaervaring hadden. Omdat die arbeidsmarkt zo ontzettend krap was, stonden de Nederlandse werkgevers ja, te popelen om deze mensen een baan te bieden.
7: Ja, en jullie hebben dus eigenlijk ook jullie sociale netwerk in Zwolle ingezet om die mensen aan een baan te helpen. Dus ja, horecaondernemers die jullie zelf kenden.
6: Ja, en de eerste twee Olga's, notabene, heten allebei Olga, die zijn gestart bij de Libraïen in de spoelkeuken in Zwolle. En zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Dus dat is begonnen met veel lokale horecazaken. Die arbeidsmarkt is nog steeds heel krap. Nou, die was toen nog meer oververhit. Dus je hoeft er maar een ondernemer op te bellen met de vraag, zoek je gemotiveerde, Engels sprekende mensen? En dan stonden ze daar direct voor open. Dus zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen.
7: Ja, mooi. Jean, je schrijft veel over Oekraïne voor het FD. Mm-hmm. Bent zelf ook in Oekraïne geweest, ook dicht bij het front. Wat voor indruk heeft dat op jou gemaakt?
8: Een diepe, ja. Ik heb bij de geschiedenislessen altijd goed opgelet. En het is wel, we hebben natuurlijk de oorlog in Joegoslavië, wat die verschrikkelijk was. Maar deze grootschalige invasie, toch bijna in derde rijkstijl van een soevereine staat, door de Russen in dit geval, dat heeft een diepe indruk gemaakt. En vooral ook de moed en de vanzelfsprekendheid waarmee Oekraïners de schouders eronder hebben gezet. En niet in de laatste plaats de eindeloze nieuwe secties die zijn toegevoegd aan begraafplaatsen met wapperende vlaggen. En dan zie je, vrij sterk, je ziet heel duidelijk op je netvlies hoe hoog de prijs is die Oekraïne daarvoor betaalt. En het einde is helaas nog niet in zicht.
7: Nee. Vind je ook dat die prijs die ze betalen, dat zich goed doorvertaalt naar wat wij hier in Nederland daarvan meekrijgen?
8: We zitten natuurlijk wat verder van Oekraïne af dan bijvoorbeeld Polen, Litouwen, waar ook die Russische dreiging denk ik anders ervaren wordt. Ik vind over het algemeen dat de Nederlandse regeringen van de afgelopen periode sinds 2022 volgens mij wel hun best hebben gedaan om Oekraïne zo goed mogelijk te steunen. En over het algemeen zie je, behoudens sommige groepen in de samenleving, over het algemeen is ook al een brede steun voor Oekraïne. En dat valt me eigenlijk mee. Ik zie dat niet echt minder worden.
7: Nee. Oké, we gaan hier zo over verder praten. We gaan het onderwerp helemaal uitdiepen. Maar eerst gaan we naar het meest opvallende economische nieuws van dit moment met redacteur Erik de Vries-Lentsch.
9: De voedingsactivisten van Foodwatch zijn boos op de Efteling vanwege een frisdrankaanbieding. Die houdt in dat je in het pretpark voor €17 onbeperkt frisdrank kunt bijvullen met een speciale grote beker. En Foodwatch is een petitie gestart tegen het bijvulbeleid onder de zinspreuk: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie schenkt het meeste suiker van het land?
7: Ja, en aan de telefoon hebben we de directeur van Foodwatch, Nicole van Gemert. Goedenavond, Nicole.
10: Goedenavond.
7: Ja, we zien eigenlijk, dit zijn eigenlijk Amerikaanse toestanden, hè, dat bijvullen met die bekers in de Efteling. Wat is hier eigenlijk mis mee?
10: Ja, in de allereerste plaats, we houden van de Efteling, hoor. Dus we kregen nogal wat feedback van, val je nou de Efteling aan? Nee, zeker niet. En als je naar de Efteling gaat, natuurlijk heb je dan een lekker glas frisdrank of een ijsje, een snackie en misschien nog frietjes toe. Dat is allemaal niet het probleem. Wat wel het probleem is, is dat de Efteling zich heeft uitgesproken dat zij een gezond park willen zijn. Daar werken ze aan mee. Hebben ze een convenant voor ondertekend. En vervolgens introduceren ze dit concept waarbij je dus de hele dag onbeperkt frisdrank mag bijtappen. Ja, en dat is gewoon een beetje jammer. En er is niks mis met een glaasje frisdrank, maar wel het onbeperkt bijtappen van frisdrank de hele dag.
7: Ja, hoe weet je eigenlijk of kinderen hierdoor te veel suikers binnenkrijgen? Is dat echt zo te stellen?
10: Nou, er is sprake van een echte obesitas-epidemie onder kinderen. Dat is bekend, dat weten we. Wat we ook weten, is dat een van de allerbelangrijkste oorzaken daarvan frisdrank is en fruitsappen. Dus we weten dat het echt een probleem is en dat kinderen die verleiding niet kunnen weerstaan. En wat zo jammer is aan deze actie van de Efteling, is dat ze er een soort van attractie van maken. Hè? Dus het is niet zomaar, heb je doorsnee wat te drinken? Nee, het is een hele beleving. Dus de merkbeleving van hun hoofdsponsor, die Coca-Cola is, die wordt gestimuleerd. Het zijn apparaten waarmee je dus allemaal smaakjes frisdrank kan mixen, alle mooie kleurtjes in het glas kan krijgen, allerlei smaakjes kan mixen. Dus het is eigenlijk een attractie op zich. En dat is zo jammer, want daarmee verleid je kinderen nog meer die al in onze voedselomgeving zo ontzettend aan allerlei verleidingen blootstaan.
7: Ja, Jean, het eerste wat ik dacht toen ik dit hoorde was, €17 vind ik best wel veel.
8: Nou, als je naar de horecaprijzen tegenwoordig kijkt, dan kan ik me voorstellen, als je maar genoeg drinkt, dat dat een koopje is. Maar inderdaad, ja, als je alle suikerklontjes op een grote stapel zet die je dan binnenkrijgt als 8- of 9-jarige, is misschien ook wel heel erg veel.
9: Ja, maar Nicole, jullie hebben dat berekend.
10: Ja, er zit ook een mooie beker bij, hè? Er zit ook een prachtige must-have beker bij. Waar mensen natuurlijk sowieso verleid worden om deze aanbieding, want het is natuurlijk een aanbieding als je kijkt naar de prijs van frisdrank. Maar de beker die erbij zit is ook een soort attractie.
7: Ja, dus een soort must-have item wordt dat dan, die beker, een soort happy meal of zo. Wordt dat dan.
10: Ja.
7: Is dit niet ergens ook een beetje betuttelend wat jullie nu doen, die petitie hier tegen? Want je kan ook denken van, nou ja, mensen kunnen dit zelf wel bepalen. Er zijn ouders bij, die kunnen ook gewoon zeggen van, nou, dit gaan we niet doen, of ga maar water tappen in plaats van cola.
10: Ja. Ja, dat horen wij natuurlijk altijd, dat het betuttelend is als het gaat om de voedselomgeving. Maar wat betuttelend is, is eigenlijk wat de industrie doet, hè. De industrie verleidt met name kinderen met weinig regels voortdurend tot aankoopgedrag van junkfood, van suikers, van vetten. En ga er maar aan staan als ouder. En dat zeg ik zelf ook als ouder van een kind van 7. Ga er maar aan staan om aan de verleidingen te weerstaan. Dus als ik met mijn kind in de Efteling ben en die ziet die prachtige beker en die ziet dat die 100 smaakjes kan mixen, dan moet ik gewoon heel sterk in mijn schoenen staan. Ook omdat ik denk, nou weet je, we zijn een dagje uit. Kom op. Dus het is eigenlijk niet helemaal eerlijk wat ons betreft om altijd die verantwoordelijkheid voor al die verleidingen waar ouders aan blootstaan met hun kinderen continu bij de ouders neer te leggen.
7: Ja, je pedagogische kundigheid wordt op de proef gesteld door de
10: universiteit. Ja, wordt natuurlijk. Ja, precies. En ik neem wel eens het voorbeeld van als ik met mijn kind door de supermarkt loop, waar alles op zijn hoogte staat, hè, wat ongezond en snoep is. En dan heb ik die hele tocht overleefd zonder dat hij op de grond gaat liggen gillen met ik wil dit en ik wil dat.
7: Ja.
10: En dan kom ik nog bij die hengelzone aan, bij de kassa. Ja, en dan ben ik gewoon kapot.
7: Ja.
10: Ja.
7: Nee, dat
10: en dus dat als je naar de

0: beetje betuttelend wat jullie nu doen, die petitie hier tegen. Want je kan ook denken van, nou ja, mensen kunnen dit zelf wel bepalen. Er zijn ouders bij, die kunnen ook gewoon zeggen van, nou, dit gaan we niet doen. Of ga maar water tappen in plaats van cola.
1: Ja. Ja, dat horen wij natuurlijk altijd, dat het betuttelend is als het gaat om de voedselomgeving. Maar wat betuttelend is, is eigenlijk wat de industrie doet. Hè. De industrie verleidt met name kinderen met weinig regels voortdurend tot aankoopgedrag van junkfood, van suikers, van vetten. En ga er maar aan staan als ouder. En dat zeg ik zelf ook als ouder van een kind van 7. Ga er maar aan staan om aan de verleidingen te weerstaan. Dus als ik met mijn kind in de Efteling ben en die ziet die prachtige beker en die ziet dat hij 100 smaakjes kan mixen, dan moet ik gewoon heel sterk in mijn schoenen staan. Ook omdat ik denk, nou weet je, we zijn een dagje uit, kom op. Dus het is eigenlijk niet helemaal eerlijk wat ons betreft om altijd die verantwoordelijkheid voor al die verleidingen waar ouders aan blootstaan met hun kinderen, continu bij de ouders neer te leggen.
0: Ja, je pedagogische kundigheid wordt op de proef gesteld. Door de
1: Ja, precies. En ik neem wel eens het voorbeeld van als ik met mijn kind door de supermarkt loop, waar alles op zijn hoogte staat, wat ongezond en snoep is. En dan heb ik die hele tocht overleefd zonder dat hij op de grond gaat liggen gillen met ik wil dit en ik wil dat. Ja. En dan kom ik nog bij de jengelzone aan, bij de kassa. Ja, en dan ben ik gewoon kapot.
0: Ja, ja.
1: Nee, dat, dus dat als je naar de Efteling gaat, en dat, dat herkennen denk ik heel veel ouders. En wat heel veel ouders denk ik ook herkennen, is altijd die verantwoordelijkheid die naar hun gewezen wordt. Hè? Het is altijd, hoe durf jij en hoe kan je dit doen en hoe kan je dat doen? En wij bij Foodwatch willen heel erg duidelijk niet zeggen, ouders zijn niet verantwoordelijk, helemaal niet. Maar wel, ouders moeten een eerlijke kans krijgen. Dus als ik naar de Efteling ga en ik heb broodjes gesmeerd en ik heb flesjes water bij me en ik zeg dan, tuurlijk krijg je een lekker ijsje en ook nog frietjes na, dan heb ik het goed gedaan als ouder. Maar als ik in de Efteling kom, wat een uithangbord is van Coca-Cola, hè, het is onvoorstelbaar wat daar allemaal aan marketing hangt, en dan staat er zo'n frisdrankautomaat, dan zeggen wij eigenlijk alleen maar tegen de Efteling, niet Efteling stop met lekkere dingen verkopen, maar we zeggen wel, moet dat nou? Dat schep je er nog bovenop.
0: Ja, en tot slot, uw zoontje heeft ook gereageerd op uw petitie. Wat vond hij ervan?
1: Die praat niet meer tegen mij.
0: Die denkt, mama gaat de Efteling cancelen.
1: Ja, nu de Efteling weer, zei hij. Ja. Nou, hij zei letterlijk, niet de Efteling wegdoen, zei hij. Ja. Toen zei ik, nee schat, wij gaan volgend jaar weer naar de Efteling. Maar dit is de derde actie, hè, die wij doen tegen de Efteling. Want ze hadden eerst een Coca-Cola kamer die je kon huren in het hotel. Toen hadden ze op alle snoepautomaten ongeoorloofde kindermarketing staan. Want dat mag helemaal niet. En daar hebben ze dus op aangesproken. Dat hebben ze allemaal veranderd. En dan gaan ze nu dit doen. Dat is gewoon jammer. En nee, dat is geen betutteling, vind ik.
0: Oké, helder. Dank u wel, Nicole van Gemert.
2: Dan, doordat de oorlog tussen de VS en Iran oplaait, staan de prijzen voor gas en benzine weer bijna op de recordhoogte van een paar maanden geleden. De adviesprijs voor benzine die ligt vandaag op €2,63. En de gasprijs die schoot deze week ook weer met 20% omhoog voor de groothandelaars.
0: Ja, Jean Domen, dit wordt een beetje een gebed zonder end. Zijn we nog steeds zo afhankelijk van het Midden-Oosten, of hebben we inmiddels ook andere manieren gevonden om onze voorraden een beetje op peil te houden?
3: Nou, het is natuurlijk een wereldmarkt. Dus wat dat betreft zijn we moeten uiteindelijk, kunnen we die hoeveelheden wel kopen. Alleen je ziet dat het heeft duidelijk een prijsopdrijvend effect. En vooral sinds, nou niet alleen de straat van Hormuz, dat was één ding. Maar ook partijen die zeggen, nou, we kunnen ook olie via een pijpleiding dwars door Saudi-Arabië vervoeren. Zwaar het gezocht naar alternatieven. Maar nu de Houthis in Jemen, de straat van Bab el-Mandeb. En volgens mij betekent dat de poort der tranen. Nou, dat is heel toepasselijk. Ik heb het even opgezocht.
0: Weet je ook wat de straat van Hormuz betekent? Nou, dat is gewoon een plek, hè?
3: Nee, dat is gewoon een plek, denk ik. Waar hele mooie foto's worden genomen. Maar je ziet nu, daardoor komt het weer verder onder spanning te staan. En het, persoonlijk denk ik, ik word er heel moe van. Ik zeg altijd tegen iedereen, voor 28 februari was de straat van Hormuz open. Hadden we enigszins normale energieprijzen. En het lijkt wel een soort repeterende breuk te worden. En de grote vraag is welke uitweg de Amerikanen en ook de Iraniërs uiteindelijk gaan zoeken uit deze soort zichzelf herhalende en in stand houdende crisis.
0: Ja, want dat is eigenlijk de hamvraag van, zit hier überhaupt nu nog een gedachte achter? Zijn de verhoudingen tussen Iran en Amerika al veranderd?
3: Ja, dat idee heb ik niet. Je ziet ook verontrustende berichten. De Wall Street Journal meldde gisteren dat 150 medici naar een Amerikaanse basis in Duitsland, een groot hospitaal, zijn gevlogen. Ja, dat geeft je dan toch het vermoeden dat er misschien nog wel meer aan de lucht hangt qua geweld. Ja. Ik vind het lastig in te schatten. Maar ja, je zou zeggen, daar moeten ze uit kunnen komen. Maar dat gebeurt dus steeds niet bij herhaling.

0: Ja, ja. Ja, onheilspellend.
1: Dan, onze bankbiljetten gaan veranderen en jij mag bepalen hoe ze eruit komen te zien. Gisteren presenteerde de Europese Centrale Bank 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten. 5 opties met vogels en rivieren en 5 opties met culturele figuren uit Europa, bijvoorbeeld Beethoven. En je mag tot 21 september online stemmen op jouw favoriete design en dat wordt dan meegenomen in de uiteindelijke keuze.
0: Ja, een soort referendum dus. Aan de telefoon hebben we Stefan van der Stichel. Hij is cognitief psycholoog en zat in de jury die de 10 ontwerpen heeft uitgekozen. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, waarom was er een psycholoog nodig om die selectie te bepalen?
2: Ja, nee, bankbiljetten moeten ook gebruikt worden. En je kan een heel mooi bankbiljet hebben, maar het moet uiteindelijk ook door mensen geaccepteerd worden als een bankbiljet. En het moet ook goed in staat zijn om de individuele biljetten te onderscheiden, terwijl het toch wordt gezien als één serie. Dus eigenlijk is een bankbiljet best wel een uitdaging. Hoe zorg je er nou voor dat mensen die individuele biljetten herkennen als 20, 50 euro, maar dat het toch één geheel vormt? En er zijn ook mensen die minder goed kunnen zien, die allerlei zichtproblematiek hebben, en je wil dat die bankbiljetten door iedereen gebruikt kunnen worden.
0: Ja, en ze moeten dus vertrouwen opwekken. Hoe bepaal je dat? Want dat klinkt voor mij heel onnavolgbaar.
2: Ja, dat is inderdaad heel onnavolgbaar. Je hoort natuurlijk vaak het grapje van iets moet niet op monopoliegeld lijken. Hè? Dus je moet wel accepteren dat het geld is. En ik denk dat daarom ook mede deze enquête, deze peiling is uitgegaan. We hopen dat heel veel mensen daaraan meedoen. Zodat ze ook een voorkeur kunnen geven over wat zij zien als een bankbiljet, wat zij accepteren als een eurobiljet. We hebben daar natuurlijk als jury geprobeerd een oordeel over te vellen. Maar wij kijken ook maar met één bepaalde hoek, hè, naar zo'n bankbiljet. En daarom is denk ik belangrijk dat nu het hele volk gevraagd wordt. Kijk even naar die biljetten. Het is dan ook heel erg leuk om te doen. Er zitten hele gekke designs tussen, hele unieke designs. Ook vrij traditionele designs. Zo kun je bijvoorbeeld ook nadenken, hè, de oriëntatie van sommige designs is anders. Wij zijn toch gewend dat biljetten horizontaal zijn. Nou, sommige van die biljetten zijn in landscape modus. Ik ben heel erg benieuwd hoe mensen daarop reageren. Wij hebben een selectie gemaakt van 10 series waarvan wij denken, dit zouden potentieel echt onze nieuwe eurobiljetten kunnen worden. En uiteindelijk zegt de stem van het volk niet alles. De Europese Raad zal uiteindelijk een oordeel vellen. Maar ik hoop natuurlijk als jurylid dat heel veel mensen gaan meedoen, zodat we de Europese Raad onder druk kunnen zetten om echt de mooiste en de beste te kiezen.
0: Ja, er zijn dus ook series geweest die de selectie niet hebben gehaald. Op basis waarvan zijn die afgewezen?
2: Ja, we hebben gekeken naar bruikbaarheid. In hoeverre kunnen mensen het goed onderscheiden? Er zaten wat designs tussen waarvan ik denk dat mensen die zichtproblematiek hebben ze niet goed kunnen onderscheiden. We hebben ook wel gekeken naar storytelling. Er waren ook juryleden die een designachtergrond hebben. Kijk, je moet je voorstellen, zo'n eurobiljet is ook een mogelijkheid voor de Europese Unie om een verhaal te vertellen. Je hebt eigenlijk een unieke toegangspoort tot de mens, omdat heel veel mensen toch bankbiljetten in hun portemonnee hebben zitten. Dus er is ook gekeken naar welk bankbiljet vertelt het beste verhaal, buiten dat het ook nog eens een keer heel erg bruikbaar is. Dus je wil een mooi biljet, je wil een bruikbaar biljet, en je wil een biljet wat eigenlijk toch wel mensen trots maakt op Europa. Hè. Dat is denk ik iets wat Europa natuurlijk heel graag wil uitstralen om een bepaalde identiteit te creëren. En een bankbiljet is een mogelijkheid daartoe.
0: Ja, en er zijn dus, we zeiden het net al, er zijn designs met rivieren, met vogels, maar ook met historische figuren. Ja, als je het woord historische figuren hoort, dan betekent dat vaak ook iets van controverse of het pijnlijke verleden. Op basis waarvan zijn die historische figuren uitgekozen?
2: Ja, dat is eigenlijk, ik ben op een gegeven moment betrokken geraakt toen die keuze al gemaakt was. Dus ik heb dat alleen uit de wandelgangen meegekregen. Dat was echt iets wat in een eerder stadium al besproken is. Ze hebben uiteraard gekeken naar verdeling over Europa. Maar dat is lastig, hè, want het zijn maar 6 biljetten. Dus er zijn landen natuurlijk niet zo blij omdat ze niet vertegenwoordigd zijn. Ik heb slecht nieuws voor Nederland. Wij zijn niet vertegenwoordigd in de figuren. Geen Johan Cruijff voor bankbiljetten.
0: Was dat echt het idee? Johan Cruijff op een bankbiljet?
2: Nee, maar dat is wel wat ik deze dagen veel hoor. Want dat had wel leuk geweest. Kijk, ze hebben gekeken naar figuren die als Europees worden gezien. Dus Maria Callas, Beethoven, Marie Curie. Natuurlijk zijn ze gebonden aan individuele landen. Maar ze worden denk ik trots gezien als iets wat heel Europa verbindt. Dat is een ingewikkelde keuze. Uiteindelijk heeft de Europese Raad nog niet een keuze willen maken of ze nou daadwerkelijk die historische figuren op de biljetten willen hebben of vogels en rivieren. En ik ben dus ook eigenlijk heel erg benieuwd wat iedereen wil. Willen we eigenlijk nog wel mensen of vinden we rivieren en vogels Ja, je zou kunnen zeggen dat het misschien wat aantrekkelijker is, hè, omdat dat gaat over grenzen heen. Vogels trekken zich niks van grenzen aan, rivieren ook niet. Dus dat is misschien wat symbolischer voor heel Europa. Oost-Europese landen zijn ook matig vertegenwoordigd in de historische figuren. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een politieke beslissing. Hè? Dus ja, ik ben heel erg benieuwd waar ze op uitkomen. Maar ik denk dat dat soort factoren, buiten dat je een bruikbaar en een mooi biljet wil, ook zeker een rol gaan spelen. Uiteindelijk is de politieke beslissing, wat wij hebben geprobeerd, is in ieder geval 10 series te selecteren uit die enorme hoeveelheid aanvragen, waarvan wij denken, nou, welke het ook wordt, dit zijn echt goede biljetten om straks in je portemonnee te hebben.
0: Duidelijk, Stefan van der Stichel. Mensen kunnen dus online stemmen hierop op de selectie die het tot nu toe heeft gehaald. Dankjewel. Ja, we gaan weer terug naar ons hoofdonderwerp, naar de Oekraïners in Nederland. We gaan eerst even terug naar het begin. Februari 2022, Rusland viel Oekraïne binnen. De meeste mensen verwachten eigenlijk dat de oorlog van korte duur zou zijn. De Europese Unie gaf daarom Oekraïnse vluchtelingen een tijdelijke bescherming, waardoor ze wel mochten werken in de EU. Binnen een jaar kwamen er 90.000 van hen naar Nederland. Aliona, toen wij hierover aan het rondbellen waren voor deze uitzending, viel ons eigenlijk op dat heel veel Oekraïners die we spraken elkaar kennen. Is dat zo, dat de Oekraïnse gemeenschap hier zo connected is, dat iedereen elkaar eigenlijk wel kent?
3: Het is van groot belang voor ons om elkaar te steunen. Wij zijn bezig om in onze gemeentes Oekraïense gemeenschappen bij elkaar te houden. Maar wij leren ook van elkaar, ook van andere stichtingen. We hebben ook gezamenlijke bijeenkomsten, we hebben gezamenlijke projecten. Ik moest van één iemand noemen dat wij Run for Ukraine gaan doen in augustus tijdens de viering van de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne.
0: Een loop in Zwolle.
3: Het wordt dus landelijk gedaan. In Zwolle doen we juist in september. Wij krijgen het niet voor elkaar om in augustus te organiseren. Maar wij leren dus van elkaar. We ondersteunen elkaar. Projecten starten soms bij ons en gaan verder naar andere stichtingen. En dat geeft ons kracht. En ook het gezicht van Oekraïnse gemeenschap in Nederland. Ja. Waardoor wij goed gesprekpartner zijn voor de ambassade van Oekraïne in Nederland. Voor ministeries, voor onze gemeentes. Dus dat maakt ons sterker naar buiten. Maar ook echt, wij willen ook uitstralen dat wij verenigd zijn. Dat wij elkaar echt steunen en elkaar van elkaar kunnen leren.
0: Ja.
3: En daarom heb je inderdaad in het belrondje heb ik begrepen dat mensen elkaar namen noemen. En dat klopt, wij kennen elkaar heel goed.
0: Ja, ja. Hans, we hadden het net al even over hoe jouw bureau tot stand is gekomen, Heroiam. Kan je beschrijven hoe de eerste paar maanden waren van, nou, je hebt net al het begin beschreven van de twee Olga's aan het werk bij de Libreien. Maar hoe heeft dit zich uitgekristalliseerd tot echt een goed lopend bedrijf?
4: Ja, dat was vrij chaotisch eigenlijk. En wat ik al zei, we hadden binnen een aantal dagen al meer dan 500 aanmeldingen van mensen die wilden werken. Nou, dat bleef maar oplopen tot nog meer dan 1000 aanmeldingen in die eerste week. Dus eerst dachten we, straks staan hier 1000 Oekraïners op station Zwolle waar we zitten. En dan komt de burgemeester eraan van, nou ja, je hebt ze hier naartoe gehaald. Vertel ook maar hoe je dit gaat organiseren. Maar het was voor ons ook wel dat we wel merkten van, oké, wat hier gebeurt is wel serieus. Er komen veel mensen deze kant op. Dus laten we het dan ook serieus en professioneel gaan aanpakken. Dus toen hebben we ons ingeschreven als uitzendbureau. En zijn we begonnen. Maar ja, er was nog niks. Dus het was echt problemen behandelen in de volgorde van binnenkomst. Wij zijn juridisch werkgever van mensen, dus wij zetten ze op contract en wij zorgen voor de salarisadministratie. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet op de achterkant van een bierveeltje doen.
0: Nee, je draagt ook verantwoordelijkheid natuurlijk.
4: Zeker, ja. Dus dat moest echt in een recordtijd moest alles opgebouwd worden. Ik weet nog wel dat wij rondbelden in maart 2022 naar softwareleveranciers voor de uitzendmarkt. Waarop ze eigenlijk allemaal zeiden van, nou, we zijn nu maart, we kunnen in juli beginnen met implementeren. Dan hebben we 6 weken doorlooptijd en kan je zo in augustus wel de eerste verloning doen. zeg, nou, ik heb 1000 Oekraïners hier in op de database zitten, op de stoep staan. Ik moet volgende week verlonen. Iedereen zei, nou, forget it, gaat je nooit lukken. Tot we een partij vonden die zegt, nou, ik vind het een tof verhaal. Ik laat alles vallen, ik spring in de auto naar Zwolle. En binnen 2 weken waren we up and running.
0: Ja.
4: Dus die eerste verloning is nog wel op dat bierveeltje gegaan. Maar dat is later allemaal weer netjes rechtgebreid met een voorschot. En zo zijn we begonnen eigenlijk.
0: Ja, want merkte je dat ook, dat werkgevers echt wel animo hadden, omdat ze compassie hadden met de groep waar het over gaat?
4: Ja, ik denk beide. Ik denk, de arbeidsmarkt is ontzettend krap. Die was toen nog verhitter. Dus het was ook gewoon een hele praktische oplossing. Er kwam in één keer een enorm onbenut arbeidspotentieel de arbeidsmarkt op. Dus ik denk dat zeker meespeelt. Maar je ziet ook bij werkgevers, en ik denk ook in de Nederlandse samenleving, dat we de Oekraïnse vluchtelingen echt met open armen hebben ontvangen. Vanuit de overheid hebben we nu, er zijn er nu 140.000 in Nederland. En er zijn geen huizen, maar in een paar jaar tijd hebben we toch 140.000 Oekraïners weten te huisvesten.
0: Ja.
4: En zeker in het begin, je zag heel veel acties. Mensen die naar de Poolse grens rijden met spullen. Mensen die zelfs hun deuren open deden voor het opvangen van vluchtelingen bij hun thuis.
0: Ja.
4: En bij werkgevers zag je ook wel die mooie combinatie van ik kan en iets goeds doen. Maar tegelijkertijd heb ik ook iemand die gewoon een praktische vacature voor mij kan vullen.
0: Ja, win-win situatie. We gaan het zo verder hebben over de impact van de Oekraïners op onze arbeidsmarkt. We gaan ook bellen met 2 praktijkvoorbeelden. Maar eerst gaan we naar het NOS-journaal met Ismael de Bruin.
5: NPO Radio 1.
1: De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Ten westen van Madrid hebben duizenden mensen hun huis moeten verlaten vanwege 2 natuurbranden. Die gingen later op in 1 brand. In sommige Spaanse dorpen moeten juist binnen blijven. En in Marokko wordt gezocht naar een vermiste man van 22 uit Zeist. Die was met zijn ouders op vakantie in de stad Tanger, maar verdween spoorloos. Zijn familie maakt zich grote zorgen omdat de man een lichamelijke beperking en psychische problemen heeft. Bij een ongeluk op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde doordat een wesp een van de auto's invloog. Een automobilist werd afgeleid en kwam op de verkeerde weghelft terecht.
5: Stand van Nederland.
0: Ja, welkom terug bij Stand van Nederland. We hebben het over de Oekraïners in ons land. Dat zijn er ruim 4 jaar na het begin van de oorlog bijna 140.000. Veel van hen raken hier geworteld omdat ze hier trouwen, werken en kinderen krijgen. Ze vallen ook onder een uitzonderingsregeling waardoor ze direct na aankomst al aan het werk mochten. Die regeling loopt bijna af en gaat veranderd worden. Wat dat betekent voor de Oekraïners en ook voor onze arbeidsmarkt als geheel, bespreek ik vanavond met mijn gasten. Jean Dome, journalist bij het Financieel Dagblad. Hans Drijver, hij is mede-eigenaar van uitzendbureau Heroiam, speciaal voor vluchtelingen. En Aliona Wertheim-Davigora, onderzoeker inclusieve arbeidsmarkt aan de Hogeschool Windesheim. En voorzitter van de stichting Slava Ivolia, die gericht is op de integratie van Oekraïners in Nederland. Jij kan ook meepraten over dit onderwerp. Dat kan via de NPO Luister-app. Rechts onderin in beeld zie je een chat-icoontje. Daar kan je je vragen stellen en die proberen we hier dan te behandelen met de gasten. Ik wil eerst even naar Erik, want we zeggen steeds er is een tijdelijke regeling voor Oekraïners zodat ze makkelijk aan het werk kunnen. Hoe ziet dat eruit?
6: Ja, de EU heeft dat meteen eigenlijk opgetuigd nadat de oorlog begon. Die heet de richtlijn tijdelijke bescherming en daarom mogen Oekraïnse vluchtelingen werken zonder dat daar een speciale vergunning voor nodig is. Ze krijgen onderdak van de gemeente, ze mogen naar de dokter, ze mogen naar school door heel Europa heen. Het is niet een verblijfsvergunning, dat is een ander soort traject. Het is een tijdelijke speciale regeling voor hun.
0: Ja, maakt het dus veel makkelijker voor hen om aan het werk te gaan. Zie je dit ook terug in de, ik ga gelijk wat andere cijfers van je opvragen, zie je dat ook terug in de arbeidsparticipatie van Oekraïners?
6: Ja, die is bijna net zo hoog als Nederlanders.
0: Oh.
6: 67% van de Oekraïners die kan werken, die werkt ook. En dat is, Nederlanders doen het met 73% dan iets meer. Maar het werk van Oekraïners is vaak relatief simpel. Dus lopende bandwerk of schoonmaken, dat soort dingen. Terwijl 2/3 van de Oekraïnse werknemers eigenlijk een moeilijkere baan aan zou kunnen qua opleiding. Alleen niet qua taal, want voor veel mensen is de Nederlandse taal nog best wel een barrière. 3/4 die spreekt het niet goed. En toch, met dat relatief simpele werk, voegen Oekraïners in 1 jaar 3,5 miljard euro toe aan de Nederlandse economie. Dat blijkt uit onderzoek van de Sociaal-Economische Raad.
0: Ja, Jean, even voor de economische context. Is dat een hoog bedrag?
7: Nou ja, het is heel aardig. Het betekent eigenlijk dat we zagen eerder ook soortgelijke cijfers uit Polen komen, waar het blijkt dat eigenlijk deze groep gewoon netto een bijdrage aan de maatschappij levert. Wat jullie terecht aanstippen, een probleem zit denk ik wel inderdaad niet alleen in de taal, maar ook in de erkenning van diploma's. Dus je hoort wel uit verhalen, hoor ik zelf ook, dat Oekraïners het toch wel erg moeilijk vinden dat ze, wanneer je dus tandarts bent in Kiev en je gaat hier aan de slag bij een kledingzaak om kleding te verkopen. Ja, dat kan mensen toch wel in de problemen brengen. En de groep die inderdaad dat eenvoudige werk doet, is enorm groot. En nou, het is duidelijk, ze steken de armen graag uit de mouwen, ze werken keihard. Alleen dat is wel iets waarvan je op de lange termijn, ja, kan dat toch ervoor zorgen dat mensen vast gaan lopen. En ik denk dat dat ook wel uit onderzoeken blijkt, dat mensen niet lekker in hun vel zitten.
0: Ja, Aliona, is dat iets wat je herkent?
3: Ja, wat ik nog wilde benoemen uit hetzelfde onderzoek waar over 3,5 miljard wordt gesproken, wordt gezegd dat als ze werk op hun niveau zouden doen, dat zou het in vele hogere een dubbele of driedubbele in de cijfers komen. Dus het is zeker onbenut potentieel als je deze mensen op banen zet waar ze hun talenten niet verder kunnen ontwikkelen. Het was heel goed in het begin van de toen ze hier kwamen, omdat ze heel snel konden werken. Dus het was meteen zinvolle besteding van hun tijd. En ze wilden ook bijdragen. Ze laten ook heel graag zien dat ze harde werkers zijn. Maar wat jij ook zegt, het is... Het gaat breken. Mensen, ja. Ook uit recent onderzoek van Wetenschappelijk Onderzoeks- en Datacentrum blijkt dat psychische problemen blijven groeien. En dat kan ook hiermee te maken hebben dat mensen in een vicieuze cirkel terechtkomen. Dat ze in zo'n baan werken, bijvoorbeeld op in fabriek of schoonmaakbaan, heel moe worden. Gewoon geen kracht meer hebben en tijd meer hebben om over persoonlijke ontwikkeling überhaupt na te denken. En dan groeit de kloof tussen hun vorige baan in Oekraïne en wat ze nog kunnen bereiken in Nederland steeds groter. Dat is dus echt een oproep voor Nederlandse overheden. Ondersteun hun om nu zo snel mogelijk stappen te zetten om toch die talenten te mogen ontwikkelen.
0: Ja.
3: Anders blijven ze hier als in een moeras nog verder en verder zakken.
0: Ja, ze zitten ook vaak in opvanglocaties. Ja. Dus ze hebben ook vaak geen eigen huis. We hebben natuurlijk ook te maken met een huizencrisis, et cetera. Maar ik kan me voorstellen dat dat na zoveel jaar ook niet echt heel erg bijdraagt aan je levensgeluk.
3: Je hoort schrijnende gevallen, verhalen. Het is, en nogmaals, toen 4 jaar geleden was het goed. Het was heel snel geregeld. En het was noodoplossing. En als noodoplossing was het gewoon goed. Maar nu, 4,5 jaar later, wonen mensen nog steeds in de paar vierkante meters met vreemde mensen in dezelfde kamer, niet van je gezin. Of met, je kwam 4 jaar geleden met je zoon van 12, van hij is nu 16, in dezelfde kamer van de verplichte vierkante meters die Oekraïners krijgen. En dat lees je ook nu in dat de psychische problemen groeien en mensen raken ook een beetje desillusioneerd door de situatie waar zij terecht zijn gekomen. En ze maken niet eigen keuzes. Ze worden gewoon in de keuzes gepusht van zo is de mogelijkheid. Het is heel moeilijk om daaruit te komen.
0: Ja. We gaan even naar een voorbeeld van iemand die wel hetzelfde werk doet als wat ze ook in Oekraïne deed. Aan de lijn heb ik Julia Pavlova. Zij is gevlucht vanuit Kiev en juwelier van beroep. En zij werkt nu weer als juwelier in Amsterdam bij een boutique voor antieke sieraden. Goedenavond, Julia.
8: Goedenavond, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, fijn dat je met ons wilde praten. Wanneer ben jij naar Nederland gekomen?
8: Zo, vier jaar geleden ben ik door de oorlog naar Nederland gekomen. Vier jaar geleden.
0: Ja, was dat een zware reis?
8: Ja, tuurlijk. Het was een hele zware reis. En het was twee dagen, kan ik zeggen. En ik was met mijn zoon. Hij was 11 jaar. Nu hij is 15.
0: Ja.
8: Zo, ja, het was gewoon verschrikkelijk.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, we hebben het hier natuurlijk over het werk wat mensen doen. Ben jij snel aan het werk gegaan nadat je hier kwam? Of moest je even bijkomen van de situatie?
8: Zo, het eerste jaar heb ik in de horeca gewerkt, in de restaurant, omdat ik heb geen Nederlands gepraat en niet goed met Engels. Maar na een jaar, via vrijwilligerscentrum Rassom in Haarlem, ik heb de beste baan gevonden. En ik heb veel ervaring in de jewelry branche. Zo. Nu, ik werk in jewelry. Het is een vintage jewelry winkel in Amsterdam.
0: Ja, in de negen straatjes. Ja, dus,
8: in de negen straatjes.
0: Ja, je noemde Rassom in Haarlem. Dat is een vergelijkbare organisatie als waar Aliona bij zit. Hoe hebben ze jou geholpen om die baan te vinden? Hebben ze je ook taalkursussen gegeven? Wat hebben ze allemaal gedaan?
8: Ik hou van mijn baan nu. Ik ben ontzettend blij met mijn baan. Maar eerst natuurlijk was de grootste probleem was de taal. Maar ik leer altijd en elke jaar gewoon beter en beter worden. En nu ik voel me thuis. Ik kan zeggen even met mijn baan.
0: Ja, dat snap ik. Heb je plannen om ooit weer terug te gaan als het daar weer als er weer vrede zou komen?
8: Ik weet zeker dat ik wil hier blijven, omdat ik heb heel veel stappen gedaan. En ook omdat mijn werk, mijn baan, maakt mij zo blij hier. En en mijn zoon is blij ook. Zo, ik wil hier blijven, maar ook ik natuurlijk mis Oekraïne. Maar het is gewoon een nieuw leven hier, ik gebouwen.
0: Ja, Julia Pavlova, jullie hier in Amsterdam, dankjewel dat je ons dat je verhaal aan ons wilde vertellen. Jean, jij noemde het net al even. Wat ook vaak een probleem is dat mensen hun opleiding hier niet wordt erkend. We gaan nu ook even naar een voorbeeld van iemand die dat ook meemaakt in zekere zin. Dat is Miroslava Sidorchuk. Zij is 26 jaar oud en ook gevlucht vanuit Kiev. Zij werkt nu in Haarlem en ze is opgeleid in Oekraïne als apotheker. En daar hebben wij toevallig een groot tekort aan in Nederland. Goedenavond, Miroslava.
9: Goedenavond.
0: Ja, kon jij direct aan het werk als apotheker of moest je daar nog iets voor doen?
9: Nee, tuurlijk niet. Eerste jaar in Nederland, ik werkte als labassistent in een laboratorium Eurofins Analytica. En denk ik na anderhalf jaar, ik verhuisd naar Haarlem en ook mijn werk gevonden in apotheek. Maar ik begon gewoon als apothekermedewerker en in drogisterij werken.
0: Ja.
9: In één grote apotheek. Ja. Ja.
0: En je bent vrij jong. Je bent denk ik niet zo heel lang geleden ook afgestudeerd als apotheker in Oekraïne. Maar
9: in principe, ik afgrond mijn studie in 2022, een paar dagen voor begonnen oorlog.
0: Oké, dat is heel zuur.
9: Precies, ik heb mijn diploma ontvangen. Ja,
0: en dus eigenlijk nooit als volwaardig apotheker kunnen werken. Want je werkt nu, ik begrijp dat je nu onder supervisie van een apotheker werkt. Ja, dus je doet eigenlijk wel het werk. Ja.
9: Ja. Maar ook wij samen met mijn apotheker die programma Ukrainian Healthcare Talent opgericht.
0: Okay.
9: Dus wij helpen ook mensen met apothekersdiploma vanuit Oekraïne hier baan vinden.
0: Ja.
9: Niet als apotheker, maar tenminste apothekerassistent.
0: Ja, dingen. Dus het heeft er wel mee te maken. En wat is dan het grote probleem bij het overzetten van het diploma bijvoorbeeld wat jij hebt naar dat je hier wel zou mogen werken? Waar zit dat hem in?
9: Dat zit bij KNMP.
0: Wat is dat? Is dat de federatie voor apothekers?
9: Apothekers.
0: Oké. Okay.
9: Ja. Ze willen niet buitenlandse apotheker aan de slag. Ja, dus in principe, je hebt wel richting voor artsen of tandartsen. Dat ze moeten B2+ Nederlandse taal hebben. En dan een soort of professionele toets doen. Maar voor apothekers niet. Meestal voor apothekers is 3 jaar masterdegree nog studeren en 1,5 pre-master.
0: Ja, en als jij dat hier zou moeten doen, dat zou je natuurlijk ook heel veel meer geld kosten dan EU-burgers die hier een studie doen. Want je betaalt veel meer geld voor een opleiding. Dus dan praat je over, wat is het, 20.000 euro per jaar of zo?
9: Ja, precies. 20.000 per jaar.
0: Ja, dat ga jij dat doen of niet?
9: Studie. Nee.
0: Nee, dat dacht ik al.
9: Nee, maar ik heb ook een beetje andere plannen. Ik wil wel rechts in gezondheid studeren, maar is anders.
0: Ja, recht en gezondheid. Ja, oké, ja, dat is inderdaad een andere. En dat wil je dat hier doen of ga je dat ergens anders doen?
9: Ja, in principe wil ik het in Nederlands doen. Maar dat kan ook part-time studie doen.
0: Ja. En heeft het, wat voor effect heeft het op jou het feit dat je dus altijd onder supervisie moet werken? Zou je niet liever gewoon echt zelf als volwaardig apotheker werken?
9: Ja, het eerste is salaris. Tuurlijk, ik krijg minder salaris dan apotheker.
0: Ja.
9: Ja, dus, maar in principe het maakt niet uit. Maar ook, ik wil niet, denk ik, wil ik niet in apotheek mijn hele leven werken.
0: Oké, okay. Gewoon wat anders doen. Nee, dat mag ook, natuurlijk.
9: Ik vind het super interessant, maar ja. Maar het is wel gewoon elke keer hetzelfde. Dus dat was ook zo inspirerend voor mij aan het begin. Maar na de paar jaren is gewoon hetzelfde.
0: Ja, oké. Okay. Dit heeft natuurlijk niet echt met de oorlog te maken. Dit is gewoon dat je eigenlijk gewoon iets anders wilt doen.
9: Ja, okay. Precies.
0: Ja, Miroslava Sidorjuk, dank je wel. En succes met alles. Jean, wat denk je als je dit allemaal hoort?
7: Nou, ik denk dus dat het kabinet uiteindelijk meer werk zou moeten maken van moet investeren in deze groep mensen, omdat ze veel meer capaciteiten hebben. Mensen kunnen meer uit zichzelf halen, kunnen zich meer op hun gemak voelen. En ze kunnen ook nog grotere bijdragen aan onze samenleving leveren. En ik denk ook, kijk, we zitten toch een beetje, we laten ons misschien zand in de ogen strooien door die regeling die dan steeds met een jaar verlengd wordt, hè, waardoor ze hier kunnen blijven. De werkelijkheid is natuurlijk dat een groot deel van deze mensen niet meer terug zal gaan. Dat blijkt ook uit de onderzoeken die ook in Oekraïne zelf worden gedaan. Ze houden dat nauwkeurig bij. Ze kijken een paar keer per jaar, vragen ze, nou, wie is van plan om nog terug te keren? En je ziet dat eigenlijk gestaag afnemen vanaf 2022. En nu, ik zag ook de UNHCR had een peiling gedaan, die is heel recent, dat 49% van de vluchtelingen in Europa hoopt of plant om nog terug te gaan. En een meerderheid, dus een andere hele grote groep eigenlijk niet. En die 49, dat is laag, want het was 2 jaar geleden nog 61%. Dat is de trend. En dat is ook wel begrijpelijk. Mensen, dat hoor je ook in de verhalen, bouwen hun leven hierop. Kinderen gaan naar school, die gaan naar Nederlandstalige scholen. In een aantal gevallen aardig wat kinderen volgen nog online Oekraïns onderwijs. Vindt de Oekraïnse overheid ook heel belangrijk, denk ik, om die band met Oekraïne in stand te houden. Maar uiteindelijk toch, ja, de fysieke vriendjes die ze maken, dat zijn Nederlandse kinderen, kinderen op Nederlandse scholen. En zo word je eigenlijk stap voor stap, maand na maand, word je meer in die Nederland, word meer onderdeel van die Nederlandse samenleving, toch?
0: Ja.
7: En dat moet je denk ik gewoon erkennen dat dat zo is. En ja, dat komt ook bij dat als de oorlog voorbij is. Oekraïne zit ook met een enorm huisvestingsprobleem. 4 miljoen ontheemden in Oekraïne zelf. Gebieden in het oosten waarvan we allemaal hopen dat ze terugkeren onder Oekraïns gezag. Maar we weten dat niet zeker op dit moment. En dat betekent dat heel veel mensen, dus ook mensen die hier zijn, letterlijk en figuurlijk beroofd zijn van hun thuis voor de rest van hun leven. Ja, als die teruggaan naar Oekraïne allemaal, zal je daar ook huizen moeten bouwen. En dat gaat heel veel geld kosten. Ja. Dus het is heel veel dat nog moet gebeuren. En nou ja, werk aan de winkel.
0: Ja, tegelijkertijd roept de president Zelensky natuurlijk al wel een tijdje op, zeker aan Oekraïnse mannen in de dienstplichtige leeftijd, om terug te keren naar Oekraïne, omdat hij ze eigenlijk gewoon nodig heeft voor de strijd. Aljona, hoe wordt daar tegenaan gekeken vanuit de Oekraïnse gemeenschap?
3: Wij weten dat Oekraïne heel graag wil dat Oekraïners terugkeren. Het is ook logisch. Je wil het land zowel in de oorlogstijd draaiende houden als na de oorlog wederopbouwen vorm kunnen geven. Dus dat weten wij. Wij weten ook geen dwang wordt opgelegd. Mm. De Oekraïne vraagt vriendelijk mensen terug te keren. En tegelijkertijd, er is nu gewoon oorlog. Er wordt vandaag is Kiev midden in de middag is gebombardeerd. Dus je kunt wel mensen vragen, wil je terugkeren of niet terugkeren? Maar het is oneerlijk. Ja. Je kunt het vragen, maar het is niet een echte niet een echte vraag.
0: Ja.
3: Je wordt gedwongen om hier te blijven. Mensen zijn gevlucht voor de oorlog. En ze gaan niet nu opeens gewoon terug. Terwijl het nu nog erger gebombardeerd wordt dan 4 jaar geleden.
0: Ja.
3: Dus er is begrip voor Oekraïne dat ze mensen terug wil. Maar er wordt ook gesproken tussen Europese landen en Oekraïne over manieren om Oekraïners terug te krijgen, nou, maar zonder dwang.
6: Ja, dat is nu met die tijdelijke regeling waar we het steeds over hebben. Die loopt nu nog tot maart 2027. En de Europese Commissie die heeft dus nu voorgesteld, we gaan hem verlengen, maar niet voor de mannen die onder de dienstplichtige leeftijd vallen. Dus tussen de 23 en de 60. Die verliezen dan die tijdelijke beschermingsstatus.
0: Ja, dus dat is geen dwang, maar het is wel een softe dwang eigenlijk om mensen. Want ja, als ze niet aan het werk kunnen, dan is het natuurlijk ook.
6: Aljona,
3: het is wel een softe dwang. En het gebeurt ook vanuit de Nederlandse kant. Er wordt bijvoorbeeld de betalingen voor de opvang wordt steeds iets hoger gemaakt. De verzekeringen worden anders straks ingericht dan het nu is. En worden niet meer gratis gemaakt. Ik hoor ook van mensen die het gevoel hebben dat ze toch een beetje gepusht worden om na te denken om terug te keren. Maar ook vanuit Nederland wordt gesproken, wij gaan niet met dwang mensen terugsturen. Wat ik wel sympathiek vind, of misschien geen goed woord om het sympathiek te noemen. Er wordt gesproken over ondersteuning aan Oekraïners in Nederland. Zodat ze hun leven kunnen inrichten of carrière kunnen inrichten, dat ze echt de keuze krijgen als ze, dat ze met bijvoorbeeld een extra opleiding of extra werkervaring hier beter aan het werk kunnen in Oekraïne. En dus niet hun ervaring en vaardigheden hier verliezen. Ja. En er wordt nu serieus over gesproken tussen Nederland en Oekraïne. En hoe kunnen we dat vormgeven, dat het op een goede manier gebeurt. Dat ze, zowel als ze blijven, dat ze een betekenisvol werk hier kunnen doen. En als ze terugkeren, dat ze zo op een goede manier inderdaad in een ontvangende omgeving waar goed voor hun gezorgd wordt. Dus met de woningen, werk, maar ook sociale steun en sociale manier van terugkeren.
0: Ja, Hans, hoor jij dit ook van mensen die bij jou in dienst zijn of die via jouw bureau aan het werk gaan, dat ze op termijn wel terug willen?
4: Nou, steeds minder inderdaad. Hoe langer die oorlog voortduurt, hoe meer mensen hier integreren. De taal leren, werk vinden en belangrijke levensgebeurtenissen meemaken in Nederland. Dus je ziet dat een lijn is wat wij ook zien met die onderzoeken. Dat steeds minder wordt naarmate die oorlog voortduurt. En ik denk de andere kant, die richtlijn die is natuurlijk werd telkens met een jaar verlengd, waardoor het leven van mensen ook echt op pauze staat.
0: Ja.
4: En als jij niet weet of jij over een jaar nog mag werken of verblijven hier, ja, dan ga je niet uit de opvang om een woning te huren waar je minimaal een jaar in moet zitten. Of dan ga je niet aan die studie beginnen. Dus ik denk dat je mensen gewoon perspectief moet geven. Want laten we wel eerlijk zijn, we mogen ontzettend blij zijn dat ze hier zijn. En het arbeidsethos ligt enorm hoog. De participatie ligt bijna even hoog als Nederlandse mensen. En ze voeren toch belangrijk werk uit in essentiële sectoren. Dus ik denk dat we er alles aan zouden moeten doen om mensen perspectief te geven en ze hier te houden. En ook te zorgen dat ze verder kunnen groeien.
6: Het lijkt me ook lastig voor jou als ondernemer, want jij moet ook steeds maar kijken of die regeling wordt voortgezet of niet.
4: Ja, klopt. Dus dat geeft heel veel onzekerheid. Ook bij mensen zelf. En die onzekerheid zorgt natuurlijk voor terughoudendheid in het opbouwen van een nieuw leven. Want ja, ik weet niet of ik hier volgend jaar nog mag zijn en of ik dan nog hier mag werken.
0: Hou je daar ook rekening mee met bijvoorbeeld de contractduur en dat soort dingen?
4: Ja, je ziet dat wij als uitzendbureau, de meeste Oekraïnse vluchtelingen, het grootste percentage is werkzaam via een uitzend- of detacheringsbureau. Daar heb je natuurlijk ook te maken met meer flexibele contracten. Maar het is ook het verleggen van het werkgeverschap. Wij hebben heel veel opdrachtgevers die terughoudend zijn om Oekraïnse mensen direct op de loonlijst te zetten. Want als ik iemand een contract aanbied voor onbepaalde tijd en diegene die mag straks niet meer werken hier, ja, hoe is dan die rechtsverhouding ook voor mij als werkgever? Dus je ziet dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van uitzend- en detacheringsbureaus. eigenlijk om een stuk risico af te vangen.
0: Ja.
4: Wat als iemand niet meer mag blijven, wat als iemand ziek wordt, uitvalt, of inderdaad een flexibele contract op die manier.
0: Ja, we gaan even iets heel anders doen, want Erik de Vries Lensch die naast mij zit, die peilt elke week de stand van de beurs samen met een amateurbelegger.
5: De stand van Nederland. De aandeelhouder wint.
6: Yes, en vandaag sprak ik met Hendrik Steginga. Hij zit bij een beleggersclub genaamd Amicunia van de Herensociëteit Amicitia. En hij wil dat zijn club de aandelen in het defensiebedrijf Rheinmetall gaat verkopen. Want die aandelen gaan eigenlijk te goed.
10: Nou, we zitten nog steeds in defensieaandelen. En we hebben daar de afgelopen 2 jaar hele mooie resultaten mee gehad. En uiteraard is Rheinmetall wel veruit het beste voorbeeld. En maar mijn voorstel zal bijna zeker zijn om alle defensieaandelen die we nog hebben, om die maar gewoon te gaan verkopen. Omdat de defensiebedrijven zullen natuurlijk nog heel veel aanvullende omzetten kunnen gaan genereren. Dankzij de sterk stijgende defensiebudgetten voor alle Europese landen. Maar zit dat niet eigenlijk verregaand verwerkt in de koers. Goed voorbeeld is Rheinmetall, natuurlijk gewoon enorm gestegen. Maar er is maar een klein beetje maar minder goed nieuws. En hopsa, ze krijgen meteen een klap van -10, -15%. En dat vind ik toch wel vrij veel. Dat zegt dat de koers lijkt gebaseerd te zijn op alleen maar maximaal goed nieuws de komende paar jaar. En ja, als er dan dus eventjes niet maximaal goed nieuws is, de lucht loopt er dan dus ook meteen uit.
6: En het is wel belangrijk voor Herensociëteit om goed rendement te halen, want
10: het is ook nog eens een keer gewoon een vriendenclub die het gewoon gezellig vindt om bij elkaar te komen. En we houden, dat is wel aardig, bewust een deel van de portefeuille. Het zijn echt defensieve aandelen die we primair hebben met als bedoeling dat een aantal van dit soort aandelen voldoende rendement binnenbrengen om letterlijk bij elke bijeenkomst een paar lekkere porties bitterballen te kunnen kopen.
6: En ik vroeg Hendrik nog, hoe was jouw rendement eigenlijk?
10: Heerlijk. Heerlijk. Ik heb afgelopen jaar ruim 25% over de hele portefeuille aan rendement gemaakt. Nee, ik ben niet een mega groot belegger, hè, met fortuinen erin. Maar dan nog, het zijn redelijk wat bitterballen.
6: Hendrik heeft geen hoor.
0: Nee, bitterballen zijn heel belangrijk. Ik wil nog even tot slot even een rondje langs de tafel maken. Als er iets zou moeten zijn wat er politiek gezien zou moeten gebeuren om de situatie voor Oekraïners en onze arbeidsmarkt te verbeteren, wat zou er dan moeten gebeuren? Hans, heel kort.
4: Ik denk mensen perspectief geven over hun mogelijkheid om hier te verblijven en te werken. Dus stoppen met telkens een jaartje verlengen. Blij zijn dat ze er zijn, dat ze het werk oppakten waar wij toch vaak zelf te lui of te rijk voor zijn om te doen. En daarnaast denk ik heel erg investeren in opleiding. En dat begint vaak toch ook bij Nederlandse taal.
0: Ja.
4: En je kan werken op niveau is lastig als je vaak niet de Nederlandse taal spreekt. Dus investeren in opleiding en mensen perspectief geven.
0: Aliona?
3: Ik sluit me aan bij de woorden van Hans. Wat ik heel belangrijk vind is dat er werk dat mensen gaan doen betekenisvol is. Daar ga ik ook mijn proefschrift over schrijven. Betekenisvol werk voor Oekraïense vrouwelijke vluchtelingen in Nederland. En daar wil ik graag ondersteuning van de overheden voor.
0: Duidelijk. Jean, ik ga jou helaas even overslaan, maar ik ga je wel bedanken voor je aanwezigheid hier. Ook dank aan de andere gasten. Aliona Wertheim, Davy Gora, onderzoeker inclusieve arbeidsmarkt. En Hans Drijver, mede-eigenaar van Herioram.
5: Zometeen NPO Radio 1.
11: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week de vondst van een vliegtuig dat 74 jaar geleden neerstortte.
12: Oh, oh my god! Is dat een plane?
13: It's got to be.
12: No. Is that a plane?
11: Een protestlied tegen koning Willem III.
14: Terwijl hij zijn huwelijkse plichten vergat, zocht hij in bordelen verstrooiing.
11: En in Oude Woorden Nieuwe Wereld, Hannah Arendts boek Totalitarisme. Dat en meer in OVT, zondag van 10 tot 12.
5: NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
16: Ster. Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen? Of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken. In de tentoonstelling Living Mash, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben!
17: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
20: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: Als je Vodafone Mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel €20 korting.
23: Elke maand weer.
22: En hoe meer data en snelheid,
23: hoe groter die korting.
22: Dat is One van Vodafone
23: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
24: NPO Radio 1.
25: Het is 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarros, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten inwoners juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer. Het is vanavond droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
26: Ster. E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
27: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
30: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
29: En verzekerd zijn.
30: Oh ja, verzekering.
29: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
31: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
29: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
31: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: NPO Radio 1. EO NOS.
3: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling.
4: Goedenavond, terwijl zijn halve ploeg ziek, zwak en misselijk is, blaakt Tadej Pogacar van gezondheid op de Alpe d'Huez.
6: En hij is, zoals zo vaak, oppermachtig.
4: Hij deed de klim in een recordtijd, dat gaan we zo meteen analyseren met Stef Clement.
7: Jürgen Klopp werd vandaag gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Duitsland. En dat deed hij met een opvallende mededeling. Namelijk dat als de media zich misdragen, hij meteen opstapt. Nou, toch eventjes aan correspondent Gien Balduk vragen waar dat vandaan komt.
4: En dan de Stichting Gezondheid op 1. Die diende namens omwonenden van Tata Steel een kort geding in tegen de staat. En die werd verloren. Maar toch ziet de stichting ook succes.
7: Is natuurlijk altijd een hoogtepunt. Een etappe in de Tour de France met een bekende finishplaats.
4: We komen eraan hoor, naar de Alpe d'Huez.
8: Met wat wapperende Franse vlaggen langs de weg. Wil niet zeggen dat er met de Franse slag gereden wordt.
4: De zon schijnt, kom erop met een lekkere pittige rit richting de Alpe d'Huez.
9: Waar verheug je het meest
10: op? Alpe d'Huez. De laatste dagen was al super, maar ik denk dat de Alpe d'Huez vandaag wel alles gaat overtreffen.
12: Ja, het is zeker iets wat ik heel graag zou doen, dus vandaag is de dag ervoor.
24: En de mensen duwen.
12: Ja, heel alsjeblieft.
4: Hoe is het met Pogacar?
32: Hij heeft een zwarte broek aan. Gek genoeg heb ik familie wonen in zwarte broek. Dat wilde ik even kwijt.
33: Sowieso, ik denk voor fans en renners is dit een super speciale dag. Iets waar je echt naar uit kan kijken.
32: Bocht 7, daar staan alle Hollanders. Het is daar ook een soort Dixieland. Er staan allemaal van die mobiele toiletten. Jij gaat ervan uit dat ik verstand heb.
34: Ja, het is een en al gekte. Eigenlijk vanaf vanmorgen al. Wij zagen zoveel wielrenners dat we dachten van hoe kan iedereen hier op die berg gaan staan?
4: We gaan er bijna aan beginnen. Na de tussensprint is die Orno en dan de Alpe d'Huez.
35: Daar gaat de Arendsman al.
36: En het gevecht vooraan wordt ontstoken door Tijmen Arendsman.
32: Maar het slechte nieuws, tenminste, dat is wel 3 minuten achter die vier. Ook Pogacar is vertrokken.
37: Arendsman die gaat tekort komen vandaag, wederom voor de ritzegen.
32: Hij komt eraan. Nog een keer Carapaz.
36: Dan is hij erbij.
32: Pogacar is niet super.
37: Oh, hij heeft een gaatje. En dat zal hij nu in zijn oren te horen krijgen.
32: Hij heeft een gaatje. 1 op Alpe d'Huez. Tadej Pogacar.
36: Misschien wel de beste aller tijden, maar sowieso ook de beste van deze Tour.
7: Tadej Pogacar wint dus ook de 19e etappe van deze Tour de France. Op Alpe d'Huez doet hij ook nog eens in een razend tempo, want de Sloveen overwint in 35 minuut 27. Dat is 1,5 minuut sneller dan het vorige record van Marco Pantani. En onze analist is Stef Clement. Stef, goedenavond.
38: Goedenavond.
7: Hoe was het daar?
38: Jongens, ik ben een dag in de wielerhemel geweest. Mij kun je niet gelukkiger maken dan bovenop een berg onder de zon en naar zo'n fantastische wedstrijd kijken.
7: Ben je er alweer vanaf gekomen eigenlijk? Want het was zo druk.
38: Wij rijden nu Grenoble in, dus wij hebben geluk gehad hoor. Want sommige collega's die staan nog muurvast aan de voet van de Alp. Natuurlijk met al dat volk wat er af moet, gebeuren er helaas ook ongelukken. En een van onze collega's in ieder geval staat nog helemaal stil aan de voet van de Alp.
7: Oké, okay, morgen geen Jeroen Stomphorst bij de tv-uitzending.
38: Ik zal niet vertellen wie het is.
7: Oké, okay. Pogacar die wint dus, vond jij het overtuigend?
38: Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk was het heel overtuigend. Maar of dat hij het nou helemaal zelf voor elkaar heeft gebokst, dat weet ik niet.
7: Hoezo?
38: Nou, als je die drie daarvoor aan iets slimmer waren geweest, of eigenlijk minder slim, en gewoon hadden doorgereden met elkaar, de handen ineen hadden geslagen, in plaats van elkaar proberen te slim af te zijn, dan had Pogacar misschien net tekort gekomen. En dan was de geschiedenis natuurlijk heel anders geworden.
7: Ja.
38: Maar het gelijk was weer aan de zijde van de sterkste.
7: Want de kopgroep die gingen naar elkaar kijken. Hoeveel voordeel heb je dan nog van in zo'n kopgroep zitten? Want jij zegt, ja, als ze samen hadden gewerkt, dan hadden ze het misschien wel gered. Maar helpt samenwerking op zo'n gruwelijke berg als de Alpe d'Huez?
38: Nou, je kunt niet heel veel samenwerken. Maar als je het tegen elkaar gaat rijden en als je gaat proberen elkaar te slim af te zijn met demarages en remmen en weer doortrekken en vooruit en achteruit kijken. Ja, dan op een gegeven moment komt dat gele gevaarte. Die gele, monsterlijke renner die Pogacar is geworden, die komt dan op een gegeven moment van achter. En als je dan uiteindelijk 6 seconden tekort komt voor de etappeoverwinning, dan denk ik wel dat sommige jongens even vanavond voor de spiegel zullen denken, dat had misschien anders gekund.
4: Ja, ja. Remco Evenepoel, die komt 2,5 minuten later binnen. Ik moet zeggen, ik vond dat nog meevallen toen ik dat zag. Dan dacht ik, nou, ik dacht eigenlijk dat dat veel groter was. Maar goed, voor Evenepoel gelukkig niet. Maar het geeft misschien wel aan dat echt niemand bij hem in de buurt kan komen. Hè?
38: Nee, dat is denk ik wel duidelijk. En het was fijn hoor, dat de mannen van Red Bull Bora, de ploeg van Remco Evenepoel, het probeerden. En dat ook de mannen van de ploeg van Paul Sexas een duit in het zakje hebben gedaan in de achtervolging op die kopgroep. Ja, kun je dat eigenlijk nog een kopgroep noemen van 42 man met al die goede klimmers erin. Om in ieder geval te zorgen dat ze zelf vandaag konden gaan voor de overwinning. Maar toen Pogacar eenmaal wegreed aan de voet van de Alpe d'Huez, toen was al heel snel duidelijk dat er voor Evenepoel en alles achter hem helemaal niks te zoeken was daar.
4: Ja. Nou, weten we allemaal, in de Tour ligt alles onder een vergrootglas. Dus ook de broek van Pogacar.
38: Die, de zwarte broek?
4: Die zwarte broek, ja, inderdaad. Waarom die ophef? Kan jij dat uitleggen?
38: Nou, gisteren was er in een Belgische krant een heel artikel gewijd aan de zwarte broek. Want, zo dacht men, in een zwarte broek zou je misschien minder last hebben van, ja, laten we het maar even doorlek noemen. Een paar collega's van Pogacar in de ploeg die hebben last van maag en darmen. En zo dachten ze, ja, waarom voor het eerst in, wat was het, 5 jaar, heeft Pogacar nou een pak waar in plaats van een gele broek een zwarte broek aangenaaid is. Maar ik denk dat hij het gewoon mooier vindt.
7: Maar daarom stonden natuurlijk ook al die Dixies op de Alpe d'Huez.
38: Ja, daarom reed hij even door Dixieland, zo is het ook.
4: Ja, maar goed, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met het hele verhaal eromheen, dat een aantal renners ziek is van UAE. Is daar nog een medische update over te melden?
38: Nee, eigenlijk niet. Hij moest het inderdaad al snel doen zonder een aantal van zijn ploeggenoten. Maar omdat dus al die andere ploegen ook mee wilde werken in die achtervolging, had hij daar eigenlijk helemaal niet zoveel last van vandaag.
7: Nee, want kun je zeggen dat Pogacar zijn ploeg eigenlijk niet nodig heeft? Of gaat dat dan te kort door de bocht?
38: Pogacar heeft zijn ploeg niet nodig zolang de rest inderdaad zelf nog wil proberen te winnen. Zolang Remco Evenepoel denkt te kunnen winnen, zolang Sexas denkt te kunnen winnen, is het allemaal niet nodig voor hem. Want dan wordt eigenlijk het werk voor hem opgeknapt. Morgen wordt dat natuurlijk wel anders. Hè? Want morgen hebben we een etappe die vanuit de start zo ongeveer over een col van de buitencategorie gaat. Dan daal je af, dan ga je de Telegraaf Galibier op. Dan daal je weer af en dan sta je aan de voet van nog een keer die Alpe d'Huez. Morgen wordt een heel ander spel en ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren zonder een controlerende ploeg van de UAE. Of ze moeten vanavond allemaal beter zijn.
4: Ja, ja. Ze gaan niet weer deze kant van de Alpe d'Huez op, ze gaan de andere kant op. Zit daar een groot verschil in?
38: Die is een stuk onregelmatiger. Dat is een stuk grillerige klim.
4: Dus moeilijker maar, eigenlijk.
38: Voor de pure klimmers eigenlijk wat beter gelegen. Hè. Zo'n Valentin Paris-Peintre die heeft er natuurlijk niks aan als één iemand volle bak op zijn eigen tempo naar boven rijdt. Die echte pure klimmers, Carapaz, dat zag je vandaag ook, die moet het hebben van de tempoversnellingen. Dus ik denk nog steeds dat er morgen weer een kantje voor de vlucht zit.
4: Ja, maar hoe zit het dan met het publiek bijvoorbeeld? Want die kunnen eigenlijk gewoon die berg oplopen en aan de andere kant gaan staan. En dan kunnen ze ze nog een keer zien, begrijp ik goed.
38: Het zou wel de grootste hike van de wereld zijn. Ik weet dat wij de Vierdaagse hebben in Nijmegen. Die is afgesloten, maar de wandeling die ik vandaag heb gezien van 800.000 man daar op die berg, die loog er ook niet om. Ja, hoe het er morgen uitziet, ik hoop in ieder geval dat het iets beter gereguleerd wordt. Maar misschien is dat ook te hopen tegen beter weten in, hoor. Het was bijna niet te doen vandaag.
4: Nee, nou weten we ook allemaal wel dat de Tour probeert om ongelukjes het liefst zo ver mogelijk buiten de media te houden. Heb jij dingen gezien, misschien buiten de camera op, waarvan je zegt, ja, dit kan eigenlijk gewoon niet meer?
38: Nou, ik zag net een foto binnenkomen van Einer Rubio, een renner van Movistar. En die heeft dus 20 hechtingen moeten laten zetten in zijn gezicht en omstreken. Omdat hij, doordat er iemand voor de auto van, in dit geval UAE, maar dat maakt eigenlijk niet uit, voor een auto in de karavaan sprong, klapte hij achterop die auto. En is hij dus aan zijn aangezicht zodanig beschadigd dat hij pas net is vrijgelaten uit het ziekenhuis. Er zijn denk ik wel meer dingen gebeurd die we niet hebben gezien. En die toch niet door de beugel kunnen. Dus het was eigenlijk te gevaarlijk.
7: Ja, want 800.000 mensen, Stef, dat was in ieder geval de verwachting gisteren, dat die er zouden zijn. Dat is echt een absurd aantal. Wat moet je daarmee? Want de mensen blijven komen.
38: Ja, gelukkig hoef ik die beslissingen niet te maken, jongens. Nee, want ik weet het ook niet. Het is natuurlijk. Nee, maar ik heb daar natuurlijk wel over na proberen te denken. En ik zat met Robert Geesing een koers te kijken. En we hebben natuurlijk allebei genoeg gekkigheid meegemaakt. Maar hoe hou je die mensen in bedwang? En hoe hou je mensen ook kalm die al 4 dagen soms op dit moment staan te wachten? En die dat doen met een wijntje, een biertje, muziek, gezelligheid. Het is eigenlijk alsof je door een groot café fietst met, nou, laat het eens 800.000 man zijn. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, hè?
7: Nee. Hoe was het voor jou als renner toen jij, bijvoorbeeld 10 jaar geleden voor het laatst die bergen overging in de Ronde van Frankrijk? Want het was toen misschien niet zo druk, maar ook al heel erg druk.
38: Ja, dat beleef je als renner toch anders. Want ik heb ook filmpjes vandaag gezien van renners die een kus ontvangen van hun vriendin langs de kant. Renners die het feestje vieren met de supporters. Als renner beleef je het misschien ook wel anders, maar ik heb niet het idee dat ik ooit in zo'n gekkenhuis heb gereden. Behalve die ene keer, hè, op de Ventoux. En daar kennen we de beelden allemaal van, toen Chris Froome moest lopen en Richie Porte achterop de motor dook. Ja, dat was het ook duidelijk dat eigenlijk niet kon. Maar toen was het een noodgeval, want toen moesten 's avonds voor de koers ineens de helft van, of eigenlijk alle toeschouwers op de helft van de klim komen vanwege te veel wind bovenop.
7: Ja. Tot slot nog hierover, Stef. Want gelukkig hoef jij die beslissing niet te nemen. Dat hoeven wij ook niet te doen. Maar weet jij of hier gesprekken over zijn bij de ASO of bij de UCI over de vraag of hier maatregelen genomen moeten worden?
38: Ja, maar vergeet niet, jongens, dat het een wedstrijd is die wordt verreden op de openbare weg. Hè? Ja. Dus je kunt mensen niet verbieden om gebruik te maken van de openbare ruimte.
7: Nou ja, maar dat gebeurt natuurlijk op andere plekken. Ik bedoel, auto's mogen er ook niet rijden, toch? Dus er worden al restricties toegepast.
38: Ja, maar dan gaat het om de auto zelf, niet om de mensen. Hè? Ja. Dus mensen kun je niet tegenhouden in de openbare ruimte, denk ik. Mm-hmm.

0: een groot café fietst met, nou laat het eens 800.000 man zijn. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, hè?
1: Nee, nee. Hoe was dat voor jou als renner toen jij, nou ja, bijvoorbeeld 10 jaar geleden voor het laatst die bergen overging in de Ronde van Frankrijk? Want het was toen misschien niet zo druk, maar ook al heel erg druk.
0: Ja, dat beleef je als renner toch anders. Want ik heb ook filmpjes vandaag gezien van renners die een kus ontvangen van hun vriendin langs de kant. Renners die het feestje vieren met de supporters. Als renner beleef je het misschien ook wel anders. Maar ik heb niet het idee dat ik ooit in zo'n gekkenhuis heb gereden. Behalve die ene keer hè, op de Van Toe. En daar kennen we de beelden allemaal van. Toen Chris Froome moest lopen en Richie Porte achter op de motor dook. Ja, dat was het ook duidelijk dat dat eigenlijk niet kon. Maar toen was het een noodgeval. Want toen moesten 's avonds voor de koers ineens de helft van, of eigenlijk alle toeschouwers op de helft van de klim komen vanwege te veel wind bovenop.
1: Ja. Tot slot nog hierover, Stef, want gelukkig hoef jij die beslissing niet te nemen, dat hoeven wij ook niet te doen, maar weet jij of hier gesprekken over zijn bij de ASO of bij de UCI over de vraag of hier maatregelen genomen moeten worden?
0: Ja, maar vergeet niet jongens dat het een wedstrijd is die wordt verreden op de openbare weg. Hè? Ja. Dus je kunt mensen niet verbieden om gebruik te maken van de openbare ruimte.
1: Nou ja, maar dat gebeurt natuurlijk op andere plekken. Ik bedoel, auto's mogen er ook niet rijden, toch? Dus er worden al restricties toegepast.
0: Ja, maar dan gaat het om de auto zelf, niet om de mensen. Hè? Ja. Dus mensen kun je niet tegenhouden in de openbare ruimte, denk ik.
2: Nou, nu ik je toch aan de lijn heb, nog even dit.
3: Joop Zoetemelk, uitstekend gedaan.
4: Oh, this is Froome.
5: De renner van de dag.
6: Extraordinaire numéro Thomas Vauclair.
2: Ja, en dat is in dit geval
7: nog een keer Carapaz. Pogacar kan momenteel even niet aansluiten. En Carapaz voelt dat onder de boog van de 3 kilometer aan.
2: Ja, hij probeerde het op 3 kilometer nog 1 laatste keer. Renner van de dag, Richard Carapaz. Wil je nog toelichten waarom, of spreekt dat voor zich?
0: Nou, de winnaar van gisteren en de man die al zoveel in de aanval was. De man die de bergtrui overigens overhield aan dit wonderlijke avontuur. Maar ook wel de man die natuurlijk door eigenlijk zijn durf om vandaag te verliezen, die 3 man het niet heeft laten halen. Hij speelde echt een sleutelrol omdat hij eigenlijk ging pokeren in die kopgroep van 3. Waren die 3 gedoemd om te verliezen.
2: Ja, 21 minuten achterop Pogacar in het algemeen klassement. Wie weet dat hij morgen nog wat kan klimmen. Wie weet ook wel overmorgen. Dankjewel, goede reis naar huis. Doe je voorzichtig.
0: Doe ik, dankjewel jongens. Doe.
1: Het zat er al even aan te komen, maar het is inmiddels officieel. De smaakmaker van Oranje dit WK, Crescencio Somerville, verruilt West Ham United voor een topploeg, het Saoedische Al Hilal. Er zou 70 miljoen euro voor hem betaald worden. Op 18-jarige leeftijd verkaste Somerville al naar Engeland. En deze zomer scoorde hij dus als debutant 2 keer op dat WK. Lang leek het erop dat AS Roma de ploeg zou worden waar hij heen gaat. Maar daar heeft Al Hilal dus een stokje voor gestoken.

0: dus ooit live gehad in het Tourcafé. Sommieu en This Is The Moment, boel op z'n kop. Lekker nummer.
1: Ja, het kabinet blijft in overleg met Tata Steel over de overheidssteun voor vergroening van de staalproductie. Stichting Gezondheid op 1 had namens omwonenden duidelijke gezondheidsgaranties geëist voordat verder moest worden gegaan met onderhandelen. Maar de rechter die wees de vorderingen van de omwonenden vandaag af. Wel bepaalde de rechter dat er objectieve metingen moeten komen. Goedenavond, Antoinette Verbrugge, de directeur van de Stichting Gezondheid op 1. Is dit een dag waarop de druiven zuur zijn?
2: Oh, echt. Totaal niet.
1: Oh.
2: Nee. Goeie vraag. Fijn dat je dat vraagt. Mag ik u zeggen trouwens?
1: Nee, dat mag je zeker. Of mag u ook.
2: Ja, precies. Nee, wij zijn blij. Want we hebben nu munitie. En die hadden we niet voor het kortgeding en niet voor dit vonnis. Dus nu wel, en de rechter zegt zwart op wit, de staat moet onze gezondheid beschermen. En nu is het aan de staat om dat waar te maken. Dus
1: maar
2: dat is
1: maar
2: heel
1: jullie
2: mooi.
1: Wilden eigenlijk dat die onderhandelingen zouden stoppen, toch? En dat is niet gebeurd.
2: Nou, we zeggen dat we willen dat de gezondheid geborgd gaat worden. Mm. En dat het moet stoppen met de fake participatie. Dus dat we als volwaardige burgers die heel veel weten, want we zijn inmiddels tegen wil en dank experts, aan tafel moeten zitten.
1: Ja, je bent zelf ook dus, omwonende, toch? En dus ook
2: ja,
1: de directeur
2: van
1: deze stichting.
2: Ja, ik woon in de rook van Tata Steel en onder de rook. Ja. Zeker.
1: Je zegt dus, oké, die onderhandelingen mogen wel eens doorgaan, maar de rechter heeft vandaag wel besloten dat de staat eigenlijk huiswerk meekrijgt. Wat is dat huiswerk concreet?
2: Ja, nee, dat huiswerk, wat ik net zei, de staat geeft zelf al toe, hè, dat onze gezondheid tot nu toe onvoldoende prioriteit heeft gekregen. Dus dat, kijk, daarvoor hang je al de vlag uit. Dat is vreemd dat je dat moet doen als burger, want de staat zou je moeten beschermen, zou naast de burgers moeten staan, achter en voor. Dat gebeurt niet, vandaar het kort geding. Maar het staat nu ook in het vonnis dat dat wel moet. Dus dat is een deel van het huiswerk. En beloftes zijn natuurlijk niks waard zonder onafhankelijke controle. En ook dat zegt de rechter letterlijk. En dat hebben wij al jaren gezegd. Dus er moet nu onafhankelijk gemeten worden. Daar moet monitoring zijn. Dus er moet continu gekeken worden. Gebeurt dit wel? Doet de staat wel wat hij moet doen? Nou ja, dat gebeurt nu niet en dat gaat nu wel gebeuren.
1: En over welke concrete metingen die nog niet gedaan werden, hebben we het dan? Wat wordt er nieuw?
2: Nou, wat er nu nieuw wordt, kijk, heel veel. Wat nieuw wordt onder andere is dat de data van Tata niet meer goed genoeg zijn. Dus de slager die zijn eigen vlees keurt, daar wordt helemaal mee opgehouden. En dat vragen wij omwonenden ook al jaren. Ja. Dus dat moet nu onafhankelijke, moeten dat onafhankelijke metingen zijn. En dat is ook weer zoiets waar wij blij mee zijn. En dat hoort ook weer in die zware tas die de staat nu heeft meegekregen als huiswerk.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het voor u in ieder geval fijn zou zijn geweest als de rechter had gezegd, nou, er moeten toch wel bepaalde voorwaarden in opgenomen worden, of er moeten maatregelen, dat er in ieder geval maatregelen aangekoppeld zijn. Dat is nu niet het geval. Dus dan vraag ik me af, ja, is het dan niet heel vrijblijvend, allemaal deze uitspraak?
2: Maar wat de rechter geeft, dat zijn instructies, hè? Dat zijn helemaal geen vrijblijvende lijstjes met een paar puntjes erop. Totaal niet. De rechter die zegt eigenlijk, staat, je moet doen, je moet dit nakomen. En als de staat dat niet doet, ja, wij zijn natuurlijk niet van gisteren. Wij zijn hier al jaren mee bezig. Wij houden niet zomaar op, wij houden vol. Wij volgen de staat op de voet, dat weten ministers ook, weten staatssecretarissen, weten politici. Ze kennen ons allemaal, we praten ook met elkaar, zijn heel aardig tegen elkaar en netjes. Maar we zijn ook heel streng. Dus wij gaan natuurlijk nu niet terugleunen en zeggen, nou, dan zien we wel wat er gebeurt. Mm-hmm. En bovendien, waarom hebben we nog rechters in dit land? Toch om op te volgen wat zo'n rechter zegt. En de staat kan nu toch niet de rechter zomaar wat de rechter zegt terzijde schuiven. Ja, en nogmaals, als de staat dat wel doet, dan hebben ze pech. Ja. Want dan zijn wij er weer. En nog steeds.
0: U klinkt heel erg positief. Het zou ook raar zijn als het anders zou zijn, moeten we eerlijk zeggen. Maar hoe hebben de omwonenden, want dit heeft u ook gedeeld met de andere omwonenden, neem ik aan, hoe hebben die hierop gereageerd?
2: Nou, ik krijg nog steeds heel veel appjes binnen, mailtjes, telefoontjes. Ik kan ze niet eens allemaal beantwoorden. Heel veel mensen zijn blij. En niet alleen maar omwonenden rondom Tata Steel, maar ook omwonenden rondom Geemoers, rondom giftige bollevelden, rondom Sabiek in Bergen op Zoom, rondom allerlei PFAS-achtige uitstoot, Gemelot. Dus dit is een zaak, een voorbeeldzaak, waar heel veel omwonenden die in een netelige situatie zitten. En dat gebeurt helaas heel veel in Nederland. Moet doorkrijgen.
1: Ja. Maar het unieke aan de zaak met Tata Steel is dat het ook ging om die afspraken over, nou ja, over staatssteun, waarover de staat echt specifiek met Tata Steel aan het praten is. De rechter zegt ook, ja, die afspraken zijn nog niet definitief. Daarom kunnen we nog niet vaststellen dat de staat de fout ingaat. Met die andere sectoren die u nu noemt, worden er niet zulke afspraken gemaakt. Waarom denkt u dat die uitspraak dan wel van toepassing is op die andere sectoren?
2: Nou, kijk, Tata Steel staat boven de wet al heel lang. Niemand kan precies zeggen waarom. Maar Tata Steel is de keizer in een staat en de overheid en de ministeries en de ambtenaren, ministers, staatssecretaris zijn de vazallen. Dus Tata Steel kun je in die zin niet echt vergelijken met elk ander bedrijf. En zelfs de rechter waarschuwt, het risico van een subsidiefuik van 2 miljard moet de politiek zich nog maar eens goed achter de oren krabben. Ja. En dit staat er letterlijk in. Dus de wereld is aan het veranderen. Men doet niet meer zomaar wat Tata Steel dicteert. En we hebben hier te maken met een hele grote, rijke Indiase multinational. En die kan echt heel anders acteren dan hier de boel vervuilen met al die tonnen staalslakken.
1: Ja, nu gebruik grotere woorden met de staat als vazal en dergelijke. Maar het is ook niet helemaal een hele nieuwe stap, toch, deze uitspraak? Want we hadden natuurlijk bijvoorbeeld ook al begin juli de strafrechtelijke vervolging van het Openbaar Ministerie van Tata Steel. Dat ging ook over gezondheidsproblemen.
2: En toch is dit natuurlijk nieuw, want zij zijn ook betrokken bij de zaak met Benedikt Fiek. Maar dat is een strafrechtelijke aangifte. Dat is een hele andere procedure. Het OM heeft vervolgd en dat gaat puur tegen Tata Steel en eventueel ook tegen de CEO's van toen en nu. Ja. Maar dit is een zaak tegen de staat. En een dergelijke zaak is toch wel uniek. Die is nog niet eerder gevoerd op deze manier.
1: En dus heeft u die zaak in principe verloren, maar bent u toch blij met het resultaat. Antoinette Verbrugge van de stichting Gezondheid op 1.
3: NPO Radio 1.
0: Iets voor 9:30. Iets hoor, zeg ik erbij. Ismael de Bruin en een kort NOS Journaal.
4: Het aantal geëvacueerde mensen in het zuidwesten van Frankrijk loopt flink op. Inmiddels hebben zeker 110.000 mensen hun huis verlaten in verband met de natuurbranden daar. Ook de oppervlakte die verbrand neemt toe. Ruim 14.000 hectare in het gebied Gironde is in vlammen opgegaan. De Franse minister van Binnenlandse Zaken spreekt van een ongekende situatie. En vanwege de branden wordt de luchthaven van Bordeaux gesloten. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. Rijkswaterstaat gaat al vanaf morgen handhaven op de Merwedebrug bij Gorkum. De brug is 65 jaar oud en aan vervanging toe. Al bijna een week mogen er geen vrachtwagens meer overheen. En Amsterdam maakt zich op voor de World Pride, het grootste LHBTIQ+ evenement in de geschiedenis van de stad. Morgen begint een programma dat 2 weken duurt, vol feesten, concerten, protest en activisme.
5: Langs de lijn en omsteken.
1: De KNVB is nog druk op zoek naar een nieuwe bondscoach, maar de Duitse voetbalbond heeft er alleen gevonden. Jürgen Klopp heeft namelijk een contract getekend tot en met het WK van 2030. En in zijn eerste persconferentie was Klopp direct fel tegenover journalisten, want als iemand het in zijn hoofd haalt om de familie van Klopp erbij te betrekken, dan is hij weg.
6: Aber an dem Tag, an dem ihr das nicht mehr wollt, sagt ihr es und ich bin weg. Ohne Abbindung. Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.
1: Klopp heeft geen zin in gedoe. En als iemand mij weg wil hebben, dan ben ik weg. Al dus de nieuwe bondscoach van Duitsland. Duitsland-correspondent Gien Balduk, goedenavond.
7: Goedenavond.
1: Scherpe stelling van Klopp en een opmerkelijk begin van een nieuw bondscoachschap. Waar komt dat vandaan, deze uitspraak?
7: Ja, hij wees ook wel echt naar de behandeling van zijn voorganger, Julian Nagelsmann. En die is ook wel de afgelopen weken en maanden echt met de grond gelijk gemaakt. Mm-hmm. En dat terwijl hij eigenlijk net zoals Klopp nu, 3 jaar geleden echt als redder onthaald werd. Hij werd echt geroemd om zijn intelligentie en zijn vernieuwende spel. Alom lof, maar dat duurt altijd zolang het goed gaat. Ja. En het ging eigenlijk niet zo heel lang goed, dus toen het misging, werd hij eigenlijk stevig gecritiseerd in de Duitse sportpers. Met als dieptepunt toch ook wel dat EWK net achter ons ligt. Dat begon nog best positief natuurlijk, hè, met die grote zege op Curaçao. Maar dat draaide al toen bij Ivoorkust eerst dat land op voorsprong stond en Duitsland maar net kon winnen. Ja, toen kwam Ecuador verlies en vervolgens die afgang bij Paraguay. En toen had hij het zo erg verbruikt dat het ook die kritiek echt nog feller werd. In iedere krant eigenlijk al stond dat hij moest vertrekken. En daarbij hielp het hem vervolgens ook niet echt dat Nagelsmann zelf niet heel vriendelijk naar de pers was. En een beetje gesloten was en niet heel toegankelijk. En toen hij ook aangaf dat hij eigenlijk had willen blijven na dat verlies tegen Paraguay. Was dat soort extra olie op het vuur en werd er echt nog harder opgeroepen dat hij moest vertrekken. Nou, en die enorme omslag in de toon van enorm positief naar enorm negatief in zo'n korte tijd. Ja, is op zich ook wel logisch. Dat klopt daar toch wel een beetje voor vrees in Duitsland.
1: Maar ging het hem puur om de kritiek van de pers of ging het hem ook om journalistieke methodes?
7: Ja, en zeker ook wel een beetje de boulevardpers. Daar kun je denk ik deze uitspraak ook wel een beetje in zien. Dat hij het eigenlijk vooral op hen gericht had. Een soort waarschuwende werking van wees ook niet te veel op dat vlak. En ook ja, echt een grens trekken bij het privéleven. Dat is ook voor hem wel belangrijk. Want hij en zijn vrouw zijn best wel een society koppel in Duitsland. Zijn vrouw is ook bekend in Duitsland. Dus ja, dan is het ook ja, bijna logisch dat daar ook wel wat aandacht naartoe gaat. Als hij nu bondscoach wordt. Ja. En bij Nagelsmann was daar ook echt sprake van. Er was veel interesse in zijn privéleven. Dat was bij hem ook eigenlijk niet zo gek. Want hij, toen hij nog coach, nog voordat hij bondscoach werd, is hij een relatie aangegaan met een sportverslaggever van Bild, Lena Wurzenberger, die op dat moment ook Bayern München volgde, waar Nagelsmann toen trainer was. Dus ja, dat was ook logisch dat daar interesse in die relatie was, dat het niet alleen maar om privacy ging, dat had toch ook echt wel ja, met werk te maken. Dus ja, op zich logisch dat je dan daar echt een grens trekt en dan kijkt hij dan ook een beetje naar de boulevardmedia, zoals bijvoorbeeld Bild. Maar aan de andere kant zien we vandaag ook dat die uitspraak van Klopp ook best wel positief ontvangen wordt, ook bijvoorbeeld door Bild. Zij schrijven bijvoorbeeld dat ja, dit echt is hoe ze Klopp ook kennen. Offen, klar, gerade heraus, dus echt recht door zee. En dat wordt juist heel erg gewaardeerd bij een persoon als Klopp.
0: Dus hij is verder, los van dit wat we nu horen, hè, want het heeft misschien een beetje een negatieve inslag. Maar op zich is hij wel positief ontvangen door de Duitsers, begrijp ik hieruit, hè?
7: Ja, zeker. Hij wordt echt wel als de nieuwe verlosser gezien. Zoals dat dan ook opeens weer kan gaan. Dat je helemaal bovenop de grootste rots wordt gezet. Er wordt natuurlijk gekeken naar het succes dat hij had in Mainz, in Dortmund, in München, Liverpool. Ja, dat alleen al heeft hem al een heldenstatus gegeven. Dat is natuurlijk nu ook lastig, want hij kan eigenlijk nu alleen maar de verwachtingen voldoen en het beter gaan doen. Of hij kan die verwachtingen niet nakomen natuurlijk. Maar ook echt als persoon zelf wordt hij heel erg geprezen. Dus dan ten opzichte van die wat kille Nagelsmann, die ook heel berekenend was, klopt er iets meer. Meer een ja, sociaal, empathisch iemand die communicatief ook heel sterk is. Dus ik las ook in de commentaren vandaag dat er bijvoorbeeld mensen zeiden dat ze opeens wel weer zin hebben om naar het Duitse nationaal elftal te kijken. Dus dat ja, optimisme heeft hij in zijn eentje nu al met deze nieuwe functie eigenlijk al weten te brengen. Ook weet ook iedere Duitse wel dat Duitsland nu niet meer echt tot de wereldtop behoort. Dat ze bij het WK ook wel echt even op de plek zijn gezet. Maar tegelijkertijd heeft iedereen toch ook hoop dat met de jonge talenten die er zijn, Musiala, Wirtz, dat ja, Klopp er toch voor kan zorgen dat hij als goede en creatieve coach dat allemaal weet te verbinden en tot echt grote kansen kan gaan leiden.
0: Ja. Vandaag werd hij dus gepresenteerd, daar hoorden we net al een heel klein stukje van. Hij had het ook over bondskanselier Merz, kan je dat toelichten?
7: Ja, dat was wel een opvallend moment. Hij begon op een gegeven moment een beetje te dagdromen eigenlijk in zijn persconferentie. Hij sprak best wel uit zijn hart en niet helemaal vanaf het papier. En dat merkte je op een gegeven moment ook. Want toen zei hij, dat stel je toch voor dat als het ons toch lukt over 4 jaar om wereldkampioen te worden, dan zul je merken dat ook opeens alles beter wordt. En toen ging hij een soort opsomming maken met wat er dan allemaal misschien wel beter zal zijn. Dus dan zei hij, je buurman die is dan misschien opeens niet meer zo'n vervelende man. En bondskanselier Merz, die zal misschien niet meer alles fout doen. Ook al probeert hij het nu ook al goed te doen, maar wordt het gezien als fout. Dat alleen kan voetbal betekenen, wilde hij daar eigenlijk mee zeggen. Maar ja, het was misschien een beetje een verhulde opvatting ook over de politiek van de Duitse regering op dit moment. Dat hij ofwel de kritiek erop onterecht vindt, of dat hij ook echt daadwerkelijk vindt dat de bondskanselier zijn werk niet goed doet. Maar dat wordt juist ook wel heel erg gewaardeerd aan hem. Die beetje die losse ja, slip of the tongue die dan daaruit voortkomt. Dat ja, kan leuk werken. Overigens was het bij het WK, overigens nog dat hij als tv-commentator op een gegeven moment heeft gezegd over de opstelling dat Nagelsmann dat nog bepaalt. En dat woordje nog, dat heeft hij per ongeluk zo gezegd, zei hij later. Maar dat zette toen al heel erg de speculatie ook in gang dat de carrière van Nagelsmann ten einde leek te komen. Ja. Dus ja, het kan ook tot problemen leiden.
0: Maar goed, het bleef dus toch wel een opmerkelijke persconferentie of presentatie, zo je wilt. Met als bijzonder hoogtepunt, om het zo te zeggen, die waarschuwing richting die pers. Nog even, want er bleef een beetje hangen eigenlijk. Wat is er gebeurd richting de familie van bijvoorbeeld Nagelsmann, dat hij werd getriggerd om dit te zeggen?
7: Ja, kijk, Nagelsmann werd dus zowel als persoon heel erg aangevallen in de sportpers, maar ook dus, ja, die familie was gewoon onderwerp van, ja, interesse van heel veel van die sport- en boulevardpers.
1: Was er niet zo'n griem dat die familie direct benaderd werd, dus dat ze Nagelsmann niet te pakken kregen en dan opeens zijn vrouw gingen bereiken bijvoorbeeld?
7: Ja, bijvoorbeeld ook. Ja. En dat zijn natuurlijk methodes die ik als correspondent in Duitsland niet zou doen bij de mensen die proberen te benaderen, maar die
1: eigenlijk
7: de boulevardpers.
1: Reken ik, als wij in de halve finale van het EK tegen Duitsland spelen, reken ik nu wel op je.
0: Ja, want dan neemt hij ontslag namelijk, dan is hij weg.
7: Oh ja, goed advies, ja. Ja. Ik heb nu eigenlijk een les in journalistiek gekregen van Klopp bij deze persconferentie.
1: Ja, en die moet je allemaal misbruiken op het moment dat wij weer een keer tegen die Duitsers staan. Goed, dankjewel dat je ons eventjes wilde bijpraten over de inauguratie van de nieuwe bondscoach van de Duitsers. Dat is Jurgen Klopp, Duitsland-correspondent Gien Balduk.
0: Overigens krijgt hij een Nederlandse assistent, Pepijn Leijnders, ook wel opmerkelijk om even te melden. Oh. Dus Jungle, and Someday, Somewhere.

0: Jungle dus, met Robert Zeitel. Someday, somewhere.
1: Goed. Wie houdt het nou niet van een stevige cryptogram, een sudoku of een Zweedse woordzoeker? Nou, ik. Ja, ik hou er ook niet van. Maar wie weet wat het is, kan nog komen natuurlijk. Veel dagbladen en tijdschriften die ruimen sinds jaren een dag een vaste pagina in voor de puzzelrubriek. Dikke kans dat de puzzel die je vandaag hebt gemaakt is bedacht door Jelmer Steenhuis. Jelmer, ik heb je niet beledigd, hè? Goedenavond ook.
2: Nee hoor, helemaal niet.
1: Ik ben gewoon
2: moet
1: even,
2: je overtuigen.
1: Zie je het als een uitdaging. Al 4 decennia lang maak jij met Studio Steenhuis puzzels voor onder andere NRC, Elsevier en Vrij Nederland. Ik zie een steenhuis. In je achternaam zie ik gelijk een woord. Een crypto zie ik daar gelijk in.
2: Oh ja?
1: Ja.
2: Nou, dan moet ik even heel enorm nadenken. Want je kijkt me erg vragend aan. Maar
1: ja, misschien. Ja.
0: Ik ben ook wel benieuwd. Als jij daarvan wat crypto's maakt, hoe snel je nu een goede crypto kan bedenken.
1: Ja, nou ja, goed. Anyway, je zit gelijk wel in die modus.
0: Wat was hem dan?
1: Op het moment dat je erover zit. Ja, ik ben hem nu kwijt.
0: Oh.
1: Ik ga er nog even over. Zo goed was hij namelijk. Zie je, dat ik me heel goed uit, vind ik zelf. Hoeveel mensen zouden in hun leven al een puzzel hebben gemaakt die jullie hebben bedacht?
2: Jeetje, wat een vraag. Ja, dat weet ik.
1: Ja, ik denk, ik begin eens even makkelijk.
2: Je bent me wel aan het puzzelen. ja, wij kijken natuurlijk heel erg van de andere kant. Hè. Wij kijken heel erg naar hoe je die dingen maakt en hoe je die woorden die we bedenken, hoe je die in kan passen en wat je ermee kan doen. En je hebt wel die verbinding met de overkant, maar het is eigenlijk altijd een 1-op-1 gevoel wat je dan hebt.
1: Ja, steenhuis, dan dacht ik aan muren eigenlijk meer. Maar goed, dit terzijde.
0: De crypto,
1: ja.
0: Die maken jullie, hè?
2: Ja.
0: Wat is een crypto precies? Kun je dat uitleggen?
2: Nou, een crypto is een cryptogram, maar die werkt op associaties. Wij maken ambachtelijke puzzels, dus zonder computers. Ja, die gebruiken we wel zoals een ambachtsman ook een beitel of een hamer gebruikt.
0: Om even een feitje op te zoeken of een...
2: Ja, precies, om te testen en om te kijken en zo. Maar ze komen echt uit het hoofd, uit het hart, echt met de hand gemaakt. En we proberen de hele dag mooie dingen te bedenken. Ja. Dus het is eigenlijk een heel romantisch vak.
0: En maak je een puzzel in je eentje of moet je daar juist over brainstormen en daar met meerdere hersens aan werken?
2: Ik doe het in de nacht en als alles stilvalt, dan ga ik nadenken en dan laat ik het universum over me heen komen.
1: Je ziet er nog redelijk uitgeslapen uit, moet ik zeggen, voor iemand die in de nacht...
2: Nou, precies, het is nu een beetje ochtend voor mij.
1: Oh ja. Nee, maar serieus, ga je dan echt specifiek aan een bureau zitten en...
2: Ja, kijk, vroeger moest ik het allemaal tussendoor doen en noem maar op en nu laat ik het een beetje over me heen komen. Maar dat wil niet zeggen dat ik het in mijn eentje doe daarna, want als ik het bedacht heb, dan bespreken we het met kantoor. En dan krijg ik de kritiek over me heen en dan gaan we het veilen en schaven en dan wordt het uiteindelijk een product. Dus ik begin er wel mee, maar het is niet even meteen gedaan. Het zijn allemaal stadia die er doorlopen.
1: Maar geef eens een voorbeeld dan. Ja. Bedoel je dat ook?
0: Nou, ik was ook benieuwd, als je dan in die diepe nacht zit, bedenk jij dan aan de hele puzzel of ben je dan nog vooral met de cryptische omschrijvingen bezig?
2: Nou ja, je moet eerst woorden hebben, wil je een cryptische omgeving hebben. Dus je moet eerst dat diagram vullen. Ja, dat is bikkelen en dat moet allemaal passen en het moet ook vooral weer terug. Hè. Het is heel veel potlood, maar nog meer gum. Je moet steeds proberen om iets passend te krijgen en dan kijk ik of het al gebruikt is. Vroeger wist ik dat uit mijn hoofd, maar die tijd is lang voorbij. En dan ga ik kijken of er cryptische omschrijvingen bij passen en dan moet ik ze ook soms weer afkeuren, dan moet ik een ander woord vinden. En zo komt dat langzaam samen. En je kan iets moeten bedenken omdat het vast zit. Hè, bijvoorbeeld parallel aan werkloos toezien. 5 plus 2 plus 3. En dan zie je dus, dat is een klassiek cryptogram. Dan zeg je dus parallel aan, dat is langs de lijn. Aan werkloos toezien. Is ook langs de lijn. Zie je, dus dan krijg je twee omschrijvingen of twee hints krijg je eigenlijk die je samen naar dat woord brengen. Of in dit geval dan naam van het programma.
0: En wat vind je het leukste? De woorden in elkaar passen in het cryptogram? Of om juist die cryptische omschrijving te bedenken? Heb je een favoriet deel van je werk?
2: Nee, het is wel. Kijk, het is heerlijk als je een diagram helemaal kan vullen. Want dat is net zoals bij de oplossen. Dat is een fijn gevoel dat je weer de strijd weer hebt gewonnen.
0: Ja.
2: Maar het bedenken van cryptogrammen is wel voor mij eigenlijk het. Je probeert om zo compact mogelijk, zo naadloos probeer je de schoonheid te benaderen. Ik zal een voorbeeld geven.
0: Ja.
2: Ik zat laatst een paar maanden geleden het woord overlap moest ik omschrijven. En dat is een beetje een ongezellig woord. En het betekent dat er van twee dingen een deel samenvalt, hè, een gedeeld stuk. En toen bedacht ik de omschrijving coupon.
0: Coupon.
2: Een coupon, dat is een, het laatste stuk stof die je in een marktkraam koopt. Ja, je komt misschien nooit in die
0: domein. Nee, ik heb bij een coupon dacht ik aan een waardebon. Maar,
2: precies, maar een coupon is het laatste stukje stof. Namelijk de lap stof die over is, hè, een overlap. Nou, dat is een aardig ding, maar ik dacht, dat moet toch meer. En Emmanuel Lasker, de schaker, die heeft, zei al van, weet je, als je goede zet hebt bedacht, er is altijd een betere. Zoek door. Dus dat is eigenlijk ook een beetje ons adagio.
0: Wat leuk.
2: En toen ben ik gaan zoeken, meestal mislukt het hoor. Maar in dit geval dacht ik, ik kan die overlap, als ik die ook nog eens in de vorm ook daar kan krijgen in die omschrijving, dan heb ik en vorm en inhoud. Dat is het allermooiste. En toen ben ik gaan zoeken en toen kwam langs mijn geestesoog het woord, moet ik dus coupon, dat woord pon, dat moet dan weer een ander woord vormen, hè? En dan heb ik die overlap in het midden. En toen kreeg ik het woord poncho voor mijn geestesoog. Dat is namelijk ook een overlap. Namelijk een lap die over je heen gaat. Net als een overjas.
0: Ja, een couponcho.
2: Dus precies, ik had het woord couponcho. En er zit dus in 9 letters zit 3 aanwijzingen. Nou, dan ben ik heel blij.
0: Dat is, en kom je dan ook echt op kantoor met jongens, wat ik nou bedacht heb?
2: Ja. En dan moeten ze hem ook wel heel goed vinden. Want dan...
0: Maar dat betekent...
1: Om niet over te discussiëren, bedoel je eigenlijk te zeggen.
0: Nee. Maar de alle puzzelaars, dat zijn de misschien wel tienduizenden van de ene puzzel. Die moeten jou... Ik bedoel, het is echt ontzettend knap, maar het is ook... je moet er goed over nadenken. En al die tienduizenden mensen moeten die weg omgekeerd wandelen.
2: Ja, precies. En die hebben uiteindelijk diezelfde gedachte, namelijk ook die couponje, ook die 3 keer. Dus samen poetsen we de taal een beetje op. Hè. We zetten het woord overlap zetten we in het zonnetje. Maar ook voor hun is die vorm en inhoud heel belangrijk. Want ze krijgen de vorm van het diagram en dan gaan ze puzzelen. En dan door hun eigen toedoen vullen ze woorden in en dan komen kruisletters vrij en dan kan je weer hints daarmee krijgen voor je volgende woorden en zo vullen ze langzaam dat diagram in. Het is een strijd voor ze.
0: Ja, maar jullie kunnen alles doen. Hoe zorg je dan dat het niet of veel te makkelijk of juist veel te moeilijk wordt? Dat lijkt me echt best ingewikkeld als je je hele creativiteit de vrije loop kan laten.
2: Ja, maar dan moet je dan geven en nemen. En soms is hij ook een beetje te moeilijk en soms is hij te makkelijk. Maar ja, dat is ook wel het aardige van dat het een ambachtelijk ding is. Hè? Ik bedoel, niet iedere stoel is hetzelfde die je maakt. Dus dat vind ik niet zo'n punt. Maar je houdt natuurlijk wel je bandbreedtes en je moet wel weten wat je... Je moet ook dingen weggeven, maar je moet ook niet te makkelijk maken. Want dan vinden mensen het ook niet leuk.
1: Nog een mooi voorbeeld, want we spraken je collega Maarten Gaillard.
2: Aha.
1: En die zei dat hij laatst in de supermarkt liep. Ken je het verhaal of niet?
2: Nee.
1: Die zag een bordje met magazijn.
2: Ja.
1: Ken je het verhaal?
2: Ja, magazijn? Ik het,
1: Wil jij hem uitleggen?
2: Nou, toen zag hij... Het was in de tijd van dat Trump opkwam. En die zag toen het woord magazijn. En toen zag hij magazijn. Dus... Ja. Die Make America Great Again.
1: Trump aanhanger.
2: Zijn.
1: Ja,
2: dat zag je ineens in dat woord opdoemen. Ja.
1: Heb jij dat dan ook, dat je de hele dag een soort van aanstaat en woorden ziet en denkt van, oh, daar kan ik wel iets mee, en het dan opschrijft of in je telefoon zet of
2: ja,
1: weet ik wat, een beetje.
2: Je bent wel een beetje een afwijkende geest, heb je. Dus je kan hem ook uitzetten, maar vroeger niet. Dan zag ik het en dan moest ik het opschrijven, moest ik het zien. Ja. En vooral met actualiteit heb je dat natuurlijk vaak. Dat je, hè, als het Pasen is en je ziet die paashaas, dat je denkt, verrek, dat is een zoogdier dat eieren legt, weet je wel. Dat soort dingen komen dan in je op. Of laatst, om het in de sport te houden, na die verschrikkelijke wedstrijd tegen Marokko. En dat ik de omschrijving had, de Nederlandse variant van de cowboy is niet zo avontuurlijk. 6 letters. De Nederlandse variant van de cowboy is niet zo avontuurlijk.
0: Ja, we vallen nu genadeloos door de mand.
2: Koeman.
1: Ik zat nog in de richting van Marokko.
0: Ja, is goed, Koeman, briljant.
1: Je bent aan de andere kant van het glas, had hem volgens mij. Had iemand hem dan wel? Oh, hier. Onze eindelijk zo van Leo, die had
2: de slimheid zit aan de andere kant.
0: Ja, dat is sowieso wel.
1: Dank u wel. Dat is zo vrij, dacht ik.
0: Het is wel een succesrecept, hè. Want, bedoel, Krantenrepubliek hebben het relatief zwaar, minder abonnees, nou, dan verdwijnen de foto's, dan verdwijnen de dure reportages, want het moet voor minder geld gemaakt worden. De puzzel blijft altijd.
2: Ja, die is De puzzel is van de oudsher altijd een ontzettend belangrijke plek geweest in de krant. Mensen komen daar, net zoals naar de cartoons, kijken ook al iedereen. Ja. En bij de puzzel blijven ze heel lang hangen. En tegenwoordig zijn er natuurlijk heel veel kranten digitaal of interactief. En ze kunnen precies meten hoe lang de gebruiker bij de puzzel hangt. En ineens vinden ze puzzels geweldig bij de redactie.
0: Maar heeft het ooit onder druk gestaan? Of heb je dat soort gesprekken nooit
2: niet zo gemerkt. Maar de kranten hebben natuurlijk een lastige periode gehad.
1: Ja. Ja, maar er zat wel iets in die zin. Want daar gaan we nu snel over beiden. Je zei van ze zien in één keer hoe lang iemand blijft hangen bij een puzzel.
2: Ja, ja.
1: En dan vinden ze het in één keer geweldig.
2: Ja.
1: Kortom, het gaat niet om de puzzel, maar het gaat om het feit dat ze blijven hangen digitaal.
2: Dat is belangrijk voor de uitgever van de krant. Ja.
0: Maar daar heb je geen statistieken voor nodig, toch? Dat je bij een moeilijke puzzel langer blijft hangen dan bij een artikel dat je binnen 2 minuten hebt uitgelegd.
1: Ja, je begint er niet aan.
0: Ja.
2: Maar voor journalisten of verslaggevers was het best wel lastig dat zo'n puzzel in die krant dan populairder is dan hun eigen stukken. Dus het zat altijd een beetje lastig.
0: Ja. Is het lastig? Ik bedoel, het is het buzzwoord dat je bijna overal hoort. Maar ik denk wel, als je dit werkt, het is zo creatief, maar zijn jullie niet bang voor AI?
2: Nou, best wel, ja. Nou, we hebben net een boek uitgebracht voor kinderen en voor ouders, omdat juist die digitale revolutie zo ontzettend hard gaat. In mijn tijd, ik ben een oude lul misschien, maar moest je alles uit je kop leren. En,
1: je moest vooral telefoonnummers en alles uit je hoofd
2: alles,
1: leren.
2: Alles, maar ook wat je leerde. En ook de feiten die er plaatsvonden. En een puzzel was natuurlijk prima middel om je kennis te etaleren. Dat was heel normaal. Toen kwam de generatie van de computers. En die hoefde niks meer te leren, maar opzoeken. Dus je zag wel dat de nieuwere generatie voor puzzels minder al geschikt was. Ja. Maar nu komt de AI eraan. En nu hoeven mensen niet eens meer na te denken. Het wordt voor ze gedaan. Dus voor puzzels is dat natuurlijk best wel lastig.
0: Maar dan ben je dus eigenlijk niet per se bang om de maakkant, zeg maar, het werk dat jij doet, maar gewoon dat een hele generatie de mogelijkheid om puzzels te maken verliest.
2: Ja, ik ben ook wel bang dat mijn werk uiteindelijk overgenomen wordt door AI. Maar tot nu toe kan AI niet dat om het hoekje denken wat wij doen. Dat is toch nog even een brug te ver. Maar ik weet niet hoe lang het duurt, hoor.
1: Ja, want ambachtelijk is het er dan wel af.
2: Precies, en dat is dan ontzettend zonde.
0: Maar wat we dus met Cowboy hadden ze niet bedacht, hoor. Dat had AI nooit gedaan.
2: Ik weet het niet, je weet het niet.
1: Nou ja, goed, jullie brengen in ieder geval de diverse generaties bij elkaar met het zomerboek wat jullie hebben.
2: Ja, precies, want we willen ouders en kinderen samenbrengen. Screenloos, dat is echt wel een beweging dat mensen weer van het screen af willen. En zeker een paar uur per dag uit de hectiek. En we hebben puzzeltjes bedacht die zowel door de generatie kind als de generatie ouder of grootouder kunnen worden.
1: Ja, nou, ze moeten op jouw naam maar even googlen en komen ze het boek vanzelf tegen. Janne Steenhuis van Studio Steenhuis. Dankjewel.
2: Dank jullie voor de.
1: Je hebt mij overtuigd. Dankjewel.
0: Ja, we gaan hem maken. Wekenlang werd er gespeculeerd waar vervolgt basketballer LeBron James zijn carrière. Keert hij terug naar Cleveland? Wordt het toch weer Miami? Of gaat hij een laatste avontuur aan bij de Warriors met Steph Curry en de Nederlandse Malifai Leons? Ze vissen allemaal achter het net, want de koning van het basketbal is eruit. En hij heeft gekozen voor de Philadelphia 76ers. Aan de telefoon voormalig NBA-speler Francisco Elson, die zelf voor de 76ers spelen. Goedenavond, Francisco.
3: Goedenavond.
0: Wij waren best verrast met die keuze. Jij ook?
3: Ik denk heel basketbal wereld zo'n beetje met deze keuze. Ja. Niemand had dit verwacht.
0: Nee, want wat dacht iedereen dat hij ging doen?
3: Iedereen dacht waarschijnlijk naar huis. Terug naar Cleveland. Ja. Omdat hij daar waarschijnlijk zijn laatste jaren zou willen doorbrengen. Zijn familie komt daar vandaan. Hij heeft natuurlijk heel zijn roots daar. Hè. Daar is hij een legende. Iedereen dacht waarschijnlijk, dan moet hij naar Cleveland. Of hij gaat naar met Steph Curry spelen. Maar ja, dat team is ook wel weer wat ouder. Of naar de Miami Heat, omdat hij daar nog een bepaalde relatie heeft. Unfinished business, zou je zeggen. Maar ja, als hij naar dat soort teams zou gaan, dan is hij echt op zoek naar een kampioenschapsring.
0: Mm-hmm. Als hij naar Philadelphia gaat, of juist naar die clubs die je net noemde?
3: Die clubs die ik net noemde. Dus ja. een Golden State Warriors, een Miami. Of terug naar Cleveland. Ja. Maar goed, ineens om de hoek komt ineens Philadelphia 76ers.
0: Ja, maar LeBron James zegt zelf dat hij dat juist doet voor een nieuwe kans op een kampioenschap. Denk jij niet dat dat de beste plek is bij Philadelphia?
3: Zeker weten wel, want ze hebben een hele goede troef gehaald. Dat is Jaylen Brown, de MVP van de finals.
0: En denk je dat LeBron James daarom nu ook naar Philadelphia wilde?
3: Ik denk dat hij daar de beste kansen maakt met een dodelijk backcourt. Hè? Dus een 1, 2 en een 3. Met Messi, Wiekam, Edgecombe en Jaylen Brown. En dan heb je daar op de 5 spot heb je de grote meneer Embiid. Ja, dat is wel heel sterk in het oosten.
0: Ja. Jij hebt er zelf ook gespeeld in Philadelphia. Klopt. Kun jij die club omschrijven, de 76ers?
3: Het is een gemoedelijke club. Ik denk dat ze wel een van de beste organisaties zijn in de NBA. Mm-hmm. We hebben al hun legendes. Die eren ze ook wel eens van tijd tot tijd. Je ziet Allen Iverson heel vaak zitten. Maar goed, als je LeBron James daar naartoe haalt, dan wordt het een mediacircus. En dan gaan ze alles uit de kast halen om dat weer echt omhoog te halen. En zoals een Charles Barkley waarschijnlijk, die daar ook zijn fiore heeft gemaakt. En Dr. J. Dus het wordt wel gewoon een mediacircus. En die club is gewoon van oudsher, ja, 43 jaar geen kampioenschap gewonnen. Maar dan nog, als jij zo'n grootheid binnen weet te halen, dan gaan mensen speculeren, hè?
1: Ja.
3: Gaat het dan? Kan het dan? Maar ja, die man is ook weer 42 dit jaar. Ja, gaat hij worden.
1: Het is een mens, hè? Ja. Maar gaat die gemoedelijkheid er dan niet? Is dat niet ook een beetje de angst dat die gemoedelijkheid die jij zo zo naar voren schuift, gaat hij er dan niet een beetje af?
3: Het zeker weten wel.
1: Ja.
3: Het moet een keer er vanaf, ja.
1: Dus eigenlijk wordt het dan een andere club, eigenlijk hierdoor, begrijp ik hieruit dan.
3: Nou, dat hoop je niet natuurlijk, nee. Want anders is het voor heel veel mensen jammer dat hij daar gaat spelen, want dat stagneert ook wel weer de jeugd, hè. Hij neemt wel weer een plek in van een jonge speler die waarschijnlijk daar vier had kunnen maken op die positie.
1: Ja, maar aan de andere kant, hoeveel jeugd ga je niet stimuleren om te gaan basketballen daar in de buurt? Om daar naartoe te gaan?
3: In Amerika hoeft niemand gestimuleerd te worden. Ja, maar ik denk eerder dat hij misschien de bloei van een jonge speler die vorig jaar dus heel goed heeft gespeeld zou kunnen stagneren omdat hij niet zo vaak de bal zou raken.
1: Ja.
3: Aanraken dan, hè?
1: Ja.
3: En hetzelfde geldt ook voor de andere spelers. Je weet wel wat je in de kuip moet halen natuurlijk. Ja. Hij komt er niet om op de bank te zitten.
1: Nee, lijkt me niet.
0: Zie jij de Philadelphia 76ers nu meteen als favoriet voor het NBA-kampioenschap of ga ik dan even te snel?
3: Met hem erbij wordt het interessant, want dan heb je New York, Philadelphia en dan in het westen heb je dan OKC en San Antonio Spurs.
0: Ja. De club waar jij ooit kampioen mee werd als
3: inderdaad.
0: Ja, de beste ploeg van de NBA in 2007. Nou, misschien nu ook wel Philadelphia, een andere voormalige club van jou. Dankjewel dat we even konden bellen over die opmerkelijke overstap van LeBron James, oud-basketballer Francisco Elson.
1: Zometeen gaan we bellen met iemand die gaat roeien. 4800 kilometer gaat ze roeien. Ja. Ga er maar aan staan, of zitten, of roeien.
0: Tot zo.
1: Tot zo.
4: Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1.
5: We kennen allemaal de paardenbloem. Deze bloeit praktisch overal. Maar we kennen ook de orchidee. Deze bloem is prachtig, maar bloeit alleen als de omgeving voor haar optimaal is. De meeste mensen zijn als paardenbloemen, maar er zijn ook mensen als orchideeën. Stop met hen te beschouwen als zieke paardenbloemen. Dat stelt psychiater Floortje Schepers. Vannacht is ze bij mij, Teddy Tops, te gast in een Nooit meer slapen zomerspecial. Waar zit liefde? Middernacht van 12 tot 1 bij de VPRO.
4: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl.
7: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis weer met Golden eSIM.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?
13: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Download de app of ga naar Golden Ease.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: NPO Radio 1.
3: 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat die stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis uit. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze daaruit werden gehaald. En de gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het middenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Hoor, de natuur is vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: NPO Radio 1. EO NOS.
15: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesselink.
16: Mark
0: Mark van Bommel heeft een nieuwe baan. Hij wordt de bondscoach van België. En die baan die heeft hij vooral te danken aan zijn succes bij Antwerp. Over die periode gaan we praten met een van zijn assistenttrainers bij de Belgische club.
10: En verder spreken we met twee roeisters. Zij heeft net al Tinka Overeins verteld over hoe ze in Oostenrijk zich voorbereidt op het WK in het Amsterdamse Bos.
0: Ja, die hoeft maar een klein stukje te roeien. Dat geldt niet voor Renate de Bakker, want die roeit heel wat verder dan de bosbaan. Zij doet in december mee aan een roeiwedstrijd waarmee ze de Atlantische Oceaan doorkruist.
10: Maar laten we eens beginnen met het sportnieuws van vandaag.
0: Oranje International Crescencio Summerville verruilt West Ham United voor het Saoedische Al Hilal. Naar verluidt is er zo'n 70 miljoen euro gemoeid met die transfer. Lang leek het erop dat hij naar AS Roma zou verkassen, maar daar heeft Al Hilal dus een stokje voor gestoken.
10: En we hadden het er net al over, LeBron James heeft na zijn vertrek bij de Los Angeles Lakers eindelijk een nieuw onderkomen gevonden en het ook bekendgemaakt. Het is niet Miami Heat of de Cleveland Cavaliers, zoals lang gedacht werd, maar de San Francisco 76ers.
0: En let op, de ene naar de andere nieuwe bondscoach die meldt zich, want Jurgen Klopp is de nieuwe trainer van Duitsland. Klopp volgt daarmee Nagelsmann op, die vertrok na een teleurstellend resultaat op het WK voetbal. Hij tekent Klopp dus tot en met het WK van 2030 en noemt het bondscoachschap het hoogst haalbare.
16: Dat is idealerweise der Höhepunkt meiner Karriere, meines Lebens, meines beruflichen Lebens. Ich werde alles da reinlegen, was mir zur Verfügung steht.
10: En dan Italië, ook dat land lijkt een nieuwe bondscoach te hebben. 116-voudig oud-international Andrea Pirlo. Die zou een mondeling akkoord hebben met de bond. Eerder won Pirlo als speler al het WK met Italië. En nu moet de Azzurri uit het, slop trekken.
0: Sinds hij gestopt is als profvoetballer hebben ze gewoon nooit meer op een WK gestaan.
10: Oh, echt waar?
0: Ja, voor mij was hij in 2014 nog bij. Dus moet hij ze er maar weer een keer naartoe brengen. En ook onze zuiderburen hebben een nieuwe bondscoach. Mark van Bommel is namelijk tot aan het EK van 2028 aangesteld als hoofdtrainer van België. Hij volgt de ontslagen Rudy Garcia op. En van Bommel neemt onder meer Boudewijn Zende, Reinier Robbenmond en Maarten Martens mee als assistenten.
10: Ja, het is wat een Nederlander dus aan het roer van de Rode Duivels. We gaan het erover hebben met Stef Wils, oud-assistent van Bommel bij Antwerp. Goedenavond, Stef.
17: Goedenavond.
10: Een Nederlander als bondscoach, hoe wordt daarop gereageerd in België?
17: Ja, ik denk, zoals jullie weten, in België heb je twee landsdelen. En je hebt het Franstalige landsgedeelte en het Vlaamse landsgedeelte. Ja. brengt altijd een beetje tegenstrijdigheden met zich mee, maar ik denk over het algemeen, in het Vlaamse landgedeelte wordt er redelijk positief op gereageerd. Door de resultaten die Mark heeft gehaald bij Antwerp, heeft hij wel dat voordeel. Ja. In het andere landgedeelte, in het Franstalige landgedeelte, gaat het meer over zijn Franse taal, waarin hij beperkt is. Maar uiteindelijk denk ik, gaat het niet over voetbal daarover, en gaat het meer over communicatie op dat gebied. En ik denk, op dat gebied is het niet zo erg, want voetbal is universeel en de meeste jongens spelen in topclubs, in buitenlandse clubs, waar de Engelse taal of Engelse voertaal is. Dus ik denk dat Mark dat zeker machtig is. Dus,
10: ja, ik begreep ook dat hij een cursus Frans gaat volgen. Hè? Dus,
17: heb ik ook gehoord, maar nogmaals, ik denk dat de voertaal Engels zal zijn, want de meeste jongens spelen in topclubs in het buitenland, dus ik denk niet dat dat een probleem mag zijn.
10: Heb je hem nog gesproken?
17: Ik heb hem geappt.
10: Ja, maar heb je teruggeappt ook?
17: Nee, ik denk dat hij het iets te druk heeft op dit moment. Op dit moment heb ik hem nog niet gehoord. Nee.
0: Logisch ook wel. Ja. Nou, dan denken we in Nederland, hij heeft ook niet heel erg veel internationale ervaring. Is dat iets wat leeft bij Belgische voetbalsupporters?
17: Zoals ik al zei, ik denk dat hij vooral de successen bij Antwerp, dat hij daar in België vooral een beetje kan opteren. En zoals je zegt, hij heeft qua trainer zijn niet zoveel ervaring, maar ik denk als speler heeft hij bijna alles meegemaakt wat hij kan meemaken als speler. En die ervaring kan hij ook meenemen naar zijn functie als bondscoach.
0: Ja, WK-finale natuurlijk onder andere gespeeld met Nederland 2010. Wat gaat hij brengen dat België miste bij Rudy Garcia? Want Garcia heeft jullie op zich ook gewoon naar de kwartfinale van het WK gebracht.
17: Ja, maar ik denk met Garcia was het allemaal chaotisch, denk ik. Ik denk dat Mark toch meer structuur gaat brengen. ook iets meer tactische discipline, moet ik zo zeggen. Dat gaat Mark er zeker proberen in te brengen. En Mark is ook gewoon een heel goede people manager. En dat heb je denk ik ook wel nodig bij een nationale ploeg. Omdat jongens zijn maar heel kort, of een korte periode bij jou aanwezig. 10 dagen, 2 weken maximum. Dus, en ik denk dat Mark zijn ervaring als speler daarin een grote troef is.
0: Ja. Ja, jij hebt hem van dichtbij zien werken, want bij Antwerp was jij dus de assistenttrainer die de analyses van de tegenstanders maakte. Wat vond jij dan echt opvallend aan werken met Mark van Bommel? Waar was hij echt goed in?
17: Ja, Mark is, zoals ik al zei, Mark is gewoon een heel goede people manager. Mm-hmm. Hij weet perfect hoe hij de jongens moet aanpakken, wat hij moet doen, wat hij niet moet doen. Maar daarbuiten is hij natuurlijk ook op tactisch gebied. Hij wil alle scenario's doorlopen hebben voordat de wedstrijd begint. Hij wil niks van toeval overlaten, om zo te zeggen. Dus, en misschien atypisch voor een Nederlandse coach dat hij ook houdt van een defensieve organisatie.
0: Ja, zeker. Daar staat hij natuurlijk ook best wel om bekend. Doet hij veel van die tactische analyses zelf of had hij daar toch wel vooral zijn assistenten voor nodig?
17: Ja, ook omdat in België was hij niet zo bekend met de meeste ploegen, met de meeste spelers. En dan rekende hij een beetje op mij. Dus, maar naarmate de competitie vorderde en hij ook wedstrijden bekeek, was het eigenlijk 50-50, om het zo te zeggen. Dus dat ging vlot.
10: Goed, we hebben net al even het zorgenkindje. Het Franstalige deel wil vooal dat hij goed Frans spreekt. Ik heb gehoord dat in La Dernière Heure dat daar een enquête is gehouden dat 90% tegen hem was vanwege dit.
17: Ja,
10: dus dat wordt wel een ding, denk ik dan.
17: Ja, maar langs de andere kant, Rudy Garcia was een Frans sprekende coach en die kon ook geen Nederlands. En daar is op zich in het Vlaamse gedeelte weinig over te doen geweest. Dus. Ja. Ik vind het een beetje kort door de bocht. En nogmaals, de meeste jongens spelen topcompetities. Ja, zijn het Engels machtig. Dus ik denk niet dat dat een ding is.
10: Maar is er nog een andere valkuil? Of is hij daar gewoon te gepokt en gemazeld voor? Hij heeft zo lang in België gezeten dat hij wel weet hoe het loopt in België.
17: Ja, ik denk dat Mark op dat gebied wel slim genoeg is. Mark weet heel goed wat er leeft binnen een club, binnen een spelersgroep. Dus ik denk dat Mark zich daar wel snel zijn weg in zal vinden. Ja.
0: Hoe groot is zijn opdracht bij het Belgisch elftal? Want het is natuurlijk een elftal dat langzaam leunt. Toch nog wel een beetje op de routiniers, maar waar een nieuwe generatie moet gaan doorbreken nu Lukaku ouder wordt, nu de Bruyne ouder wordt.
17: Ja, ik denk dat je hebt Courtois die had aangeeft dat hij misschien wil stoppen voor een jaartje. Je hebt dan de Brani die wat ouder wordt. Je hebt de Kako. Dus er is een generatiewissel op komst, denk ik, richting het EK. Maar Mark heeft ook bewezen bij Antwerpen dat hij met jonge jongens durft werken. Hij heeft Arthur Vermeer laten doorbreken. Hij heeft Zinne van den Bos laten debuteren. Dus ik denk dat er in België genoeg kwaliteit rondloopt. Om richting het EK te gaan.
0: Ja, want tot aan het EK is hij in principe de bondscoach. Het contract duurt namelijk tot en met 2028. Dankjewel, Stef Wils. Hij was de assistent van Mark van Bommel bij Royal Antwerp.

0: Jason Mraz en I Feel Like Dancing.
1: Waar veel vakantiegangers in Oostenrijk neerploffen voor een apfelstroedel op het terras, werken de Nederlandse roeiers zich juist in het zweet in het Alpenland. In Obertraun bereiden ze zich voor op het WK volgende maand in het Amsterdamse Bos. En Tinka Offerijns is een van hen. Tinka, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
1: Hoe ziet een dag in de bergen er voor jou uit?
2: Ja, dat zijn hele lange dagen. Ja, even voor jullie beeld. Wij slapen dus echt hier op de berg in een lodge op 2100 meter hoogte. We zijn hier zoveel mogelijk. We brengen hier zoveel mogelijk uur door om veel rode bloedcellen aan te maken. En dan straks op het WK veel zuurstof naar onze spieren te kunnen brengen. Zodat wij heel goed presteren. Daar is het allemaal voor bedoeld.
0: En wie is wij?
2: Wij is eigenlijk het hele Nederlandse roeiteam. We zitten hier met z'n 40 gepropt in de lodge op de berg.
1: Oh, en is het dus echt een hoogtestage? Zoals je het van het wielrennen kent?
2: Ja, eigenlijk wel. En het is dit jaar voor de derde keer al. Drie keer drie weken hebben we hoogtestage gehad dit seizoen.
1: Oké, maar het WK is op zeeniveau, namelijk in Amsterdam. Dus waarom heb je dan die hoogtestage nodig?
2: Nou, dat is dus omdat je hier op hoogte is er minder zuurstof. Dus dat voel je ook als ik hier een berg oploop, dan ben ik helemaal buiten adem. Uh-huh. Dus er is minder zuurstof en je lichaam gaat zich dan aanpassen. Die gaat dus meer rode bloedcelletjes aanmaken, zodat we straks op zeeniveau kunnen we die rode bloedcellen

0: Waar veel vakantiegangers in Oostenrijk neerploffen voor een apfelstrudel op het terras, werken de Nederlandse roeiers zich juist in het zweet in het Alpenland. In Obertraun bereiden ze zich voor op het WK volgende maand in het Amsterdamse Bos. En Tinka Offerijns is een van hen. Tinka, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hoe ziet een dag in de bergen er voor jou uit?
1: Ja, dat zijn hele lange dagen. Ja, even voor jullie beeld. Wij slapen dus echt hier op de berg in een lodge op 2100 meter hoogte. We zijn hier zoveel mogelijk. We brengen hier zoveel mogelijk uur door om veel rode bloedcellen aan te maken. En dan straks op het WK veel zuurstof naar onze spieren te kunnen brengen. Zodat wij heel goed presteren. Daar is het allemaal voor bedoeld.
2: En wie is wij?
1: Wij is eigenlijk het hele Nederlandse roeiteam. We zitten hier met z'n 40 gepropt in de lodge op de berg.
0: Oh, en is het dus echt een hoogtestage? Zoals je het van het wielrennen kent?
1: Ja, eigenlijk wel. En het is dit jaar voor de derde keer al. 3 keer 3 weken hebben we hoogtestage gehad dit seizoen.
0: Oké, maar het WK is op zeeniveau, namelijk in Amsterdam. Dus waarom heb je dan die hoogtestage nodig?
1: Nou, dat is dus omdat je hier op hoogte is er minder zuurstof. Dus dat voel je ook als ik hier een berg oploop, dan ben ik helemaal buiten adem. Uh-huh. Dus er is minder zuurstof en je lichaam gaat zich dan aanpassen. Die gaat dus meer rode bloedcelletjes aanmaken. Zodat we straks op zeeniveau kunnen we die rode bloedcellen dus gebruiken om meer zuurstof, dus frisse perse lucht, naar onze spieren te brengen vanuit dat bloed. En daardoor hopen we dus dat we dan minder snel verzuren en langer op hoog vermogen onze prestatie kunnen leveren. En dus heel goed presteren op het WK op zeeniveau.
0: En kun je wel roeien op die berg? Stroomafwaarts.
1: Op de berg. Ja, dat zou toch leuk zijn. Ja. Oh, dat wil ik wel. Nee, helaas niet. Dat kan niet. We trainen hier dus wel droogroeien. Dus op een ergometer en op een spinfiets trainen we hierboven. Maar we gaan iedere ochtend met de gondel gaan we naar beneden. Naar het meer, de Hallstatterzee. Dat is een supermooi meer. En daar maken we 's ochtends, soms 's middags, maken we onze kilometers. Ook heel veel uur. Vanochtend nog 2 uur daar in mijn 4 zonder geroeid. En dan na de training pakken we de gondel weer terug tussen alle toeristen die hier de berg willen zien. Staan we in de rij, zijn altijd heel chagrijnig en hongerig, want wij moeten naar onze tweede training. En dan krijg je programma van je fysioloog wat je boven moet doen hier. Hoe lang je moet ergometeren en spinnen nog.
2: Ja, lijkt me wel een gedoe tussen al die toeristen door. Heb je daar geen last van? Het is wel vakantieseizoen nu.
1: Klopt, dat merken wij ook heel erg. En we racen altijd echt uit de boot. En dan springen we heel snel nog heel even in het meer. Want dat is heel lekker en heel schoon. En dan racen we echt terug naar die lift. Want we weten, onze training begint straks weer boven. En dan staat er echt een enorme rij met, wij vinden hun allemaal heel sloom en langzaam. En wij denken gewoon, we willen naar boven, kom op. Dus dat vinden we soms wel een beetje vervelend. Maar goed, we zijn het ook wel gewend. Ja.
2: Je bent daar ook met je vriend, Mick Makker, tenminste. Die is in de buurt? Of leven jullie in een eigen bubbel? Of hoe doe je dat?
1: Nee, die is zeker in de buurt. Die slaapt de verdieping boven mij op de matrassenlager. Liggen zij met veel jongens van de 8. Dus die zit ook in deze lodge. En we zijn inderdaad samen op trainingskamp. Hij zit in de mannen 8 en ik dus in de 4. Dus we zien elkaar eigenlijk best wel vaak. En ook 's avonds dan zoeken we elkaar even op. En dus dat is heel fijn dat we niet dat de een niet thuis zit en de ander hier 3 weken. Maar dat we gewoon wel elkaar ook hebben. En dat is heel erg fijn.
0: Over een maand dan begint het WK in Amsterdam dus. Je beste resultaat op de wereldkampioenschappen vorig jaar in Shanghai was in de vrouwen 8.
3: Wij kijken naar voren. Wij kijken naar een Nederlandse vrouwen 8 die iets unieks doet. Zij zijn wereldkampioen hier in Shanghai. Voor het eerst in de geschiedenis een Nederlandse 8 wereldkampioen. De Nederlandse vrouwen doen het. Roemenië 2 en Groot-Brittannië op de valreep nog 3e. Wat een unieke prestatie voor deze Nederlandse vrouwen 8.
0: Hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, als ik dit ook weer hoor, dan heb ik een hele brede grijns op mijn gezicht. Ik vond het echt heel gaaf om met die 8 wereldkampioen te worden. Het was, je hoorde het net, nog nooit gebeurd. Ja. En dat wij dat dan mochten doen. En dat het ook zo'n vette race was dat we echt wegspoten. En met een deel ervaren meiden, een deel nieuwe meiden. Ja, dat was echt ongelooflijk. En ook nog dat Mick, mijn vriend, dus een kwartier later met de mannen wereldkampioen.

0: Maar toen was het echt gewoon compleet.
1: Ja, ongelooflijk. Jij startte dat WK ook in zowel de vier zonden als in de vrouwen acht. Ga je het weer allebei doen in Amsterdam?
0: Nee. Ik ga het niet allebei doen. Ik ga nu. Ik heb een rustig WK. Het is alleen de vier zonder. We hebben heel veel goede meiden. En de hoofdcoach heeft besloten dat hij gewoon iedereen verdient een plek. En iedereen is heel erg goed. Dus hij wil kijken hoe het is. Als er gewoon een losse acht start en een losse vier zonder, allebei heel hoog niveau. En of we dan op beide onderdelen gewoon hoog kunnen scoren. Dus dat gaan we zien, ja.
2: Ja, want jij bent ook goed op de vier zonder. Zo zagen we in Parijs, dan werd je Olympisch kampioen.
3: Dit kan een Olympische titel worden. De wereldtitel, die hebben ze al, deze dames. Wordt het ook Olympisch? Ze liggen voor, maar het scheelt helemaal niets. Er is een push van de Engelsen. Het is zo close. Breng hem binnen. Haal hem voor ons binnen. Doe het, ja! Het scheelt helemaal niks. Nederland wint die Olympische titel.
2: Ja. Je zei al, mooi hè, om te horen weer, toch?
0: Ja, het is echt zo geweldig. Het is nog steeds echt bizar. Ja,
2: 2 jaar geleden. Jullie boot zit, zei je al, het is heel hoog niveau. Jullie zitten vol met kampioenen. Resultaten zijn niet echt constant, als ik goed ben geïnformeerd. Oh, wat lach je. Heb je daar een verklaring voor?
0: Ja, wij zijn ook met die Parijs bijzonder, hadden we altijd dat we ieder seizoen dachten weer, oké, en nu gaan we echt domineren. We gaan nu gewoon iedere wedstrijd laten zien. Wij zijn het Nederlands team, wij zijn gewoon hartstikke goed hoog niveau, maar het was geen enkele gelukt om tijdens het seizoen te winnen, behalve op de eindtoernooien dus. Dit seizoen zijn we heel goed begonnen. We werden eerste op de eerste World Cup in Sevilla, dus dat was mooi. Daarna hadden we een World Cup in Luzern en daar waren we off the podium. Maar daar is gelukkig wel een verklaring voor, ja, inderdaad. Want onze fysiologen die maken het trainingsschema zo dat we niet op elke wedstrijd helemaal op onze top zijn. Op sommige wedstrijden taperen we heel erg. Dus dat betekent dat we heel goed uitrusten. En dat we echt ons volle vermogen kunnen gebruiken. Maar op sommige wedstrijden laten ze ons echt juist een beetje doortrainen. Dus over die wedstrijd heen trainen. Zodat we onder vermoeidheid zo'n race moeten starten. En ja, dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Maar je wordt er ook beter van dat soort races. En voor ons is het soms echt heel vervelend. Maar gelukkig heb ik in het verleden ook dit meegemaakt. Dat we dan geen medaille haalden.
2: Ja, dus geen paniek. Nee, geen paniek. Maar hoe staan jullie in die vrouwen vier krachtenveld? Hoe ziet dat eruit?
0: Qua internationale tegenstand bedoel je?
2: Ja.
0: Ja, nou, er is wel één boot, de Amerika. Die was vorig jaar wereldkampioen op het WK in Shanghai. En die zijn nog steeds bij elkaar. Die zijn echt heel erg sterk. Dus ja, die roeien wel het hele seizoen al echt vooraan. En Australië, die hebben wij dus net verslagen in Sevilla, maar zij ons weer in Luzern. Dus ik denk dat het met deze twee landen en de Engelsen kunnen soms ook nog verrassen dat het met die vier wel een duel wordt. En dan heb je ook nog altijd Roemenië, daar weet je nooit van wat ze doen. Dus het belooft zeker wel een hele spannende pot te worden. Ja.
1: Jullie kunnen de kracht niet alvast meten op het Europees kampioenschap, want het EK dat gaan jullie missen door die trainingsstage in Oostenrijk. Vind je dat jammer?
0: Ja, ik zit natuurlijk op roeien omdat ik heel erg van wedstrijden hou en ook van winnen. Maar ik heb inmiddels ook wel gemerkt dat hoe ons trainingsschema in elkaar zit, dat is echt zo gemaakt dat wij op het eindtoernooi gaan pieken. Dus als ik hierdoor beter ben op de WK zo meteen, dan vind ik het oké om te missen. Maar
1: is het EK niet heel raar gepland zo kort voor het WK?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat doen ze wel eens vaker. Maar wij snappen zelf soms ook niet waarom dat nou gedaan wordt. Maar sommige landen vinden het erg prettig dat het nog zo dicht voor de WK even oefenen. Even elkaar zien. Maar het is wel een beetje gek.
1: Ja, inderdaad. Maar ze zien jullie er dus niet.
0: Nee, wij zijn er niet. We gaan lekker kijken hoe zij het allemaal doen. En dan zien we ze een paar weken later wel in Amsterdam.
1: En kun je dan al op basis van tijden bij zo'n EK aanzien van, oeh, we komen nog echt tekort. Of, wat zitten we er lekker in? Of zegt dat helemaal niks tijden bij het roeien als je er zelf niet bij bent?
0: Nee, tijden, dat zegt echt helemaal niks. Soms, als bijvoorbeeld het weer heel goed is, dan zie je ineens hele harde tijden. En dan schrik je wel een beetje. Dan denk je, oh shit. Maar je kan er eigenlijk door het weer, het is zo afhankelijk van wind mee, wind tegen, stroming. Dan kan je beter kijken naar de verschillen onderling. En het zo een beetje meten. Maar nee, dat zegt echt nog helemaal niks. Nee.
2: Een WK tussen twee Olympische Spelen in. Moeten we daar nog een conclusie aan verbinden? Hoe belangrijk het is?

0: een WK is altijd belangrijk, denk ik. Daar wil je altijd wel op je best zijn. Het is nog wel zo, het is nog best lang voor de Spelen. Dus ja. Hier zijn ze ook nog wat aan het wisselen qua boten. Aan het kijken wat het beste klikt met elkaar. Maar goed, gewoon hoe het nu is gevormd, wil je gewoon op die manier op je best zijn. Dus, en zeker in Amsterdam.
1: Ja,
0: dus ja.
1: Zeker, zeker. Hier in Nederland. Ja, kan ik me voorstellen. Is het je laatste WK of niet?
0: Zo'n hele directe vraag.
1: Ja, ik denk stel hem gewoon.
0: Ja, nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het nog niet. Ik ben een beetje aan het kijken. Ik ben inmiddels inderdaad 32. Dat is zo'n leeftijd dat je ook over andere dingen na gaat denken.
1: Ja, ik help je erbij.
0: Ja, dank je. En soms denk ik, 2 jaar vliegt voorbij. Dat kan ik makkelijk, lijkt me hartstikke leuk. En soms denk ik, als ik uren in die boot zit, denk ik, goh, dat is me toch wel 2 jaar van mijn leven vind ik nog best wel lang. Dus ik ben er nog niet over uit, zou ik je zeggen. Nee.
1: Nou ja, goed, als je klaar bent, kan je altijd nog 4800 kilometer gaan roeien over de Atlantische Oceaan. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Heb je dat gehoord?
0: Okay.
1: Renate de Bakker die gaat dat doen. In december, de World Toughest Row gaat ze mee. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Zie jij dat zitten?
0: Nee. Ik heb dit denk ik bij elkaar al wel geroeid qua kilometers, maar ik hoef het niet in één keer te doen. Maar ik wil er best wel tips geven.
2: Oké, wat is je belangrijkste tip als je zo ver moet roeien?
0: Genoeg eten mee. En goed van tevoren oefenen met roeien. Want je krijgt heel veel bladen. Dus neem ook tape mee.
2: Mag ze je nog even bellen als ze meer tips nodig heeft?
0: Altijd.
2: Oké, spreken we dat af. Jij moet ook naar juist kortere afstanden, toch? Want jullie gaan die 1500 meter baan in Los Angeles. Want daar hadden ze niet genoeg ruimte voor in 2000. Dus dat is allemaal veel minder ver dan.
0: Er stond een brug in de weg. Ja.
2: Stom. Ja. Gaan we hier misschien nog wel een keer over spreken. Eerst maar eens dat WK en dus die trainingsstage in Oostenrijk. Dankjewel dat we je even konden bellen. Roester, Tinka.

0: En dan gaat hij Bob Marley en zijn Wailers en One Love.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 10:30, Fris Meldebruin.
3: In Frankrijk houdt de regering een crisisoverleg vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Nederland is begonnen met het vrijgeven van een deel van de strategische oliereserve. Dat moet de olieprijs drukken, die is gestegen. In totaal zijn het 2,7 miljoen vaten olie van commerciële partijen. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten tot ze daaruit werden gehaald. En Amsterdam maakt zich op voor de World Pride, het grootste LHBTIQ+ evenement in de geschiedenis van de stad. Morgen begint een programma dat 2 weken duurt, vol feesten, concerten, protest en activisme.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Goed, ja, in je eentje de oceaan overvaren, dat klinkt voor de meesten als gekke werk. Ja, dat is het ook eigenlijk wel. Maar in december gaat de race World Toughest Row van start. Dat is een wedstrijd over de Atlantische Oceaan. De Atlantische Oceaan moet dan worden doorkruist. Een rit. Zit je in een rit eigenlijk, Renate?
5: Een tocht.
0: Een tocht, ja. Want je gaat hem roeien van wel 4800 kilometer. Renate de Baker uit Harlingen is hier. Fijn dat je er bent. Denk je zelf ook wel eens van, joh, dat is eigenlijk gekke werk?
5: Ja, dat denk ik ook nog steeds.
0: Oh, gelukkig.
5: Maar ik heb er wel zin in.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar waar begin je aan?
5: Nou, het scheelt
0: dat... De meest gestelde vraag waarschijnlijk, of niet?
5: Ja, er zijn een paar veelgestelde vragen, maar die komen vast nog wel voorbij. Dat is allemaal oké.
0: Kan niet, ja.
5: Het scheelt dat ik het al een keertje heb gedaan. Dat was 5,5 jaar geleden, heb ik met een vrouw of 4 aan deze wedstrijd deelgenomen. En dat was in 2020, het coronajaar. En ik kwam eigenlijk een beetje toevallig in dat team terecht. Ze zochten nog iemand en ik dacht, oh, lijkt me wel leuk. En voordat je het weet, ben je een oceaanroeier. Nou, en dat beviel gewoon wel heel erg goed. En goed, ik bleef toch altijd wel een beetje oceaanwee houden.
0: Ja.
5: Op een gegeven moment was het zover dat ik besloot om het nog een keer te doen en dan alleen.
2: Wat is er zo mooi aan alleen op de oceaan dobberen?
5: Nou, om te beginnen heb je een ongelooflijk eenvoudig leven. Het is eten, roeien, slapen en dat gaat zo de hele tijd door. Het is prachtig om omgeven te zijn door alleen maar water. Je ziet er allerlei variaties in. De wolkenlucht, het water is altijd anders. Er zwemt van alles om je heen. En het is heel puur. Je bent echt alleen maar met dat fysieke bezig. En natuurlijk ook in je hoofd. Want zeker als ik alleen ben, zal het mentale aspect ook wel een rol gaan spelen. Maar ja, ik hou ontzettend van roeien. En voor mij is het gewoon een magisch iets om dit mee te mogen maken.
0: Maar je zegt helemaal in je eentje, dus ook 's nachts. Maar ja. Het is een wedstrijd. Is er dan geen begeleiding of een wedstrijdleiding die jullie in de gaten houdt op een of andere manier om te zien of het wel goed gaat?
5: Ja, zeker. En daarom vind ik het ook prettig om aan deze wedstrijd mee te doen en om het niet zelfstandig te doen. Dit jaar doen er ongeveer tussen de 45 en de 50 teams mee. En de meeste zijn wel viertallen of tweetallen. We zijn met 7 solo-roeiers. Kijk, dat veld dat gaat heel erg uit elkaar op een gegeven moment. Ja. Want een man of 4 is nou 1 keer sneller dan een vrouw alleen. Er is nog wel 1 boot bij, maar het kan natuurlijk wel dagen duren voordat hij bij jou is. En er is ook gewoon hulp vanaf de wal. Dus de wedstrijdleiding, het safety team, dat zorgt ervoor dat ze jou om de 2 dagen bellen in een bepaald tijdslot. Mm. En als het echt nodig is, kun je altijd iemand van het safety team bellen. Ze hebben een 24/7 call. Dus je kunt erop terugvallen eventueel, dat scheelt.
2: Ja. Maar je bent wel echt, echt alleen.
5: Ja.
2: Hoe lang doe je erover?
5: Dat is een van de veelgestelde vragen, waar ik nog steeds geen antwoord op kan geven. Dat kan ik volgend jaar.
2: Hoe lang deed je er 6 jaar geleden over?
5: 43 dagen.
2: Oké, okay, dus het gaat nu waarschijnlijk langer duren.
5: Ja, die kans is sowieso heel groot dat het veel langer gaat duren. Maar het is zo weersafhankelijk. Het ene jaar is de snelste, doet er 30 dagen over. En het andere jaar is de snelste met 40 dagen bezig.
2: Ja.
5: Omdat het weer natuurlijk Ja, is gewoon de belangrijkste factor. Los van dat het ook een beetje fysiek en mentaal mee moet zitten met jezelf. Mm-hmm. Maar het weer is absoluut bepalend.
2: Maar hoeveel uur roei je dan op een dag?
5: Nou, ik ben van plan om 15, 16 uur per dag te roeien. En dat is langer dan toen wij met z'n vieren waren. Maar dan roei je wel achter elkaar. Want we roeiden toen twee op, twee af. Twee uur op, twee uur af, twee aan twee. Dus die boot is altijd in beweging. En dan roei je dus per persoon 12 uur.

0: Dus ja, ik ga dus wel langer roeien. Maar ja, ik zal toch een keertje moeten slapen.
1: Maar hoe zorg je dat je niet meer terugdobbert dan in die tijd dat je aan het slapen bent?
2: Ja.
0: Nou, omdat de stroom ook bijna nergens tegen zit. Dus dan zul je ook nooit terugdobberen. En ja, als ik tegenwind heb, wat natuurlijk kan gebeuren. Kijk, over het algemeen heb je een noordoostelijke stroming.
1: Want vaar je van Amerika naar Europa? Of?
0: Nee, andersom. Ja. Van de Canarische naar de Carib.
1: Ja.
0: Ja, en dat is in onze winter is dat de meest gunstige periode om die oversteek te maken. Dat
2: dus als je niks zou doen, kom je ook aan?
0: Ja, joh, je gooit gewoon een pellet in het water op La Gomera. dat komt vroeg of laat wel eens aan op de Caribe.
2: Wil je niet mee? Nee, mijn vraag moet zo af. Nee, maar dat doe je er wel wat langer over, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nou ja, ik zou het echt te gek vinden als ik het zo rond de 50 dagen trek. Maar ja, het kan ook zomaar 60 of langer duren. Dat, ja, we zullen het zien. Ik kan het je volgend jaar vertellen.
1: Hoe groot is de boot?
0: Die is 7,20 meter.
1: Oh, dat is toch echt best wel een ding?
0: Ja, het is best een ding.
2: Ja. Ja. Maar hoe ziet hij eruit? Beschrijf hem eens.
0: Ja, het is een. Het lijkt er niks op een roeiboot. Er zitten twee cabins op, voor en achter, waar ook twee zonnepanelen op zitten op elk van die cabins. En het middenstuk is open. Daar zitten ook de roeiposities. En aan dek zijn er verschillende luiken, want ja, je moet heel veel voorraad meenemen. En ik heb de keuze om voor of achter te slapen. En achterin de boot, daar zit al de navigatie en instrumenten. Dus het is wel handig dat ik daar af en toe ook ga liggen. Er zit ook een alarm bij. Dus als er een schip in de buurt komt, dan krijg ik een alarm. En dat is voor 's nachts wel handig. Want dan kan ik dat schip wel oproepen met de vraag van, heb je me wel gezien? Mm. Kijk, de boot is volledig uitgerust als oceaanboot. Hoe klein die ook is. Dus ik heb gewoon een AIS. Ik ben zichtbaar op elke plotter.
1: Wat is dat AIS?
0: Nou, dat is een, ja, dat is eigenlijk een signaal wat andere boten ook zien op hun plotter. Ja, mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En nou ja, we zijn gewoon sowieso met een trekker te volgen. Ja.
2: Neem je Bami mee?
0: Nou, ik heb 7 soorten droogvoermaaltijden uitgezocht. dus ik weet niet, nee, er zit geen Bami bij.
2: Maar, ja, maar wat neem je wel mee dan bijvoorbeeld?
0: Nou, ik heb, wat heb ik allemaal uitgekozen? In ieder geval macaroni cheese, want dat is het allermakkelijkste om dat lusje. Nou ja, lusten is een groot woord, want na een paar weken is niks echt lekker meer. Maar dat werk je makkelijk weg. Maar ja, er zijn verschillende rijstmaaltijden en groenten met pasta's en dat soort zaken meer. Mm. Dus dat is dan basis, want ik moet er dan wel 2 per dag eten. Er zit 1000 calorieën in. En ik heb natuurlijk ook gewoon echt wel lekkere dingen mee. Ik moet mezelf. Want uiteindelijk is eten is dan eigenlijk wel een beetje zo'n mijlpaal per dag of zo.
1: Maar je hebt toch niet genoeg aan een maaltijd van 1000 calorieën als je daar.
0: Nee, zeker niet. Nee, ik heb allerlei dingen mee. Ik neem ook allerlei mueslirepen mee, energierepen, gedoogd fruit ook. En nog verschillende andere soorten eten. Ik moet iets van 4300 calorieën per dag eten. Dat is allemaal reglementen.
3: Hard zijn aan werken.
0: Ja, dus en variatie is gewoon het allerbelangrijkste. En om de 500 mijl mag ik dan even iets extra lekkers of zo. Want je moet jezelf wel een beetje verwennen natuurlijk.
2: Maar de vorige keer toen je terugkwam na al die tijd.
0: Ja.
2: En je stapte van boord. Wat was toen het lekkerste wat je hebt gegeten, wat je zo had gemist?
0: Nou, ik kan je vertellen dat eten was wel het allerbelangrijkste gespreksonderwerp toen. Dat zal voor mij nu wel het allerbelangrijkste zijn waar ik over ga dromen en hallucineren, denk ik. Maar ik snakte naar een ananas.
1: Een ananas?
0: Ananas, ja. Ja.
1: En hoe smaakte die eerste ananas?
0: Ja, dat was goddelijk natuurlijk. Ja,
2: ja. God, kan me
0: ja, vers eten, vers fruit, dat heb ik echt het meeste gemist.
1: Ben je ooit 50 of 60 dagen alleen geweest?
0: Nee, nog nooit.
1: Kijk je daar naar uit of zie je er tegenop?
0: Nou, een beetje van beide. Ik kijk er sowieso wel naar uit, anders had ik dit gewoon echt niet moeten bedenken. Ik ben vooral heel benieuwd wat het met me gaat doen. Ik kan het je niet, ik weet het niet.
1: Nou, we moeten gewoon volgende week heel graag.
0: Ja.
1: Eén vraag, en het valt denk ik ook in de categorie meest gestelde vragen. Waarom?
0: Nou, ja, dat heeft allerlei kanten. Ik vier sowieso het leven, want ik ben blij dat ik er ben en dat ik een lijf heb wat dit kan doen. Ik moet meteen bijzeggen dat dit nog kan doen. Ik heb in 2013 de diagnose kanker gekregen en tot 2019 allerlei behandelingen moeten ondergaan.

0: aan, inclusief chemo en hormonen. Dat was best wel een hele zware tijd. En ik besefte toen ik in 2020 de oceaan overstak van wauw, maar jeetje, dat ik dit kan doen met dit lijf. Dat ik er zo goed ben uitgekomen. Ik voelde echt trots en dankbaarheid in één. En ja. Dat is nu nog sterker omdat ik alleen ga. Dus ik ben vooral benieuwd hoe ik het ervan af ga brengen. Maar ja, voor mij is het gewoon een feest om dit te kunnen doen.
1: Ja. En je bent ook, het lijkt in die zin een beetje op het verhaal van Maarten van der Weijden. Ja. Die natuurlijk ook extreme sportprestaties heeft neergezet na kanker te hebben overleefd. Jij doet ook wat voor zijn foundation, toch?
0: Ja, zeker. Ja, dat leek mij gewoon de meest zuivere plek om de opgehaalde euro's naartoe te brengen. Dus ik kan daar alle euro's die ik bij elkaar roei, die gaan gewoon rechtstreeks naar een bepaald onderzoek. En ik ga binnenkort kijken welk onderzoek dat wordt. En dat zal een onderzoek zijn wat het dichtste bij mij ligt.
1: Maar als stedentocht zwemmen is hier niks bij, toch?
0: Nou, ik doe het hem niet na, hoor. Alsjeblieft.
1: Maar hij doet jou het ook niet na, denk ik. Ja.
0: Nou, dat zou ook kunnen. Ieder zijn ding dan.
2: Ja, gelukkig maar. We hebben het net al gehad, en dat zullen heel veel mensen doen, van ben je niet bang? Ben je niet bang in het donker? Ben je niet bang dat het slecht weer wordt, dat het stormen wordt? Ik stel voor dat wij ons gaan focussen even op de mooiste dingen die je mee kan maken. Ik denk dat je dat zelf ook misschien wel het meeste doet. Als je terug gaat naar die keer dat jullie met z'n vieren waren, wat waren dan mooie momenten die je leven niet meer zal vergeten?
0: Onder andere het 's nachts roeien. Want het is nergens donkerder dan daar. Dus je roeit onder een waanzinnige sterrenhemel. Ja, ik vind dat magisch. Dat vond ik fantastisch.
1: Mm. En het eerste, is het nog onder die sterrenhemel als er echt geen lichtvervuiling is?
0: Nou ja, de hemel is gewoon zwart. Met witte stipjes. Want er is verder echt nul licht. Ja, zelf hebben we natuurlijk wel licht aan boord. En een driekleurenlicht, zoals bij kleine bootjes hoort. En dat licht dat staat voorop de boot. Dus het witte licht schijnt de boot in. En dan heb je best veel wit tegenlicht. Dat is dan een beetje jammer. Maar ik kan dat licht ook gewoon uitdoen. En dan roei je gewoon in het donker. En dan zie je gewoon prachtig die sterren opkomen. Dus Orion komt als eerste in het iets zuid van west komt dan op. En dan weet je, oké, dan komt straks de grote beer. En dat zijn allemaal soort van metgezellen of zo. Ik vond het altijd wel heel gezellig met al die sterrenbeelden.
2: Ja, we hebben hier wel meer mensen gehad die ook wel alleen in een boot hebben gezeten. En ook lang in een boot hebben gezeten. Die zeggen, er gebeuren ook wel rare dingen. Dat je op een gegeven moment gewoon tegen jezelf gaat praten. Omdat je ook mist dat je met iemand praat. Of je gaat tegen iets praten of iets dergelijks. Is dat iets waar je je ook mentaal op voor kan bereiden, dat zoiets gaat gebeuren?
0: Nou, ik denk dat ik me al voorbereid, want dan ben ik blijkbaar al raar. Want af en toe praat ik al in mezelf.
2: Oh, dat doe je gewoon al. Oh ja, ja.
0: Nou ja, het zal zeker wel gebeuren. En wat ik toen ook heb gemerkt, en dat zal zeker nu wel weer gebeuren. Kijk, je brein snapt niet dat je op zo'n grote plas water zit. Dus wat ik 's nachts zag of dacht te zien, het is geen hallucinatie, want dat is echt wat anders. Maar ik roeide op een kanaal, ik zag gewoon allemaal bomen en hekjes en zo naast me. En een paar nachten daarna roeide ik op de Theems of op een Schots meer.
2: Je hersenen maken dat gewoon niet.
0: Ja, want die willen een referentie hebben, want die snappen al dat water niet. Dus maar ik kan daar dan ook wel om lachen. En dan denk ik, nou, ik ben benieuwd wat ik vannacht weer ga roeien. Zo kom je nog eens ergens, ja.
1: Heel erg veel succes, Renate. En nou, zullen we de afspraak vast maken dat we elkaar weer zien als je de oversteek gemaakt hebt?
0: Nou, ik kom graag terug, zeker. Okay. Ja.
1: Dan zien we elkaar dan. Renate de Bakker, succes met alle voorbereidingen voor de World's Toughest Row.

0: misschien wel het mooiste toeliedje ever made van Yves Montand en La Bicyclette. Nog even, als u Renate de Bakker wil volgen, misschien ook wel tijdens de race, nou, dat weet ik zeker, dan heeft ze een eigen website, renatesolo.com. En daar wordt DZT ook bekendgemaakt hoe u haar live kunt volgen tijdens die race in december.
1: Ja, het was alweer een tijdje geleden dat de Alpe d'Huez werd verreden in de Tour. En voor een groot deel van het peloton was het dus de eerste keer. Verslaggever Jan-Kees van der Kun zag dat de renners, hun familie en de fans daar een mooi feest van hebben gemaakt.
2: Al bij de start kijken ze er allemaal rijkhalzend naar uit. Een toer-etappe met finish bovenop de Alpe d'Huez. Ook Tijmen Arendsman staat te popelen bij het vertrek.
3: Ik denk voor fans en renners is dit een super speciale dag. Iets waar je echt naar uit kan kijken. Bocht 7, dat is wel echt een unicum in je carrière.
4: Ja, een groot festival denk ik. Een festival op de fiets, dus daar kijk ik heel erg naar uit.
2: Ja, ook Rick Pluimers verheugt zich dus echt enorm op die berg, waar hij in het verleden al wel eens eerder naar boven is gefietst.
4: Ja, één keer toen ik 14 was, dus ik hoop dat ik hem harder oprijd dan toen.
2: Dat was tijdens een vakantie met zijn ouders, die er nu ook weer bij zijn, als enorm trotse supporters in bocht 8.
5: Ja, het is heel speciaal als je zo meedoet in de Tour en als je dan ook nog de Alpe d'Huez op gaat.
2: Heb je nog contact gehad vanochtend, gisteravond?
5: Ik heb hem net nog even geappt dat hij zich kon voorbereiden op een gekkenhuis.
2: Ja, dat klopt, ja.
5: En hij had er heel erg veel zin in.
2: Heeft hij straks nog tijd voor jullie om eventjes een high five te geven of zo?
6: Meestal doet hij dat wel. Meestal als hij langskomt, dan komt hij even onze kant op en een high five, ja.
2: En het is gewoon een groot feest al, hè?
7: Ja, top. Kijk daar, fantastisch. Ja, heel mooi. Ja.
8: Goede zomerdag met z'n twee. De zon zien zakken in de zee.
2: Het leukste is misschien nog wel de Nederlanders die er daar nog achteraan gaan komen.
9: Ja, in de bus. In de bus.
2: Ja, wat gaat er dan gebeuren?
9: Nou, ik hoop dat ze een biertje afpakken van ons. Want dat is mooi. Er zijn al een paar Nederlanders, zoals Teunissen. Die zei al, ik wil een biertje aanpakken in box 7. Dus die gaan we hem aanbieden.
2: Niet alles opdrinken dan nu, hè?
9: Ik drink niet alles op, nee. Maar wel cool blijven.
2: Gaan we weer.
8: Hydrateren.
2: Jullie hebben nieuws?
10: Ja, Arendsman is aan het aanvallen.
2: Kijk aan, die zou hier zo als eerste voorbij kunnen komen.
10: Ja, we hopen het.
8: Arendsman!
2: Maar de rit gaat uiteraard toch weer naar Pogacar. Al krijgen ze dat in bocht 7 allemaal nauwelijks mee. Daar zijn ze op dat moment nog druk bezig met het vormen van een erehaag voor iedereen die voorbij komt. Een bocht lager staat dan nog de familie van Pluimers. Inmiddels aangevuld met ook de vriendin van Rick Pluimers en de vriendin van Tim van Dijken. En zij zijn uit op een kus van hun vriend. Maar moeder Pluimers, Monique, wanneer komt hij nou? Kunnen jullie het een beetje volgen?
11: Ja, we doen ons best.
2: Het is wel een stukje drukker geworden.
11: Ja, niet normaal.
2: Het wordt nog wel een opgave om elkaar te kunnen zien.
11: Zeker weten, ja.
2: Heel hard schreeuwen.
12: Heel hard schreeuwen.
2: Ja, er zijn er natuurlijk meer die dat bedacht hebben. Het is oorverdovend. Al die bochten lang op de Alpe d'Huez. Hanna, de vriendin van Tim van Dijken, kijkt haar ogen uit.
13: Ja, dit is echt iets wat je niet zo snel vergeet. Iedereen is hier ook al uren aan het wachten om iedereen aan te moedigen. En het is echt een feestje. Ah, Rick! Rick komt eraan!
2: En dan is daar inderdaad de omhelzing voor Monique.
11: Geweldig! Ja, echt heel mooi!
2: Het lijkt me een fantastisch kippenvel moment.
11: Ja, het is echt kippenvel. Ja. Supermooi.
2: En de kus voor Isolde.
12: Ja, lekker. Lekker nat. hele natte rug.
2: Ja. Ah, wat goed dat hij je gezien heeft.
12: Ja, heel fijn, heel fijn. Mijn hartslag zit in mijn keel.
2: Oh. En dan is daar natuurlijk ook nog Tim en dan moet Hanna toeslaan. Je moest volgens mij halsbreken de toer uithalen, maar het is gelukt, hè?
13: Ik heb geen kus gehad, maar ik heb hem wel even aangeraakt. Maar het is een hele ervaring op zich, dus... Ja.
2: Nou, dat kan je wel zeggen.
13: Ja, nee, het was echt top.
1: Ja, volop enthousiasme dus over die beklimming van de Alpe d'Huez. En goed nieuws, morgen dan wordt de Alpe d'Huez nog een keer beklommen. Alleen dan vanaf de andere kant.
0: En toen dachten we gaan er eens vrolijk uit vanavond uit deze uitzending. Bezoekers van het Stedelijk Museum in Zutphen, die moeten sinds deze week niet schrikken als ze ergens in het museum de schedel van een 9-jarige Justus van Beauvais zien liggen. Oftewel Sint Justus. En alsof het dan nog niet luguber genoeg is, hangt daarnaast nog een schilderij van Rubens, waarop te zien is hoe Justus zijn hoofd verliest en er dan toch nog een tijdje mee rondloopt. Zo'n kip dus eigenlijk. Hoe dat verhaal in elkaar steekt, dat weet stadarcheoloog Michel Grootherde. Goedenavond, Michel.
14: Ja, goedenavond. Goedenavond.
0: Even, want ik ben nu wel heel benieuwd naar het verhaal eigenlijk. Wie was Sint Justus?
14: Ja, Nou ja, zoals je aangaf, een kindheilige, zoals dat dan heet. Een jongen van 9 die weigerde zijn vader, die als christen gezocht werd door de Romeinen tijdens de grote christenvervolgingsacties aan het eind van de 3e eeuw. Die weigerde zijn vader te verraden en vervolgens wordt hij door Romeinse soldaten het hoofd afgehakt. Oh. Ja, dan is het wonderverhaal dat hij zijn hoofd oppakt en daar nog een eindje mee doorloopt. En vervolgens op de plek waar hij overlijdt wordt dan een kerk gesticht naar de hand. Een heel luguber verhaal inderdaad. En het is natuurlijk een wonderverhaal ook. En ja, precies in die periode, aan het eind van de Romeinse tijd, tijdens die christenvervolgingen, zijn heel veel heiligen ontstaan juist daardoor. Hè, het martelaarschap van ook dit jongetje.
0: Ja. Heb ik dan goed begrepen dat hij de heilige is waar je naar kan bidden als je hoofdpijn hebt?
14: Ja, dat is ook prachtig van middeleeuws. Hè. In het middeleeuwse religieuze leven waren ze heel associatief.
0: Nogal.
14: Dus Sint Sebastiaan, die door pijlen doorzeefd werd, werd dan beschermheilige van de boogschutters. En nou, ze hebben allerlei heiligen met associaties met hun martelaarschap. En dus inderdaad Sint Justus, die zijn hoofd verloor, is de beschermheilige tegen allerlei hoofdkwalen.
1: Ja. En is Sint Justus zijn hoofd in Zutphen verloren?
14: Nee, dat moet ergens midden in het huidige Frankrijk geweest zijn, in Beauvais. En zoals dat in de middeleeuwen ging, nadien werden botten van zo'n heilige verspreid over allerlei belangrijke religieuze plekken in Europa. Hmm. En op een zeker moment zijn er botten van zijn lichaam, zijn er waarschijnlijk al in de 12e eeuw in de Sint-Walburgiskerk in Zutphen gekomen en is daar ook een Sint-Justus-cultus ontstaan. En in de 15e eeuw, bij de stichting van een klooster in de stad, een Franciscanenklooster, kwam daar ook nog een schedelfragment van Sint Justus bij, waarmee men het gevoel had, we hebben nu een complete Sint Justus met lichaam en hoofd. Mm. En en kwam die Sint Justus cultus tot een grote bloei.
0: Maar hoe weten we dat het de schedel van Sint Justus is eigenlijk, vraag ik me af?
14: Ja, dat is altijd het mysterie in het geloof. Hè, je kunt het wetenschappelijk bewijzen door er een koolstof-14 monstertje van te nemen. Maar ja, dat is toch eigenlijk bij relieken niet gebruikelijk. Het gaat om het geloof en om... er zijn natuurlijk heel veel relieken die misschien, als je ze wetenschappelijk uit zou zoeken, helemaal niet van de heilige blijken te zijn. Sinterklaas zelf is een heel mooi voorbeeld daarvan. Er gaan talloze relieken van rond die inmiddels wel bewezen zijn dat ze helemaal niet van die man kunnen zijn. Maar van Sint Justus is het een schedelfragment wat in elk geval in de middeleeuwen al rondging als zijn schedelfragment. Dus de kans is groot dat het wel van die heilige is.
1: Ja. Die schedel die heeft dus lang in Zutphen gelegen, maar jullie hebben nu een bruikleen uit Antwerpen. Waarom is het verdwenen uit Zutphen?
14: Ja, dat heeft alles te maken met de reformatie. Ja, die voor Zutphen definitief in 1591 de kop opstak. Hè, toen Maurits de stad definitief veroverde. En toen was dus het katholieke geloof plotseling verboden.
1: Het is een protestantse stad.
14: Ja, en het werd een protestantse stad. En veel priesters, kanunniken van de Sint-Walburgiskerk, die gingen hun heil elders zoeken. En een van die kanunniken was meneer Spithold, Egbert Spithold. Via omwegen nam hij alle relieken uit Zutphen mee naar Antwerpen. En het belangrijkste reliek was dan dat schedelfragment van Justus. En in Antwerpen is er meteen al een hele Sint-Justus-cultus ontstaan daar ter plaatse. En zelfs belangrijke, prominente Antwerpenaren, zoals meneer Moretus, die bekend is als de beroemdste uitgever van zijn tijd, die was ook lid van het Sint-Justus-gilde. En die gaf al vrij snel opdracht, er moet een groot altaarstuk komen voor deze Justus. En niet de minste kreeg de opdracht, en dat is Pieter Paul Rubens geweest. En het bijzondere is dus eigenlijk dat met de bruikleen nu vanuit Antwerpen het reliek eigenlijk na 435 jaar weer terug in Zutphen is, zei het tijdelijk. Maar dat ook het altaarstuk van Rubens en het reliek van Sint Justus ook weer na ruim 200 jaar weer verenigd zijn.
1: Kijk, en dat is dus een heel bijzonder, in het stedelijk museum. Vinden jullie hier eigenlijk permanent recht op hebben, of snap je wel dat hij nu in Antwerpen blijft?
14: Ja, enerzijds snap ik het wel, omdat het daar nog echt een religieuze functie heeft. Mm-hmm. Maar het is heel bijzonder, als een een cultuurhistorisch fenomeen, dat het terug in Zutphen is. En we vinden toch ook wel dat nu iedereen, of het nou Belgische of Nederlandse toeristen zijn, ga op bedevaart naar Zutphen en kom de prachtige tentoonstelling bekijken van Sint-Justus.
1: In het Stedelijk Museum dus. Dank, Michel Grootherde.
0: Goed, tot zover deze editie van Langs de Lijn. Omstreken zometeen natuurlijk weer met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door
1: Simone Wijmans.
0: Tot de volgende keer.
1: Goed weekend, dag.
0: Tot morgen.
15: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika leiden tot een aanklacht bij het internationaal strafhof in Den Haag. Bram Vermeulen legt uit wat er aan de hand is. Zo klinkt uitsterving. Dit zijn vogelgeluiden in 1976 op het Engelse platteland. Daar is nog maar heel weinig van over. Zo klinkt het nu. Daan van Koten en de smaakvolste kookboeken. En Flip van Doorn duikt in zijn verre verleden en de geschiedenis van Zeeland.
16: De zee en het land zijn constant met elkaar aan het dansen en aan het spelen.
15: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
16: NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
17: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Ik doe het voor gezonde nieren.
23: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
24: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: NPO Radio 1.
25: 11 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Enkele tienduizenden hectares land zijn in vlammen opgegaan. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad zelf nu nog geen gevaar loopt. Intussen houdt de Franse regering crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan en vraagt hen zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te checken op dekking bij natuurbranden. Ook natuurbranden in Spanje. Zo zijn ten westen van Madrid 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept mensen op voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege de rook. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit vanwege de natuurbranden. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten voordat ze eruit konden worden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot aan wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist in Marokko, waar hij op vakantie is. De man was met zijn ouders in de stad Tanger. Nadat hij hun woning had verlaten, is hij niet meer gezien. De familie en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht begonnen. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten van het land. Zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
26: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
27: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
28: Europa is van Picasso. India is van mij.
29: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Simone Wijmans.
2: Vroeger checkte je voor vertrek richting Zuid-Europa alleen het weerbericht. Maar met al die bosbranden heb je er tegenwoordig een heuse vakantiebaan als risicoanalist bij. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Willem Holleder is vanochtend naar een minder zwaar beveiligde gevangenis gebracht. Een overwinning voor hem, want justitie wilde dat niet. Straks een advocaat. Tijdens World Pride, dat morgen begint, ook aandacht voor de geschiedenis van de leer- en rubbergemeenschap. In onze serie over dakloosheid vandaag de aanpak in Den Bosch. En Nox Kind is 11 en draait dit weekend als jongste DJ op het wereldberoemde dancefestival Tomorrowland. Hoe hij zich voorbereidt, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 24 juli.
2: Ruim 200.000 mensen zijn vaak hals over kop op de vlucht geslagen voor de bosbranden in Spanje en Frankrijk.
3: De Guardia Civil is van huis tot huis gegaan. En die mensen leven nu in een sporthal.
2: Ook campings werden in allerijl ontruimd.
4: Het was 3:30 uur. Kan de brandweer en de politie bij ons op de camping rondrijden. Van ja, allemaal evacueren. Snel, snel, snel.
2: Ja, snel, want het vuur komt ook in een ijzingwekkend tempo.
5: Het is hier kurkdroog. De branden hier die kunnen echt snel gaan. Meerdere kilometers per uur.
2: Sommige campings zijn nog open, met het vuur op slechts enkele kilometers afstand.
6: Ik denk een kilometer of 3. Dus dat is heel angstaanjagend.
2: Ze twijfelt nu ook of ze nog wel moet afreizen. Deze automobilisten zijn al onderweg en denken er lichter over.
7: Ja, wij zijn wat dat betreft wel heel erg nuchter, dus hebben we zoiets, we zien het wel.
8: Nee, daar hebben we niks te zoeken.
9: Nee,
8: we zien wel.
9: Weet je het heel zeker?
7: Nee, maar ik heb gisteren wel even gekeken.
2: Bellen tijdens het rijden, geen gordel dragen of onder invloed rijden. Naast een boete krijg je dan ook strafpunten op je rijbewijs. Een goed idee, vindt deze bestuurder.
10: Ze zijn tegenwoordig, heb ik het idee, in het verkeer meer bezig met andere dingen behalve autorijden.
2: En bij 6 strafpunten gaat de politie je wat dichter op de huid zitten.
11: Wat dat precies betekent, daar zijn we op dit moment over in gesprek.
2: Maar verkeersspecialist Koos Spee is kritisch.
12: Het telefoneren achter het stuur zou worden aangepakt. Alcohol en drugs in het verkeer zou worden aangepakt. Elke keer wordt er weer wat geroepen en er gebeurt niks.
2: En het was uiteraard ook de dag van de Via Gladiola. Het traditionele einde van de Nijmeegse Vierdaagse.
13: Mensen uit de hele wereld komen hier wandelen. Het is één grote verbroedering.
14: Are you okay?
15: Yeah, of course, of course. It's very good. It's very beautiful.
16: Johanna, Johanna, het meisje van overdagen.
17: Yeah!
18: Zo, voetje voor voetje.
17: Ja.
18: Heb je die teenslippers zo lang aan?
17: 7 kilometer ongeveer.
18: Het ging echt niet meer. Ik denk, gooi alles uit.
17: Nee, alles uit, alles uit.
19: Ik schat dat we nog even het laatste cijfer krijgen, maar nog geen 3000 blaren hebben behandeld.
20: Ja, mijn moeder is 2 maanden geleden overleden. En dus af en toe doen we een kusje naar boven voor haar. En dan krijgen we weer even extra speed, weet je wel. Ja.
21: Ik wil je ook bedanken voor 8 van de beste jaren van mijn leven. Ik zou graag voor altijd bij je willen zijn. En daarom wil ik aan je vragen.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag, Karim Khan, is vanavond ontslagen. Hij wordt door een van zijn assistenten beschuldigd van seksueel wangedrag. Het ontslag volgde na een stemming hierover door de lidstaten van het strafhof. Kira Wiegard is docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Utrecht. Goedenavond.
22: Hi, goedenavond.
2: Hoe was de verhouding bij die stemming? Was er een grote meerderheid voor zijn vertrek?
22: Ja, de president van de Assemblée van de Lidstaten heeft ongeveer 3 kwartier geleden bekendgemaakt dat 82 landen voor het ontslag van Karim Khan hebben gestemd. En 13 landen tegen en 15 landen hebben zich onthouden van stemming.
2: En weten we ook wat Nederland heeft gedaan?
22: Nou, Nederland is een van de weinige landen die al van tevoren had aangekondigd wat ze voornemens waren om te stemmen. En de ministers Berendsen en Van Wil lieten blijken dat zij voor het ontslag van de aanklager zouden bestemmen.
2: Ja, een grote meerderheid waren dus voor dat ontslag. Zijn positie van Kaan was onhoudbaar geworden.
22: Ja, hij werd beschuldigd inderdaad van seksueel wangedrag. En wat ook net in dat statement naar buiten is gekomen, dat is dat de lidstaten hebben bevonden dat er sprake was van ernstig wangedrag en ernstig plichtsverzuim.
2: Nou vaardigde Kaan als hoofdaanklager ook arrestatiebevelen uit tegen onder meer president Poetin, de Israëlische premier Netanyahu, de voormalige Israëlische defensieminister Galan. Wat betekent dat voor die zaken?
22: Nou, in principe niets, want het is niet de aanklager die die arrestatiebevelen uitvaardigt. Dat wordt gedaan door de rechters van het Hof. Dus in principe heeft het geen invloed op de zaken en dus ook de situaties die al lopen. Het werk gaat gewoon door voor het Hof in dat opzicht.
2: En ondertussen maakte Venezuela eerder vanavond bekend uit dat ICC dat internationaal strafhof hoeft te stappen. Dat is toch nog weer een klap voor dat Hof, hè? Hoe staat het er überhaupt voor?
22: Ja, exact. De timing daarvan is uiterst ongelukkig, zullen we maar zeggen. Maar het past wel in een trend die we in ieder geval ook deze maand zien, hè, waarin de Verenigde Staten aankondigden om de druk op te gaan voeren op de lidstaten van het Hof, om de samenwerking daarmee stop te zetten en zich aan de kant van de Verenigde Staten te scharen. En eerder deze maand dienden ook al drie andere landen, Niger, Burkina Faso en Mali, hun terugtrekkingsdocumenten in voor het Hof.
2: En waarom zijn die landen, die Afrikaanse landen die je net noemde, zo kritisch op het Hof?
22: Dat past eigenlijk in een bredere trend. Die drie landen hebben aangegeven zich van binnen veel internationale organisaties te willen terugtrekken. En eigenlijk zo min mogelijk te willen deelnemen aan die soort internationale rechtsorde en dus ook internationale betrekkingen.
2: Maar de positie van het Hof wordt wel steeds moeilijker als je het zo hoort.
22: Nou, in ieder geval kun je dat denk ik heel duidelijk zien op dit moment. Ja, er wordt steeds meer druk opgevoerd. En er zijn dus ook steeds meer landen die aangeven wat ze wel en niet willen en waar ze wel en niet mee akkoord gaan. Net zoals de lidstaten dat nu dus ook hebben gedaan tegenover de hoofdaanklager.
2: Nou, de hoofdaanklager is dus ontslagen op zoek naar een nieuwe. Hoe snel gaat dat?
22: Ja, dat gaat ook helaas vaak niet heel snel. Lidstaten moeten nu natuurlijk de mogelijkheid krijgen om kandidaten voor te dragen. Dan moet worden gekeken of dat die kandidaten aan de voorwaarden voldoen om aanklager te worden. Dan moet gekeken worden of die kandidaten verder door de screening komen. Dan pas kan er een verkiezing worden georganiseerd. Dus daar gaat toch al wel gauw een jaar overheen.
2: En ondertussen kunnen er wel nieuwe arrestatiebevelen worden afgevaardigd?
22: Absoluut. Kijk, de hoofdaanklager was zelf natuurlijk ook al langere tijd op non-actief gesteld en recent zelfs geschorst. En in de tussentijd is ook het werk van het Hof gewoon doorgegaan. Er zijn twee plaatsvervangende aanklagers. En zij gaan gewoon stoïcijns door. Het minste en het meeste wat ze kunnen doen eigenlijk.
2: Dank Kira Wiegaard, docent internationaal strafrecht, moet ik zeggen, aan de Universiteit van Utrecht, over dus dat internationaal strafhof. Naast mij zit Ismaël de Bruin. Hij heeft de kranten van zaterdag gelezen. Ismaël.
8: Na het oprollen van een criminele bende die sekswerkers op de Amsterdamse Wallen uitbuiten, roept de politie vrouwen op om zich te melden als zij ook worden uitgebuit. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. De Roemeense bende wordt ervan verdacht tientallen sekswerkers op de Wallen te hebben uitgebuit met misleiding, bedreiging en soms ook geweld.
2: In het videobericht dat de politie naar een brede groep sekswerkers heeft verstuurd, worden de vrouwen die ook met uitbuiting te maken hebben gehad gevraagd om zich te melden, ook als ze vrijwillig kozen voor het werk. Inmiddels hebben meerdere slachtoffers aangifte gedaan, schrijft de krant.
8: Dagblad Trouw spreekt met Sinia en Alijna, twee tieners die uit huis waren geplaatst tijdens het toeslagenschandaal. Net als een groep ouders vragen ook gedupeerde kinderen om een nieuwe beoordeling van hun jeugdzorgdossiers. Veel kinderen hebben nergens zwart op wit staan dat hun situatie te maken had met het toeslagenschandaal.
2: In de krant vertelt Sinia dat ze, toen ze 6 jaar was, haar verjaardag nog met taart kon vieren. Daarna begon de financiële ellende en moesten ze naar de voedselbank. Als kind droeg ze de zorgen van haar moeder met zich mee. De zussen vragen nu dus om een nieuwe beoordeling. Een dossier zou me misschien meer duidelijkheid kunnen geven, zegt Sinia. Het is ook een stukje erkenning, denkt Alena.
8: Het aantal meldingen in Amsterdam van overlast door verwarde mensen, dakloze mensen en drugsgebruikers is de afgelopen jaren flink gestegen. Sinds 2016 is dat verdubbeld. Het Parool vraagt zich af of er daadwerkelijk meer verward gedrag is, omdat onze perceptie daarvan verandert. En de krant spreekt daarover met deskundigen.
2: En volgens de krant zetten experts op het gebied van psychiatrie, sociale psychologie en sociologie namelijk hun vraagtekens bij die explosieve groei van overlastmeldingen in Amsterdam. Neem bijvoorbeeld de politiecijfers rond verward gedrag. Daar vallen best veel dingen onder, zoals meldingen over dementerende ouderen, dronken voetbalhooligans en mensen die in een psychose zitten. In zo'n 80% van de overlastmeldingen gaat het niet om psychiatrische patiënten, schrijft de krant.
8: Het aantal Amerikanen dat naar Nederland emigreert neemt een grote vlucht, dat schrijft de Telegraaf. Vorig jaar vroegen ruim 7000 Amerikanen hier een visum aan. Het blijkt uit cijfers van de IND. Zo ook Juliet Huddy, die in Amerika presentator was bij Fox News. In Nederland begon ze een reisbedrijf voor vakanties naar Europa. Ze noemt dat het beste besluit dat ze ooit heeft genomen. In Amerika leef je om te werken en hier werk je om te kunnen leven.
2: Amerikanen noemen allerlei redenen voor hun komst. Alles is hier zo goed geregeld, zegt een jonge vrouw. Sommigen zeggen dat ze zijn vertrokken omdat ze Donald Trump niet kunnen uitstaan of vanwege het verhitte politieke klimaat. Voor Huddy gaf dat niet de doorslag, maar ze begrijpt het wel, zegt ze. Je kunt in de VS amper nog een normale politieke discussie hebben met vrienden of familie.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: het besluit dat ze ooit heeft genomen. In Amerika leef je om te werken en hier werk je om te kunnen leven.
1: Amerikanen noemen allerlei redenen voor hun komst. Alles is hier zo goed geregeld, zegt een jonge vrouw. Sommigen zeggen dat ze zijn vertrokken omdat ze Donald Trump niet kunnen uitstaan of vanwege het verhitte politieke klimaat. Voor Huddy gaf dat niet de doorslag, maar ze begrijpt het wel, zegt ze. Je kunt in de VS amper nog een normale politieke discussie hebben met vrienden of familie.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Wilson Pickett in de Midnight Hour. Willem Holleder is vandaag vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught, de EBI, overgeplaatst naar een plek met een minder streng regime. Hij werd tot levenslang veroordeeld voor meerdere liquidaties. En na 11 jaar in de EBI zit hij nu op de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel. Contact nu met zijn advocaat Shame Ihattaren. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, uw cliënt heeft toch vrij lang gestreden voor deze overplaatsing. Eerder werd het afgewezen. Waarom wil hij zo graag overgeplaatst worden?
1: Ja, hij zat eigenlijk ruim 11 jaar in de EBI. En dat is natuurlijk het allerstrengste detentieregime dat we kennen hier in Nederland. En dat dient echt als ultimum remedium te gelden, zoals dat dan heet. Dus alleen als het uiterst noodzakelijk is. En het regime houdt toch wel heel veel beperkingen in. Het is vrij geïsoleerd. Waarbij gemiddeld 22 à 23 uur per dag je op cel zit. Geen dagbesteding, met ook heel veel andere toezichtsmaatregelen. En al een aantal jaar stelt de heer Holleder dat niet terecht is op basis van de informatie die er ligt en waar ook de beslissingen van de staatssecretaris op worden gebaseerd.
0: En waarom is het niet terecht volgens hem?
1: De beroepscommissie heeft eigenlijk vorig jaar ook al geoordeeld, en dat is eigenlijk conform ook de stelling van de heer Holleder en van de verdediging, dat de informatie waar de beslissingen op zijn gebaseerd gewoon niet meer voldoende actueel, concreet en betrouwbaar zijn. Dat er vanuit hem geen risico meer uitgaat. En dat er ook geen risico's zijn voor voortgezet crimineel handelen. En dat heeft vorig jaar de beroepscommissie ook al beslist. Dat er dan wel de volgende keer, want dat wordt jaarlijks getoetst om de 12 maanden, dat er dan wel nieuwe informatie moet zijn. En dat is niet gekomen. Waardoor nu ook de beroepscommissie heeft gezegd, dan is dat niet meer voldoende om iemand langer in de EBI te houden.
0: Dus er

0: gaat geen dreiging meer van hem uit. Dat zou je kunnen zeggen.
1: Nou ja, zo stellig wordt dat niet gezegd in de uitspraak. Maar er wordt wel gezegd dat als er al risico's zijn, dat dat in voldoende mate ondervangen kan worden door een lichter regime. En de AIT waar hij nu geplaatst is en ook vandaag naartoe is gegaan, is nog steeds een heel strikt regime. Het wordt ook niet voor niks wel eens EBI-light genoemd. Daar gelden nog steeds heel veel toezichtsmaatregelen. Al het contact met de buitenwereld wordt gemonitord. Je kunt ook niet onbeperkt contact hebben met de buitenwereld. Er zijn ook heel veel beperkingen als het geldt om het aantal minuten bellen per week en het ontvangen van bezoek. Dus dat wordt nog steeds allemaal wordt hij onderworpen aan heel veel toezichtsmaatregelen. Alleen er is wel iets meer bewegingsruimte dan in de EBI.
0: Maar wat mag hij concreet nu wel, wat hij eerder niet mocht?
1: Er zijn dus niet heel veel verschillen, maar het voornaamste verschil is wel dat je op de AIT een dagbesteding hebt, wat je in de EBI dus niet hebt. Dus wat ik al zei, dat je voornamelijk eigenlijk vrij geïsoleerd op cel moet zitten, dat is op de AIT minder. Daar kun je dus wel gewoon arbeid verrichten. Dat is ook een plicht voor de gedetineerden die op de AIT zitten. Je kunt wel iets meer bellen per week. Je kunt 3 keer 10 minuten bellen in plaats van 1 keer 10 minuten bellen. En ook mag je bezoek ontvangen zonder dat daar een glaswand tussen zit. En dat zijn eigenlijk de voornaamste verschillen.
0: Dus hij kan wel meer contact met de buitenwereld hebben?
1: En hij mocht natuurlijk in de EBI ook contact hebben met de buitenwereld, maar dat wordt altijd gemonitord. Dat is dus op de AIT iets meer. Dan mag je dus 3 keer 10 minuten bellen. Maar in de EBI mag je ook contact hebben met de buitenwereld. Maar alle gesprekken worden afgeluisterd. Er wordt meegekeken tijdens het bezoek. En de heer Holleder ontvangt al een hele lange tijd ook geen bezoek meer, behalve van zijn advocaten. Dat is ook een bewuste keuze vanuit hem geweest, ook om echt te laten zien, niemand heeft iets voor mij te vrezen en er zijn geen concrete risico's.
0: Als dus het u gaat en uw om team zijn de enigen die hem spreken?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het eigenlijk met hem? Want hij heeft natuurlijk veel gezondheidsproblemen gehad in het verleden.
1: Ja, dat klopt. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Hij is vooral ook gewoon heel blij dat dus nu de beroepscommissie ons in het gelijk heeft gesteld. En ook heeft gezegd van de EBI is gewoon niet meer noodzakelijk als het om hem gaat. Dus hij is vooral heel erg blij dat hij die erkenning heeft gekregen. Het is natuurlijk ook nog wel even wennen, want hij heeft heel lang in de EBI gezeten. Dus hij zal natuurlijk wel even zijn draai moeten vinden op de AIT. En dat heeft ook even tijd nodig. En dat is denk ik ook wel volkomen logisch.
0: Ja, hij is blij, maar er zijn natuurlijk ook mensen die allesbehalve blij zijn met de verlichting van zijn regime. Ik denk aan zijn 2 zussen, Astrid en Sonja, zijn ook anderen nog steeds bang voor wraak. Wat zegt u dan tegen hen?
1: Zoals Holleder zelf ook al heeft gezegd, en daar heeft natuurlijk ook de beroepscommissie naar gekeken. Het is getoetst, heel uitgebreid. Het is gebaseerd op ook adviezen van een onafhankelijke adviescommissie, een advies van de inrichting, de PI Vught. Die hebben eigenlijk voor dit jaar allemaal wel geadviseerd om hem uit te plaatsen. En dat dus een minder strikt regime, wat nog steeds heel erg streng is, wel in voldoende mate dus eventuele risico's kan ondervangen. En dat heeft ook de beroepscommissie getoetst. Dus daar is allemaal heel goed naar gekeken. Ook naar alle onderliggende stukken. En de beroepscommissie heeft dus gezegd, dan is de AIT een voldoende streng regime om dus eventuele risico's te kunnen inperken. De heer Holleder zegt zelf ook, niemand heeft iets voor mij te vrezen. Er gaan geen risico's van mij uit. En er is ook uit stukken gebleken dat er geen actuele, concrete informatie is dat er sprake is van een dreiging.
0: En dat zou ook de boodschap zijn aan zijn familieleden die wellicht bang zijn, anderen die bang zijn. Wraak gaat niet komen.
1: Absoluut niet.
0: En dat kunt u 100% zeker zeggen. Ik bedoel, dat moeten we op de blauwe ogen van de heer Holleder geloven.
1: Ja. Ik spreek namens mijn cliënt en dat is ook in de beslissing is dat naar voren gekomen. Dat heeft hij ook op de zitting bij de beroepscommissie, bij de RSJ, heeft hij dat kenbaar gemaakt. Dat voor hem niet te vrezen valt en dat er ook geen gevaar of risico is dat er wraakacties genomen zouden worden vanuit hem. En daar is hij wel heel duidelijk in, dus dat kan ik zeker namens hem zeggen.
0: Zou hij ook nog naar een nog minder streng regime kunnen of willen?
1: Ja, dat zou na verloop van tijd eventueel kunnen. Het is nu een plaatsing voor de duur van 12 maanden. Dat wordt dus over een jaar wordt dan weer opnieuw getoetst. Dan gaat de staatssecretaris ook weer alle adviezen inwinnen bij zowel de inrichting waar die dan nu zit, als ook bij de onafhankelijke adviescommissie. Die gaan er dus opnieuw allemaal heel goed naar kijken en ook toetsen. En dan wordt er opnieuw een beslissing genomen. De ervaring leert wel dat men toch wel wat langer op de AIT zit voordat je dan eigenlijk kunt doorstromen naar een nog lichter regime.
0: Dank, Shem Yatara, advocaat van Willem Holleder.

0: love you.
1: Colby Calais, I do. Morgen begint in Amsterdam World Pride, een internationaal evenement voor de zichtbaarheid en bewustwording van de regenbooggemeenschap. De Pride Botenparade kent natuurlijk iedereen, maar er zijn ook heel veel andere evenementen. Komende maandag bijvoorbeeld een bijeenkomst over de geschiedenis van de leer- en rubbercommunity, georganiseerd door de therapeut Hans West en Adalberto, Mr. International Rubber 2020. Fijn dat jullie er zijn, beide. Om met jou te beginnen, Adalberto, je behoort zelf tot die leer- en rubbergemeenschap. Is dat eigenlijk een grote groep mensen in Nederland? Is daar een beetje zicht op?
2: Ja, ik heb eigenlijk vandaag nog gecheckt, maar het CBS houdt het niet bij in officiële statistieken. Maar ik zou schatten dat zeker in de duizenden mensen alleen in Nederland zijn. En van de Randstad tot aan de provincie en een heel diverse groep. Jong tot oud, allerlei achtergronden. En sommigen zijn lid van een vereniging en misschien actief in de community, zoals wij. Anderen komen alleen op evenementen, op een borrel, op een feestje. Dus bijvoorbeeld vandaag was ik in Amsterdam voor de opening van een kunstexpositie in het teken van Tom of Finland. Daar komen we misschien straks op. En was ook een hele kleurrijke samenstelling van mensen die echt...
1: Dus een hele diverse groep mensen eigenlijk.
2: Ja.
1: Hans West, je noemt jezelf kinkbewuste therapeut.
3: Ja, kinkaware therapeut, ja.
1: Wat betekent dat?
3: Dat je snapt wat kink is, dat je snapt wat BDSM is, dat mensen niet dingen hoeven uit te leggen, dat ik niet raar reageer als je anders dan gebruikelijke kinks hebt. En dat je, ik zeg altijd dat je niet over kink moet praten, maar dat je er in ieder geval niet over hoeft te zwijgen.
1: Want leer en rubber, die community, dat behoort ook tot de kinks.
3: Fetish, hè, bedoel, een beetje antwoord nog misschien op die vraag net. Als je ervan uitgaat dat 10% gay is en 10% fetishist, BDSM'er. Nou, dan zal er best een overlap tussen zijn, maar dan heb je toch een leuk aantal mensen.
1: En BDSM voor de mensen die inderdaad denken, waar gaat het? Het gaat over bondage.
3: Ja, dominantie, submissie, die kant van de BDSM.
1: Want als veel mensen die denken aan die community, leer en rubber, mensen met een uitgesproken look en leefstijl, maar daarachter zit een hele geschiedenis. Adalberto, hoe ontstond die community ooit?
2: Ja, nou, bijvoorbeeld recent, allereerst de geschiedenis is natuurlijk erg interessant. We proberen heel in notendop een paar paros te noemen. Bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog, heel veel homoseksuele veteranen hebben elkaar gevonden. Een voorbeeld is San Francisco en zo is ook de Castro District ontwikkeld. En toen de tijd, eind jaren 40, begin jaren 50, was het woord homo of gay zou niet in een verenigingnaam zetten. Nou, ontstonden de motorclubs, dus motorsportsclub. En zo hebben ze elkaar gevonden. En vanuit die cultuur, later in de jaren 50, zijn de eerste leather bars ontstaan. In Amsterdam bijvoorbeeld Café Argos, eind jaren 50. En de Tom of Finland is ook een kunstenaar met de bekende stoere mannen in uniformen. Die heeft ook zeker bijgedragen.
1: En leer gehuld.
2: Ja, zeker bijgedragen aan dat imago. En fast forward naar vandaag. Er bestaan bijvoorbeeld alleen in Europa meer dan 50 verenigingen. Clubs die evenementen organiseren, met name op sociaal gericht. Borrels, maar ook feestjes, lezingen en noem maar op.
1: Dus het is voor sommige mensen een hele hechte gemeenschap.
3: Ja, absoluut. En je kunt je ook voorstellen, zeker als je terug gaat kijken waar het vandaan komt. Mensen werden enorm vertrapt en gediscrimineerd. Dus het was ook heel belangrijk om bij elkaar vriendschappen te zoeken en contacten te maken. En te zorgen dat je inderdaad met elkaar gewoon plekken had. En dat waren allerlei plekken, maar onder andere heel bekend de Stonewall. Die in 69 door de politie is binnengevallen. Dat gebeurde toen regelmatig in
1: Hamburg. Zo'n gaybar in New York. Een bekende gaybar in New York. En die werd aangevallen en er kwam verzet ook toen uit de gemeenschap.
3: Dat is eigenlijk, tot die tijd was eigenlijk het verhaal altijd van, we passen ons aan, we zijn niet zo eng en we braaf. En dat is eigenlijk een omslag geweest dat er is gezegd van, nee, we willen ook plek in de wereld en we hoeven ons niet aan te passen om die plek te hebben.
1: En hoe heb jij die plek gevonden zelf, Adalberto? Want je bent uiteindelijk in 2020 was je Mr. International Rubber. Daar gaat natuurlijk een heel verhaal aan vooraf. Ja. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, zeker. Hoeveel uren heb ik nu? Een beetje Ja, als je begint altijd als buitenstander en je komt in aanraking met events. En dan denk ik, het is eigenlijk best leuk op een borrel of op een feestje. En stap voor stap heb ik echt hele mooie mensen ontmoet. Die echt nu tot echte dichte vriendschappen. Die ook overal in Europa, maar ook buiten Europa. En dat mensaspect van echt de mooie mensen die ik heb ontmoet is voor mij echt een hele belangrijk factor in deze wereld. En zo stap voor stap, eerst een beetje kat aan de boom kijken. Mm. En dan dacht je, het is toch wel leuk. En op een bepaald moment, ik vond dat ik voelde dat ik zoveel moois had gekregen, zoveel warmte. Ik ga me ook zelf inzetten voor de community. En ik heb toch de stap gemaakt en mij een beetje op mezelf op een podium gezet. En eerst met Mr. Rubber Nederland title heb ik binnengehaald, gewonnen. En eind 2019 de wereldtitel.
1: En waarom jij? Wat deed jij waardoor je denkt, daarom heb ik die titel gekregen?
2: Misschien als we het hebben over Mr. Verkiezing, wij denken misschien snel aan de schoonheidswedstrijden, maar dat is er helemaal niet. Het gaat om meer een ambassadeurschap. En ook al veel communities zoeken naar één persoon of stellen iemand aan voor een jaar, die dan een beetje een boegbeeldfunctie heeft. En met name toen voor een internationale titel, punt was met name om de netwerk tussen groepen overal in de wereld versterken. En de verbondenheid en ook wisselen van best practices. En daar kun je heel veel van leren.
1: Ja, Hans
3: juist
1: West,
3: communityversterking is die altijd sterk in geweest.
1: Is het nog steeds een taboe onderwerp? U bent therapeut, er komen ook mensen uit die gemeenschap bij u. Wat is de keerzijde?
3: De keerzijde?
1: Welke issues hebben mensen? Het is een taboe,
3: mensen,
1: ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is.
3: Mensen hebben een halve, zeker in de gay scene, mensen hebben een halve puberteit in de kast doorgebracht.
1: Ja.
3: Dus je kan je ook voorstellen dat je daarin echt in teruggehouden bent. En dat je als je dan uit de kast komt, dat je dan van, ik wil er ook uit ook. En de keerzijde is ook dat er eigenlijk een hele hoop kennis zit. Als je kijkt naar dingen als consent, dat is de laatste tijd, begint dat in de vanilla-wereld, noemen we dat.
1: Dus toestemming eigenlijk.
3: Toestemming, maar niet alleen toestemming, ook dat je het erover hebt. Over dat je, wat gaan we nou eigenlijk doen? En hoe kunnen we dit nou eigenlijk leuk maken? Wat er over seksualiteit geleerd wordt op school is vooral hoe je niet zwanger wordt en niet ziek wordt. Maar hier gaat het veel meer over hoe kunnen we het leuk maken samen? Hoe kunnen we hiervan genieten samen? En ik denk dat de vanilla, de gewone wereld, echt veel te leren heeft van wat er in de BDSM en gay-wereld is ontdekt en besproken en is uitgevonden met elkaar.
1: En hopen jullie dat er ook mensen uit de vanilla-wereld maandag naar de bijeenkomst komen? Is dat ook jullie bedoeling om zo'n breed mogelijk publiek daarmee te trekken?
3: Wat mij betreft, ja. Ja.
2: Ik hoop het wel. En misschien naar aanleiding van dit gesprek, mensen gaan kijken misschien naar de Pride Amsterdam-programma en dat wij die kunnen ook.
1: Want wat willen jullie echt kwijt bij die bijeenkomst?
3: Wat mij betreft, het onderwerp van aanstaande maandag is wat meer van Adalberto. Het mijne gaat meer op 7 augustus. Wat ik graag kwijt wil, is het belang van fetichisme juist in de Pride. En dat je dat niet moet proberen weg te stoppen. Want dat is de laatste tijd veel meer een reactie. Doe nou niet zo ingewikkeld met al dat leer. En kunnen we niet gewoon rustig een kopje thee drinken.
1: Het is te uitgesproken, vindt men soms.
3: Daar heeft de media natuurlijk ook een rol in. Want gewoon, er zijn een hele hoop boten. En de leerboot krijgt wel heel veel aandacht altijd.
1: Mm-hmm.
3: Maar dan zeg ik ook altijd van, ga kijken of jij jouw boodschap ook helderder kan brengen. En met meer emotie kunt brengen. Want daar zullen media op aanslaan.
1: Adalberto, wat wil jij echt graag maandag bij die bijeenkomst kwijt?
2: Ja, voor mij is belangrijk dat wij de geschiedenis, dat wij bewust zijn van de geschiedenis. Omdat, dit stukje geschiedenis leren we niet op school. Ook omdat, zoals Hans zei, bijvoorbeeld de leermannen, zoals we nu zeggen, en andere fetischisten, waren daar die avond bij de Stonewall in. Naast de transseksuelen, de andere misfits van de wereld, de onderdrukte, om samen te vechten voor de vrijheden en de rechten die we nu hebben. En het is gepraat om of mensenrechten zoals we die nu kennen te bedenken zonder die groepen.
3: Ja, Dat is echt de start van het verhaal. En maar ook als je ziet hoeveel mensen gedaan hebben. Ik werkte destijds als fysiotherapeut in het Nederlands Astma Centrum. AIDS voor het eerst. We hadden onze AIDS-patiënt voor het eerst. Doodeng vonden we dat. En daar kwam iemand uit de gay-groep, een leerman, die ons uit kwam leggen, je kunt masseren, je kunt aanraken. Dat is juist belangrijk. En dat was uit eigen geld betaald. Dat was uit de eer van de leather community, dat de medische wereld, die eigenlijk niet zoveel aandacht aan AIDS wilde hebben, dat die gewoon betaald werd.
1: Dus die gesprekken moeten echt gevoerd worden. Dank. En een hele mooie Pride. Adalberto en Hans West. Ja, 4 jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering ervan volledig vast. De Rijksoverheid beloofde dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Maar recente tellingen laten alleen maar een toename zien. Kan dat tij nog worden gekeerd? Daarover spreken we deze week met verschillende betrokkenen. En vandaag is dat wethouder Zorg en Wonen Pieter Paul Slikker van Pro uit Den Bosch. Daar gingen ze aan de slag met het plan Wonen Eerst. Goedenavond, meneer Slikker.
0: Dag Simone, goeie avond.
1: Wat is dat, wonen eerst?
0: Nou, wonen eerst is eigenlijk wat de term al zegt. Dat je mensen zo kort mogelijk of in de opvang probeert te hebben, of er zelfs niet in probeert te krijgen. En zo snel mogelijk naar een woning begeleid. Want de meeste mensen die dak- en thuisloos zijn, hebben maar één probleem: dat ze het niet hebben van een dak boven hun hoofd.
1: En dat geeft rust?
0: Ja, dat geeft heel veel rust. Kijk, in Nederland gemiddeld als je dak- of thuisloos wordt, ben je eerst een tijdje aangewezen op hoppen van de bank van vrienden naar een camping, naar een tijdelijk verblijf elders. En als je dan uiteindelijk met je tasje aanspoelt bij de daklozenopvang in Nederland, duurt het gemiddeld 13 maanden voordat je die daklozenopvang weer uitkomt. En stel je even voor dat jij of ik dat morgen overkomt na een ongelukkige levensgebeurtenis, verlies van werk, complexe scheiding, wat dan ook. Dus bedenk wat er gebeurt als je 13 maanden in een groepsopvang verblijft met mensen die soms ook medische problemen hebben, verslavingsproblematiek. Ja, dat is de plek waar je je baan kwijtraakt, je levensgeluk kwijtraakt en echt tot het diepste puntje van jezelf komt. Dus als je die fase kunt overslaan en mensen zo snel mogelijk of direct weer in een woning weten te krijgen, dan bespaar je een hele hoop maatschappelijke ellende. Hou je een hele hoop levensgeluk overeind en bespaar je uiteindelijk ook een hele maatschappelijke kost.
1: Ja, wonen eerst dus. Hoe gaat het in Den Bosch? Zijn er echt aantoonbare successen van het actieplan?
0: Ja, kijk, iedereen die bij ons in aanmerking komt voor de opvang, omdat je dus niet in staat bent om zelf een woning te vinden in deze funeste woningmarkt van een hele hoop groepen met een te klein inkomen om direct zelf aan een woning te kunnen komen. En die belanden ook voorheen in Den Bosch een aantal jaar geleden nog in die groepsopvang waar je gemiddeld 13 maanden in verbleef. En nu is het zo dat we de duur voor mensen in de opvang hebben weten te beperken tot 84 dagen. Dus dat is al fors terug. En in 2/3 van de gevallen voorkomen we opvang. Simpelweg omdat als mensen perspectief hebben, weten ik kom in aanmerking voor wonen eerst en ik zou nog een maandje of 2,5, 3 in opvang kunnen verblijven. Dat het vaak ook nog wel lukt om in eigen kring mensen bereid te vinden om je toch nog even op te vangen. Omdat ook die perspectief hebben. Hè. Die weten, je legt niet 400 dagen bij mij op de bank. Jij zit in een traject waarbij je binnen enkele weken tot maanden een eigen woning hebt.
1: Maar je zou zeggen, Nederland heeft een woningtekort, Den Bosch ook. Waar komen die woningen ineens vandaan?
0: Ja, daar zit deels natuurlijk een probleem, maar deels ook een misvatting. Kijk, aan het einde van die 13 maanden krijgt iedereen een woning. Uiteindelijk één sleutel van één woning in handen. Dus op het moment dat je het proces weet te versnellen van 13 maanden naar in het Bosse geval 84 dagen, dan kost dat structureel niet extra woningen. We hebben alleen het proces verteld waardoor we mensen wel uit die eindeloze opvang houden. Het feit blijft natuurlijk wel, hè. Gisteren in het gesprek wat jullie met Michelle van Tongerlouw hadden, en die signaleert het ook. Ja. Je ziet onder speciale doelgroepen de nood echt stijgen en de dakloosheid natuurlijk gewoon toenemen. En dat gaan we niet alleen maar redden zonder extra woningen of zonder woningdelen, woningsplitsen, nou ja, alles wat daar nodig is. Maar feit blijft, ook al zou je geen extra woningen hebben de komende jaren, dan nog is het een keuze om te bedenken, willen we mensen nou 13 maanden in die opvang hebben, of kunnen we ze er binnen een maand, 2 of 3 maanden alweer uit krijgen.
1: Maar wat maakt jullie aanpak nou anders dan dat landelijke actieplan?
0: Ja, kijk, de basis van dat landelijke actieplan is wonen eerst. Dus daarin is eigenlijk afgesproken, Rijk, gemeente, woningbouwcorporaties, Vereniging Nederlandse Gemeenten gaan voortvarend werken aan het voorkomen en het oplossen van dakloosheid in 2030. Willen we dakloosheid dan uiteindelijk in Nederland uit de wereld hebben. Het punt is alleen dat dat waren vrijblijvende afspraken. En wat je ziet is dat sommige gemeenten, woningbouwcorporaties en opvangorganisaties, want het is altijd die driehoek die goed moet functioneren, die zijn daar voortvarend mee bezig en die maken goede stappen. Maar er zijn ook gemeentes en woningmarktregio's waar die samenwerking nog niet tot stand komt. En dan zou het Rijk wel eens wat meer druk achter mogen zetten.
1: Want dat gebeurt nog onvoldoende.
0: Ja, ik denk dat er twee grote problemen zijn in Nederland als het gaat over het aanjagen van wonen eerst. Je introduceerde mij net al als wethouder wonen en zorg. Dat is een vrij groot unicum. Er zijn maar heel weinig wethouders die en wonen en zorg in een pakket hebben. Hetzelfde geldt voor ministers en staatssecretarissen in het kabinet. Dus in Nederland is de situatie dat degene die over de woningen gaat is de wethouder wonen / de minister van volkshuisvesting. Terwijl degene die over dakloosheid en over opvang gaat, is de staatssecretaris of minister van langdurige zorg. En de wethouder die over zorg gaat. En dat betekent dat je in Nederland ook gemeentes een grote zak met geld en woningmarktregio's krijgen om opvang te organiseren voor mensen die dak- en thuisloos zijn. In plaats van dat het Rijk gemeenten financiert op wonen eerst, om maar zo'n voorbeeld te noemen. En we hadden het nog niet zo lang geleden een minister van volkshuisvesting in het vorige kabinet zitten. Die zelfs een keer presteerde om bij een debat over dakloosheid te zeggen, nou, daar ga ik niet naartoe. Want als ik over elk wisselwasje wat over wonen gaat naar de Tweede Kamer wordt geroepen, dan zit ik de hele dag in die Tweede Kamer. Daar heb ik niet zo'n zin in.
1: Maar we hebben nu een andere minister. Wat zou uw advies zijn aan een nieuwe minister om er wel een succes van te maken?
0: Nou, breng die twee poten heel sterk bij elkaar. Want opvang organiseren zonder uitstroom op wonen is een zinloos concept. En twee, durf ook hardere afspraken in plaats van een vrijblijvend actieplan met gemeentes te maken. En bijvoorbeeld, ga maar zeggen dat je het budget wat regio's en gemeenten krijgen voor opvang, dat je dat eens naar beneden gaat brengen. En dat je dan het budget voor wonen eerst maar eens in gaat voeren. Om te zorgen dat er ook een stok achter de deur zit om het daadwerkelijk te gaan doen. Want ik hoor ook nog veel beren op de weg die hooggehalte broodjes aap aan elkaar vertellen.
1: Zoals wat?
0: Nou, de twee dingen. Hè. Dus de drie dingen. Dus de ene die jij al zei. Hè. Dus ik kan niet structureel meer woningen leveren, dus ik kan dakloosheid niet oplossen. Nee, structureel meer woningen in één keer erbij toveren kan niemand. Had iemand dat toverstap gemaakt. Maar dat betekent nog niet dat je het proces van opvang niet zo kort mogelijk kan laten zijn. En dat je niet met creatieve oplossingen als woningdelen, kleinschalige opvang, die opvang veel menswaardiger kunt laten zijn voor al die mensen die het lot van dakloosheid treft, dat is één. En daarnaast, kijk, wat in Nederland natuurlijk een toenemend probleem aan het worden is, dat er grote groepen zijn die bijvoorbeeld uitstromen uit de jeugdzorg, via arbeidsmigratie in Nederland komen, die ook dak- en thuisloos raken. Ja, daar is ook gewoon met elkaar wet- en regelgeving voor te maken om dat beter te gaan doen. Ook dat is gewoon een keuze.
1: Dus meer druk op die gemeente vanuit het ministerie. Dank u wel. Wethouder Zorg en Wonen dus in Den Bosch. Pieter Paul Slikker.

Serge Lama, Je t'aime à la folie. Grote namen als Avicii, Martin Garrix en Armin van Buuren gingen hem voor. En morgen is hij zelf aan de beurt. Ik heb het over de Amsterdamse DJ Nox Kind.

0: Ja, u bent weer wakker, zo klinkt hij op zijn Instagram-account. Met zijn 11 jaar is hij de jongste DJ op het internationale dancefestival Tomorrowland. Dat morgen opnieuw in België plaatsvindt. En eerder op de avond sprak ik even met hem.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik noemde net dat rijtje namen. Avicii, Martin Garrix, Armin van Buuren. Kun je een beetje geloven dat jij daar na morgen dus ook bij hoort?
1: Nee, nog steeds niet.
0: Nee, want hoe kan het nou? Hoe is Tomorrowland bij jou uitgekomen?
1: Ze hebben ons ge-e-maild en toen eigenlijk kregen we te horen. En toen was het gewoon naar elkaar e-mailen en uiteindelijk zijn we daar op terechtgekomen.
0: Maar je bent er niet zomaar terechtgekomen, want je hebt een groot Instagram-account, hè?
1: Ja, het is ook door mijn Instagram gekomen, ja.
0: Wanneer ben je daarmee begonnen?
1: Zo, ik doe nu al 2 jaar upload ik video's. En toen ik 6 was, begon ik met DJ'en. En ja, daarvoor had ik 2 foto's van mezelf op mijn Insta. En toen begon ik met 600 volgers. En dat is uiteindelijk mega erg gegroeid naar bijna 4 ton volgers.
0: 400.000 volgers heb je nu?
1: Bijna.
0: Als DJ Noxkind?
1: Ja.
0: Wauw. En je bent dus op je 6e begonnen met DJ'en. Wat trok je zo aan daarin?
1: Nou, ik kreeg een iPad op mijn 3e. Toen daar heb je een hele bekende app op GarageBand. Daar kan je allemaal muziekjes mee maken. En uiteindelijk is aan me voorgesteld, wil je niet op DJ-les? En toen zijn we daar opgegaan. In het begin was ik niet heel leuk. Maar toen zijn we uiteindelijk echt doorgeknald. En nu vind ik het echt het allerleukste ooit.
0: En je bent dus doorgeknald. Maar hoe bereid je je nou voor op zo'n set morgen?
1: Ja, al maanden van tevoren oefenen en draaien en ja.
0: En met wie doe je dat dan?
1: Met DJ-leraar.
0: Vandaag ook geoefend?
1: Ja, we zijn nu nog achter de DJ-set en we gaan straks door.
0: Oh, jullie gaan nog door de hele avond?
1: Ja, zoiets.
0: En welke nummers ga je draaien? Wat wil je uitstralen morgen?
1: Zo, we hebben 55 nummers en daar is een beetje van house. En op het einde een beetje house techno. Maar we beginnen eigenlijk het meest met house, want het is wel de ochtend.
0: Nou, we hebben een heel klein fragmentje van jouw website gehaald. Laten we even luisteren hoe DJ Nox eigenlijk klinkt.
2: Mami, a mí me gusta tu descendencia entera.
3: ¿Por qué?
2: Porque ella me da...
4: La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la
0: mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la
1: mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Kijk, qua hoe snel ik de muziek in wereld wil en dan groot worden, is het Martin Garrix.
0: Mm-hmm.
1: En qua bekendheid David Guetta. Maar muziek draai ik echt alles en dat moet ik nog uitvinden, waar ik uiteindelijk als één specifiek dingen wil gaan doen.
0: En ben je nou eigenlijk zenuwachtig? Want mogelijk komen er vele duizenden mensen morgen naar jou luisteren en op jouw muziek dansen.
1: Het is wel ochtend, dus waarschijnlijk niet 1000. Ja, waarschijnlijk wel, maar we gaan wel begin middendag. Dus,
0: om een uur of op uur of 1 'smiddags ben je aan de beurt, geloof ik, hè?
1: 1 tot 2.
0: En ga je dan zelf daarna nog kijken naar andere artiesten of andere DJ's? Wat ga je verder nog doen daarna?
1: Nee, dat mag niet. We moeten gelijk weg.
0: Oh, je mag niet genieten van het festival?
1: Nee, ik ben te jong.
0: Ah, dat is wel heel jammer. Maar je moet nog verder oefenen, begrijp ik, met je leraar.
1: Ja.
0: Dus nog heel veel succes en heel veel plezier morgen op Tomorrowland.
1: Zeker, dank u wel.

En het was nog lang onrustig in het oefenkamertje van DJ Noxkind, die morgen dus op Tomorrowland staat. Om 1:00 PM treedt hij daarop. Tot zover Dit Oog op vrijdag. Hierna praat Teddy Tops in het programma Nooit Meer Slapen met psychiater Floortje Schepers. En het gaat dan over het thema van deze week: Waar zit liefde? Morgen presenteert Koen Verbraak Dit Oog. Een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: De Taalstaat komt vanuit het Tourcafé in beeld en geluid. Ik hoop u daar te zien, de toegang is gratis. Wie er ook zullen zijn, Alex Roeka. Hij komt praten over zijn nieuwste album Op Drift en live optreden.
2: Op Drift, over rafelende wegen.
1: Koen Peppelenbos vertelt over de roman Verliefd van Jaap van Manen, onze taalschat. Ook komt Koen met nieuws, de bekendmaking van het brutaal regenboogboek van het jaar. En we gaan weer boekclubben. Dit keer bespreken we in onze boekenclub Boek Nu, de roman Aigu. Dat doe ik met schrijfster Sarah van Vliet en drie leesteraars. Tot in het Tourcafé, morgen 11 uur.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: NPO Radio 1.
7: Middernacht, begin van zaterdag 25 juli. Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 10:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens deskundigen gaat het om ruimtepuin, een Starlink-satelliet, die veroorzaakte een lichtspoor dat minutenlang bleef hangen. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijk deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan en vraagt hen zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 29 graden. Zondag bewolkt en regen bij maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. VPRO.
8: Nooit meer slapen. Teddy Tops.
9: Goedenacht en welkom bij de Nooit meer slapen zomerspecial. Vanmorgen begieterde ik mijn kleine tuintje weer. Door de aanhoudende droogte wordt die meer geel dan groen deze zomer. En hoewel ik korter probeer te douchen, gaat al dat bespaarde drinkwater linea recta de grond in. En dan denk ik aan het feit dat ik behoor tot de mensen die de gevolgen ervan het laatst en het minst zullen voelen. Ik heb geen mislukte oogsten, mijn huis drijft niet weg, er woeden in mijn wijk geen bosbranden. Ik ben niet een van de 2 miljoen overleden bosdieren. Ik las dat met name trage dieren gevaar lopen. Ik bestel online een gerecyclede plastic regenton die per boot uit Engeland moet komen. Ik sla flessen bronwater in omdat dat moet. En hierdoor dorst ik steeds minder naar water en steeds meer naar liefde. Voor mens, bos, dier. Dus ga ik deze 2 weken op zoek. Naar waar zit liefde? En vannacht ga ik dat doen met psychiater Floortje Schepers. Goeienacht.
10: Goeienacht.
9: Floortje is hoogleraar innovatie bij de GGZ en medische afdeling, afdelingshoofd psychiatrie van het UMC Utrecht. Ze promoveerde op onderzoek naar de effecten van antipsychotica bij schizofrenie. Ze is voorzitter van de kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland en ontving in 2026 de Levinas Zorgprijs. Ze schreef het boek Mensen zijn ingewikkeld en haar nieuwe boek Vrijdenken komt in oktober dit jaar uit. Floortje Schepers werd geboren in 1969 in Arnhem. Welkom nogmaals.
10: Ja.
9: Wat een wapenfeiten. Ik denk dan ook meteen, wat voor labels heb je allemaal?
10: Wat voor labels heb ik allemaal?
9: Ja, zijn er ook labels die jou zouden omschrijven?
10: Ja, ik heb natuurlijk heel veel labels. Vrouw, moeder, psychiater. Ongeduldig en een beetje dwangmatig. Dat soort labels, jawel, ik heb er een heleboel. Ieder mens heeft heel veel labels.
9: Ja, we lopen daar allemaal mee rond.
10: Ja.
9: En hoe is het nou om met zoiets als zo'n meetbaar cv te gaan praten over zoiets ongrijpbaars als de liefde?
10: Ja, nou ja, de psyche is ongrijpbaar. Dus op zich ben ik het gewend, zal maar zeggen, om met iets ongrijpbaars bezig te zijn. En liefde is wel ook iets heel essentieels. Ook als het gaat over mensen met mentale problemen. Omdat die vaak weinig liefde hebben gehad in hun jeugd. Of op moment van psychische problematiek of worsteling liefde ontberen. Omdat ze in de steek gelaten zijn of zelf zijn weggevlucht voor het leven. Dus liefde is wel een groot thema, ook in de psychiatrie. Ja.
9: Eigenlijk heb je er je werk van gemaakt.
10: Ja, nou, mijn werk bestaat er dan dus uit om weer een beetje liefde terug te krijgen in het leven van mensen. En dat is soms hartstikke moeilijk om daar ingangen voor te vinden. Ja. Ja.
9: En hoe doe je dat dan?
10: Nou, ik denk mentale problematiek gaat heel erg over hoe ons denken vastloopt. Hè, in allerlei overtuigingen of ideeën die niet meer kloppen of die zo dwingend worden dat je daar niet meer van loskomt. Angsten of achterdocht of sombere gedachten. En wat je eigenlijk probeert is mensen als het ware weer uit die kluwen te krijgen. Uit die kluwen te trekken van dat denken wat overheersend geworden is. En ze weer een beetje bij het ervaren te krijgen. Dus en ervaren is dan weer connectie maken met jezelf of met de omgeving, de natuur of met andere mensen. En ik denk eigenlijk dat connectie maken, die verbinding weer maken, dat ook eigenlijk een beetje liefde is of zo. Als je dat weer voelt, als je weer ervaart, ik ben onderdeel van een groter geheel of ik voel wie ik ben, ik heb een plek in de wereld. Dat het leven ook weer zinvol maakt en dat je dan weer verder kunt. Hè? En dat is eigenlijk ook het allermooiste als dat lukt in de psychiatrie. Als mensen weer zelfstandig verder kunnen, weer vertrouwen hebben dat ze zelf dat leven aankunnen.
9: Ja, want ik las, want je leest veel over psychisch lijden op dit moment ook in het nieuws. En ik las gisteren nog een artikel over dat er een grote groep jonge vrouwen is.
10: Yeah.
9: Die extreem psychisch lijden en ook veel chronische suicidaliteit ervaren. Die dan juist worden losgelaten uit die zorg. Hoe lees jij zoiets?
10: Ja, dat heb ik ook gelezen. Dat ging over autonomie bevorderend beleid. En het is een hele... Kijk, laten we beginnen met de fase in het leven. Die adolescentie, puberteit, adolescentie is een ontzettend onstuimige fase. Hè. Sowieso voor heel veel mensen is dat een zoekende fase waarin je nog niet zo goed weet wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik nou eigenlijk en hoe sta ik in het leven. Dus dat brengt onzekerheid en twijfel met zich mee. Maar als je in die fase van je leven ook psychische problemen krijgt, vastdraait in... Nou ja, depressieve of angstige gedachten of preoccupatie met je gewicht krijgt en eetproblemen krijgt of iets dergelijks, dan is het heel moeilijk om daar een uitweg uit te zien, omdat je eigenlijk nog niet zo'n beeld hebt van de wereld en van jezelf. Hè. Dus het is moeilijk om dan je te bedenken dat er nog een toekomst is waarin die problemen verdwenen zijn of naar de achtergrond zijn gegaan.
9: Is het ook omdat je dan je prefrontale cortex en een soort van oorzaak-gevolg nog moet groeien?
10: Ja, natuurlijk. Je kunt er ook
9: is dat iets fysiek?
10: Biologisch naar kijken. Hè? Natuurlijk, er zit ook een biologische component aan dat je brein moet rijpen. Maar het is ook, het heeft ook een functie dat je in die fase zoekende bent. Hè? Want je bent geen blauwdruk bij je geboorte. Het is ook gewoon een beetje zoeken. En je moet experimenteren en je grenzen opzoeken om te kijken, vind ik dit nog prettig of wordt het nu vervelend en moet ik dat de volgende keer maar niet meer doen. Dat zijn onderdelen van het volwassen worden die heel erg nodig zijn. Maar goed, als je dus in zo'n fase vastloopt, dan is eigenlijk de zorg die wij nu bieden niet heel erg passend. Want dat moet snel, dat moet efficiënt, dat moet in 10 sessies. En als het dan niet lukt, dan krijg je al snel medicatie om het nog meer te onderdrukken en snel beter te krijgen. Terwijl je eigenlijk veel tijd en geduld nodig hebt om jongeren die zo vastlopen te kunnen helpen. Nou ja, en als je eenmaal in zo'n spiraal zit van crisis naar crisis en dan kom je weer op zo'n acute afdeling waar ja alle toeters en bellen uit de kast getrokken worden en dan verergert die problematiek eigenlijk alleen maar. En dan zie je dat die hulp die geboden wordt als het ware die kluwen nog strakker maakt en dan kom je er niet meer uit. En dan kan het soms zijn dat je denkt, het is misschien beter om wat minder van die medische hulp te geven en te zoeken naar andere alternatieve manieren om die periode door te komen. En dat ligt soms buiten de GGZ.
9: Ja.
10: Ja.
9: En ik las ook onlangs nog dat het UWV aan de bel trok omdat er een hele grote groep vrouwen die in de zorg werken met burn-out klachten eruit vliegen.
10: Ja.
9: En daar niet meer terug in die zorg komen.
10: Ja.
9: Dus dat zijn dan weer die mensen die daar werken. Die daar
10: ja,
9: op die crisisafdeling.
10: Zeker. Zeker. Die daar dus ook last van hebben. Omdat ze niet de tools hebben of de setting hebben om het goede te doen. Hè? En dat is ontzettend frustrerend. Dat geeft ook heel veel morele stress. Als je mensen zo ziet worstelen. En je kunt eigenlijk niks doen. Behalve ja, bij wijze van spreken de autonomie overnemen om te voorkomen dat mensen zichzelf beschadigen bijvoorbeeld. En je ziet dat dan ook weer niet werkt, dat het eigenlijk averechts werkt. Dat is een enorm dilemma, het is heel ingewikkeld.
9: En is dat dan ook, vraag ik me af, want het zijn die vrouwen die dan daaruit gaan in de zorg, dat zijn ook vaak zo rond de 40.
10: Mm-hmm.
9: Ik denk dan ook meteen aan een soort dubbele zorgrol.
10: Dat zou heel goed kunnen, dat dat voor sommige mensen, sommige vrouwen, sommige mannen misschien ook wel meespeelt. Jonge kinderen hebben en een baan daarnaast is sowieso vrij pittig, denk ik, voor heel veel mensen.
9: Vooral als er zoveel spanning staat ook op die
10: ja,
9: baan.
10: Ja, ja, zeker. Maar in de zorg is de spanning sowieso hoog.
9: Ervaar je dat ook?
10: Nou, ik ervaar wel dat we van de zorg een hele efficiënte machine hebben geprobeerd te maken. Hè? Een beetje een maakfabriek hebben geprobeerd ervan te maken. Waar je naartoe gaat als er iets kapot is en dan fixen ze het daar en dan kun je weer naar huis. En heel veel hulpverleners ervaren dat niet als goede zorg. Hè? Die willen graag tijd voor mensen maken. En
9: want je gaat niet voor niets die zorg in, denk ik.
10: Precies, dan. Precies. Dat is ook een bepaald type wat kiest voor de zorg.
9: Ja. Ja. En hoe heb jij, want met wat voor reden heb jij dit werk gekozen? Was het een soort extreme liefde voor die
10: ja,
9: psyche?
10: Nou ja, wel een liefde denk ik voor complexiteit. ik ging geneeskunde studeren en tijdens mijn co-schappen dan loop je eigenlijk alle specialismen af. En toen werd ik wel gegrepen door de psychiatrie om meerdere redenen hoor. Omdat het complex is, omdat je dus echt ook na moet denken van wat is hier nou aan de hand en uit moet pluizen hoe zit iemand in elkaar. Maar ook omdat je tijd krijgt om met mensen te praten. Dat is in andere vakken echt beduidend minder. Dan moet je in 5 minuten snel je diagnose stellen en handelen. In de psychiatrie gaat het om praten. En
9: bij een hartchirurg of zo moet je anders handelen.
10: Ja, moet je handelen. Of ben je aan het opereren, dan is iemand onder narcose, dan valt er weinig te praten.
9: Ja.
10: Dus in de psychiatrie is praten natuurlijk je instrument. Door met mensen in gesprek te gaan en in contact te komen, kom je erachter waar ze mee bezig zijn. En wat hen bezighoudt. En dat is dan vervolgens weer de sleutel tot een analyse wat er aan de hand is en wat er misschien kan helpen om uit die kluwen te komen.
9: Ja. En is zo'n kluwen dan ook herkenbaar? Heb je zelf ook, als je het hebt over zo'n moeilijke jeugd of een moeilijke, heb je zelf ook geworsteld? Is er een soort herkenbaarheid ook?
10: Nou ja, kijk, worstelen hoort bij het leven. Dus zeker heb ik ook geworsteld en worstel ik nog steeds op mijn leeftijd nu ook nog wel met dingen die ik lastig vind. En dat overwin je omdat je vertrouwen hebt dat de balans goed is, of dat er ook heel veel fijne en goede dingen zijn. Heel veel liefde is in het leven. Dus die worstelingen kun je normaal gesproken, kun je die gewoon aan.
9: Ja.
10: Alleen als de basis heel zwak is, of als er weinig liefde is, of als je weinig netwerk om je heen hebt, dan wordt zo'n worsteling soms heel eenzaam. En dan kan het zijn dat je dat niet trekt.
9: En is het ook een liefde voor mensen die afwijken van... Je hebt ergens gezegd over de paardenbloemen en de orchideeën.
10: Ja, ja.
9: Ik uitleggen absoluut wat je daarmee bedoelt?
10: Ja, nou ja, kijk, dat is een beetje dat idee van die maakfabriek. Hè. We zijn mensen een beetje in hokjes gaan stoppen. En ze gaan zien als ziek of gestoord of defect. En dat je ze dus moet fixen of maken, zodat ze weer mee kunnen doen. En dat is een beetje die metafoor van paardenbloemen en orchideeën. Dat niet alle mensen paardenbloemen zijn. En als je orchideeën zieke paardenbloemen gaat noemen, dan zul je dus de kracht van die orchidee niet kennen. Hè? Dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met sleutelen aan die orchidee, zodat die in die paardenbloemenwereld een plekje kan vinden. Maar eigenlijk zou je moeten kijken, wat is nou jouw kracht? Hè? Hoe kom jij nou tot bloei? Wat is er dan in je omgeving nodig om dat voor elkaar te krijgen? En we zijn erg gefocust geraakt op het individu in de zorg en wat minder op de context. En dat is voor de psychiatrie zeker een hele gemiste kans. Nou is dat wel weer echt aan het groeien en aan het...
9: Hoe zie je dat? Hoe zie je dat groeit?
10: Nou, omdat er veel meer aandacht in de afgelopen jaren voor komt. En, ja. En eigenlijk iedereen wel erkent dat hele simpele idee, er is iets mis in de hersenen en dat kun je dan repareren. Dat hebben we een tijdje gedacht. Eigenlijk gehoopt, zou je beter kunnen zeggen. Maar ik denk dat er wel, door iedereen gedeeld wordt dat een te simpele manier is om naar psyche en naar mensen te kijken.
9: Ja, want als je zegt van inderdaad, praten is je scalpel, is je instrument.
10: Ja.
9: Maar als je net gaat als je chirurg bent, dan haal je iets weg. Dus dan is het vrij fysiek. Of je haalt iets weg, of je naait iets dicht, of wat ook. Maar je ziet wat er mis is en dat haal je weg in principe.
10: Ja.
9: Dat kun je natuurlijk met praten. Weet je niet of je dat gaat lukken?
10: Nee, dat weet je zeker niet. Sterker nog...
9: Je weet niet wat je tegen gaat komen.
10: Nee, je weet niet wat je tegen gaat komen. En het zit hem ook eigenlijk niet echt in het praten. Het zit hem meer in het contact maken. Dus als je een verbinding met iemand kunt maken, waardoor er als het ware een uitweg uit die kluwen ontstaat, dan kun je die verbinding gebruiken om andere taal aan te reiken, een ander narratief aan te reiken, een ander perspectief.
9: Ik zat wel te denken, want inderdaad de meeste mensen zijn paardenbloemen, maar ik denk dat toch iedereen het idee heeft dat hij een orchidee is.
10: Ja, dat is een beetje van deze tijd, dat iedereen graag een orchidee wil zijn. dat is ook niet erg, denk ik. Kijk, mijn punt is eigenlijk meer, diversiteit is heel goed. Dus hoe meer bloemen er zijn in het bloemenveld, hoe leuker het is om daar rond te lopen. Dus ik ben ook dol op orchideeën, maar ook op tulpen en rozen en margrietjes en van alles en edelweiss. En we kunnen dus niet een samenleving inrichten die alleen maar geschikt is voor paardenbloemen. Omdat ten eerste mensen daar dus last van krijgen, die daar niet in mee kunnen komen. En die vallen dus uit. Maar ten tweede, het is eigenlijk voor die paardenbloemen ook helemaal niet leuk om in een wereld met alleen maar paardenbloemen rond te wandelen. Dus het is voor iedereen beter als we diversiteit omarmen en als een heel krachtig mechanisme zien van de samenleving. Want door diversiteit komen we op hele originele ideeën, vinden we gezamenlijk mooie oplossingen voor grote problemen. Worden we minder kwetsbaar, gek genoeg. Dus door kwetsbaarheid te omarmen, worden we als groep minder kwetsbaar. Dat is een heel grappige paradox.
9: Ja, want zit dan dat ook niet een beetje in... Net als iedereen denkt een orchidee te zijn. Iedereen denkt, oh, maar ik heb wel iets bijzonders. Of ik ben toch niet anders dan de rest. Wat iedereen volgens mij denkt. Iedereen voelt zich anders.
10: Ja.
9: Is dat ook omdat er een soort van fundamenteel gevoel van eenzaamheid onder ligt? Van...
10: Ja, dat is een hele goede vraag. En ook een hele ingewikkelde vraag. Want er zit iets wickeds in dat eenzaam zijn. Hè? Dus we zijn...

0: Dat is ook niet erg, denk ik. Kijk, mijn punt is eigenlijk meer... diversiteit is heel goed. Dus hoe meer bloemen er zijn in het bloemenveld... hoe leuker het is om daar rond te lopen. Dus ik ben ook dol op orchideeën, maar ook op tulpen en rozen... en margrietjes en van alles, en edelweiss. En we kunnen dus niet een samenleving inrichten... die alleen maar geschikt is voor paardenbloemen. Omdat ten eerste mensen daar dus last van krijgen... die daar niet in mee kunnen komen. En die vallen dus uit... Maar ten tweede, het is eigenlijk voor die paardenbloemen ook helemaal niet leuk... om in een wereld met alleen maar paardenbloemen rond te wandelen. Dus het is voor iedereen beter als we diversiteit omarmen... en als een heel krachtig mechanisme zien van de samenleving. Want door diversiteit komen we op hele originele ideeën... vinden we gezamenlijk mooie oplossingen voor grote problemen... worden we minder kwetsbaar, gek genoeg. Dus door kwetsbaarheid te omarmen... worden we als groep minder kwetsbaar. Dat is een heel grappige paradox.
1: Ja, want zit dan dat ook niet een beetje in... net als iedereen denkt een orchidee te zijn. Iedereen denkt, oh, maar ik heb wel iets bijzonders... of ik ben toch niet anders dan de rest. Wat iedereen volgens mij denkt. Iedereen voelt zich anders.
0: Ja.
1: Is dat ook omdat er een soort van fundamenteel gevoel... van eenzaamheid onder ligt? Van...
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En ook een hele ingewikkelde vraag. Want er zit iets wickeds in dat eenzaam zijn. Hè? Dus we zijn individuen. En dat is het ik. Maar we zijn ook onderdeel van een groter geheel. Dat is het wij. En we zijn verbonden met alles en iedereen. Anders zouden we niet kunnen bestaan. Dus zonder context kunnen we niet bestaan. Maar zonder individuele ik... kunnen we die context niet ervaren, bij wijze van spreken, als individu of als mens. Dus dat is heel ingewikkeld. Daar worstelen mensen denk ik ook mee. Met wat is het nou? En de afgelopen decennia zijn we erg op dat ik gericht geraakt. Nou, misschien dat vooral in het Westen is... dat we op het ik gericht zijn geraakt. En zijn we dat collectieve wij een beetje uit het oog verloren, denk ik. Maar natuurlijk voelt iedereen zich als ik uniek. Want je bent ook uniek. En toch zijn we... ook weer heel erg hetzelfde allemaal. Want nou ja, allemaal mens, allemaal connected in de wereld. Dus daar moet je uitzien te komen. Dat is nou bijvoorbeeld iets wat je in je adolescentie... in je puberteit aan het uitvogelen bent. Hoe zit dat? Dus het is eigenlijk leuk als iedereen zich een orchidee voelt... in die zin anders voelt dan de anderen. Omdat het feitelijk ook zo is. Wat jij denkt, kan niemand anders denken.
1: Maar daar moet je niet altijd hulp voor krijgen.
0: Nee, zeker niet. Natuurlijk niet. Nee. En als je die hulp krijgt, dan is die hulp erop gericht... dat je die hulp niet meer nodig hebt, als het goed is. Ja. Je moet als hulpverlener nooit mensen afhankelijk van je maken. Je moet eigenlijk altijd ervoor zorgen dat wat jij doet... ervoor zorgt dat die ander jou niet meer nodig heeft. Dat is de meest krachtige hulpverlening, zou je kunnen zeggen.
1: Dat is ook een rare manier van liefde eigenlijk. Dat je ervoor zorgt dat iemand je niet meer nodig heeft. Dat ken ik in andere relaties niet.
0: Ja, nou ja, kijk, als therapeut of als professional... zorg je er eigenlijk voor dat er weer liefde mogelijk is voor een ander. Niet voor jou, hè, als therapeut. Want dat is natuurlijk niet heel handig om in je leven... de liefde bij je therapeut te vinden. Maar die therapeut kan wel althans pogen... dat denkraster, die kluwen een beetje open te wrikken... en weer kiertjes daarin te creëren... waar weer liefde door naar binnen kan stromen. En dat kan liefde voor een ander mens zijn... maar dat kan ook liefde voor kunst zijn, voor muziek, voor natuur, voor jezelf. Hè? Weer liefde voor jezelf voelen is soms een enorme doorbraak in psychische problematiek. Dus dat probeer je eigenlijk te doen. Dus je moet het niet opvatten als... je moet mensen zo snel mogelijk weer van je afduwen... of van je wegduwen of loslaten. Maar je moet ze als het ware... de kansen weer bieden om te verbinden met de wereld. Ja.
1: En dan moet je, denk ik, kan ik me voorstellen... ook als mens en als psychiater... genoeg liefde voor jezelf ook hebben om dat te kunnen doen.
0: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Daarom gaan psychiaters ook in leertherapie... omdat ze daar wel eens over na moeten denken. Ja, hoe zit dat eigenlijk bij mezelf? En hoe kijk ik naar de wereld en mezelf? En... dat is ontzettend belangrijk. Ja.
1: In leertherapie, dus dat is dan voordat je
0: psychiater
1: eigen
0: wordt.
1: Praktijk, ja.
0: Ja, dus je na je

0: Geneeskundestudie ga je de opleiding doen. En in die opleiding moet je in ieder geval een jaar in leertherapie. Dus zelf als object.
1: Ja, lijkt me ook raar.
0: Het is ook raar, omdat je natuurlijk niet een hele concrete vraag hebt. Sommigen natuurlijk wel, dat kan. Maar er zijn ook mensen in de opleiding die zeggen, ja, ik heb niet een probleem waar ik het over wil hebben. Maar het gaat dan ook niet per se over een probleem, maar over jezelf. En
1: heb je daar dingen van geleerd over je?
0: Zeker heb ik dingen geleerd over mezelf. Maar echt, je leert eigenlijk van alles in het leven over jezelf. Dus dat is ook de gesprekken met vrienden die je voert, of met je partner, of met je kinderen. Leer je zoveel van over jezelf. Zeker van je kinderen trouwens.
1: Ja, wat heb je van je kinderen geleerd?
0: Nou ja, die kunnen je een enorme spiegel voorhouden. En door hun reacties, zeker als ze klein zijn, hele primaire reacties zeggen vaak heel veel over wat jij doet. Hè? Dus,
1: heb je een voorbeeld? Moet je nu ergens aan denken? Van?
0: Ja, ik zit even te denken. Nou ja, mama, doe niet zo ongeduldig. Of zit niet op je mobiel.
1: De schermtijd.
0: Ja, precies. Terwijl je het zelf niet echt in de gaten hebt. Weet je. Het zijn gewoon van die kleine dingetjes soms die kinderen heel haarfijn kunnen pinpointen. En dan denk je, oh ja, god, dat doe ik weer. Stop daarmee. En dat is heel gezond. Dat is heel goed.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het krijgen van kinderen ook een soort van verdiepende laag brengt in,
0: absoluut,
1: in hoe je liefde ervaart.
0: Pure liefde. Ja, dat is natuurlijk ook weer niet voor iedereen zo. Maar bij mij is dat zeker wel zo geweest. Het is ook iets geks natuurlijk weer. Want je hebt een kind eigenlijk 9 maanden in je buik. Je zou zeggen dat is een soort ultieme verbinding, ultieme connectie. Letterlijk zijn die lichaampjes, dat lichaampje en jouw lichaam aan elkaar geknoopt met die navelstreng. En dan is eigenlijk er een enorme nieuwsgierigheid, hè, van wie is dat mens die in mij groeit. Maar het is dus een rare twist dat je afscheid neemt van die zwangerschap. En tegelijkertijd overweldigd wordt door liefde voor dat wezen wat er dan opeens in je handen ligt. Het is heel intens. Ja, en eigenlijk is dus kinderen krijgen een aaneenschakeling van afscheid nemen. Want dan neem je afscheid van de borstvoeding. En dan neem je afscheid van de tijd dat ze thuis zijn. En dan gaan ze naar school. En dan neem je afscheid omdat ze uit huis gaan. En zo gaat dat maar door. En toch groeit de liefde daardoor. Dus dat is ook iets, zit ook iets geks dubbels in. Afscheid nemen en liefde voelen is dus niet per se onverenigbaar.
1: Nee, blijkbaar. Ja. En ik moet ook denken aan de rouw bijvoorbeeld. Dat is ook niet een moment waarop, als iemand overlijdt, waarop de liefde stopt.
0: Zeker niet. En soms zelfs intenser gevoeld wordt dan ooit tevoren. Juist in de fase van afscheid nemen hoor je dat mensen een hele bijzondere tijd met elkaar meemaken. Opeens zich vol liefde verbonden voelen met elkaar en met de wereld als nooit tevoren.
1: Ja, en je kunt rouw ook door afscheid te nemen van een bepaalde fase. Ja. Kun je ook rouwen natuurlijk, als je zegt.
0: Ja, zeker.
1: Net kinderen gaan naar het huis, dat is ook altijd ook een soort van rouw.
0: Ja,
1: er
0: zit ook wel verdriet soms bij, denk ik. Ja. En ook wel opluchting. Uiteindelijk het huis netjes is.
1: Zijn ze al zover?
0: Nou ja, ik heb 3 kinderen en die zijn alle 3 uit huis inderdaad. En
1: jij geen empty nest?
0: Nee, ik vond het ook wel op een bepaalde manier weer een bepaalde rust en structuur brengen die op een wat oudere leeftijd al prettig is. Dus je groeit er natuurlijk naartoe. Dat je ook ziet dat ze hun vleugels uitslaan, volwassen worden. Dat is ook zo leuk om te zien.
1: En je hebt ervaring door in je werk de hele tijd een soort afscheid van mensen te moeten nemen.
0: Ja, je neemt afscheid van mensen, ja. Ja.
1: Je hebt er liefde in gestopt, je hebt allemaal kiertjes opengezet. Maar die liefde doorheen kan stromen.
0: Als het gelukt is dat inderdaad.
1: Bij patiënten, bij kinderen.
0: Ja, ja, dat is wat je probeert te doen. Ja. Ja.
1: En dan heb je je eigen huis weer terug.
0: En heb je eigen huis weer terug.
1: Ik wil heel graag naar je, want je hebt een paar aanbevelingen meegenomen.
0: Ja.
1: En ik ga eigenlijk meteen beginnen met een soort, ik vind het een soort trooststuk.
0: Mm-hmm.
1: Gentle Morpheus.
0: Ja.
1: Waarom heb je deze gekozen? Weer een fragment van te laten horen.
0: Ja, om meerdere redenen. Ik vind het een prachtig stuk. Het is van Handel en het raakt me heel erg. Dus dat zegt iets over hoe kunst of muziek dus ook liefde kan zijn. Omdat het je raakt. Omdat je connectie maakt met iets wat moeilijk te vangen is in bits en bytes of in taal of in cijfers. Ik kreeg het van een hele goede vriend van mij. Die verliefd was op de muziek. En hij is inmiddels overleden. Dus het herinnert me ook aan die vriendschap. Dat is ook een vorm van liefde. Ik heb het, toen ik mijn man leerde kennen, wat liefde op het eerste gezicht was. Dat klinkt heel romantisch, slechte B-film. Maar dat was ook wel echt zo. Heel snel dit lied laten horen en het raakte hem ook. Dat was een soort bevestiging dat die liefde echt was of zo. Of dat het klopte. En het gaat, er zitten allerlei liefdesverhalen in verpakt. Dus het gaat over een koning die op zijn sterfbed ligt. En de muze Calliope zingt, of smeekt eigenlijk Morpheus te komen. Morpheus is de god van de dromen, om hem in slaap te sussen. En dan hoopt ze eigenlijk dat hij dan de dag daarna weer gezond is. En die Calliope is ook weer de moeder van Orpheus. Die natuurlijk naar de onderwereld ging om zijn geliefde daar te halen. En de opdracht van Hades kreeg. Je mag niet achterom kijken. En dan mag je haar weer meenemen naar het Rijk der Levenden. En hij kon het toch niet laten om op het laatste moment even om te kijken. En wegwassen. Dus liefde gaat ook over vertrouwen. Dat het goed zit. Geen voorwaarden daarvoor stellen, maar echt vol overgave vertrouwen op die ander, houden van die ander. Dus dat zit allemaal in dit lied.
1: En vol overgave luisteren.
0: Ja.
1: A Gentle Morpheus.

0: Mooi, hè?
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Raakt het je iedere keer? Als je het
0: ja, hebt? Altijd. Altijd.
1: En wat, want je zegt dat je het gekregen hebt van een vriend van je. Hoe,
0: ja.
1: Wanneer was dat?
0: Nou, dat moet meer dan 25 jaar geleden zijn. 30 jaar geleden, denk ik. Ja, dat is Jeroen van der Linden, was ook een psychiater. En hij was ook muzikus. Hij speelde bas in het orkest van de 18e eeuw. En ik was dol op hem. Ik kon altijd heel erg lachen. En hij gaf me dit en zei, dit moet je horen. En nou ja, zo werd dat lied dus in mijn hoofd geplant. En is het er nooit meer uitgegaan.
1: En wanneer, want een stuk later, denk ik, kom je
0: ja.
1: Je huidige man tegen.
0: Ja, nou, dat was niet heel veel later. Maar
1: in diezelfde periode, wat was je aan het doen? Wat was er?
0: Ja, wat was ik aan het doen? Ik liep, denk ik, co-schappen. Nee, ik was al met mijn opleiding begonnen, denk ik. En toen kwam ik hem tegen en in Amsterdam. En we zagen elkaar staan en raakten vrij kort daarna in gesprek. En zijn niet meer gestopt met praten. En hebben de hele nacht doorgepraat. En ja, het is zo cliché als ik het zeg. We zijn elkaar eigenlijk niet meer uit het oog verloren sindsdien. Dus dat we zijn bij elkaar gebleven.
1: En je zei, je moet dit horen.
0: Ja, toen heb ik dus in die eerste weken dat we elkaar steeds zagen, dit lied laten horen. Want ik was benieuwd hoe hij het zou vinden. En hij vond het prachtig, dus toen dacht ik, oh nou.
1: Strik erom.
0: Dat zit goed. Ja. Zoiets.
1: En was die goede vriend van je toen al ook overleden?
0: Nee.
1: Nee, die is dus later.
0: Die is recenter overleden, ja. Ja. Ja.
1: En doet dit lied je dan ook nog inderdaad aan hem denken?
0: Ja, zeker. Zeker. Ja, hij een jaar voordat hij overleed heeft hij bij mij thuis een concertje gegeven. Pianoconcertje. En dat was heel erg leuk. Met een groep mensen die er kwamen luisteren. En we waren eigenlijk net in gesprek dat hij weer opnieuw zou komen. En, maar dan wilde hij een zanger erbij. En waren aan het nadenken over welke stukken die dan zou gaan spelen. En toen is hij plots overleden. En dus dat was best een schok. Dat had ik niet zien aankomen. Ik wist wel dat hij was ook had hartproblemen. Dus, maar toch veel te jong, heel plotseling overleden, ja.
1: Ja. Terwijl er nog muziek aan zou komen.
0: Ja, ja.
1: Dus ergens, dat hangt ergens nog in de lucht, die muziek.
0: Ja, die hangt in de lucht. En hij hangt ook in de lucht.
1: Ja,
0: hè? Dus het is ook zo dat, denk ik, dat als mensen overlijden, leven ze voort. Daarom moeten we het er ook over blijven hebben. Moeten we hun namen blijven uitspreken. Omdat je daarmee de rimpelingen die ze veroorzaakt hebben gedurende het leven voort weet te zetten. En dat is heel belangrijk.
1: Dat is toch dat nabestaan eigenlijk?
0: Ja, zeker. Dat is het.
1: Nabestaan.
0: Ja, dat is het.
1: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar Waar zit liefde? Een zomerspecial van mij, Teddy Tops, voor Nooit meer slapen. En vannacht ben ik op zoek naar die liefde. En eigenlijk hebben we me al op heel veel verschillende plekken gevonden. Ik heb al veel kiertjes ontwaard met psychiater Floortje Schepers. En inderdaad over nabestaan en over...
0: Mm-hmm.
1: Want daar zit ook heel veel liefde in. We hadden het al even over rouw en dat liefde niet stopt.
0: Wanneer
1: iemand overlijdt. Maar ook een andere vorm krijgt misschien. Is dat zo?
0: Ja. Ja, ik denk... ik hoorde Anne Marsman laat iets moois zeggen over rouw en verlies. Maar ook over trauma. Dat bolletje trauma of rouw of verlies, dat wordt niet kleiner. Dat blijft eigenlijk de rest van je leven even groot. Het enige wat er verandert is dat wat er omheen zit weer wat groter wordt. Dus in het begin van de rouw zit je helemaal in dat bolletje en is er niks anders. En geleidelijk aan ga je weer wat ondernemen en stap je weer de wereld in en ontstaat er weer een bredere context. Maar dat bolletje rouw blijft eigenlijk gewoon even groot.
1: Dat
0: vond ik een hele mooie beeldvorming over hoe dat gaat. En dat het rouw verdwijnt niet of zo. Ik bedoel, mijn vader is ook al 8 jaar geleden overleden. En toch, als ik aan hem denk, is het alsof ik hem gisteren nog even gesproken heb of zo. Hè? Ik kan hem natuurlijk niet meer fysiek aanraken. En dat mis je heel erg, denk ik, als bij rouw. Dat een heel belangrijk element is. Maar die gedachte aan hem en wat ik ook weer van hem in mijn raster heb zitten en weer meedragen als waarheid of overtuiging, omdat hij me dat zo geleerd heeft.
1: Wat
0: dat blijft.
1: Dat? Wat voor overtuiging?
0: Nou, mijn vader. Ja, wat ik van mijn vader onder andere heb meegekregen is dat je altijd alles afmaakt. Hè? Dus je begint ergens aan en dan maak je het af. Dat is zo'n overtuiging die ik heb. Daar kom ik niet vanaf.
1: Het lijkt me wel lastig als je met psyche te maken hebt.
0: Dat is ook heel lastig. Maar het is ook een kracht, weet ik. Maar goed, dat is bijna altijd zo. De dingen waar je heel goed in bent, dat zijn eigenlijk ook je zwakke plekken. En dat zijn ook je valkuilen. Maar goed, dingen afmaken is natuurlijk, zo heb ik mijn co-schappen afgemaakt, terwijl ik regelmatig in dat ziekenhuis rondliep en dacht, ik wil hier niet zijn. Ik vind dit helemaal niet fijn. Deze wereld in dat ziekenhuis, zo hiërarchisch en zo technocratisch ook wel veel. En toch heb ik het afgemaakt. En dan ben ik dan wel weer blij omdat ik dat gedaan heb.
1: En is dat niet ook een beetje wat in je zit, omdat je ook je nu bezighoudt juist met de innovatie van dat hele zorgsysteem? Dat je dus denkt van, oké, maar dit is nog niet af.
0: Ja.
1: Dus ik ga daar wel in blijven. Ik ga niet weg, omdat ik het vervelend vind. Maar ik ga juist zorgen dat het beter wordt.
0: Ja, nou, daar heb ik ook wel over getwijfeld. Want ik heb echt momenten gedacht, ik wil echt uit de GGZ stappen. En dan heb ik altijd als flauw grapje dat mijn plan B is een sieradenwinkeltje beginnen in Nijmegen. Omdat ik dol ben op mooie sieraden. Maar goed, toen heb ik wel ook gesproken met mensen. Onder andere Frank Miedema, die was toen decaan in het UMC Utrecht. En die zeiden, ja, je kunt kritiek hebben op het systeem en dan eruit stappen. Maar dan verander je het niet. Dus als je nou in het systeem blijft en je kijkt wat je daar kan doen, dan heb je waarschijnlijk meer impact. Of dan krijg je meer voor elkaar. Dan in de coulissen gaan staan en roepen dat het allemaal heel slecht is. Dus toen ben ik inderdaad gebleven.
1: En je noemt die GGZ noem je wel eens een wasstraat. Hoe bedoel je dat?
0: Ja, dat zo genoemd. Nou, kijk, wat je ziet op sommige plekken in de GGZ, dat het een beetje als een wasstraat is ingericht. Hè? Je krijgt van tevoren een paar vragenlijsten. Dan wordt er in een vrij korte periode een soort van diagnostiek gedaan, een klassificatie gesteld. En dan krijg je eigenlijk de geprotocoleerde behandeling. Dat vind ik niet echt recht doen aan de complexiteit en de uniciteit van de psyche, zou ik maar zeggen. En dat, ik weet niet of we mensen daar echt mee helpen.
1: Ik moet ook denken aan dat ik wel eens, ik zit in therapie en dan heb ik een nieuwe therapeut. Ja. En dat ik dan ook soms wel eens het gevoel heb dat het een soort automonteurs zijn die dan zo, ja. Wat heeft die vorige allemaal gedaan? Oh echt?
0: Ja. Ja. Oh ja, heb je dat gevoel? Ja,
1: ja omdat
0: dat
1: ik ook
0: toch
1: snap
0: niet,
1: dat
0: lijkt me niet heel prettig.
1: Nee, maar ik begrijp wel dat iedereen zijn eigen manier heeft.
0: Ja.
1: Ook weer denkt van, oké, wat heeft die vorige allemaal verpest voor me?
0: Ja. Verpest.
1: Hoe gaan we dit weer? Hoe gaan we dit nou
0: weer
1: oplossen?
0: Hoe gaan we dit nou weer oplossen? Ja. Ja, nou ja, dat is dan gaat het dus erg over de methode en hoe die therapeut het doet. En uiteindelijk denk ik dat de belangrijkste vraag is niet wat iemand heeft en wat die therapeut daarvan vindt, maar vooral wat iemand nodig heeft en hoe iemand zelf weer, als het ware, zijn authentieke zelf of de essentie van zingeving voor die persoon kan terugvinden en dan vanuit die intrinsieke beweging tot herstel komt.
1: Dat is die lerende houding die je eigenlijk ook van het zorgsysteem zou willen.
0: Ja, absoluut. Ook bij het Zorginstituut werken we daaraan. Hoe kun je nou van het zorgsysteem een leer- en ontwikkelsysteem maken? Niet een soort statische blauwdruk van dit is de waarheid, zo moet iedereen het doen. Maar een dynamisch, cyclisch proces van nou, we zetten een stap, we evalueren die stap, we kijken hoe het uitpakt en we sturen een beetje bij naar links, een beetje bij naar rechts. En zo gaan we samen dat proces aan. Dat is in de psychiatrie heel belangrijk. Ja. Hè? Gebroken been kun je nog wel redelijk geprotocoleerd zetten, denk ik. Ook niet altijd, maar voor de psyche is dat wel een hele goede aanpak, denk ik.
1: Want eigenlijk is het raar als met zoveel complexiteit die je hebt in die psyche en die daar allemaal Dat je daar een heel vastomlijnde protocol tegenover zet.
0: Nou ja, dat is precies bij complexiteit waar het vastloopt. Als je daar een lineair model opzet van nou A leidt altijd tot B en dat kunnen we dus met C fixen, dan loop je onherroepelijk vast. Want complexiteit kenmerkt zich door A plus B op tijdstip C in situatie E bij persoon F leidt tot G. En al die letters die kun je natuurlijk veranderen en dan komt er weer een andere uitkomst uit. En in zo'n complex model heb je ook geen echte oorzaak-gevolgrelaties. Ja, dat noem je dan reciproke interacties. Dus A beïnvloedt B, maar B beïnvloedt A weer terug, waardoor A eigenlijk verandert in C. En nou ja, dat is zo complex.
1: Ik heb te weinig samenspel.
0: Ja, nou ja, het is een complex samenspel.
1: Ik snap dat het complex is.
0: Ja. En je kunt bijna geen begin- en eindpunt daarin aanwijzen. Het is in evenwicht en het kan door iets kleins wat heel lang duurt of iets groots wat disruptief is, kan het bang uit evenwicht raken. En dan moet je weer zoeken naar hoe kunnen we het weer een beetje in balans brengen.
1: Hoe maken we hier weer een auto van? Ja. Ja.
0: Nou ja, een auto met een ziel dan. Ja.
1: Hè? Dus, ja. Een bezielde auto. Ik wil door op die ziel, want ik wil naar jouw volgende aanbeveling. Mm-hmm. We hebben een stuk uit Erbarme Dieg klaarstaan.
0: Ja.
1: Waarom gaan we hier naar luisteren?
0: Ja, nou dat is eigenlijk ook liefde. Kijk, ik ga ieder jaar naar de Matthäus Passion. Dat is natuurlijk van Bach en prachtig. En dat gaat over de kruisiging van Jezus. En daar zit dus een stukje in, Erbarme Dieg, waarin Petrus zich realiseert dat hij Jezus verloochend heeft. En Jezus heeft dat al voorspeld, als de haan kraait, dan is er iemand van mijn discipelen, van mijn volgelingen, die heeft me dan 3 keer verloochend. Nou, en dan, dat doet hij. Hij zegt 3 keer dat hij Jezus niet kent, terwijl hij hem natuurlijk wel kent. Het is zijn leermeester, het is een hele goede vriend. Heel veel liefde heeft hij voor Jezus. En hij heeft daar best goede redenen voor om daarover te liegen. Maar als hij die haan hoort kraaien, beseft hij zich dat hij dus eigenlijk die liefde op het spel gezet heeft. En dan kan hij alleen nog maar huilen en smeken om vergiffenis. En dat is ook weer zo'n mooi stukje. Dat als je daarnaar luistert. Ja, dat moet je misschien in de context van die hele Matthäus-persoon horen. Maar de tranen schieten je gewoon in de ogen. Omdat je je zo voor kan stellen wat die man moet voelen.

0: Ik zit te denken, want je hebt het ook al gehad over zo het, een soort meervoudig perspectief. Dat, mm-hmm. dat iets niet los staat.
1: Yeah.
0: En eigenlijk, ja, wij luisteren nu twee keer al naar een concert. Naar stukken mm-hmm. die met meerdere mensen gemaakt worden. Die alleen mm-hmm. maar kunnen ontstaan. En op deze manier kunnen klinken yeah. als iedereen precies doet.
1: Ja. Yeah.
0: Met bezieling.
1: Ja.
0: Wat er nodig is.
1: Dat is natuurlijk prachtig aan muziek. Dat het. Het is een soort. Ja, het komt samen. Hè? En ik gebruik ook heel vaak. Om de psyche uit te leggen. Dat het een emergent, ongrijpbaar fenomeen is. Gebruik ik muziek. Want als je bijvoorbeeld. Zou willen zoeken naar de muziek van Bach. Dan heeft het niet zoveel zin om naar de viool te kijken of die onder een microscoop te leggen of de vioolstok te analyseren of te ontleden of de violist eens een keer helemaal goed door de molen te halen of de bladmuziek te bestuderen. Dat is natuurlijk een samenspel van die dingen en dan niet alleen die viool, maar dan ook al die andere instrumenten erbij. En dan ontstaat er iets, een samenspel, dan resonantie, het komt allemaal in dezelfde flow en dan word je daarin meegenomen en dan raakt het je. En dat is natuurlijk prachtig dat kan, dat mensen dat kunnen. Het komt overigens ook in de natuur voor dit soort kunstwerken, dit soort samenvallen van patronen en dat is magisch. En het beseft je gewoon dat er iets is wat buiten jezelf ligt, waar je wel mee verbonden kunt zijn. Hè? En dat je maakt, dat onderdeel is van wie je bent. Dat vind ik iets heel bijzonders. Als je die connectie echt voelt. Dat, ja, dat. Wat is het? Ja, dat kun je niet uitdrukken.
0: Buitenwoordelijk is
1: het. Ja, buitenwoordelijk. Ja, dat is een goed woord.
0: Want is dat inderdaad ook. Ik denk dat daar dat ook liefde is. Want je voelt je onderdeel van iets groters. Je hebt het over dat het ook in de natuur zit, in kunst. Het is niet echt uit te leggen, maar het is in elk geval niet dat inherent eenzame wat ieder individu heeft.
1: Het is grote connectie. Verbondenheid. Ja, het is, je bent die zandkorrel die niks voorstelt en kwetsbaar is en eenzaam is, maar in die woestijn vorm je samen die woestijn. En is het iets, hè? Dan is het enorm krachtig. En dat. Dat besef, als je dat kwijtraakt, dat is ook heel heftig. Hè? Dus als je die liefde kwijtraakt, dan kun je je voorstellen, dan draai je helemaal vast in je denken. Als er in dat denken geen openingen meer zijn om dat te voelen. In het Engels zeggen ze awe. Hè? Dus dat overweldigende moment van. En dat is niet, kun je niet de hele dag door ervaren. Dat zijn hele sporadische momenten. Maar je moet ze wel af en toe hebben om de zin van het leven te voelen. De liefde te voelen. Want dat is het eigenlijk. Leven is liefde.
0: En dat is toch. Want wat heb je nu een moment in je hoofd? Want er zijn een paar momenten. Je kunt dat niet de hele dag voelen, maar waarop je dat voelt?
1: Ja, voor mij is dat heel erg kunst. De natuur ook wel. Dus niet in de natuur met een podcast op je hoofd. Maar echt in de natuur lopen. En je verbazen over de schoonheid van de natuur. Maar ook wel met sommige mensen heb ik het ook wel, ja.
0: En ik denk ook aan dat hoe krachtig je je kunt voelen vanuit die liefde. Dat als er, wat ik me kan voorstellen als je vertelt over je kinderen. Dat als hen iets zou overkomen, dat je uit die liefde een soort leeuwin wordt.
1: Of je eigen leven zou kunnen offeren daarvoor. Dus dat is ook een beetje, wat is nou groter, het leven of de liefde? Nou ja, zonder liefde heeft het leven geen zin. Dus het is het waard om voor de liefde te sterven, zeg maar.
0: Dat
1: dus
0: is dat, overgave. Ook.
1: Dat is echt overgave. Maar dat maakt het ook heel angstig. Ik was aan het wandelen, de Fishman's Trail in Portugal, en dan hing er zo'n, ergens op zo'n muur, zo'n spreuk van een wijze. De leerling vraagt aan de meester, wat is liefde? En dan zegt de meester, the absence of fear. En dan zegt de leerling, en wat vrezen we het meest? En dan zegt de meester, de liefde. En dat zit daar ook een beetje in. Het is angstig om je over te geven aan iets groters dan jezelf. Want je kunt je erin verliezen. Dus je moet het soms, als je kwetsbaar je voelt, of zo ontregeld bent, moet je dat misschien niet in je eentje doen. Moet je niet zo'n trip in je eentje proberen te maken, maar moet je iemand vasthouden die dat samen met jou wil doen. Maar toch is het wel essentieel dat je ernaar zoekt. Dat je...
0: En dat als je het niet in je eentje durft, dat je die verbinding of die connectie opzoekt...
1: Met iemand anders, dat samen aangaat. Ja, dat die stap weer die wereld in. Dat ervaren van het leven. Niet het denken over het leven, of over jezelf, of over... wat goed en kwaad is, of mooi en lelijk. Juist niet. Het echt ervaren. In het nu zijn. Connected zijn.
0: En je hebt, Matthäus Passion, en we hebben het over een soort inderdaad enorme overgave. Heb je een religieuze achtergrond?
1: Nou, nee. Ja, ik heb communie gedaan. je zou kunnen zeggen, ik heb een kortdurende katholieke opvoeding gehad. Maar
0: cadeautjes gekregen?
1: Ik heb cadeautjes gekregen, een horloge voor mijn communie gekregen. Waar ik heel blij mee was, een blauw horloge, weet ik nog goed.
0: Wow.
1: En ik had een mooie jurk aan. Maar mijn ouders gingen eigenlijk al niet meer naar de kerk. En hebben ook niet iedere zondag ons meegenomen daar naartoe. Dus ik heb wel het idee dat ik iets ervan heb meegekregen. In die zin dat ik altijd wel geloofd heb in iets van een God. Ja, wat God dan ook is. Dat onbegrijpelijke van het bestaan is dat eigenlijk misschien wel voor mij. Dat heb ik wel, denk ik, van jongs af aan meegekregen en ook gevoeld zo. Dus,
0: en zo openstaan bijvoorbeeld voor kunst, is dat ook iets wat je hebt meegekregen in die
1: tijd?
0: Ja,
1: heel erg. Mijn moeder is altijd heel erg dol ook op kunst geweest. En was daar heel erg mee bezig ook. En nou ja, dat heb ik van jongs af aan ook gedaan. Ik had ook heel graag naar de kunstacademie gewild. Maar ja, het werd
0: geneeskunde. Om die sieraden te maken.
1: Ja, om die sieraden te maken. Of schilderijen te maken of wat dan ook. Maar ik werd ingeloten, dus toen werd het toch geneeskunde. Ja.
0: Dat is fijn voor ons. Maar nou ja, met kunst...
1: Ik weet het niet. Ja.
0: Met kunst kun je ook heel veel betekenen.
1: Ja, ik denk uiteindelijk betekent je het meest als je vanuit je intrinsieke passies doet wat bij je past. Dan kun je het oprecht en authentiek doen. Hè? Dat is belangrijk, denk ik. Dus, en dan ben je van waarde. Je bent eigenlijk sowieso van waarde, ook als je niks doet.
0: Ja, ja. Hey, en want, dus wat zat er dan op bij jullie thuis? Je moeder hield
1: van alles. Jacques Brel, klassieke muziek, ook de Matthäus Passion, denk ik ook al wel. Van alles.
0: Heb je dan zelf ook opgepikt?
1: Ja, dat heb ik opgepikt. Ja, ik heb ook heel lang altblokfluit gespeeld. Want ik vond Frans Brugge zo geweldig. En die speelde altblokfluit. Dat was ook weer de dirigent van het orkest van de 18e eeuw, waar mijn vriend Jeroen van der Linden in speelde. Dus er zijn allerlei, als je goed kijkt, zijn er allerlei connecties. Allerlei verbindingen die daar niet voor niks zijn. Dat is...
0: Zo complex is het.
1: Ja, en zo complex. En dus ook zo eigenlijk ook wel weer... logisch of zo, ja.
0: Zo simpel in hoe alles dan bij elkaar komt... en logischerwijs is geworden wat het er is. Is dat wat je bedoelt?
1: Nou ja, het is ook een beetje, weet je, die synchroniciteit... Hè, dat je soms kan denken, waarom komt dit nu op mijn pad? Dat is wel heel toevallig. Maar als je dan doordenkt, dan denk je, oh ja, natuurlijk. Ik zit in deze bubbels, ik ben hiermee bezig... en dus ontmoet ik mensen die op een of andere manier... ook ergens op dat pad komen. Dus zo gek is het helemaal niet. Dus omdat er zoveel connecties zijn... is het eigenlijk ook heel logisch dat je af en toe die... nou ja, déjà vu-achtige ervaringen hebt van... joh, dit is te toevallig. Dit is een omen van boven. Nee, dat is gewoon connection.
0: Was het ook logisch dat je toen op dat moment je man ontmoette?
1: Ik denk het. Ja,
0: stond je er voor open?
1: Ja, dat kan niet anders. Ja, en waarom stond hij daar? Ik geloof niet dat het door iemand bedacht is, hoor. Dat er een plan achter zit. Maar waarom klikt het met de een wel en met de ander niet? Waarom kom je een ruimte binnen en zie je iemand staan en denk je... daar kan ik goed mee praten, ook al heb je die persoon nog nooit ontmoet... Wanneer gaat vriendschap over in liefde? Het zijn allemaal van die... Of liefde in vriendschap. Het zijn allemaal van die tipping points, momenten. Ze zullen niet voor niks zijn.
0: We hebben een aanbeveling die over dat zo'n soort een klaar moment gaat.
1: Ja, het gedicht van Martin Bril.
0: Precies. Wil jij die voorlezen? Heb je hem bij je?
1: Ja, ik heb hem bij me.
0: Kijk.
1: Dan moeten we wel even kijken waar.
0: Want die hangt.
1: Die hangt op mijn kamer. Mijn werkkamer, ja, in het UMC Utrecht. En dat vind ik ook een prachtig gedicht, omdat het over kunst gaat. Maar ook over verbinding. En dus dat magische van die connectie. Goed. Kunst van Martin Bril. Wat we willen. Momenten van helderheid. Of beter nog, van grote klaarheid. Schaars zijn die momenten. En ook nog goed verborgen. Zoeken heeft dus nauwelijks zin. Maar vinden wel. De kunst is zo te leven dat het je overkomt. Die klaarheid af en toe.
0: Dat is dat openstaan.
1: Ja, ja, dat is. Hij noemt dat klaarheid. Hè, dat vind ik ook een heel mooi woord. Die connectie voelen, dat ervaren van dat nu verbonden zijn met jezelf, met je lichaam, met een ander, met de natuur. Met kunst dus ook, zoals Martin Bril schrijft. Dat is liefde, volgens mij.
0: En wat een gift dat je dat kan.
1: Als dat je overkomt, of als dat lukt om open te staan voor die verbindingen. Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is, maar ook wat een gift dat je zo'n prachtig gedicht kan schrijven. Dat vind ik ook zo wonderlijk altijd. Dat ik denk, wauw, mooi, raak of zo. Hè? Ja.
0: En zijn het ook, ik moet ook denken aan momenten waarop dingen klikken met bijvoorbeeld een patiënt of wanneer.
1: Ja, absoluut. Ja, dat herkennen heel veel professionals. Dat je met patiënten of mensen die psychische problemen hebben, vastgelopen zijn, in contact probeert te komen, dat het niet lukt, niet lukt, niet lukt. En wat je ook doet, er blijft strijd of er blijft. En soms opeens, dan maak je connectie. En dan lukt het. Dan stroomt er iets tussen jullie en dan heb je een ingang en dan is er opeens dus ook een opening voor een ander perspectief. En niet dat vastzittende, rigide perspectief waarin niks meer kan en niks meer mogelijk is, maar een perspectief op een toekomst. En ja, hoop. En dat is, alle professionals zeggen, ja, dat herken ik. Dat je dan zo opeens dat voelt.
0: En dan moet je allebei moet je dat keertje open hebben staan.
1: Allebei moet je daar iets voor doen, ja. Dat is, ja, dat kun je niet opleggen of afdwingen.
0: Er is geen pilletje voor.
1: Daar is ook geen pilletje voor. Soms is het wel zo dat mensen zo compleet vastzitten dat er überhaupt geen contact meer mogelijk is in geen enkele vorm. En dan kan medicatie helpen om weer een soort losheid te krijgen. Maar dan nog, daarna begint pas dat proces van weer contact maken met eerst die therapeut en dan de wereld. En dan weer stapjes zetten en herstellen. Dat proces duurt veel langer dan even met medicatie iets losfrikken, zal ik maar zeggen. Hè? Dus en daar spelen dus die momenten van connectie maken een belangrijke rol in dat herstelproces. Hoeft niet altijd met een therapeut te zijn. Hè? Dat kan ook met een ervaringsdeskundige of met iemand die je heel dierbaar is, een naaste, dat kan het ook zijn.
0: Ik moet ook denken aan het briefje dat je kreeg.
1: Van een patiënt van mij. Ja, dat is een heel lang geleden heb ik ooit een patiënt die schoof mij dat briefje toe, want die schreef gedichtjes. En die had, dat is me ook altijd bijgebleven. En ik heb het ook een keer op een huwelijk voorgedragen, want ik vind het zo'n mooi gedichtje. En dat gaat zo: liefde, liefde, liefde. Ik wou dat ik niet leefde, maar liefde. En dat vind ik zo sterk, want eigenlijk zegt dat alles. Hè. Liefde is dus groter dan het leven. Zonder liefde heeft het leven geen zin. En het is het waard om ervoor te sterven. En zeker mensen die worstelen met psychische problemen, zijn die liefde soms kwijt.
0: En hoe mooi dat ze dat dan.
1: Als ze dat weer terug
0: aan jou.
1: Ja, ja, dat was leuk. Ja. Dat was een mooi moment. En het meest aan het hart gaat het als mensen dus in hun basis of fundament of in het opbouwen van hun identiteit en hun denkraster en hun overtuigingen daarin zo weinig liefde hebben gekend, dat ze echt, dat het zo broos is. Dat je het soms een beetje in balans krijgt, maar het heel snel weer in elkaar kukkelt. En dat sommige mensen hebben dat. En dat is ontzettend pijnlijk als dat zo is.
0: Die wens ik wel ook allemaal die kieren toe.
1: Ja, absoluut, absoluut. En soms moet je daar dus andere manieren voor vinden dan GGZ-manieren. En soms moet je daar buiten de GGZ iets in vinden wat je weer hoop en vertrouwen geeft. Ja.
0: Ik wil je heel erg danken, Floortje Schepers, voor alle kieren die je hebt opengezet deze nacht.
1: Yeah.
0: En heel veel liefde wensen. Mensen zijn inderdaad ingewikkeld, maar met genoeg liefde komen we er wel.
1: Zo is het.
0: Maandag ben ik er weer, dan met ruimtejurist Frans van der Dunk. En jouw boek Vrijdenken komt in oktober uit.
1: Ja.
0: Gaan we ook allemaal lezen. Deze en alle andere Nooit meer slapen uitzendingen zijn online terug te vinden. Zo ook jouw aanbevelingen allemaal. Deze 2 weken hoor je elke nacht deze zomerspecial. Dit was Waar zit liefde? Nog een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare aan land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook, zegt de premier. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen achterlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 afgelopen avond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichtjes van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat de vissers 112 hadden gebeld, vonden de hulpdiensten een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1.
3: APRO TROS.
4: Nou, hoe kennen jullie elkaar?
5: Ja. We kijken elkaar verschrikt aan.
6: Niet uit de scene.
5: Niet uit de scene, nee. Je zou denken, al die homo's kennen elkaar wel. Ja. Maar, en zeker als ze in de mediawereld werken. Maar dat is niet zo. Wij kennen elkaar niet persoonlijk goed of zo. Hè? Nee. Maar wel, voor mij, is er altijd een band. Want ik kom uit de televisietijd, kindertelevisietijd. Nou ja, dat is heel vaag omschreven, maar het is ook al diep in de nacht. Hè?
4: Ja, ja.
5: Maar ik werkte bij Jeugdjournaal en toen deed jij ging toen Zoep presenteren. Ja. En dat was op Nickelodeon, toch?
6: Ja, Zoep, dat was een serie, dus daar speelde ik in. En daarna ben ik gaan presenteren inderdaad bij Nickelodeon.
5: Ja. Ja, dus Nickelodeon was voor ons een nieuw media fenomeen. En ook concurrent, eerlijk gezegd.
4: Oh, ja.
5: Maar jullie waren mega populair ineens onder onze doelgroep toen. Dus daardoor, wij zijn vaak op dezelfde kinder cine-kid-achtige dingen. En
4: ja,
5: zo.
4: Klopt.
5: Dat was hij ook altijd.
4: Oh leuk. Ja. En had jij ook een gevoel al bij Winfried?
6: Nou, had ik al een gevoel bij Winfried? Nee, ja, het is altijd gewoon leuk om tegen te komen. Ja, het is altijd heel vriendelijk. Maar dit is altijd heel raar als je op dat soort events bent of zo. Het is altijd zo heel kort en vluchtig. Weet je hebt nooit echt een gesprek of lang, want je moet weer door. Dus het is altijd, je kijkt elkaar aan en hi. En dan en weer door.
5: En weer door.
4: Ja, al wat heerlijk. Daar gaat dus nu verandering in komen.
6: Ja, nu gaan we elkaar echt leren
5: kennen.
4: Echt de diepte in.
0: Vink. De podcastgids van Nederland.
7: Met Misha Blok.
4: Morgen gaat World Pride Amsterdam van start. En in de podcast Luister Anita gaat Winfried Baijens op zoek naar de ware pioniers van de regenboogbeweging toen en nu. Van Mies Bouwman en Paul de Leeuw tot Merel en Django McCroy. Want wat is het antwoord nu? Nu discriminatie tegen LHBTI'ers weer toeneemt. En het is komkommertijd op tv. Maar gelukkig is daar de dagelijkse reality-serie waarin we kunnen meeleven met bed-and-breakfast-eigenaren die op zoek zijn naar de liefste. B&B voor liefde. Patrick Martens en Eline de Ruig bespreken de hoogte en de dieptepunten, want die zijn er natuurlijk ook, in hun podcast Patrick en Eline. Ja, slechte naam vind ik dat. Gaan we het zo meteen over hebben. Dit is Vink.
5: Sfeer is gezet.
4: Dit is Vink, de podcastgids van Nederland. Aflevering 357. Winfried en Patrick. Wat fijn dat jullie er zijn.
6: Dank je.
4: Ja, want die naam. Want er is iets gebeurd volgens mij. Jullie zaten bij een podcastplatform.
6: Ja, klopt. En daar hebben we 7 seizoenen gemaakt. En ja. Toen was... Goed, we zaten de hele tijd van... kunnen we het ook gewoon niet zelf doen? Dat we meer de controle hebben over wat we maken.
7: Ja.
6: En toen dachten we... let's go, dat gaan we gewoon doen. Alleen ja, dat was allemaal zo kort dag... dat we eigenlijk niet echt een lekkere pakkende titel hadden. Dus we dachten van... nou, weet je wat, dan gaan we gewoon de luisteraar mee betrekken. Van, dat ze mee kunnen denken van... wat is nou een goede titel?
7: Nou, Winfried, je kan meteen denken.
5: Ja, nee, maar wat is er nou gebeurd? Want ik zat te luisteren naar jullie eerste aflevering.
6: Ja.
5: Of wil je het niet vertellen?
6: Nee.
5: Je mag nu nog op de noodknop drukken.
6: Ja, precies.
5: Maar wat jullie zeggen in het begin van de aflevering... ja, en dat is dan misschien het journalistieke Pavlov-reactie bij mij... maar we gaan het er niet uitgebreid over hebben wat er gebeurd is. Maar je voelde aan alles dat er iets aan de hand was. Dus ik dacht, dit is ook wel weer fascinerend.
7: En dat plotseling moest worden opgetuigd. Alsof jullie opeens daar zo zaten.
5: Of dat seizoen niet al van een kilometer aan
6: Dat is niet zomaar. Maar weet je, je hebt natuurlijk al maanden van... goh, wat gaan we doen met het vorige seizoen? Dat komt eraan. Maar ja, dat is dan... ja. En soms dan komen de neuzen niet meer dezelfde kant op. En dan ga je beide een beetje een andere kant op. En dan denk je van, maar moeten we dan helemaal stoppen? Of kunnen we dan doorgaan? Maar ondertussen wordt het steeds meer bij die datum van... programma gaat beginnen. Ja, maar wat gaan we dan doen? Ja, helemaal stoppen vind ik ook zonde.
5: Maar het had niks te maken met omroeppolitiek of zo?
6: Nee,
5: dat jij ergens
6: zeker
5: zat
6: niet.
5: En dat je niet meer over dit programma mocht
7: praten? Nee, totaal niet. Grensoverschrijdend gedrag?
5: Nee, altijd afchecken.
6: Nee, I tried, niet gelukt. Nee. Ook allemaal niet, nee hoor.
5: Prima.
6: Geen ruzie ook met Eline, nee hoor. Nee. Er is wat dat betreft niks aan de hand. Maar goed, we zijn gewoon een beetje aan het rondkijken.
7: En dan de naam. Hebben jullie al goede suggesties binnengekregen?
6: De Patrick en Eline Show kwam vaak voorbij. Catchy, maar nog niet helemaal dat ik denk, het is hem.
5: Misha, jouw programma heet toch Misha? Dus,
7: ja.
5: Wat is er mis met gewoon 2 namen?
6: En Patrick en Eline, ja, inderdaad.
7: Ja, inderdaad. Ja. Oké, ik zeg helemaal niks. Goeie naam. Een hele goede naam. Okay. Er zit een uitroepteken achter.
5: Oh ja,
7: nog
5: dat is
7: een goede toevoeging.
6: Patrick en Eline! Nee, dat werkt beter, ja.
7: Ja, kijk jij, Winfried, naar B&B voor Liefde?
5: Ik was een hele fanatieke kijker de eerste 3 seizoenen zo'n beetje. Ik ben er nu nog niet op de trein gesprongen. Maar ik denk wel dat ik het weer ga doen. Ik moet zeggen dat de podcast waarvoor ik hier zit... mij helemaal uit mijn lood heeft geslagen. Dus ik moet weer even in een normaal mediaritme komen. Maar ik was wel echt verslaafd. Maar ik werd ook altijd half depressief van het programma. En
7: waarom half depressief
5: dan? Nou, omdat ik ook er zat altijd een treurige onderlaag. Althans, die voelde ik. Misschien hebben andere mensen dat helemaal niet.
7: Mm.
5: Die ik niet. Daar ben ik heel gevoelig voor.
7: En is die treurige onderlaag dan mensen die toch eenzaam zijn?
5: Nou, de eenzaamheid aan zich ook al natuurlijk. Maar de combinatie met dat op tv is. En ook de zucht naar aandacht. In de breedste zin van het woord. Vind ik altijd heel mooi bij mensen. Maar ook... ook iets waar ik altijd een beetje kriebelig van word. En ik denk ook nog, omdat ik denk dat wij dat ook allemaal hebben. Zeker als mediamensen heb je dat allemaal. Dus ik dacht ook wel, ik weet niet. Misschien is het wel zelfs een spiegel of zo. En wat doe je allemaal om iemand te vinden, zeg maar? Dat vind ik een natuurlijk fascinerend gegeven. En daarom is iedereen natuurlijk verslaafd aan het programma.
7: Ja. Ik zag jou heel erg knikken, Patrick, bij die treurige onderlaag.
6: Ja, dat is ook een beetje het ongemak wat je ervaart, denk ik, als je ernaar kijkt. Ook omdat het soms heel erg dichtbij komt. Hè? Die spiegel die voor wordt gehouden. Daarom intrigeert me dit hele programma ook. Maar de eerste paar seizoenen waren wel beter, omdat ik denk dat er wel echt meer op zoek werd gegaan naar liefde. En nu wordt het soms ook wel een beetje gecast, omdat de vijver waarin ze kandidaten moeten vissen wordt steeds kleiner, denk ik. Dus soms voel je dat een beetje, dat je denkt... is deze chick nou echt oprecht op zoek naar de liefde of niet?
7: Of naar nieuwe klanten voor de bed and breakfast.
5: Ja, dat is natuurlijk wel echt heel zichtbaar, toch?
6: Precies, of die wil gewoon heel graag een influencer worden... of die is toevallig, wil die een volkszanger worden. Dus dat vind ik dan een beetje jammer. Maar die pareltjes, en dat ligt hem vaak wel bij de wat oudere mensen... die echt gewoon, die hebben een mooi verhaal... die hebben een geschiedenis en die zijn echt oprecht op zoek naar genegenheid. En dan denk ik, dat vind ik zo mooi en dat vind ik heel aandoenlijk... en dat ontroert mij heel vaak.
7: Zoals je het zo mooi zei van die ene vrouw die meedoet... die heeft gezicht als een leren tas. Dus doorleefd.
6: Ja, nou, die heeft lekker lang in de zon gezeten. Niet vaak ingesmeerd. Ja, dat is niet goed voor de huid. En inderdaad, die zit daar in Spanje te bakken. Ja, dat komt niet te goed op. Maar die vrouw... is natuurlijk fantastisch.
7: Ja, dat is goud. Ja.
6: Dat is echt een pareltje. Ja. Ik ben dol op haar.
5: Is dat een mevrouw waarvan de leeftijd niet bekend mocht worden?
6: Nee, dat is Cecile.
5: Ja, ik heb nog niet gekeken.
6: Die is 63 overigens. Nee, dat is een kandidaat die kwam. Nee, dit is met de bleachblond hair. Dat is Barbie eigenlijk een beetje. Hoe heet ze? Caroline,
7: ja. En die zoekt toch naar liefde. Is het bij jullie nooit een optie geweest van... ik ga me opgeven voor zo'n soort programma?
6: Nou, Never. Ik zit wel heel vaak te kijken, want ik kijk dan heel graag ook Meredith Versailles en weet je, dat soort dingen. En dan denk ik, ja, wat zou ik doen in zo'n situatie? Eigenlijk zou ik heel graag een keer mee willen doen. Alleen, ik vind het gewoon jammer dat het wordt gefilmd. Ik zou niet op televisie willen komen met dit soort programma's, omdat het is zo persoonlijk en het is zo eigenlijk intiem. En zeker het daten, dat is... Ja, ik vind het gewoon zonder camera's al heel erg ingewikkeld. Laat staan dat er een hele ploeg bij staat. Dus dat zou niks voor mij zijn. Maar toch, als ik zit te kijken, denk ik wel eens... Het lijkt me ook enig.
7: Ja. Wij zouden het heel leuk vinden als jij je zou opgeven.
5: Ja. Ja, dat zou ik ook goed vinden.
6: Ja, jullie zouden kijken.
7: Ja, we zouden zeker kijken. Ja, Winfried, we kennen jou natuurlijk van het NOS-journaal. En je hebt ook eerder al andere documentaires gemaakt. En andere podcasts ook. Hè? Onder andere over de Wadden, een andere oorlog.
5: Ja.
7: Ben jij zelf een ideeën aandrager qua podcast of wordt het jou opgelegd?
5: Oh, dat laatste opleggen. Nee. Zeker.
7: Jij, maar de Wadden
5: was wel een idee van de afdeling evenementen. Die hebben we bij de NOS. Dat gaat dan over grote zaken die het hele land aangaan. Dus van Koningsdag tot Prinsjesdag. Maar ook bijvoorbeeld de herdenking van 80 jaar vrede. En daar kwam wel het idee uit voort. We willen iets met de Wadden doen. Want dat was een heel uitzonderlijk verhaal. En de makers daarvan, Marieke en Marjolein. Daarmee heb ik ook deze podcast gemaakt. Dat zijn fantastische makers. En die deden dat vroeger met Rob Trip. En toen heb ik dat overgenomen. Dus een soort geschiedenisserie was dat. En ik heb zelf de Schaduwspits gemaakt met Jeroen en Rivka. En dat ging overigens ook alweer over LHBTI'ers in de sportwereld. Dat was wel een idee van mij. En dit is ook weer een idee van mij. Maar de aanleiding was wel weer World Pride, waar je het al eventjes over had.
7: Ja.
5: We gaan daar een televisieprogramma bij maken. En toen kwam ook ter tafel, wil je nog iets doen? Wil je een podcast maken? En zo, ja, wat? En toen heb ik al heel lang gezocht, want jouw omroep maakt al heel veel goeds. Splinter doet van alles. Wat doe je dan vanuit de NOS nog? Wat iets toevoegt en een verhaal wat misschien nog niet verteld heeft, is. Dus daar moest ik wel even naar zoeken. Want er is natuurlijk uiteindelijk gelukkig ook wel veel aandacht voor dit onderwerp. Maar een originele invalshoek vinden was wel even een proces, ja. Maar ik had nog een notitie ergens en dat was de aanleiding.
7: Die eerste aflevering van Luister Anita, die begint als volgt.
8: Welkom!
9: En dit is Mies Bouwman.
8: Waarom sta ik hier? Ik sta hier omdat er in Amerika een eng mens is en...
9: Misschien wel onze bekendste televisiepresentator ooit... die boos is op een andere beroemdheid, een vrouw in Amerika. Wat hier gebeurt, een halve eeuw geleden... vormt hoe wij nu omgaan met mensen, nou ja, zoals ik. Ik ben Winfried Baaiens, presentator en programmamaker bij de NOS. En nog veel langer ben ik gay, homo, queer. En mede daarom, denk ik, werd ik gevraagd een podcast te maken rond het jubileum van Pride in Amsterdam. Ik zei meteen ja, om verschillende redenen. Om te beginnen door dit soort berichten.
10: Grote verontwaardiging in Eindhoven. Daar is een centrum van het COC belaagd.
11: Nou, je ziet dat de regenboogvlaggen worden weggerukt of zelfs in brand gestoken.
10: En het was niet het enige homofobe incident dit weekend.
12: Discriminatie neemt toe. Homo-acceptatie daalt, vooral onder jongeren.
13: Haat tegen homo's neemt toe.
14: Uitschelden of achterna gelopen worden, ja.
15: Je ziet toch dat in tijden van onzekerheid mensen zoeken naar zondebokken. En dat zijn nu helaas weer LHBTIQ-personen.
9: Het is niet vrolijkmakend allemaal, maar ik kan er niet omheen. Door mijn werk natuurlijk, door wie ik ben, maar ook omdat er iets aan de hand is. Een andere, veel leukere reden is dat ik al een tijd in het verhaal wil duiken van onze eigen pioniers hier in Nederland. En dat neemt jou en mij straks mee terug naar 1977. Het wordt een hele reis. 1977 is het jaar dat er in Nederland voor het eerst overal mensen opstaan tegen homohaat. Met protestmarsen. En een hele bijzondere avond in het Concertgebouw in Amsterdam. Met alle BN'ers van toen en Mies Bouwman. die zich dus verzet tegen dat enge mens uit Amerika.
8: En omdat dat mens en alle Amerikanen moeten weten dat wij in Holland daar niet van gediend zijn, daarom sta ik vanavond hier.
7: Ja, zo begint Luister Anita. En dat enge mens, dat is, die is dus Anita Bryant.
5: Ja.
7: Ik had nog nooit van haar gehoord.
5: Oh nee, ja, sommige mensen hebben dat verhaal wel half een keer meegekregen. En ook dat Miami Nightmare, dus die avond die georganiseerd wordt, ook half. En andere mensen weten weer van de zangeres zonder naam dat hij wel eens een keer een liedje heeft opgenomen.
7: Ja, dat wist ik wel.
5: Ja, precies. Ja. Dus die flarders die hoorde ik ook wel eens vaker voorbij komen. Maar ik kende ook nog niet het verbindende verhaal. Nee. Dus
7: kende jij het verhaal wel?
6: Nee, helemaal niet.
7: Daarom
6: heb ik helemaal
7: niet
6: in deze podcast gezogen. Want ik vond het echt wel eigenlijk heel erg van deze tijd. Terwijl het gewoon in 1977 gebeurde. Dus dat pakte bij mij wel meteen. Maar nee, ja, en ik schaam me ook een beetje dat ik dus eigenlijk gewoon mijn eigen geschiedenis niet zo heel goed ken.
5: Nee, want dat zit hem ook wel in de vertel- en geschiedeniscultuur die wij hier hebben. Dat we meer bezig zijn met de geschiedenis van de Amerikaanse LHBTI-beweging. We weten, althans sommige mensen weten wel over Stonewall, de rellen daar en de protesten daar die eruit voortvloeien. Maar eigenlijk niet wat er allemaal hier in Nederland gebeurde. En ook gaat het vaak over Pride in Amsterdam. En we vergeten, daar maak ik nog een stevig pleidooi voor in aflevering 3, geloof ik, of 4. Dat er heel veel roze zaterdagen zijn die door het hele land gaan en zo. Dat is allemaal een beetje onderbelicht. En dat komt toch, denk ik, omdat wij heel snel naar het buitenland kijken als het over, als we over die zaken hebben.
6: Ja, en als je het over Pride hebt, gaat het voornamelijk over de Cannon Parade. Hè. Dat komt groot in het nieuws. Dat gaat de hele wereld over. Hè. Hoe mooi en groot dat is. Dat klopt. Maar er zitten nog 8 dagen, denk ik, aan vooraf. Hè, want dat is eigenlijk een van de laatste avonden. Maar of dagen. Ja. Maar
7: Vertel eens, Winfried, wie was Anita Bryant?
5: Oh ja, dat moeten we even zeggen. Het is een zeer getalenteerde zangeres. Maakte allerlei prachtige liedjes. Maar was vooral beroemd in Amerika vanwege sinaasappelsap reclames. En daardoor kwam ze eigenlijk bij iedereen thuis in door de buis. En toen ging ze met haar man, maar vooral zichzelf, ging ze de barricades op. Omdat ze zich wilde verzetten tegen een verordening in Florida om de rechten van homo's en lesbies, dat zei je toen nog zo, beter te regelen. En dat vond zij, dat stuitte tegen haar borst, omdat ze het traditionele gezin als hoeksteen van de samenleving zag. En daar kreeg ze best wat mensen achter zich. Dus Amerika heeft natuurlijk ook een hele conservatief christelijke hoek, zeker in die tijd nog steeds trouwens. De parallellen met nu zijn er. De reactie die daar dan weer op kwam, die had ze niet, denk ik, bedacht of verwacht. Want dat bracht eigenlijk heel veel LHBTI'ers en allies, mensen die hen steunden, op de been in Amerika. En uiteindelijk voor het eerst in Nederland. Dus wat zij deed is uiteindelijk de aanleiding geweest dat er hier voor het eerst echt een grote demonstratie is geweest in Amsterdam. En dat is eigenlijk de allereerste, dat is 50 jaar geleden. Want we vieren dit jaar 30 jaar Pride. Maar dat is eigenlijk een horecafeest in Amsterdam. Maar
7: is dat zo.
5: Het? Nee, maar het is echt zo. Dit is gewoon bedacht door de horeca. En ook de mensen die nog steeds in die organisatie zitten, komen daar ook uit voort. Niks mis mee, maar je moet het wel weten. Of mag het weten, bedoel ik. Dus die 50 jaar geleden, daar is echt het activistische begin van protest. En daar is toen vervolgens een protest in Amersfoort uit voortgekomen en zo. En in Roermond en zo. Ja, die verhalen kende ik ook allemaal niet, hoor. Dus ik zit nu heel wijs te doen, maar voor mij ook allemaal nieuw.
6: Maar wat ik ook zo fantastisch vond, is dat die avond in het Concertgebouw eigenlijk was om geld in te zamelen om een advertentie te kunnen plaatsen in de Times.
5: Ja.
6: En dat was echt wel een hele pittige advertentie die ze uiteindelijk hebben geplaatst.
7: En goed bedacht. Dat
6: ook. Geweldig.
7: Ja.
5: Ja, en in die tijd een advertentie plaatsen in een blad was natuurlijk gewoon wel had impact. En Time Magazine was een heel vooraanstaand blad. Dus en ze verwijzen in die advertentie dan ook weer naar Anne Frank en de erfenis van de Tweede Wereldoorlog. En hoe snel het kan gaan als je groepen uitzondert of de rechten afneemt. Daar dus ook verwijzend en koppelend aan wat de Joodse gemeenschap was overkomen. Dat zouden we nu allemaal niet meer zo durven of zo. En het werd ook heel erg aan de Nederlandse identiteit gekoppeld. In Nederland staan we voor de rechten van iedereen. En zeker ook van LHBTI'ers. Dat noemden ze toen nog niet zo, maar toch. En dus dat is. Ik merkte ook dat heel veel jonge mensen waar ik het voor het eerst aan liet horen, dat ze allemaal volschoten, geëmotioneerd raakten. Dat het zo volmondige steun was van. Ja. Nou, Mies Bouwman. Ja, ik bedoel, dat was een hele

0: Dat is gewoon zo. Dit is gewoon bedacht door de horeca. En ook de mensen die nog steeds in die organisatie zitten. Ja. Komen daar ook uit voort. Niks mis mee, maar je moet het wel weten. Of mag het weten, bedoel ik. Dus die 50 jaar geleden, daar is echt het activistische begin van protest. En daar is toen vervolgens een protest in Amersfoort uit voortgekomen en zo. En in Roermond en zo. Ja, die verhalen kende ik ook allemaal niet, hoor. Dus ik zit nu heel wijs te doen, maar voor mij ook allemaal nieuw.
1: Maar wat ik ook zo fantastisch vond, is dat die avond in het Concertgebouw eigenlijk was om geld in te zamelen om een advertentie te kunnen plaatsen in de Times. Ja. En dat was echt wel een hele pittige advertentie die ze uiteindelijk hebben geplaatst.
2: En goed bedacht, toch?
1: Ja, geweldig.
0: Ja. Ja, en in die tijd een advertentie plaatsen in een blad was natuurlijk gewoon wel. Had impact. En Time Magazine was een heel vooraanstaand blad. Dus ja, en ze verwijzen in die advertentie verwijzen ze dan ook weer naar Anne Frank en de erfenis van de Tweede Wereldoorlog. En hoe snel het kan gaan als je groepen uitzondert of de rechten afneemt. Daar dus ook verwijzend en koppelend aan wat de Joodse gemeenschap was overkomen. Dat zouden we nu allemaal niet meer zo durven of zo. En het werd ook heel erg aan de Nederlandse identiteit gekoppeld. In Nederland staan we voor de rechten van iedereen. En zeker ook van LHBTI'ers. Dat noemden ze toen nog niet zo, maar toch. En dus dat is. Ik merkte ook dat heel veel jonge mensen waar ik het voor het eerst aan liet horen, dat ze allemaal volschoten, geëmotioneerd raakten. Dat het zo volmondig steun was van. Ja. Nou, Mies Bouwman. Ja, ik bedoel, dat was een hele goede presentatrice. Maar je wist niet dat zij zo activistische inborst had.
2: Nee. En het mooie is dat als je aan het begin hoort praten, dan lijkt het net alsof het over Trump heeft.
0: Ja.
2: Als je nog niet weet dat het over Anita gaat.
0: Ja, dat is mooi dat je dat. Dat je dat zegt. Ik denk dat iedereen de hele tijd die gedachte, die koppeling met nu de hele tijd maakt. Ik had geen zin om dat er nou heel dik bovenop te leggen. Maar je denkt inderdaad, het is niet. Het is helemaal geen verleden tijd.
2: Want dat opstaan en zeggen van nou, tot hier en niet verder, wat toen eigenlijk gebeurde. Nou ja, nu hebben we natuurlijk Trump. Vind je dat in deze tijd voldoende gebeurt?
0: Oh ja, sorry, ik hoorde mezelf. Ik dacht dat jij iets ging zeggen.
1: Het was jij, het was jezelf.
0: Ik hoor mezelf.
2: Het was mij.
0: De stem in mijn hoofd. Of dat genoeg gebeurt, eigenlijk wel, ja. Ja, dus dat vond ik ook wel. Ik wilde heel graag geen podcast maken met alleen maar de signalering van het probleem. Want je hoorde net in het beginfragment, die berichten die komen heus wel in het journaal en bij ons op de site en in alle programma's die we maken. Maar wat is nou het antwoord? Wat kan je er wel mee? En ook de relativering die erin zit, dat dit gewoon helaas vaker gebeurt. Dat vrouwen, Joodse mensen, LHBTI'ers, mensen van kleur, dat die elke keer als het lastig wordt in de wereld, er een crisis zich manifesteert, dat die als eerste de klappen krijgen. En dat komt gewoon vaak terug. Dat is gewoon een heel treurige constatering. De zondebokken zullen er altijd zijn. En dat je daar ook wel een antwoord op kan formuleren. En dat vaak in creativiteit en in trots en in een veerkrachtigheid zit. En dat vond ik heel fijn om dat nou een keer te laten horen. In plaats van alleen maar zeggen, het gaat alleen maar downhill. Alleen maar mensen met angst achterlaten. Maar ik vind dat uit al die mensen van toen en uit de jonge generatie van nu, de Gen Z'ers, een heel ander geluid klinkt eigenlijk. Van ja, het is minder. Maar Alice Allstorn zit erin, bijvoorbeeld een trans artiest. En die zegt, ik vind het ook wel lekker eigenlijk om een beetje tegen de norm aan te trappen. Mm. En ik kom erop. En die is echt helemaal kapot geterroriseerd online. En ze formuleert het heel voorzichtig in de podcast. Maar het is echt erg geweest. Zij is echt op de vlucht geweest. Offline gegaan, terwijl haar hele leven zich daar afspeelde. Maar toch houdt zij vast aan het gevoel van strijdbaarheid die ze eruit gehaald heeft. En ze zegt van, ik vind het eigenlijk wel lekker dat puur doordat ik er ben, al een activist ben. Nou, dat vind ik dan. Ik zou dat zelf denk ik niet kunnen, allereerst. En ik vind dat wel hoopgevend dat deze generatie dat draagt, ja.
2: Ja, want Patrick, je hebt geluisterd, hè? En je hebt dus ook al die pioniers voorbij horen komen. Ja. De bondgenoten. Wat voor gevoel gaf het jou?
1: Ja, ook wel een heel erg hoopvol gevoel toch ook. En dan denk ik ook even aan die twee mannen uit Zwolle. Mm. Die ook daadwerkelijk aanwezig waren. Hè, met Mies Bouwman daar in 1977. En nu in Zwolle eigenlijk nog steeds heel erg activistisch zijn. Of tenminste, dat was in 1977 niet. Want toen was er eigenlijk gewoon een, hoe noemen ze nou? Bange flikker? Bange homo? Angstige?
0: Ja. Dan moeten mensen maar even voor luisteren.
1: Ja, sorry.
2: Dan zou ik dat even laten horen? Want ik heb een fragment van inderdaad Carlo en Henk-Jan,
1: leuk.
2: Je ontmoet ze op het station in Zwolle, hè?
0: Ja. Ik zie twee heren staan. Ja. Hallo.

0: Eén van jullie is Carlo dan.
1: Ik ben Carlo.
0: Ja, dag Carlo.
1: Hallo.
0: Goedemiddag, Winfried.
1: Mijn man en Gal.
2: En zo staan ze daar ineens. Twee vriendelijk ogende mannen. Vrolijk, zeer voorkomend. Carlo dus en zijn man Henk-Jan.
1: Hoe ben jij hier op terechtgekomen? Ja. Want als ik dit ga googlen, dan kom ik er niet.
0: Ik zat eigenlijk gewoon te zoeken naar Miami Nightmare, luisteren Anita. En toen kwam ik een paar dingen tegen. Er wordt niet heel veel over geschreven. En toen kwam ik dit briefje tegen. Ja, bijzonder, hè?
1: Zeker. Ja,
0: staan we hier ineens.
1: Ja, inderdaad.
0: En het is bijna 50 jaar geleden. En jullie waren daar samen. Want jullie zijn geliefden nog steeds.
3: Ja, al 53 jaar.
0: Ja,
3: weet
0: je. Ja. Wat mooi dat het ook zo lang zo mooi blijft.
3: Ja, vinden wij ook. Ja.
0: Maar, en die avond heeft een belangrijke rol gespeeld.
1: Nou, ik vond het een schitterende avond. En vooral ook dat optreden van de zangeres zonder naam. Ja. Dat was gewoon hartverwarmend met die eigen... Ja, jullie kennen het nu, hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Die tekst die ze gemaakt heeft van... strijd voor je rechten, desnoods voor vechten. Ja. Ja, ik krijg nog weer kippenvel als ik het vertel, ja.
2: Hoe één avond zoveel indruk kan maken. Carlo en Henk-Jan lijken onafscheidelijk. Ze maken ook elkaar zinnen af, zul je straks nog horen. En wat je ook nog wel kan horen, is dat ze allebei uit Twente komen. Maar in de jaren 70 gaan ze naar Zwolle.
1: Wij gaan naar ons huis hier, wij wonen hier vlakbij, 5 minuten rijden.
0: Ja, nou, ik ga mee. Het is heel leuk hoor, podcast maken. Wel veel snoeren bij altijd. Kijk, en hier wonen jullie?
1: Hier wonen wij, ja.
2: Wat een mooi huis.
1: Schitterend plekje.
2: Het plekje van Carlo en Henk-Jan, hun veilige haven al vele jaren. Binnen aan de keukentafel wacht me een waterval aan verhalen. En ze verbazen me meer en meer. Want de mannen zijn eigenlijk vanaf het begin dat ze hier komen wonen al bezig om het leven van andere LHBTI'ers leefbaarder te maken. Gezelliger, minder eenzaam. Ze richtten bijna een halve eeuw geleden COC Zwolle op en zijn daar nog steeds bij betrokken. En ze zijn nog onverminderd strijdbaar.
1: We hebben onlangs, vind ik het wel leuk om even te vertellen, we hebben, ik noem het een beetje lastige, van zwaar religieuze groeperingen die dan midden in de stad het evangelie gaan verkondigen.
0: Ja.
1: En alles wat homoseksualiteit betreft is verkeerd.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment, wij liepen weer in de stad en waren twee mannen die dan weer met zo'n megafoon liepen. En toen dachten we van, ja, nou is goed. Wij hebben daar gewoon uitgebreid staan tongen voor die groepen midden in Zwolle in de stad.
0: Ja.
1: En alle mensen om ons heen begonnen te applaudisseren. Dus daarbij 76 en 77.
0: Het was onlangs nog?
1: Onlangs, ja. Elf jaar vorig jaar zomer, denk ik.
0: Nice.
1: Ja,
0: sorry, ja. Wat grappig.
3: Grappig ook, want ik in de rolstoel en hij...
0: in de rolstoel tongend.
1: Ja,
0: okay. Ik heb helemaal beeld.
4: Ja, mooi. Een fragment uit Luister Anita. Ik vergat nog te zeggen, dit was een van de eerste stellen... Hè, die in het huwelijk traan
0: ook, ja,
4: in 2001.
0: Ja, dat überhaupt kon in 2001... heeft ook weer een oorsprong in die avond in 1977. Dat is te lang verhaal voor nu misschien... maar daar kwam ik ook allemaal achter. Dus alles komt... ik ben er zelfs in geboren in het jaar. Ben je trouwens ook in 77?
3: 78.
0: 78, ja. Dat jaar 77, joh.
4: Dat is een goed jaar. Dat
0: is ook wel wat misgegaan, maar nee, ja.
4: Nee, en de zangeres zonder naam wordt even genoemd, hè, want zij trad op die avond in 1977. Heb ik ook nooit geweten, want ik wist wel die koppeling van... oh, zij is de moeder van alle LHBTI'ers. Dat is daar begonnen.
0: Ja, en zij heeft dat ook al... strategisch is het niet geweest, want het kwam echt uit haar hart. Ze heeft zelf gebeld. Ze hoorde van deze avond, ook wel dat Bies Bouwman meedeed. Ze hoorde dat veel artiesten meededen. Ze heeft toen zelf Henk Krol... die dat op 27-jarige leeftijd, of 28, weet ik even niet meer... opgezet heeft, wat echt een mega prestatie is... gebeld en gezegd, ik wil meedoen. En ik heb al een half liedje geschreven en dat wil ik daar uitvoeren. En dat kwam recht uit haar hart. Het was ook een activiste. Ze heeft ook voor feministische onderwerpen liedjes geschreven. Maar dit heeft wel voor haar... Daarna is ze echt door de regenbooggemeenschap omarmd. Ze wilde het ook nog uitbrengen als single. Heeft het label nog, ja, dat was een hele aflevering, had het kunnen zijn, maar het label heeft dat toch een beetje tegengehouden. Het lag toch een beetje ingewikkeld. Zo'n activistisch lied. En ze was net bekend als volkszangeres natuurlijk. Moet je dat nou wel doen? Maar goed, staat wel op een aantal verzamelaars, dit liedje. En voor de gemeenschap is ze daarna altijd... moeder geworden, ja.
3: Maar misschien een leuk idee voor een volgende podcast. Even over de zangeres zonder naam. Want volgens mij heeft zij echt een heel
5: bijzonder bewogen leven achter de rug gehad. En hij hangt altijd een beetje een soort mysterie over deze vrouw.
0: Ja, ja. Zeker.
4: Ja,
0: ja. Nou ja. Goed, alsjeblieft.
4: Doe het lekker zelf,
0: joh. Ik ben kapot. Misha is ook kapot.
4: Patrick, doe jij het?
0: Ja, doe jij het even.
5: Is goed. Ja, ik kan wel wat inhoudelijkers gebruiken dan alleen maar de B&B voor liefde.
0: Nou, alsjeblieft wel. Lekker juist.
4: Ja, zeker. Nee, want je maakte eerder al de koppeling, Winfried, tussen de haat op kwetsbare groepen. Hè? Ja. En zeker in tijden dat het wat moeilijker gaat. In de podcast komt dat ook meerdere keren terug. Het toenemende homohaat. Ja. Hoe verklaar je het? Is dat de belangrijkste verklaring?
0: Wat?
4: Nou, dat het op het moment dat het moeilijk gaat in de wereld.
0: Oh,
4: op het moment
0: zo, nee.
4: Dat het...
0: Ja, nou ja. Goed, dat is een heel groot verhaal natuurlijk. Waarom dat altijd terugkeert. Ik bedoel, ik vind dat ook een heel onbegrijpelijk gegeven. Ik heb heel veel programma's over de Jodenvervolging gemaakt. En heel vaak zit ik dan op de redactie met stellen we ons wel eens waarom eigenlijk?
4: Ja.
0: Waarom is dat historisch nou zo ingebed dat die haat altijd die groep treft. Hoe komt dat nou eigenlijk? En daar zijn we allemaal halve verklaringen voor. Maar dat is ook gewoon iets heel ongrijpbaars. En het heeft natuurlijk toch ook met de kleinere groep is altijd een makkelijker slachtoffer te maken. En met allerlei religieuze ontwikkelingen. Dus daar moet je denk ik ook niet omheen en ook niet gevoelig over doen. Ik ben al in de jaren rond de eeuw. Kijk, ik denk dat het zo zit in Nederland als we het over LHBTI'ers hebben gehad. Dat er vroeger altijd... heel duidelijk was dat de streng christelijke conservatieve hoek... dat daar mensen waren die moeite hadden met LHBTI'ers. Dat wisten we, daar waren we een beetje aan gewend. Toen rond die eeuwwisseling werden we wakker... dat er in sommige wijken homostellen moesten vluchten... omdat er jongens die opgegroeid waren in een streng islamitische cultuur... dat die ook niks op hadden met LHBTI'ers. Zijn we ook gewend aan geraakt? Gewend aan geraakt, daar hebben we het veel over gehad. Ik heb daar zelf ook veel verhalen over gemaakt rond die tijd... En nu is er een nieuwe dynamiek die gekke groepen die helemaal los van elkaar stonden, waar iedereen een beetje omheen bewoog, elkaar vinden in die haat. En dat is een beangstigende dynamiek, vind ik. Iets wat je moet vastleggen en alert op moet zijn, denk ik. Want daar, dat zegt ook een onderzoekster in aflevering 5, die al jaren hier onderzoek naar doet, die zegt extreem rechts. Jihadistische moslims, streng christelijke groepen... die vinden elkaar nu op dit moment en steunen elkaar ook openlijk... in vrouwenhaat, LHBTI-haat, antisemitisme. En dat is een hele gevaarlijke tendens... die zich absoluut ook van online naar offline... dus ook naar het dagelijks leven aan het verplaatsen is. Zij zegt zelfs, het is de grootste bedreiging van de westerse wereld op dit moment... Althans, als je de westerse samenleving als een soort ideaal ziet.
4: Anne Kranen, nee.
0: Anne Kranen is dat, ja. Zij doet er in Londen studies naar. En ook laatst heeft de Groene Amsterdammer een heel uitgebreid stuk over geschreven... hoe groot de invloed is in Nederland. Ze hebben een eigen onderzoek gedaan met de Data School in Utrecht. Ja, echt, daar schrok ik ook van dat 60%, dat stond niet daar in dat onderzoek... maar dat hoorde ik daarna weer, dat 60% van de jongeren... die nu gewoon even een gymfilmpje kijken... al heel snel in dat meest conservatieve geluid terechtkomen. Die komen daar al mee in aanmerking, dus... in aanraking. Dus dat is wel echt is iets heel nieuws, wat we denk ik ook nog heel veel mensen gewoon niet zien, omdat niet iedereen zo alert is online.
4: En je zei
5: die algoritmes natuurlijk ook zo.
0: Oh ja, dat is natuurlijk wel echt het verschil. Vroeger zat dat in shady fora op het internet, waar het een klein groepje betrof. En nu hebben Meta en X en andere platforms dat modereren gewoon veel soepeler gemaakt. Ook omdat ze het aan de ene kant wel handig vinden dat er veel kliks uit voortkomen. En aan de andere kant is het gewoon veel werk om te modereren. Dus dat is allemaal teruggetrokken in de afgelopen jaren. En daardoor is dat van die fora ergens in een uithoek van het internet verplaatst... naar de hoofdpodia waar iedereen mee in aanraking komt.
4: Ja, want je zei eerder, ik wil niet alleen maar een probleem aankaarten... Hè, maar ook oplossingen, toch? Ja. En dat klinkt altijd heel simpel, maar wat moeten we doen? Wat kunnen we doen?
0: Er zit wel hoop in, hè? Want ik heb toch nog even doorgebeld uiteindelijk met... er is wetgeving inmiddels, al 2 jaar, in Europa om... platformen zoals, en dat zie je de afgelopen dagen voorbij komen, dat de Europese Unie enorme boetes uitschrijft aan bijvoorbeeld Chinese webwinkels of volgens mij was het nog aan Meta? Nee, aan Google gisteren. Echt grote bedragen, omdat ze zich niet houden aan de nieuwe normen en wetgeving die hier is. En er wordt gewoon gezegd, er is een antidiscriminatiewetgeving in Europese landen en in Europa, dus daar dien je aan te houden en dus moet je ook modereren en je moet je algoritme daar ook aantoonbaar op instellen dat dus niet gepromoot wordt en niet verspreid wordt. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld om te meten, maar daar zijn ze wel mee bezig. Dat is een wetgeving die 2 jaar oud is. En de Europese Commissie heeft een eigen instituut opgezet om dat voor de grote platforms Europa breed aan te pakken. En in Nederland is het de autoriteit Consumentenmarkt, ACM, die ook dat aan het ontwikkelen is. En dat zijn allemaal organisaties die dat al monitoren en dan aangifte gaan doen en dan meldingen doen. Dus er is wel iets aan het ontstaan. Dus jij ook, als stel dat jij iets racistisch tegenkomt of discriminerend tegenkomt en je rapporteert dat en je merkt dat het platform daar niks mee doet, dan zijn ze eigenlijk al tegen Europese wetgeving in aan het handelen. En dan kun je daar, dat kun je dan rapporteren. Ja, ik bedoel, verwacht er niet te veel van, maar ja, dat is het in ieder geval wel houvast. Ja, en dat vond ik wel een prettige gedachte, dat er in ieder geval iets is.
4: Je hebt muziek meegenomen.
0: Oh ja. Ja, Robert Long.
4: Een plaat onder je arm. Ja, Robert Long.
0: Ja, Robert Long. Zit heel kort in de podcast, helaas. Maar ik uiteindelijk heel veel eruit moeten halen in de montage. Maar ja, ik heb Robert Long, kende ik vroeger altijd van wat is ook het Team Vertaal en zo. En hij was wel die homo op tv in mijn tijd, met Paul de Leeuw. Paul de Leeuw zit ook uitgebreid in de podcast. Maar Robert Long was eigenlijk die andere man. En dat vond ik een heel intrigerende, maar ook wel een beetje imponerende man. Had een soort strengheid over zich heen, waarvan ik ook als kleine jongen dacht, wat is hier aan de hand? Toen ben ik de afgelopen 3 jaar ben ik zijn muziek allemaal gaan luisteren. En de liedjes die hij schreef, de oprechtheid en de brutaalheid die erachter zat, ja, die ik nu gewoon helemaal niet meer zo snel hoor, eerlijk gezegd, bij muzikanten van nu. Thorbeckerplein is natuurlijk een prachtig liedje. En hij trad ook op die avond.
6: Ik heb je ontmoet op het Thorbeckerplein. Je wachtte op iets, blijkbaar. Stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken

0: dat ik je zag met haar.
1: Doorbekkenplein van Robert Long. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat altijd met podcastmakers. En deze keer zijn dat Winfried Baaijens van de podcast Luister Anita. En Patrick Martens van de podcast... Ja, dat klinkt helemaal niet. Patrick en Eline. Ja,
2: je blijft er een probleem mee hebben. Ja. Micha, punt.
3: Ja, maar mijn medehelft is er natuurlijk niet.
1: Nee, deze niet. Nee, nee. Want leg even uit hoe jij, Patrick en Eline, hoe zijn die samengekomen?
3: Hoeveel zijn wij samengekomen? Nou, dat is in 2015 gebeurd. Ik speelde toen in een grote musical, The Bodyguard. En Eline werkte bij Koffietijd als redacteur. En zij moest een aantal portretjes maken van wat castleden onder mij. En we hadden meteen eigenlijk een soort klik met elkaar. En toen zei ze van, goh, zou je voor Koffietijd niet meer wat items willen draaien voor ons? Ik zei, oh, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Mm. En zo gezegd, eigenlijk zo gedaan, heb ik heel veel première verslagen gemaakt voor Koffietijd. En zo kom ik eigenlijk een beetje in Koffietijd. En dus dat was alweer 11 jaar. En toen hebben we vaak gekeken naar B&B voor Liefde onder andere. En daar zaten we er uren over te praten. Toen dachten we opeens, zullen wij niet hier gewoon eens een podcast over maken?
1: Ja, leuk. We kennen jou natuurlijk als acteur en ook als presentator. Inderdaad, Koffietijd.
3: Ja.
1: Mis je het een beetje, Koffietijd?
3: Nou ja, eigenlijk wel. Dat was zo'n ongelooflijk fijn, lief, gezellig programma om te maken.
1: Lijkt me ook.
3: Met een leuke club mensen. En het was live. En ik heb daar ongelooflijk veel geleerd. En dat bestond in deze vorm 14 jaar. En ik heb de laatste 3 jaar dat mogen presenteren. Met onder andere Lorette op iedere maandag. Ja, dat was ongelooflijk leerzaam. En heel erg leuk. Dus ik had dat nog tot in den treuren kunnen maken.
2: Dat snap ik wel.
3: Ja.
1: En wat heb je geleerd dan bijvoorbeeld?
3: Lorette die kon echt gewoon... want er is natuurlijk een hele redactie die interviews ook voorbereiden. Die hebben voorgesprekken met de gasten. En zij kon echt dat een beetje lezen. En denk, ja, kan er wel leuk staan. Maar ik wil gewoon praten met iemand. En gewoon het gesprek voeren. Terwijl ik dan begin nog heel erg te van, ja, maar dit is... Hoe moet ik deze vragen dan stellen? En ze zei van, joh, luister gewoon naar die persoon. En ja, en dat was denk ik wel de grootste les. Is misschien een heel simpele les. Maar voor iemand die geen journalistieke achtergrond had, was dat voor mij echt een soort eye-opener. Dat je denkt, oh ja, gewoon luisteren. Misschien is dat in plaats van dat je zo krampachtig aan die vragen denkt, ja, misschien kom je er wel met een omweg en zo niet. Ja, dan heb je een ander leuk gesprek.
1: Ja. Ik denk dat wel een grootste les is. Ja, eigenlijk.
3: Ja.
1: Ja. Ik zie nog steeds zo'n beeld voor me dat jij op een trilplaat staat.
2: Heb je dat vaker bij mensen? Ja,
1: ik krijg iets door. Op een trilplaat.
3: Ja, dat heb jij goed onthouden.
1: Ongelooflijk grappig.
3: Ja, we hadden altijd samen met Eline een soort in de studio. Wat er online allemaal speelde. En dan was er opeens een soort challenge. Dat je op een trilplaat dan een glas water moest drinken. Ja. Nou, daar ging ik met Vivian Slingeland op zitten. Nou ja, dat filmpje is helemaal viral gegaan. Maar doe het eens een keer, want het is best ingewikkeld.
2: Nee, ik kan me voorstellen.
3: Wat maakt de Koffietijd zo leuk? Dat je allemaal gekke dingen
2: kon doen. Ik snap er helemaal niks van dat dat stopte. Het zal wel met kijkcijfers en kosten te maken hebben gehad.
1: Ja, maar hoe kwam toch, dat?
3: Nou ja, de Postcode Loterij heeft dat natuurlijk 14 jaar heeft dat gewoon betaald. En die hebben gewoon na 14 jaar eens een keer de balans opgemaakt van, goh, ja, kunnen we dat geld ook op een andere manier gebruiken? En halen we er nog uit wat erin zit? Wat qua kijkcijfers was eigenlijk altijd heel erg steady. Het was gewoon een hele vaste groep. Dus daar lag het niet echt aan. Ja, het is gewoon heel logisch dat je even alles onder de loep neemt. En na 14 jaar was het gewoon even goed. Ja.
1: Nu maak je dus de podcast Patrick en Eline, de podcast. En de eerste aflevering was deze week, hè?
3: Ja.
1: Was gisteren.
3: Ja, we hebben een weekoverzicht in plaats van dagelijks. Dat is net even wat lekkerder.
1: Ja, want maandag is dus B&B voor Liefde van start gegaan. En dan iedere donderdag hebben jullie dan een terugblik. En de eerste aflevering begon als volgt.
3: Het is vandaag donderdag 23 juli. Welkom bij aflevering 1 en van Patrick en Eline, de podcast B&B van Liefde.
4: Ja. Oh, ik heb niet opgeschreven waar jij je over verbaast.
3: Maakt niet uit.
4: Oh, waar verbaas jij je over?
3: Ik verbaas me toch weer over het feit dat ze ook dit seizoen weer fantastische kandidaten hebben gevonden om mee te doen aan een nieuw seizoen van B&B.
4: En ik verbaas me over het feit dat Fred zijn haar niet heeft afgeschoren.
3: Ja?
4: Oké, we beginnen bij Timothy. Timothy, 40 jaar uit Ibiza.
3: Ibiza, ja. Nou, hij is zelfverzekerd.
4: He? Nou, dat kan je wel zeggen, ja.
3: Een gezellige jongen.
4: Ja.
3: Zoekt ook een zelfverzekerende man. Het is wel een type.
4: Ja, is het jouw type?
3: Het is niet mijn type.
4: Dat dacht ik al.
3: Nee, nee.
4: Waarom is het niet jouw type?
3: Omdat alles wat Timothy doet, dat gaat met een hoop gekreun en gezucht. En die carrière gaat eraf hier op links. Dus dan denk ik, ja, het is allemaal en dat soort plat Amsterdam. Nou, ik zat wel te denken, Timothy zou eigenlijk de liefdesbaby zijn van Gordon en Gerard Joling.
4: Oh, wauw.
3: Als je die twee, als die een kindje zouden maken, dan is het Timothy. Want hij heeft ook die platte humor.
4: Ja.
3: En alles toch een beetje van die seksistische grapjes. Hij is snel. Zuchten, klagen. Geen zin. Toen dacht ik, ja. Zou ik Timothy omschrijven?
4: Ik vind dat wel een mooie. Hij zegt zelf ook dat hij een mega gebruiksaanwijzing heeft en dat mensen niet moeten zeuren.
3: Nee.
4: Nou, dat wordt wat.
3: Er komt bij hem een man van jongen langs die ik ken. Dat vind ik heel leuk. Dat heb ik in het voorstukje al gezien. Nou. Ik heb deze jongen natuurlijk meteen een berichtje gestuurd.
4: Ja?
3: Ja.
4: En wat heeft hij gezegd? Of heeft hij niet gereageerd?
3: Hij heeft zeker wel gereageerd. Maar nou ja, hij kan er natuurlijk niet zo heel veel over zeggen. Maar dit wordt leuk. Als hij eenmaal in beeld komt, dan ga ik daar wat meer over vertellen.
5: Het is niet de podcast.
3: Rommelig, hè? Waar hoor je het verschil tussen hoe gestructureerd...
2: Ander genre.
3: Ja, zeker zo'n ander genre. En dat mag ook allemaal naast elkaar bestaan. Zo bedoel ik het niet.
2: Ik heb 700.000 takes in mijn kleedkamer zitten doen. En weer Herman zitten monteren. Dus wat jullie doen is eigenlijk veel knapper, want echter en spontaner.
5: Nou ja, en het belangrijkste vind ik bij zo'n podcast, van heb je als luisteraar het gevoel dat je dat je bij jullie mag zitten. En dat heb ik volledig. Ik zit om jullie te lachen. Ik leer jullie iedere keer beter kennen.
3: Want kijk, op zich is de B&B is natuurlijk een beetje de rode draad van onze podcast. Daar hebben we het over. Maar in the end hebben we het natuurlijk gewoon over onze eigen liefdes, blunders. Of hoe we. Ja, we wijden zo ongelooflijk uit. Dan hebben we het weer over borrelplanken met gevulde eitjes. Of over verkeersongelukken. Ja, het gaat eigenlijk alle kanten een beetje op.
2: Maar wat is er met borrelplankjes en gevulde eieren? Je bent even benieuwd.
3: Ja. Nee, nou, er wordt altijd veel geborreld. En dan komen ze weer met een borrelplank. Ja, en dan zie je weer zo'n lullige borrelplank. En dan hebben wij het over die lullige borrelplank. En dan hebben wij zo, kom, we gaan zelf een borrelplank maken. En dan een week daarna kom ik met een borrelplank met gevulde eitjes. Wat ik vind gevulde eitjes, als we toch weer even over de jaren 77 hebben. Dat was toch de snack?
5: Zeker. Nou, zeker.
3: Oh, ja, ik hou echt van een gevulde
2: eitje. Maar dan kerryvulling, zeg maar. Zo met zo'n zo'n slagroomspuit.
3: Ja.
2: Ja.
5: Nou. Maar vind je dan ook een plakje servelaat om een augurk? Vind je dat ook lekker?
3: Ja, sorry, daar ga ik heel goed op. Of zo'n zilver eitje op een blokje kaas. Ja, daar word ik heel blij van.
5: Ja.
2: Hier kunnen wij zeggen, niks aan gelogen. Dat zien we aan jouw blik.
3: Nee, dat is toch fantastisch.
5: En dan zo'n nattige asperge uit een pot. En daar dan ham omheen.
3: Dat vind ik moeilijk. Ja, nee, die vind ik moeilijk.
2: Nou, maar ga je te ver.
5: Dat gaat even aftasten.
3: Maar wel, dat weet je, dat er zo'n vingerafdruk nog in zo'n blokje kaas zit. Ja, weet je, dat is genieten.
5: Nou ja, dus ik zat te luisteren. Ik ben ook echt een kijker van B&B voor Liefde. Ik geniet daarvan. En ik dacht van, ja, hoe ga ik dat vinden als ik dan jullie ga horen over die hoogtepunten? Ja, en ik zit dus echt hard op te lachen. En ik dacht de hele tijd van, hoe kan het dat ik dit leuk vind? Nee, maar nu dat zo bijzonder is. Nee, maar ik probeer dan bij mezelf te analyseren. Hè, van waar zit dan dat succes in? En dat is toch echt het gevoel dat je met vrienden aan het napraten bent. En,
2: maar er moet wel iets bovenop. Want ik zat hier, toen we hier naartoe gingen, zat ik nog even te luisteren. En in mijn vriendengroep worden deze gesprekken gevoerd in de appgroep. Dat zegt iedereen, denk ik, toch?
5: Ja.
2: Dus je moet er toch nog één scheutje bovenop doen. Dus dat doen jullie wel. Dus dat is...
5: Maar ja, jij bent
2: dat
5: gewoon
2: kan ik ook
5: grappig.
2: Niet uitleggen. Maar
5: je doet ook imitaties en zo.
2: En jullie vinden elkaar leuk.
5: Ja.
2: Dat is heel duidelijk.
3: We vinden elkaar leuk en we gunnen elkaar alles. En,
2: dat is belangrijk, ja.
3: Ja, het is inderdaad gewoon... we zitten aan tafel en iedereen mag lekker meepraten. En we zeggen gewoon wat we zien. En we maken het niet mooier, we maken het niet stommer of lelijker. Ja.
5: Maar dat is ook het mooie van dit programma, toch? Van B&B voor Liefde. Het werkt uiteindelijk verbindend. Ja. Net zoals voetbal verbindend kan zijn. Heb je nu van zo, heb je die Timothy gezien?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Dat ja, het is ook een beetje gewoon kijken over de heg, hè, bij de buren. Ja. Nou, dan toch een beetje iets van vinden, een beetje lachen. Het is ook een beetje leedvermaak. En ja, dat is toch wel een van de leukste vermaken.
2: Heb je daar nog een compassie bij? Zeg maar, ik heb ook vaak wel dat ik denk, weten mensen nou wel... Ja, ze weten inmiddels heus wel wat er op ze afkomt. Maar elk jaar hoor je dan ook weer deelnemers achteraf klagen van... Ja, dit is toch niet helemaal wat ik verwacht had. En ik word veel anders neergezet. Dan denk ik elke keer, ja, dat had je van tevoren zien... kunnen zien aankomen, maar daar worden ze blijkbaar toch niet genoeg voor gewaarschuwd. Vind je dat ook niet lastig? Sommige van die mensen dan ook zo hard af, zeg maar. Die moeten ook weer verder, hè, met leven daarna.
3: Nee, dat is ook zo. En we worden ook wel heel erg gevonden op social media. Dus mensen reageren ook gewoon op ons. Of die zeggen, goh, is dat nou allemaal nodig? Dit en dit. Oh, dus zo, ik ga wel gewoon het gesprek aan met hun. Mm. Maar ik was vorig jaar op de magie... Ja, iets met de Margriet Winter Fair was ik. En ik had daar een interview. En ik zie daar opeens iemand staan. Dus ik zeg, oh, hey. Maar ik denk, ja, wie was dat ook alweer? Nou, geen idee. En ik ga me verder met het gesprek. Ik zie daar weer een bekende. Maar ik kon ook niet zo goed plaatsen wie er nou was. En opeens zag ik allemaal mensen die ik ken. Maar ook weer niet. En opeens zei iemand van, ja, nee, maar er is hier een heel B&B. Winter voor Liefde. Er zijn 12 kandidaten. En opeens denk ik, oh. Huh? Ja, ja. En toen kwamen ze allemaal. Ze van, nou, maar jij hebt nog een appeltje te schillen. kwamen ze toch allemaal een beetje een soort van semi-boos. Maar ja, je kan het er ook gewoon over hebben. En dat, ja, natuurlijk ook wel met compassie. Want ik vind het nogmaals echt heel, heel knap en heel gedurfd dat ze dit. Ja, dat ze dit toch doen.
5: Ja.
3: Want de reden is wel gewoon om liefde te vinden in dit gekke avontuur. Dus ja, nee.
5: Ik kan me wel voorstellen dat mensen die niet bekend zijn met media... die hebben natuurlijk van tevoren zich niet heel goed gerealiseerd... van, oh, ik ben toch gewoon een personage.
3: Ja.
5: Want je hebt ook wel reality-series zelf gedaan, hè? Met programma's meegewerkt. Gebeurt datzelfde natuurlijk ook. Dan word je ook wel... Je wordt geknipt.
3: En de casting begint al zo, er worden poppetjes gemaakt.
5: Ja.
3: En zo werkt dat ook wel een beetje.
5: Hoe word jij dan ingezet?
2: Ja, wat
5: welk
2: ben jij
5: personage ben jij dan?
2: Goeie,
3: ja.
5: Mogen wij het invullen?
2: Gaan we je niet aan branden. Doe het maar lekker zelf.
3: Ja, toch altijd wel een beetje als de onhandige... Het gaat dingen... Ik val regelmatig. Dus het is wel een beetje de onhandige jongen.
2: Ik wist niet dat je vaak viel.
3: Ja, ik kan wel heel vaak struikelen. Of dat ik met mijn heup ergens tegenaan knal. Nou ja, goed. Het is altijd een beetje rommelig bij mij. Het gaat nooit lekker. Maar dat is gewoon ook wie ik ben. En dat heb ik totaal omarmd. Dus dat vind ik ook wel helemaal niet erg. Maar ik denk, ik werk nu al bijna 30 jaar in die media, dus ik snap dat hele concept.
5: Ja.
3: Maar als jij dat niet kent, je weet van tevoren, je kan je niet voorbereiden op wat dit voor hun betekent. Want dan hoor ik mensen van, ja, ze weten toch waar ze zich voor opgeven. Ik zeg, nee, je kent het plaatje, maar wat dat echt met je doet, daar kan je echt niet voor.
2: Nee, blijkbaar.
5: En de kracht van het programma is denk ik ook natuurlijk dat je heel de tijd zelf zit af te vragen van, hoe zou ik dit hebben aangepakt?
3: Ja.
5: Toch? Van een exitgesprek, van jij moet weg.
2: Ja.
5: Ja. Hoe zou ik het zelf doen?
3: Ja, ik zou dat niet eens doen. Ik zou gewoon met een heel harem daar achter blijven. Gewoon met vijf man.
2: Iedereen houden.
3: Ja, iedereen maar gewoon houden.
2: Oh nee, maar dan word je zou toch helemaal gek worden. Ik vind het al zo knap dat die mensen het zo lang volhouden met iedereen. Toch?
3: Ah, want je ziet vaak, en dat vind ik ook mensen zo mooi aan body language. Hè, er komt er iemand binnen en je ziet al aan iemands houding. Ja. Iemand verkrampt en je ziet al in die blik van, dit wordt het niet. Ja, en dat moet je nog, want dat wordt gezegd. Ze moeten eigenlijk minimaal 3 dagen toch wel blijven. Want ja, er moet ook een programma gemaakt worden.
2: Ah,
3: dus dat zijn dan 3 lange dagen. Hè, als je toch met iemand zit die er geen vragen stelt. Of die alleen maar in je huis een beetje... Ja, ik weet niet, wat zullen we doen? Of weet je, nu is er ook zo'n gast, Michael, die zegt van... Nou, ik ga jouw huis even lekker opruimen en schoonmaken.
5: Oh, dat lijkt me heerlijk.
2: Nee. Oh, ja.
3: Op zich wel, maar die Timothy heeft al een schoonmaker 3 keer per week. Komt er een jongen die gaat opeens je hele keuken reorganiseren? Ik zou zeggen, echt flikker op.
2: Ja.
3: Zou ik echt niet trekken.
5: Eventjes een fragmentje uit de uitzending zelf. Fred uit Bonaire.
3: Ach, Fred.
5: En jij omschreef me heel goed in de podcast, Henk Spaan. Maar Eline, die kende hem niet.
3: Nee, geen idee.
2: Hoe? Ziet eruit als Henk Spaan?
5: Ja, weet je, Henk Spaan van dat hele dunne...
2: Ja, ik snap het, ja.
5: Ja. Haar?
3: Van wat er
2: sorry,
3: is.
2: Henk. Nou zeg.
3: Ja, Henk
2: je bent een fantastische schrijver, journalist. Maar Misha, wat zei je nou?
3: Is een vlassig haar.
5: Ja, vlassig. Stukje uit de aflevering dat hij bezoek krijgt, hè, van Yvonne.
3: Van Yvonne, ja.
5: En omschrijf jij Yvonne eventjes. Hebben we een beetje beelden van.
3: Yvonne dus,
5: je
3: is...
5: Henk Spaan, ja, op Bonaire.
3: Henk Spaan, nou, die het begin van de uitzending zegt hij al van... nou, dit gaat het worden, dit is het einde van mijn single leven. Dus die heeft helemaal het gevoel, dit gaat het worden.
5: Wat een opportunist, ja.
3: Precies, en dan komt Yvonne en die heeft eigenlijk precies hetzelfde gevoel. Die keek het filmpje van Fred en die dacht... Fred en ik zijn voor elkaar bestemd. En dan weten wij al als kijker, dit gaat natuurlijk mis.
5: Dit is de ontmoeting.
6: Fred!
7: Ik heb een bel, hoor.
6: Waar dan? Ik zie geen bel hier.
7: Zo, wat gezellig.
6: Hallo.
7: Is nou, de wereld ziet er gelijk leuk uit.
6: Toch? Nou, we met z'n zelfs. Hallo. Hoi. Knuffel.
8: Hey, eindelijk.
6: Wat goed je te zien. Ja, eindelijk. Wat leuk je te ontmoeten. Ik voelde gewoon op hoe die naar me toe kwam lopen... Dat er een soort magneet, weet je wel. Zo zoef.
7: Heb een goede reis gehad.
6: Ja, perfect. Echt, ja? Super. En het is echt, nou, wat een weertje. Ik kom, ja, hier aan. Het is zo lekker. Echt,
7: nou, leuk,
6: geweldig,
7: man.
6: En ik heb het eiland al een beetje met de taxirit. Die kleur, nou, ik vind het gewoon geweldig. Die kleuren, dit is echt gewoon sprankelend.
7: Leuk, hè?
6: Echt heel mooi. Ja, ik ben heel blij. En ik kon je makkelijk vinden, want je hebt natuurlijk een goede markt.
7: Ja, dit, hoor.
5: Dit is prachtig, toch?
3: Ja, maar dit stopt niet, hè, deze vrouw. Yvonne, stopt niet. Dit gaat maar door. En ze raalt tot en ze raalt tot. Maar ik denk ook dat zij...
2: zijn zenuwen.
3: Dat zijn ook... Nou, ja, maar...
2: Je moet valt. Er staan twee camera's op je.
3: Jawel, en ik denk ook dat zij dus heeft gedacht... Ik moet vragen stellen, ik moet enthousiast zijn. Ja. En,
2: waar gaat iedereen altijd over klagen?
3: Ja, er worden geen vragen gesteld.
2: Ja, ik zat daar wel, maar stelde geen vragen. Dat vind ik zo'n vermoeiend verwijt. En dan denk ik, ja, dat komt omdat je niks hebt met elkaar. Toch? Want als je iets met elkaar hebt, dan ga je met elkaar praten.
5: Nee, ben ik niet helemaal met je eens. Het zijn altijd de mannen die geen vragen stellen.
2: Oké, okay, dat is wel waar.
3: Dat is
5: een beetje glazig voor zich uit gaan en zitten kijken. Ja. En denken van, ja, ik ben op vakantie, ik ga helemaal niks vragen. Nee. Denk van, ja, je hebt je opgegeven, ja. Je bent toch wel nieuwsgierig? Kom
3: maar
5: op.
3: Dat vind ik ook met die eigenaren. Die denken dan van,
2: boos worden.
5: Nou, kwaad worden.
3: Jij komt speciaal voor mij. Nou, jij wilt mij leren kennen... Stel maar vragen. Dan denk ik, nou, het is wel een soort wisselwerking.
2: Dat bedoel ik ook.
5: Ja, dat is wel waar.
2: Kom op, het moet niet een onneembaar fort zijn.
3: En dan vertelt één iemand een verhaal. Oh, nou, dat heb ik ook. En dan dat je denkt, luister gewoon even. Ja, stel gewoon nog even wat door. Dat is... Maar goed...
2: Dit is wat ik bedoelde aan het begin van
5: Maar dat tragische zit er wel in.

0: Hoe heet die vrouw ook weer die leren tas
1: Caroline.
0: Caroline. Caroline, die, waarvan je gewoon helemaal ziet van, oh, die is echt al 10 jaar vrijgezel.
1: 20 jaar
0: vrijgezel, ja. Die heeft haar hele manier van leven. Ze heeft airfryer, ze kookt niet, weet je, ze doet alles in de airfryer.
2: Misha heeft niks op met airfryers, merk ik
0: al. Nee, maar ik heb zelf ook een airfryer. Oh, okay. Ik doe er echt alles in, behalve mijn belastingaangifte. Nee, maar het is een geweldig apparaat, maar ik kook daarnaast ook nog gewoon.
2: Okay.
0: Maar het is dus dat je al denkt van tevoren, als kijker, weet je al van, die gaat niet lukken.
1: Er komt geen man tussen.
0: Want die kan niemand meer in jouw leven passen.
1: Nee, want ze zit er al met 16 honden. En daar is ze eigenlijk altijd helemaal druk mee. Dat zijn haar kindjes, haar grote liefde. Daar doet ze alles mee. Ja, dan moet je als man van goede huizen komen om nog een beetje in die structuur, in die groeven van het leven van Caroline, daar nog tussen te komen.
2: Maar is dat het tragische ook niet? Dat iedereen zo streeft naar dat romantische ideaal dat er iemand bij moet. Zeg maar dat je iets met z'n tweeën moet doen, of samen moet wonen, zeg maar.
0: Maar je bent pas geslaagd op het moment dat je koppel bent.
2: Ja, blijkbaar hun omgeving dat ook de hele tijd maar blijft opdringen, of in ieder geval een samenleving dat opdringt. Waarom zou Caroline, ik ken haar nog niet, ze wordt net omschreven als een leren tas, hoor ik, maar ze zal vast heel aardig zijn. Maar als zij lekker leven heeft, waarom zou ze dan per se...
0: Nee, maar ze mist wel iets.
1: Nee, precies.
0: Je mist toch wel die ene arm om je heen.
1: Ja, want... Het is ook vaak, zij zijn naar het buitenland gegaan, om daar een nieuw leven, en dan komen ze toch achter na heel wat jaar. Ja, weet je, ik zoek toch wel een Nederlandse man, want mijn Spaans is niet goed, of mijn Italiaans of mijn Tsjechisch, weet ik veel. Dus ze zijn dan heel erg beperkt. En dan is het daten natuurlijk ook een stuk moeilijker. En ja, in die end wil je toch ook wel, en dat zeggen ze allemaal, je hebt toch een maatje of je genegenheid of een schouder. Of, weet je, dat vind ik dan zo lief.
2: Ja, dat is waar. Het zegt ook wel veel dat Nederlanders in het buitenland nooit een partner kunnen vinden, althans in dit programma.
1: Nee,
2: altijd concluderen.
0: Dat niet
2: met een Spanjaard lukt het niet. Nee, dan denk je, hoezo lukt het nou niet met een Spanjaard?
1: Ja, dat is de taal dan vaak, toch? Taalbarrière.
2: Ja, oké, maar als je daar al jaren woont, ze spreken vaak gewoon Spaans of Italiaans of wat dan ook. Maar meestal lukt het niet met iemand gewoon in het dorp bijvoorbeeld, waar ze wonen.
0: Nee, daar zou eens een programma over moeten worden gemaakt.
2: Nou, ik ben ooit een keer ging ik op vakantie naar Australië. Ik moest er toen even uit. En toen kwam ik daar in de Nederlandse gemeenschap in Sydney. Het was zo groot en zo Hollands. Hollandser kon het niet zo'n beetje. Er waren allemaal niet per se mensen die hier waarschijnlijk met bitterballen en Nederlandse vlaggen zwaaiden. Maar daar wel, zeg maar. Dus er ontstaat iets in ons. Wij worden nog Nederlandser als we emigreren, heb ik het idee. En willen dus nog meer Nederlands geluid om ons heen hebben. Dan, maar goed, het is, sorry.
1: Nee, maar we zijn ook wel trots volk, denk ik.
0: Ja. Je hebt muziek meegenomen, hè?
1: Ja, hoe kun je dan deze serie nou... Ja, het beste in een muzikale goedje gieten. Toen dacht ik eigenlijk, als de zon schijnt van André van Duin.

0: Mijn eigen tip.
1: Hey.
0: En deze keer tip ik Zwijgen aan Zee. Een podcast van journalist Roeland Wendel. En die begint als volgt.
2: In dorpen wordt altijd geroddeld. Mensen vertellen sterke verhalen. Er waren legendes rond. Zo ook in Katwijk aan Zee. Het dorp waar ik vandaan kom. Het is een vissersdorpje aan de kust net boven Den Haag. Al mijn hele jeugd lang hoor ik zo af en toe over de legende van de gekke logger. Er schijnt ooit een Katwijk schip te zijn geweest dat bijna verging op open zee. Ze zouden met 13 mannen zijn vertrokken en met 10 zijn teruggevonden. Er zouden bloedplassen op het dek hebben gelegen. Met een bijl handen zijn afgehakt. Ze zouden het schip op open zee volledig hebben gesloopt. En de duivel zou aan boord zijn geweest.
0: Ja, zo begint Zwijgen aan Zee. Jij knikt al meteen.
1: Wat een droomonderwerp.
0: Ja, toch?
1: Fantastisch. Ja, nee, en ik vind ook dat hij een verslavend stemgeluid heeft. Dus je luistert ook nog graag naar hem. Het is een hele goede verteller. En ik ben nog niet, dat komt gewoon door druk hoor. Maar niet door hoe het gemaakt was. Ik zat er gelijk in. Ik heb nog maar 10 minuten geluisterd. Maar volgens mij doet hij het ook heel goed, hè, die podcast. In alle lijstjes. Daar zit ik natuurlijk nu even naar te kijken. Echt fantastisch. En zo'n onderwerp, ja, daar droom je alleen maar van.
0: Ja, Patrick, een bloederig drama aan boord van een haringboot in 1915.
3: Mm. Ja.
0: Is het iets dat je zegt van ja, dan ga ik meteen luisteren?
3: Ja. Nee, ik hou van dit soort verhalen. En inderdaad, zijn stem vind ik prachtig. En, is dit aflevering 1? Zo begint het?
0: Ja,
3: maar je wordt er toch meteen helemaal ingezogen.
1: Twijfelde jij dan?
0: Waarover?
1: Nou, omdat je het vraagt.
0: Of Patrick dit leuk vindt.
1: Ja. Nee, maar wat dacht jij zelf? Van, ik had het niet verwacht dat er zo'n verhaal achter zat.
0: Oh, nee.
1: Sorry.
0: Nee.
1: Oké. Je mag gewoon vragen stellen, hoor.
0: Ja, je mag gewoon. Ik dacht wel dat Patrick dit leuk zou vinden.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
3: Nou. Ja. Nee, daar hou ik van. Ik
0: heel absurdistisch gesprek nu.
1: Maar van akte. Ja.
0: Nou, dit was het, jongens.
1: Dit was het?
0: Ja, dit was het.
1: We gaan er niet heel sterk uit. Maar goed, ja, dat kwam door mij. Excuses
0: met een lach. Je moet er met een lach uitgaan.
1: Dat is zeker
0: goed.
1: Laten we dat vaker doen.
3: Nou, morgen weer.
0: Dank jullie wel. Heel fijn dat jullie mijn gast wilden zijn. Luister naar de podcast van deze twee gasten. Luister Anita, dus van Winfried Baaiens. En Patrick en Eline, de podcast van Patrick Martens. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En tip me als je een podcastluistertip hebt. En dat kan via mijn Instagram, @MishaBlok.
4: NPO Radio 1. 2 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. De aanslag werd gepleegd in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationaal Energieagentschap kondigde eerder aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog bij een graad of 13. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. Max.
6: Nachtzuster met Astrid de Jong.
0: Goedenacht, welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma dat gemaakt wordt door mensen die wakker zijn op vrijdagnacht. En de moeite nemen om...